0: onze aandelenwegingen teruggebracht naar neutraal. Het blijkt allemaal achteraf gewoon heel goed te zijn gegaan in het tweede kwartaal. Veerkrachtige economie, de AI die behoorlijke investeringen aanjaagt. Beleidsmakers die goed hebben gereageerd, vooral bij centrale banken. Het kon niet op.
1: En wat is die goede reactie van beleidsmakers?
0: Nou, die goede reactie kijkt natuurlijk in 2022, toen Rusland de Oekraïne binnenviel. Toen was er ook vrees voor stagflatie. Dat was namelijk de grote vrees in februari. En toen zeiden centrale banken, dat is allemaal tijdelijk. En in de tussentijd bleven die prijzen maar stijgen. Dus ja, beleggers werden daar toch wel een beetje angstig voor. Nu heb je het hele woord tijdelijk niet gehoord. Centrale banken zaten behoorlijk op de bal. En ik denk ook dat die verstoring van die aanvoerlijn bleek ook... Nou ja, misschien wel redelijk mee te vallen. Dus, en onderliggend zie je dan een economie die heel veerkrachtig is, die gewoon gestaag blijft groeien. Consumenten die blijven besteden. En vooral natuurlijk die enorme investeringen die door AI worden gemaakt. Nou, dat heeft koers omhoog gedreven.
1: Simon, aan jou dezelfde vraag. Hoe ging je erin en hoe sta je er nu voor?
2: Het is eigenlijk een verhaal met twee kwartalen. Hè. De eerste kwartaal was per saldo negatief. Door het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten zag je met name maartkoersen dalen. En ik weet nog dat we hier begin april stonden en dat we terugkeken op het eerste kwartaal en dat we tegen elkaar zeiden, nou ja, het is toch allemaal best behoorlijk onzeker en hoe moet dat nu verder? En dat is natuurlijk heel goed uitgepakt. Dus wat Miri terecht zegt...
1: Maar jij knipt het wel echt duidelijk op in twee verschillende kwartalen.
2: Het eerste kwartaal was negatief op de beurzen en het tweede kwartaal was zeer positief, zodat dit per saldo een heel goed eerste half jaar is geworden.
1: We hebben natuurlijk ook de afgelopen tijd wel bedrijfswinsten gezien, ook de afgelopen weken weer, waarvan je denkt, maar hoe kan het eigenlijk? Is dat de belangrijkste drijver van dat sentiment?
0: Ja, dat denk ik wel. Kijk, natuurlijk de grote vraag die beleggers heeft beziggehouden in dat tweede kwartaal is of die winsten ook die investeringen bijhouden. Gaan die investeringen met andere woorden zich terugbetalen? Die investeringen in AI zijn enorm. Je hebt het over een orde van grootte van 700 miljard, moet ik dan zeggen, geloof ik, in dollartermen. Volgend jaar loopt dat op naar de 1000 miljard. Nou, dat zijn enorme bedragen. Gaat zich dat terugbetalen voor die bedrijven? Maar wat je eigenlijk ziet, is dat keer op keer die winstverwachtingen die koersontwikkeling bijhouden. Dus als je puur en alleen kijkt naar die koersontwikkeling, dan zie je een soort hockeystick. Dus dat gaat enorm exponentieel omhoog. Dan denk je, jeetje, kan dit wel goed gaan? Ja. Maar als je de grafiek van de koerswinstverwachtingen daarnaast zet, dan lopen die eigenlijk gewoon keurig met elkaar in de pas.
1: Sterker nog, je zou kunnen zeggen, die bedrijfswinsten die overtreffen op dit moment nog de ontwikkeling van de koers.
0: Ja, zeker. En de vraag is nu, met het cijferseizoen wat nu aanstaande is, want dat begint natuurlijk over een week, barst dat echt los, gaan we dat weer terugzien? En dat is vooral waar ik met mijn team naar kijk, om te kijken van, ja, weet je, wat gaat onze volgende stap in die
1: Dat vind ik ook het mooie van dit panel. Je hebt het cijferseizoen, daar kun je op vooruitblikken en dan is je bezig en dan kun je nog weer een terugblik doen. Dus ik dacht, we stellen het nog een weekje uit, maar jij bent er met je team natuurlijk
0: al mee
1: bezig.
0: We zijn er al mee bezig, we kijken al vooruit.
1: En wat zie je dan?
0: Wat wij zien is dat voor Nvidia zijn bijvoorbeeld de verwachtingen enorm hoog gespannen. Maar die komt pas helemaal aan het eind. Eind augustus. Ja. Maar daar hebben we het over een 80% winstgroei jaar op jaar. Maar voor die andere bedrijven valt het eigenlijk best wel mee. En ligt het in de orde van grootte van sommige bedrijven 15%, dan weer 20%. Voor Meta iets hoger, 33%. Maar voor andere bedrijven is het niet zo heel erg hoog gespannen. En dan denk ik, nou, het zou best wel weer eens een seizoen kunnen worden waarbij die overwachtingen overtroffen gaan worden.
1: Simon?
2: Ja, nou, met name buiten de technologie sector zijn de verwachtingen inderdaad helemaal niet zo hoog.
0: Nee.
2: En daar zien we wel dat bedrijven in ieder geval het eerste kwartaal ook hele aardige winststijgingen hebben laten zien. Dus als ze dat door weten te zetten in het tweede kwartaal, dan kan de beurs daar inderdaad gewoon positief op reageren.
1: Maar je moet een beetje je huiswerk doen, dat moet je altijd doen. Maar ik kwam namelijk een korte analyse tegen op beleggersplatform De Aandeelhouder over 2026 tot nu toe. Het is een jaar van grote verschillen tussen winnaars en verliezers. Sommige aandelen zijn spectaculair gestegen. Andere bekende namen staan fors onder druk. Ja. Beleggers worden beloond voor selectiviteit.
2: Ja. Nou, dat klopt. Hè. Met name de consumentengerelateerde sectoren. Die staan onder druk. Die hebben gewoon een negatief rendement gehaald in dat prachtige eerste half jaar. Hè. Dus noem de luxemerken of de autosector of de consumentengerelateerde sectoren. sectoren. Die hebben het slecht gedaan op de beurs.
1: Is al een poosje aan de gang inmiddels of niet? Want je noemt die luxe goederen, maar die staan toch al een poosje onder druk?
2: Ja, die staan een poosje onder druk. Nou ja, ik noem gewoon een paar subsectoren die daar last van hebben. En dat is eigenlijk gewoon dit hele jaar tot nu toe is dat aan de gang.
1: Dus daar moet je wegwezen?
2: Nou ja, daar zijn beleggers uitgestapt, hè, eerste half jaar. En op het moment dat de consument weer wat sterker wordt... Dan kunnen dat soort bedrijven ook weer prima aantrekken.
1: Het gaat over luxe, Miri. Ik zou wel bewegen. Ja, ik denk
0: selectiviteit, fantastisch. Hè? Als je het weet, je hebt een glazen bol... of je doet verschrikkelijk goed je huiswerk... en je kan hele goede informatie krijgen. Ja, maar ik blijf eigenlijk liever wat dichter bij die index. Want die index is namelijk zelf selectief. Die gaat achter de winnaars aan... en die beloont de winnaars. Hè. Je krijgt een hogere weging van de winnaars in je index. En dan hoef je dus niet, dan hoef je dus die keuze niet te maken. Want selectiviteit kan ook betekenen dat je op de verkeerde inzet. Als je dus bijvoorbeeld op de Mag 7 was blijven inzetten, de Magnificent 7, waar we het heel lang in dit panel over hebben gehad, dan had je het niet zo goed gedaan, toch?
1: Moeten we die afvoeren, de Magnificent 7?
0: Nee, je moet gewoon dicht bij de index.
1: Dat zijn natuurlijk wel die bedrijven waar je het over hebt, Miri, die met de portemonnee slingeren en die nu zeggen die miljarden in AI-investeringen die komen voor een deel van deze bedrijven.
0: Ja, nee, maar ik blijf dus liever bij die index. Dus wat wij hebben gedaan is, wij hebben Nasdaq 100 harder aangezet in de april-mei periode. We hebben wat extra geld gebracht naar Asian AI, want AI is met name een race tussen China en de Verenigde Staten. Dus dat hebben we gewoon wat harder aangezet. En ja, wie dit spel gaat winnen, roep het maar.
1: Nou, Simon, dat is een oproep.
2: Je noemde die Magnificent 7. Dat zijn inderdaad veel bedrijven die heel veel gaan investeren... of op dit moment aan investeren zijn. Beleggers stellen zich terecht de vraag... gaan ze dat terugverdienen? Mm. En vooral ook omdat deel van die investeringen... nu met vreemd vermogen gefinancierd gaan worden. Hè? Dus je ziet dat tot met vorig jaar werd er nog... heel veel gefinancierd, gewoon uit de kaststromen, de winsten die binnenkwamen. En nu zie je dat die bedrijven één voor één ook naar de markt komen... om hun investering met vreemd vermogen te financieren... waardoor ze veel kwetsbaarder worden in een neergang. En dat beleggers zien dat. En dat is één van de redenen waarom die aandelen nu ook onder druk staan.
1: Over selectiviteit gesproken, we gaan natuurlijk naar jullie laatste transactie.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het gebeurt allemaal in het tweede deel van het beleggerspanel met als leden Simon van Veen en Miri Pietersen-Bloem. Simon, wat is die laatste transactie?
2: Nou ja, wij hebben dus wel selectief gekeken naar welke goede bedrijven in die consumentenhoek zijn nu wellicht onterecht achtergebleven. En wij hebben aandeel gekocht van Jerónimo Martin. Dat is een Portugees bedrijf. Met als belangrijkste assets de Biedronka supermarktketen in Polen. Polen is een snel groeiende markt in Europa. De Poolse economie gaat ontzettend goed. Consumenten hebben ook meer te besteden. En doen dat dus onder andere in de supermarkten. De koers van het aandeel heeft wel slecht gedaan, omdat er zorgen waren over de margeontwikkeling. Wat ervoor zorgt dat nu op 6 keer de cashflow een heel interessant instapmoment lijkt te zijn. Vooral ook als je het vergelijkt met andere vergelijkbare supermarktketens in Oost-Europa. Ahold heeft vorig jaar...
1: Ja, de Roemeense supermarkt overgenomen.
2: Ja, heeft de Profi-keten overgenomen in Roemenië. Wie kent het niet? Nou ja, het is een van de grootste in Roemenië. En die hebben daar 9 keer de cashflow voor betaald. Dat is een stuk meer dan waar nu deze grote supermarkt van Polen...
1: Maar misschien zijn daar minder zorgen over de margeontwikkeling.
2: Tuurlijk, er zijn nuanceverschillen. Maar dit waarderingsverschil is groot genoeg voor ons om te zeggen... dit maakt het interessant om daar nu naar te kijken.
1: Miri, waar heb jij naar gekeken?
0: Nou, wel een AI-gedreven investering. Dat zou je niet op het eerste oog zeggen. Want wij hebben het thema duurzame energie harder aangezet. En dat is wel met het oog op AI.
1: Ja,
0: dit
1: moet je even uitleggen. Ja, precies, dat ging je ook doen in je groene jurk.
0: Omdat duurzame energie profiteert van de groeiende vraag naar elektriciteit, hè, door kunstmatige intelligentie. Dan heb je het over meer datacenters, meer rekenkracht. Dat betekent een structureel hogere stroomvraag. En daarmee ontwikkelt duurzame energie zich van een klassiek energietransitiethema naar een essentieel onderdeel van de digitale infrastructuur. En dat is de beweging die wij zien. En dat is waar we dus op inzetten. En we hebben dat gefinancierd uit een thema waar wij afscheid van nemen. En dat is die van gezonde levensstijl. Hmm.
1: Ja. En waarom neem je daar afscheid van?
0: Maar neem
1: dat is dat wel
0: van.
1: Ongeveer gelukt, toch? Ja, in gezonde levensstijl.
0: Jawel, natuurlijk. Iedereen is daar natuurlijk nog wel mee bezig. En de onderliggende trends. Hè, dus dat we allemaal gezonder en ouder worden. Demografie, et cetera. Dat is allemaal nog steeds van kracht. Maar je hebt, wat we wel hebben gezien, is dat de dynamiek, met name de verdiendynamiek in die sector van bedrijven, is wel veranderd. We hebben allemaal natuurlijk gezien de opkomst van medicatie zoals Ozempic tegen diabetes en obesitas.
1: Maar dat wordt knokken inmiddels, want dat is een druk veld geworden.
0: Dat is een heel druk veld geworden. Maar wat je daar ook ziet is dat daar stevige prijspolitiek wordt ingezet door de Verenigde Staten. Die probeert eigenlijk af te dwingen dat die medicatie tegen goedkopere prijzen aan een groter publiek wordt afgezet. En dat bedreigt eigenlijk de winstkansen van die bedrijven.
1: We gaan naar kansen die het ABP ziet of niet meer ziet in Amerikaanse techbedrijven. Want het pensioenfonds heeft opnieuw miljarden euro's weggehaald uit Amerikaanse staatsobligaties en aandelen, waaronder belangen in grote techbedrijven. Blijkt uit de beleggingslijsten van het ambtenarenfonds van vrijdag. Volgens het fonds is dat bedoeld om de risico's in de portefeuille te verkleinen. De Nederlandse Bank heeft daar eerder ook voor gewaarschuwd. NOS heeft er een artikel over. Simon, hoe kijk jij naar het afbouwen van die Amerikaanse portefeuille bij afwezigheid van Thijs Knaap van APG? Ja. Vraag ik het aan jou, lid van dit
2: panel? Ja, het zou absoluut een vraag voor Thijs kunnen zijn. Nee, ik denk dat er bij het ABP heel goed nagedacht wordt over wat relatieve aantrekkelijke investeringen zijn. En dan vergelijken ze Amerikaanse staatsobligaties met Europese alternatieven.
1: En gaat om die obligaties. Hè? Ze hebben het ook afgebouwd in Nvidia, ja, in Microsoft, in Apple.
2: Dus bij de obligaties gaat het om de renteontwikkelingen die met elkaar vergeleken worden. Maar het gaat ook om dingen als governance. Hè? Het gaat om hoe aantrekkelijk is de Amerikaanse overheid als tegenpartij. Nou, misschien iets minder aantrekkelijk dan een aantal jaar geleden door de governance issues die er de afgelopen tijd naar buiten zijn gekomen. En als je kijkt naar de obligaties, naar de aandelen, ja, dan zien we dat die technologieaandelen die ze dan actief verkocht hebben, dat die natuurlijk ontzettend snel in waarde gestegen zijn. Daardoor groter worden in de portefeuille. Dat ze zoeken naar spreiding, risicospreiding en ook naar andere sectoren kijken buiten.
1: Dus dat is de afweging en het gaat niet zozeer om, ik durf toch te vragen, politiek gemotiveerde beslissingen.
2: Nou, de governance issues die zijn, waar
1: zijn
2: ik
1: ook politiek.
2: Absoluut. Als je in twijfel moet trekken of de centrale bank en of de SEC, de regelgeving op de aandelenmarkten, of die nog onafhankelijk zijn, of die nog volledig onafhankelijk vanaf van de president kunnen opereren. Als je die vraag al moet stellen, dat is natuurlijk een heel slecht teken.
1: Ja. Miri, het gaat ook over obligaties, het gaat over staatsobligaties. Het gaat daarmee ook over het nieuwe pensioenstelsel. Want ik ben me te herinneren dat er ook wel werd gewaarschuwd voor een grote uitverkoop van obligaties sowieso, omdat er op een andere manier belegd kon en mocht worden.
0: Ja.
1: Heeft dat dan ook nog mee te maken?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, die nieuwe regels die het nieuwe stelsel omtreffen, die zeggen niet van koop meer euro-staatsobligaties. Maar die hebben het wel over dat valutarisico, dat je dat wel eigenlijk zou moeten afdekken. En voor obligaties is het valutarisico meestal geen gewenste bron van rendement, omdat de volatiliteit van valuta overstijgt de rentevolatiliteit. Dus dat wil je eigenlijk liever niet in je portefeuille hebben. En daarom zeggen diverse analyses rondom die nieuwe pensioenregels wel dat een afdekking van het valutarisico bij nominale obligatieportefeuille een logisch uitgangspunt is. En dat brengt pensioenfondsen dan eigenlijk natuurlijkerwijs naar euro, hoge, zeg maar, kwaliteits-euro staatsobligaties.
1: Dus je hebt die waarschuwing van de Nederlandse Bank. Denk aan je afhankelijkheid, de gevoeligheid, hoe je blootstaat aan die Amerikaanse tech.
0: Ja.
1: Je hebt die wijziging van het pensioenstelsel. Ja. Dus al met al logische slotsom, ABP herschikt het een
0: en
1: ander.
0: Nou, ik denk wel dat je een onderscheid moet blijven maken tussen obligaties die meestal ook dienen voor het afdekken, hè, of voor de garantie van het kunnen voldoen aan je toekomstige verplichtingen. Als je daar nog even verder naar kijkt, dan zie je dat je weliswaar 1,5% renteverschil kan krijgen in Amerika ten gunste, hè, van wat je in Amerika kan krijgen. Maar dat wordt volledig teniet gedaan als je dat valutarisico gaat afdekken. Dan heb je wel een hogere rente, maar die hogere rente is ook logisch omdat staatsschulden daar oplopen. Dus die druk op die hogere rente blijft. En vanuit puur een beleggingsoptiek snap ik dan wel dat je je exposure, je blootstelling aan die Amerikaanse obligaties afbouwt. aandelen is een compleet ander verhaal. Want als je dus je concentratierisico terugbrengt, en dat concentratierisico dat is er, want in de wereldwijde index neemt Amerika nu iets van, nou wat is het, 67% of zoiets in beslag. Dat is enorm. En binnen die Amerikaanse index natuurlijk het onderdeel tech. Maar onderdeel tech vliegt omhoog. Dus ik, weet je, ik ben deelnemer van het ABP Pensioenfonds, want ik ben leerkracht op de universiteit, dus ik zit erin. Dus of ik hier nou met dat afscheid van die Amerikaanse aandeel nou zo blij ben, dan denk ik, nee. Ik denk dat je daar wel een stukje rendementspotentieel laat liggen.
2: Ja, nou ja, die Amerikaanse aandelen.
1: Jij nog ergens een snippertje ABP in je pensioen, in je oude dag?
2: Nee, nee.
1: Oké.
2: Maar nee, ja, die Amerikaanse aandelen. Ja, het idee is dat die tech-aandelen natuurlijk behoorlijk gecorreleerd kunnen zijn. Hè. Dat was ook waar DNB over viel. En als dat belang dan te groot wordt, ondanks dat ze dus ja, individuele bedrijven zijn die het op dit moment hartstikke goed doen, dan zou je daar een soort extra risico op kunnen lopen. En ja, Amerika 20 jaar geleden was het ongeveer 50% van de wereldwijde index. En nu is dat belang ja, opgelopen naar 70%.
1: Dus jij vindt het te verdedigen?
2: Nou, ik snap het wel, ja. Ik snap het dat daar actief over nagedacht wordt.
1: De Nederlandse Bank schreef, ik heb het even opgezocht voor jou als deelnemer, ja. Mary. Ja. Het is essentieel dat de blootstelling aan tech-aandelen van financiële instellingen binnen de door de hen vastgestelde risicobereidheid blijft. Ook na de sterke koersstijging van tech-aandelen is dat onverminderd van belang.
0: Ja.
1: Ja, blijft het dan binnen de door hen vastgestelde risicobereidheid?
0: Ja, kijk, DNB die moet natuurlijk altijd ergens de vinger op leggen. Hè? Die kijken er vanuit een financieel stabiliteit.
1: Zo'n toezichthouder, ingewikkeld.
0: Ja, precies. Dus die zeggen, oh, wat heel hard kan stijgen, kan ook weer heel hard dalen. Maar je moet kijken naar wat zijn de onderliggende drivers van die waardestijging. En ik denk dat, ik hoop dat de discussie ook bij een ABP erover gaat. Weet je, is die AI-technologie, is die for real? Gaat die zichzelf terugbetalen? Wat zien we in onderliggende rapporten? Nou, ik kan er inmiddels wel 4 van aanwijzen. Ook van onder andere de Amerikaanse Centrale Bank en andere gerenommeerde gremia. Die zeggen dat AI zich nu aan het doorvertalen is naar productiviteitsstijging. En wat ik eigenlijk zelf zie als econoom, is dat die AI is natuurlijk heel erg gedreven door de NI-enablers, dus degene die NI technologie beschikbaar stellen. Nu zie je een verbreding, ook binnen mijn eigen bedrijf. Als je kijkt naar Rabobank, de uitrol van AI-tools is gigantisch. En als je dat ziet in alle sectoren, dan gaat zich dat in alle sectoren doorvertalen naar een hogere productiviteit.
1: Heeft OpenAI dan de Amerikaanse overheid nodig? Want we hebben daar gezegd, bij monden van de topman Sam Altman, 5%, je mag het hebben. De winst, ook de maatschappelijke winst, financieel wordt er op dit moment, zoals men nog miljarden, wordt verlies gedraaid, maar die komt ook toe aan jullie, aan de samenleving.
2: Ja.
1: De technologie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies had er niet zoveel mooie woorden voor over en zei, dit is een soort steekpenning. Anders kan ik het niet noemen.
2: Nou, ik moest gelijk denken aan Intel een jaartje geleden. Volgens mij was augustus vorig jaar, hè, dat de Amerikaanse overheid 10% belang nam in Intel.
1: Nou, de rest is geschiedenis. Met Intel gaat het een stuk beter.
2: En met Intel gaat het vooral ook omdat de president zelf wat aandeeltjes Intel kocht en vervolgens bij iedere gelegenheid die ze voordiende riep dat Intel zo geweldig was en we vooral meer Intel-chips zouden moeten gebruiken. Dus ik denk dat Sam Altman hoopt op het Intel-effect. En vooral omdat hij toch bezig is met een IPO voor te bereiden, dan is het wel fijn als je een bedrijf wat meer waard wordt.
1: Maar zit hij in nood? Dus hij presenteert het als iets wat goed
2: hij
1: is voor ons allen?
2: Dat hij de Amerikaanse economie gaat redden, of de rest van de bevolking gaat redden, hè, door een deel van zijn winst, toekomstige winsten af te staan. En dat is misschien waar op de hele lange termijn, hè, maar op de korte termijn is het toch vooral een manier om zijn eigen bedrijf meer waard te laten worden. Ja. En daarmee het management en de huidige investeerders van OpenAI een groot plezier te doen. Ja.
1: En daar speelt dan ook nog mee dat als de overheid een belang heeft, dat het iets minder voor de hand ligt, dat de overheid restricties oplegt voor gebruik van modellen van OpenAI in andere werelddelen, zoals we dat natuurlijk de afgelopen maand met Anthropic hebben gezien.
0: Zeker. Dus ik denk dat daar onderliggend vanuit OpenAI, want ik denk ook wat Simon ook zegt, en dat zeg ik ook, OpenAI heeft helemaal die kapitaalbehoefte niet. Die heeft die 5% steek van de Amerikaanse overheid helemaal niet nodig. En ik denk dat als het blootstelling geven van OpenAI, ja, kom op, je gaat naar de beurs. Dus elke Amerikaan kan via zijn beleggingsrekening gewoon een deelname nemen in het OpenAI. Dus dat is natuurlijk ook.
1: Wordt wel uitgesteld, hè? Die IPO, tenminste. Ja, de geruchten worden steeds sterker.
0: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat, weet je, het zit er natuurlijk wel gewoon op termijn aan te komen. En ik denk, je moet je gewoon heel stevig afvragen vanuit de overheid bezien. Wat is je rol en je functie in deze wereld?
1: Afblijven,
0: en dan denk
1: dus.
0: Ik niet. En dan denk ik niet beleggingsfondsje spelen of het fonds spelen en gewoon selectief aanzetten op verschillende aandelen. Ik denk dat je ook heel goed terdege bewust moet zijn van belangenverstrengeling. En ik moest nog even een parallel trekken. Natuurlijk naar het WK voetbal. Dat Trump gewoon een telefoontje pleegt. Nou ja, weet je, hoort hij zich daar als overheid mee te bemoeien? Nee, je laat de voetballers over.
1: En hoeveel was het ook weer uiteindelijk geworden? Amerika, België.
0: Ja, 4.
1: Ja, precies. Ja, nou. Oké, tot zover langs de lijn en het beleggerspanel. Mary Pietersbloem was hier, Head of Investment Office bij Rabobank, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics en derhalve dus ook deelnemer van ABP Pensioenfonds.
0: Ja.
1: Nog wel.
0: Ja.
1: Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage.
2: Dankjewel, Thomas.
1: En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Abonneer je gerust op dit panel, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 3700, 150 meer dan gisteren. Er zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal gewonden of vermisten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en is door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond er nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Terwijl de prijs aan de pomp de afgelopen maanden recordhoogtes bereikte door de oorlog in Iran, zet mobiliteits- en energiebedrijf NVM juist in op expansie van zijn tankstationnetwerk in combinatie met verduurzamingsplannen. Neemt het familiebedrijf daarmee niet te veel hooi op de vork? Erik Aftink is hier, hij is de topman van NVM. Welkom.
8: Dankjewel.
7: Leid jij zelf ook pijn aan de pomp of rij je lang en breed elektrisch?
8: Ik rij hybride, dus ik leid zeker ook deels pijn aan de pomp, ja.
7: En wat gaat er door je heen als je dan afrekent? Want misschien is dat ook voor een deel goed voor het bedrijf. Of zit jullie verdienmodel anders in elkaar?
8: Voor een deel zeker. Dat is goed voor het bedrijf als ik betaal. Maar tegelijkertijd denk ik ook aan alle mensen. Wij hebben echt de grote cliëntelen. De Nederlanders die in Nederland staande houden. De verplegers, de onderwijzers, de stucadoors, de bouwvakkers. Dus ik voel wel ook de pijn als ze afgerekend moeten worden.
7: Misschien is het goed om NVM te ontleden. Want het is niet anders. Ik denk dat veel mensen niet wisten dat jullie bestaan. Wel de merken die jullie beheren en exploiteren. Maar wat is het?
8: Nou, NVM is, je zei het heel goed net, een mobiliteits- en energiebedrijf. We gaan van oliebedrijf naar energiebedrijf. We hebben onder andere de Tink tankstations in Nederland. En ook Gulf in het buitenland. Gulf in Nederland gaan we mee stoppen. We hebben een grote energiemaatschappij. Dus wij leveren elektriciteit en gas aan bedrijven en steeds meer particulieren. We richten ons op verduurzaming. En we hebben ook nog de grootste smeerolieproductie van Europa.
7: Maar als je al met al 800 tankstations exploiteert, dan ben je toch ook nog wel een grote speler in de wereld van de fossiele brandstof?
8: Zeker, dat zijn
7: we
8: zeker.
7: En dat blijf je ook?
8: En dat blijven we ook. De komende tientallen jaren zal zeker voor die mensen die geen elektrische auto kunnen betalen, waar niet opgeladen kan worden, blijft dat gewoon belangrijk.
7: Oh, maar je denkt dat het wel, daar moet je rekening mee houden, op relatief korte termijn uitgefaseerd wordt?
8: Nou, uitfaseren, ik denk dat als je kijkt naar de netcongestie, naar de betaalbaarheid van tweedehands elektrische auto's, naar het rijgedrag van mensen, dat fossiel heel belangrijk blijft.
7: Nou, als je nu die tankstations in je portefeuille hebt, en dat zijn er dus honderden, dan moet je rekening houden met wat er in Brussel allemaal wordt besloten of wordt uitgesteld. Maar dat verbod op die verbrandingsmotor in 2035, daar zijn de scherpe kantjes van af. Maar ik geloof wel dat als je kijkt naar de uitstoot die gerealiseerd moet worden tegen die tijd op 90% ligt. Ja, dan zit je daar met je tankstations.
8: Klopt. En ook dan, er blijft getankt worden. Als je kijkt naar de auto's die rondrijden. Een gemiddelde levensduur van auto's wordt steeds hoger. En de mensen die niet die allernieuwste dure uitstootloze of bijna uitstootloze auto's kunnen betalen.
7: Nou, wordt goedkoper, hè? In de loop
8: wordt
7: uiteindelijk
8: goedkoper, ja. Maar er zal nog een aantal tientallen jaren zal fossiel belangrijk blijven.
7: Maar jullie transformatie van tankbedrijf, brandstofbedrijf naar duurzaam bedrijf, is dat uit overtuiging? Is dat ook bijna ideeel gemotiveerd? Of is dat omdat de markt dat van je vraagt?
8: Hij is eigenlijk ideeel gemotiveerd en uit overtuiging. De aandeelhouders hebben een hele lange termijnvisie. Die zien daar waar anderen, zonder namen te noemen, op de rem trappen in duurzaamheidsinvesteringen, geven wij gevolg.
7: Waarom noem je geen namen?
8: Ik blijf altijd vriendelijk over de collega's. Maar wij investeren in late oplossingen. Je krijgt straks...
7: Maar wacht even, want die collega's waar je het over hebt... dat zijn niet de grote maatschappijen van de tankstations die jullie exploiteren.
8: We hebben net in het voorgesprek hadden we het over de roodgele vrienden. Shell bijvoorbeeld.
7: Het waren eerst collega's, nu zijn het roodgele vrienden. Wat zijn het nou werkelijk?
8: Allebei,
7: ja. Oké. En daar hebben ze inderdaad gezegd, de wereld heeft olie nodig. En zolang dat zo is, zullen wij het ook oppompen. En zullen ze tegelijkertijd zeggen, kijk eens, als je gewoon de bedragen naast elkaar legt, zijn wij nog altijd de grootste duurzame investeerder van Nederland. Dus wie maakt ons wat? Maar jij vindt wel dat ze op de rem trappen.
8: Nou, als ik kijk naar waar wij investeren, de snelheid waarin we die mobiliteit ook in late oplossingen, in verduurzaming, verbruiksreductie, dan denk ik dat we daar voorlopen op de markt. Dat is echt de aandeelhoudersvisie voor de komende 10, 20 jaar.
7: Maar dit is dan toch ook wel interessant om even te kijken naar jullie plek in de keten. Want als je die tankstations exploiteert, wil dat nog niet zeggen dat je zelf die olie natuurlijk uit de grond haalt.
8: Klopt.
7: Verre van.
8: Dat doen we niet.
7: Je moet ervoor zorgen dat het getankt kan worden.
8: Ja, inderdaad. Wij halen de olie niet uit de grond. We doen ook geen raffinage. Dus wij zijn ook afhankelijk van de inkoopprijzen. En dat heeft de afgelopen maanden heeft dat wel wat hoofdbrekens. Want uiteindelijk vinden wij het ook belangrijk dat brandstof betaalbaar blijft voor onze klanten. Wat juist niet in grote mate de leaserijders zijn. Maar juist de mensen die Nederland op de been houden.
7: Ja, maar dan toch nog, je hebt te maken met die schommelingen. Kun je dat nog voor een deel hedgen? Heb je langlopende contracten? Of kun je zelf stuiven? Inslikken. Wat doe je dan?
8: Hedgen in de oliemarkt is heel duur. Als je dat, wie wil zeggen, we hebben het net even ook in het voorgesprek gehad over een bepaald iemand aan de andere kant van de oceaan die dermate effect heeft met acties. Dat is bijna niet te doen. Dus nee, wij zijn wat dat betreft echt een reseller en eigenlijk een doorgeefluik. Dus
7: maar als je dan zorgen maakt, hè, wat je net al aangaf, bij ons tankt iedereen. Ja. En soms dan is dat lastig om de maand door te komen. Maar je bent ook tegelijkertijd de topman van een familiebedrijf met een lange horizon. Je moet ook denken aan jezelf. Dus hoe kom je dan ergens in een acceptabel midden uit?
8: Ja, we zijn met Tink eigenlijk altijd ofwel de scherpste of bijna de scherpste. Door een ontzettend lage kostenoperatie. Wij zijn echt slecht Nederlands, maar we zijn echt lean en mean.
7: Ja, maar daar is ook niks bij Tink, toch?
8: Je kan het tanken. Schone tankstations. Tanken.
7: Ja, maar als je daar nog veel kosten op het stuk zou slaan, zou ik heel benieuwd zijn waaraan dan.
8: Eens. Maar dat gaat wel allemaal veranderen. In die zin dat niet zozeer de kosten. Er komen steeds meer services, ook op onbemand. Wij zijn echt de leider in onbemand. Dus er komen steeds meer vending machines, wasboxen. En uiteindelijk over 1-2 generaties gaan we ook heel anders laden in Nederland.
7: Maar als je zo duidelijk kiest voor onbemand, en dat is volgens mijn strategie, dan zet je toch niet in op een uitgebreid serviceaanbod?
8: Juist
7: niet.
8: Juist niet. Niet bemand, maar wel op die onbemande locaties. Automaten, wasboxen, mensen die zelf dingen doen. Dat is wat wij denken echt een groeimarkt.
7: Ja, en dan moet het op de eerste plaats betaalbaar zijn, goedkoop zijn.
8: Absoluut, betaalbaar.
7: Dus je gaat het nooit winnen omdat mensen een geweldige ervaring hebben op een tankstation.
8: We gaan niet voor een full service. Daar zijn anderen goed in. Daar hebben we het net over gehad. Over datzelfde Shell. Ja. Klopt.
7: Overigens zijn er ook tankstations en eigenaren van tankstations die zich best wel druk hebben gemaakt over tabakverkoop, om er iets te noemen. Een goede manier om geld te verdienen. Volgens mij geldt er sinds oktober vorig jaar een legitimatieplicht voor mensen die nu tabak willen kopen op een tankstation. In 2030, iets verder weg aan de horizon, een totaalverbod. Gaat dat dan ook een bedrijf, als een bedrijf dat jij leidt, raken?
8: Zeker. Wij hebben nog een aantal, best wel een aantal bemande tankstations. En de toekomst, juist ook door het verbod straks, aanstaande verbod, als de overheid dat handhaaft. Dus we hopen ook op een consistent overbuisbeleid, ver van tevoren. Dan gaan we inderdaad dat zeker merken.
7: Maar ver
8: dus
7: van tevoren, als je nu al weet in 2030 gaat er een streep doorheen, zou je kunnen zeggen dat is dan consistent.
8: Eens, als ze dat ook vastgehouden wordt. Zeker, dat is dan consistent. Dus daar houden we ook rekening mee. Dus we zullen ook ons nog meer concentreren op onbemand, waar wij marktleider in zijn.
7: Ja. En wij, ik probeer het helder te krijgen voor mezelf. Je hebt het over de tankstations, je hebt het over gulfstations. En dan heb je ook nog stations die jullie blijkbaar uitbaten voor vrienden, collega's, Shell, BP.
8: Ja.
7: BP, dacht ik zelf gelezen te hebben, heeft zich teruggetrokken uit Nederland als merk, toch?
8: Klopt. Ja.
7: Maar wat is dan de verhouding?
8: Ja, nou, de verhouding is, het overgrote gedeelte is Tink. En daar focussen we ook op. Dat is ons hoofdmerk. Gulf in Nederland, daar stoppen we mee. Daar zijn we eigenlijk al mee gestopt. We hebben nog een aantal, Shell stations. Blijven we ook doen. Dat is belangrijk. Wij zijn dealer. En in het buitenland is het echt Gulf.
7: Ja. En ben je met Gulf al gestopt in Nederland? We zijn als journalisten ook deadline junkies. Ik zag 1 juli, dan moet het allemaal geregeld zijn.
8: Klopt.
7: Dan moet Gulf uit het straatbeeld verdwenen zijn. Het is nu 7 juli. Heb je het gehaald?
8: Dat hebben we gehaald, dat klopt. Ja. Ja.
7: Was dat een flinke operatie?
8: Dat is het omkleuren, zoals wij dat noemen, in vaktermen. Dus het omkleuren, daar hebben we ook een professioneel bedrijf voor, wat ook in onze stal zit. Dus dat, dat is wel een geoliede machine.
7: Ja. Ja. Nou, dat mag ook wel voor een bedrijf dat ook voor een deel geld verdient met olie. En dat bedrijf, dat leid jij nu als eerste CEO van buiten. Echt van buiten de familie.
8: Klopt.
7: Vonden ze dat zelf nodig?
8: Dat was een grote wens. Kijkend naar de achtergrond die ik heb in branding. Echt in merken als oud-retailer. Om toch met het mooie merk Tink in binnen- en buitenland aan de slag te gaan. En die energietransitie vorm te geven.
7: En wat ga jij dan anders doen dan iemand die uit de familie komt, of iemand die de familie zeer goed kent, jouw voorganger?
8: Nou, ik denk dat wij, de familie en ik, en ook de Raad van Commissarissen, dat we helemaal op elkaar afgestemd zijn. Iedereen is van overtuigd dat wij voor gaan lopen in die energietransitie. Het is wel bij ons, massa is kassa. Dus wij doen het voor Nederland, wat ik al zei. Nederlanders die niet het meeste geld hebben, maar die betaalbaar en goedkope energie. Of dat nou benzine, diesel, elektriciteit of gas.
7: Maar dat was al zo. Of ga je echt andere accenten leggen?
8: Nee, daar zetten we wel extra op in. Ook met een professionelere en nog meer low-cost operatie. Heel duidelijk, daar waar de mensen tanken. Grote tankstations.
7: Heeft de familie ook al een keer gezegd, Erik, het gaat ons iets te snel?
8: Bij de strategievorming met elkaar en de aandeelhoudersvisie, als je echt van buiten komt, dan heb je af en toe wel even verfrissende gesprekken.
7: Verfrissende gesprekken?
8: Ja.
7: Het heeft gewoon gebotst.
8: Het mag ook wel even schuren. Nou, botsen niet. Het mag zeker even schuren.
7: Nou, vertel eens zo'n dossier.
8: En alle lof voor de familie dat ze daar ook in meegaan.
7: Ja.
8: Nou ja, als je komt, als je vanuit de tankstations komt, als dat echt de wereld is, en je hebt het over verder investeren in verduurzaming, in nog weer een energiemaatschappij, dat uitbreiden. Dat is best mentaal een heel stuk. Maar alle lof voor de familie dat ze daarin meegaan.
7: Nou, het moet overigens ook dan wel betaald worden. Als je een stormachtige entree wil maken in een nieuwe wereld, energiemaatschappijen, verduurzaming, dan doe je dat met de portemonnee in de hand. Of bouw je het dan van nul op, zoals je het zelf wil?
8: Allebei. Stuk acquisitie. 3 jaar geleden grote energiemaatschappijen overgenomen. En tegelijkertijd ook organisch. Dus bijvoorbeeld hele grote contracten, ook bij bedrijven. Alle energie. Dus zowel elektriciteit, gas als benzine. En nog een beetje diesel. Want dat gaat natuurlijk wel steeds meer uit.
7: Maar waar komt het geld dan vandaan om al die acquisities ook te kunnen financieren?
8: NVM is een heel gezond familiebedrijf. Dat is voor het overgrote gedeelte komt dat uit eigen middelen.
7: Het is ook een mega omzet, hè? Het komt op 2 miljard uit, of 2,4 miljard, wat was het?
8: Precies, dat klopt. Laatste, ja.
7: Is het dan niet gek dat bijna niemand weet van jullie bestaan? Of maakt het ook niet uit? Jij bent een merkenman, we hebben het over Gulf gehad, we hebben het over Tink gehad. Maar NVM, dat mag iedereen na dit gesprek weer vergeten?
8: Nee hoor, NVM als holding, en wij zijn de holding van onze merken, zeker. Maar het gaat om onze productmerken, en dat is het belangrijkste. Dus Tink, Gulf.
7: Tink, ik wil het toch nog een keer genoemd hebben, ja, en?
8: En Gulf in het buitenland.
7: Maar als jij dus een merkenman bent, hè, en je bent met Gulf gestopt in Nederland, waarom, als je dan in België gaat tanken, heet het nog steeds wel Gulf?
8: Ja, in België zijn de Gulfs onbemand. In Nederland hadden we bemande Gulfs. In België staat, en ook Duitsland en Frankrijk, waar we zitten met Gulf, daar staat Gulf echt op een heel ander plan. vinden wij. Qua merkbeleving. Dus daar houden we vast aan geluf. Waarbij we in België ook, we hebben een aantal voormalige macro-tankstations overgenomen. Dat worden nu tanks. Dat zijn wat wij noemen in vakjargon doorstroomlocaties. Dus daar komen heel veel mensen tanken, ook veel zwaarder vervoer. En dat worden tanks.
7: We gaan even doorstromen in dit gesprek. En dat doen we via een dilemma. Ik leg het je voor, als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
9: Het dilemma.
7: NVM kan het exploiteren van tankstations prima combineren met onze groene ambities. Of als we eerlijk zijn, moeten we langzaam afscheid nemen van fossiele brandstof. En zetten wij over een jaar of 10 vol in op verduurzaming.
8: Dan is dat de laatste. Als je kijkt de komende...
7: Erik Aftink is hier van NVM. Snelle leerling op de radio. Kan gewoon prima een jingeltje afspelen. En dan begint hij met praten. Het is het laatste, hoewel je net al zei. We hebben die tankstations en we gaan ervan uit dat mensen ook op de langere termijn echt wel blijven tanken.
8: Zeker. Wat je gaat zien, verwachten wij, is dat echt na over een jaar of 7 à 10... dan zul je wel echt het aantal tankstations in Nederland, als ik even over Nederland heb, zal echt wel teruggaan. Dan gaat die elektrificatie echt wel weer echt nog wel een stuk verder door. Maar goed, je moet ook kunnen laden. Die netcongestie is niet in één keer weg. Nee. En de meeste mensen hebben gewoon geen plek thuis om de auto op te laden.
7: Maar die netcongestie is niet zomaar weg. Dus als jullie zouden zeggen, wij gaan onze tankstations uitbreiden met laadpalen. Jullie hebben volgens mij ook een eigen laadpalenbedrijf. Dan moet je toch nog wel zorgen dat die laadpalen goed zijn aangesloten op het net. Ik kwam berichten tegen van een paar maanden terug dat ook publieke laadpalen of semi-publieke laadpalen steeds vaker worden uitgezet of worden afgeknepen.
8: Klopt.
7: Dus als jullie nu zeggen, daar gaan wij toch volop inzetten. Hoe ga je dat proberen te omzeilen?
8: En dat is de huidige generatie laadpalen inderdaad. Of dat nou snelladers zijn of niet. Maar er komt, en ook hier, China is hier al een stuk verder dan dat wij zijn. Er komt over een aantal jaar komen er ook kleine laders met boosters beschikbaar. En die gaan wij zeker ook, als dat commercieel interessant is, op onze tankstations.
7: Maar het is nu nog even doorbijten, want jullie plaatsen die laadpalen toch al of niet?
8: Zeker. We hebben een grote partij Dutch Charge bij ons. Mooi merk met ongeveer 2000 aansluitingen. En dat doen we zeker op publieke en semi-publieke locaties.
7: Ja. Maar als ik jou dan schets dat steeds meer provincies, gemeenten een beetje in hun maag zitten met die publieke en semi-publieke laadpalen en jullie plaatsen die palen. Hoe kom je dan in aanraking met die problematiek? Dat het eigenlijk te vol is voor nog weer eens een keer een laadpaal?
8: Ja, wij doen eigenlijk geen particulieren aan de straat. Wij doen met name grotere, dus publiek, semi-publiek. En daar is eigenlijk stroomaansluiting, zorgen dat altijd geregeld is. Dus daar is niet zo dat die palen worden uitgezet. Die publieke die je ziet, dat zijn echt aanbestedingen. Ja, dat is inderdaad dat is lastig. Dat je...
7: En die particulier, die komt niet aan te pas. Want ik liet me bijna inspireren op jullie website, waar die particulier toch niet helemaal vergeten wordt.
8: Zeker niet. Nee, absoluut. Nee, dus we focussen op grote palen, maar we doen ook zeker aanvragen. Ja.
7: Ja. Ja. Ik kwam inderdaad meer dan eens tegen in jullie bedrijfsprofiel dat het gaat om verduurzaming, duurzame energie. En dan lees ik zonneparken, windparken, warmtenetten. Dat zijn allemaal zaken die de afgelopen jaren best lastig te financieren zijn geweest. Oplopende rente, warmtenetten is weer een discussie op zich. Hè. Wie is nu eigenlijk de eigenaar van die warmtenetten? Is dit wel het goede paard om op te wedden?
8: Ja, de productie en opwekking van energie is inderdaad van sustainable energie, duurzame energie, is inderdaad de afgelopen jaren is lastiger te bekostigen. En we hebben een mooie portfolio. Vraag je nou aan mij, ga je daar nou direct acquisities in doen? Dan denk ik dat het antwoord eerder is nee. Dat doen we meer op distributie en retailing waar we goed in zijn. Dus die laadpalen en ook energiecontracten uitbouwen en leveren.
7: Maar als je even verduurzaming een impuls wil geven, dan begint het toch bij het begin. Namelijk duurzame energie extra faciliteren.
8: Zeker.
7: Of zeg je nee, wij zijn vooral een verkoper van die duurzame energie.
8: Wij zijn vooral een distributeur en leverancier. Ja, dat kunnen we goed.
7: En dat noem je ook wel echt verduurzamen dan?
8: Dat is zeker ook verduurzaam.
7: Want dan verkoop je wat er al is.
8: Verkoop wat er is, maar als je daarbij ook regie management en verbruiksmanagement software levert, bedrijven helpt om bijvoorbeeld ook piekbelastingen. Wij doen slimme inkoop in energie. Zorg dat die piekbelastingen, dat die terug wordt gebracht. En daar bedrijven, met name B2B, dus bedrijven, zakelijk gunstig voordeel biedt.
7: Ja.
8: Zeker, dat is,
7: daar is
8: vraag naar.
7: Ja, daar is vraag naar, maar daar is het ook druk geworden inmiddels. Want ik... Ik kan mensen de kost geven die hier hebben verteld dat ze ongeveer doen wat jij nu zegt. Wij gaan bedrijven helpen met het managen van hun energieverbruik en we gaan het stroomnet proberen zo te managen dat die piekbelasting er niet is.
8: Vraag alleen, hebben die bedrijven een totaaloplossing in het portfolio?
7: Vast niet. Jij hebt die wel.
8: En wij hebben die wel.
7: Maar merk je wel dat de concurrentie hevig is?
8: We merken de concurrentie op brandstofprijzen. En daar is absoluut een hevige concurrentie. Op echt voor bedrijven, dus meer zakelijk. Een totaal aanbod van energie. En dat is vaak maatwerk. En daar hebben wij een goede positie in.
7: Ja.
8: Natuurlijk zijn er andere spelers. Maar daar zijn we met een aantal hele grote partijen, ook van de allergrootste bedrijven in Nederland, in gesprek. Om daar deals te maken.
7: Ik begon dit gesprek met de introductie en de vraag: neemt dit bedrijf niet te veel hooi op de vork? Met en die tankstations en deze duurzame ambities. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de smeerolie die jullie ook nog produceren. Klopt. Sterk merk ook, komen we zo meteen wellicht nog over te spreken. Maar wordt dat niet wat veel?
8: Nou, dat is precies wat onze aandeelhouders ook terecht af en toe vragen. En dan zeggen ze ook van, groei organisch. Neem niet te veel hooi op je vork door bijvoorbeeld enorme overnames te doen. Dus wij
7: niet
8: blijven
7: enorme overnames.
8: Exact zo.
7: Maar je hebt al wat kandidaten die je eigenlijk het liefst morgen nog zou willen bellen en zou willen toevoegen, of niet?
8: Er zijn heel interessante bedrijven die ons bellen. Of wij kunnen hen bellen.
7: En waarom zouden die bedrijven interessant zijn? Zijn er bedrijven die het op eigen kracht net niet meer kunnen rooien? Of?
8: Dat kan zijn. Of dat ze onderdeel willen worden van een grote portefeuille. Juist voor zo'n totaaloplossing. Want zo'n totaaloplossing in energie, dat zie je eigenlijk heel weinig. Ze zullen er vast zijn, maar wij komen ze eigenlijk niet tegen.
7: Ja, maar dan begrijp ik dat hier nog een ambitieuze topman staat, net een jaartje onderweg, heeft het inmiddels onder de knie, kent het bedrijf. Die wil meters maken.
8: Zeker.
7: Meer meters maken dan de aandeelhouders dat zelf ook zien.
8: Nee, ik denk dat we daar gelijk in opgaan. Ik denk dat het goed is, je hebt altijd een topman nodig en een directie die gas geeft. En natuurlijk aandeelhouders en ook een raad van commissarissen die dat goed controleren. En ik denk dat dat bij ons heel goed gaat, ook met een aantal beroepscommissarissen.
7: Heb je zelf aandelen gekregen bij je aanstelling of gekocht?
8: Die hou ik voor mezelf.
7: Die vraag?
8: Die vraag ook, ja.
7: Nou, dan ga ik hem nog een keer stellen.
8: Ik kan er wel op antwoord geven. Nee, geen aandelen.
7: En waarom wilde je het dan eerst voor jezelf houden?
8: Nee, je hebt gelijk, daar kan ik open over zijn. Ja.
7: Had je het graag gehad?
8: Op zich wel, zeker. Maar dat hebben we op een andere manier goed gecompenseerd. Dus daar kun je vanuit gaan.
7: Daar wil ik ook meer over weten, maar dat hou je waarschijnlijk voor jezelf.
8: Zeker. Ja.
7: We hebben het nog niet gehad over smeerolie. En ik dacht ook, ja, waarom eigenlijk? Maar dat doen jullie ook nog.
8: Absoluut.
7: Waarom?
8: Ja. Ja, wij zijn, of je nou elektrisch scheepsmotoren of fossiele auto's hebt, alles moet gesmeerd worden en blijft gesmeerd worden.
7: Ja, maar Erik, er is toch eigenlijk geen touw aan vast te knopen? Tankstations, energiecontracten,
8: heb ik niet duidelijk
7: software.
8: Uitgelegd.
7: Nee. Je hebt het wel duidelijk uitgelegd. Ik snap alleen niet, ik snap de hele de zolder eigenlijk niet, wat er allemaal ligt.
8: Het is ook heel veel. Alles op energie. In dit geval lubricants.
7: Energie, dat snap ik nog wel. Dat snap ik. En dat je het wilt transformeren van fossiel naar verduurzaming met het oog op de lange termijn tot je dienst. Maar smeerolie, dat is meer een restant van iets wat vroeger was, toch? En dat je denkt, dat levert nu nog wat op, dus dat houden we dan maar.
8: Nou, ik zie dat wel anders. Ik zie smeerolie echt, of je nou scheepsmotoren, want wij zijn marktleider in marine wereldwijd. Dat is iets heel anders. Dat heeft niks met elektrische auto's te maken.
7: Nee.
8: Dat is marine. Dat blijft de komende tientallen jaren.
7: Maar marine, dan bedoel je alles wat vaart?
8: Schepen, zeker. Die motoren, die blijven fossiel. Ik zie niet gauw een grote olietanker met een elektromotor gaan varen. Die moet gesmeerd worden. En dan gaat het niet over 5 liter of 8 liter in jouw automotor, maar dan gaat het over tienduizenden liters.
7: Ja.
8: En
7: waarom is dit een logisch onderdeel van het bedrijf?
8: Samen met de automotive, waar we ook groot in zijn. Dus dat zijn de flaconnetjes van 1-5 liter die je in je automotor gooit. Dat heeft ook met mobiliteit te maken, om die mobiliteit te ondersteunen.
7: Ja, toch wel. Ja, zeker. Mobiliteit. We hebben de noemer.
8: Absoluut.
7: Je doet dus van alles. Onder andere die smeerolie. Dat vindt allemaal plaats onder de rook van de haven van Rotterdam.
8: Klopt.
10: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En vast

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Onze eurocommissaris iets vertellen over hoe die denkt dat de Europese industrie de kop boven water moet kunnen houden. En dat heeft onder andere te maken met concurrentie vanuit China, waar productie veel goedkoper ligt. Ja. Maar die oplopende rekeningen, dat is voor jullie niet per se een probleem.
3: Wij zijn een low-cost bedrijf, dus natuurlijk lopen de kosten op. Dat zie je overal. Wij zijn erg goed in het zo laag mogelijk houden van de kosten. Maar natuurlijk... Ook als je smeerolie moet maken. Maar natuurlijk, ook wij zien dat kosten oplopen, dat regels complexer worden. Dus als je een wens mag uitspreken, dan is dat wel ook wat door de huidige coalitie wordt aangegeven. Ja, regelvermindering en versimpeling, daar ben ik helemaal voor.
2: Erik Aafdink van NVM, de topman van het bedrijf. Mobiliteits- en energiebedrijf. Doe veel met mobiliteit, dan kun je eigenlijk veel onderscharen. Gelukkig maar. Fijn dat je er was. Eerdere gesprekken, onder andere met Eugène Gruter, de CEO van Sweco. Het grootste architect- en ingenieursadviesbureau van Europa. Vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
6: Today we're taking a look at a classic piece of running tech. The Garmin Forerunner 101 waterproof running GPS.
7: Dit is de Garmin Venue 3. Een smartwatch die inzichten geeft in jouw gezondheid.
8: Garmin heeft verschillende Forerunner horloges. En die lijken qua uiterlijk misschien een beetje op elkaar. Maar ze verschillen behoorlijk in wat ze kunnen.
7: En het is ook nog eens de beste personal trainer die je hier maar zo'n beetje kan wensen.
9: Meten is weten en dus is voor veel sporters een Garmin smartwatch onmisbaar. Het horloge houdt van alles bij, van je tempo tot en met je herstel. En achter die populaire wearables zit een bedrijf dat ooit begon met GPS-technologie voor de lucht- en de scheepvaart. En dat financieel verrassend goed presteert. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op dat techbedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Garmin-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Tehupoering van Eén Vermogensbeheer.
10: Hoi Nina.
9: Ja, dit was weer een leuke suggestie, hè, van een van onze luisteraars. Tom had gemaild. Die vroeg, kunnen jullie Garmin doorlichten? Ik ben zelf een fervent triatleet in mijn vrije tijd. En ik heb mijn Garmin-horloge dan ook 24/7 om. Ja, het is een superbekend en groot bedrijf geworden ook, toch Jim?
10: Absoluut. Het aardige is in dit geval, degene die Garmin voorstelde was Tom. En de tegenhanger van Garmin was ooit TomTom. Ja. Maar dat aandeel hebben we al eens doorgelicht. En ja, dat heeft inmiddels een market cap van minder dan 1 miljard. Nou, dat gaat zeker niet op voor Garmin. Echt groeiverhaal. GPS-technologie. En ja, de market cap van Garmin is inmiddels bijna 50 miljard dollar.
9: Ongelooflijk.
10: En ja, ook als we gaan straks natuurlijk kijken naar de koers. Maar die was 10 jaar geleden 40 dollar. En nu zo'n 240 dollar nu we het opnemen. Dus dat is echt een groeiverhaal. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ken Garmin. Niet eens heel goed. Want ik vind die spullen gewoon te duur.
9: Ja.
10: Komen we straks op, dat kwaliteit een prijs kan hebben. Dus ik kende de spulletjes van Garmin wel. Maar het bedrijf kende ik wat minder goed als beursgenoteerde onderneming. En ik ben in die zin ook aangenaam verrast door de cijfers die ik tegenkwam.
9: Ja.
10: Daar gaan we gewoon zo meteen uitgebreid op in.
9: Ja.
10: Maar we geven hier natuurlijk geen advies. Belangrijke disclaimer. Beleg is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Nee, en wat ik dus uit jouw woorden opmaak is dat jij dit zeker niet in portefeuille als vermogensbeheerder hebt. Omdat je er eigenlijk nu net pas kennis mee hebt gemaakt. Was wel leuk geweest, hè? Als je het informatie portefeuille had gehad.
10: Andere bedrijven kunnen ook heel hard stijgen. Nee, je kunt ze niet allemaal meenemen. We beleggen over ook heel vaak in ETF's als het over Amerika gaat. En dit is natuurlijk wel een echt Amerikaans bedrijf.
9: Deze zal ook wel in verschillende ETF's zitten, neem ik aan.
10: Ja, absoluut. Met deze market cap mag dat ook. We hebben natuurlijk ook altijd weer, ik zeg wel, het is een Amerikaans bedrijf, maar het is eigenlijk maar half Amerikaans van origine, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En ook in de productie van bijvoorbeeld die Sportwatch. Maar laat ik weer eens beginnen met een feitje, zoals we het altijd doen. Wist je bijvoorbeeld waar de naam Garmin vandaan komt? Ik wist het niet, maar ik weet het nu wel.
9: Oké, vertel.
10: Nou, het is soms heel voor de hand liggend. Er waren twee mannen die hebben het bedrijf Garmin opgericht. En die heten Gary en Min. En Min, dat is een Taiwanese man van origine.
9: Ja.
10: Taiwanese-Amerikaans.
9: En Gary de Amerikaan.
10: Nou, Gary.
9: G-A-R-M-I-N.
10: Garmin. Nou, ze hadden natuurlijk ook een achternaam. Gary Burrell en Min Kao.
9: Mm-hmm.
10: Burrell die is overleden. 81 is hij geworden. Ik zeg wel, Garmin, hele logische naam. Het bedrijf heette eerst anders, maar dat ga jij zo vertellen.
9: Oké, gaan we even lekker de geschiedenis in van Garmin. Voor de start van Garmin moeten wij terug naar het jaar 1989. Toen zat Ruud Lubbers in het torentje en George Bush in het Witte Huis. Het is natuurlijk het jaar ook van de val van de Berlijnse muur en van het begin van commerciële televisie in Nederland. En er is dan ook al een primitieve versie van de mobiele telefoon.
11: Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe range worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in. En per koerier werd dit voor Wondere Wereld aangebracht vanuit Denemarken. De telecommunicatie wordt dus steeds mobieler. Er zitten ook nog aparte functies in, zoals verkort kiezen en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik. Het polshorloge beeldtelefoon is weer een aardige stap dichterbij gekomen.
9: Ja, dit is dus het jaar dat in Amerika de mannen Gary Burrell en Min Kao elkaar vinden. Gary, geboren in Kansas, dus Min in Taiwan, wat Jim al zei. En ze werken beide voor een bedrijf in luchtvaart- en defensietechnologie. Dan werken ze op een gegeven moment samen aan een project voor het ministerie van Defensie. En dan komen ze in aanraking met een destijds zeer vernieuwende technologie, namelijk GPS. Een systeem waarbij je door middel van satellieten heel nauwkeurig je positie kan bepalen. De mannen zien meteen de mogelijkheden, starten daarom ook hun eigen bedrijf, ProNav. Ze gaan navigatiesystemen bouwen voor de luchtvaart en de scheepvaart. In 1990 weten ze op de International Marine Technology Exposition maar liefst 5000 orders binnen te slepen voor hun allereerste product, respect, de GPS 100. Het jaar daarna openen ze hun eerste fabriek, niet in de States, maar in Taiwan. Ja, logisch, goedkoper en Min Kao die weet precies hoe het daar werkt. De naam van het bedrijf wordt dan al veranderd in Garmin. Even over de techniek. Het GPS-systeem was lang een Amerikaans staatsgeheim. Dat is eind jaren 80 al een beetje losgelaten, want er is dan een geavanceerd militair GPS-systeem ontwikkeld. En een wat minder goed functionerend civiel GPS-systeem, gewoon voor burgers. Maar dat verandert allemaal door dit.
12: Goedemorgen. Een internationale luchtmacht heeft vannacht Irak aangevallen. Een bliksemaanval zou de Iraakse luchtmacht onschadelijk hebben gemaakt. Aldus Amerikaanse bronnen.
9: De start van de Golfoorlog in 1991, waarbij Amerika Irak aanvalt. Het Amerikaanse leger heeft dan maar één deel van de voertuigen uitgerust met GPS. Nou, tot onvrede van veel militairen. Dus die schaffen op eigen houtje de minder geavanceerde civiele GPS-systemen aan. Onder andere dus gemaakt door Garmin. De Amerikaanse regering besluit daarop om al die geavanceerde militaire technologie vrij te geven. En daarmee wordt het GPS-systeem in één klap bekend en ook razend populair bij het grote publiek. techniek. Nou, ook Garmin gaat zich steeds meer op de consument richten. In 1998 bereiken ze een mijlpaal met Street Pilot. Dat is het eerste navigatiesysteem voor auto's van Garmin. En dus is dit verleden tijd.
13: Weet je nou waar we zijn?
14: Ja, ik geloof het wel. Even kijken.
13: Ja, je kan er wel gewoon recht even op die kaart kijken. Je kan Marcon toch wel vinden bij Dijon.
14: Ja, ik weet niet waar we nu zijn.
13: Ja, en daarom moet je ook op de kaart kijken. Kijk dan op de kaart.
14: Ik kijk.
9: Het kaartlezen is, dat gaat er dan langzaam uit. En Garmin is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van de GPS-tech. In het jaar 2000 produceert Garmin 50 verschillende modellen. Dan hebben ze al 3 miljoen apparaten verkocht in 100 landen. Ze hebben 35 patenten op het gebied van GPS in handen. Dus ja, het gaat wel lekker met dat bedrijf. Tijd voor een beursgang, Jim.
10: Ja, en dat in 2000. Toen zaten we natuurlijk in de internethype, wat later een bubbel bleek. Mm-hmm. En daar heeft Garmin op een slim moment van geprofiteerd. Wel een heel klein beetje over de top, want het was eind 2000. Toen ging Garmin naar de Nasdaq. En er werd 10% van de aandelen geplaatst. Wat ook een belangrijk element is, dat meer dan 50% op dat moment nog achterbleef bij Gary en Min.
9: Ja.
10: En die hadden dus echt de helft van het bedrijf nog in handen. Nou, die zijn daar dus wel bij gevaren. Om je een idee te geven, er was veel interesse. Het werd 10 keer overtekend. En de introductieprijs die was $14 per aandeel. Nou, ze haalden zo $147 miljoen op. Nu eventjes de eerste dag van $14 naar $20. Dus er was heel veel interesse in het aandeel Garmin.
9: Mm-hmm.
10: Dus echt een succesvolle emissie. Nou, het aandeel is nog een keer gesplitst. Als je dat zou terugrekenen en het dividend ook meeneemt, dan is degene die toen kocht en eeuwig bleef, of nou niet eeuwig, die 25 jaar bleef zitten,
9: ja,
10: die zou nu een factor 35 hebben verdiend aan de introductie van Garmin.
9: Zo lekker zeg. Door de focus op consumentenproducten en navigatie voor de auto groeit Garmin in de jaren na de beursgang dus als een malle door. In 2006 stijgt de omzet zelfs met 73% naar €1,8 miljard bijna. Maar ja, wie hoog staat, kan ook diep vallen. Dat had in die tijd ook met Garmin kunnen gebeuren, want in 2008 gebeurt er natuurlijk iets dat alles verandert. Dat is namelijk de introductie van de eerste iPhone. Daarin zit ook GPS en Google Maps natuurlijk. Ja, dan heeft iedereen ineens navigatie gratis bij zich. Hoef je geen duur systeem van Garmin meer aan te schaffen. Gelukkig was Garmin een paar jaar eerder al in een nieuwe markt gestapt die ze uiteindelijk razend populair gaat maken, en dat zijn de sporthorloges. In 2003 al de Forerunner 101. Die komt dan al op de markt. Een soort horloge speciaal voor hardlopers. Tegenwoordig is het natuurlijk veel geavanceerder, want het meet nu je tempo, je afstand, je hartslag en zelfs je herstel na een rondje rennen. Het is allemaal informatie die goud waard is, bijvoorbeeld voor marathonlopers, al is niet iedereen even fanatiek.
15: Hoeveel is het eigenlijk lopen hier als een marathon?
16: 42 kilometer, 195 meter.
17: Nou, ik vind het met de auto wel ver.
9: Ja, het blijft niet bij de hardlopers. In 2006 introduceert Garmin de Edge. Dat is het eerste GPS-systeem voor op de fiets. Het is niet alleen een routeplanner, maar dus ook dit systeem houdt weer je prestaties bij. Sporthorloges en fietssystemen zijn een niche, maar die worden in de jaren daarna steeds groter. Dus als de klassieke navigatiesystemen de strijd met Google Maps verliezen, ja, dan gaat Garmin vol op die wearables. En een Garmin-horloge is intussen gewoon, ja, eigenlijk gewoon een standaard accessoire geworden voor veel mensen die sporten. Om nog eens te onderstrepen hoe belangrijk die sportmarkt is geworden, koopt het grote Amerikaanse Garmin in 2019 een Nederlands bedrijfje, Tax. Dat zit in Wassenaar, maakt fietstrainers, van die home trainers zeg maar dan niet het type dat mensen vol goede moed kopen om een beetje in beweging te blijven en dat daarna dan stof staat te happen op zolder. Nee, dit zijn echt volwaardige sportapparaten voor de fanatiekelingen. Dus een mooie match vond Garmin ook met hen. Dus ze namen het over. Maar in 2020 krijgt Garmin wel een flinke tik. Niet door corona, want juist hardlopen en fietsen zijn ongeveer de enige sporten die je dan nog mag doen. Maar ze worden gepakt door hackers. In de zomer van 2020 worden alle systemen van Garmin compleet platgelegd. En dat merkt elke gebruiker.
18: Happening right now. People who use Garmin across the country and world are seeing something like this pop up on their device, on their smartwatch, and also their wearable fitness trackers. And it may be because the Olathe company has been hit by ransomware. Garmin says they're experiencing an outage that affects Garmin.com and Garmin Connect.
9: Sporters kunnen daardoor hun data dus niet meer bijhouden. Ze kunnen geen afstanden, hartslagen en andere data uploaden. En Garmin zelf is ook nog eens nauwelijks bereikbaar, doordat ook alle e-mail en telefoonlijnen eruit liggen. Dat duurt bijna een week voordat alles weer werkt. Er wordt gezegd dat Garmin ook gewoon losgeld heeft betaald. Misschien wel $10 miljoen. Maar het bedrijf heeft dat nooit bevestigd. Nou, dan een jaar later. Dan is er weer beursnieuws. Garmin verhuist in 2021 van de Nasdaq naar de NYSE, de New York Stock Exchange. Waarom gebeurde dat, Jim?
10: De aandelen worden verplaatst en dat heeft eigenlijk te maken met het imago rondom Garmin dat het bedrijf zelf wilde hebben. Nasdaq is natuurlijk pure tech, echt een groeier. En in dit geval zei het bedrijf eigenlijk, of management, die zeiden van ja, we hebben, als we genoteerd zijn aan de NYSE, dan lijken we niet meer dat snelle groeibedrijf, maar we zijn een volwassen, serieus bedrijf, dat past nu beter. Dus de NYSE-naam paste op dat moment beter bij Garmin. Had ook iets meer zichtbaarheid, ook een iets groter netwerk NYSE, dus daarmee werd Garmin interessanter voor grote institutionele beleggers.
9: Ondertussen is Garmin niet alleen actief meer in de wereld van de wearables, maar ook de markt waar het ooit mee begonnen is nog steeds een belangrijke pijler. Dat is de luchtvaart. Dat blijkt wel als Garmin datzelfde jaar, in 2021, de Amerikaanse AeroData overneemt. Een bedrijf dat voor 135 luchtvaartbedrijven wereldwijd de software levert. Maar goed, toch, fitness en outdoor, dat is dominant. Die zorgen nu voor 3/4 van de operationele winst. In 2025 heeft Garmin zelfs een recordjaar gedraaid met een omzet van ruim $7 miljard. Nou, dan maai ik een beetje gras voor jouw voeten weg, Jim. Tot slot nog een leuk feitje van mijn kant. Een van de oprichters, die Min Kao, die is nu 79 jaar en nog steeds onderdeel van het management van het bedrijf. Hij is daarnaast filantroop en uiteraard multimiljardair. Volgens Forbes een geschat vermogen van ruim $7,5 miljard. De andere oprichter, Gary Burrell, jij zei het al, die is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn zoon Jonathan, die zit wel in het bedrijf. Nou, hoe doet Garmin het op de beurs? Wat zijn de vooruitzichten, wat zijn de kansen, de bedreigingen? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Uiteraard te starten met de SWOT-analyse, de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Garmin. Sterke punten, Jim.
10: Nou, je noemde het al eventjes, dat is toch wel die koers. Hè. Hoe gaat het met de beurskoers? Het gaat fantastisch met de beurskoers. Dit is eigenlijk wel een beetje wat je als belegger toch het allerliefste hebt. Mooie, stabiele groei. En ja, dat allemaal met die wearables. En om je een idee te geven, er worden dus 20.000, ik zeg het verkeerd, er worden 20 miljoen van dit soort devices per jaar verkocht. Mm-hmm. Dus en ik vind het echt heel erg veel. En als je dan kijkt van wat wordt ervoor betaald, ga maar eens naar de website van Garmin en je schrik je kapot.
9: 900 nog wat voor een gemiddeld horloge, toch?
10: Ja, dat zijn de prijzen waar je aan kunt denken. Ze hebben ook wat instapmodelletjes. Nou, daar kun je voor een paar honderd euro wel terecht. Maar ook bijvoorbeeld sonarapparatuur voor bij het vissen, golfinstrumenten, zodat je de baan goed kunt zien, de GPS ontvangers waarmee je als hiker precies weet waar je zit, op welke hoogte. Dus eigenlijk alles voor outdoor en sports. Maar dus ook voor vissen. En dat valt dan onder maritiem. Dat komt bij Garmin vandaan. En ja, dat zijn echt wel sporten waar dus ook stevig betaald wordt. Heel verhaal van mij, maar ze hebben dus 5 gediversifieerde segmenten. Daar komt het op neer. Mm. Die elkaar heel mooi aanvullen. En waarmee ze dus ook een heel belangrijk marktaandeel hebben. En al die segmenten boekten afgelopen jaar recordomzet. Dus overal het wind in de zeilen. Of het nou de vliegtuigcockpit is, de scheepsradar of het sporthorloge. Ja, overal heb je Garmin.
9: Ja, vet.
10: Wat ik ook nog eventjes moet noemen. Ja? Dat is echt wel uniek, juist omdat dit toch wel een techbedrijf is. Echt een groeibedrijf. Financieel supergezond. Dus heel veel plussen.
9: Daar komen we zo meteen op qua financieel gezond bij de cijfers.
10: Wat ik
9: natuurlijk
10: één ding nog wil noemen is dat het management in het verleden ook echt wel vaak de juiste keuzes heeft gemaakt.
9: Op tijd switchen naar die wearables toen die iPhone kwam.
10: Ja, en ook bijvoorbeeld, ik vind, TomTom en Garmin hebben elkaar in het verleden ook wel geraakt. In 2007 waren ze samen verwikkeld in een strijd om een bedrijf dat heette Teleatlas. Dat was een kaartenmaker.
9: Ja.
10: Uiteindelijk heeft Garmin gezegd van wij verlaten het toneel. En TomTom ging toen met een prijs van 3 miljard, was het geloof ik. En met Teleatlas vandoor. Die focuste volledig op navigatie en automotive. Garmin heeft een andere route genomen. TomTom heeft later wel geprobeerd om ook nog die wearables aan te sluiten. Dat is niet gelukt.
9: Nee.
10: En wat je juist ziet als het binnen automotive is, daar is Garmin ook wel degelijk actief. Dat is het segment dat het zwaarst heeft, omdat daar dus heel veel spelers zijn. Omdat die autobouwers heel veel macht hebben. Want iedereen wil wel opgenomen worden als navigatieleverancier in de BMW of in de Volkswagen. Want dan heb je meteen heel veel omzet, maar dus ook veel minder marge.
9: Ja. Zijn er zwaktes?
10: Ja, ik luid hem al een beetje in. Dat is namelijk de automarkt, automotive. En dan met name, dat noemen ze OEM, Original Equipment Manufacturer. Mm-hmm. Dus als jij levert aan die grote merken, dan ben jij op zich een hele belangrijke partij, maar wel tegen hele lage marges. En dat is dus waar Garmin ook mee kampt. En Ik zei wel van het groeit allemaal, maar het automotive stuk had bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2025 nog een verlies. Het groeit wel, maar tegen soms dus negatieve marges.
9: Ja, ja.
10: Nou, een ander punt, wat ook wel zwak is, ze zijn super afhankelijk geworden van consumenten wearables. Want he, je noemde het al, outdoor, sport, fitness, dat zijn de markten waarin ze groot zijn. Mm-hmm. Maar ook waar dus bijna 3/4 van de omzet vandaan komt.
9: Nog meer zwakke punten?
10: Ja, wat ook wel een belangrijk punt is, het is echt hardware. Dus het bedrijf dat leunt wel heel sterk op eenmalige verkoop. Ik ben altijd een groot fan van verdienmodellen met een abonnementsvorm.
9: Ja.
10: En dat heeft Garmin een klein beetje. Ze hebben Connect Plus. Maar daar hebben ze nog niet zo heel veel omzet uit. He, jij noemde het al even, meer dan 7 miljard in 2025. En dan is de schatting dat nog geen 1% uit dat Connect Plus komt. En er zijn ook concurrenten. Je hebt bijvoorbeeld Whoop. Dat zijn die horloges die... of dat zijn eigenlijk geen horloges, want ze hebben ook geen display. Je hebt misschien wel eens iemand gezien met zo'n bandje om. En dan krijg je dus op jouw iPhone alle data binnen over... wat je hartslag is.
9: Dat is gewoon alleen een soort armband zonder display. En dan krijg je het op je telefoon.
10: Exact. Okay. Maar daar moet je dus een abonnementje bij nemen.
9: Ja, en dat vind jij dan wel weer slim?
10: Ik vind dat heel slim,
9: ja. Ja, snap ik.
10: Dus die groeien ook hard. Is ook wel een serieuze concurrent. Dus er zijn ook, bij de bedreiging komt die misschien ook wel weer terug.
9: Ja, woep woep. Oké. Okay. Ja, zwaktes, die hebben we gehad. Gaan we naar kansen?
10: En in dit geval denk ik dat... Dat Garmin allereerst groot zou kunnen groeien met een schermloos bandje. Dus eigenlijk het polsbandje dat gewoon wel je hartslag meet.
9: Ja, maar gewoon lekker kopiëren ordinair van Whoop.
10: Ja, minder opzichtig. als je het hebt over die bandjes en die ringen... dat is dus ook een markt die harder groeit, procentueel gezien... dan de sporthorloges.
9: Ja.
10: Nou, daarnaast denk ik dat ze echt moeten gaan werken aan die terugkerende inkomsten. Dus dat Connect Plus, dat je met verwerking van data, AI-inzichten... veel beter het gedrag kunt sturen ook van de consument. Mm-hmm. En daar zitten Aura en Whoop wel meer op. Ik denk ook dat de toepassing van gezondheids- en medische toepassing... nog wel verder kan worden uitgebouwd. Want het is nu wel echt sports, outdoor, fitness. En er liggen denk ik ook nog wel kansen voor verdere groei in marine en luchtvaart. En iets heel simpels is dat bijvoorbeeld met de technologie van Garmin vliegtuigen ook echt volledig zelf kunnen landen.
9: Mm-hmm.
10: En dat is toch ook wel een toegevoegde waarde waar ze nog niet zo groot in zijn.
9: Nee, okay, dus ook nog wel een hele hoop kansen. Wat zijn de bedreigingen voor dit bedrijf?
10: Nou, Aura en Whoop vind ik echt wel bedrijvingen. Die zijn nog niet zo groot als Garmin qua marktwaarde. Ze zijn niet beursgenoteerd, maar wordt toch geschat... dat die ook wel 10 miljard per stuk zouden kunnen opbrengen.
9: Zo.
10: Ze werken veel meer met abonnementen, willen ook naar de beurs. En ze hebben toch wel een andere insteek, een andere technologie dan Garmin. Nou, daarnaast heb je natuurlijk de concurrentie van Big Tech. Je hebt ook al de Apple Watch. En dat is wel heel anders bedoeld op dit moment nog dan wat Garmin doet. Maar waarom zou Apple niet dat golfhorloge... of die outdoor GPS-ontvanger kunnen ontwikkelen?
9: Ja, nou, goed punt. Zullen we de boeken eens even openen?
10: Zullen we doen.
9: Wat zien we? Ik had over 2025 dus al gezegd... hoppa, een enorme omzet van ruim 7 miljard. Wat zag je daarvoor?
10: Nou, ook al een enorme omzetgroei, maar wel een lagere omzet. Dus als je het lijntje gaat pakken over bijvoorbeeld 10 jaar... dan zie je echt jaar op jaar dat de omzet hard toeneemt. Alleen niet in 2022, dat was het jaar na corona. Dat zeiden we al, dat gaf het bedrijf echt een boost. Want iedereen ging hardlopen, fietsen, dat soort sporten.
9: Dus dan krijg je dan eventjes een soort logische correctie.
10: Ja, en dat viel heel erg mee hoor. Want toen ging die van 5 miljard terug naar 4,9. Dus het was niet dat de omzet instortte.
9: Dat is niet bepaald huilen, nee.
10: Maar goed, 4,9 miljard dus in 2022. Neem ik 2024 was het ruim 6 miljard.
9: Mm-hmm.
10: 2025, jij noemde het al, meer dan 7 miljard. En de verwachting voor 2026 is 8 miljard.
9: Ja.
10: Dus dit zijn wel de cijfers die je als belegger wilt zien.
9: Ja, jij zei al, de marges die stijgen ook. Dat is echt knap, dat je steeds die marges kan verhogen. Hoe doen ze dat?
10: Nou, doordat ze dus de prijzen enerzijds... hoog weten te houden. En door op grotere schaal te gaan produceren... dat de kosten relatief beperkt... of lager worden per product.
9: Ja, ja.
10: En dat doen ze heel goed. Dat zie je ook terug in het operationeel resultaat. Hè. Ik had het over 2022 om even mee te starten. Toen lag die EBITDA op 1,2 miljard. En in 2025 was het al 2 miljard. Dus bijna een verdubbeling. Ja. Nou, de echte verdubbeling die gaat komen in 2026. Want dan gaat die door de 2,3 miljard heen. Is de verwachting althans. Mm-hmm. En nou ja, goed, met dit soort marges is het logisch dat je ook een hele mooie winst hebt. En in dit geval kijk ik even en noem ik alleen de winst per aandeel. Winst per aandeel voor het huidige jaar. Die zal zo rond de $9,5 liggen.
17: 9,5,
10: ja.
17: Zo.
10: Ja, en dan op een koers van 240 weet je dus wel meteen dat je 25 keer de winst betaalt voor dit aandeel.
17: Ja, een conclusie. We hebben genoeg informatie, denk ik, om te zeggen van dit is een aandeel dat het goed doet. Aan de andere kant moet je ook altijd een beetje opletten van, hè, wordt dat dan in de toekomst ook al waargemaakt?
10: Ja.
17: Voor wie zou dit interessant kunnen zijn? Want het is ook dus niet goedkoop.
10: Nee, dat is het niet. Maar als je puur kijkt naar de cijfers en de mate waarin het management in de afgelopen jaren heeft geleverd, dan is het ook wat echt te rechtvaardigen dat het een wat duurder aandeel is in de termen van koerswinst. Gelijktijdig is de belegger die al langer in Garmin investeert absoluut niet teleurgesteld. En als je die lijn doortrekt naar de toekomst, en je bent een vervent sportliefhebber en je loopt met zo'n Garmin al rond, ja, dan begrijp ik wel dat er heel veel mensen die enthousiast zijn over het product, dat die vervolgens ook enthousiast raken over het bedrijf en het aandeel. Want het is gewoon financieel gezond, mooie producten en heeft tot dusver altijd geleverd.
17: Dit was Garmin Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio op BNR, dan heb je een echt korte versie gehoord van Garmin. Dus als je denkt, nou, ik vind dit echt een leuke aflevering, ik wil meer horen, open dan even je podcast-app en zoek Doorgelicht. Abonneer je even, geef ons even een review als je het leuk vond. Dan kan je Garmin helemaal luisteren. In de volgende aflevering dan hebben wij het over een hele grote farmaceut. Novo Nordisk hebben we al gedaan. Nee, we gaan het nu hebben over Eli Lilly.
10: De grote concurrent.
17: De grote concurrent, inderdaad. Spannend.
10: Afvallen.
17: Ja, afvallen. Ja, of juist lekker aankomen. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen zijn terug te vinden in je favoriete podcast-app. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
10: En mijn naam is Tim Terpoering.
17: Doei.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
7: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over een nieuwe stablecoin die het gras voor de voeten van Circle en Tether wil wegmaaien. En we praten over het bedrijf Securitize, want dat gaat naar de beurs en werd tegelijkertijd het grootste getokeniseerde aandeel ter wereld. Nou, dat belooft wat. CryptoCast 437 is dit. En ik heb 2 co-hosts, de grote luxe. Aan mijn rechterhand Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En aan mijn linkerhand Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Heel fijn. Wij gaan het nieuws doornemen, mannen. Het crypto-nieuws, ja. Moet ik zeggen. Een consortium van bedrijven als Visa, Mastercard, Google en Coinbase introduceert de stablecoin OpenUSD. En de munt moet gaan concurreren met andere grote stablecoins en werkt met een gedeelde infrastructuur. En dit is wel een groot verhaal, want nou, de stablecoin-markt hebben we het heel vaak over. Veel concurrentie, veel vraag naar,
8: even
7: veel
8: ontwikkeling. Belangrijkste toepassingen, denk
7: precies,
8: ik.
7: Misschien wel de belangrijkste toepassing als de bitcoiners dan niet boos worden van blockchain op dit moment. Peter, waarin verschilt OpenUSD dan van die andere stablecoins waar we het zo vaak over hebben, de USDC en de USDT?
8: Ja, kijk, uiteindelijk is OpenUSD gewoon een stablecoin, dus in die zin verschillen ze niet. Ja. Het gaat meer om het model erachter, hoe het bestuurd wordt.
7: Ja. Even voor de mensen die het niet weten, stablecoin, een dollar op de blockchain. Met alle voordelen van de blockchain. Dus
8: als je hem helemaal plat slaat, zou het zo kunnen formuleren. Ja. Een dollar of een euro, inderdaad.
7: Ja.
8: Of een andere staatsmunt. USDC, USDT, dat is de munt van Tether, USDC van Circle. Zijn stablecoins van 1 uitgever, die beheert wat er binnenkomt. Die geeft vervolgens een stablecointje uit. En hij legt een reserve aan. En aan die reserve kan die geld verdienen. En dat geld gaat naar die uitgever toe. Ja. Nou, en bij OpenUSD is het idee, ja, ze noemen het zelf een soort gedeelde infrastructuur, dat daarmee gewerkt wordt. En gedeeld betekent dan vooral dat ze delen in het eigenaarschap, in het bestuur, in de distributie, in de opbrengst. Het gaat dan niet om een nieuw decentraal netwerk of zo, nee, dat ze hebben opgericht.
7: Nee, dus de open is misschien een beetje, ik moet een beetje aan twijfelen.
8: Het woord open AI. Ja, het woord open wordt altijd heel creatief gebruikt.
7: Ja, ja, precies. Ja. Maar goed, ik vond het leuk. Peter, jij schreef in de Bitcoin Alpha nieuwsbrief hier uitgebreid over. Onder meer dat dit een aanval is op het verdienmodel van Circle. Dus dat is de uitgever van de USDC. Waarom is dat?
8: Ja, logisch. Kijk, OpenUSD richt zich eigenlijk op dezelfde markt als waar Circle zich op richt. En dat is meer de institutionele gereguleerde kant van de stablecoin-markt. Dus het is eigenlijk per definitie natuurlijk een aanval op Circle. Dat is de grootste concurrent. En dat doen ze door zich anders te positioneren. Ze zeggen eigenlijk, joh, stablecoins zouden geen cash cow mogen zijn van één commerciële partij, één commerciële uitgever. En dan zeggen ze, joh, wij bieden een open, nou even tussen aanhalingstekens, ja, toegankelijke infrastructuur. Met Open Standard, dat is de entiteit die Open USD uitgeeft als primaire beheerder. En het storten en het onttrekken van dollars is gratis. En de winst die we maken uit de reserve, die vloeit terug naar de bedrijven die de stablecoin gebruiken. Niet naar degene die hem uitgeeft.
7: Ja.
8: Met andere woorden, nou, voor bedrijven zou het gebruik van Open USD goedkoper moeten zijn. En ze kunnen delen in de winst die gegenereerd wordt.
3: En dat gaat om vreselijk veel geld. Hè? Er is nu 350 miljard aan stablecoins als token uitgegeven. Ja, en dat ligt er dus ook aan obligaties in de kluis. Nou ja, als je daar 3% op pakt, reken maar uit, gaan ongelooflijk veel geld. Dus er is wat ook te verdelen. Ja,
7: dat maakt onder meer bijvoorbeeld Tether, dus een privaat bedrijf op dit moment, maakt dat een van de rijkste bedrijven, of tenminste het meest verdienende bedrijf.
3: Ja, per medewerker of zo. Ja, ja.
7: Ik zeg altijd, ze hebben daar 50 schoonmakers en één jurist lopen. En die worden allemaal steenrijk. Want het enige wat ze hoeven te doen is die munt.
3: Dus het is niet gek dat die bedrijven allemaal zeggen, joh, laten we de koppen bij elkaar steken, dan gaan we de buit verdelen op deze manier.
7: Ja, precies, ja. Peter, even die gedeelde infrastructuur, want dat snap ik nog niet helemaal. Wat betekent dat precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
8: Ja, ik vind het ook niet de allerbeste term. Want bij infrastructuur denk je aan technologie, aan iets wat de gebouwde bouwstenen. Maar die zijn allemaal in beheer van Open Standard. Dat is gewoon een aparte entiteit die de rol van uitgever en beheerder vervult. En ja, wat dat betreft verschilt het niet van USDC, waar Circle dat doet. Dat is ook één entiteit. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat de groep aandeelhouders van Open Standard een stuk groter is. En dat noemen ze een consortium. Dus een grote groep aandeelhouders die ook daadwerkelijk zeggenschap hebben, die besturen dan samen dat netwerk. Ze dragen ook samen bij aan het netwerkeffect dat ontstaat en ze plukken samen de vruchten ervan. Ik denk dat de essentie van het verschil is.
7: Ja, toch is het wel bijzonder, hè? Want als je die lijst doorgaat van de Open USD de club, laten we het zo maar even noemen, dan het is echt een who's who van de coole financiële wereld, techbedrijven. Eigenlijk bijna iedereen doet mee. Als je niet meedoet, ben je echt een beetje sukkel.
8: Die nu ook gebruik maken van USDC. En dat denk ik het gevoelige
7: is. Dat is leuk. Ik noemde in mijn intro al Coinbase. Toch een van de grote initiatiefnemers van USDC. Ja. Een van de belangrijkste distributeurs. Verdient daar ook geld aan, et cetera. Die gaan nu dit ook ondersteunen.
8: Ah, kijk, voor Coinbase is het heel eenvoudig. Die weten gewoon zeker, stablecoins, die zijn er en die blijven er. Dat wordt een gigantische markt, is het al. Ja. Links of rechts. En wij kunnen het ons niet permitteren om daar niet in het centrum van die stablecoin-markt te zitten.
7: Ja, ja, dus kan je ook maar beter meedoen met dit project.
8: Aan beide blootgesteld zijn is natuurlijk ideaal. Ja,
3: er is geen opportunity cost. Hè? Het is voor hun gratis om aan allebei mee te doen.
7: Ja, ja, precies. Er was ook een beetje ophef, heb ik meegekregen. Niet alle bedrijven die genoemd werden op de website, die bleken toch heel erg betrokken te zijn. Volgens mij wat gedoe in Zuid-Korea. Wat was daar aan de hand?
8: Ja, kijk, dus de aankondiging werd gedaan. Dat is zo'n mooi gelikte aankondiging. Mooie website, gelikte tekst. Heel veel logootjes van de bedrijven die dan meten. Dat is dat consortium. 100+ bedrijven werden genoemd. Ja, en een deel daarvan bleek eigenlijk van niets te weten bij navraag. Ja, dat is wel een beetje een probleem. Dat legt wel een beetje een.
7: Zit jij ook wel eens per ongeluk in een consortium, Peter? Waar je eigenlijk niet van weet.
8: Kijk, ik weet dus niet wat er precies gebeurt. Ik kan me wel voorstellen dat het bedrijven zijn geweest die bij de verkenning of zo betrokken zijn. Dus die er wel al mee verbonden zijn, maar nog niks ondertekend hebben. Maar ja, dit is natuurlijk wel. Ja, dit hoort een beetje bij zo'n grote groep bedrijven die samen iets optuigt. Gaat het lukken om dat georganiseerd te krijgen? Het klinkt heel krachtig, maar het kan ook een spaak in de wielen zijn, juist. Dat er zoveel verschillende meningen en belangen zijn die op een gegeven moment met elkaar gaan schuren.
7: Ja. Gaat het lukken om iedereen alle neuzen dezelfde kant te krijgen? Maar het belang is wel zo groot. En die stablecoin-uitgevers, Tether en Circle met name, hebben zo ongelooflijk veel geld verdiend dat iedereen hier wel aan mee wil lijkt te doen. Wij lopen allemaal al een tijdje mee in de crypto-wereld. Ik moest een beetje denken aan Libra. Het project, toch behoorlijk snel gekild door Facebook destijds. Om ook toch een stablecoin te lanceren.
8: Facebook gaf het uit, hè?
7: Maar met heel veel partners ook.
8: Zeker, met veel partners. Het was ook een consortium. Ja, je zei het werd door Facebook gekild. Dat was niet zo.
7: Nee, het werd heel snel gekild. Niet door Facebook, maar vooral door de Amerikaanse politiek.
8: Precies. Eigenlijk was het de context waarin dat gebeurde en waarin dat landde, was er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Dat was een probleem voor Libra. Dat liep tegenaan. Mark Zuckerberg was te vroeg. Maar het was ook een groot consortium. Ook met een visie voor een nieuwe betaalinfrastructuur. infrastructuur. Dat wilden ze gaan bouwen. Ook daar stonden grote namen op papier. Maar ik denk toch het grote verschil zijn nu de omstandigheden waarin dit initiatief plaatsvindt. Stablecoins zijn veel normaler geworden. Er is betere regelgeving.
7: Hè, dus er is een stablecoin-wet, zelfs in de rest.
8: Er is een politieke acceptatie van het bestaan van dit soort betaalinfrastructuur. De bedrijven die meedoen, die snappen denk ik ook beter waar ze aan beginnen. Dus de toepassingen zijn duidelijker geworden. Ja. Bert?
3: Ik denk dat het grootste, een wezenlijk verschil ook is dat bij Libra wilde men een mandje aan valuta.
8: Ja.
3: En de Libra die zou dan dat mandje volgen. En hier volgt het de Amerikaanse dollar. Dus dit is juist vanuit Amerikaans perspectief een versterking van de hegemonie van de dollar. Het is ook door de huidige regering als strategisch benoemd van wij willen de dollar op deze manier nog een grotere, langere leven geven. En dat was de Libra was juist een aanval op de dollar. Zo werd het gezien. Dus daar
7: ik denk wel, ik weet niet hoe jij daarover denkt, Bert, maar ik denk dat Mark Zuckerberg af en toe nog wel eens wakker ligt van goh, had ik dat nu maar gelanceerd. Misschien, want hij was natuurlijk wel vroeg bij achteraf.
3: Zeker, ja.
8: Ah, klopt. En het argument gaat ook ten dele op, want ik geloof dat de dollar wel het grootste bestanddeel was van dat mandje. Dus. Ja.
7: Het was gewoon sowieso te vroeg, dat kunnen we wel zeggen. Peter, even conclusie. Denk je dat dit project in staat is om in ieder geval de macht van Circle, dat aandeel ging al flink naar beneden, zagen op de beurs, de macht van Circle, dus de USDC, te doorbreken en zich echt te nestelen in de top van de stablecoins?
8: In die zin denk ik dat je wel de juiste snaar raakt met die Libra-vergelijking. Ik denk dat die nuttig is als waarschuwing, niet zozeer als voorspelling. Dus als die bestuurslaag als geoliede motor gaat lopen, en ik weet nog niet precies hoe die bestuurslaag eruit komt te zien, en die neuzen gaan dezelfde kant op staan en dit komt van de grond, dan denk ik wel dat het een grote kans van slagen heeft om dat netwerkeffect dat Circle heeft, want het heeft een grote voorsprong. Vertrouwen, liquiditeit, integraties, reputaties, noem maar op, om dat toch te doorbreken. Juist omdat veel van de partijen die nu ook van Circles diensten gebruik maken, dan in één keer overstappen. En dat zou wel echt pijn doen.
7: Ja, goed. Nou, dat gaan we allemaal blijven volgen. Het is in ieder geval leuk dat er weer een beetje opschudding is in die stablecoin-markt die toch een beetje zich leek.
8: Nuttig is hoor, alternatieven.
3: Ja, later dit jaar lanceert hij. Dus we gaan het volgen.
7: Ja, dat gaan we allemaal blijven volgen, zeker. Wat we ook blijven volgen, dat is wekelijks. Ja, Bert, jij zit er eigenlijk de hele dag naar te kijken, weet ik. Dat zijn de koersen, want die gaan we met jou doornemen. Nou, normaal bel je in. Nu hebben we je in de studio. Ongekende luxe. $63.000 staan we per bitcoin op dit moment. Dat is eigenlijk best wel prima, want vorige week $58.000. Toen vroeg ik nog aan Tim Stolten van Amdax, hangen we nou in een zijden draadje? En toen zei hij, ja, eigenlijk wel, het voelt een beetje spannend.
8: Ja.
7: Waarom ging die prijs dan toch weer omhoog, Bert? Wat is er gebeurd?
3: Ja, begin juni, met een N van Nico, dus een week of 5 geleden. Juno, moeten we dan zeggen.
7: Ja.
3: Toen daalde de koers heel stevig, van 73.000 naar 60.000. Dat was echt zo'n capitulatie in deze bearmarkt. Zo'n klap naar beneden. En sindsdien, de afgelopen 5 weken, gaat het eigenlijk een beetje zijwaarts. Ja, zeg maar rond de $62.000. Wat eronder, wat erboven, wat eronder, wat erboven. En aan de onderkant zie je, ja, inderdaad eerst 60.000, 59.000, 58.000. Op 1 juli geloof ik 57.7, heel eventjes.
7: Ja.
3: Dus dat is aan de onderkant. Ja, nu zitten we weer dan iets boven het midden. Dus ja, ik zou van die stijging niet zoveel vinden.
7: Ja, dat is een beetje pingpongen binnen hetzelfde bereik.
3: Zou ik zeggen. Dus eigenlijk, zeg maar, het signaal is, ja, we zitten nu een week of 4-5. Ja, laten we zeggen, grofweg tussen de 58 en de 364.
7: Ja, nou, ik heb jou nog niet de belangrijkste term wat mij betreft op dit moment laten horen noemen, namelijk de bodem.
3: Ja.
7: We zitten natuurlijk, nou, dat is overduidelijk, we zitten in een bear market al een tijdje, de koers gaat naar beneden. Nou, dat moet een keer stoppen. Het zou ook op nul kunnen.
3: Als Bitcoin niet verdwijnt, dan stopt het een
7: precies,
3: keer.
7: Ja? Het zou ook op nul kunnen stoppen, maar daar gaan we maar even niet van uit, gemakshalve.
3: Ja,
7: ik zag in de Bitcoin Alpha toch wel de eerste keer dat jij noemde van god, dit zou wel eens de bodem kunnen zijn. We hebben nog niet heel veel concrete signalen, maar
3: ja, klopt. Ja, de vorige keer, of de allereerste keer dat we naar de $60.000 vielen, dat was op 5 februari, 6 februari. Toen was het eigenlijk, onze conclusie, dit is niet de bodem. De heel kleine kans dat dit de bodem is en allerlei argumenten waarom dat nog niet het geval is. En we zitten in een bearmarktregime. Ik denk dat dat even belangrijk is om als startpunt te nemen. Half november werd dat ook ons basisscenario. En dat vanaf dat moment zagen we lagere toppen, lagere bodems, een dalende trend. Dat is de primaire kenmerk van een bearmarkt. En dus verwacht je ook dat die trend zich voortzet. Tot je een omkering ziet van de trend. En wat is de omkering? Nou, weer hogere toppen, hogere bodems en koersen boven het dominante gemiddelde. En wanneer zie je dat? Nou, dan willen we een hogere top zien boven de $83.000 van begin mei. Ja. Daarna een hogere bodem boven die 57,7 van, nou ja, vorige week. En uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde, boven de $87.000. Dat hebben we allemaal nog niet. Dus we hebben nu nog maar 0 van de 3 vinkjes gezet. Als we dat wel hebben, dan veranderen we ons basisscenario naar: we zitten in een nieuwe poolmarkt.
7: Ja.
3: Voor het eerst deze bearmarkt zien we voortekenen. En dat is denk ik, daarom ik leid hem uitgebreid in, om ook niet te vroeg allerlei zekerheden te roepen.
7: Ga je nog niks aankondigen, begrijp ik.
3: Nee, maar we zien wel voor het eerst voortekenen. En Bitcoin heeft de gewoonte om aan het eind van bull- en bearmarkten divergenties te ontwikkelen tussen de koers en indicatoren die iets zeggen over de kracht van de trend, over de overtuiging van de koersbeweging. Dus aan het eind van de bullmarkt dan stijgt de koers nog, maar al die indicatoren zetten eigenlijk al lagere toppen neer. En aan het eind van een bearmarkt dan daalt de koers nog wel, maar de indicatoren laten eigenlijk alweer hogere waarden zien. Ja. En nu zien wij dat ook. Op allerlei verschillende datareeksen zien we die divergentie, dat verschil ontstaan. En dat is een eerste, dat is een signaal zeg maar op een wat grotere tijdschaal. En als we dan kijken naar deze week, als een wat kleinere tijdschaal, dan zien we ook allerlei positieve dingen. Bijvoorbeeld, Bitcoin lijkt heel krachtig, terwijl AI-aandelen heel zwak zijn.
7: Ja.
3: Of op het moment, moet eigenlijk anders zeggen, op het moment dat AI-aandelen zwakte laten zien, laat Bitcoin kracht zien. Op het moment dat Michael Saylor, zijn Bitcoin aan het verkopen is, laat Bitcoin kracht zien.
7: Ja, deze week gewoon 3588 Bitcoin op de markt gedumpt. En eigenlijk veranderde er niets.
3: Sterker nog, het werd bekend en de koers ging omhoog.
7: Ja.
3: Dat is een ander karakter dan we de afgelopen 6, 7, 8 maanden hebben gezien. En dat is interessant, omdat kijk, er nog niet te veel conclusies aan verbinden, maar wel om het even te noemen en zien van, hey, we zien die divergenties ontstaan, we zien een ander karakter van Bitcoin, we zien ook bijvoorbeeld hoe de zone van 60, 59, 58.000 dollar echt verdedigd wordt, op een moment dat Wall Street er niet is. Nee. Michael Saylor verkoopt zijn Bitcoin, ETF's hebben outflows.
7: Ja.
3: En toch zien we nu kracht. Nou, dat zijn wel het signalement van bodemvorming.
7: Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd, als ik dan even naar de onderbuik ook kijk, je ziet ook een soort apathie op de markt. Hè. Dat is ook gewoon mensen zijn, Bitcoin, whatever.
3: Klopt.
7: We zitten al bij lekker het feestjes bij AI-aandelen. Nou, dat gaat nu niet super eventjes. Maar dat die apathie is er ook volledig ingeslopen. Er is geen enkele hoop meer. Alleen de echte diehards.
3: Ja, dus als je de emoties en de sentimenten van een bearmarkt op een rijtje zet, dan heb je in het begin angst en paniek. En dat gaat op een gegeven moment over in meer capitulatie. En mensen die kappen ermee. En uiteindelijk moedeloosheid en onverschilligheid.
7: Ja, we zien het
3: apathie.
7: Wel. Ja.
3: En we zitten nu echt heel duidelijk in dat stukje. We zien af en toe nog wat capitulatie. Iemand die demonstratief zijn Bitcoin wallet in de wil gehangt. Ja. Maar ook zeker ook die onverschilligheid en die moedeloosheid. Dus in alle opzichten komen we in het laatste stuk van de bearmarkt. En betekent dat we de bodem hebben gezien? Dat weet ik niet. Het kan best nog wat lager. Maar we hebben wel het meeste gehad, denk ik zo. Ik
7: zag volgens mij ook een van de collega's van BNR Beurs, een van de analisten, Arend-Jan Kamp, volgens mij, die ook zijn Bitcoin.
3: Dat is een signaal.
7: We hopen allemaal dat hij op de bodem heeft verkocht. Ja. Hè? Dat zou toch heel knap zijn weer. Iemand die een website heet die Stockwatch. Prima. Wij moeten nog even naar het volgende nieuwtje, Peter. Securitize namelijk. Want die ging deze week naar de beurs, naar de New York Stock Exchange. En tokeniseerde direct zijn eigen aandelen op de netwerken Solana en Avalanche. Nou, daarmee werd het direct het grootste on-chain aandeel ter wereld. En, niet onbelangrijk, ook het eerste bedrijf dat zijn eigen aandelen tokeniseert bij beursgang. Dus dat is ook wel gaaf.
8: Ja.
7: Securitize, Peter, wat is dat voor bedrijf?
8: Ja, het is eigenlijk een beetje saai bedrijf, in de zin van het levert infrastructuur voor de kapitaalmarkt.
7: Ja.
8: En wat doen ze daarmee met die software? Daar helpen ze bedrijven en fondsen mee om hun effecten, dan moet je denken aan aandelen of een positie in een fonds, een fondsparticipatie, in gereguleerde vorm uit te geven op een blockchain-netwerk. En dat doen ze bijvoorbeeld al een tijdje voor BlackRock. Volgens mij gaat het intussen al om honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, dat ze op die manier hebben uitgegeven.
7: Ja, ja. Hey, en dat tokeniseren van eigen aandelen, hoe gaat dat in zijn werk?
8: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Je moet dit gewoon zien. Het eerste waar je even een streep onder moet zetten, een aandeel blijft juridisch gezien gewoon een aandeel. Eigenlijk is het enige wat veranderd is waar die uitgegeven wordt. Het jasje waar die in is gestoken. Kijk, en wat doet Securitize? Die geeft een tokenversie daarvan uit op een netwerk als Solana of Avalanche. En het nieuwe is dus eigenlijk vooral de jas. En dat is eigenlijk vooral een juridisch proces, juridische innovatie, dat dit mag en dat dit kan gebeuren. En zo'n stoktoken, die daar dus het resultaat van is, moet je ook niet zien als hetzelfde als andere tokens die je bijvoorbeeld op CoinGecko of CoinMarketCap ziet. Ja. Die kunnen vrij rondgaan. En die kan ik even naar jou sturen, jij kan naar Bert sturen en weer terug. Zo'n stoktoken uitgegeven door Securitize, ja, de handel daarvan die vindt plaats in een gereguleerde, besloten omgeving. Dat is ook logisch, want daarachter zit weer de administratie van wie is nou de aandeelhouder, bijvoorbeeld.
7: Ja.
8: En die moet weer aansluiten op de andere administraties die er zijn over aandeelhouders die misschien niet onchain
7: liggen. Ja, maar we hebben voorheen ook al getokeniseerde aandelen, een soort derivaten gezien, die dan eigenlijk een soort schaduwmarkt gewoon ook handelen en buiten beurstijden bijvoorbeeld interessant zijn.
8: Maar dat zijn dus heel andere dingen.
7: Ja, maar wat is dan de toegevoegde waarde van dit verhaal? Want als het alsnog via de oude regeltjes moet...
8: Ja, het zijn dus twee heel verschillende producten. Het een volgt de economische waarde van een bedrijf. Dat is het derivaat en dat is handig als je daar aan blootgesteld wil zijn. Als dat het enige is wat je wil, dan kan je zo'n product kopen. Het ander representeert daadwerkelijk een aandeel in een bedrijf. En daar komt dus ook stemrecht bij, bijvoorbeeld. Hè, en of het uitkeren van dividenden. Dus het een is echt een aandeel. Het ander volgt puur een aandelenprijs.
7: Ja.
8: Het zijn twee verschillende dingen.
7: Ja.
8: En als je geen waarde hecht aan het kunnen meestemmen, of geen waarde hecht aan het ontvangen van dividenden, bijvoorbeeld, ja, dan heeft het ook niet zoveel toegevoegde waarde voor je.
7: Ja. Denk je dat meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen?
8: Ja, het lijkt mij wel.
7: Het is wel gaaf. Maar ja, is het meer dan dat?
8: Kijk, ik denk de categorie bedrijven die dit nu doet, die tokenized zijn aandelen ook als een soort visitekaartje. En ze zeggen daar ook mee van, kijk eens.
7: Nou, dit is marketing voor Securitize.
8: Ja, voor Securitize, maar ook BlackRock bijvoorbeeld. Wij zitten hier bovenop. Wij zien nieuwe infrastructuur. Wij snappen dit en wij doen dit. En we doen dit nu in de eerste instantie met onze eigen aandelen. Kijk, voor een traditioneel bedrijf zullen ook andere afwegingen relevant zijn. Waarom is dit waardevol voor mijn aandeelhouder? Wat doet dit met de liquiditeit rondom mijn aandelen? Wil ik die wel of niet versnipperd hebben? Introduceert het nieuwe risico? Hoe zit het eigenlijk met wet en regelgeving rondom het tokenizen van mijn aandelen? Ik denk dat dat nog net even te vroeg is. Dus ik denk niet dat het morgen gaat gebeuren, maar ik denk wel dat er veel meer bedrijven gaan volgen die dit op deze manier gaan doen.
7: Ja, we weten ook dat de beurswaakhond in de VS dit best wel graag stimuleert.
8: Ja, maar daar leven nog wel allerlei vraagstukken.
7: Ja, maar wat hebben we verder nog nodig om dit nog meer iets een push te geven? Ik kijk ook een beetje met een schuin nog naar Europa, waar het ook allemaal toch wel iets langzamer lijkt te gaan.
8: Nou ja, ik denk dus in de eerste plaats duidelijkheid van toezichthouders. Vragen als wie mag nou echt zo'n aandeel tokenizen? Het bedrijf zelf of de beurs of een broker, een derde partij? Dat is nog niet helemaal duidelijk. En ik denk dat zolang dat niet helemaal duidelijk is, zal de massa voorzichtig blijven. Ja. Ik denk ook dat de infrastructuur nog volwassener moet worden. Ik denk dat beleggers dit allemaal moeten kunnen gebruiken. Zonder dat het aanvoelt als een technisch experiment.
7: Ja.
8: Dus betere wallets, goede platforms, duidelijke kusten, die gewoon echt een moderne gebruikerservaring. En ik denk dat een boost kan komen van een soort van extra vrijheid in de handel in dit soort stoktokens. Dus dat ze echt aangesloten kunnen worden op een bredere financiële markt. Dat ze als bouwstenen gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld in de DeFi-wereld. Ja. En dat is nu, daar is er echt geen sprake van.
7: Nee,
8: het is allemaal permission. Het zijn al walled gardens, om het zo maar even te zeggen. En daar is niet de technologie de grootste uitdaging, maar wet en regelgeving.
7: Ja, zoals wel vaker in de crypto-wereld op dit moment.
8: Ja.
7: Goed, wij gaan zo meteen ook nog een podcast opnemen. We gaan het hebben over Bitcoin, crypto en dan de wisselwerking met AI. En dat is niet geheel ontoevallig. Want, Bert Slachter, jullie hebben ook namens het Bitcoin Alpha Satoshi Radio Consortium, zou ik maar zeggen, een nieuwe podcast. Turing Station.
9: Ja, Turing Station, genoemd naar Alan Turing, een van de grondleggers van AI. Kijk, wij zien en horen van veel mensen dat ze AI complex en overweldigend vinden. En tegelijk dat ze zich realiseren dat de wereld wel grondig gaat veranderen.
7: Ja.
9: En wij zitten er al jaren met onze neus bovenop, omdat we het interessant vinden, omdat we het zelf gebruiken. En wij willen graag onze luisteraars aan de hand nemen langs de praktische kant. Hoe kun je het toepassen? Hoe werkt het echt? Hoe raakt het je persoonlijke leven of je werk of de maatschappij of de economie? Maar ook een kijkje achter de schermen. Hoe werkt zo'n model nou echt? Ja. Dat vinden we leuk. En dat doen we in Turing Station.
7: Ja, tof. En dat heeft misschien dat de luisteraar denkt, ja, wat hebben die crypto jongens nou weer met AI te maken? Het lijkt best wel op crypto, deze wereld.
9: Ja, we gaan zo meteen in de podcast ook bespreken dat het gezamenlijke wortels heeft, ook uit een gezamenlijke wetenschappelijke traditie voortkomt, dat het heel veel met elkaar deelt. Ja. Dus ja, zeker.
7: Ja, en dan gaan we ook gelijk misschien een aantal mythes ontkrachten, want de grote crypto-CEO's die zeggen, joh, AI heeft crypto heel hard nodig op verschillende manieren. Ja, is dat wel zo? Ja. Dat vraag ik me dan wel af.
9: They're talking their book, hè?
7: Ja, ja, precies. Ja, ze hebben er zelf belang.
10: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, anderhalve week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
6: Dinsdag 7 juli. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekestein-en-de-wijk@bnr.nl. En vandaag weer allemaal nare verhalen over oorlog. En over vakantie trouwens ook. Maar daar komen we vanzelf wel op. Natuurlijk die aanleiding voor veel van die vragen. Die grote en bloedige Russische aanvallen op Kiev van de laatste week. Stefan Poppen vraagt daarover. Waarom accepteert de wereld, zeker het Westen, het bestoken van burgerdoelen door Rusland? Steeds meer schiet Rusland bewust op burgerdoelen in Kiev en andere steden. Zonder dat het Westen dit veroordeelt. Het lijkt steeds meer genormaliseerd te worden op die manier.
7: Nou, het is wel waar dat het veroordeeld wordt. Hè? Macron zegt het regelmatig. En Starmer ook. Het probleem is, we kunnen er gewoon niet zo vreselijk veel aan doen. Omdat we kunnen geen interceptoren leveren voor die Patriot en al dat soort dingen.
8: Het zijn onderscheppingsraketten.
7: Ja, onderscheppingsraketten.
6: Dank op. Ja.
7: Maar we veroordelen het wel. Maar we zijn gewoon niet zo. We zijn vrij machteloos. Wat denk jij, Rob?
8: Nee, het zit hem in het woord accepteert. Ja, als je het niet wil accepteren, dan moet je daar iets tegenover kunnen stellen. En dat kunnen we niet echt, want ons arsenaal is natuurlijk uitgeput. We hebben een hele hoop sancties hebben opgelegd. Die werken in die zin dat de economie behoorlijk hard getroffen wordt. Maar die werken niet in die zin dat daarmee de oorlog wordt beëindigd. Mm-hmm. Dat is ook nog nooit gebeurd dat er door sancties een oorlog werd beëindigd. En dan het hele punt van de burgerdoelen. Ja, wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Dat vraag je iedere keer af, ook als je zelf in Oekraïne rondloopt. Van wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat is hier de bedoeling van? Zijn dit afzwaaiers? Het antwoord is ja. In een aantal gevallen is dat ook gewoon zo. Maar ik vind wel dat er erg veel afzwaaiers op dit ogenblik zijn. Als ik ook naar de laatste foto's keek. Is de schade zo groot dat het alleen maar ballistische raketten zijn die er doorheen kunnen zijn gekomen. Mm-hmm. Of althans raketten met hele grote ladingen. En dan heb je een probleem met de onderschepping van dat soort dingen. Omdat het aantal Patriot raketten is beperkt. En de grote vraag is of het zelfs mogelijk is om al die raketten met Patriots tegen te houden. Dus daar zit wel echt een probleem in. En ja, en wat zijn nou eigenlijk burgerdoelen? Dat is dan weer de volgende vraag. Want we weten, en dat doen eigenlijk alle partijen, dat er ook een hele hoop militaire doelen die zijn verpakt in burgerdoelen. Mm. He, dus je kan je voorstellen dat je een droomfabriek bijvoorbeeld in een woonwijk onderbrengt. Dat zou maar zo kunnen. Of dat je allerlei innovatiecentra ook in een woonwijk onderbrengt. Mm-hmm. Dat is echt normaal in oorlogsvoering. En ik heb het gevoel dat als je kijkt hoe die Russische inlichtingen werken in Oekraïne, er zijn natuurlijk een hele hoop Russisch-taligen die toch nog steeds een groot hart hebben voor Rusland.
9: En die dan zien dat ergens toch verdachte bewegingen zijn.
8: Ja.
9: En daar een seintje voor geven aan de
8: Russen. Ja, want als ik er doorheen loop met mensen door bepaalde steden, dan wordt er ook tegen mij gezegd van kijk, daar zit dat en daar zit dat.
9: Ja.
8: En dan denk je, als je hier dus een bom op gooit, dan heb je dus ook meteen een burgerdoel te pakken. Dus ik wil er niet al te veel over zeggen, maar je moet dat wel goed in de gaten houden dat dat dus ook speelt.
9: Ja.
8: Is het verontrustend? Ja, absoluut. Is het schandelijk? Absoluut wat hier gebeurt. Maar goed, dat is oorlog in algemene zin.
9: Ja, maar het kan dus een combinatie van factoren zijn van niet al te grote precisie bij die raketten. En dat wat een burgerdoel lijkt ook wel eens een militair doel zou kunnen zijn. En waarschijnlijk ook het daadwerkelijk raken bedoeld van appartementengebouwen. Want anders dan zijn ze wel heel impressief met hun spul.
10: Ja, Rusland probeert de wil van de burgers te breken. Ja. Dat is eigenlijk wat ze. En heel vaak is dat als je dat dan doet, dan worden de Oekraïners daar alleen maar gewoon grote weerbaarheid tonen ze. Want wat moet je doen? Ga je dan op je rug liggen?
8: In algemene zin, Arjan, blijkt uit de geschiedenis dat terreurbonumenten hebben helemaal niet het beoogde effect. Robert Pape met zijn fantastische boek getiteld Bombing to Win heeft daar hele lange studies aan gewijd. En is tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk nooit werkt.
9: Ja.
8: En dat zie je dus hier ook. Maar goed, ik bedoel, dat hangt er dus maar net vanaf. Nou, dan, ik zal het niet herhalen wat ik eerder heb gezegd en wat Eurokeurig heeft samengevat. Dat hangt er dus maar net vanaf wat er eigenlijk daadwerkelijk getroffen is.
9: Ja. Misschien is wat jullie nu zeggen in elk geval ook een deel van het antwoord op de vraag van Martin de Jonge. Want die vraagt wat is er voor of tegen om naast raffinaderijen ook andere civiele infrastructuur te treffen in Rusland. Dus denk aan vliegvelden, zegt hij, zonder te willen inzetten op burgerslachtoffers, maar wel op ongemak voor de Russische burgers. Dus niet de vertrekhal misschien, maar de landingsbaan raken. Dat ongemak, dat zo vervelend wordt. Hij zei ook ergens van, ik heb wel wat Russische kennissen. En die blaten gewoon Russische propaganda na. Ook mensen dus die in Europa wonen. Zou je niet met een escalatie in het kiezen van doelen in Rusland het iets oncomfortabeler kunnen maken voor.
8: Nou, dat gebeurt ook wel. Het is ook oncomfortabel als je er gewoon kijkt in hoeveel districten er wel niet restricties zijn op de verkoop van brandstof, bijvoorbeeld. Dus het wordt heel erg ongemakkelijk. En die vliegvelden die worden wel degelijk bestookt. Ik kan de keren dat de vliegvelden van Moskou zijn gesloten, zijn echt ontelbaar. Dus ja, het gebeurt. En je hoeft helemaal niet iets te raken op zo'n vliegveld. Maar een paar drones eroverheen sturen is meer dan voldoende om alle vliegtuigen aan de kant te houden.
9: Ja.
8: Dat gebeurt ook. Maar de grote vraag is, wat voor effect heeft dat nou? Heeft dat nou een effect van dat de bevolking zegt van, oh god, nee, nou dan kan ik niet meer op vakantie of ik kan mijn zakenreis niet meer doen. Dat zijn wel heel beste zo overwegingen, hoor, volgens mij, dat je niet meer op vakantie kunt. En dat je daarom heel erg boos wordt. Maar ja, misschien geldt dat voor Nederland. Maar ik heb het niet het gevoel dat dat nou echt een heel grote issue is voor de gemiddelde Rus. Die legt zich erbij neer. En tegelijkertijd zie je, daar hebben we het gisteren ook over gehad, dat die dat die propaganda steeds meer in de richting gaat van het aanwijzen van een agressor. En die agressor is het Westen, dan wel de Europese landen. En gisteren heb je ook nog genoemd, Hugo, wat Peskov, de regeringswoordvoerder, heeft gezegd. Namelijk, er is nu sprake van oorlog. Nou ja, dit hoort dan bij oorlog. En als je er dan van overtuigd bent dat Rusland echt zo mak als een schaap is en zich echt absoluut nergens aan schuldig heeft gemaakt en dat die oorlog helemaal de schuld is van het Westen, Amerika, Europa, Oekraïne, ga zo maar door. Ja, dan zou het eerder een averechts effect kunnen hebben. Dat er grote delen van de bevolking zeggen van, nou, sla er maar lekker op los.
10: Ja, en het is ook nog een punt in Duitsland. In Duitsland zijn er veel Ewald Engeltjes, om het zo maar eens te noemen. En weet je, ik las dus heel toevallig in de FAZ, geloof ik, ook een artikel van een Duitse professor van ja, het wordt dan toch wel heel erg wat Oekraïne-Rusland allemaal aandoet. Er vallen ook veel burgerslachtoffers en dat moeten we echt veroordelen. Dus als je dat zou doen en er vallen heel veel doden, moet je ook niet verbaasd zijn dat de weerstand onder de Duitse bevolking tegen deze oorlog groter wordt. Mm-hmm. En ik vertrouw eerlijk gezegd de Duitse Duitsland niet zo erg op dit punt.
9: Mm. Martin die vroeg ook nog, die zei een vakantie zijn jullie uiteraard gegund. Maar als trouwe luisteraar zie ik nu al op tegen de zomerperiode zonder Boekestein en de Wijk. Maar hij zegt hopelijk gaan jullie daarvoor nog een keertje bij Rob Kokkerelle voor aanvullende content om de luisteraars met afkikverschijnselen in de zomer tegemoet te komen. Dat is inderdaad het geval, hè?
8: Ja, nou, ik vrees dat ik moet kokkerellen voor jullie.
9: Ja, dat
8: daar komt
9: kan,
8: er eigenlijk, daar komt
9: komt
8: er eigenlijk
9: altijd op neer, toch?
10: Ja, want Rob jullie kan heel goed koken.
8: Nou ja, jullie verwarren altijd toch wel, vind ik, werk met vakantie houden. Dus ik, Hugo, vertel het maar, wat komen jullie hier doen? Want ik zit al in Frankrijk.
10: Wij gaan dus dinsdag rijden, Hugo en ik, naar Rob toe.
8: Dat is vandaag dus, dan mag je wel opschieten.
10: Dat is vandaag, ja, we moeten nog heel stuk
9: op
10: rijden.
9: Op het moment dat dit wordt uitgezonden zitten wij denk ik in de auto. Ja. En Aart-Jan heeft mij al laten weten dat hij krentenbollen heeft ingeslagen.
10: En water. Ja. En ik heb voor Rob heb ik Bordeaux meegenomen. Ik vind het lijkt me zo leuk om Bordeaux mee te nemen naar een Bourgogne-gebied. Hè? Stouter kan dat niet worden. En luister, beste Martin, je moet ook een beetje eerbied voor ons hebben. Want we moeten dus naast de reguliere uitzendingen, ja, dat is dus heel veel, ja, moeten we dus ook vooruit werken, ja, om jou nog door die zomer. En we werken ons kapot, beste Martin. kan er niet één keer gewoon een applausje vanaf?
9: Het is dus wel echt zo, inderdaad. Volgens mij moeten wij 11 uitzendingen maken. Voor dus de lopende week en voor de zomer. 11 uitzendingen.
10: Het is slavernij.
9: We zitten
10: het is
9: aan
10: slavernij.
9: Één stuk door. Gewoon ook, ja, aan tafel aan het eten zitten we gewoon met een microfoon erbij. Anders dan krijg je het niet vol. We nemen gewoon alles
8: maken, op. We maken gewoon 11 uitzendingen van 5 minuten. Zo gepiept.
10: Ja, dat kunnen we ook doen.
9: Ik weet niet of dat... ja, volgens mij leidt dat tot andere problemen.
8: Oh, mag niet.
10: Nee, maar okay. Martin, we zetten ons enorm in. En ik hoop dat je daar begrip voor hebt.
9: Oké. Okay. Alexander Nijenboer, die las... Ah, we gaan weer lekker terug naar de oorlogsdreiging. Op de website van de Telegraph dat verhaal dat de VS... We hebben dit vrijdag geloof ik ook meegenomen... De Poolse autoriteit heeft gewaarschuwd voor Russische prikacties. En dat die op korte termijn te verwachten zouden kunnen zijn. Alexander zegt, jullie hebben de kans op een dergelijke provocatie al meerdere keren in de uitzending benoemd. Kunnen jullie eens ingaan op de vraag hoe de NAVO en de EU idealiter op zo'n provocatie dienen te reageren? En wat de EU kan doen indien de Amerikanen ons bij zo'n reactie niet bijstaan? Ja. Moet je wel rekening mee houden.
8: Dank je wel. Heb jij een geniaal idee?
10: Ik heb geen geniaal idee. Maar één ding is wel, we moeten niks doen, is hier heel slecht. Lijkt mij.
8: Ja, maar daar zijn we het in ieder geval over eens. Ja,
10: maar
8: ja,
10: ik ben ontzettend bang dat als je de NAVO een beetje kent, dat dan gaan we toch eerst met elkaar een beetje praten. Hoe kleiner de prikactie is, hoe meer ruimte er is voor vergaderingen, laat ik het zo zeggen. En dan is de schade eigenlijk al gebeurd.
8: Ja, het begint dus met artikel 4 inroepen. Dat is de consultatieplicht. Dus dan ga je kijken van, god, wat is nou eigenlijk gebeurd en hoe gaan we hierop reageren? En als er erg wordt gereageerd, dan is het artikel 5. Nou, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je hoeft niet symmetrisch te reageren. Hè? Dus je hoeft niet te zeggen van, als er een prikactie is, bijvoorbeeld met militairen aan de grens, Litouwen, er loopt een treinverbinding doorheen en die wordt dan gesaboteerd. Ja, naar de Kaliningrad. En dan gaan we dat ook doen in Rusland. Kan, maar het hoeft niet. Hè? Je kan bij wijze van spreken, ik roep maar wat, kan je dan ook vergelden door een ongehoorde cyberaanval uit te voeren op Rusland. Zoiets kan. En je moet heel nauwkeurig dus de escalatiekansen daarbij berekenen. En je moet eigenlijk een groot aantal opties hebben in toenemende zwaarte die je kan inzetten afhankelijk van de prikactie die wordt uitgevoerd. Ik mag hopen dat de NAVO dat gedaan heeft.
10: De escalatieladder.
8: Het is een escalatieladder. En uiteindelijk kan je nog iemand atoombommen. Maar dus dat is natuurlijk het meest verschrikkelijke wat er is. Dus laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Maar nee, je hoort daar nu al een heel plan voor te hebben. Met allerlei escalerende maatregelen. En is dat dan de NAVO of de Europese Unie? Dat is in principe de NAVO. De Europese Unie die kan in principe hetzelfde als de Europese NAVO-landen. Maar eigenlijk wil je natuurlijk graag dat Amerika hier aan meedoet.
11: Wel graag, ja.
8: Ja, maar, dat zou wel handig zijn.
11: Ik kan me best voorstellen dat Amerika tegen die vervelende Europese landen zegt, nou zoek het eerst maar eens even zelf elkaar uit.
8: Ja, dat kan heel goed. En dan hebben we een probleem. Ja. En de Amerikanen kunnen ook nog zeggen van, nou, dat is helemaal geen zaak voor de NAVO. Dan hebben we helemaal een probleem. Mm-hmm. Ja, en dan is denk ik de Europese Unie aan de zet. En dan hebben we ook weer een probleem. Want ja, dan is het arsenaal beperkter dan binnen de NAVO. Ja. Maar in principe kan het wel. Maar dan zou je waarschijnlijk zien dat een coalitie van landen iets gaat ondernemen. Landen als Polen, die zullen dan samen met de Baltische Staten, gesteund door Duitsland, Frankrijk, Engeland, die zullen dan denk ik als eerste in actie komen. Misschien Nederland. Dat is wel bijna zeker dat Nederland dan ook wat gaat doen. Ja, maar het hangt er echt helemaal vanaf wat het wordt. Kijk, in de Baltische Staten zijn NAVO-strijdkrachten geleverd, ook Nederlanders. Die zitten er niet voor niks. Als die worden aangegrepen, ja, dan ontstaat er natuurlijk gewoon een situatie waarin je wel moet reageren. Dan moet je absoluut ook militair reageren.
11: Maar dan is het misschien logischer dat Poetin zoiets net niet doet. Maar dat hij gewoon dan ergens een klein dus stukje bos pakt waar niemand staat. En dan zegt, nou ja, nu zit ik hier. En wat ga je doen? En als je iets gaat doen, dan gooi ik een raket op Berlijn.
8: Nou, ik heb het wel eens vaker gezegd, Hugo. Maar een van de scenario's die heel vervelend zou zijn, is dat Poetin in het hoge noorden, hè, daar is echt de bezetting van de aanwezigheid van NAVO-troepen uitermate gering, zo rond de Poolcirkel. Als ze daar nou eens gewoon 10, 20 kilometer het NAVO-grondgebied binnenkwamen, wat gaan we dan doen?
11: Ja.
8: Dat is echt een hoofdbreker hoor, wat je dan gaat doen. Want je hebt er onvoldoende troepen, die kunnen wel daar naartoe worden gedirigeerd, maar de onevenwichtigheid die is zo groot. Dat wel een aannemelijk scenario is om dat te doen. Als je dat dus al zou willen doen, ja, dan moet je dus uit een ander vaatje gaan tappen. Dan moet je misschien inderdaad wel met cyberaanvallen komen. Ja. Dat zou kunnen.
11: Ja. Ja. Maar dit is dus echt wel riskant, omdat Poetin dit soort calculaties natuurlijk ook kan maken. En dan precies binnen zo'n grens blijven, waardoor hij weet dat toch veel landen zullen terugschrikken om nou direct in oorlog te komen met Rusland. En dan heeft hij toch iets binnen.
8: En voor hem is het makkelijker dan voor ons.
11: Ja.
8: In dit geval is echt een stuk makkelijker, want hij weet dat de NAVO, Europese NAVO-landen nog niet helemaal op orde zijn. Hij weet dat de NAVO-landen verdeeld zijn, per definitie. Dus hij kan erop gokken. En we hebben gisteren ook gesproken over een kat in het nauw die rare sprongen maakt. Nou ja, je ziet dus nu dat Poetin enorm onder druk staat. Dus de kans dat hij zoiets gaat doen, daarvan moet je toch aannemen dat die kans, ja, is in ieder geval groter dan nul. En wordt aannemelijker naarmate de Russen verder in het verding, in het gedrang komen te zitten.
10: En Trump doet waarschijnlijk niet veel.
8: Dat weet je dus niet. Poetin moet dat weer bij zijn calculatie weer trekken. Ik denk dat je gelijk hebt. Maar Poetin, die moet daar dus wat mee. Als hij denkt van die Trump doet niks, dan is de kans weer groter dat hij weer wel wat gaat doen.
10: Exact.
8: Ja. Maar je hebt hier gewoon eigenlijk, dit moet je gewoon op, dat doen de leerlingen natuurlijk ook wel, maar ook politiek moet je dit gewoon echt 24 uur per dag monitoren, wat hier aan de hand is.
11: Ja. Met luisteraar Sean Vlug uit Rotterdam gaan we een paar treetjes verder op de escalatieladder. Want zijn vraag is, als trouwe luisteraar, die brandt hem op de lippen al sinds dag 1... Het is niet de vraag of, maar wanneer er een atoomwapen ingezet wordt, zegt Jean. Wie verwachten jullie dat de emmer laat overlopen? Rusland, VS, China of de NAVO? Persoonlijk, zegt Jean, verwacht ik niet de NAVO omdat wij te lief zijn. Dat is natuurlijk ook zo, wij zijn heel lief. En in deze harde wereld, ja, tussen de wereldmachten. En hoe verwachten jullie,
9: hoe dat de tegenstanders en de wereld zullen reageren als daadwerkelijk iemand een kernwapen gebruikt met escalatie of met de-escalatie. Zijn jullie het eens met de premisse dat het een kwestie van tijd is voordat dit gebeurt?
10: Nou ja, het is natuurlijk, het kan gebeuren. Je kan het niet uitsluiten. China heeft no first use. NAVO is inderdaad, die doet dat niet. Het is een defensieve organisatie.
9: En lief.
10: En Amerika heeft ook wel een beetje zijn lesje geleerd van de keer dat ze het gebruikt hebben. Hè? Hoewel je onder Trump het nooit weet, maar goed. Dus dan blijft dus Rusland over.
8: Ja, dat weet ik niet. Kijk, Rusland heeft het natuurlijk in eind 22 al een keer bijna gedaan, hè. En toen heeft Biden ook geconstateerd, was 50-50. Dus dat was echt een hele grote kans. En nou ja, dat hebben we al heel erg vaak gezegd. Toen is Burns, de CIA-directeur, die is met Narishkin in Turkije gesproken. En die heeft gezegd, het zwaait wat als je dit echt gaat doen. Nou, we weten nooit precies wat er dan zou zwaaien. Maar het is wel bijna gebeurd. Hè? Dus de Russen zouden dit inderdaad kunnen doen. Maar stel je nou voor dat de Russen met zo'n prikactie, en dat loopt een beetje uit de hand, ons gaan testen. Wat gaan we dan doen?
9: Ja. Gaan we dan, conventioneel hebben we weinig, bedoel je?
8: En conventioneel hebben we weinig. Ik heb al heel erg lang gezegd dat als je conventioneel te weinig hebt, dan wordt de nucleaire drempel lager. Ja. Dus dan zouden we als een keer een situatie kunnen komen dat de NAVO-landen, in ieder geval ook de Europese NAVO-landen, die gaan daar dan gewoon mee zitten dreigen. Dat zou heel goed kunnen. Of ze het dan daadwerkelijk gaan doen, dat weten we natuurlijk nog niet. Dit zijn natuurlijk allemaal van die hypothetische scenario's. Maar ja, dit is wel het ABC natuurlijk van afschrikking. Afschrikking werkt alleen maar als je ook bereid bent om die wapens daadwerkelijk in te zetten. Dus China, dat zie ik niet snel gebeuren. Zo'n no-first-use-verklaring, dus het niet als eerste willen inzetten van kernwapens, dat klinkt mooi, maar dat is politiek. Dus op het moment dat ze toch vinden dat het echt noodzakelijk is, dan zetten ze waarschijnlijk toch in. Ik kan het scenario even niet zo snel bedenken. Maar in Europa is het denk ik het linkste op dit ogenblik. Omdat het daadwerkelijk een oorlog is met escalatiedreiging in de richting van de NAVO. En dan kom je automatisch terecht in de afschrikkingstheorieën. Ja. Dus dan moet de NAVO daar iets tegenover stellen. En een van de redenen waarom de Russen het niet te erg en te gek zullen maken, zo'n prikactie, is omdat er altijd een risico bestaat dat de NAVO inderdaad toch met nucleaire wapens gaat reageren. Ja, dat is wel het ABC inderdaad van afschrikking. Dus het zou kunnen, maar je weet het niet zeker. En wie er dan als eerste zit, dat hangt er helemaal vanaf. Dat hangt er echt helemaal vanaf wat het scenario is. Hè. Dus de Russen, die hebben de eind 22 bijna gedaan, omdat zij grote delen van wat zij noemden hun grondgebied hebben verloren. Nou, dat is een reden volgens de Russische wet en de doctrines om kernwapens te gaan inzetten. Maar stel je voor dat wij dat nou zouden gaan doen. Stel je voor dat er een beetje uit de hand gelopen prikactie is. En voordat de droommuur in de Baltische Staten goed en wel op orde is, er toch een stukje Baltische Staten wordt veroverd. Dat gaan we dan doen.
9: Dan zouden wij daar niet te lief voor zijn?
8: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dan ook de verontwaardiging zo ontzettend groot is, dat dan alle middelen zijn toegestaan.
10: Maar ik kan me ook voorstellen, Rob, dat je dan, we hebben een prikactie in de Baltische Staten, hè? En dan gaan de Rafaals met kernwapens gaan dan naar Polen en naar de Baltische Staten. De Trident zit in de Oostzee ook met kernwapens.
8: Nou, ik weet niet of die in de Oostzee zit, maar goed.
10: Maar goed, dat moet dan naartoe. En die dreigen alle twee. En die dreiging, die afschrikking, is dan voldoende voor de Russen om in ieder geval niet verder te gaan.
8: Dat zou je aannemen, ja.
10: Ja, en dat is wat leuker misschien dan ook bommen te lopen gooien. Dat bedoel ik eigenlijk.
8: Ja, ja, maar kijk, ik bedoel, als de afschrikking gefaald heeft, dan heeft natuurlijk eigenlijk alles gefaald.
10: Ja.
8: En dan weet je dus gewoon niet meer hoe het eindigt. Maar ja, er wordt wel erg veel gedreigd op dit ogenblik met kernwapens. Kijk, het meest verontrustende vind ik dat tijdens de Koude Oorlog zou je dus nooit het woord kernwapen in de mond nemen. Zou je nooit zeggen als jullie dit doen, dan volgt er een nucleaire uitwisseling. Ja. dat zou je tijdens de Koude Oorlog nooit gedaan hebben. Dat wordt nu wel gedaan. Dus die atoomdrempel die ligt feitelijk al lager. Ik vind dat echt verontrustend. En dat betekent dus dat als die atoomdrempel lager komt te liggen, een aantal mensen ook minder terugdeinst om ze daadwerkelijk in te zetten. Ik merk dat zowel in het Westen als in Rusland.
9: Ja. Ja. Ik vind het wel opvallend, Rob, gezien jouw toch legendarische pessimisme, dat jij de aanname van Sean dat zo'n kernwapen sowieso gebruikt gaat worden. Dat je daar een beetje zo van kijkt, nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, alles wordt toch gebruikt? Wanneer is nou eens een keer iets
8: Als de kans groter dan nul is, dan wordt het ooit een keer gebruikt. Dus in statistisch gezien heeft hij
9: natuurlijk onderwijs. Maar zo bedoel ik dat niet.
8: Maar zo bedoelt hij dat niet.
9: Nee.
8: Nee, maar dan zou je een scenario moeten hebben waarin dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat scenario, die kunnen we wel bedenken, maar die dient zich nog niet aan. Dat is natuurlijk het hele punt. Dus ik zou die vraag alleen maar volmondig met ja durven te beantwoorden. Als ik weet wat voor scenario zich aan het ontvouwen is. En voor de rest blijft het gewoon pure speculatie.
10: Ja. Weet je, als je afschrikking werkt alleen als je ook echt bereid bent om het in te zetten. Tegelijkertijd is het zo dat als afschrikking echt goed werkt, dan hoef je hem dus niet in te zetten. Dan komt er een padstelling. En dat zou heel prettig zijn.
8: Ja. Nou ja, dat is de hele essentie natuurlijk van het afschrikkingsdenken. Daarom hebben we de Koude Oorlog gehad, die nooit een hete oorlog is geworden.
10: Nou, en daar kunnen we enige hoop uit putten.
9: Ja.
10: Met deze.
9: Nou, laten we het daar dan maar mee doen. Enige hoop is vaak in deze uitzending tenslotte echt het hoogst haalbare. Laten we wel wezen. Dank weer. En tot in Frankrijk.
8: Zeker. Goeie reis jullie.
10: Dankjewel.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, 1,5 week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
5: Maxime van Meel en Milou Brandt.
6: Welkom, dinsdag 7 juli is het. Voor sommige zomervakantie al. Onze minister van Buitenlandse Handel mocht ook op reis, maar gewoon voor zijn werk.
7: Onderweg naar China, Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Die begint vandaag zijn handelsmissie daar. We merken de afgelopen dagen hier bij BNR dat het allemaal heel gevoelig ligt.
8: Ja, nou, ASML gaat mee in zijn zorg.
7: Ja, maar Nexperia bijvoorbeeld niet.
8: Nee, dat weet ik niet.
7: Allerlei gevoeligheden daar.
6: ASML, ASM, Philips, Akzo Nobel, een lijst aan beursbedrijven gingen mee. Maar wie haalt het meeste uit dat bezoek aan China? Dat vertellen we je in deze aflevering.
9: Ook de dag dat we hoorden van Shell, dat nog een kwartaal profiteerde van de oorlog in het Midden-Oosten.
10: Shell profiteerde het afgelopen kwartaal flink van de onrust op de olie- en gasmarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. Resultaten zijn significant hoger dan in het eerste kwartaal, zegt Shell in een tussentijdse handelsupdate.
9: Maar gaan beleggers ook iets merken van die 2 goede kwartalen van Shell? Dat ook straks.
6: En we hebben het over Samsung. Dat kwam met ongelooflijk goede cijfers die kennelijk toch niet ongelooflijk genoeg zijn.
9: Nou, het is een rode dag in de VS, maar ook op de Amsterdamse beurs. Die sloot 0,3% in het rood. Grootste daler is ASML met 7,3%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom.
11: Goedenavond, hoi.
6: Hi Stan. Ja, we moeten het allereerst hebben over Samsung. 1800%, dat is het getal waar iedereen stijl van achterover slaat. Dat is hoeveel de winst steeg ten opzichte van een jaar geleden.
12: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung. This is massive when compared to the entire 4 quarters of 2025 profits. It's a beat, a 6% projection beat from the consensus.
6: De geheugenchips die ze maken, die stegen enorm in prijs en dus ook in vraag. Maar ik moet toch toegeven, ja, niet iedereen was onder de indruk. Beleggers hoopten op nog meer, want het aandeel daalt toch met 7%. Mogelijk ook omdat Samsung het geld niet cadeau geeft aan beleggers, maar juist 70 miljard investeert in uitbreiding van de productie. Maar Stan, ik ben al vaker wel ook gewaarschuwd dat die geheugenchipmarkt zo cyclisch als de pest is. En dan vraag ik me af, als je dit soort cijfers ziet, ja, hoe lang kan die cycliciteit, dat hoogtepunt in die cyclus nog doorgaan?
11: Ja, fundamenteel kan het nog wel even doorgaan. Maar ik denk wel dat het makkelijke deel, zeg maar, van deze beleggingen achter de rug is. Hè. Dus de enorme stijgingen die we hebben gezien. En beleggers beginnen nu zich ook inderdaad echt wel vragen te maken. Van beginnen we op de piek te komen van de chipprijzen die we nu zien. En het verschil in vraag en wat het aanbod is. Kijk, je geeft het zelf al aan. Ook Samsung, net als SK Hynix en Micron Technology, zijn ook enorm aan het investeren in capaciteitsuitbreiding. En dat tegen de achtergrond van het natuurlijk de investeringen die we van de hyperscalers zien in AI. Hè, partijen als Amazon en Meta en Alphabet, we kennen ze allemaal wel. En dat moet wel lang goed blijven gaan. Dus fundamenteel kan dat nog wel even doorgaan. Maar je ziet wel dat daar al een enorm voorschot op is genomen. En als dan de cijfers van Samsung echt goed zijn, maar niet verrassend goed genoeg, dan zie je dat, dat beleggers toch wat afstand beginnen te nemen. En ja, na de stijgingen die we gehad hebben, meer dan 300% in een jaar, is het dan niet gek dat je eens een keer op een dag 7% verliest.
6: Ja, nou zeg jij ook, die investeringen die ze doen, 70 miljard, het is echt een flinke zak met geld die ze er tegenaan smijten, tegen productieuitbreiding. Maar goed, het is dus een cyclische markt. Moet je dat dan wel willen?
11: Nou ja, bij geheugen, memory chip aandelen kan het inderdaad heel hard gaan. Ook als je kijkt naar de waarderingen van dit soort bedrijven, een aantal jaar geleden was het 4 of 5 keer de winst, juist omdat ze zo cyclisch zijn. Maar dat betekent ook als het enorm hard stijgt en de prijzen schieten omhoog, dat je ook gigantische marges krijgt. Hè. Micron, toen die met cijfers kwamen, maakte ze bijna een bruto marge van 85%. Ja, dat is echt software niveau. Alleen het probleem is dat dit niet bedrijven zijn die net als software zeg maar heel lang die hoge omzetgroei en winstmarges vast kunnen houden, omdat het juist zo cyclisch is. En dat toont het nu alweer aan, omdat er natuurlijk zoveel geïnvesteerd gaat worden in capaciteit. Dat betekent dat er ongetwijfeld in de toekomst een moment gaat komen dat vraag en aanbod meer in balans gaat komen. De vraag is nu even natuurlijk wanneer dat precies is. Voorlopig zullen we nog even wel wat ondercapaciteit hebben. Maar als beleggers die gemiddeld toch 6 tot 12 maanden vooruitkijken, daar al denken dat er een soort van top van de berg aan begint te komen, dan beginnen ze daar nu alvast een voorschot op te nemen.
6: En als we voorbij die top van de berg zijn, hoe hard gaat dat aandeel dan ook weer naar beneden van zo'n Samsung?
11: Nou ja, kijk, als je kijkt, die chipprijzen, die zijn echt fenomenaal hard gestegen. Natuurlijk analoog aan die vraag. Met name die high bandwidth memory. En ook in het gevolg daarvan DRAM en NAND memory. Omdat de capaciteit is verplaatst natuurlijk naar het geheugen waar de meeste winst te maken is. En dat betekent ook automatisch dat de prijzen van zeg maar wat lagere kwaliteit geheugen ook beginnen te stijgen. Omdat daar automatisch minder van geproduceerd wordt. Maar goed, als die cycliciteit inderdaad weer zijn werk gaat doen en die hoogconjunctuur die komt wat af, dan kan je ook zo zien dat er tientallen procenten van die geheugenchipprijzen vanaf kunnen. Ja, en dan kan ook die marge ineens weer helemaal inzakken. Dus dat kan echt vrij hard gaan. Nogmaals, het zijn geen softwarebedrijven of een oliebedrijf waar we natuurlijk zo over gaan hebben. Dit is echt heel erg cyclisch. Alleen we zitten nu echt in de tijden van hoogconjunctuur, wat wij nog niet eerder gezien hebben. Waarbij de grootste bedrijven ter wereld fors aan het investeren zijn om hun capaciteit uit te breiden. En ja, die enorme investeringscyclus die zien we terug aan de koersen van dit soort bedrijven. De vraag is, ja, nogmaals, hoe lang blijft dat zo gaan? Je kan er wel van uitgaan dat dat niet nog 5 of 10 jaar op dit niveau met dit soort groeicijfers zal volhouden. Maar het is ook niet zo dat we zien dat er nu al minder geïnvesteerd wordt. Alleen het tempo van de groei zal op termijn echt wel af gaan nemen.
9: Ja, wie net als Samsung miljarden investeert in kunstmatige intelligentie, dat is Google. En 411 miljoen euro van die miljarden, daarvan gaat 411 miljoen euro daarvan gaat naar een veelbelovende 411 miljoen euro, dames en heren, gaat naar een veelbelovende kernfusie-startup in Duitsland. Proxima heet dat bedrijf. Het moet stroom gaan leveren om die onverzadigbare datacentra draaiende te houden. Wel nog even geduld hebben, want Google belegt hiermee een energie die op zijn vroegst pas over 10 jaar hier is. Als die al komt, want tot nu toe is het nog nooit iemand gelukt om een kernfusiefabriek rendabel te krijgen. En Google zelf zegt ook, succes is niet gegarandeerd. Maar ja, wie weet, en gaat Proxima dat gewoon lukken? Het wordt gewaardeerd op $2,7 miljard. Het zal wereldwijd de eerste zijn.
6: Tijd om even te bollen dan, want bol.com, onderdeel van Ahold, gaat Adyen en Klarna achterna. Het wil ook financiële diensten gaan aanbieden. Daar hebben ze een eigen dochterbedrijf voor opgericht, zo meldt het FD. En ze hebben er een vergunning van de AFM voor gekregen. Via dat bedrijf kunnen klanten dan afrekenen of achteraf betalen. En Bol is niet het eerste bedrijf die dit trucje uithaalt, zegt FD-collega Orla McDonald.
13: Booking, dat was altijd gewoon een reserveringsplatform voor hotels, maar inmiddels wikkelen zij alle financiën af. Er zit een hele financiële tak achter waar meer dan 1000 mensen werken. En bijvoorbeeld Shopify uit Canada, dat is eigenlijk begonnen als een soort platform waar mensen hun eigen webwinkeltje konden beginnen. Maar inmiddels komt daar 3/4 van de omzet uit financiële diensten.
6: Het is ook een nieuwe manier voor Bol om te groeien, want dan weer belangrijk is om zich staande te houden tegenover concurrenten als Amazon. Dus dan komt hiermee dan eindelijk die beursgang van Bol in de buurt, dat ze eindelijk weer een nieuwe plek hebben om flinke groei uit te halen.
11: Nou, laat ik het anders formuleren. Volgens mij heeft Ahold ooit 300 miljoen betaald voor Bol. En dat is natuurlijk echt een fenomenaal lage prijs geweest. Alleen al op basis van de groei die ze hebben gezien natuurlijk. En de marktdominantie die ze hebben in Nederland. Want Amazon is het tot nu toe nog niet gelukt om ze van de troon te stoten. Ja, en het logische gevolg is inderdaad dat je financiële dienstverlening daaraan gaat koppelen. Om, wat net al werd gezegd, veel bedrijven dat trucje inmiddels ook doorhebben. Dat als je ook de betalingen kan afwikkelen en bijvoorbeeld kredieten kan verschaffen voor leveranciers of afnemers, dat je daarmee ook je marges fors kan verhogen en dat binnen een ecosysteem houden. Dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat als Ahold dit succesvol uitrolt, wat mij betreft, dat Bol.com een vele hogere waardering zou kunnen krijgen dan alleen een simpele webwinkel, om het maar even oneerbiedig te zeggen. En misschien wel dat zelfs de hele waardering van Ahold op termijn ook nog fors hoger gaat maken. Dus zou mij niet verbazen als ze dit eerst willen uitrollen en op basis daarvan dan inderdaad gaan kijken of ze een beursgang willen gaan faciliteren.
9: Dan wil ik nog even stilstaan bij de democratie. Die staat onder druk. En dan heb ik het nu even niet over autoritaire wereldleiders, maar over de beursdemocratie. Beleggers brachten afgelopen jaar namelijk minder vaak hun stem uit bij aandeelhoudersvergaderingen dan eerder. Uit onderzoek van Eumedion blijkt dat steeds minder aandeelhouders komen opdagen, schrijft het FD. Grootste daling zit bij midcap bedrijven. Van 75% opkomst in 2023 naar nog maar 63% dit jaar. Ja, wie betaalt, bepaalt blijkbaar toch liever niet. De directeur van Eumedion die maakt zich zorgen dat het structureel is en waarschuwt ook dat kleine meerderheden of activisten beleid makkelijker naar hun hand kunnen zetten op deze manier. Ja, zo werkt dat in een democratie. Ik zou zeggen, doe je democratische plicht, lieve aandeelhouder, en ga stemmen.
6: Ook bij beurs kunnen we het toch democratisch maken. Straks hebben we het over Shell. De topman is gestopt met zijn levensmissie, cadeautjes uitdelen.
9: En je hoort waarom elektrische autobouwer Rivian crasht op Wall Street.
6: Maar eerst naar Peking, waar minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op bezoek is.
14: Our presence here sends an important message. China and the Netherlands remain close partners in trade, investment and innovation despite global challenges. Our shared history gives us every reason to believe in the durability of our ties and our ability to navigate challenges together.
6: Genoeg challenges om te overkomen. Gelukkig ging Sjoerdsma niet alleen, want hij nam ook een optocht aan AIX-bedrijven met zich mee. ASML, ASM, Philips, AkzoNobel en daarnaast ook nog NXP, KLM en Signify. Die gingen ook nog mee. Het was een gevoelig bezoek. Niet iedereen wilde met de pers praten. Maar de bedrijven die dat wel deden, die zeiden vooral: we hebben veel last van exportcontroles, zoals chipmachinemaker Nearfield Instruments.
15: We ervaren heel veel issues met de exportcontrol. En wij hopen hiermee wat ingangen te creëren, samen met het ministerie van handel. En misschien ooit een business te kunnen starten en in ieder geval te kijken wat er mogelijk is.
6: Er staan veel beursbedrijven die dus meegingen, maar ook dit soort scale-ups. Onder die beursbedrijven, wie heeft nou het meeste baat bij zo'n trip?
11: Ja, ik denk dat toch onze frontrunner ASML is, politiek in ieder geval gezien. Hè. Die hebben het meeste baat dan in absolute zin. Omdat China natuurlijk een enorme afzetmarkt is. En omdat dingen als exportrestricties en onderhoud en services van de machines, van de bestaande machines, ja, die kunnen direct de winstgevendheid raken. Dus als je puur in cijfermatig kijkt, dan denk ik dat ASML de belangrijkste partner is.
6: Ja, de laatste keer dat Buitenlandse Zaken zo'n trip organiseerde was in 2018, dat ze echt fysiek naar China toe gingen. Is het goed dat die handelsrelatie nu weer wat wordt aangehaald na zo lang?
11: Ja, absoluut. Ik denk dat het heel goed is. Kijk, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Sterker nog, je kan ook wel gewoon ruzie hebben en het echt fundamenteel oneens zijn. Maar het is altijd goed om in ieder geval te praten met elkaar. En Nederland kan ook simpelweg China natuurlijk niet negeren. Ik bedoel, China is een klant, is een leverancier, een concurrent en ook een geopolitieke rivaal natuurlijk tegelijkertijd. Het zou fout zijn, denk ik, om te denken dat praten hetzelfde is als toegeven in sommige dossiers. Maar het is juist als de relatie gespannen is, denk ik, dat je de kanalen moet openhouden. Dus dat dit soort diplomatieke missies worden en handelsmissies worden uitgevoerd, denk ik dat dat heel verstandig is. En het is niet voor niks dat alle grote AIX-bedrijven eigenlijk erbij zijn.
6: Ja, heb je ook het idee dat die relatie dan ook beter wordt? Ook als dat soort bedrijven in ieder geval al meegaan. Dat is ook al heel wat. Dat zie je ook dat al een tijd niet meer is gebeurd.
11: Nee, nou, het verbaast mij altijd wel. Hè. Je ziet altijd dat ook grote landen natuurlijk bij elkaar komen. Trump is ook met Xi in gesprek geweest. En dan zijn ze het nog steeds fundamenteel oneens. Maar er wordt in ieder geval wel gesproken. Dus er wordt wel een kans om elkaars positie aan weerszijden toe te lichten. En nogmaals, wat ik net zei, dat is altijd beter dan elkaar gewoon te negeren. Maar ik heb niet de illusie dat nu ineens de lucht helemaal geklaard is. Of dat ASML bijvoorbeeld ook na deze handelsmissie EUV-machines aan China mag gaan leveren. Nee. Maar goed, nogmaals, praten is altijd beter dan boos van elkaar wegstaren.
6: Maar is er wel zicht op uiteindelijk die relatie gaan verbeteren? Want ja, goed, je ziet nu, er zijn veel spanningen dus tussen Nederland en China. Exportrestricties, de zaken Nexperia wordt ook veel nog genoemd. Lijken juist de laatste tijd steeds meer nog altijd eigenlijk de kant van de geopolitieke kant van de VS te kiezen. Ja, ja. Is er dan überhaupt een beetje het gevoel dat Nederland en China de boel wel ergens nog een klein beetje kunnen gaan oplossen?
11: Nou ja, of verbetering echt 100% mogelijk is, dat lijkt me lastig. Ik denk dat het beperkt is, maar toch wel zinvol. Hè? Wat je al zegt, strategisch kiest Nederland natuurlijk nog steeds grotendeels voor de Amerikaanse kant, met name in die high-end chipmarkt. He, ASML mag, wat ik net al zei, die meest geavanceerde EUV-machines niet naar China exporteren. Maar Nederland, je wil als Nederland natuurlijk ook niet dat Washington eenzijdig bepaalt wat wij als Nederlandse bedrijven wel en niet mogen doen. En er staat ook nog wel wat wet- en regelgeving op stapel die bijvoorbeeld rechtstreeks zou kunnen raken aan waar we het net al over hadden, het onderhoud van de machines die al wel in China staan. Ja, dat zou echt wel een serieus probleem zijn. Dus ik begrijp wel dat daar dan ook tijd en ruimte voor wordt genomen om dat soort zaken te bespreken met de Chinezen. Wat de Nederlandse positie je daarin is. Al is het alleen al om wat meer ruimte voor elkaars opinie zeg maar, te creëren.
6: Ja, en over die individuele bedrijven die dus meegingen. ASM, ASML, dus ook Philips, Axo. Zijn er echt concrete dingen waar ze mee terug kunnen komen? Zijn er eigenlijk nog niet? Zijn dat dan gemiste kansen? Of is het verbeteren van de relatie eigenlijk alles wat die bedrijven voor nu nodig hebben?
11: Nee, ik denk wel als je kijkt bijvoorbeeld, nogmaals, ASML zal echt niet ineens EUV-machines gaan leveren, want dat is gewoon echt geopolitiek dichtgetimmerd. Maar wel meer duidelijkheid bijvoorbeeld over die onderhoud en die service van de bestaande systemen, ook de oudere DUV-systemen. Nou, voor ASM gaat het, ASM International, zoals we dat nog steeds in de volksmond noemen, gaat het om bijvoorbeeld de toegang tot Chinese fabrieken en behoud van hun positie in de ALD, dus de deposition. Als je naar Philips kijkt, daar is China ook wel een belangrijke markt. Hè? Bijvoorbeeld bij toegang tot ziekenhuizen en aanbesteding en lokale zorgsystemen. Dus ja, voor ieder is het toch wel, denk ik, wat profijt te halen. En dan is het toch wel fijn als er wat bilaterale gesprekken ook kunnen plaatsvinden tussen de bedrijven en officials van China.
6: Het was een lijst van 17 bedrijven die meeging. Welke namen miste jij nou nog echt? Waarvan jij zegt, nou, die hadden eigenlijk gewoon met hun gezicht daar in China moeten staan.
11: Ja, jullie zeiden het al, natuurlijk een pijnlijk dossier is Nexperia. Ja. Misschien toch aardig geweest als daar een afgezant van had bijgezeten. Ja, en de meest belangrijke die ik zou missen is, als ik naar ons rijtje met chipbedrijven kijk, dan hebben we natuurlijk altijd over ASML, ASMI en BESI. En die laatste die was er niet bij. En dat is toch in onze hele productieketen die wij zeg maar faciliteren als Nederland, is ook de packaging en zeker de techniek, de hybrid bonding waar BESI mee in de markt is relevant. Dus het zou, het had mij niet verbaasd als BESI ook aan dat rijtje was toegevoegd.
2: BNR Beurs.
6: Wie er ook niet meeging naar China was Shell, maar die kwamen zelf met de resultaten. Voorlopige cijfers over het afgelopen kwartaal en die werden goed ontvangen.
9: Ja, het aandeel won 3,3% omdat Shell positief verraste.
16: We had an update from the oil and gas business signaling it had another strong oil and gas trading result, saying that the oil trading profits are pretty in line, but on gas trading the results were significantly higher than the first quarter.
9: Handel in gas leverde ze meer op dan gedacht. Prijzen waren natuurlijk volatiel door de oorlog in het Midden-Oosten. Staat wel tegenover dat de gasproductie van Shell zelf afnam doordat een complex in Qatar beschadigd werd in de oorlog. Ja, onderaan de streep zijn beleggers blij. Stan, aandeel wint dus een paar procent. Maar eerst even het slechte nieuws uit de weg werken. Die schade aan de productiefaciliteiten van Shell, hoe erg is dat?
11: Nou ja, blijkbaar valt dat dus toch wel mee. Omdat ze ook al de guidance voor hun gasproductie verhoogden. Waar we eerst rond de 600.000 BOE zaten. Dus barrel oil equivalent per dag. Gaan ze nu toch weer richting die 650.000. Dat is nog steeds niet de ruim 900.000 die we in Q1 hadden. Alleen het geeft wel aan dat er dus ruimte is voor verdere productiecapaciteitenverhogingen. En dat waarschijnlijk die schade relatief meevalt. Ik denk dat het ook een onderdeel was van de koers die we vandaag zagen.
9: Ja, want oorzaak van die goede resultaten uit energiehandel, dat is natuurlijk waarom Shell zo profiteert. Maar nu die boel daar een beetje aan het bedaren is in het Midden-Oosten, ja, hoeveel profijt houdt Shell daar nou permanent aan over?
11: Ja, niet permanent. Kijk, trading is natuurlijk gebaat, zoals bij iedere tak van sport, als het om handel gaat, bij volatiliteit en prijsverschillen en regionale tekorten en logistieke stress en distributieproblemen. Daar ontstaan prijsverschillen. En dan kan je natuurlijk in de handel heel erg veel geld verdienen. En laat ik daar heel duidelijk over zijn. Die energy trading tak van Shell, die is echt wereldklasse. Dat zie je ook aan de winstgevendheid die eruit komt in dit soort perioden. En dat zorgt natuurlijk wel voor dat op het moment dat je inderdaad wat minder aan je traditionele business, om het zo maar te zeggen, verdient.
9: Ja.
11: Dat het wel lekker is dat je aan die volatiliteit weer een enorme winst kan overhouden. Dus dat je toch wat meer daarmee stabiliteit creëert in je bedrijfscijfers overall.
6: Maar hebben Shell-beleggers daar nou uiteindelijk ook profijt uit gehaald? Want je ziet dat aandeel nou sinds begin dit jaar staat al 10% in de plus. Ja. Dat ze ook niet meega uiteindelijk, toch?
11: Nee, maar Shell is ook geen bedrijf zoals we het begin van deze uitzending over hadden, natuurlijk over die hoge groeibedrijven. Dus je koopt het ook echt niet voor een verdubbeling van de koers, zeg maar. Terzij je het in coronatijd hebt gekocht onder 10 euro. Dat waren ons mooie tijden. Maar je koopt het natuurlijk met name voor een stuk van de kapitaaluitkering. Hè. Dus de dividendrendement is bruto zo'n tegen de 4% aan. Je hebt dan nog wat buyback yield, zoals we dat noemen. Dus de inkoopprogramma eigen aandelen. Het staat de voorwaartse koerswinst is onder de 10. Dus het zijn echt value aandelen, zoals we dat zo mooi noemen. Die je echt voor de cashflow koopt. En inderdaad een paar procent per jaar erbij nog in koers. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, kan je toch mooi dubbeldigit per jaar rendement maken op een aandeel als Shell. En inderdaad, wat je zegt, het is dit jaar al ruim 10% gestegen. Nou, tel daar het dividend bij op. Dan heb je volgens mij als Shell-belegger al een aardig jaar achter de rug.
6: Ja, en naast dat dividend die topman was Sawan ook vooral bezig met het uitdelen van cadeautjes aan aandeelhouders in dividendvorm, maar ook in aandeleninkoopprogramma's. Daar hoor ik hem de laatste tijd eigenlijk niet meer zoveel over. Is dat feest nou een beetje voorbij?
11: Nou ja en nee. Kijk, Baas Sawan heeft natuurlijk al meer aan. Of kijkt eigenlijk likkenbarend naar de Amerikaanse grootmachten. Ook de waardering die er is voor dat soort oliebedrijven. Ik had het net over het feit dat bijvoorbeeld de voorwaartse koerswinstwaarde van Shell onder de 10 ligt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ExxonMobil, dan zit dat toch rond de 12, 13. Dus er zit echt wel een onderwaardering in van zo'n 30-40%. Die zou die graag terugzien. Dat zal wel betekenen dat je ook je cashflow-discipline op orde moet houden. Dus inderdaad, stijgende dividenduitkeringen, inkoop eigen aandelen. Alleen, je bent natuurlijk wel beperkt tot je financiële raamwerk. Hè. Shell mikt op zo'n 40-50% van de operationele cashflow terug te laten vloeien naar aandeelhouders. Dus door een hele business cycle heen. Dat geeft ruimte, maar dan moeten wel de olie- en gasprijzen en de trading dus sterk blijven. En als je inderdaad ineens een wat minder kwartaal hebt, zal dat niet meteen betekenen dat ze hieraan gaan sleutelen. Maar we hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat als het echt structureel minder wordt, dat je ook minder kan gaan uitkeren. Dus het is zaak eigenlijk dat de kapitaalsdiscipline van dit soort bedrijven echt vier boven water blijft en dat beleggers daarop kunnen vertrouwen, dan zou je ook vanzelf zien dat de waardering steeds hoger wordt van deze ondernemingen.
2: BNR Beurs.
6: Hoog tijd voor een ronde over Wall Street, waar de waarderingen zeker niet hoger worden, want het ziet er rood uit. De Dow Jones 0,4% eraf, de S&P 500 0,3% eraf en de Nasdaq 0,7% in de min.
9: Wil ik het nog even hebben over SpaceX? Het is zover. Vandaag is het bedrijf van Musk de Nasdaq 100 in gelanceerd. En daarmee stromen er miljarden aan passief kapitaal het aandeel in.
17: Index funds tracking the Nasdaq 100 will have to start buying SpaceX stock whether they want to or not. JP Morgan estimates that there will be about $4.3 billion worth of forced purchases flows into SpaceX by funds that have to reflect its weighting in the composite before it officially appears there.
9: Ja, veel indexbeleggers zijn nu dus automatisch ingestapt bij Elon Musk. En SpaceX heeft volgens nog maar een weging van zo'n 1% in de index. Ja, dus zoveel zullen beleggers nog niet voelen van een beetje winst of verlies. Kan wel snel verandering inkomen zodra vroege investeerders hun aandelen verkopen. Ander nieuwtje nog. De grote zakenbanken die zijn inmiddels ook begonnen met het volgen van SpaceX. Koers staat nu op $152. Morgan Stanley zegt veel te laag. Kopen. Nou denken ze dat hij naar de $300 moet of kan. Nog een veranderingetje dan. Het onderdeel van SpaceX is natuurlijk xAI. Dat is het AI-bedrijf van Musk. Dat heet nu SpaceX AI. Met daarin dan natuurlijk ook weer X, het voormalige Twitter. Ja, om het allemaal nog wat overzichtelijker te maken.
6: Ja, ik snap er helemaal niks meer van. Nog even naar de krater op Wall Street. Dat is het aandeel Rivian. Dat staat 15%, 14% in de min. Na een update van de elektrische autobouwer gisteravond. Ze komen binnenkort met kwartaalcijfers. En daar maakten ze beleggers alvast lekker voor. Hun omzetverwachting is namelijk een stuk hoger dan die wat analisten in gedachten hadden. Nou, vanwaar dan die krater? Ze maakten nog wat bekend. Ze gaan namelijk 75 miljoen nieuwe aandelen uitgeven om $1,5 miljard op te halen, waarmee ze de productie van een paar modellen kunnen opschalen.
18: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Vetvergadering van 3 weken geleden. De eerste onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Er werd besloten het rentebesluit te handhaven. Maar hoe kwam dat besluit nou precies tot stand? Dat kunnen we nabladeren in de notulen.
2: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 7 juli... waarin Sjoerdsma de relatie met China probeerde te verbeteren... en wij die met Stan nog beter maakten dan dat hij al was. Dankjewel weer, Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
3: Graag gedaan, tot de volgende.
1: Jij bedankt voor het luisteren. En wist je dat je tegenwoordig ook kan reageren in de BNR-app? Rechtsbovenin bij een geel spreekwolkje. Daar kun je ons vinden en daar kun je vragen stellen... die wij dan weer kunnen behandelen. Morgen bijvoorbeeld, want dan zijn we er weer. Tot dan.
2: Tot morgen.
4: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de Big Five.
5: So, like, hold on, you... Wait, so you want me to chase you through this song? You sound crazy.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En

0: naar wat er o zo fout is gegaan.
1: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
2: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Saïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Vast wel, dan moet je deze week echt luisteren. En misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf even stevig een spiegel voor te houden. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je nou de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Deze week praat ik erover met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. En vandaag doe ik dat met elke Gerard. Zij is dokter in de psychologie, CEO van Better Minds. Die organisatie helpt organisaties weer om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Welkom terug bij de Big Five, Elke.
6: Dankjewel, Diana. Fijn hier weer te zijn.
5: Ja, het was 2022 hè, dat we met elkaar spraken. En heel benieuwd hoe jouw verhaal zich weer verder heeft ontwikkeld. Goed misschien nog om te zeggen dat jij vooral bekend bent ook als keynote-spreker. Dus je staat ook veel op congressen. Je bent ook auteur van meerdere bestsellers, onder andere Mentaal Kapitaal. In jouw laatste boek is Focus is het nieuwe goud. Mm-hmm. We gaan het dus ook zeker over focus hebben. En als dokter in de psychologie heb je bij verschillende universiteiten academische posities vervuld. Harvard, St. Andrews, Maastricht, Rotterdam en ook Gent. Dus je bent overal. En om het helemaal compleet te maken werk je zowel in Nederland als in België.
6: Klopt, we hebben kantoren met Better Minds in Antwerpen en Amsterdam.
5: Ja, dus je kan goed vertellen hoe het ook met ons in Nederland gaat. Het is vooral de neuropsychologie ook waar jij je op richt. Voordat we daarover gaan hebben, zou ik eerst even aan jou willen vragen: wat is jouw eigen geheim om mentaal fit te zijn?
6: Ja, voldoende herstelmomenten inplannen. Ik kan soms echt wel een week hebben dat ik veel onderweg ben, vaak de gas erop, maar dan regelmatig terugschakelen in het weekend. Of bijvoorbeeld nu ben ik 2 dagen in Amsterdam en dan ga ik er echt wel voor zorgen dat ik 's avonds bijvoorbeeld het bos in ga, iets rustigs doe of ga genieten van het centrum om weer terug te herstellen en fit te zijn voor de dag erna.
5: Ja, en dat klinkt allemaal alsof je dit heel makkelijk doet. Is dat ook zo of is het voor jou ook lastig met heel veel werk dat je natuurlijk ook hebt?
6: Het blijft altijd moeite doen. Hè. Je moet er energie in steken om gezonde gewoontes vol te houden. Het helpt natuurlijk wel als ik zo'n paar dagen van huis ben om daar wat sneller leuke activiteiten in te steken die ontspannend zijn. Mm-hmm. Maar het blijft wel gewoon werken om niet te werken.
5: Ja, ja. Mooie zin. Die moeten we eventjes inlijsten.
6: Ja,
5: hè,
6: zo'n tegeltje.
5: Zo'n tegeltje, ja. Werken om niet te werken. Als je dan kijkt naar jouw drive. Hè, je hebt een enorme drive. Je hebt intussen, geloof ik, 6 boeken of zo geschreven. Ja. Je bent al heel lang met dit onderwerp bezig. Welke persoonlijke drive zit daar voor jou achter?
6: Mensen willen helpen. Het was al de trigger waarom ik psychologie ging studeren. Ja. En tijdens mijn studies en vooral tijdens mijn doctoraat kwam ik met veel mensen in contact die slachtoffer waren geweest van bijvoorbeeld kindermisbruik, maar als volwassenen net heel veerkrachtig waren geweest. En zo het idee hadden, what doesn't kill me makes me stronger. En die veerkracht die ik toen al op jonge leeftijd bij zoveel mensen heb gezien, heeft mij altijd wel getriggerd om die wetenschap meer naar buiten te brengen, naar de gewone burger als het ware. Want als mensen van een slachtoffer van een misbruik dat kunnen, dan moeten wij dat toch ook kunnen, was mijn redenering. En zo ben ik dan Better Minds begonnen 13 jaar geleden. Gaan boeken schrijven om het naar het brede publiek te brengen. En dat motiveert me nog elke dag. En daarom ben ik ook aan mijn 7e boek bezig.
5: Oh, 7?
6: Ja, daar ben ik nu mee bezig.
5: Oké, komen we straks wel op waar dat dan, welk onderwerp je dan bij de kop gaat pakken. Dan komen we ook even bij het punt, hoe gaat het nou met ons? Mm-hmm. En met ons bedoel ik dan in dit geval, want je werkt in België en Nederland, maar even in Nederland, hoe mentaal fit zijn we in Nederland?
6: Ja, niet zo fit eigenlijk. Zo toont Monitor aan dat het afgelopen jaar een kwart van de volwassen Nederlanders te kampen had met een psychische aandoening. En uiteraard, het niet hebben van een psychische aandoening betekent niet dat je mentaal fit bent. Net zoals als je niet fysiek ziek bent, betekent niet dat je fysiek fit bent. Veel Nederlanders zijn mentaal niet zo fit, gaan wel werken, ze crashen niet, maar gaan als het ware op automatische piloot maar door, zonder echt fit te zijn. Dus de mentale fitheid is absoluut ondermaats.
5: Ja, een cijfer, welk cijfer zou je ervoor geven?
6: Ja, dat is lastig te zeggen, want hoe kwalificeer je die mentale fitheid en hoe ga je dat kwantificeren vooral? Maar ja, de cijfers zijn wel dat een kwart van de Nederlanders te maken heeft met een psychische aandoening.
5: Ja, dus je maakt je er echt zorgen over. Zijn er bepaalde groepen die nog uitvallen waarvan je zegt, daar gaat het echt niet lekker mee?
6: Ja, verrassend genoeg is het vooral de jongere generatie van 18 tot 30 jaar ongeveer die veel te kampen hebben met burn-out klachten.
5: Ja.
6: Daarnaast zie je ook dat vrouwen, jonge vrouwen, net iets meer klachten hebben van somberheid, angst, burn-out dan mannen van die generatie. En natuurlijk een aantal sectoren zoals de zorg en het onderwijs waar je meer mentale klachten bij die medewerkers constateert dan in andere sectoren. En misschien ook interessant, Diana, is dat de oudere generatie mentaal wel fitter is.
5: Okay.
6: Je zou denken, ze zijn minder fysiek fit en dat gaat parallel, maar dat is dus niet het geval.
5: Terwijl ik weet uit ons vorige gesprek in 2022 dat je juist zei dat, ik weet niet wat je als ouderen ziet, maar dat onze generatie eigenlijk meer de verloren generatie was dan de jongere generatie.
6: Ja, met de ouderen in dit geval, goed dat je het vraagt, bedoel ik echt de 65-plussers.
5: Zijn wij niet, voor de duidelijkheid.
6: Nog niet.
5: Worden we vast hopelijk wel. Dus je maakt je daar enorme zorgen over. Weet je hoe het komt? In 2022 spraken we met elkaar dat we natuurlijk van crisis op crisis hebben. We hadden niet alleen de pandemie, maar toen kwamen er heel veel crisissen bovenop. En we hadden ook die financiële crisis ook nog recent waren we aan het verwerken. Maar nu intussen zijn we alweer in 2026. Wat is nu eigenlijk de belangrijkste factor?
6: Ja, de Nederlandse Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft dat mooi samengevat afgelopen december in een rapport dat ze noemde Op de Rem. En in het rapport spreken ze over een zogenaamde hypernerveuze samenleving. Een samenleving waar een snelheid de norm is, waar iedereen het druk heeft en waar het vanzelfsprekend is dat je continu beschikbaar bent. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op ons brein, op onze mentale fitheid En in die context leven we. Daarbovenop dan natuurlijk nog eens AI, die een stroomversneller is van dat patroon.
5: Ja.
6: En ook nog een extra impact heeft op hoe ons brein functioneert.
5: Dus dat is er met ons aan de hand. En dan hoor ik je zeggen druk, druk, druk.
6: Ja.
5: En er wordt ook altijd gezegd druk is goed.
6: Ja, druk is een statussymbool geworden. Als je aan iemand vraagt hoe gaat het, gaat die je wil vaak overtuigen dat hij het druk heeft, want het klinkt als succes in de oren.
5: Ja. En daar moeten we ook even de zebra en de leeuw voor bij de kop pakken.
6: Ja, ja.
5: Die vind ik heel leuk.
6: Ja, ik ook. Die bestaat in het boek van Robert Sapolsky. Een wereldvermaarde neurowetenschapper. Die ooit een boek schreef waarom zebra's geen maagzweer krijgen. En hij vergelijkt de zebra op de savanne. Waarin de zebra wordt achterna gezeten door een leeuw. En op dat moment schiet het hele activatiesysteem van die zebra aan. Haar hartslag gaat omhoog, bloeddruk stijgt, cortisol, adrenaline gaan omhoog, spijsvertering wordt stilgelegd. Alles staat in het teken van overleving. Totdat het gevaar geweken is. 20 minuten later kan diezelfde zebra weer rustig aan het grazen zijn op de savanne alsof er niks gebeurd is. En dat is stress waarvoor die bedoeld is. Dat is acuut, functioneel en tijdelijk. Maar wij als mens zijn wel heel anders. Wij kunnen ons opjagen over een e-mail die verkeerd binnenkomt. Wij kunnen ons zorgen maken over een deadline die er over 6 weken ligt. Of wij kunnen piekeren over een gedachte waarover we blijven piekeren. En waar de zebra na 20 minuten weer in volle rust is, nemen wij die leeuw mee naar huis. We nemen hem mee ons bed in, het weekend in, onze vakantie in. En dat creëert een toestand van zogenaamde permanente activatie. Je bent continu in die stressmodus waar die zebra tijdelijk in zit als die wordt achterna gezeten door een leeuw. Zijn wij als mens in onze hypernerveuze samenleving continu op scherp. En dat heeft natuurlijk een impact, want dat is het verschil tussen acute stress waarvoor die dient om te overleven, om ons te mobiliseren, versus chronische stress. En dan vindt er natuurlijk zo'n sluipende slijtage toe van je lichaam, van je mentale fysieke fitheid, zonder dat je dat goed in de gaten hebt.
5: Diana Matroos. Mijn gast is Elke Geraert. Zij is dokter in de psychologie, auteur en CEO van Better Minds. En met dat bedrijf richt je dus op het verbeteren van de mentale kracht van werknemers, ondernemers. En dan komen we ook bij onze eigen luisteraar uit. Hè. Dat is precies de doelgroep. Je werkt in Nederland en België. Als je dan naar de Nederlandse werkvloer kijkt, wat zie je daar dan gebeuren?
6: Ik zie dat focus vaak ver weg is. Wij worden met Better Minds zeer veel gevraagd van probeer hier terug focus op onze werkvloer te krijgen. In onze kantoortuinen waar er zoveel afleiding is. Ook de combinatie met het hybride werken vormt een uitdaging. Dus daar komt heel veel vraag naar. Los van natuurlijk vragen rond mentaal welzijn. Dat je beter leert aan je medewerkers, maar ook leidinggevende. Wat is stress? Hoe kunnen we het voorkomen?
5: Mm-hmm.
6: Hoe kunnen we mensen motiveren? In een tijd waar er zoveel verandering is, dat je toch die motivatie aan de dag blijft leggen.
5: Ja, en daar noem je dus focus. En dat is natuurlijk ook jouw laatste boek. Hè?
6: Ja.
5: Focus is het nieuwe goud. Kan je iets meer over die focus zeggen waar je ziet dat het eigenlijk ontbreekt? Op het moment dat je gewoon een beetje om je heen kijkt, kunnen wij ook een beetje opletten hoe dat hier bij BNR gaat.
6: Ja. Nou ja, als je gewoon al op straat loopt, Diana, dan zie je het. De zogenaamde smombies. De smartphone zombies. Ja. Die alleen oog hebben voor hun schermpje en niet de mooie omgevingen mensen rondom zich zien. Maar die smombies zie je ook op de werkvloer. Mensen die vooral met hun scherm nog bezig zijn en weinig voelen van de collega's, van de cultuur, van de spirit van het bedrijf. En dat heeft natuurlijk een impact op onze mentale fitheid. Het constant switchen ook tussen taken. Het multitasken, waarvan mensen denken dat ze dat kunnen, terwijl het brein dat eigenlijk niet kan. Dus de manier waarop wij werken in deze tijd is gedateerd. wellicht methodes van werk van jaren geleden die ooit iemand heeft bedacht, maar die we maar blijven doen omdat we het altijd zo hebben gedaan.
5: Ja, ik denk dat het mooi is om ook hier de kettingvraag bij te stellen, want gisteren sprak ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten en zij wilde vooral ook iets weten door die telefoon.
7: Ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat... En voor mij is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu... is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen... of in de psychologie is aan te tonen dat onze hersenen nu... Wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn... is er ook echt iets aan te tonen. Daarbij van ja, welke echt... Ik borstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder afgeleid te zijn van die vervelende telefoon.
5: Ja, het zijn stiekem natuurlijk twee vragen. Dat heb je altijd met gasten. misschien eerst even, omdat jij ook vanuit de neuropsychologie heel goed dat brein kan beschrijven. Is er bewijs voor, wetenschappelijk gezien, dat die telefoon iets met ons brein doet?
6: Ja, er is onderzoek dat toont dat een vergelijking maakt tussen onze aandachtspannen begin 2000 versus nu. En dan zie je dat begin 2000 mensen nog een aandachtspanne van 2,5 minuut hadden als ze op een smartphone bezig waren. Terwijl nu zit dat op amper 47 seconden. En je laat je weer afleiden, triggeren naar het volgende. De algoritmes zijn er natuurlijk ook op gebouwd. Dus die aandachtspanne is ontzettend afgenomen.
5: Ja.
6: Daarnaast zie je ook dat zelfs de eenvoudige aanwezigheid van een telefoon in de ruimte waarin je bevindt al een impact heeft. Omdat je brein daardoor niet zijn volle denkkracht kan benutten. Want een deel ervan wordt benomen door het idee, hebben ze me nodig?
5: Ja.
6: Is er nog iets binnengekomen? Dus je spendeert al een deel van je aandacht aan de telefoon, ook al doet hij op dat moment niks. Daarnaast natuurlijk elke keer wanneer er dan een notificatie binnenkomt, wordt je beloningssysteem geactiveerd. Hetzelfde systeem dat wordt geactiveerd bij iets lekkers of iets spannends. En dat maakt het extra moeilijk om die telefoon aan de kant te leggen.
5: En je gaat eigenlijk van het een naar het ander. Hè? Je gaat even een mailtje checken en dan ben je voordat je het weet even het nieuws checken, ja. Sociale media bekijken en zo gaat het dus maar door.
6: Exact. We noemen het ook wel treintjesgedrag. Het ene wagonnetje na het andere, telkens geïnduceerd door de algoritmes en niet meer door je eigen vrije wil.
5: Ja, en nou snap ik dat die aandachtspannen kort is. Je kan ook zeggen, we zijn met elkaar gewoon sneller geworden. Hè? Ik ga even aan de andere kant hangen nu. Dankzij die mobiele telefoon, dankzij de technologie kunnen we gewoon heel snel schakelen en veel meer uit onszelf halen.
6: Ja, zo zou je het zeker kunnen stellen. Maar ik denk dat de prijs die we met z'n allen betalen niet enkel mentale vermoeidheid is, waar we het net over hadden. Hè? Die mentale fitheid neemt af. Maar de echte kost is gebrek aan diepgang. Diepgang in ons denken, diepgang in onze gesprekken, diepgang in bij jezelf nagaan, wat wil ik nu in het leven, waar wil ik naartoe, in plaats van op automatische piloot, snel, naar het volgende. En ik denk dat heel veel van de processen die diepgang vragen in ons leven, beschadigd zijn door de manier waarop we telkens onze aandacht laten kapen.
5: Ja, want eigenlijk kan je dus een bepaald stuk niet ontwikkelen. Hoe werkt dat dan in het brein wat je niet ontwikkelt als je hiermee bezig bent?
6: Ja, op het moment dat je de hele tijd aan het schakelen bent tussen allerlei zaken, ga je bijvoorbeeld meer fouten maken. Je gaat heel veel energie kwijtspelen, zonder dat je het doorhebt. Maar ook je creativiteit gaat naar beneden. Want als je vooral aan de oppervlakte snel leeft, creëer je voor je brein niet een context waarin die out-of-the-box creatieve ideeën kan hebben.
5: Ja, ja. Ja, ik heb laatst ook gesproken met hersenwetenschapper Erik Scherder. En toen ging het ook over, nou, hij zegt eigenlijk woorden lui en dom ook van AI. Hè?
6: Ja.
5: Ook omdat de teksten die ook in AI, die AI is ingericht om te simplificeren. En dat is soms heel lekker, want als je dus dan met heel complex iets en je gooit het er allemaal in, dan maakt hij daar een lekker simpel, overzichtelijk verhaal van. Maar dat we dus ook dan die taal gaan overnemen en dat we dus ook steeds simpeler gaan praten eigenlijk, waardoor ook de diepgang in onze taal verdwijnt. Is dit ook wat jij bedoelt?
6: Ja, ten dele. Het is de diepgang in de taal, maar ook de breinkracht die afneemt omdat we heel veel aan het outsourcen zijn aan AI. Als je heel veel van de taken die je normaal deed nu aflaat op AI, dan ga je, zo toont onderzoek aan, minder kritisch zelf kunnen denken. Mm-hmm. Dan gaat ook je bevlogenheid naar beneden, want je bent niet aan je carrière ooit gestart om zeer goede prompts te maken. Nee, je bent gestart omdat het je triggerde en je kon nadenken en creatiever mee om.
5: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, doordat ik dingen aan AI overlaat, heb ik juist tijd over om mijn aandacht te geven aan mijn creativiteit. En de saaie, domme klusjes laat ik over aan AI.
6: Klopt, en dat zou ik ook zeker hopen. En daar gaat een deel ook mijn nieuwe boek over gaan.
5: Oh.
6: Wat je nu vooral ziet, is wat onderzoekers van Berkeley University noemen workload creep. Er sluipt steeds meer werkdruk binnen. Want stel AI heeft op 2 uur op een dag gedaan waar jij een hele dag voor nodig hebt, betekent niet dat je om 11 uur 's ochtends naar huis mag. En dat betekent dat er dus meer en meer werk bij komt en daardoor het brein veel meer werkdruk
5: krijgt. Waarom juist meer werk komt erbij?
6: Omdat AI het al klaar heeft op 2 uur.
5: Ja.
6: Je werkgever gaat je niet dan naar huis laten gaan of zeggen, oh, ga maar in het zonnetje zitten en een beetje creatief
5: wezen. Nee, dat
6: snap
5: ik. Maar waarom wordt het dan nog meer werk? Want je zou kunnen zeggen, je moet gewoon je 8 uur afmaken die je normaal ook hebt. Maar jij zegt, het wordt nog meer.
6: Ja, onderzoek toont dat je dan extra taken erbij krijgt.
5: Ja.
6: Die dan ook nog eens moet verwerken. En daarnaast zie je ook nog een ander patroon ontstaan, omdat je telkens aan het schakelen bent tussen wat je zelf nog aan het doen bent en vervolgens gaat checken wat AI je oplevert, word je als het ware een kwaliteitscontroleur. Is dit juist die output van AI? Kloppen de feiten? Is de timing juist?
5: Gelukkig dat mensen dat nog doen, hè?
6: Ja, gelukkig wel. Ja. Maar daardoor ontstaat er volgens de onderzoekers iets wat zij brain fry noemen. Je brein geraakt overhit, gefrituurd. Doordat je de hele tijd aan het switchen bent tussen je eigen output en de output van AI.
5: Ja, het is nogal wat, hè? Als je eigenlijk, dat die activatie die jij eerst beschreef, die continu aanstaat, dus dat we de hele tijd de leeuw zijn, omdat druk goed is. En dat heeft dus ook te maken dat drukte op een gegeven moment onderdeel wordt van je identiteit, hè? Mm-hmm. Dat beschreef je net en daardoor ga je dat blijven doen.
6: Klopt.
5: En daar komt dit dus nog bovenop.
6: Ja, AI is een versneller van het patroon dat al aanwezig was.
5: Ja.
6: Ik geloof niet dat AI de oorzaak is, zoals sommigen dat stellen. Nee, het was al aan de gang. We waren al een hypernerveuze samenleving waarin druk de norm is geworden. En dit komt er bovenop.
5: Ja, waar gaat dit uiteindelijk toe leiden? We gaan straks over de oplossingen praten, want dat zat natuurlijk ook onderdeel was dat van de vraag. Maar als we hiermee doorgaan, wat gaat er gebeuren met ons?
6: Volgens de onderzoekers van Berkeley leidt het tot wat zij noemen AI burn-out. Niet het type burn-out zoals we het kennen, maar van een ander niveau. Waar medewerkers te weinig stilstaan bij de impact van AI-gebruik op hun brein. En het de hele tijd gebruiken zonder goed na te denken, is dit wel breinhygiënisch? Is het breinvriendelijk? Of moet ik een andere manier van werken hanteren? En ik maak vaak de vergelijking met dat als je een handleiding hebt van je wagen, dan ga je die wel even scannen als je een nieuwe wagen hebt. Als je een nieuwe AI-tool aanschaft, ga je misschien wel eens een webinar volgen om die AI-tool zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar de meeste mensen lezen niet de handleiding van hun eigen brein. We gaan maar door op automatische piloot, gedreven door snelheid en drukte, zonder in te checken bij onszelf. Werkt dit efficiënt voor me? Hoe voel ik mij? Ben ik nu al weken of maanden die leeuw aan het najagen? Of las ik ook momenten van zebratijd in?
5: Ja. En staan we überhaupt in contact met ons lichaam?
6: Ik denk vele mensen te weinig.
5: Ja. Het is best wel een beetje triest wat je beschrijft, maar is er hoop?
6: Ja, er is altijd hoop. Ik ben echt een optimist. En daarom schrijf ik ook boeken om mensen daarover te inspireren. Maar het vergt wel een intentie, een bewust terugschakelen en een goede balans vinden tussen de twee.
5: Laten we dan zo meteen over verder praten in het tweede half uur. Wat kunnen we nu doen zonder rust en herstel? Zijn namelijk echte prestaties niet meer mogelijk op de lange termijn, zoals neuropsycholoog Elke Gerard zojuist heeft geschetst. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Saïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Sterk de zomer in. We willen een beetje je helpen, en ook onszelf trouwens, om mentaal en fysiek fitter de zomer in te gaan. En zo zal ik morgen spreken met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens hem is de zomer echt het moment om nieuwe eetgewoonten uit te gaan proberen en echt een reset te maken. Dus luister zeker ook morgen. En natuurlijk kan je ook al onze afleveringen terugluisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Elke Geraert. Zij is dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Dat helpt organisaties om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Daarbij werken jullie in Nederland en België. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 belangrijke onderwerpen met je bespreken. Elke, we moeten vooral ook naar de praktische tips gaan. Hoe we dingen kunnen resetten en hoe we meer de zebra kunnen worden, zoals jij noemt. En niet de hele tijd in de leeuw kunnen blijven hangen. En ook hoe we jongeren veerkrachtiger maken. Want dat vind je een belangrijk onderwerp. En je bent ook veranderd hoe je naar die groepen jongeren kijkt. Maar we moeten eerst denk ik even de kettingvraag afmaken. Want het ging over die mobiele telefoon, waar we de hele tijd maar in hangen en ik herken het. Mm-hmm. Mijn man en ik zeggen ook heel vaak tegen elkaar: wat zitten we nou dom te doen met z'n tweeën? Weet je wel, zitten we naast elkaar te surfen op die telefoon? Wat kunnen we nou doen om daar vanaf te komen?
8: Ja, het zijn vaak eenvoudige zaken, zoals je telefoon in een andere ruimte leggen wanneer je moet focussen. Maar ook stel je bent 's avonds televisie aan het kijken. Pak dan niet de telefoon mee op de bank, maar leg die in de keuken bijvoorbeeld, ver genoeg van je vandaan, zodat je echt hier en nu bent, met één ding bezig bent. Dus dat is wel een eenvoudige tip. Daarnaast ook zoveel mogelijk meldingen afzetten. Al die notificaties. Ja. Regelmatig zie ik dan bij andere mensen zo'n pop-up van die heeft je voor een LinkedIn-verzoek gestuurd. Dan denk ik, ja, waarom is dit nu relevant? Het kaapt je aandacht. En dus belangrijk om er zoveel mogelijk af te zetten. Ga ze ook niet gewoon handmatig onderdrukken, want elke keer dat je dat doet, ondermijnt het je goede gewoontes. Dus het zijn vaak eenvoudige zaken die kunnen helpen. Ook voldoende tijd nemen voor je gaat slapen om digitaal al te ontkoppelen. Ja. Dus er zijn een aantal zaken die je kan gaan toepassen. En zoals ik er net vertelde, lees ook wat beter de handleiding van jouw brein. Als je merkt dat je telefoon je eigenlijk zenuwachtig maakt door al die algoritmes die je naar ergens leiden, Ja, ga dan experimenteren door hem weg te leggen. Of door een detox te doen en op die manier te kijken van wat voor jou goed werkt.
7: Ja, dat is als mensen denken aan een detox, dan denken ze al, oh jee, dat kan ik niet.
8: Ja, maar start gewoon klein. Hè. Ja. Start met jezelf uit te dagen voor een half uurtje. De mobiele telefoon weg. Ja. En kijk wat het doet met je.
7: Ja.
8: En ja, je weet, eerst moet je door het diepe dal, de ontwenning, om daarna de voordelen ervan te
7: ervaren. Want het is gewoon een verslaving, toch?
8: Ja.
7: Ik bedoel,
8: ja.
7: We doen er misschien een beetje lachig over, dat je een beetje op je telefoon, maar het is gewoon echt een verslaving aan het algoritme.
8: Ja, voor vele mensen is het dat zeker, omdat dat beloningssysteem wordt geactiveerd. Dat voelt prettig aan, maar dat is slechts van korte duur. En daarna wil je natuurlijk opnieuw die pret en ga je opnieuw zoeken. En zo krijg je dat treintjes waar je het ene na het andere app aan het raadplegen bent zonder echt doel.
7: We komen straks bij nog meer praktische tips. Maar als het over die mobiele telefoon gaat, maak je er ook zorgen over de jonge generatie. Mm-hmm. Waarom ben je veranderd dat je de jongeren toch nu mentaal toch wel als een problematische groep ziet, terwijl je in 2022 nog veel positiever was over hun mentale veerkracht toen ik je sprak?
8: Ja, er is sindsdien best veel onderzoek gedaan dat aantoont dat er een correlatie is tussen mentale gezondheid van jongeren en sociaal mediagebruik. Vooral bij jonge meisjes die perfect beeld zien online en zich daaraan willen meten. Een impact heeft op een onzekerheid. Veel automutilatie ook daardoor bij jonge meisjes. En het is weliswaar geen causatie, maar correlatie. Het onderzoek is te jong om te kunnen goed vergelijken een groep met en zonder telefoon, en dat voor vele jaren. Maar je ziet wel een duidelijke relatie tussen de twee.
7: Ja.
8: En dat beschrijft bijvoorbeeld professor Jonathan Haidt in zijn boek wereldwijde bestseller The Anxious Generation. En samen met een collega Marie Loop heb ik ook een boek daarover geschreven, Mentaal Kapitaal voor Jongeren, waarin we wel aangeven dat het hoog tijd is voor volwassenen om ook iets te doen aan dat mentaal kapitaal van hun kinderen, door er met intentie mee bezig te zijn.
7: Hoe doe je dat dan?
8: Ja, bijvoorbeeld niet kinderen meteen een apparaat geven en weten wat de zonder te weten wat de consequenties ervan zijn. Stel, je hebt een 12-jarige, die laat je niet alleen naar een casino gaan.
7: Nee.
8: En als je dat zou doen, dan zou je hem of haar zeer goed instrueren.
7: Ja, ja.
8: Maar we geven wel een casino mee op zak.
7: Ja.
8: En meer bewustzijn van ouders. Het is op de korte termijn handig, want je kind is stil en het is geëntertained. Maar we zijn wel met het grootste ongecontroleerde experiment ooit bezig.
7: Mm-hmm.
8: Met onze eigen kinderen.
7: Ja, ja.
8: Want we weten niet wat de impact op lange termijn is.
7: Nee, want je zegt, kausaal verband kan je nog niet maken. Daar is het onderzoek nog te jong voor. Maar je ziet nu al heel duidelijk dat het niet goed gaat. Die correlatie is duidelijk.
8: Ja. Ja, je ziet een duidelijke correlatie met de mentale gezondheid. Daarnaast natuurlijk ook bepaald gedrag dat jongeren niet meer hebben, zoals buiten spelen met vriendjes, risico's inschatten. Ga ik deze boom in klimmen of niet? Hè? Nee, we blijven op de bank hangen. En dat creëert natuurlijk wel een totaal andere jongere die ook minder in zijn veerkracht, in zijn wilskracht wordt getraind. En heel veel van de mentale energie gaat naar die smartphone.
7: Mm-hmm.
8: En daarom niet naar de ontwikkeling van dat brein. Vooral die prefrontale cortex die tot je 25ste volop in groei zit. Daar wordt op de een of andere manier toch energie van weggenomen, van die groei.
7: Ja.
8: En wat de impact daarvan is, daar hebben we op lange termijn het raden naar. Maar als ouder zou ik er nu niet dat risico willen nemen.
7: Nee. Je ziet ook al goede initiatieven. Hè, dat het op school moet het ingeleverd worden. Hè. Dat zijn mooie stappen die al genomen zijn. Maar we moeten denk ik ook leren hoe ver je daarin moet gaan. Als je gewoon kijkt naar de mensen vanuit Silicon Valley die hun kinderen geen toestel geven. Hè.
8: Ja.
7: Dus dat geeft al aan dat zij daar natuurlijk enorme zorgen over hebben.
8: Klopt.
7: Ja.
8: Uiteraard moeten je kinderen mediawijs worden. Ja. Ik wil ook niet zeggen dat je alle apparaten moet bannen, maar wel voldoende bewustzijn erover. Daarnaast ook actief inzetten op emotionele intelligentie. In een tijd waarin AI zoveel van ons denkwerk kan overnemen, blijven onze zogenaamde soft skills echt belangrijk. De verbinding met elkaar, moreel kompas, kritisch denken, creativiteit. En dat al van op jonge leeftijd stimuleren, kan je kinderen zoveel meer voorsprong geven in het leven.
7: Wat ik nog heel mooi vind, is om even over die identiteit verder te praten. Want je hebt die enorme prikkels vanuit je telefoon en sociale media en alles wat daarbij komt kijken. Maar dus ook dat druk gedrag waar we het eerder over hadden. Wat uiteindelijk je identiteit steeds meer gaat vormen. Zie je dat ook bij jongeren of doen die dat anders?
8: Ik denk dat dat voor ieders brein is, jong of oud. Wanneer je jezelf identificeert met iemand die het druk heeft, of wanneer die in de wachtrij staat en dat lege moment gaat opvullen met online stimulatie, dan wordt dat je identiteit. Je bent iemand die permanent aanstaat, die leeuwen onder de arm telkens mee heeft. En wanneer je dan een moment van rust hebt, dan voelt dat heel raar, bevreemdend, onnatuurlijk. Omdat je brein jarenlang een beeld aan het opbouwen is van jij die het druk hebt.
7: Dus als je één misverstand zou willen benoemen wat we hebben over dat druk zijn, wat zou dat dan zijn?
8: Dat stoer is, dat succes betekent. Ik denk net dat de echt succesvolle mensen een goede balans weten te maken tussen prestatie en herstel. Ja. En voor mensen die sporten kan je daaraan relateren. Wanneer je aan het sporten bent, dan weet je dat je spieren niet op dat moment groeien, maar tijdens het herstel. Sporters lassen herstellen. Maar als het gaat over mentale inspanning, dan hebben we de foute aanname dat hoe meer we ons inspannen mentaal, hoe groter onze capaciteit. Maar ons brein is net zoals onze spieren. Net tijdens herstel groeit die mentale fitheid. En het is dus wel belangrijk om daar een andere balans in te vinden dan constant aan te staan.
7: Ja, dus we hebben echt pauzes nodig. En druk is goed is dus eigenlijk de zin die we niet meer mogen benoemen met elkaar.
8: Ja, exact.
7: Ja, goed.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is mijn gast Elke Geraerts, dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Eerder deze week sprak ik over het onderwerp met Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Zij is voormalig profwielrenster, over haar loodzware topsportleven en de lessen die ze daaruit leerde. Die heeft ze uitgebreid gedeeld. Dus zie je de zomer als het moment om even wat dingen te resetten. Luister haar verhaal zeker terug in de BNR-app. We spraken net over dat jij nog hoop hebt. Ja. Voor ons mentale brein. Want die heeft ontzettend veel uitdagende zaken. Nou zitten we... heel veel mensen zijn misschien al op zomervakantie of gaan uiteindelijk op zomervakantie. En dan zie je toch dat mensen ook vaak ziek worden op vakantie, omdat ze te veel hebben gedaan. Dat is een herkenbaar beeld, denk ik, voor je.
8: Ja. Inderdaad, en ook logisch te verklaren. Wanneer je in het werkjaar heel actief bent en die mentale leeuw als het ware bij je hebt, dan sta je de hele tijd op scherp. Je staat aan, je activatiesysteem is continu geactiveerd en je stresshormonen, adrenaline en cortisol, die razen maar door, zodat je je vermoeidheid kan onderdrukken, voldoende alert blijft. En wanneer dan dat moment van de vakantie aankomt, dan ineens valt dat allemaal stil. En zie je dat tot wel 30-40% van de mensen een terugslag krijgt en de eerste dagen zich niet zo goed voelt. Mm-hmm. Fysiek en of mentaal. En Ja, dat is natuurlijk ook die identiteit die je hebt van druk, druk, druk. En ja. Dan is rust heel onnatuurlijk. Maar dus ook in ons lichaam door die continue stroom aan stresshormonen. En dat dan stilvalt en ja, we daardoor minder waakzaam zijn. Dan ga je zien dat een impact heeft op mensen.
7: Ja, en dan kijk ik even naar mezelf. En wij hebben dan een zomerstop altijd hè, voor de Big Five. Dus dit is de laatste week voor de zomer. En dan zenden we altijd de best of uit. Maar ik heb, en congressen staan ook altijd stil in de zomer. Maar ik heb dan heel veel dingen nog die ik dan nu aan het doen ben.
8: Ja.
7: Nog even dit wegwerken, nog even dat wegwerken. Is dat nou handig dat ik dat op die manier doe?
8: Eerlijk? Nee. Die abrupte scheiding tussen heel erg aanstaan en uit mogen staan, is wellicht te abrupt voor vele mensen. Omdat het zo weinig strookt met de identiteit en de rush en de stress die je wel of niet zou ervaren. En ik raad mensen altijd aan om de laatste 2 weken proberen langzaamaan af te bouwen. Ook echt te gaan inplannen. Mijn advies is om herstel in te plannen. Dan al momenten van rust. Dat je het ook actief al in je agenda zet. En dat je eraan went. En je kan niet verlangen van je lichaam dat zodra je in de auto richting het zuiden zit of het vliegtuig neemt richting vakantie, dat meteen de rust kan toeslaan. Je lichaam is
7: zeker niet als je dat nog een extra push geeft met dit moet nog af, dat moet nog af voor de vakantie.
8: Exact. Ja. De leeuw gaat mee het vliegtuig of de auto in.
7: Dus
8: het is belangrijk om die de paar weken daarvoor stelselmatig af te bouwen.
7: Ja.
8: Om te reduceren. Tot nul.
7: Oké, dus eigenlijk als jij door... We moeten anders met die mobiel omgaan, hè, dat heb je heel duidelijk gemaakt. Maar we moeten dus ook meer de zebra-mentaliteit gaan toepassen. En dat betekent dat we dus meer pauze moeten nemen. Dat is eigenlijk in de kern wat we moeten doen.
8: Ja, in de wetenschap noemen we het ook wel oscillatie. Als je kijkt naar een hersengolf, dan zie je een golf met ups en downs. Als je naar de hartslag kijkt, ook omhoog, omlaag. Maar ons ritme is vaak continu omhoog, ons levensritme. En wat je ziet op bepaalde gebieden waar mensen heel gezond oud worden, de zogenaamde blue zones, dan is het ritme dat de mensen hebben. Ze staan daar niet continu aan, maar je ziet een mooi ritme van focus, herstel. Focus, herstel. En wanneer je als mens, maar ook als bedrijf, de performance mee inschat dat je ook een herstel eraan vooraf en erna hebt, dan krijg je een heel andere mindset. In plaats van constant aan te staan. Maar het herstel zou mee deel moeten zijn van de prestatie. Dat is veel duurzamer. Dat is waar de mens, ons brein, voor gemaakt is.
7: Dit is ook gewoon goed voor de werkgevers. Als je wil dat je werknemers duurzaam presteren, las dan bepaalde pauzes in.
8: Ja.
7: En dat mensen misschien eerst even, hoe lang moet je pauze voordat iedereen de hele tijd pauze en die werkgever denkt, ja, lekker dan dit met elke Gerard.
8: Oh ja, ik denk wel lekker, want op termijn ga je als werkgever zien dat het helpt. Ik heb het immers ook niet over pauzes van 2 uur, maar over een paar minuten. Bijvoorbeeld onderzoek toont dat medewerkers die regelmatig naar de wolken staren veel productiever zijn dan medewerkers die de hele dag naar hun computerscherm kijken. Dus even uitzoomen, even offline gaan, even een beetje een small talk aan het koffieapparaat met je collega in plaats van continu aan te staan, heeft zo'n goede impact op die oscillatie, dat focus en herstel, dat je veel langer kan volhouden, betere prestaties kan leveren.
7: En dat hoeft dus maar heel kort te zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt. Wat is kort dan precies?
8: Ja, mensen moeten er zelf weer mee gaan experimenteren. Benieuwd zijn naar hun handleiding van het brein. Ik kan soms genoeg hebben aan een paar minuten ademhalingsoefening of even in een fysiek magazine bladeren. Even je hoofd laten waaien en weer verder. Soms een wat langere pauze naar buiten, de natuur in, de stad in. Even ontladen, hier en nu zijn. Dus dat hoeven geen halve uren te zijn. Het kan soms ook op een paar minuten al een heel groot verschil hebben. Maar doe het bewust met intentie.
7: Ja, en het feit dat wij dat dus heel moeilijk dat kunnen doen, waar ligt dat dan aan?
8: Door die leeuw. Die leeuw die op onze schouders zit. En dat we van het idee zijn dat we constant moeten aanstaan. En dat is ook bij vele organisaties de mentaliteit op de werkvloer. Mm-hmm. Als je 5 minuten naar buiten aan het staren bent, gaan collega's wellicht een oordeel klaar hebben dat je niet aan het werk bent. Mm-hmm. Terwijl die persoon misschien net wel aan het werk is, diepgang vindt, creatieve ideeën creëert, et cetera.
7: De ouders met jonge kinderen dan, die gaan ook misschien met de auto op vakantie met iedereen erin, hebben net al die deadlines weggewerkt. Met kinderen kan je niet altijd even dat moment voor jezelf pakken natuurlijk. Dat is natuurlijk best wel lastig.
8: Ja. Absoluut.
7: Niets aan te doen?
8: Het is pittig. Ik heb zelf ook 2 dochters van 10 en 11... die de achterbank kunnen terroriseren. het is een goede balans vinden. Dus ze entertainen, ze spelletjes laten doen. Kleurpotloden mee van die eenvoudige dingen die gewoon hen wel in het hier en nu houden in plaats van uren online ergens
7: maar
8: op
7: jou
8: zichzelf.
7: Dus ook een bepaalde rust geven. Want dat is wel ook wel wat je aangeeft. Dat we dat zelf ook altijd nodig hebben. Uiteindelijk wil je echt naar een revolutie toe. Een mentale revolutie. Ja. Dat zijn hele grote woorden. Wat stel je daar dan bij voor?
8: Ja, wel. Na de industriële en digitale revolutie denk ik dat het nu tijd is voor een mentale revolutie. Waar we als mens weer centraal staan, waar ons brein weer functioneert waarvoor het dient. En waar we onze zogenaamde soft skills, vaak soft worden genoemd voor erbij, leuk voor een teambuilding, dat we die veel centraler zetten. Want wellicht zijn het de harde skills die we gaan nodig hebben in de toekomst, waar AI veel overneemt van ons denkwerk, kunnen wij als mens weer gaan doen wat ons uniek maakt. Echt verbinden, creativiteit, een moreel kompas, een oordeel maken op basis van waarden en normen, niet alleen data, maar ook zingeving, kritisch denken, dingen omdenken, de vraag achter de vraag. Dus in mijn nieuwe boek wil ik het vooral hebben over wat zijn nu de kernkwaliteiten, zodat jij als mens en als organisatie kan mee bijdragen aan die mentale revolutie.
7: Mooi dat daar weer een vervolg op komt. Waar ook een vervolg op komt, dat is de volgende uitzending. Want dan spreek ik met emeritus hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. En we gaan met hem echt bespreken hoe je de zomer nou echt kan gebruiken voor weer een reset moment met gezonde voeding. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
8: Ja, ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
7: Mooie vraag. En als jij zegt wat moet er veranderen, moet bij ons ook de omgeving veranderen. Als je nu, alle mensen die nu luisteren, die zijn ook onderdeel van een werkvloer. Dat zijn managers. Daar ligt denk ik een heel belangrijke taak, hè?
8: Ja, het is een en-en verhaal natuurlijk. Als individu kan je heel veel al doen. In jouw circle of control zit er al zeer veel dat je zelf kan doen om je brein beter te laten werken. Maar als werkgever, als leidinggevende, is het ook wel echt zaak om een rolmodel te zijn en na te denken van hoe kunnen we nu de manier waarop we werken actueel maken, breinvriendelijk maken.
7: Ja, meer tijd voor elkaar, meer tijd voor de sociale interactie. Hè? Niet dus roepen, ik ben druk, moet weer naar de volgende meeting.
8: Exact. Ja.
7: Dat zijn echt allemaal foute teksten. Jouw boek komt er aan binnenkort. Mooi om dat te blijven volgen. En volgens mij ga je ook een mooie masterclass doen.
8: Ja, absoluut. Vooraf aan dat het boek uitkomt, hebben we op 27 oktober in Utrecht een masterclass genaamd Brainwave, waar ook de AI van Brain ook meest centraal zal staan. Van hoe gaan we ons brein centraal zetten als mens, als organisatie in een tijd waar AI meer opkomt. Je ziet dat veel bedrijven massaal investeren in AI en technologie, maar veel minder in de mens die technologie moet besturen en betekenis geven. En tijdens deze masterclass gaan we dat vanuit verschillende facetten bekijken. Bijvoorbeeld Brankele Frank gaat het hebben over hoe te ontprikkelen. Lammer Kamphuis.
7: Dus de slimste mensen?
8: Ja, ja. Brankele is inderdaad de slimste mens van Nederland geweest. En heeft net een boek uit over ontprikkeling. Lammert Kamphuis, de bekende filosoof, komt ook spreken. Want ja, echt wel belangrijk om scherp te blijven denken in een tijd van AI. Ook Better Minds collega Aisha Cortoz over emotionele intelligentie. En ik zal de aftrap nemen met een keynote over de mentale revolutie. En voor de luisteraars van BNR, als je zoekt naar de masterclass Brainwave, georganiseerd door Verhaal met Impact. Naast de vroegboekkorting kan je met de extra code BNR nog een extra korting krijgen.
7: Oh, echt? Dus dat is voor onze BNR-luisteraars. Ja. Nou, wat leuk. Extra cadeautje. Dankjewel dat je hebt uitgelegd hoe ons brein werkt en wat ons te doen staat. Ik ga het weer proberen. Ik heb vorige keer in 2022 gezegd, ik ga het proberen. Het is niet gelukt, maar we moeten het gewoon weer proberen, toch?
8: Ja, de volhouding
7: blijf doorgaan.
8: Ja.
7: Dankjewel, Elke Gerards, dokter in de psychologie.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing, hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of een andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en zijn ze door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond het nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Amerika valt aan, heeft 80 doelen in Iran geraakt nadat dat land tankers in de straat van Hormuz trof. Het Iraanse leger laat weten dat ze met vernietigende reacties zullen komen op Amerikaanse aanvallen. En voeren nu ook al aanvallen uit op Bahrein en op Kuwait. Zometeen het laatste nieuws.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
9: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
10: Zijn slapende dienstverbanden terug van weg geweest? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
11: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, het is woensdag 8 juli 2026. Er is een hoop nieuws, Iwan. Goedemorgen, wat gaan we doen?
12: Zometeen hebben we het over de NAVO-top, want die gaat vandaag echt van start. Gisteravond al diner, nu van start. Slotverklaringen zo uitgelekt, een paar dagen geleden al wisten we al. Gaat onder meer over Oekraïne. Maar welke rol gaan de Amerikaanse aanvallen op Iran van vannacht? En de tegenaanvallen, welke rol gaat dat allemaal spelen in Ankara? Vragen we zometeen aan Europa-verslaggever Michal van der Toorn. En nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat bedrijven en instellingen hun digitale veiligheid binnenkort goed tegen het licht moeten houden. Wat er gaat veranderen en wat je dus moet doen, hoor je ook zometeen.
6: Nou, je krijgt dus inzicht in de dag die komt bij Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen uiteraard tegen deze vliegende start van je werkdag in het Midden-Oosten, waar het Amerikaanse leger vannacht meer dan 80 doelen heeft aangevallen in en rond Iran. Meldt het Amerikaanse Central Command, CENTCOM, op X. En dat zijn vergeldingsaanvallen op de aanvallen van Iran op 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren eerder deze week. Volgens CENTCOM was die agressie vanuit Iran ongerechtvaardigd en een duidelijke schending van het staakt het vuur van het Memorandum of Understanding. Het was vannacht gericht op luchtafweersystemen, kustbewakingsinstallaties, drones rond de straat van Hormuz. We zagen ook inslagen in Bandar Abbas, een grote havenstad, en schepen die daar liggen van de revolutionaire garde. Volgens nieuwswebsite Axios waren de aanvallen 4 tot 5 keer zo hevig als de aanvallen van een anderhalf week geleden, toen Amerika ook al vergeldingsaanvallen uitvoerde. En dat is significant, want hoe moeten we dit nou plaatsen in zo'n bestand wat er is tussen beide partijen? Nou, dat is wel gebroken, denk ik, Iwan.
12: Ja, dat zegt in ieder geval ook de voorzitter van het parlement in Iran, meneer Ghalibaf. Die zegt ook, dit is een duidelijke schending van dat MOU. Iraanse staatsmedia bevestigen de Amerikaanse aanvallen en stellen ook dat de meeste van die aanvallen burgerdoelwitten hebben geraakt. Zo zijn er meerdere mensen gewond geraakt bij de pier in een havenstad in Sirik. En over verdere slachtoffers is nu nog niks bekend. Iran heeft represailles aangekondigd tegen Amerika. Heeft dat ook gelijk gedaan. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 85 Amerikaanse militaire sites hebben getarget in Bahrein en Kuwait. Daar zagen we vanochtend ook berichten over luchtalarm afging en dergelijke. Volgens Iraanse functionarissen is het juist Amerika die het staakt het vuren schendt. En zal Iran dus, zoals ze dat noemen, beslissende maatregelen nemen om zijn nationale veiligheid te beschermen.
6: Ja, gisteren trokken de Amerikanen al een tijdelijke ontheffing van sancties op Iraanse olie in na die aanvallen. Nou, die sancties werden vorige maand opgeschort tot en met 21 augustus. Maar het Amerikaanse ministerie van Financiën meldt nu dat de ontheffing gezien de nieuwe situatie per direct is beëindigd. En als we kijken naar de olieprijs, op dit moment zien we Brent Oil in the future al op koersen naar $76.15. En dat is een dikke $3 meer dan gisteren en $6 meer dan vorige week. Nou zouden Iran en Amerika elkaar deze week weer treffen over onderhandelingen over een definitief einde aan de oorlog, gebaseerd op dat Memorandum of Understanding. Dat zou na de begrafenis van Khamenei, die tot morgen duurt, gaan plaatsvinden. Of dat doorgaat, nou, dat vraag ik mij ernstig af.
12: We gaan verder praten met Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Zij is op de NAVO-top in Ankara. Michal, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Zometeen praten we over Oekraïne, want dat is een belangrijk onderwerp daar uiteraard. Maar eerst die Amerikaanse aanvallen op Iran. Ja, dat zal vast ook worden besproken bij die NAVO-top vandaag. Het is bij jou een uurtje later dan bij ons. Zijn er al eerste reacties of is het daar nog te vroeg voor?
13: Het is nog net een beetje te vroeg. De leiders die gaan zo meteen binnendruppelen. Ik denk over een uurtje of zo. Mm-hmm. Maar het wordt zeker een onderwerp. Hoewel het wel een gevoelig onderwerp is. De gastheer Turkije die wil zich heel graag niet mengen in deze oorlog. Turkije wil zich graag positioneren eerder als bemiddelaar en neutrale partner voor alle NAVO- en niet-NAVO-landen. En dus zich zeker niet uitlaten over wat ze hiervan vinden. Hoezeer Erdogan en Trump ook het gezellig hadden gisteren. En de rest van de landen, we weten, de Europese landen zijn wel terughoudend in hun steun aan Amerika in deze kwestie. Trump die vindt het zeker wel een belangrijk onderwerp. Die heeft natuurlijk in aanloop naar deze top vaak het gehad over loyaliteit. En die wil dit zeker een onderwerp maken. In de slotverklaring, de uitgelekte slotverklaring waar je het net ook even over had, staat 1 zin over Iran. En dat is dat ze geen kernwapen mogen hebben. Daar is iedereen het wel over eens.
12: Oké, we gaan zo meteen dus de reacties horen, onder andere van Trump zeer waarschijnlijk. Dan naar die slotverklaring inderdaad. Daar staat dus in, meldt het Financiële Dagblad, dat Oekraïne volgend jaar 70 miljard krijgt van de NAVO-bondgenoten min Amerika. En in 2028 minstens hetzelfde bedrag. Nou, dat telt op dus tot 140 miljard op zijn minst. Ja, hoe belangrijk is dat bedrag en dat daarin afgesproken wordt?
13: Ja, wel heel belangrijk. Het is natuurlijk essentieel dat de NAVO-bondgenoten die steun aan Oekraïne echt blijven uitspreken en ook daar daden en geld aan verbinden. Dus zeker. Zelensky die sprak hier gisteren ook al eventjes op het Defensieforum. En daar zei hij natuurlijk ook weer hoe belangrijk het is voor Oekraïne. En dat illustreerde hij ook in wat er op het slagveld gebeurt. Eén ding wat hij nog niet heeft is genoeg luchtafweerraketten. Dus daar deed hij gisteren ook weer een dringende oproep toe. Dus ik ben benieuwd of hij ook nog daarmee kan vertrouwen. trekken.
6: Precies, dat zou mooi zijn. Dat is een grote wens uiteraard. Want 140 miljard, hartstikke mooi voor 2 jaar. Maar als je alleen maar geld krijgt en je kan er niks mee kopen, dat is natuurlijk het grote probleem. Zijn er al toezeggingen geweest, los van de financiële toezegging van NAVO-bondgenoten, die hebben gezegd, oké, daar gaan we je bij helpen. We gaan zorgen dat we die luchtafweer met je gaan bouwen. Want ik begreep ook dat Zelensky verklaard heeft dat hij zelf bezig is met het ontwikkelen van een luchtafweersysteem.
13: Ja, dat klopt inderdaad. En gisteren zijn er wel degelijk wat toezeggingen gedaan op dat defensie-industrie forum. Ja. Daar werden de zaken alvast gedaan voorafgaand aan de raad van vandaag, aan de top. Onder andere Nederland heeft gezegd dat wij samen met Amerika die PAC-3-raketten gaan produceren. Ja. Dus het is co-productie, dus daarmee helpen we eigenlijk. Dat zijn de raketten die voor Patriots worden gebruikt. En die zijn essentieel voor Oekraïne op dit moment. Want die halen de ballistische raketten van Rusland uit de lucht. En dus er zijn wel degelijk wat toezeggingen gedaan in dit soort militaire steun. Ook om die productie en onderhoud van de raketten naar Europa te halen. Zodat dat niet allemaal in Amerika hoeft te gebeuren. Dus dat is een positieve stap voor Oekraïne. En er zijn verder nog allerlei andere militaire deals gesloten die ook in gunstig zijn voor Oekraïne. Ja.
12: Nou spreken Zelensky en Trump elkaar dus vandaag op die top. Maar net ook besproken, Amerika doet niet mee met die 140 miljard. Want ze zeggen die andere landen moeten maar eens gaan betalen. Wat kunnen we nou verwachten van die ontmoeting? Want ja, we hebben in het verleden gezien dat de ontmoeting tussen Zelensky en Trump niet altijd goed gaat.
13: Nee, niet altijd even soepel gaat. Het hangt er een beetje vanaf in wat voor humeur Trump vandaag is. Hoe die heeft gegeten gisteren. Hoe die uit bed is gestapt. Ik verwacht niet dat het een vervelende ontmoeting gaat worden. Maar ik verwacht eerlijk gezegd ook niet dat Zelensky met die luchtafweer in zijn zak weer terug kan gaan naar Oekraïne. Okay. Ik denk, dat vrees ik helaas niet.
12: Okay. Nou, Trump, heel veel Trump. Maar er zijn ook nog 31 andere leden. Jij sprak premier Jetten over wat Nederland naar die top brengt. Luister even mee.
14: Nederland is echt wel een koploper, niet alleen als het gaat om Oekraïne-steun, maar ook om die Europese defensie-industrie een enorme boost te geven. We trekken niet alleen het geld uit, maar we zetten dat ook verstandig in, samen met allerlei bondgenoten. En daarmee zijn we ook een voorbeeld voor veel van de andere NAVO-partners.
12: Ja, nou dit was Jetten. En ook al die andere landen die zetten ook hun mooiste persberichten klaar en komen met allerlei aankondigingen en willen een mooie sier maken daar in Ankara vandaag.
13: Ja, er zijn natuurlijk, elke leider heeft wel zijn eigen problemen. Bijvoorbeeld de Wever van België, die zit nog met die rode kaart in zijn achterhoofd. Hoewel die heeft gezegd dat hij daar absoluut niet over gaat hebben. Maar dat soort problemen zijn natuurlijk bij allerlei leiders. En Jette zegt hier wel iets belangrijks. Want dat is natuurlijk ook heel groot en belangrijk op deze top. Namelijk aan Trump laten zien dat we daadwerkelijk die defensiemiljarden gaan inzetten. En dat we die ook goed besteden. Dus dat willen inderdaad al die leiders vandaag ook aan Amerika laten zien.
12: Duidelijk. Nou, dan zijn we toch weer terug bij Trump. Dankjewel, Europa-verslaggever Michal van der Toorn van het Ankara. We gaan deze ochtend ook dit allemaal met jou volgen uiteraard. Mochten er ontwikkelingen zijn, reacties en dergelijke op die aanvallen in Iran, dan hoor je dat hier in de ochtendspits. En om 8 uur in de ochtendspits praten we nog met defensieminister Dilan Yezogus. Die is zelf ook in Ankara. Bas, hoe snel val jij een papieren vliegtuigje? Doe eens.
15: Nou,
12: hier.
15: Even kijken.
12: 1, 2, 3... 4, 5. Ja, neem je tijd. 6.
15: Ja hoor. 7,
12: ja, 8. Nou, binnen een seconde of 10.
15: Ja.
12: Ja, en nu gooien.
15: Ja. Hup,
12: ja, dat gaat keurig.
15: Het gaat goed, hè?
12: Studenten in Pisa, die hebben er zo'n 15.000. Ja, hij vliegt serieus wel goed.
15: Natuurlijk, ja.
12: Student in Pisa, hij werd zo'n 15.000 euro over gedaan.
15: Ja, papieren vliegtuig.
12: Maar dan krijg je er wel wat voor terug.
15: Oké.
12: Voor je over een minuut of 8.
16: Ochtendnieuws.
6: De Eerste Kamer heeft de Cyberveiligheidswet aangenomen. Dat betekent dat duizenden bedrijven en instellingen vanaf 15 augustus aanstaande hun IT-systemen en contracten tegen het licht moeten houden om zo digitale weerbaarheid te vergroten. Een verplichting vanuit de wet dus. En daarom praten we met onze collega en tech-commentator Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
6: Nou, we weten het, digitale weerbaarheid moet omhoog. Ja, het klinkt ondertussen een beetje als een containerbegrip, hè? De digitale weerbaarheid. Maar wat houdt het nou precies in? En geldt het voor iedereen hetzelfde, voor alle bedrijven?
17: Ja, eindelijk gaan we het concreet maken. Dus we hebben nu de oplossing. Nee, dus die ongeveer 8000 bedrijven schatten ze. Maar misschien zijn het er meer of minder. Want dat hangt er maar vanaf of je in aanmerking komt. Die hebben een registratieplicht. Dus of je nou in, je werkt in de energie of in de transport of in de zorg of in de drinkwater, bankindustrie. Je hebt een registratieplicht. Twee, je hebt een zorgplicht. Nou, eigenlijk is dit interessant, want dan wordt het concreet. Bijvoorbeeld, je moet een incidentenbehandeling moet je beschrijven. Dus wat doe je precies als het misgaat? Je moet je bedrijfscontinuïteit moet je op orde hebben. En dat is backup beheer, rampenplannen, crisismanagement. En dan hebben ze 10, een verplichte multifactor authentication. Dus ze hebben 10 regels, dat is de zorgplicht, daar moet je aan voldoen. En 3 is het een meldplicht. Dus als het misgaat, dan moet je melden van, joh, ja, het is niet goed gegaan bij mij.
6: Ja, nou wordt er onderscheid gemaakt tussen essentiële organisaties. Hè? Dus inderdaad, zeg maar bedrijven en organisaties waar als het fout gaat, het ook echt fout gaat. Maar hoe kan je daar gewoon die kritieke infrastructuur bedrijven, hoe kan je daar nou precies een grens, een waterscheiding mee aangegeven bent?
17: Ja, dat is heel grappig. Ze hebben gewoon een bijlage 1 en een bijlage 2. Ach. En in bijlage 1 staat dus de sectoren, die zijn kritiek, energie, transport, banken, zorg, drinkwater, digitale infrastructuur, overheid. En in 2, dat zijn de overige,
6: de rest,
17: tussen aanhalingstekens, kritieken. Ja. En dat is post, afval, chemie, voedsel enzovoorts. Maar val je daar dus buiten, dus verkoop je kleding, dan behoor je dus niet bij die bedrijven die zich moeten aanmelden en die zorgplicht hebben. Ja. Dus dat is wel handig.
6: Ja.
17: En dat zijn de 2 verschillen.
6: Maar als je een installatiebedrijf hebt, je doet iets met water bijvoorbeeld, dan zou het kunnen zijn dat je in bijlage 1 of 2 valt en 3 mensen aan het werk hebt. Ja, wat dan? Moet je dat dan ook allemaal voor elkaar krijgen?
17: Nee, want dan is het weer, hangt het weer vanaf hoe groot je bent. En ben je klein, weet je, dus dan hebben ze helemaal meld. Je moet je melden, kan je eerst een kleine check doen. En dan moet je eerst de sector inderdaad checken. En dan moet je de omvang, heb je meer dan 50 medewerkers en meer dan 10 miljoen euro omzet. Dus daar kijken ze daarnaar. En ben je te klein, hoeft het niet. En ben je niet te klein, ja, dus dan moet het wel. Ja. En dan ben je de pineut.
6: Ja, duidelijk. Nou, hebben we wel in het verleden gezien dat hoe je ook mooi wetten in elkaar zet. Bij rampen werken wetten ineens niet meer. Gaat dit ons land veiliger maken, Ben?
17: Ja, kijk, in principe natuurlijk wel. Want het is natuurlijk heel lekker dat die 8000 bedrijven, wat ook een hele goede is in die 10 regels, en ik noemde er net een paar, dat is ook de toeleveringsketen. Wat je heel vaak ziet, weet je, jij bent een IT-bedrijf, je hebt een hele mooie oplossing verzonnen met 10 man. En dat weet je te verkopen aan een heel groot bedrijf. En dat grote bedrijf denkt, oh, dat is wel leuk, ik neem dat af. Maar in dat kleine bedrijfje of in de kritieke sector, wordt gehackt. Dus en dan ben je dus de pineut. Mm-hmm. Dus grote bedrijven, er is een ketenverantwoordelijkheid. Dus, of kleine bedrijven. Het gaat erom dat je al je leveranciers, dat je die ook controleert. Nou, dat is dus een hele goeie. Ja, dat is echt heftig, hè? Dat is echt heftig.
6: En ik heb zelf ook ervaring mee gehad.
17: Dat kost tijd en geld, dat moet je doen. Alleen, we weten natuurlijk allemaal precies over wat je zei. Het bedreigt, en die kritiek is ook al gekomen, en natuurlijk weer een papieren tijger te worden. Dus ik ben een bedrijf, ik zet allemaal vinkjes bij mijn personeel en toegangsbeheer, wat ze precies doen. Ik zet een vinkje bij mijn cyberhygiëne en opleiding. Dus Bas, jij moet opleiding doen bij de FD Mediagroep. Maar doe jij dat echt? Weet je, zit je met je hoofd half een beetje bij je auto's? Of ben je echt bezig met die cursus te voldaan? Nou, maar dat geldt dus voor iedereen.
6: Ja.
17: Dus we hopen dat natuurlijk iedereen het serieus neemt en die trainingen goed doet en alles en niet een papieren tijger wordt. Maar wat het wel heel vaak ook is. Hè? Ja, maar we zijn natuurlijk nooit helemaal veilig.
6: Nee, dat is zo. Nog even, laatste. Als je nou nu luistert en als ondernemer denkt van, is dit wel op mij van toepassing? Want ik zit mogelijk in die sector. Wat moet je doen? Hoe kan je erachter komen?
17: Ja, dat is goed. Dus je kan inderdaad naar de regio hulpen voor bedrijven. /dis2. Nee, maar dus ja, dan hebben ze gewoon een hele mooie vragenlijst. Maar wat ik ging die vragenlijst eens invullen. Want ik dacht even kijken. Maar dus de hele tijd disclaimer. Weet je, je kan hier niet van op aan. Je kan hier niet van op aan. Dus ja, eigenlijk moet je gewoon. Ja, je moet je gewoon aan. Je moet gewoon kijken of je erbij valt. En als je denkt van, nou, hier zit ik wel bij. Ja, dan moet je dus aan gaan melden.
6: Ja,
17: en dan moet je overaan voldoen.
6: Nou, dankjewel voor je toelichting. Tech-commentator Ben van den Burg.
12: Wat kan je vandaag verwachten op Beurslijn 5? Nou, we bevinden ons in cijferluwe tijden. Zo'n beetje tussen 2 kwartalen in. Nieuwe cijferseizoen zit eraan te komen. En toch zijn er 2 bedrijven die de boeken open doen. Hoor je van Milou Brandt van BNR Beurs.
16: Levi's trouwens komt met kwartaalcijfers. En Levi's is niet per se cruciaal voor de wereldeconomie. Maar het is wel een van de eerste grote retailers die met kwartaalcijfers komt. Dus het is ook een beetje een vroege eerste graadmeter voor de consumentenbestedingen. Zit daar nog groei in? Of worden de winsten echt alleen gedragen door AI? En En ook het Noorse Kongsberg komt met cijfers. Het maakt defensietechnologie, heeft niets te klagen over de orderportefeuille. Maar in hoeveel winst gaat dat zich vertalen? Nou, dat wil de markt natuurlijk graag zien. En dan krijgen we nog de notulen van de FED-vergadering van 3 weken geleden. De eerste onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Er werd besloten het rentebesluit te handhaven. Maar hoe kwam dat besluit nou precies tot stand? Dat kunnen we nabladeren in de notulen.
12: Zei Milo Brandt van BNR Beurs. Nieuwe aflevering vanavond om 6:30 hier op BNR. Luisteren en terugluisteren kan met de BNR-app.
6: Dan gaan we eens even kijken wat er allemaal in de kranten staat. Uiteraard de Volkskrant opent met een verhaal over de Nederlandse inlichtingendiensten die niet geloofden dat Poetin ooit Oekraïne zou binnenvallen. En ze hadden daartoe een unieke bron. Zo blijkt het onderzoek van de Volkskrant. De diensten vertrouwden op die unieke bron, want die stond zo lekker dicht bij de Russische veiligheidstop. En die meldden dat Rusland vooral druk wilde zetten om sterker te staan in de onderhandelingen met het Westen. En daarom dachten de diensten, vertrouwend op hun bron, nou, Poetin begint geen oorlog. 5 jaar later weten we dat dat niet helemaal juist was.
12: De rest is geschiedenis. Het kabinet gaat bedrijven desnoods dwingen om voor defensie te produceren, kopt het Algemeen Dagblad. Met een nieuwe wet krijgt het kabinet de mogelijkheid om verregaand in te grijpen bij bedrijven in de defensieindustrie. In een noodsituatie moet een klein aantal bedrijven dus gedwongen kunnen worden om te produceren voor de krijgsmacht. Zo hoopt het kabinet meer controle te krijgen over de productiecapaciteit van die defensieindustrie in ons land.
6: Ja, dan in de Telegraaf het treurige bericht dat het dodental door die dubbele aardbeving in Venezuela inmiddels opgelopen is tot 3700. Sinds zondag is het aantal opgelopen met 200 slachtoffers. Interim-president van het land, Delcy Rodriguez, zegt gisteren dat de internationale luchthaven die flink beschadigd is geraakt zo snel mogelijk weer open gaat voor commerciële vluchten.
12: In het FD, voor de bouw van sociale huurwoningen kunnen corporaties nu al goedkoper lenen. Maar als het aan het kabinet ligt, dan kan dat vanaf 1 juli van 2028 ook voor middenhuur, schrijft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan aan de Tweede Kamer. En daarmee gaat een grote wens van met name die corporaties zelf in vervulling.
6: En dan in de Financiële Telegraaf. 1 op de 3 werknemers vindt dat zijn werk niet bijdraagt aan iets belangrijks. 1, 2, gelukkig zitten we met z'n tweeën. Bijna de helft zegt bovendien dat de werkgever zijn beloftes niet nakomt. En vooral 30ers en 40ers zijn gefrustreerd over hoe het in hun bedrijf aan toe gaat. Blijkt het uit de Staat van Werkend Nederland. Enquête in opdracht van HR-onderzoeks- en adviesbureau Realize. 30, 40, daar zit jij precies tussen.
12: Ja.
6: En?
12: Luistert onze werkgever mee?
6: Ja.
12: Dan kan ik er niks over zeggen.
6: Dat dacht ik al.
12: Studenten van de Universiteit van Pisa die hebben een Guinness World Record te pakken met het grootste papieren vliegtuigje ooit.
6: Ja?
12: Dat toestel is helemaal met de hand gemaakt. Alleen van papier en lijm. 7 meter lang. Een spanwijdte van ruim 20 meter.
6: Hallo, van een papieren vliegtuig?
12: Ja, weegt 28,5 kilo. En,
6: niks.
12: Dat is het belangrijke, het toestel vloog 59 meter ver.
6: Oh.
12: Het project heette Icarus. Is bedacht door studenten luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Zeg maar de Joris Melker studenten, maar dan in Pisa. Volgens de universiteit daar begon het allemaal als een grapje met wat studenten die tijdens colleges papieren vliegtuigjes gooiden. En daarna volgden maanden van ontwerpen, simuleren en testen. En uiteindelijk staken ze er meer dan 15.000 uur aan werk in. En dus ging het ding vliegen. Gebouwd volgens de echte bestaande principes van een verkeersvliegtuig. Met ribben, de vleugels bestaan uit ribben, liggers en een honingraadstructuur voor extra stevigheid. Maar dan dus volledig van papier. En voor die constructie gebruikten die studenten verschillende soorten papier en 10 tientallen kilo's lijm. En om dat record te halen moest het vliegtuigje vanaf een platform worden gelanceerd door 1 persoon. In een hal zien we dat gebeuren. En minimaal 15 meter vliegen. Nou, daar gaan ze. 3, 2, 1, go. Daar gaat-ie. Ja! 59 meter en dus ruim verbroken. Het record dat al 13 jaar op naam stond van de Technische Universiteit in Braunschweig in Duitsland dus. Volgens Italiaanse media was het doel niet alleen om een record te breken, maar ook om te laten zien dat je met echte luchtvaarttechniek zelfs van een simpel velletje papier een vliegtuig kunt maken. Bij de landing raakte trouwens wel een van de vleugels beschadigd.
6: Ja,
12: maar het is al behaald het doel.
6: Ja.
12: En de makers hopen nu dat het ding uiteindelijk in een luchtvaartmuseum terechtkomt. Een papieren vliegtuig van 28,5 kilo.
6: Ja, dat is niks. Dan hang je zo op een plafond. Maar wel 20 meter plafond moet je dan hebben.
12: Ja, dat er wel.
6: Overspannen.
12: Ja, ik zeg trouwens bijna 28,5 kilometer. Dat was het niet. Dat is iets minder.
6: Nee, 28,5 kilo.
12: Ja, niet meter.
6: Ja, oké.
18: De column van Bernard Hammelburg. Angst is een slechte raadgever en het is een raadsel waarom het juist angst is die de NAVO-top in Ankara zo in zijn macht heeft. Angst voor de grilligheid en de toorn van Donald Trump, voor zijn woedeuitvallen, voor zijn minachting voor Europa, voor zijn dreigementen. En angst dat vleierij, complimenten en nederigheid volkomen langzaam afglijden. Wie durft een rode kaart te trekken? Het belangrijkste thema van de top is, net als vorig jaar in Den Haag, geld. NAVO-baas Mark Rutte dirigeert een orkest van lidstaten die laten zien hoe braaf ze wel niet zijn, hoe groot hun investering in defensie is, hoe ze de vorig jaar afgesproken 5% echt willen halen. Trump reageert met zichtbare onverschilligheid. Waarom snoeven over meer defensie als we dat vorig jaar al hebben afgesproken, is zijn boodschap. Niemand die tegen Trump zegt, je zit zelf op 3,2%. Dat is minder dan Polen. Natuurlijk, Amerika heeft de grootste economie en dus in absoluut geld is het meer dan alle andere lidstaten samen, maar toch. En waarom zegt niemand, de president van een land met amper sociale voorzieningen heeft makkelijk praten? Een land waar 40 miljoen burgers op of onder de armoegrens leven, waar 28 miljoen mensen geen zorgverzekering hebben omdat die onbetaalbaar is, waar grote delen geen openbaar vervoer hebben, waar het wegennet eruit ziet als de derde wereld, waar een jaar studie gemiddeld een halve ton kost, waar nauwelijks milieuregels zijn, dan is het geen kunst om een hoop aan defensie uit te geven. Een ander thema is Trumps eis dat de bondgenoten loyaal zijn. Erg verwarrend, want loyaliteit is het fundament van artikel 5 van het NAVO-handvest. Hij bedoelt loyaliteit aan hem. Het beste antwoord daarop is, wij eisen ook jouw loyaliteit aan ons. Dat zegt niemand. Het blijft bij teksten zoals loyaliteit binnen het bondgenootschap is vanzelfsprekend. Niet wat hij wil horen. Terecht wordt alom de vergelijking getrokken met een mislukt huwelijk. Trump overwoog aanvankelijk niet eens naar de top te komen en hij doet het eigenlijk alleen omdat zijn vriend Erdogan de gastheer is. De verhouding tussen de VS en de rest van de NAVO is op zijn best een latrelatie.
6: Dan, in het zuiden van Europa voelen we nog steeds tientallen bosbranden. Het is daar warm en het is droog en het waait. En dat zorgt ervoor dat het risico op nog meer van die branden in andere delen van Europa ook toeneemt. Maar hoe staat dat bij ons? Want ook hier is het droog, warm en het waait.
19: Hoge energieprijzen.
20: Oplopende kosten.
19: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
20: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
19: We stellen korte gerichte vragen.
20: Over wat er speelt.
19: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
20: Ben jij die beslisser?
19: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
21: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
22: Psst, heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
21: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
23: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
24: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
24: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
3: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
3: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
8: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste vertraging heb je nu door werkzaamheden. Er staat 50 kilometer file. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging voor het Terbrechtseplein. Dat komt door werkzaamheden op de A20. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum doe jij tussen Nieuwendijk en Gorkum ook een kwartier langer over. Flitsmeister meldt dan een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 245,1. Op de A16 vanuit Muiden naar Lelystad bij 69,3. En op de A28 Assen Zwolle bij 160,7.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
27: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of een andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en zijn ze door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond het nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Ja, dat een giftige cocktail hè, rond deze tijd. Zon, dus warm, droog en wind. En dat zorgt in het zuiden van Europa nu voor tientallen bosbranden. Maar hoe groot is het risico dat het ook bij ons gebeurt? Want we hebben al bosbranden gehad eerder dit jaar. Gaan we zo bespreken met een bosbrandexpert.
29: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
30: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
31: Tech in Noord-Brabant, dat is veel meer dan alleen maar ASML. Maar wat gebeurt er allemaal in die provincie op het gebied van digitale innovatie? En hoe kan dat nog verder groeien? En hoe gaat dat dan toch weer samenhangen met ASML? Vandaag om 3:00 op BNR en altijd als podcast.
32: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
4: Bas van Werven en Iwan Verrips.
28: Ja, zo is Loket open voor deze nieuwsdag. Die begint op woensdag 8 juli 2026 om 6:54. Buiten is het uiteraard licht. Het wordt vandaag weer een mooie warme dag. En Iwan zit naast mij. Ja. Kijk, wat kijk je blij.
6: Ja, ik ben altijd blij.
28: Fijn. Ja. Gaan we doen, komende half uur.
6: We gaan zo meteen praten over Rusland. Want het kan met een steeds groter wordend binnenlands probleem, namelijk het oplopend brandstoftekort. Mm-hmm. En nu is ook de grootste olieraffinaderij in Omsk stilgelegd. Nou, wat dat betekent voor de steun aan Poetin. Want ja, de Russen gaan dat zelf ook merken uiteraard. Gaan we zo meteen bespreken met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. En we gaan schakelen met Jaap de Groot, onze sportverslaggever in Amerika. Want terwijl Messi inmiddels WK-topscorer aller tijden is, gaat ook zijn imago in Amerika naar grote hoogte. De Amerikanen profiteren van Messi, ook voor het Amerikaans voetbal. Hoe dat zit, hoor je zo van Jaap.
28: We gaan eerst naar dit, want de risico's op bosbranden in grote delen van Europa neemt hand over hand toe. Het is er warm en het is er erg droog, hè? Lage luchtvochtigheid. En dus zie je al in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje allerlei bosbranden uitbreken. En ja, ook wind komt daarbij. Dat versnelt het proces alleen maar. Afgelopen dagen komt de temperatuur daar boven de 40 graden uit. En dus praten we hier in de studio. Welkom, Max van Gervink, en die is klimaatwetenschapper, maar gespecialiseerd in bosbranden en klimaatverandering bij de VU in Amsterdam en de Wageningen University. Echt een bosbrandexpert dus, Max.
7: Ja, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Ja. Het is heet en droog. En dat is het vaker in dat zuidelijke deel van Europa. Maar het risico neemt nu enorm toe. Waar komt dat door?
7: Nou, we zien door klimaatopwarming dat we voor langere periodes hogere temperaturen hebben, drogere luchtvochtigheid, ja, en sterkere winden. Ja. En die combinatie zorgt eigenlijk voor dat je een explosieve cocktail krijgt. In Europa is de mens de voornamelijkste aanstekingsbron.
28: Ja.
7: En daardoor krijg je nu dat wanneer de mens actie heeft in de natuur,
28: ja,
7: dat die sneller uit de hand kan lopen.
28: Mm-hmm.
7: Zonder klimaatopwarming zou dezelfde menselijke interactie
28: niet zoveel doen.
7: Voor ja, in een gebied belanden wat veel minder kwetsbaar is.
28: Ja, ja.
7: Wat namelijk gebeurt is, als je met satellietbeelden of luchtfoto's kijkt naar Zuid-Europa,
28: mm-hmm,
7: dan zie je vanaf midden mei dat het daar nog heel groen is. En als je nu kijkt naar diezelfde beelden,
28: ja,
7: dan zul je zien dat het eruit ziet als dood gras. Heel, ja, erg gelig.
28: Bruin-gelig.
7: Bruin-gelig. Ja. En dat geeft eigenlijk aan dat alle water uit de vegetatie verwijderd is. Mm-hmm. En daardoor is die eigenlijk heel brandbaar. Ja. En eigenlijk heb je dan een hele grote
28: barbecue. Niks nodig om. Ja, ja, precies. Een grote barbecue. En je hoeft er maar één vonkje in te gooien, klaar.
7: Ja, en het kan heel simpel zijn. Dus je kan denken aan een sigarettenpeuk, ja, in een bermbrand langs een weg. Of een barbecue bij een camping.
28: Ja.
7: Maar ook bijvoorbeeld het spoor. Daar heb je heel veel vonken doordat de
28: trein voorbij rijdt.
7: En als dan de vegetatie niet goed weggehaald is,
28: ja, bang,
7: langs het spoor, dan zou dat zomaar een brand kunnen starten.
28: Ja. Nou is vaak het probleem de verspreiding. Hè? En dat komt inderdaad in zo'n giftige cocktail met veel wind. Komt het nu voor, maar je moet het kunnen stoppen, toch, zou je zeggen, als je er snel bij bent.
7: Ja, dat is heel lastig. Mm-hmm. Zo'n brand, die branden die nu in Frankrijk woeden,
28: ja,
7: die zijn heel lastig te stoppen wanneer ze eenmaal op gang zijn.
28: Ja.
7: Mm-hmm. Dus er zijn wel mogelijkheden om meer te richten op preventie.
28: Ja.
7: Maar dan heb je het over beter indelen van het landschap. Mm-hmm. En we noemen het ook wel een beetje een soort spelen met het landschap. Je zou bijvoorbeeld bepaalde vegetatie kunnen vervangen door meer loof, wat meer water in de plant heeft.
28: Juist.
7: En die soorten zijn minder brandbaar, ja, dan de soorten die er nu staan. En daardoor kan je dan meer een soort mozaïek creëren.
28: Ja, ja.
7: Dit kan ook door bijvoorbeeld begrazing met vee, met schapen.
28: Mm-hmm.
7: Maar ook preventief branden. Dus op momenten in het jaar een brand starten door de brandweer, gecontroleerd.
28: Ja. Ja.
7: En dat je daardoor soorten compartimenten krijgt,
28: mm-hmm,
7: waardoor het niet uit de hand kan lopen.
28: Precies,
7: zoals
28: want daar brandt het niet meer vervolgens.
7: Nee,
28: exact.
7: Want als eenmaal een brand start,
28: ja,
7: dan kan die maar op een paar manieren stoppen.
28: Mm-hmm.
7: En de voornaamste manier is dat hij uit zijn brandstof runt. En dat kan dat hij bijvoorbeeld een weg tegengrond,
28: precies,
7: meer.
28: Ja, ja, ja.
7: Maar
28: we vroeger hadden brandgangen, hè, ook om te zorgen dat je stopte. Maar,
7: ja. Exact. Maar met die sterke winden van de afgelopen week, mm-hmm, zie je dat een weg vaak niet het stopt.
28: Ja.
7: Dus wat je eigenlijk dan hoopt, is dat ook de wind draait.
28: Mm-hmm.
7: Want dan draaien de vlammen terug en dan stopt de brand.
28: Ja. Toch, wat je ook vaak ziet, hè, is dat erbij komen bij die brandhaard. Dat is wel lastig. Je kan niet met een brandweerauto overal maar een berg in Zuid-Frankrijk oprijden.
7: Nee, dat is heel lastig. Dus
9: Ja, daarvoor heb je dus wel blusvliegtuigen. Ja. Dat gebruikt de EU hier veel.
10: Ja.
9: Maar ik denk dat ook vooral belangrijk is dat we ook met de wetenschap zijn we bezig met het beter detecteren van deze hotspots.
10: Ja, ja.
9: Dus we hebben afgelopen week zijn er toevallig wat satellieten voor de ruimte ingestuurd. Mm-hmm. Dat we op nog hogere resolutie kunnen aangeven waar een brand start.
10: Juist.
9: En dat gaat straks op 20 minuten resolutie. Dus we kunnen echt elke 20
10: vrij
9: minuten
10: snel kunnen zien wat ja. er gebeurt. Oké. Okay. Nou, gaan we naar Nederland toe. Hè? Het risico voor Nederland. We hebben al eerder gezien dat we bij Epe branden hadden eerder dit jaar. En die waren ook moeilijk te controleren, volgens mij. Gisteren brand op Texel, hè, geloof ik.
9: Ja, het was een duinbrand. Niet heel groot. Ik weet even niet precies hoeveel hectare. Ja. Maar met name terugkomen op Epe, dat was op een militair terrein.
10: Precies, bij dus defensieoefeningen.
9: Daar,
10: hè?
9: Daar heb je menselijke invloed. Ja. Het is niet altijd defensie.
10: Mm-hmm.
9: En wat we daar hebben is eigenlijk hele goede vegetatie.
10: Ja.
9: Die heel veel koolstof, of eigenlijk heel veel biomassa heeft. Mm-hmm. En dat is gewoon brandstof wat kan blijven branden.
10: Ja, ja.
9: Dus wanneer die brand, de echte actieve brand, gestopt was, dan zie je dat het ook nog soms doorsmeelt.
10: Juist.
9: En dat is ook het geval geweest bij een brand in 2020 in de Deurnse Peel.
10: Mm-hmm.
9: Die heeft uiteindelijk bijna 2 maanden doorgesmeeld, omdat dat een veenbodem was.
10: Ja, ja precies. Veenbrand, hè, dat kennen we. Dat zijn hele gemene. Hoe zeer neemt het risico nu op natuurbranden toe? Ik woon in een ruraal gebied, in de Betuwe. En we zien ook bij ons dat het hartstikke droog is. Het water in de rivier staat laag. De vegetatie moet je bewateren om te zorgen dat het een beetje overeind blijft staan. Maar het is ook droog, met wind en hitte. Is de kans groter nu ook in Nederland op dit soort natuurbranden?
9: De condities zijn idealer voor natuurbranden.
10: Dank u.
9: Maar in Nederland hebben we zonder de mens geen brand.
10: Ja.
9: Dus we moeten vooral
10: hebben.
9: Ja, nee, vooral kijken naar het perspectief van preventie.
10: Ja.
9: En dat begint ook bij bewustwording. Weten we dat ook de komende dagen het richting de 30 graden gaat in Nederland.
10: Ja, ja.
9: Dus op een camping voorzichtiger omgaan met de omgeving. En ook beter nadenken over hoe we het landschap inrichten. En dat kan dus ook zijn dat we in Nederland op een gegeven moment bijvoorbeeld heel vroeg in de wind vroeg in het voorjaar een preventieve brand moeten laten plaatsvinden door de brandweer.
10: Ja.
9: Om zo wat vegetatie weg te halen.
10: Ja,
9: en we hebben nogal best wel wat biomassa. Mm. Dus wat je eigenlijk moet zorgen is die biomassa beperken in bepaalde locaties. Ja, dat het eigenlijk dat het niet meer uit de hand kan lopen.
10: Duidelijk. En wat je terugkrijgt daaronder is vruchtbare grond. Hè. Na een brand groeit alles 10 keer zo groot.
9: Ja, we focussen nu vooral op de sociale impacten. Ja. En de menselijke impacten. En die zijn natuurlijk heel groot en heel schrijnend.
10: Ja.
9: Maar een bosbrand is heel goed voor een ecosysteem.
10: Ja,
9: die krijgt nieuwe plantsoorten, nieuwe diersoorten. En wat het ook creëert, is een dynamiek in het landschap van verschillende leeftijden.
10: Ja.
9: Denk bijvoorbeeld aan landbouwgrond. Die gaat niet elk jaar op hetzelfde stukje landbouwgrond verbouwen.
10: Hetzelfde verbouwen.
9: Die roteert een beetje. En wat je eigenlijk nu krijgt is een hele mozaïek van verschillende bossen.
10: Ja.
9: En dan krijg je eigenlijk een heel gezond bos van.
10: Hm.
9: Een situatie van geen brand in Zuid-Europa is ook eigenlijk niet mogelijk.
10: Niet wenselijk en niet mogelijk, nee, precies.
9: Brand is onderdeel van het ecosysteem daar. En het hoort er eenmaal bij.
10: Juist.
9: Het enige probleem is dat we nu door opwarming steeds vaker en langer in condities komen waar het een explosief gevaar is.
10: Duidelijk.
9: En we zien ook dus dat die branden steeds eerder in het jaar plaatsvinden. Ja. Maar ook
10: langer
9: verspreid zijn over de hele zomer. Ja. En dus meer naar de lente en meer naar de herfst gaan.
10: Duidelijk, dank je voor je toelichting. Max van Gerwink is bosbrandexpert, klimaatwetenschapper aan de VU en de Wageningen University.
26: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: En dan gaan we naar Moerdijk, een dossier dat we hier bij BNR uitgebreid volgen. De gemeente Moerdijk had beter niet kunnen zeggen dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen. Dat maakte de besluitvorming ingewikkelder, zegt de verantwoordelijk staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei in de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening.
11: Daarmee is er ook wel een soort van onomkeerbaar proces ontstaan op dat moment. Hè? Namelijk dat voor de beeldvorming, en dat zag je ook in de media, het dorp al was opgegeven. Terwijl andere overheden zover nog niet waren. Ja, daarmee was het wel lastig. Dat heb ik net ook net gezegd bij het maken van deze afspraken. Het liefst maak je met z'n drieën tegelijkertijd een keuze. Zodat je vanuit datzelfde beslismoment gaat communiceren. Waardoor je die onduidelijkheid in ieder geval niet hebt. Ik ga ervan uit dat iedereen met het proces van toen oprecht de stap heeft gezet. Maar de consequentie was wel dat niet drie overheden hetzelfde besluit namen. En dat is waar wij mee zitten.
12: Zij zeggen dat het afspraak was om in december een voorkeur uit te spreken vanuit dus uw ministerie ook.
11: Ja, maar ja, die afspraak is dus blijkbaar bij twee andere overheden niet herkend.
6: Nee, het vorige kabinet stelde een besluit in december nog uit naar juni, vorige maand, hè. Maar debat heeft nog meer tijd nodig. Zijn voorganger Sophie Hermans had beter geen nieuwe datum kunnen beloven, zegt hij. Want dat creëerde een belofte die hij nu niet kan waarmaken.
11: Als je met elkaar toewerkt naar een besluit in december en uiteindelijk valt dat besluit niet, met welke reden dan ook, ja, dan heeft dat consequenties. En die hebben we ook gezien uiteindelijk. En er is toen ook direct een datum genoemd. Ja, dat zijn allemaal van die dingen waarmee je op een bepaalde manier hoop geeft en sturing aan een proces wat niet altijd kan. Er had misschien op dat moment veel duidelijker gezegd moeten worden, mits we alle informatie op tafel hebben, mits er op tijd een kabinet is wat tijd heeft om alles voor te bereiden. En al die elementen spelen. Achteraf gezien had je misschien wat meer tijd moeten nemen.
6: Ja, het werd dus niet december, het werd ook niet juni. En wanneer er dan wel een besluit wordt genomen over de toekomst van Moerdijk, dat wil de staatssecretaris niet zeggen. Want hij is bang dat er dan weer valse hoop wordt geschapen. Zo zegt hij in de BNR-podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Oftewel, we zien wel wanneer er een besluit valt. Geen idee. Je vindt de hele podcast, alle afleveringen zijn inmiddels gepubliceerd in de BNR-app, ook in andere podcast-apps. En de laatste aflevering is dus een uitgebreid gesprek, onder andere met Joannes Debat, de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, te vinden dus in de BNR-app.
28: Dennis Mooij van de AWB. Dennis, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
28: De meeste vertraging nu bij Rotterdam, begrijp ik.
13: Ja, klopt. Want de A20 is daar langdurig dicht in de richting van Hoek van Holland. En dat merk je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heb je nu 20 minuten extra nodig. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg ben je een kwartier langer onderweg tussen Best en Moergestel. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij 245,1. De A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen bij 32,0. En de A58 naar Vlissingen bij 160,6.
14: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
15: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
16: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
17: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
6: In Rusland is de grootste olieraffinaderij van het land stilgelegd na grootschalige drone-aanvallen van Oekraïne. Twee installaties, die beide goed zijn voor ruim 25.000 ton benzine per dag, zijn niet meer operationeel. En dat zorgt voor grote problemen aan de pomp, waar de tekorten toch al merkbaar waren en nu dus zeker niet minder worden. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Ja,
6: dit gaat om die raffinaderij in Omsk, geloof ik, hè? Dat is op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Dat hebben ze dus met drones weten te bereiken.
18: Ja, dat klopt inderdaad. De Oekraïners hebben inmiddels van die lange afstandsdrones. En die zijn heel, heel erg precies ook. Je kunt er letterlijk mee door een deur vliegen als je ze afschiet. Ja, die raffinaderij in Tomsk is dus inderdaad geraakt. Dat is de grootste van heel Rusland, de belangrijkste ook. En daarmee ja, wordt natuurlijk de toch al moeilijke situatie op de benzinemarkt in Rusland alleen maar erger. Er staan overal in het land al hele lange files. Ver in Siberië, in de stad Chita, daar gaat het om tientallen kilometers, notabene voor een pompstation, van een tankstation. Dus ja, je hoort ook overal in Rusland toch heel veel geklaagd daarover natuurlijk. Ja. Mensen zijn zeer ontevreden. Ook op internet zie je allemaal filmpjes van mensen die zichzelf filmen en die ook behoorlijk over de rooien gaan af en toe. Dus ja, het is een hele gespannen situatie wat dat betreft in Rusland.
6: Ja, en dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor Moskou en Sint-Petersburg. Want we weten dat Poetin eigenlijk probeerde om de oorlog daar een beetje weg te houden, ook voor de beeldvorming. Ook als het gaat om bijvoorbeeld mensen werven voor het leger en dergelijke. Maar ook daar dus lange rijen.
18: Ja, toch wel. Het is een beetje wisselend, het beeld. In het westen van Rusland, zeker in de grote steden, zal er toch meer benzine nog aanwezig zijn. En zal er ook meer naartoe gaan. Want dat moet toch, die grote steden moeten toch bevoorraad worden. Alleen is deze raffinaderij in Omsk wel zo ook op Europees Rusland gericht, dat ze het daar ook nu veel meer zullen gaan voelen. Overal, ook in Moskou, lange rijen en ook hele hoge prijzen natuurlijk. Want als er weinig benzine is, als het tekort is, dan stijgen ook de prijzen natuurlijk tot ja, 2-3 keer zoveel.
6: Ja. Wat doet dat met de steun voor Poetin en ja, de publieke opinie in Rusland? Want ja, nu ga je het gewoon keihard merken, die oorlog dus. Omdat je heel lang in de rij staat en heel veel moet betalen.
18: Nou ja, het is duidelijk dat het sociale contract dat Poetin altijd had, hè, met zijn bevolking van jullie bemoeien je niet met mijn politiek als ik jullie leven een beetje beter maak en veilig maak ook met name natuurlijk. Dat hele contract is, toen de oorlog begon 4 jaar geleden, de invasie in Oekraïne, begon het al hele flinke scheuren op te lopen. Nu zijn de Russen A, niet veilig meer en B, weten ze ook dat ze geen benzine meer kunnen kopen. Dus dat hele sociale contract dat Poetin met zijn bevolking had, dat is gewoon helemaal komen te vervallen. Is van tafel. En dat zal natuurlijk ook de steun voor Poetin alleen maar minder maken. De laatste peilingen was het nog ongeveer iets van 67%, zeg ik uit mijn hoofd. Dat lijkt heel veel. Iedere Europese leider zou er een moord voor doen, zou ik bijna zeggen. Maar voor een dictator is dat toch gevaarlijk. Het is moeilijk te peilen in een dictatuur. En de trend is dan heel belangrijk, dat namelijk de populariteit afneemt in verschillende peilingen. Ja. En dat zal Poetin zeker niet lekker zitten.
6: Nee, dan brachten wij gisteren het verhaal van de Moscow Times dat Russische boeren er zelfs voor zouden kiezen nu om de tractor te laten staan en over te stappen op paard en daar dan hun werktuigen achter te hangen. Is dat nou iets wat, een aardige inkleuring van zo'n verhaal en dat gebeurt zo hier en daar? Of zijn er echt rigoureuze maatregelen die worden genomen, ook bijvoorbeeld bij boeren?
18: Nou ja, goed, dit is natuurlijk wel iets wat ook meteen opvalt, hè, wat journalisten snel oppikken. Ik denk niet dat nou iedereen straks te paard door Moskou galoppeert. De Russen worden gewoon creatief op dit moment. Hè. Ze moeten toch bepaalde dingen ondervangen. Wat je ook ziet bijvoorbeeld is dat de economie natuurlijk heel zwaar getroffen wordt. Omdat benzine is ook nodig voor bedrijven. Hè. Niet alleen voor boeren, maar ook andere bedrijven. Dus je ziet ook dat bedrijven nu beginnen om te vallen. Mensen hun banen kwijtraken hierdoor. En dat zal de onvrede alleen maar aanwakkeren.
6: Ja, nou, het zal Oekraïne sterken in zijn gedachte dat deze strategie, het aanvallen van die raffinaderijen en andere plekken daar, dat goed werkt, toch?
18: Nou, zeker. Er wordt wel gezegd dat Oekraïne eigenlijk de zwakke plek in de verdediging van Rusland heeft gevonden. We zien het al eigenlijk vanaf vorig jaar. Toen begon het al vorige zomer. Het is alleen maar erger geworden met die aanvallen. Rusland vordert op het slagveld nog een klein beetje. Het mag geen naam hebben, maar Poetin moet gewoon beseffen dat achter hem de aanvallen doorgaan, zelfs tot in Rusland zelf. En dat zal toch voor Oekraïne een opsteker zijn. Ze weten dat ze als hiermee doorgaan, dat ze Rusland misschien nog niet snel op de knieën krijgen, maar heel, heel veel pijn kunnen doen.
6: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
10: Ja, je hoort het, we gaan het hebben over het WK voetbal. Want het wordt steeds spannender. Het Argentinië van Lionel Messi is door naar de volgende ronde van het WK voetbal.
0: Het gebeurt toch! Ze buigen een 2-0 achterstand om naar een 3-2 voorsprong in de extra tijd van deze wedstrijd. En dompelen Cairo en heel Egypte in diepe rouw.
10: Ja, want de Egyptenaren dachten, joh, we hebben hem, we verslaan ze gewoon. De Argentijnen gaan eraf, helemaal niet weer 3-2, dank aan Messi. Dat is niet alleen goed nieuws voor Argentinië, maar ook voor het voetbal in Amerika. Hoewel er wel weer geluiden zijn, tegengeluiden, vanuit Egypte bijvoorbeeld. Egyptische bondscoach Hossam Hassan, het is doorgestoken kaart. En die zegt, FIFA wil gewoon dat Argentinië wereldkampioen wordt. En daarom hebben wij verloren. We gaan naar sportverslaggever Jaap de Groot in Dallas, Texas. Jaap, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bas.
10: Hebben de Egyptenaren niet een beetje een punt, Jaap, doorgestoken kaart?
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk voor Amerika-België al gezien dat er gewoon sprake is van klassejustitie.
10: Ja.
1: En door het verlies van Team USA, werd het ineens heel cruciaal dat Argentinië, en dan vooral met Lionel Messi, verder in het toernooi komen. Want je ziet dus nu, naar aanleiding van de wedstrijd van vandaag, dat de hype rond het WK omslaat in een soort van hype richting Messi, die een soort magische uitstraling heeft gekregen. Want je moet niet vergeten, dit WK fungeert ook als een soort springplank voor de uitrol van de nieuwe stijl profcompetitie in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Die vanaf 2007, de blauwdruk ligt klaar voor 2027. Ja. En dat moet binnen enkele jaren al een competitie op het niveau van de Premier League gaan opleveren. Ja. En daarvoor zijn al voor miljarden aan sponsors aangetrokken. Mm-hmm. En een sleutelrol daarin was weggelegd voor Team USA. Ja. Maar ook voor Messi, die vlak voor het WK zijn contract bij Inter Miami tot en met 2028 verlengd heeft. Mm-hmm. Waardoor die het eerste jaar van die nieuwe competitie volledig beschikbaar is voor het publiek. Ja, en dat is hem. Daar zat een behoorlijk prijskaartje aan. Maar hij krijgt voor dat ene jaar die $80 miljoen. Plus het feit dat hij na afloop van zijn carrière een aandelenpakket krijgt en mede-eigenaar wordt van Inter Miami, net als David Beckham dat is. Ja, en Inter Miami vertegenwoordigt op dit moment volgens Forbes een waarde van €1.450 miljoen. Dus die aandelenpakket is niet onaardig.
10: Nee, precies. Ja. Maar toch, dat gaat dan ten koste van zo'n land als Egypte. En doorgestoken kaart. Ja, waar we naar kijken is gewoon een politiek spelletje, dat voetbal.
1: Nou ja, het WK in Amerika is onlosmakelijk verbonden aan geld en macht.
10: Ja.
1: De macht vanuit de politiek, de rol van Trump.
10: Ja.
2: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Apple, AT&T, Coca-Cola, Continental, Home Depot,
2: ja,
1: TikTok,
2: niks.
1: Walmart. Ja, dus voor 2,5 miljard al binnengehaald.
2: Tja.
1: Het is pure business.
2: Ja.
1: Om ook wat dat betreft een beetje het competitieverloop in de gaten te houden. En als je dan, zoals vandaag, een moment krijgt waarbij Egypte een doelpunt maakt en dan toch Argentinië bevoordeeld wordt en vervolgens in de eindfase min of meer hetzelfde gebeurt bij Egypte en de scheidsrechter kijkt de andere kant op.
2: Ja,
1: dan dat heeft de contouren van klassejustitie. Maar goed, dat hebben we de afgelopen 48 uur voor onze kiezer gehad. Ja.
2: Duidelijk. Dankjewel. Vanuit Delhi, sportverslaggever Jaap de Groot. Iran en Amerika voeren vannacht en vanochtend over en weer vergeldingsaanvallen uit in het Midden-Oosten. Is die oorlog aan het escaleren? Nou, ik denk het wel. Maar laten we dat maar eens voorleggen aan buitenland commentator Bernard Hammelburg zo.
3: Thomas van Zijl.
4: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de rechtszaak rondom de verkoop van Solfinity. En IT-fenomeen Jan Baan komt langs. Hij vindt het tijd voor een grote schoonmaak in de wereld van de software. En de opkomst van AI kan daar alleen maar bij helpen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
9: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
10: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
11: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
10: Ja, flexibel ticket, hè?
11: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
10: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Eli Lilly is al decennia lang een zwaar gewicht in de farmacie. Met medicijnen als insuline en Prozac die miljoenen mensen helpen. Maar sinds de komst van populaire afslankmiddelen groeit het bedrijf harder dan ooit. Hoe houdbaar is dat succes? Dat hoor je in de nieuwe aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al als podcast.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Nu in de BNR-app.
15: Conflict Iran escaleert weer. Amerika voert hevige luchtaanvallen uit. Iran reageert. Staatssecretaris Debat. Gemeente Moerdijk ging te snel met het opheffen van dorp Moerdijk. En Marine Le Pen stelt zich ondanks veroordeling kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
2: Nou, Dennis Mooi van de AMB. Nou, Dennis, kan het raden bij Rotterdam de meeste vertraging?
16: Niet. Maar wel veel daar, hoor. De meeste vertraging heb je op de A58, daar kom ik zo bij. Eerste de A16 bij Rotterdam. Vanuit Breda heb je voor het knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20. Die is langdurig afgesloten in de richting van Hoek van Holland. Dan de A58, Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 20 minuten extra. Dan staat er een vrachtwagen met bandenpech. De rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij 244,9 en op de A28 Assen-Zwolle bij 160,7.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD.

0: Premier dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Als er sprake is van een noodsituatie, dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. Ook de voorraad die de bedrijven al hebben, kan dan door het leger worden geclaimd. Wel zal het er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. De gemeente Moerdijk zei te snel dat het dorp wel opgeheven kan worden. Dat zorgt ervoor een onomkeerbaar proces, dat zegt de betrokken staatssecretaris. Het Rijk en de provincie wilden juist nog even wachten met die beslissing. En alles bij elkaar zorgde dat voor veel onduidelijkheid, zegt hij tegen BNR. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. In Vancouver bleef het tegen Colombia ook na de verlenging 0-0... zodat strafschoppen de doorslag moesten geven en die namen de Zwitsers beter. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat gisteravond maar net met 3-2 won van Egypte. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, we zien in Azië toch dat de beurzen daar wat teruglopen. De Nikkei staat 0,19% lager. De Kospi in Zuid-Korea 5,6%. En de Hang Seng in Hongkong staat 2% hoger. Maar toch, olieprijzen zijn flink gestegen als reactie op aanvallen door Amerika en Iran op elkaar in de straat van Hormuz. De Amerikanen trokken gisteren een ontheffing in die de verkoop van Iraanse olie tijdelijk mogelijk maakte. Een sanctie dus ingetrokken. Of weer ingesteld, moet ik zeggen. Als reactie zien we nu dat de Brent crude stijgt naar $76,24 per vat. En dat is natuurlijk niet mooi nieuws. Hoe dat gaat aflopen, dat weten we nog niet. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Maar over die aanvallen gaan wij zo verder praten met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Want ja, er lag een memorandum of understanding, een soort bestand. Is dit nou een directe kapotmaken van het bestand? Of bestaat dat nog steeds? Zometeen Bernard Hammelburg.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Het is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 5:05, woensdag 8 juli 2026. En Iwan weet wat we nog meer gaan doen en het is best vol.
11: Zeker, we gaan het zo meteen hebben over Marine Le Pen, want die maakte gisteren tijdens het 8-uur-journaal in Frankrijk bekend dat ze zich toch kandidaat zal gaan stellen voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Zonder enkelband, en dat kan, want ze gaat in cassatie, zegt ze zelf. We praten zo meteen met correspondent Eva Ramelow. En we hebben het over de trip van minister Sjoerd Sjoerdsma, zijn handelsmissie relatie naar China. Bedrijven die mee zijn, die willen vooral vooruitkijken. En ik begrijp ook dat de hele kwestie Nexperia een beetje uit de lucht lijkt te zijn. De spanning daarom. We praten zometeen over dit onderwerp hier in de ochtendspits.
1: Ja, maar vannacht eerst naar het Midden-Oosten toe, waar aanvallen werden uitgevoerd door de Amerikanen. En CENTCOM, het Central Command, zegt dat ze ruim 80 doelen in Iran hebben aangevallen. Dan moet je denken aan Bandar Abbas bijvoorbeeld, het havengebied daar, maar ook op schepen van de revolutionaire garde. Als vergelding voor het feit dat de Iraniërs vorige week in de straat van Hormuz een aantal commerciële schepen hebben aangevallen. Maar de Iraniërs laten het niet op zich zitten, geloof ik, hè?
11: Nee, ze hebben die aanvallen bevestigd, maar zeggen ook bij monden van onder andere Ghalibaf, de speaker van het Iraanse parlement, dat dit een schending van het Memorandum of Understanding is. Ja. En ze hebben inderdaad tegen aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Kuwait en ook in Bahrein inderdaad. Ja. 85 tegenaanvallen. Die zouden momenteel eigenlijk deze ochtend worden uitgevoerd. En we horen ook dat in die plekken dat daar luchtalarmen afgaan.
1: Precies. En er zijn opnieuw door de Amerikanen gisteren al sancties ingesteld tegen het Iraanse regime voor wat betreft het uitvoeren van olie. Nou, alles bij elkaar opgeteld. Praten we dan nog over een truce, een bestand, een memorandum of understanding dat getekend is. We gaan naar BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Allereerst die aanvallen van de Amerikanen van de afgelopen nacht, die waren 4 tot 5 keer heviger dan de eerdere vergeldingsaanvallen die we zagen, waarvan toen gezegd werd van ja, dat past allemaal nog wel binnen zo'n bestand. Nu zo hevig, wat zegt dat?
12: Nou, de kern hiervan is de straat van Hormuz en het toezicht op de doorvaart. En in dat Memorandum of Understanding staat een paragraaf dat nog moet worden vastgesteld hoe dat nou precies wordt geregeld. Maar Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route. Mm-hmm. En de drie schepen die zijn aangevallen, die hebben dat niet gedaan. Die gingen meer langs de kust van Oman.
1: Ja.
12: En dat is een afwijking van de route die Iran wenst. En daar is alle gedoe door ontstaan. Dus Iran heeft die tankers aangevallen. Dat was toevallig eentje uit Saoedi-Arabië en een uit Qatar bij.
1: Ja.
12: Dat dus, daar had je de pop aan het dansen. Maar de kern is dus dat Iran ervan uitgaat dat loopt vooruit op de uitkomst van de onderhandelingen zoals die worden gevoerd. Mm-hmm. Namelijk dat uiteindelijk Iran in samenwerking misschien met Oman, maar in afval Iran kan gaan vaststellen hoe schepen moeten varen en waarschijnlijk ook een vorm van tol of heffing daarop wil leggen.
1: Precies.
12: En dat zagen ze in gevaar komen, de Amerikanen ook, en die zijn daar mordicus tegen.
1: Ja.
12: Die zegt, als dat gebeurt en als jullie daar schepen gaan aanvallen, ja, dan ben je zelf de oorzaak van de problemen.
1: Ja.
12: Dat is waarom ze eerst de toestemming om olie te exporteren door Iran hebben ingetrokken.
1: Mm-hmm.
12: En vervolgens die aanvallen hebben gedaan op allemaal posities, voornamelijk langs de vaarhoed. Hè?
1: Ja. Ja.
12: Dus de meeste van die doelen liggen daar langs.
1: Ja, zeker. Maar toch, hè, als je dit nu zo interpreteert, Trump heeft wel wat te verliezen. Want hij moet zich ook zorgen maken over zijn binnenlandse populariteit. En hij claimde alweer, ik heb deze oorlog beëindigd. Maar die oorlog is helemaal niet beëindigd, die gaat gewoon door.
12: Ja, nou maakt dat voor Trump niet uit hoor. Hij blijft gewoon rustig zeggen dat hij hem heeft beëindigd. Dat zul je de komende dagen ook wel horen. En ik neem aan dat de Amerikanen ook zullen zeggen, ja, dit is een incident, maar dit is niet het einde van die onderhandelingen. De Iraniërs willen dat eerlijk gezegd ook wel horen, want die voelen er ook niet voor om weer helemaal die oorlog te herstarten. Maar de kern is en blijft, het allerbelangrijkste probleem is die straat van Hormuz.
1: Ja.
12: En ze moeten op de een of andere manier daarover eens worden, ook al binnen het kader van dat al nog lopende onderhandelingen. Er moet een soort van, ik zal zeggen, interim afspraak komen, dat als we het nou zo doen en die schepen zo laten varen, dan kunnen ze.
1: Houdbaar.
12: En als dat niet zo is, dan is het einde van het verhaal. Het is niet anders.
1: Nee, maar toch, even kijken naar het gewricht waar dit ook in gebeurt. Hè. Een NAVO-top waar Trump is. Aan de ene kant in Iran de zesdaagse uitvaart van Al-Ghamenei, die via Irak nu weer teruggaat naar Iran. Moeten we dat nog meewegen in deze aanval, of heeft dat er niks mee te maken?
12: Nou, eerlijk gezegd denk ik dat het er niet zoveel mee te maken heeft. Hij heeft de toestemming voor die aanval gegeven in Ankara. Dat is logisch, want Hij moet dat.
1: Daar zit hij. Ja.
12: En hij moet het bevel geven om aan te vallen. Heeft hij ook gedaan. In overleg met ministers die erbij waren en alle adviseurs. Ik in dit geval, je kunt zeggen, ja, het is allemaal trigger-happy Amerika die meteen weer gaat aanvallen. Maar in dit geval vind ik eerlijk gezegd dat de Iraniërs zelf deze ellende over zich heen hebben gehaald. Mm-hmm. Want ja, waarom gaan die schieten op tankers die door die staat varen? Ja. Dat is en blijft de centrale vraag. En het is ook heel vervelend voor Oman. Want ja, dat wordt ook in dit conflict gesleurd voortdurend.
1: Ja.
12: Er waren al pogingen om, hè, dat zal nog wel verder gebeuren, om een soort van overeenkomst te maken tussen Iran en Oman om dat verkeer dan gezamenlijk te leiden.
1: Mm-hmm.
12: Hoe, weten we nog niet precies. Maar in dit geval, ik weet niet, natuurlijk, kijk, alles wat er gebeurt in dit kader is buitengewoon confronterend voor Trump wat betreft zijn positie in eigen land.
1: Ja.
12: Dat is echt zo, omdat, ja, jullie zeiden het net ook al, je ziet alweer bewegingen in de olieprijs, die gaan natuurlijk meteen omhoog,
1: ja,
12: bij zoiets.
1: Ja.
12: Dat komt de Amerikanen heel slecht uit, ons ook trouwens, maar dat is voor Trump een heel groot probleem.
1: Mm-hmm.
12: Maar ik denk niet dat er een verband is tussen die NAVO-top en deze gebeurtenis. Nee. Het is gewoon gebeurd met, nogmaals, met als aanleiding de aanval van Iran op die drie tankers.
1: De bottom line is, dat is de cruciale vraag, is daarmee dat bestand kapot? Of denk je, nee, dit is een hiccupje, we gaan gewoon weer met elkaar praten.
12: Nou, om verder in te vullen. Het is niet een hiccupje, zeg maar, het is een hiccup.
1: Precies, ja.
12: Het is wel een echte. Ik zou zeggen, ik durf er bijna op te rekenen dat beide partijen zullen zeggen, we zijn nog steeds aan het onderhandelen.
1: Ja.
12: Want uiteindelijk is dat ook in het belang van iedereen dat ze eruit komen, ook van de Iraniërs.
1: Ja.
12: Die kunnen dit niet zo verschrikkelijk lang meer volhouden.
1: Hm.
12: Dus die zitten te snakken naar een oplossing.
1: Ja.
12: En naar de export van hun olie. Dus ik denk dat die ook op een bepaald moment wel baksel halen en zeggen, nee, we
1: gaan
12: praten nog steeds. Alleen de inhoud van die bespreking, die wordt wel bloed ingewikkeld, hoor.
1: Ja, dat is duidelijk, want dat gaat allemaal over die straat van Hormuz. Yes. Uiteindelijk. Dankjewel. Ja. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
11: En dan de Nederlandse inlichtingendiensten. De AIVD en de MIVD die hebben het kabinet in aanloop naar de Russische invasie van Oekraïne in 2022 geprobeerd te overtuigen dat een aanval niet waarschijnlijk was. Blijkt uit uitgebreid onderzoek van de Volkskrant. Ze hebben met 19 betrokkenen uit de inlichtingenwereld in binnen- en buitenland gesproken en hebben daar een uitgebreid artikel over geschreven. En die betrokkenen die spreken achteraf van een grote inschattingsfout. Nou, wat is er gebeurd? De diensten die vertrouwden op een unieke bron dicht bij de Russische veiligheidstop. En die meldde dat Rusland vooral druk wilde zetten om sterker te staan in onderhandelingen met het Westen. En daarom gingen de diensten hier ervan uit dat president Poetin toch echt geen oorlog zou beginnen. Intussen waarschuwden de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten juist wel dat een invasie eraan kan. Ik kan me nog herinneren, Joe Biden die daar regelmatig voor waarschuwde. Nederlandse diensten hielden dus vast aan hun eigen analyse. Zo'n vaart zal het wel niet lopen. En dat leidde ook binnen de overheid tot allerlei spanningen. Bijvoorbeeld bij topambtenaren, militairen en diplomaten die eerder de Amerikaanse diensten en waarschuwingen vertrouwden dan de Nederlandse inschatting. En zij begonnen zich dus voor te bereiden op een mogelijk conflict. Nou, waarom klopte nou die inschatting niet van die Nederlandse diensten? Dat werd na de inval duidelijk. Want volgens de Volkskrant wist maar een heel klein kringetje rondom Poetin van zijn daadwerkelijke invasieplannen. En dus ook die Nederlandse bron, dicht bij die top dus, die had geen volledig beeld. En de AIVD en de MIVD erkennen nu dat ze Poetin verkeerd hebben ingeschat. Ze gingen ervan uit dat hij rationeel zou handelen. Vertrouwden te veel op één belangrijke informatiebron. Zeggen ook, ja, we hadden te veel gedacht dat het volgens de klassieke Russische lijnen zou gaan. Nou, is hier niet gebeurd dus. En volgens sommige betrokkenen heeft die verkeerde analyse er ook toe geleid dat Nederland in de maanden voor de oorlog terughoudender was met extra steun aan Oekraïne. Oftewel, als we goede informatie hadden gehad, waren we daar misschien ook anders mee omgegaan. Pas zo'n 3 weken voor de invasie veranderden de diensten hun oordeel van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Nou, toch bleef de verwachting dus dat een aanval niet de meest waarschijnlijke uitkomst is. En the rest is history, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
11: En een verkeerde inschatting dus van de AIVD en de MIVD.
1: En daarmee is het exact 7:15. Gaan we naar Dennis Mooij van de AWB. Dennis, vertraging op de weg in Brabant, begrijp ik.
13: Ja, bij Den Bosch loopt het vast op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintem en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Dat komt natuurlijk omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A27, langdurig is afgesloten. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel, 20 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met bandenpech. Flitsmeister meldt dan een camera langs de A1 in Amsterdam bij 34,8. Op de A28 Assen-Zwolle bij 160,7. En op de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen bij 32,0.
14: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
11: Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling in hoger beroep toch kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Maakte ze zelf bekend in het Franse 8-uur-journaal gisteravond, nadat het Hof haar dus in hoger beroep ook veroordeelde voor misbruik van EU-gelden. Le Pen moet van de rechter een jaar lang een enkelband dragen, maar ze gaat in cassatie en dus denkt ze dat ze die band niet omhoeft.
15: Mijn conviction a été très rapidement faite puisque j'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
11: Ja, eerder had ze gezegd, zegt ze nu ook dus, dat ze geen campagne zou voeren met een enkelband om, maar ze gaat in cassatie en dus denkt ze dat ze nu wel zonder enkelband campagne kan voeren. Nou, dat was de uitkomst van een urenlang overleg op het kantoor van Rassemblement National. We gaan erover praten met Frankrijk-correspondent Eva Romelo. Eva, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
11: Ja, het was toch wel spannend gisteravond. Ik zag trouwens dat Nederlandse media er ook mee worstelden. Van ja, mag ze nou wel meedoen, mag ze nou niet meedoen? Onder welke voorwaarden? Is dat nou eigenlijk wel zo zonneklaar dat ze inderdaad mee kan doen zonder enkelband? Of is dat ook nog voer voor juristen in Frankrijk?
16: Nou ja, dat vroeg ik me gisteravond ook af. Ja, zij zei dat, maar kan dat inderdaad wel? En je zag dat zelfs de presentator in het journaal, die bleef maar vragen, maar weet u het echt zeker? Mm-hmm. Het was een scenario dat gisteren helemaal niet rondging, omdat het te riskant was ook. Kijk, het Hof van Cassatie, die dus nu moet gaan beoordelen of die rechtszaak, hele rechtszaak, goed is verlopen, die doet pas in januari uitspraak. Ja. En het zou heel goed kunnen dat het vonnis dan bevestigd wordt. Ja, en tot die tijd wordt inderdaad de straf opgeschort. Ik heb het net even gecheckt en inmiddels zijn alle juristen er ook uit. Het kan inderdaad. Okay. Ja, Marine Le Pen geeft niet op. En ze heeft ook altijd gezegd, we vechten door tot het einde. Nou ja, dat doet ze.
11: Ja, en die rechter gisteren dus, die heeft de schuld bevestigd. Heeft de straf verlaagd, waardoor dus dat zij zich niet mag kandidaat stellen voor een publiek ambt. Die termijn is inmiddels voorbij. Ze doet dus wel mee aan de verkiezingen. Wat heeft die rechter nou precies besloten? Wat is de gedachte van die rechter geweest? De democratisch proces niet dwarsbomen?
16: Ja, die kritiek heeft hij, nee, niet deze rechter, maar de vorige rechter, die heeft natuurlijk veel kritiek gekregen. Heeft een soort debat ontketend van, mag dit wel? Mag je op de stoel van de kiezer gaan zitten en zeggen, wij willen niet dat u op deze persoon stemt? Mm-hmm. Die kritiek heeft deze rechter zich aangetrokken. En heeft het dus zo ingericht dat ze een boete van €10.000 krijgt, 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar huisarrest, dus enkelband, en 45 maanden niet verkiesbaar, waarvan 30 voorwaardelijk. Mm-hmm. Nou, dan heeft hij zich toch enigszins aan de uitspraak gehouden. Dus hij heeft gezegd, het klopt allemaal wat er is besloten. U bent schuldig. Maar die onverkiesbaarheid, die laten we verder zitten. Die heeft u uitgezeten, want die 15 maanden die ze dan onverkiesbaar zou zijn, die zijn dan vorig jaar ingegaan, zeg maar, in het oude vonnis. En dat loopt tot nu. En vanaf nu is ze dus verkiesbaar. Ja. Die enkelband was natuurlijk het probleem. Dan zou ze telkens toestemming aan de rechter moeten vragen om ergens te gaan flyeren. Dat zag ze niet zitten. Daarmee was de gedachte van, we geven u een kans, maar het is wel onder voorwaarden.
11: Mm-hmm. Ja, precies. Want wat jij zegt, in januari kan het nog heel anders gaan dus. Even kijken hoe nu verder met Jordan Bardella. Want die stond klaar om haar te vervangen. Zij noemt zichzelf vanaf nu weer de kandidaat voor het presidentschap. Hoe verder met meneer Bardella dan?
16: Ze gaat samen met hem campagne voeren, zo is besloten. Ze zijn een mooi complementair koppel, zei ze gisteravond. En ze zei van als ik verkozen word, dan wordt hij de premier. Okay. Dus, maar hij blijft een soort achtervang natuurlijk, want ze gaat dan campagne voeren. Mocht ze toch veroordeeld worden, mocht er in januari blijken, nee, het is allemaal goed verlopen, die rechtsgang, Dus de straf wordt alsnog uitgevoerd. Dan moet ze dus alsnog die enkelband om. Maar dat zal waarschijnlijk worden uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen. Die vinden in april plaats. Ja, en als ze wordt gekozen tot president, dan wordt de hele procedure, inclusief dus de uitvoering van de straf, opgeschort voor de duur van haar presidentschap. Ja. Ja. En na afloop worden hervat. Dus ja, als je het zo leest, dan denk je, ja, het is eigenlijk een uitgemaakte zaak dan. Ja. Zelfs als ze veroordeeld wordt, dan kan ze alsnog president worden.
11: Ja. En dus nu weer helemaal terug op het toneel en ja, volle bak campagne voeren de komende tijd. We gaan er weer veel zien waarschijnlijk, Marine Le Pen.
16: Ja, heel veel. Ja. Ze gaat deze week al op pad met John Abadella. Daarna heeft iedereen even vakantie. En in september gaat het in volle vaart los.
11: Dankjewel, Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
1: Na een bezoek aan Beijing bezoeken minister van Buitenlandse Handel Sjoerdsma en zijn delegatie. Daar zit het bedrijf in en dat zijn de grote, behalve Nexperia, zal ik maar zeggen, vandaag Shanghai. Er worden Chinese en Nederlandse bedrijven bezocht. Nederlandse bedrijven willen vooral vooruitkijken en dossiers als Nexperia, dat staat niet op programma, zegt Koen van Oostrom van VNO-NCW.
17: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor. En misschien is het ook wel een onderwerp waar het bewust niet over is gegaan. Omdat ik zeker denk van de kant van het bedrijfsleven, men liever dat onderwerp niet bespreekt of niet te veel bespreekt. En zeker deze week is het er heel erg op gericht om weer vooruit te kijken en de relatie verder uit te bouwen. En daar waar er rimpelingen zijn, de rimpelingen te bespreken en te kijken of daar oplossingen voor kunnen komen.
1: Ja, dat zei althans Koen van Oostrom van VNO-NCW. Wij gaan naar sinoloog Boudewijn Voldermans van het Netherlands China Business Council. Boudewijn, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, vandaag en morgen Sjoerdsma dus met delegatie in Shanghai. Daar spreekt hij onder meer met de vice-burgemeester. Het is niet een kleine stad natuurlijk. Hè? Ik denk dat Shanghai is groter dan Nederland volgens mij qua inwoners. Dus wel een belangrijk gesprek.
18: Ja, zeker. Maar laat ik even teruggaan naar gisteren.
1: Ja.
18: Dat is natuurlijk dat ik heb zelf vele handelsmissies mogen meemaken. Mm-hmm. En deze handelsmissie is natuurlijk maar een hele kleine van de slechts 17 bedrijven. En het programma is natuurlijk ook zeer gecomprimeerd. Hè. Beijing was een ronde tafelgesprek van 2 uur. Nou ja, dan moet je dus ook bijrekenen dat het allemaal vertaald moet worden. Dus effectief is dat maar een gesprek van 1 uur. Mm-hmm. En dat is natuurlijk buitengewoon kort om alle problemen te bespreken die de verschillende bedrijven mm-hmm. hebben.
1: Ja.
18: Vroeger waren er 65 bedrijven die altijd meegingen met zo'n missie en werden allerlei contracten getekend. Dus dat is wel even volkomen anders. En dit bezoek is eigenlijk meer troubleshooting.
1: Mm-hmm. Worden er geen deals gedaan? Of ja, er worden natuurlijk wel gesproken, maar geen contracten getekend of intentieverklaringen, niks.
18: Nou, er is een hele interessante intentieverklaring getekend.
1: Ja.
18: Namelijk de oprichting van, let goed op, de China Netherlands Business Council. Wij zijn de Netherlands China Business Council.
1: Ja. Dat is apart.
18: En de doelstellingen daarvan die zijn toch voor het allergrootste gedeelte een en al overlap met wat wij al sinds 1964 doen. Wij kijken met belangstelling uit naar samenwerking.
1: Dat begrijp ik, ja. Dat is toch wel wat. Nou lezen we in het FD, het hoorden we net Koen van Oostrom ook zeggen, de kou rond een Nexperia-rel is uit de lucht, dat lijkt zo. Ja, als je het niet noemt, dan gaat het vanzelf over, zo lijkt het. Maar over of leeft het nog op de achtergrond?
18: De kou uit de lucht voor wat betreft de discussie die daarover was tussen de Nederlandse regering en de Chinese regering.
1: Ja.
18: Dat is ook ingetrokken later weer door als een diplomatieke geste mm-hmm. door Karremans. Maar wat natuurlijk niet vergeten moet worden is dat nog steeds dat onderzoek speelt naar het rijden en zeilen, met name van het management van Nexperia.
1: Ja.
18: En dat onderzoek is nog niet afgerond. Dus een minister van Buitenlandse Handel kan niet interveneren als dat nog onder de rechter is. Dus de schatting is dat het ergens september, oktober afgerond is. En waarschijnlijk in die tijd gaat ook onze minister van Economische Zaken naar China.
1: Precies, en die gaat daar dan nog eens wat bespreken. Want gaat het ook over heikele zaken? Als we weten dat de ASML een beetje tussen rock en hard place in zit. Tussen Amerika, wat ja, import, exportbeperkingen oplegt. En ja. Chinezen die heel graag willen importeren. Gaat het daarover?
18: Ja, daar gaat het zeker over. Ja, nee, dat is natuurlijk absoluut zo. Hè. Dus die zware druk vanuit Amerika. En Nederland zegt van we hebben onze eigen exportbeleid en exportregels. Dus dat is, dat hangt als een zwaard van Damocles boven de markt. Mm-hmm. Daarbij is het ook nog zo dat, ik weet niet of je daarvan gehoord hebt, het Manhattan-project. Dus de Chinezen hebben het al voor elkaar gekregen om zo'n EUV-lithografie-machine, om daar prototypen van te maken.
1: Ja.
18: Dat is gedaan in een laboratorium in Shenzhen. Dus notabene met behulp van ex-ASML-medewerkers. Dus ook daar komt zeg maar dreiging vandaan voor ASML.
1: Dat blijkt. Nou, het zal niet vandaag in Shanghai alleen maar gaan over hoe leuk Shanghai is, maar ook over dit soort zaken, denk ik zo.
18: Maar ook in Shanghai is het weer heel erg kort. Hè. Een meeting met de vierde burgemeester. Ja. En dan s'avonds is er een tweediner. En dan de volgende dag wordt Paak, dus dat is een grote Nederlandse waterzuiveringsbedrijf, worden bezocht. En nog wat Chinese bedrijven. En dan is het alweer afgelopen.
1: Ja, dan zit het erop. En dan maar kijken wat we het net op kunnen halen. Dankjewel. Sinoloog Boudewijn Poldermans van het Netherlands China Business Council. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan wil de woonwet aanpassen zodat er meer middenhuurwoningen komen. Wat ze nou precies wil doen om dat voor elkaar te gaan krijgen, dat gaan we zo bespreken in de Ochtendspits.
19: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
20: Het is ongekend wat hier gebeurt.
19: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
21: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
19: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
22: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
25: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
29: Het barst in ons land van de briljante start-ups. Maar hoe loods je nou een pril idee door de beruchte Valley of Death? Vanmiddag in baanbrekende businessmodellen hoor je Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En hij onthult hoe zij daar start-ups selecteren en klaarstomen voor miljoenenrondes. Om 2:30 op BNR.
30: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
31: BNR Verkeer.
13: bij Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 130 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de wegen in Brabant en bij Rotterdam. Zo staat er bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht 13 kilometer tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Dat kost je 25 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum 20 minuten extra. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel doe je er 35 minuten langer over vanwege een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 254,1. A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0. En op de A28 Assen-Zwolle bij 160,7.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
0: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Als er sprake is van een noodsituatie, dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. Ook de voorraad die de bedrijven al hebben, kan dan door het leger worden geclaimd. Wel zal het er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. De gemeente Moerdijk zei te snel dat het dorp wel opgeheven kan worden. Dat zorgde voor een onomkeerbaar proces, dat zegt de betrokken staatssecretaris. Het Rijk en de provincie wilden juist nog even wachten met die beslissing. En alles bij elkaar zorgde dat voor veel onduidelijkheid, zegt hij tegen BNR. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. In Vancouver bleef het tegen Colombia ook na de verlenging 0-0... zodat strafschoppen de doorslag moesten geven en die namen de Zwitsers beter. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat gisteravond maar net met 3-2 won van Egypte. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Mevrouw Boekholto zelf en onze woonminister wil de woonwet aanpassen zodat er meer middenhuurwoningen kunnen komen. Wat ze nou precies wil doen om dat voor elkaar te krijgen, gaan we zo bespreken met Peter Boelhouwer.
3: En, hoe ging je leestoets?
4: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
3: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
3: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: In 14 weken begrijpend leren lezen.
4: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
6: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
7: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
8: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
7: Ja, flexibel ticket, hè?
8: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
7: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Het is 7:58. Goedemorgen. Iwan, wat gaan we doen?
9: We hebben zometeen een tech-update met Niels Koloos. En nog een mooi verhaal. Vandaag in Londen gaat een zeldzaam middeleeuws manuscript onder de hamer. Ding is al honderden jaren in privébezit. Gaat over onder andere King Arthur. En de vraag is nu een beetje, komt het in het publieke bezit? Oftewel, kunnen wij er met z'n allen wat mee of niet? Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
2: Maar we gaan eerst naar dit verhaal in het FD vandaag. Want als het aan het kabinet ligt, mogen woningcorporaties binnenkort ook voor de bouw van middenhuurwoningen goedkoper lenen. Dat geldt al voor sociale huurwoningen. Maar, zo zegt woonminister Eleanor Bukholte-O'Sullivan tegen de Tweede Kamer in de brief, dat moet ook worden uitgebreid naar die middenhuurwoningen. Dus, ja, dat is mooi, want het komt een grote wens uit van de corporaties. En we gaan het bespreken met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen Bas en Iwan.
2: Ja, de corporatie is helemaal blij. Wat is er voor voordeel voor ze?
10: Nou, ze kunnen tot 100 tot 160 basispunten een goedkopere lening krijgen. Mm-hmm. Dus die exploitatie van die middenhuurwoningen, die vaak verliesgevend is, die wordt dan positief. Ja. Dus ja, dat wordt voor hun ook mogelijk dan om die woningen te gaan bouwen. Ja. Overigens pas vanaf 28, hè, juli 28. Mm-hmm. Dus dat gaan we pas over een jaar of vier terugzien.
2: Ja. Maar toch, het komt er dan wel. Hoeveel nieuwe middenhuurwoningen kan je daarmee realiseren?
10: Nou ja, Edis zegt dat ze 11,8 miljard meer kunnen investeren. Mm-hmm. Ze hebben de afspraak dat ze er 5000 per jaar bouwen. Maar dat halen ze bij lange na niet. Ze bouwen er misschien een paar honderd. Ja. Dat zou nog veel zijn. Dus ze moeten echt fors omhoog. Ja.
2: Maar gaan ze dan die 5000 halen of is dat nog steeds te weinig als je kijkt naar de vraag uit de markt?
10: Nou ja, het idee is dat er 12.000 woningen per jaar gebouwd gaan worden. Je kan natuurlijk niet in één klap die vraag voldoen. Nee. En dan moeten ook institutionele beleggers, die bouwen trouwens ook de laatste twee jaar steeds minder. Mm-hmm. Dus er is heel weinig aanbod aan nieuwe middenhuurwoningen. Omdat die exploitatie gewoon onder de grond staat.
2: Precies, dat komt dus niet uit het businessmodel. Maar nu, goedkoper lenen gaat wel. Hoe verloopt dat, Peter? Dat gaat via een soort onderlinge constructie. Kun je in Jip en Janneke taal uitleggen hoe dat werkt?
10: Nou, dat ga ik proberen. Nou, in principe zijn ze geborgd. Dus als er iets misgaat met een corporatie, denk aan Vestia bijvoorbeeld toen, dan kunnen die corporaties onderling kunnen ze dan de financiële problemen oplossen. Mm-hmm. Dus eigenlijk maar als dat dan niet lukt, dan staan het Rijk en de gemeente, die staan als het ware borg voor die verliezen. Dat is overigens in het verleden nog nooit gebeurd. Mm-hmm. En daardoor zijn banken bereid, omdat die risico's natuurlijk heel klein zijn, om tegen goedkopere rentes te lenen aan die woningcorporaties. Dat is echt een heel mooi systeem wat niks kost. Ja. En wat we voor sociale huurwoningen natuurlijk al jaren toepassen.
2: Ja, wat eigenlijk een beetje de angst uit de markt haalt om te zorgen dat je het businessmodel kan rondtrekken tegen lage rentes.
10: Nou ja, je gaat natuurlijk niet investeren verliesgevend. Dus dat kan gewoon niet, want hij failliet. Dus dat kan niet. Ja.
2: En toch, de institutionele beleggers zeggen hiervan, je creëert waarschijnlijk een ongelijk speelveld. Klopt dat of niet?
10: Nou, dat hebben ze op zich wel gelijk in, want zij hebben die mogelijkheden niet. Hè? Nee. Van de andere kant kun je ook zeggen, ja, ze bouwen er ook wel heel weinig en ze kunnen ook iets hoger gaan zitten. Want kijk, in werkelijkheid is die grens 12,38 nu. Nieuwbouw dan 10% hoger. Maar 15, 16, 1700 euro zijn ook nog middenhuurwoningen. Die kunnen ook door middeninkomensgroepen nog bewoond worden. Ja. Dus ze kunnen op dat deel gaan zitten. En de minister heeft aangekondigd, maar dat is er nog niet, dat ze ook naar de financieringsvoorwaarden van die beleggers gaan kijken, van die initiële beleggers. Want die zijn natuurlijk ook heel slecht. We hebben daar heel veel regelgeving ontwikkeld. Denk aan de wet betaalbare huur, aan de belastingen die ze moeten betalen, waardoor dat ook voor hun heel ongunstig is. Dus daar zou je ook wat aan kunnen doen.
2: Juist. Dankjewel. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
9: Een zeldzaam middeleeuws manuscript over onder andere koning Arthur en de tovenaar Merlijn en de heilige Graal wordt later vandaag bij Christie's in Londen geveld. Het gaat om de Clermont-Tonnerre-Graal, geschreven in het Oud-Frans. Zo noemt Christie's het ding. Is rond het jaar 1300 geschreven. Is al zo'n 700 jaar in privébezit. Waarde wordt geschat op zo'n 2 miljoen pond. En de vraag is een beetje, komt het uit dat privébezit? En dan kunnen wij er misschien ook met z'n allen naar gaan kijken. We gaan erover praten met Martine Meuwissen, universitair docent middeleeuwse kunst aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Ja, een fascinerend verhaal. Dus een manuscript over koning Arthur en de heilige Graal. Wat beschrijft dat manuscript, weten we dat?
11: Je bedoelt de inhoud van de tekst? Dat is eigenlijk het begin van een hele populaire versie van het Arthur-verhaal. Mm-hmm. Dat was echt een bestseller in de middeleeuwen. En dat dat besprak de daden van koning Arthur en zijn ridders van de Tafelronde, het zoeken naar de Graal en hoe het Rijk uiteindelijk ineenstort. Maar het boek dat vanmiddag geveild gaat worden, dat is eigenlijk later geschreven dan die grote centrale tekst. Want het was zo'n populaire tekst in de middeleeuwen dat ze besloten dat ze er nog meer van wilden, net als bij een goede soap. Ja. En ze hebben er toen nog een stuk voorgeschreven. Dus nu krijg je in die tekst die vanmiddag geveild wordt de voorgeschiedenis van dat grote verhaal over de ronde tafel. Namelijk de geschiedenis van de Graal vanaf de kruisiging van Christus, ja, tot aan het Rijk van koning Arthur. En de geboorte, verwekking van Merlijn en het verhaal van het zwaard in de steen, waardoor Arthur de rechtmatige koning wordt. Dus dat die voorgeschiedenis van die twee componenten, ja, die wordt in deze literaire tekst in het Frans besproken.
9: Ja, en dus ik zei al 700 jaar in privébezit. Ik geloof meerdere eigenaren, ja, maar wel steeds privé. Dus kennen we de inhoud eigenlijk wel of voor een deel ook niet?
11: Nou ja, voor een deel ook niet. We kennen de inhoud omdat het een heel populaire tekst was, waar veel meer kopieën van bekend zijn en overgeleverd zijn. Dus die hebben we kunnen bestuderen. Maar we weten niet precies wat hier in deze tekst staat en of hij volledig is of extra toevoegingen heeft. En wat voor mij ook heel interessant is als kunsthistorica, hij is ook geïllustreerd met 126 illustraties. Ja. En ja, die kenden we nog niet. En dat is voor mij een openbaring, dat ik nu op de website van Christie's gewoon allerlei foto's zie van iets wat ik nooit eerder heb gezien. Ja. En wat zeker het bestuderen waard is,
9: ja,
11: natuurlijk.
9: En ja, dan hoopt u natuurlijk ook dat de koper dat hij dat ook ter beschikking stelt aan het publiek, of in ieder geval aan wetenschappers die ermee aan de slag kunnen.
11: Ja,
9: dat is een goudmijn aan informatie.
11: Ja, precies. Dus we staan te popelen om ook dit handschrift gewoon inhoudelijk toe te voegen aan de kennis die we hebben en het plaatje wat we hebben van die tekstoverlevering. Ja. Maar ja, de grote vraag wordt inderdaad, zoals jij ook al zei, gaat dat lukken? Want stel dat het vanmiddag even zichtbaar is bij de veiling, maar dan weer in anonimiteit verdwijnt, dan hebben we toch een beetje het nakijken. En ja, dat maakt het heel spannend voor ons, maar ja, misschien ook wel voor iedereen die van die verhalen houdt.
9: Ja, want al die privébezitters, ja, waarom willen die dit hebben? Wat doen die ermee, behalve in een kluis leggen?
11: Nou ja, misschien wel vooral dat. Ja, er zijn natuurlijk liefhebbers die gewoon echt heel veel geld hebben en dit mooi en interessant vinden en uit liefhebberij verzamelen. Mm-hmm. Maar er zijn er ook bij, denk ik, ik ken ze zelf niet hoor, maar die ze gewoon als een soort belegging gebruiken. Het is een hele goede manier om te beleggen. Dan verdwijnt het ergens in een kluis in Abu Dhabi als je niet oppast. En dan mag je hopen dat het goed verzorgd wordt. Want dat is ook nog een feit. Ja. En je moet het ook intact houden. En dan zie je het niet meer. En dan heeft iemand er eigenlijk ook niet veel meer plezier van, denk ik, dan dat hij gewoon een goede investering vindt die nog wat erin waarde gaat stijgen.
9: Ja, nou, u zei het al, 126 rijk versierde illustraties met bladgoud. Ja. 241 perkamenten bladen zijn het.
11: Ja, ook dat.
9: Waarde,
11: ja,
9: wordt geschat op zo'n 2 miljoen pond. Wat denkt u, kan dat nog wel eens flink over de kop gaan, zo'n werk?
11: Ja, het is heel moeilijk inschatten. Het zou kunnen. Het hangt er helemaal van af wie er geïnteresseerd zijn. En daar heb ik natuurlijk helemaal geen zicht op. Nee. En dat zal vanmiddag moeten blijken. Ik weet wel dat een jaar of 15 geleden een dergelijk handschrift in de verkoop is geweest. Ook in een veiling. Maar dan van het andere grote veilinghuis Sotheby's. Mm-hmm. En daar was de vraagprijs min of meer identiek. En die is over de kop gegaan met vier... Die was geschat op 2 miljoen en dat werd 2,4 miljoen opbrengst. Dus het zou kunnen gebeuren als er echt twee partijen zijn, minstens, die echt het zelf willen hebben. Maar ja, dat weten we niet. En wie heeft dat geld? Je kan het willen hebben, maar het geld niet hebben. Nee. En dat maakt het heel ingewikkeld.
9: Nou, ik hoop voor u dat het toch ooit een keer misschien toegankelijk wordt voor u.
12: Publiek bezit wordt.
9: Ja, desnoods in privébezit, ja, maar dan wel toegang tot wetenschappers. Zou dat kunnen, zo'n model? Ik denk het wel, toch?
11: Ik zou er absoluut voor zijn, natuurlijk. Dat kan ook wel, hoor. Ja. Dat gebeurt ook wel eens. Het hangt heel erg van de privébezitter af. En dan is de vraag van, wil iemand bekend zijn of niet? Dat is de keuze van de persoon in kwestie. En vaak wordt besloten dat ze dat niet willen, ook in verband met verzekering en diefstal en dat soort dingen. Maar er zijn er ook bij die heel erg genereus zijn. En die zeggen, nou ja, je bent hier wel welkom of je kan foto's krijgen. Of... Ja. Dat zou dan de beste oplossing zijn als het niet in openbaar bezit komt. Het wordt heel spannend.
9: Hopen dat de koper de wetenschap een warm hart toedraagt. Dank, Martine Meuse, universitair docent middeleeuwse kunst aan de Universiteit Utrecht.
12: 13 over half 8 en 1 op de 3 werknemers vindt dat zijn of haar werk niet bijdraagt aan iets wezenlijks, aan iets belangrijks. Zo blijkt uit de Staat van Werk in Nederland, de jaarlijkse enquête onder werknemers, in de opdracht van het HR-onderzoeks- en adviesbureau Realize, waar de Telegraaf vandaag over schrijft. En uit die enquête blijkt verder dat vooral 30ers en 40ers gefrustreerd zijn over hoe het er in hun bedrijf aan toe gaat. Een kwart van de werknemers geeft aan regelmatig te veel werk in te korte tijd te moeten doen. Bij bijna 1 op de 10 is dat zelfs continu het geval, en daarom kijken werknemers ook rond op de arbeidsmarkt. 2/3 van hen zegt dat hij of zij het afgelopen jaar heeft nagedacht over het zoeken naar een andere baan. En als werknemers daadwerkelijk vertrekken, noemen ze de inhoud van het werk het vaakst als reden om over te stappen. Daarna volgt een gebrek aan erkenning en waardering en bedrijfskundige processen. Pas op de vijfde plek, daar komt het hogere salaris dat ze bij een nieuwe werkgever gaan verdienen. Overigens wordt niet geklaagd over collega's. Sterker nog, iets meer dan 80% van de werknemers voelt zich verbonden met zijn team. 84% van de ondervraagden voelt zich geaccepteerd door collega's. En dan denk ik altijd, je moet naar die 16% kijken die dat niet heeft. Daar moet je even op letten. Nou, vandaag mooi aan de bak met de collega waarvan je denkt, die gaan we anders verliezen. Dennis Mooij van ABB is bij ons. Dennis, meeste vertraging bij Brabant en bij Rotterdam.
13: Ja, klopt. In Brabant te beginnen op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er een half uur langer over. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 20 minuten extra. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt dan een camera langs de A1 naar Amsterdam bij 34,8. En op de A59 naar Bos-Zierikzee bij 112,0.
14: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
9: Het kabinet krijgt met de nieuwe wet de mogelijkheid om verregaand in te grijpen bij bedrijven in de defensieindustrie, schrijft het Algemeen Dagblad. In een noodsituatie moet het mogelijk zijn om een klein aantal bedrijven te dwingen om materiaal te gaan maken voor de Nederlandse krijgsmacht. Op die manier wil het kabinet meer controle krijgen over de productiecapaciteit van die defensieindustrie. In uiterste gevallen kan de overheid zelfs de voorraad van bedrijven vorderen, zodat materiaal dat Defensie nodig heeft niet meer verkocht kan worden aan andere klanten of zelfs andere landen. Minister Helene Herbert van Economische Zaken stuurt de nieuwe wet vandaag naar de Raad van State voor advies. Bedrijven zullen volgens de minister niet meteen worden verplicht, uiteraard, door de overheid om te produceren voor de krijgsmacht. Eerst vrijwillig, hè, wil je Defensie uit de brand helpen. En alleen in een noodsituatie wordt die nieuwe wet dan ingezet. Het aantal bedrijven dat daarvoor in aanmerking komt is ook op twee handen te tellen, zo zegt ze. Volgens Herbert zijn daarover ook al afspraken met die bedrijven gemaakt. Dus voor hen kan het, als het goed is, niet uit de lucht komen vallen, dit verhaal. Het gaat erbij met name om bedrijven die spullen produceren die van belang zijn, uiteraard in een oorlogssituatie. Dus dan moet je denken aan munitiefabrikanten, wapenfabrikanten, maar bijvoorbeeld ook bedrijven die pleisters maken voor drogisterijen. Die zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen, want ja, dat hebben ze in het leger ook allemaal nodig, uiteraard. Herbert hoopt dat de wet in de loop van volgend jaar kan ingaan. Of dat op tijd genoeg is in een tijd van geopolitieke spanningen is de vraag. Althans, laten we hopen van wel en dat we voor die tijd geen noodsituaties hebben waarbij Defensie dit soort zaken moet inzetten. Volgens de minister wordt er haast gemaakt, maar moet het proces uiteraard ook democratisch zorgvuldig doorlopen worden. Überhaupt met zo'n wet hoop je eigenlijk dat je het nooit nodig hebt. Maar nou ja, Herbert gaat er dus ter advies naar de Raad van State sturen.
14: Tech-update.
12: Ja, en dus is Niels Koloos aangeschoven in de studio met het laatste technieuws. Niels, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
12: We gaan het hebben over de nieuwste versie van ChatGPT. Die mag van het Witte Huis worden gedeeld met de rest van de wereld. Want dat mocht eerst niet.
15: Nou ja, of het een kwestie van mogen of moeten was, dat is een beetje de vraag. Okay. Want volgens OpenAI zou de Amerikaanse overheid enkel een vriendelijk verzoek hebben gedaan om even te wachten met de uitrol van GPT-5.6, zoals dat model heet. Maar het doet toch iets te veel denken aan die hele situatie, hè, met Anthropic en Fable 5. Werd pas geleden nog wereldwijd uit de lucht gehaald vanwege een bevel vanuit Washington. Hoewel het nu weer terug is, dus we kunnen er weer gebruik van maken. Maar in het geval van GPT-5.6 is het dus nog niet eens met de wereld gedeeld, omdat de overheid dat gewoon niet wilt. Tot nu, want een ingewijde bron meldt aan Axios dat het Amerikaanse ministerie van Handel groen licht heeft gegeven om GPT-5.6 te lanceren. En dat nieuws kunnen we ook gelijk bevestigen, want vannacht onze tijd op X heeft OpenAI ook laten weten dat GPT-5.6 donderdag, dus morgen, gelanceerd wordt. Hoewel we daar dan nog geen toelichting bij krijgen van OpenAI zelf daarover.
12: Ja, toch nog even doorspeculeren. Waarom werd dat model allereerst tegengehouden?
15: Nou ja, omdat het net zoals Fable 5 van Anthropic heel erg goed zou zijn in het vinden van zwakheden in software. Mm-hmm. En daarmee help je niet alleen IT'ers, maar ook cybercriminelen. Want de sleutel kan je op twee manieren gebruiken, zullen we maar zeggen. Om de deur open te doen en om in te breken bij iemand. En dat is niet echt gereedschap dat je zomaar aan je vijanden wil geven, nee, als land zijnde. AI wordt steeds meer nationaal strategisch belang, zien we. Dus stak Washington afgelopen maand al een stokje voor GPT-5.6. OpenAI zei daarop dat het model prima zwakheden kan opsporen, maar je niet gelijk in staat stelt om gelijk alles helemaal kapot te hacken. En dat lijkt Washington dus wel te geloven, gezien het model morgen voor iedereen gelanceerd gaat worden. Opvallend daarbij is wel dat OpenAI expliciet zegt dat het niet hoopt dat dit de standaardgang van zaken gaat worden met het ontwikkelen en het lanceren van AI-modellen. Dat Washington er steeds tussen gaat zitten.
12: Ja, dan naar iets anders. Mocht je Instagram-profiel openbaar zijn, dan moet je goed opletten, want vanaf vandaag kan iedereen jouw foto's gebruiken om er AI-beelden mee te genereren. Nou, En daar hoef je niet eens expliciet toestemming voor te geven.
15: Hoef je inderdaad geen toestemming voor te geven. Dat is nu al geactiveerd. Je bent het gewoon kwijt als jij je Instagram-profiel nu op openbaar hebt staan. Je krijgt dus geen expliciete melding van Meta. Dat heeft gisteren een nieuwe AI-beeldgenerator gelanceerd in de Meta AI-app waarmee je het kan doen. Dat heet Muse Image. En je kan dus gewoon iemands Instagram-gebruikersnaam, gewoon apenstaartje en dan de naam invullen en dan een verzoekje erbij. En dan gaat Muse Image voor jou aan de slag en maakt hij een leuke foto. Meta ziet het vooral als een leuke functie. Als je bijvoorbeeld een gepersonaliseerde verjaardagskaart van iemand wil maken, Bas van Werven met een leuke auto op de achtergrond of iets in die richting. Maar het is natuurlijk ook een beetje eng, hè, dat je gewoon deepfakes van bekenden kan maken in een handomdraai.
12: Ja, want je kan er ook inderdaad AI-beelden genereren. Het is niet alleen maar één beeld. Ja. Je kan video's maken.
15: Dat kan tegenwoordig ook met Muse Image nog niet. Ja. Maar je kan dus wel gewoon zeggen, hey, ga eventjes naar dit Instagram-account, pak wat foto's en maak iets wat
12: ik
15: wil. Ja, nou, natuurlijk konden we in het verleden kunnen we nog steeds deepfakes maken. Je kan gewoon naar een openbaar profiel de afbeelding kopiëren en in ChatGPT gooien bijvoorbeeld. Maar nu wordt de barrière of de drempel wel heel erg laag, omdat je dus gewoon gebruikersnamen kan pakken. Gelukkig krijgen we ook de optie van Meta om dat te voorkomen. Maar ook die krijg je niet op een dienblaadje van het bedrijf. Mm-hmm. Je moet diep graven in de instellingen. Dus ik heb even gekeken. Je moet naar je profiel gaan, boven in op de drie streepjes drukken. Scrollen naar het tapje delen en hergebruiken of iets in soortgelijke taal. En daar kan je dan uitzetten dat Meta AI met jouw foto's aan de haal gaat.
12: Kijk, nou dat gaan we, als je Instagram hebt, meteen doen. Heb je Instagram, Iwan?
16: Ja, maar ik heb er geen foto's op staan.
15: Nee, nou, dan ben je veilig. Ze kunnen ook je profielfoto gebruiken als je profiel openbaar is.
12: En ik heb geen Instagram, dat is ook fijn.
15: Nou ja, kijk, dan wordt het makkelijk.
12: Ja, heel. Zo is het fijn. Dankjewel, Niels Koloos.
17: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
12: Nou, gisteren werden we opgeschrokken door nieuws vanuit Manhattan, New York, waar een enorme skyscraper, die om wordt gebouwd momenteel van kantoor naar woonbestemming, op instorten staat, zei Zohrab Mamdani, de burgemeester van New York.
18: Two structural columns have buckled, in addition to multiple cracks and sagging floors. The building remains unstable. This is an existing 37-story building with active permits to convert it from a commercial office building to a residential building.
12: Ja, nou, dat gebouw en omliggende panden werden meteen geëvacueerd naar meldingen van die vallende stenen, zegt ook het hoofd van de brandweer in New York.
19: We evacuated the building and started evacuations of surrounding buildings. And the building has continued to move since we've been on the scene.
12: Ja, nou, er staat nog steeds een camera op. 24 uur per dag kan je live meekijken hoe het gaat, want hij is unstable. En een bouwvakker in de buurt verklaart dat hij zoiets nog nooit heeft gezien.
20: The north side of that building is crumbling. The I-beams are bending like cigarettes in there, which is super dangerous. I've been in construction 21 years and I've never seen a beam bent in half.
12: Nee, precies. Nou, dan ben je CNN, stuurt een reporter naartoe, dan wil je uiteraard ook het broodnodige voxpop, hè, het straatgeluid bij dit soort calamiteiten. En dus vroeg die CNN-reporter aan de meneer op straat daar ter plaatse, bent u niet erg geschrokken? En die zei dit.
21: At the moment it was very scary, as the way they announced it's an emergency evacuate immediately, without even wearing our shoes.
12: Ja, dank voor uw waardevolle bijdrage. Niets van te verstaan.
16: Dat was schrikken. Dat kreeg ik wel mee.
12: Denk het wel. Ja.
16: We moeten nog even naar Pisa. Want daar hebben studenten van de universiteit een Guinness World Record te pakken. Met het grootste papieren vliegtuig ooit. Het toestel is helemaal met de hand gemaakt van papier en lijm.
12: Ja.
16: Weegt zo'n 28,5 kilo.
12: Dat is niet veel.
16: 7 meter lang.
12: Hallo.
16: Spanwijdte van 20 meter.
12: En dan 30 kilo, nog geen 30 kilo.
16: Nog geen 30 kilo. En vliegen dus 59 meter ver gevlogen.
12: Dat is knap.
16: Het project heet Icarus. Is bedacht door studenten lucht- en ruimtevaarttechniek. En volgens de universiteit begon het als een grapje. Want ja, studenten gooiden papieren vliegtuigjes tijdens colleges en dachten, dat kunnen we misschien ook op grotere schaal aanpakken. En dus volgden maanden van ontwerpen, simuleren en testen. Uiteindelijk staken die studenten er naar eigen zeggen zo'n 15.000 uur aan werk in. En ja, vliegen dus. Het vliegtuig is gebouwd volgens dezelfde principe als een echt verkeersvliegtuig. Dus een vleugel met ribben, liggers en een honingraadstructuur voor extra veiligheid. Alleen dan volledig van papier.
12: Mooi.
16: En voor die constructie gebruikten ze verschillende soorten papier ook en tientallen kilo's lijm. Nou, om dat record te halen moest het vliegtuig vanaf een platform worden gelanceerd door één persoon. Dat gebeurde in een hal, moest minimaal 15 meter vliegen. Nou, hoe ging dat dan?
22: 3, 2, 1, go.
16: Daar gaat-ie.
12: Ja. Een holende man hoorde je over stalen dingen. Die gooide het ding van de zijkant.
16: Die holde eraf en uiteindelijk iedereen blij. En dus 59 meter vliegen.
12: Hoor.
16: En een record verbroken dat sinds 2013 op naam staat van de TU in Braunschweig. Volgens Italiaanse media was het doel niet alleen om het record te breken. Dat is dus gelukt. Maar ook om te laten zien dat je met echte luchtvaarttechniek zelfs van een simpel velletje papier een vliegtuig kan maken.
12: Mooi.
16: Het is niet helemaal goed gegaan. Want bij de landing raakte een van de vleugels beschadigd. Nou ja, goed, het doel was toch al bereikt. Het toestel bleef grotendeels intact. En ze hopen nu dat het toestel uiteindelijk ondergebracht kan worden in een luchtvaartmuseum.
12: Ja, dat zou mooi zijn. Ik zou zeggen, motortje erop zetten.
16: Ja, precies.
12: En kijken hoe ver die komt.
16: En lekker doorvliegen.
12: Ja. Ja.
0: De column van Bernard Hammelburg.
5: Angst is een slechte raadgever en het is een raadsel waarom het juist angst is die de NAVO-top in Ankara zo in zijn macht heeft. Angst voor de grilligheid en de toorn van Donald Trump, voor zijn woedeuitvallen, voor zijn minachting voor Europa, voor zijn dreigementen. En angst dat vleierij, complimenten en nederigheid volkomen langzaam afglijden. Wie durft een rode kaart te trekken? Het belangrijkste thema van de top is, net als vorig jaar in Den Haag, geld. NAVO-baas Mark Rutte dirigeert een orkest van lidstaten die laten zien hoe braaf ze wel niet zijn, hoe groot hun investering in defensie is, hoe ze de vorig jaar afgesproken 5% echt willen halen. Trump reageert met zichtbare onverschilligheid. Waarom snoeven over meer defensie als we dat vorig jaar al hebben afgesproken, is zijn boodschap. Niemand die tegen Trump zegt, je zit zelf op 3,2%. Dat is minder dan Polen. Natuurlijk, Amerika heeft de grootste economie en dus in absoluut geld is het meer dan alle andere lidstaten samen, maar toch. En waarom zegt niemand, de president van een land met amper sociale voorzieningen heeft makkelijk praten? Een land waar 40 miljoen burgers op of onder de armoegrens leven, waar 28 miljoen mensen geen zorgverzekering hebben omdat die onbetaalbaar is, waar grote delen geen openbaar vervoer hebben, waar het wegennet eruit ziet als de derde wereld, waar een jaar studie gemiddeld een halve ton kost, waar nauwelijks milieuregels zijn, dan is het geen kunst om een hoop aan defensie uit te geven. Een ander thema.
22: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis down under

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Omdat zijn vriend Erdogan de gastheer is. De verhouding tussen de VS en de rest van de NAVO is op zijn best een latrelatie.
2: Zometeen praten we met Dylan Jezilgus, onze minister van Defensie in Ankara. Ze is daarbij de NAVO-top. En uiteraard, we gaan het met haar ook hebben over de aanvallen van de Amerikanen vannacht op doelen in Iran. Zometeen meer.
3: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
4: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
3: Obli. Meer rust, meer rendement.
5: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
6: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Lenclen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de rechtszaak rondom de verkoop van Solfinity. En IT-fenomeen Jan Baan komt langs. Hij vindt de tijd voor een grote schoonmaak in de wereld van de software. En de opkomst van AI kan daar alleen maar bij helpen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
12: Nu in de BNR-app.
13: Amerikaanse aanvallen zijn een serieuze escalatie, maar de onderhandelingen zullen doorgaan, denkt onze buitenlandse commentator Bernard Hammelburg. Staatssecretaris Johannes de Bat zegt: gemeente Moerdijk ging te snel met het opheffen van het dorp, zegt hij in de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. En Marine Le Pen stelt zich ondanks veroordeling toch kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar in Frankrijk. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
2: Dennis Mooij van de ANWB is bij ons voor een blik op de weg. Is de meeste vertraging nog steeds, Dennis, op de A58, begrijp ik.
14: Ja, van Eindhoven naar Tilburg doe je er ruim een half uur langer over. Tussen Best en Moergestel door die vrachtwagen met bandenpech. Er staat 9 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Zojuist is er dan een ongeluk gebeurd op de A... Nee, ook een vrachtwagen stilgevallen op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat levert 20 minuten vertraging op. Twee rijstroken zijn afgesloten. Flitsmeister meldt een camera op de A28 Assen-Zwolle bij 160,7 en op de A58 naar Vlissingen bij 160,6.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. In het Gelderse Asperen is het gevaar na een brand door een gaslek geweken. De brand is geblust en de bewoners van 40 ontruimde woningen kunnen weer terug naar huis. Wel zitten meerdere woningen nog zonder stroom. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend. De AIVD en MIVD zaten er flink naast in 2022. Zij zagen toen niet aankomen dat Rusland echt Oekraïne zou aanvallen. Zelfs eigen medewerkers begrijpen daar nu niets van. Ze spreken in

0: Volkskrant van een fuck-up. Komt allemaal doordat de inlichtingendiensten veel vertrouwden op één bron dicht bij Poetin, maar die zat er ook naast. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een illegale Mexicaan zijn. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop die uit zelfverdediging moest schieten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En in ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, en ontlasten zo de supermarkten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, en de beurzen hebben uiteraard last van die aanvallen van Amerikanen vannacht op Iraanse doelen, met name langs de kust in de straat van Hormuz. En de vergeldingsacties van de Iraniërs vervolgens op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. We zien dan ook de olieprijzen oplopen. Brent crude nu $76,57 voor een vat. En dat betekent ten opzichte van vorige week $6,50 hoger. Ja, olieprijs loopt dus op. We zien de Nikkei toch wat schrikken. 1,2% in de min. De Kospi 4,5% in de min. De Hang Seng daarentegen in Hongkong staat 2,9% in de plus. Alle beursnieuws krijg je uiteraard op BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En uiteraard gaan we ook zo meteen praten met onze defensieminister in Ankara, Yezilgus, vanaf die NAVO-top over die aanvallen van vannacht. Nou, daar heeft Rutte al over gezegd. Die waren volkomen terecht en absoluut noodzakelijk. Ik ben benieuwd hoe de minister daarover denkt en ook de premier. We gaan het zo meteen van mevrouw Yezilgus zelf horen.
2: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Zijn slapende dienstverbanden terug van weg geweest? Je hoort het straks om 1:50 in de Economische Stand van Nederland.
9: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
11: en blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen op de helft van deze spits van woensdag 8 juli 2026. Dat betekent dat het over 8 is. Klopt ook, 5 over 8. En Iwan zit naast me. Wat gaan we doen, Iwan?
12: Zometeen praten we over Moerdijk en het verdwijnen van Moerdijk. Het dorp althans. De gemeente Moerdijk had dat beter niet kunnen zeggen, dat dorp maar moest verdwijnen, zegt de verantwoordelijke staatssecretaris Johannes de Bat in een BNR-podcast erover. We horen hem zometeen. En we hebben het over later deze week staat ons weer een warme periode voor de deur. Misschien wel weer een hittegolf, de derde van het jaar zou dat dan zijn. Alhoewel ik de weerkaarten zag en de temperatuur lijkt iets naar beneden te gaan ten opzichte van wat eerder verwacht wordt. Nou, het zou in ieder geval veel aangenamer worden. Aangenamere hitte, dat straks op BNR, maar we beginnen in Ankara.
1: Absoluut, waar defensieminister Dylan Yezilgis met de Nederlandse delegatie aangekomen is voor de officiële vergadering op die NAVO-top in Ankara. En ze heeft al gezegd, versterken van de Nederlandse defensieindustrie, dat is speerpunt van onze inzet. Nou, er gebeurt allemaal na een nacht van hevige Amerikaanse luchtaanval op Iran. 80+ doelen zijn er geraakt, zegt Central Command. En die waren volgens NAVO-baas Mark Rutte hoogst noodzakelijk, vertelde hij bij de inloop in Ankara.
13: Well, I think it was absolutely necessary. Because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
1: Al dus oud-premier en nu secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte. Maar wat zegt onze huidige premier?
14: We hebben natuurlijk een fragiel staakt het vuren in het Midden-Oosten. Met af en toe beschietingen over en weer. Het is ook belangrijk om dan te laten zien dat je niet accepteert dat dat staakt het vuren wordt geschonden. En tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat je dan ook wel alle diplomatieke druk erop zet om de gesprekken weer voor te zetten. Zodat er ook een blijvende oplossing komt voor deze oorlog. Nederland staat met andere landen ook klaar om in die straat van Hormuz de vrije scheepvaart weer mogelijk te maken. En dat is uiteindelijk voor de hele wereld belangrijk.
1: Ja, al dus Rob Jetten. Toch de proportionaliteit van die aanvallen. Die waren 4 tot 5 keer zo hoog als de eerdere aanvallen die er waren tijdens dit bestand. We gaan er onder meer over praten met minister van Defensie Dylan Jezilgus vanaf die NAVO-top in Ankara. Mevrouw Jezilgus, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Bent u het eens met Jetten?
15: Ik ben het eens met Jetten, met Mark Rutte, die ook aangeven dat het bestand al erg fragiel was. En als Iran vervolgens schepen gaat beschieten, bombarderen, ja, dan is het ook onvermijdelijk dat je daarop reageert. Maar we willen allemaal dat er rust wederkeert. Ja. Wij staan ook vanuit Defensie klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen in die vrijheid van navigatie door de straat van Hormuz. Ja. Dus dat is echt heel belangrijk.
1: Duidelijk. Maar in hoeverre we weer aan tafel komen, heeft u daar goede hoop op dat de partijen toch door kunnen gaan met onderhandelingen, ondanks dit soort, ja, wat je kan het niet anders noemen dan schendingen van een bestand?
15: Ja, en daar heeft hij ook helemaal gelijk in. Ik hoop het wel, want het kost ook beide partijen heel veel. Heel veel inzet, mensen, geld. Niemand wil dit. En dat het elke dag dat het langer duurt, schaadt het ook onze economie, de portemonnee van zoveel Nederlanders en anderen. Dus ik hoop en ik ga ervan uit dat ook beide landen dit niet willen.
1: Ja.
15: Dat daar snel een oplossing voor komt.
1: Precies. Is er ook druk vanaf de NAVO-top? Want u zegt, diplomatieke druk is belangrijk. Landen, NAVO-landen, die ook druk gaan uitoefenen op zowel Trump als op Iran?
15: Nou ja, wat je hier hoort is dat heel veel landen hier ook helemaal klaarstaan om die verantwoordelijkheid te pakken.
1: Ja.
15: Dus zeggen, we hebben fregatten, vliegtuigschepen, mijnenjagers tot onze beschikking. We kunnen gewoon een rol spelen. Ja, dan moet die ruimte er wel zijn. Zodra die er is, kunnen we instappen. En ik hoop dat dat ook vooral de druk is.
1: Ja.
15: Dit kan echt anders en wij staan er klaar voor.
1: Ja, want u bent er helemaal klaar voor. Alle troepen, schepen die we zouden kunnen gaan inzetten, die liggen al in het gebied?
15: Wij hebben ons fregat, de Ruiter, terug laten komen vanuit de Indo-Pacific.
1: Ja.
15: Die is nu erg in de buurt inderdaad. Die is gaan prepositioneren. Nou, afhankelijk van wat onze bondgenoten inzetten, dan ja, kunnen wij inderdaad duikers, mijnenjagers of ons fregat inzetten.
1: Duidelijk. Nog eventjes naar het andere conflict. Oekraïne, gisteren Zelensky gezien. Die vraagt en roept echt om hulp bij luchtverdediging, luchtafweer. En heeft ook gezegd, we moeten als Europa, jullie moeten als Europa veel meer gaan doen. Ons ook helpen. Wij innoveren, zijn bezig met eigen systemen. Nu hebben we begrepen dat wij als Nederland ook weer miljarden gaan stoppen in Oekraïne, in de defensie van Oekraïne. Kunt u wat toelichten over hoe dat zit? Want daar zit ook een component defensieindustrie Nederland bij, mevrouw Jezus.
15: Ja, ik heb ook gisteren met president Zelensky gesproken. En je ziet dat Nederland al heel veel doet. Dus als het gaat over leveren van luchtverdediging, doen wij alles al wat wij kunnen.
1: Mm-hmm.
15: Dus ik heb ook met de president gisteren afgesproken dat wij ook gezamenlijk andere landen zullen aanspreken en verzoeken om daar ook op te leveren. Tegelijkertijd heeft u gelijk, doet Nederland al heel veel. En heel veel van wat wij doen, investeren we ook via ons.
1: Dat valt even weg. Mevrouw Jezilgus. Ja, we hebben de verbinding even kwijt. We gaan proberen om even met de minister te bellen in Ankara om te kijken of we de lijn opnieuw goed kunnen krijgen. Maar er wordt geloof ik alles bij elkaar nu 70 miljard. En volgend jaar weer 70 miljard geïnvesteerd in Oekraïne. En ja, mevrouw Jezilgus is weer bij ons, maar nu via de telefoon.
15: Ja.
1: Ja, we hadden het eventjes over die investering in de defensieindustrie. U zegt, wij doen al een hele hoop. Rutte zegt, ja, weet je, geld is mooi, maar de wapenindustrie kan het gewoon op dit moment niet aan. Kunnen we zo snel opschalen dat we echt soelaas kunnen gaan bieden in Oekraïne?
16: Nou, dat kan tot op zekere hoogte. Ik heb gisteren ook met bedrijven gesproken, bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven,
1: ja,
16: die raketten maken, luchtverdediging maken en zeggen, Het zou ons helpen als we kunnen co-produceren in Nederland. Ja. Dus als Nederlandse bedrijven aan de slag kunnen met hun producten. Nou, dat zou echt betekenen dat we dit najaar dat verschil al kunnen maken. Zoals elk land op deze manier meedenkt, dan is er ook heel veel nodig. En tegelijkertijd weet u ook, er zijn ook heel veel landen die niet op het niveau meedoen zoals wij om Oekraïne te steunen. En ook hen spreek ik aan. Ja. Wij doen echt heel veel als Nederland. Wij zullen niet nu nog meer geld vrij gaan maken. We hebben al miljarden vrijgemaakt en we zullen volop inzetten. Maar ik wil heel graag dat andere landen ook leveren, zodat Oekraïne gebruik kan maken van het momentum en kan zorgen dat hier een einde aan komt op een manier dat het goed is voor Oekraïne.
1: Ja, in dat verband heeft u een pakket nieuwe defensieovereenkomsten ondertekend. Is dat inderdaad wat u net zei? Ook met Amerikaanse bedrijven samenwerken, samen innoveren, samen maken?
16: Daar heb ik gisteren gesprekken over gehad. En daar zullen we ook binnenkort inderdaad afspraken over maken. Mm-hmm. En dat gaat ook over, aan de andere kant met Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, investeren in nieuwe amfibische transportschepen. We hebben met Duitsland afspraken gemaakt. Met een Belgische collega gaan we nieuwe luchtverdedigingssystemen aanschaffen. Dus ja, en wat mij omgaat is dat we daarmee onze eigen defensieindustrie versterken, onze eigen krijgsmacht versterken en daar waar we kunnen ook Oekraïne helpen, absoluut.
1: Ja. Nu, als we die effort willen opvoeren, komt uw collega mevrouw Herbert vandaag met een voorstel, een wet die ze naar de Raad van State gaat brengen voor advies om vergaand in te kunnen grijpen als staat op het moment dat wij de war effort nodig hebben. Hè, dus dat je bedrijven kunt verplichten om te produceren voor defensie. Toen dacht ik, dat bespreken met collega's, zoiets hadden we toch. We konden toch al inderdaad bij een soort oorlogswetgeving altijd bedrijven verplichten om aan de bak te gaan.
16: Nou, ik ben blij dat u deze inderdaad opbrengt. Het is een gezamenlijke wet, dus ook van Defensie. En wat wij heel belangrijk vinden is dat vanuit Defensie dat wij Nederlandse bedrijven als onze partner zien. En dat willen zij ook heel graag. Ja. Dus het gaat er niet om dat we zomaar kunnen verplichten. We willen heel graag hen ook de zekerheid bieden dat ze bijvoorbeeld een soort verklaring krijgen van ons. Mm-hmm. Dat heel Europa ook kan zien. Dit zijn bedrijven waar je vertrouwd afspraken mee kunt maken. Ja. Waar je zaken mee kunt doen. Zodat zij ook voorkeur krijgen binnen Europa boven andere bedrijven. Het gaat echt ook over het beschermen van onze ondernemers en bedrijven. En als het erop aankomt ook aan hen kunnen vragen. We hebben nu echt hoge nood. Wil je nu echt voor mij nu munitie gaan maken? Anders gaat het mis. Ja. Maar wij vonden het vanuit Defensie heel belangrijk dat we bedrijven juist beschermen tegen vijandige overnames, landen die het niet goed gezind hebben met ons. Dat wij zij aan zij staan met het bedrijfsleven. En dat doet Defensie heel graag.
1: Ja, dus het gaat niet alleen maar over produceren, maar ook inderdaad over mogelijke overnames en voorkomen dat buitenlandse mogelijkheden daar hun vinger achter krijgen. We moeten het nog even over meneer Trump hebben, mevrouw Jezelgus. Bent u hem al tegengekomen?
16: Nee, zodra we hier klaar zijn, dan loop ik daar naartoe en dan ga ik de meeting met hem in.
1: Nou, en wat verwacht u van hem? Moeten we ons schrap zetten voor een donderspeech? Want er zijn toch weer een paar landen die halen de 2% niet eens.
16: Nou, kijk, als hij hen daarop aanspreekt, dan vind ik dat eerlijk gezegd alleen maar terecht. Ja. Dat deden zijn voorgangers ook. En ik vind dat Europa zelf gewoon moet leveren. Wij moeten zelf kunnen staan voor de veiligheid van onze mensen, samen met onze bondgenoten de VS. Ja. Ik verwacht inderdaad wel wat uitspraken die voor ons Nederlanders misschien net wat uit de bocht zouden gaan. Mm-hmm. Maar u weet wat ik dan altijd ga zeggen. Hoofd koel houden, zorgen dat we ons deel doen. En ons deel is niet omdat iemand anders zegt dat we het moeten doen, maar omdat ik graag zelf sta voor de veiligheid van alle Nederlanders. Ja. Dus de dag zal al met al weer, denk ik, goed afgerond worden. En dan gaan we gewoon aan de slag met het opbouwen van wat wij aan het doen zijn.
1: Ja, en dat is met of zonder Trump? Dat maakt niet uit?
16: Nee, dat maakt wel uit. Dat zal net zijn. Wij hebben Amerika nodig voor onze eigen veiligheid. En als dat nou iets voor het materieel waar u het zojuist over had, voor onze inlichtingen, noem maar op. NAVO is een sterk bondgenootschap door de bondgenoten. Maar Amerika heeft wel gelijk. Dan moeten alle bondgenoten ook gewoon eerlijk leveren. En dat doen wij als Nederland. En ik zal ook samen met degene die dat willen de landen aanspreken die daar niet op leveren. Maar we hebben elkaar nodig en dat zullen wij zeker blijven benadrukken.
1: Maar we worden ook zeker aangesproken door Trump. En dat weet u, dat we niet genoeg doen in zijn strijd tegen Iran. Terwijl dat niet een NAVO-verhaal is. Maar hij vindt dat wij gewoon mee moeten doen. En u zegt, we hebben alles in paraatheid gebracht. Maar we gaan pas aan het werk als er echt een zicht is op vrede. Dat zal u niet in dank worden afgenomen. Maar dat zijn de dingen waarvan u zegt, daar gaat hij de bocht uit waarschijnlijk?
16: Nou, dat zullen we zien. Kijk, Nederland heeft in die zin wel een uitzonderlijke positie. Want wij hebben ook onze verantwoordelijkheid genomen in de Middellandse Zee, toen Cyprus ons vroeg van ik voel mij niet meer veilig door wat in Iran gebeurt. Ja. Kom mij verdedigen. Dat hebben we gedaan. We hebben ons fregat Evertsen gestuurd. Dus Nederland wordt ook hier, ook zeker in NAVO-verband gezien, als een van de voorlopers als het gaat om innovatie, technologie, als een serieus land dat investeert in defensie, maar ook als een echt een goede bondgenoot die zelf afweegt wat we doen, maar er wel staan als we verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dus ik verwacht niet dat het richting Nederland is. En we zullen zien. En daarna gewoon ons hoofd koel houden en verder.
1: Veel koelte toegewenst, mevrouw Jezilgus. Dank u wel. Minister van Defensie, Dylan Jezilgus vanuit Ankara bij de NAVO-top. Dennis Mooij van AWB is bij ons. Dennis, veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, vertel.
17: Zeker, want op twee plekken zijn er twee rijstroken dicht. Eerst bij Naarden, twee rijstroken afgesloten door een ongeluk. En dat kost je 25 minuten extra. En een stukje verderop tussen Amersfoort Noord en Barneveld heb je 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Apeldoorn kan daarom het beste omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein een 20 minuten vertraging. En de A58 Eindhoven-Tilburg, die is weer vrij bij Moergestel. Daar heeft lange tijd een kapotte vrachtwagen gestaan. Flitsmeister meldt een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 245,1. En de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0.
18: Luister vandaag, begrijp morgen.
19: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
20: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
21: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
12: De gemeente Moerdijk had beter niet kunnen zeggen dat het dorp Moerdijk moet verdwijnen. Want dat maakte de besluitvorming ingewikkelder, zegt de verantwoordelijk staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei in de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening.
22: Daarmee is er ook wel een soort van onomkeerbaar proces ontstaan op dat moment. Hè? Namelijk dat voor de beeldvorming, en dat zag je ook in de media, het dorp al was opgegeven. Terwijl de andere overheden zover nog niet waren. Ja, daarmee was het wel lastig. Dat heb ik net ook net gezegd bij het maken van deze afspraken. Het liefst maak je met z'n drieën tegelijkertijd een keuze. Zodat je vanuit datzelfde beslismoment gaat communiceren. Waardoor je die onduidelijkheid in ieder geval niet hebt. Ik ga ervan uit dat iedereen met het proces van toen oprecht de stap heeft gezet. Maar de consequentie was wel dat niet drie overheden hetzelfde besluit namen. En dat is waar wij mee zitten.
23: Zij zeggen dat het afspraak was om in december een voorkeur uit te spreken vanuit dus uw ministerie ook.
22: Ja, maar ja, die afspraak is dus blijkbaar bij twee andere overheden niet herkend.
12: Het vorige kabinet stelde een besluit in december nog uit naar juni, vorige maand dus. Maar het debat heeft nog meer tijd nodig en dus nog langer onzekerheid. Zijn voorganger, Hermans, had beter helemaal geen nieuwe datum kunnen beloven, zo zegt hij. Want dat creëert een belofte die hij nu niet kan waarmaken.
22: Als je met elkaar toewerkt naar een besluit in december en uiteindelijk valt dat besluit niet, met welke reden dan ook, ja, dan heeft dat consequenties. En die hebben we ook gezien uiteindelijk. Er is toen ook direct een datum genoemd. Ja, dat zijn allemaal van die dingen waarmee je op een bepaalde manier hoop geeft en sturing aan een proces wat niet altijd kan. Er had misschien op dat moment veel duidelijker gezegd moeten worden, mits we alle informatie op tafel hebben, mits er op tijd een kabinet is wat tijd heeft om alles voor te bereiden. En al die elementen spelen. Achteraf gezien had je misschien wat meer tijd moeten nemen.
12: Nou, niet december dus, niet juni. Wanneer dan wel een besluit over Moerdijk? Dat wil debat niet zeggen. Hij is bang dat er dan weer valse hoop komt. Zo zegt hij in die podcast. En voorlopig dus onzekerheid. Je vindt alle afleveringen van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening, nu terug in de BNR-app en ook in andere podcast-apps. Alle afleveringen zijn beschikbaar, dus je kunt, mocht je hem nog niet geluisterd hebben, nu gaan bingen. Oortjes in, doe maar naar de ochtendspits. Oortjes in en dan lekker luisteren, al die afleveringen.
1: Ja, dan niet in het kader quite embarrassing. De Nederlandse inlichtingendienst, de AIVD en MIVD hebben het kabinet in de aanloop naar de Russische invasie van Oekraïne geprobeerd te overtuigen dat zo'n aanval door Poetin niet waarschijnlijk was. En dat deden ze op basis van een unieke bron die ze hadden dicht bij de Russische veiligheidstop. En die zei, joh, Rusland wil vooral druk zetten om sterker te staan in de onderhandelingen met het Westen. Poetin gaat gewoon geen oorlog beginnen. Nou, betrokkenen spreken achteraf van een grote inschattingsfout. Daar hebben ze een heel mooi Engels woord voor. bedacht. Ondertussen waarschuwen de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten dat er een invasie aan zat te komen. Maar nee hoor, de Nederlandse diensten zeggen, nee, wij hebben onze eigen mannen. Hè. Dat leidde ook binnen de overheid tot spanningen. Sommige topambtenaren, militaire diplomaten, die vertrouwden de Amerikaanse waarschuwingen meer dan de Nederlandse inschatting en begonnen zich alvast voor te bereiden op een mogelijk conflict. En pas na de aanval werd duidelijk waarom de inschatting van de unieke bron van Nederland niet klopte. Volgens de Volkskrant wist een hele kleine kring rond Poetin al alleen maar van die aanval spannen. En daardoor had die Nederlandse bron geen volledig beeld. Die wist het niet. Nou, AIVD en MVD erkennen nu dat ze Poetin verkeerd hebben ingeschat. Gingen ervan uit dat hij rationeel zou handelen en vertrouwden dus te veel op die ene bron. Nou, dat heeft er ook toe geleid dat Nederland in de maanden voor de oorlog terughoudender was met extra steun aan Oekraïne. 3 weken voor de invasie veranderden de diensten hun oordeel van onwaarschijnlijk naar toch mogelijk. En toch bleef de verwachting dat een aanval niet de meest waarschijnlijke uitkomst was. Nou, the rest is history.
12: Het wordt de komende dagen weer warm en mogelijk zelfs alweer heet. Een nieuwe hittegolf ligt op de loer. Met name in het zuiden van het land, regionaal dus. Maar het kwik zou ook in de rest van het land tot de tropische waarde kunnen stijgen. Nou, krijgen we weer zo'nzelfde situatie als, hoe lang is het geleden? 1,5 week geleden?
1: Ja, zoiets.
12: Gaan we over praten met Reinhard van den Born van Weerverteller.nl. Reinhard, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan.
12: Ja, die hittegolf. Die komt eraan, of is die zelfs al bezig misschien?
0: Hij is al bezig in het zuiden van het land. In Zeeland is het al 2 dagen achter elkaar 30 graden geworden. Dus daar zitten ze er al dichtbij. En zou heel goed ook tot een landelijke hittegolf kunnen uitgroeien. Want ik denk dat met name later volgende week of halverwege volgende week de echt hete lucht ook nog heel dicht bij Nederland gaat komen. Tot die tijd zit hij vooral boven Frankrijk en Spanje. En daar wordt de situatie met name toch echt wel precair zo langzamerhand.
12: Want? Te heet?
0: Ja, zulke grote hitte. Temperaturen gaan in delen van Frankrijk weer richting 45 graden volgende week. Met de enorme droogte die ze daar al hebben. Het land is helemaal bruin geworden. En ook de bosbranden in het zuiden. Nou, in Spanje bosbranden in het noorden van het land, in Catalonië. Ook die zijn moeilijk onder controle te krijgen. En ook daar zie je de temperaturen op heel veel plaatsen. De afgelopen dagen soms op meer dan 80 stations dik boven de 40 graden uitkomen. Ja, zelfs mensen in Madrid zijn het helemaal zat.
12: Ja. Ik heb het idee dat in ons eigen land het verschil tussen het noorden en het zuiden wel wat groter is dan bij dat vorige hittemoment. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. De komende dagen hebben we in Nederland een noordoostelijke wind. Dat betekent dat het noorden van het land een hittegolf oude stijl krijgt met temperaturen tussen 25 en 28 graden. Mm-hmm. Terwijl we in de zuidelijke helft van het land meer naar 30 tot 33 graden gaan. En het allergrootste verschil is de luchtvochtigheid. Tijdens die vorige hittegolf was de luchtvochtigheid echt bizar groot voor Nederlandse begrippen. Dat gaat dit keer niet gebeuren. Dauwpunten zijn daar een maat voor. Dat is de temperatuur waar je naartoe moet om mist te laten ontstaan. Nou, dat kon in de vorige hittegolf al bij 25 graden. Nu kan dat pas bij 12 tot 14 graden. Dus dat geeft het grote verschil wel aan.
12: Ja, en de nacht, want we zagen ook in die nacht 1,5 week geleden dat het maar
1: plakkerig en zweterig was.
12: Warm was. Blijft dat nu ook zo?
0: Nou, het zal niet heel koud zijn, maar door die lagere luchtvochtigheid kan de temperatuur wel makkelijker dalen tot in de buurt van 15 graden op de koudste plekken. En kun je toch het huis 's nachts een beetje koelen. De vorige hittegolf zaten we dan tussen de 20 en de 23 graden, dus ook dat is een groot verschil. Maar ook in huis zal de luchtvochtigheid lager zijn, dus dat helpt wel.
12: Ja. Gaat die hitte en die derde hittegolf dit jaar nog op plekken tot problemen leiden in ons land?
0: Nou ja, wat je ziet is dat de rivieren eigenlijk bijna recordlaag staan voor de tijd van het jaar. De Rijn voert nog niet de helft van de hoeveelheid water aan die in deze tijd gebruikelijk is. Komt vooral door het enorme sneeuwgebrek in de Alpen. Daar liggen alleen nog gletsjers te smelten. Geen regen ook. Dus ja, we krijgen wat grondwaterproblemen. Dat speelt in het westen van het land ook al. En je zult ook in Nederland zien dat tot en met halverwege volgende week veel grasvelden toch geleidelijk aan bruin beginnen te worden. Ja. Want dat neerslagtekort dat loopt echt heel rap op.
12: Ja. En ook weer onweer en dat soort zaken, of valt dat mee?
0: Dat valt nu nog mee. Je ziet eigenlijk wel dat vanaf eind volgende week er wel eens een einde aan de hitte zou kunnen komen. En vanaf dat moment zou het ook wisselvalliger kunnen worden. Want dan zie je de luchtkolom over de hele breedte boven Nederland afkoelen. En krijgen storingen van de oceaan voor het eerst sinds lange tijd ook weer eens de kans. Dus wie weet dat er eind volgende week ook een einde aan zit.
12: Dankjewel voor jouw uitgebreide weerbericht. Meteoroloog Reinhard van den Born.
1: De begrotingspuzzel die het minderheidskabinet moet leggen richting de miljoenennota. Ja, die wordt lastiger nu de BBB aangeeft dat ze de begroting niet zomaar zonder slag of stoot gaan steunen. Zometeen naar politiek verslaggever Leendert Beekman. voor de details.
2: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
3: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
26: geeft ruimte.
27: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
28: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
29: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
28: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
30: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
31: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
30: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
31: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
32: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
33: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
34: BNR Verkeer.
17: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je bij naar de 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En verderop tussen Amersfoort Noord en Barneveld heb je een 30 minuten vertraging. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht en dat komt door een kapotte vrachtwagen. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. Een 30 minuten extra door de werkzaamheden op de A20. Flitsmeister meldt een camera op de A58 naar Vlissingen bij 160,6. En op de A59 de Bos-Zierikzee bij 112,0.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
35: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. In het Gelderse Asperen is het gevaar na een brand door een gaslek geweken. De brand is geblust en de bewoners van 40 ontruimde woningen kunnen weer terug naar huis. Wel zitten meerdere woningen nog zonder stroom. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend. De AIVD en MIVD zaten er flink naast in 2022. Zij zagen toen niet aankomen dat Rusland echt Oekraïne zou aanvallen. Zelfs eigen medewerkers begrijpen daar nu niets van. Ze spreken in de Volkskrant van een fuck-up. Komt allemaal doordat de inlichtingendiensten veel vertrouwden op één bron dicht bij Poetin, maar die zat er ook naast. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een illegale Mexicaan zijn. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop die uit zelfverdediging moest schieten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En in ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, en ontlasten zo de supermarkten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, even de rijksbegroting in elkaar zetten. Nou, dat klinkt wat lastiger dan het is. En dat komt omdat de BBB aangeeft dat ze de begroting van het kabinet niet zomaar klakkeloos gaan steunen. Dat wordt leuk in aanloop naar de miljoenennota. Zometeen Leendert Beekman.
6: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
8: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
6: Stop met boekhouden, start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
9: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren.
11: De maatschappij, dat ben jij.
6: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
13: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
14: Eli Lilly is al decennia lang een zwaar gewicht in de farmacie. Met medicijnen als insuline en Prozac die miljoenen mensen helpen. Maar sinds de komst van populaire afslankmiddelen groeit het bedrijf harder dan ooit. Hoe houdbaar is dat succes? Dat hoor je in de nieuwe aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al als podcast.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 4 minuten over 8:30 is het geworden. En het is vandaag 8 juli 2026, woensdag, midden van de week. En Iwan zit naast me en die weet ook nog wat we gaan doen.
12: Ja, het is een bomvolle nieuwsochtend.
0: Nope.
12: Onder andere nieuws dat zojuist binnenkomt, 3 minuten geleden. Tata Steel wordt strafrechtelijk vervolgd vanwege het opzettelijk vervuilen. Het OM heeft dat besloten om dat te gaan doen. Praten we hier zo meteen kort over bij wat we daar tot nu toe over weten. We gaan praten met Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent, vanwege de aanvallen vannacht van Amerika op Iran en de Iraanse reactie daarop op Amerikaanse doelen in onder andere Bahrein en Kuwait. En verder de vaste elementen van dit half uur. Een blik op de aankomende beursdag met Jim Theo Poering en Mobility Update met Nout Broekhoff.
0: We gaan eerst naar Politiek Den Haag, want de BBB zal zich niet zomaar conformeren, zo zegt ze zelf, en wat er aan begrotingsidee wordt voorgelegd in aanloop naar Prinsjesdag en de miljoenennota, zegt de voorman van BBB, Henk Vermeer, in een online stikstofupdate die hij via YouTube liet uitzenden.
16: Ik heb al eens eerder gezegd van, wij gaan onze principes niet verkopen voor een paar zilverlingen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En het lijkt erop dat VVD en CDA nu toch, ondanks hun beloftes in de verkiezingscampagne, toch over links lijken te gaan. Maar ja, wij zullen ons daar echt tegen verzetten.
0: Ja, en daarmee verwijst hij impliciet naar de begrotingsonderhandelingen die eind augustus plaatsvinden. Het minderheidskabinet Jetten moet proberen voldoende steun te vergaren. Maar, zo zegt Vermeer dus, ze gaan over links en dan ontzeggen we steun. Politiek verslaggever Leendert Beekman is bij ons. Goedemorgen, Leen.
19: Goedemorgen, Bas.
0: En hoeft het kabinet dus nu niet meer te rekenen op steun van BBB?
19: Ja, zo hard heeft Vermeer het niet gezegd. Hij zei dat hij zijn onderhandelingsstrategie niet prijs zou geven. Maar hij was wel duidelijk in zijn uitspraak. Hè?
0: Ja.
19: Hij zei eerst, ik ga niks prijsgeven om vervolgens te zeggen, ja, we hebben gehoord, steun van pro voor de begrotingen. Daar is nog niet veel duidelijk over. Luc Stieltien zei denk 2 weken geleden dat hij nog voornemens was het belastingplan weg te gaan stemmen als de boel niet, zoals we het daar noemen, eerlijker verdeeld worden. Nou, dan komt het neer op een lastenverhoging voor grote bedrijven en mensen met vermogen. Nou, en BBB zegt nu, wij gaan ook niet bij het kruisje tekenen. Net zoals dat Pro zegt, wij zijn al niet zeker van steun voor begrotingen. Ja, wij zijn dat ook nog niet. En we gaan zeker niet nalaten om de begrotingen bij te gaan sturen deze zomer.
1: Dat betekent nog wat voor het minderheidskabinet van Jet, hè?
19: Ja, want het minderheidskabinet moet namelijk ook de ogen op de Senaat houden. Want misschien dat je het in de Tweede Kamer nog wel voor elkaar krijgt. Maar je moet over links of over rechts. Nou zegt Vermeer, ze hebben voor links gekozen. En dan wijst hij vooral op het stikstofbeleid. Want zoals ik net al zei, voor de begrotingen is Pro heel duidelijk geweest. En ze wordt helemaal niet zo makkelijk voor het kabinet om over links te gaan.
1: Nee.
19: Dus zullen ze naar rechts kijken. En de 11 zetels van BBB in de Senaat heb je dan wel nodig. Als BBB zich zo hard gaat opstellen, dan is het de vraag of die route over rechts, de toch al hobbelige route, niet nog hobbeliger wordt. En dan krijgt zometeen Vermeer misschien wel, waar hij het meest bang voor is, links beleid. Want hoe meer zij de hakken in het zand zetten en hoe lastiger het over rechts wordt, hoe eerder het kabinet toch naar links zou moeten kijken. Want met Pro en 2 zetels erbij ben je er in de Senaat en heb je steun voor je begroting en het belastingplan. Maar ja, we kennen ook de eisen van Progressief Nederland.
1: Ja.
19: Zij staan misschien nog wel verder met de hakken in het zand.
1: Ja.
19: Wat betreft de begrotingen en steun daarvoor. Dus ja, het zal nog wel een hete zomer worden voor het kabinet.
1: Steven Robertje Vecht, even de rol van het stikstofbeleid. Wat speelt dat daar voor rol bij?
19: Ja, dat wordt natuurlijk dé inzet voor BBB. Maar dat is ook heel hoog spel als ze dat gaan spelen. Want voor het stikstofbeleid is nu, in ieder geval in de Tweede Kamer, een ruime meerderheid. In de Eerste Kamer is die meerderheid meer dan in zicht. Want ja, als je Volt erbij hebt bijvoorbeeld, of de SP, één linkse partij of wat afzwaaiers, want die hebben we genoeg in de Eerste Kamer en je bent er. Ja, en de coalitie zal het stikstofbeleid, nu er na jaren zicht is op eindelijk iets doen, hè, zoals ze dat zien vanuit de coalitie, dat gaan ze niet op het spel zetten. Dus BBB kan hoog spel spelen, maar dan is er een grote kans dat ze ook met lege handen komen te staan. Maar het stikstofbeleid is wel de inzet. En BBB wil eigenlijk dat alle plannen zoals ze er nu liggen van tafel gaan en wil alleen nog maar naar de juridische kant kijken. Dus nou, je kent het, hè, Bas. De kritische depositiewaarde uit de wet, de rekenkundige ondergrens, maar veel meer is er niet.
1: Nee.
19: Ja, en dan verliezen ze steun van Pro. Ik zie het niet gebeuren.
1: Nee, dus, je zei het al even, dit wordt een hete en lastige zomer voor minister Heijnen in aanloop naar Prinsjesdal. Die moet uiteindelijk met een koffertje de derde dinsdag in september met de begroting in de tas aankomen. Ik ben benieuwd.
19: Ja, ik ben ook benieuwd. En dan zal ik het even kort houden. Maar je bent ook wel een knappe jongen, hè? Deze zomer moet het kabinet gaan kijken naar tegenvallers. Misschien dat het begrotingstekort door de 3% zakt. Nou, koopkracht zullen ze zeker aan moeten gaan draaien. Ja. Er moet een oplossing voor box 3 komen. Er moet nog steun zijn voor verhogen van het eigen risico. Maar komt dit kabinet zometeen met een gedegen begroting en de grote hervormingen, bijvoorbeeld in de sociale zekerheid op de WW en de WIA, die liggen pas in 28, dus dat hoef je nu niet te regelen. En je zorgt ervoor dat iedereen er in ieder geval niet op achteruit gaat in de portemonnee. Ja, probeer dan maar eens in de Senaat dat weg te stemmen. Met het gevaar dat het kabinet valt. Verkiezingen in te gaan richting het voorjaar volgend jaar. Stel dat dat gebeurt, als het in het najaar het kabinet zou vallen. Zover zijn we nog niet, hè? Ik ben eventjes in een glazen bol aan het kijken.
1: Nee, natuurlijk, ja.
19: Dan speel je ook heel hoog spel. Zeker voor BBB. Want BBB wil namelijk dat de Provinciale Statenverkiezingen over provinciale thema's gaan. Dus over die boer. Ja, en op het moment dat je dan het kabinet zou laten vallen, omdat je geen steun wil geven, dan moet je gaan uitleggen dat je die koopkrachtplusjes niet in de portemonnee van de mensen gestopt hebt. En gaan de Provinciale Statenverkiezingen niet meer over de provincie, maar over de landelijke. Nou, we gaan veel te ver vooruit kijken. Maar ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren. Tuurlijk wordt het heel lastig deze zomer. Maar het wordt nog een relatief, het is niet een beleidsvrije begroting, maar de grote hervormingen liggen toch in de toekomst. Dus we gaan het allemaal wel zien, hoor, richting Prinsjesdag. Maar de soep zal misschien niet zo heet gegeten worden als dat die opgediend lijkt te worden.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Beckman.
2: En dan dus naar nieuws dat een minuutje of 10 geleden binnenkwam. Het OM gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf uit IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. En het bedrijf wordt ervan verdacht de fabrieken slecht te onderhouden, soms zonder de juiste vergunningen te werken en incidenten onder de pet te houden. Het staalbedrijf kreeg eerder dit jaar al 2 boetes, miljoenen boetes opgelegd, en nu dus nog een stap verder. Tata Steel moet zich voor de strafrechter verantwoorden. Het is een strafzaak die het vervolg is van de massa-aangifte door advocaat Benedict Fiek. Zij deed 5 jaar geleden namens 800 omwonenden aangifte tegen Tata. Die aangifte was dus aanleiding voor jarenlang onderzoek door onder andere de ILNT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, met behulp van meer onder andere politie en milieudiensten. En nu zegt het OM dus dat het onderzoek genoeg aanknopingspunten heeft gegeven voor strafrechtelijke vervolging. Of leidinggevenden van Tata Steel ook persoonlijk zullen worden vervolgd, dat wordt nog onderzocht. Op 20 november start de zaak met een regiezitting, en dan horen we ook wat er precies ten laste wordt gelegd. Voor het onderzoek keek het OM naar het productieproces van Tata Steel, in het bijzonder naar de werking van die koksgasfabrieken. Omwonenden klagen al jarenlang daarover, over de uitstoot van die fabrieken, over die rauwe koks. Tata zei onlangs dat die fabrieken eerder dan gepland gesloten zullen worden. In dat geval zullen de koks geïmporteerd moeten worden. Het bedrijf zei dat in aanloop van een kamerdebat, waarin de Tweede Kamer instemde met die 2 miljard euro overheidssteun voor de staalproducent om te verduurzamen, waarbij Tata Steel zelf ook geld moet bijleggen, uiteraard. Maar nu dus ook een strafrechtelijk vervolging van Tata Steel uit IJmuiden. Binnenkort in november dan gaat die zaak starten.
18: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
1: Het is 12 minuten over 8:30. Bahrein en Kuwait melden aanvallen van Iraanse drones nadat de Amerikanen vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoerden op doelen in Iran. En het waren er 80 plus, zegt Central Command. Amerikaanse aanvallen waren een vergelding weer voor aanvallen die de Iraniërs pleegden op commerciële tankers die aangevallen werden in de straat van Hormuz. 80 doelen zouden Amerikanen hebben benaderd. En de Iraniërs zeggen ook dat ze militaire Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait hebben beschoten. Volgens buitenlandcommentator Bernard Hamburg is de onrust vooral te danken aan het feit dat Iran en Amerika eigen ideeën hebben over wat je nou hebt afgesproken rondom de doorvaart van schepen door de straat van Hormuz.
3: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route. En de 3 schepen die zijn aangevallen, die hebben dat niet gedaan. Die gingen meer langs de kust van Oman. En dat is een afwijking van de route die Iran wenst. En daar is alle gedoe door ontstaan.
1: Zegt Bernard Hammelburg bij ons Midden-Oosten-correspondent Tarek Enkhuis. Tarek, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Nou, Iran wil dus dat die schepen volgens hun route door Hormuz varen. 3 schepen hielden zich daar niet aan, zeggen ze. En daarom hebben we die beschoten. Maar wat is er inderdaad over afgesproken in het Memorandum of Understanding? Niet zo gek veel, begrijp ik van Bernard. Klopt dat?
4: Nee, dat klopt helemaal. Een Memorandum of Understanding is ook erg vaag. Gaat vooral over dat er geen tol wordt geheven in de tijdelijke periode die er nu is voor die Memorandum of Understanding, waarin de onderhandelingen door zouden moeten gaan over wat dan de toekomstige regel wordt. Maar Iran zegt, wij houden controle over de straat van Hormuz. Dat betekent dat wij zeggen dat je de noordelijke route moest volgen. In het midden werd normaal gevaren voor deze hele oorlog, maar daar liggen nu mijnen. En die zuidelijke route, dus langs de kust van Oman, daar zegt de VS, daar kan je langs varen, dan beschermen wij je. Dat bleek dus niet het geval, want die 3 schepen die dat gedaan hebben, die zijn wel aangevallen. En daardoor zijn er nu weer over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. Ook net voor dit gesprek zie ik nog een paar aanvallen binnenkomen of explosies gerapporteerd in de havensteden in Iran. Ja. En de sirenes in Bahrein gaan ook weer af.
1: Ja, precies. Bandar Abbas wordt met name, dus bovenin de straat van Hormuz wordt dan beschoten. Mm-hmm. Ja, en daaronder inderdaad de Emiraten. Nou melden de Iraanse revolutionaire garde vanmorgen al dat ze zo'n 85 aanvallen gepleegd hebben. Maar als ik jou goed begrijp, zijn het er nog meer geworden.
4: Ja, dat lijkt nu dus weer verder door te gaan. Nadat de VS heeft aangevallen weer in, als reactie op die 85... gaat ja. Iran nu weer reageren op die aanvallen. En het lijkt dus met name op Amerikaanse doelen in de Golfstaten te gaan.
1: Ja, nu hebben we een periode in Iran dat de 6-daagse uitvaart van Al-Ghamenei bezig is. Zijn de Iraniërs daardoor wat extra gekrenkt of trigger happy?
4: Ja, dat valt denk ik. Ik denk niet dat ze per se harder terugslaan. Nee. Ik denk wel dat er zekerder is dat ze elke keer terug zullen slaan. Er is natuurlijk ontzettend veel binnenlandse woede. De druk op vergelding is veel groter nu tijdens die dagen. Maar tegelijkertijd is er ook wel een stukje afleiding. Dus kan het regime ook denken, we gaan nu alleen terugslaan op in hoeverre de VS terugslaat. En dan houden we ons verder bezig met de begrafenisplechtigheden. Die zijn overigens vandaag in Irak. Dus wellicht daarom dat het regime vandaag weer wat meer tijd heeft voor oorlogsvoering.
1: Ja, nou zouden de landen, want we kijken natuurlijk tegen zo'n memorandum of understanding waarbij schermutselingen zijn, Cara. Maar gaan ze dan gewoon weer met elkaar om de tafel, of niet, denk je, deze week? Dat was het plan,
4: ja,
1: hè?
4: Voorlopig lijkt het er nog wel op. Ja? De onderhandelingen lijken niet definitief van tafel. Al heeft Trump overigens gezegd gisteren dat de echte voortduring van de onderhandelingen zal gebeuren na de volledige begrafenisplechtigheden. Die eindigen morgen. Maar goed, er is natuurlijk wel ontzettend veel vertrouwen beschaad, waardoor al eigenlijk erg weinig was. Eerdere berichten zeiden dat technische gesprekken over de uitvoering van de MOU nog gepland staan. Maar nu is het toch een beetje de vraag of die door zullen gaan deze week, of dat er eerst weer even gelijmd moet worden op hogere niveaus tussen de bemiddelaars Qatar en eventueel Oman. Pakistan.
1: Dankjewel, Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. We gaan naar Tim Schaap van de ANWB. Tim, druk op de A1 nog steeds?
5: Ja, helaas wel. Daar heb je twee problemen op dezelfde snelweg. Allereerst de A1 vanuit Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Naarden 20 minuten extra door bergingswerk. Je hebt twee rijstroken minder. En een stuk verderop nog file tussen Amersfoort en Barneveld. Daar 40 minuten door een kapotte vrachtwagen. Je hebt twee rijstroken minder. Je kunt beter omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A10 de ring van Amsterdam bij 11,3.
18: Blik op de beurs.
1: Ja, dan gaan we eens even kijken naar de beurs. Nou, nog een kwartiertje en dan gaan we aan de slag. Jim Theopoering van Evermogensbeheer Nederland is bij ons. En ook een van de presentatoren van BNR's doorgelicht. Vanmiddag over Eli Lilly trouwens op de zender. Maar nu even gewoon over de AX. Jim, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Bas.
1: Wat zien we? Wat zegt de future op dit moment?
20: Nou, ondanks de onrust in het Midden-Oosten waar je net ook over sprak, zie je alleen de olieprijs oplopen. Maar ook de AEX belooft hoger van start te gaan. Nipt weliswaar 0,3% hoger op 1082 punten. Positief.
1: Ja. Ja. Nou, verder moeten we naar aandelen gaan kijken. Want ja, er gebeurt niet zo gek veel met cijfers en dergelijke. Houden we dan wel inderdaad in het kader van de geopolitieke spanningen fonds in de gaten als Shell en SBM Offshore en aan de andere kant de chippers?
20: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Gisteren inderdaad Shell die het post goed deed op de Nederlandse beurs. Maar daartegenover stonden ook al die chip-aandelen die 6-7% verloren. En dat ging vannacht nog eventjes door in Zuid-Korea. En bijvoorbeeld ook een Samsung, SK Hynix, die leefde stevig in. Dus het zijn weer de chippers die het vandaag waarschijnlijk pittig gaan krijgen. Mm. En voor de rest, ja, is het rustig, want geen cijfers.
1: Nee, dat klopt. Maar wat is er dan wel? Is er nog iets van macro-nieuws wat we in de gaten kunnen houden?
20: Ja, zeker. Nou, één dingetje wat ik ook nog wel grappig vond. Hè. We kijken allemaal naar het WK. En dat wint de populariteit in de Verenigde Staten. Op dit moment heeft Disney, eigenlijk Fox News, die heeft de rechten om die uit te zenden. 500 miljoen hebben ze daarvoor betaald in de Verenigde Staten. Het is zo populair. Voor 2030 en 2084 willen Netflix, Disney, Alphabet, die zijn allemaal in de running, waarschijnlijk zo'n 2 miljard per toernooi gaan betalen. Dus stevige inkomsten of uitgaven daar.
1: Dat blijkt maar weer. Dankjewel, Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer Nederland en BNR's Doorgelicht.
18: Update.
1: Ja, we gaan naar onze eigen mobiliteitsexpert hier in de studio, Noud Broekhoff. Ja, goedemorgen.
21: Goedemorgen, hoi.
1: Ja, en dan gaan we het eerst hebben over vliegtuigbouwer Airbus. Dat stort zich nu op de ontwikkeling van waterstofmotoren.
21: Ja,
1: dat is een interessante ontwikkeling.
21: Zeker, ja. Het gaat om een joint venture met MTU Aero Engines. Een grote Europese speler op dat vlak. En ja, de bedoeling is om de luchtvaart te verduurzamen. We hebben nu kerosine en dat is gewoon dat levert gewoon heel veel uitstoot op. En waterstof kan dat vervangen. Moet ik wel meteen bijzeggen, als het groene waterstof is, uiteraard. Mm-hmm. Het ligt eraan hoe het wordt gemaakt. Maar die motoren die ze willen gaan bouwen, die worden uitgerust met brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit.
1: Ja.
21: En ja, bij dat proces komt alleen Watervrij. Ja, waterdampvrij inderdaad. Brandstofcellen zijn lichter dan batterijen. Want de focus ligt ook in de luchtvaart nog steeds op het elektrificeren van vliegtuigen. Waardoor je dus eigenlijk een hele bak aan accu's gaat meenemen. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk ook laadtijden en dat soort zaken. Maar ja, het nadeel bij waterstof is weer dat je hele grote tanks nodig hebt om het op te slaan op een zo koud mogelijke manier. En de waterstofinfrastructuur is er niet. En de vliegtuigen die het kunnen, die erop kunnen vliegen, zijn er ook nog niet. Dus er moet ook een nieuwe generatie vliegtuigen worden ontwikkeld. Dus je houdt niet zomaar een vliegtuig even om tot
0: een fuelcel. Nee, dus, precies.
21: Het uiteindelijke doel is wel om die technologie breed toepasbaar te gaan maken. En als een partij als Airbus er bovenop springt nu, ja, dat wil dan toch echt wel wat zeggen.
0: Ja, het interessante natuurlijk is ten opzichte van een elektrisch vliegen dat je niet enorme accupakketten bij je hebt. Hè?
21: Dat gewicht. Maar ja, wat ik net ook zei, de tanks van waar die waterstof ingaat, die zijn ook groot en zwaar. Dus
0: ja, I know.
21: Het houdt elkaar wel een beetje in evenwicht.
0: Oké, nou, dan gaan we naar de Vlaamse overheid. Want dat heeft de bewegwijzering boven snelwegen aangepast. En je hebt een mooi fotootje meegestuurd. Ik denk links zien we het nieuwe en rechts het oude bord. Of zie ik dat verkeerd?
21: Andersom, ja. Links het nieuwe, rechts het nieuwe en links het oude. Het is sowieso revolutionair. Hè? Ze gaan de pijlen op de snelwegborden, die wijzen straks naar boven in plaats naar beneden.
0: Ja,
21: ja. Mm-hmm.
2: Het lijkt meer op de Nederlandse situatie, toch, of niet?
21: Ja,
2: ja.
21: Het is eigenlijk al meer in lijn met de EU-landen. Ik weet niet welke foto jij dan ziet.
0: Ja, ik heb de Ring Brussel hier met E19 richting Antwerpen. Of dan kan je afslaan naar Willebroek, Brussel, Laken, Strombeek, Bever.
21: Ja, en dan zie je dus de pijlen rechts staan boven staan. Ja, ja. En aan op het linkerbord staan ze naar beneden.
0: Naar beneden, ja, precies.
21: En wat zeggen verkeerspsychologen? Als die pijlen naar beneden staan, dan heeft dat een minder goed effect op bestuurders. De pijlen omhoog geeft een doorrijdend effect. Bestuurders wisselen dan ook minder snel van rijstrook. En dit bevordert dus de doorstroming. De Ring van Antwerpen hebben ze 12 jaar... Jij zakt helemaal ineen. Ze hebben een proefproject op de Ring van Antwerpen gedaan in 2014. Dus al 12 jaar loopt dat. En daar zijn de files...
2: Ze hebben nu de conclusies.
21: Ja, de files zijn met 30 minuten afgenomen. Oh. En gemiddelde snelheid is gestegen met 10 kilometer per uur.
2: Door de pijlen.
21: Door de pijlen, zeggen zij. Ja, wow. Ja. Is dit dan de oplossing voor het fileprobleem? Nee, maar het helpt wel wat. En de borden komen dus ook meer in lijn met de rest van Europa. Want België was een beetje een Gallisch landje, ja, dat het nog anders deed.
2: Ik vond het wel charmant altijd, dat ze altijd van die rare borden hadden.
0: Ik ook.
21: Maar, ja. Ja. Ze hadden ook lichtgevende borden, dat gaan ze ook verwijderen nu.
0: Maar toch, je kan zeggen wat je wil. Ze hebben het wel verder goed voor elkaar. De straatverlichting is prima. Ja. En de bewegwijzering is ook, als je het weet, prima.
2: Nu de wegen nog.
21: Ja, nog een paar gaten in de wegen.
0: Nu de gaten in de wegen nog even.
21: Maar dat heb je in Nederland tegenwoordig ook. Dus.
0: Dan krijg je weer lekker banden. En speaking of which, nou, Bridgestone is het gelukt een luchtloze band te lanceren. Toen denk ik, nou, daar heeft iemand met zijn 3D-printer middagje zitten rommelen.
21: Nee, zeker niet. Nee. Nou, 18 jaar ontwikkelen zijn de Air Free banden, commercieel toepasbaar. In Japan. Die banden worden nu gebruikt op zelfrijdende golfkarachtige shuttles voor ouderen in een bergachtig gebied.
0: Okay. Shuttles, golf, bergachtig ouderen.
21: Ja. In Japan is dit voorbaar.
0: Er zijn drie mensen die dit gebruiken.
21: Ja, waarschijnlijk wel. Dit is echt de eerste reguliere inzet na 18 jaar ontwikkelen. Mm-hmm. Dit is de derde generatie band.
0: Okay, zal ik beschrijven? Ik zie een velg.
21: Ja.
0: Een gewone stalen velg. Met daaromheen eigenlijk een soort lichtblauwe vinnetjes van kunststof in een ring. En buiten die ring, daar zit een rubberen loopvlak.
21: Eigenlijk
0: wat
21: wel.
0: Je dus vervangt, is de luchtkamer voor indeukbare blauwe vinnetjes van kunststof.
21: Ja, ze noemen het zelf thermoplastische kunststofspaken.
0: Ja.
21: Ja, dat is het eigenlijk. Het ziet er niet uit.
0: Nee, maar het is thermoplastisch, dus het is gewoon vervormbaar.
21: Ja, ja, zeker.
0: Warm
21: zeker.
0: Vervormd. Als je het dus lang in de zon zet, gaat smelten. Oh. En als er poep tussen komt, dan blijft het zitten.
21: Ja, dat zijn allemaal wel dingen waar ze flinke testprojecten mee hebben gedaan. Maar ze zeggen, deze banden presteren nu goed op steile, slechte wegdekken.
2: België.
21: Ja, nou, daar zou het kunnen werken, in de Ardennen daar. Maar momenteel is het alleen geschikt voor voertuigen die niet harder dan 20 kilometer per uur rijden.
2: Ja, België.
21: Wat zijn dan de voordelen? Geen kans op lek rijden. Geen controle van de bandenspanning. Ja, ook belangrijk, hè? Moet je ook bijna iedere maand wel een keer doen. En minder onderhoud. Daar staat wel tegenover hoge productiekosten. Het gewicht, de banden zijn zwaarder. De warmteontwikkeling is ook een heel groot probleem. Want je hebt de flexibele spaken die buigen voortdurend tijdens het rijden. Dus daar komt meer warmte van af. En dat, ja, dat doet dan toch ook wel weer iets met de levensduur en de prestaties. Want ja, je hebt dus hogere snelheden nodig. En als het dan echt te heet wordt, je wil niet dat dat ding in de, nou ja, in de hens vliegt.
0: Nee, precies. Of inderdaad smelt en van je vel afloopt. Ja,
21: maar toch, alle bandenfabrikanten zijn ermee bezig. Michelin ook.
0: En het is nu gelukt tot 20 kilometer.
21: Ja, de commerciële toepassing blijft achter. Maar ja, je zou kunnen spreken van een commerciële toepassing nu, na 18 jaar.
2: Snelle uitrol denk ik niet, hè?
21: Nee, dat denk ik zeker niet. Nee.
0: En voor Amerikanen die een death wish hebben, levert Fiat nu de Topolino, dat is dat hele kleine microkarretje, in Amerika.
21: Ja.
0: Nou,
21: ja,
0: daar moet je niet mee het Amerikaanse straatbeeld in volgen.
2: Topolino.
21: De Topolino,
0: maar daar komt een Dodge Ram 1500 aan. Limited Edition, die komt zo in de linkerbaan. Oh, wat was dat? Ah, het was een Topolino. Helaas, dat is een beetje het idee. Ja.
21: Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Want wat schrijft Fiat Amerika? Het voertuig is bedoeld om rond te rijden in buurten, vakantieparken, resorts en voor zeer korte lokale ritten.
0: Oké, bergop bij de golf als bejaarde in Japan.
21: Ja, inderdaad, met airfree banden.
0: Ja.
21: Ja, nee, omgerekend is ook de snelheid anders. Mm-hmm. 31 kilometer per uur haalt hij omgerekend. Zo. En vanaf eind de zomer, in Nederland is dat 45... en van eind zomer kun je nog een pakket erop schroeven en dan kan die 40. Maar meer dan dat gaat het zeker nooit niet worden in Amerika.
0: En waar mag je dan rijden met zo'n ding?
21: Ja, nou, ze gaan het beperkte aantallen leveren via geselecteerde dealers.
0: Ik weet het zelf ook niet.
21: Nou, West Coast, denk ik. Weet je.
0: Rijden met zo'n ding?
21: Ja, nou, ze gaan het beperkte aantallen leveren via geselecteerde

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl. Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy. Met AI.
3: Liefde. Hartstocht. Jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
7: Een onveilige werksfeer, maar dan wel aan de andere kant van de medaille. Want een melding van ongewenst gedrag is zo gedaan, ook als die onterecht is. En wat als je beschuldigd wordt of zelfs ontslagen, terwijl er misschien wel niets gebeurd is?
8: Dat hoor je straks om 3:30 in BNR at Work.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Nu in de BNR-app.
11: Het Openbaar Ministerie vervolgt Tata Steel vanwege opzettelijke vervuiling en nalatigheid. NAVO-landen reserveren 140 miljard voor Oekraïne. Zelensky heeft vooral luchtafweerraketten nodig. En Marine Le Pen stelt zich ondanks veroordeling kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
12: Nou, Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, waar heb je op dit moment de meeste vertraging?
13: Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je nu de meeste vertraging. Voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over vanwege de werkzaamheden op de A20. Dan de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, 10 minuten extra bij Naarden. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 13,5. En op de A6 Muiden-Lelystad bij 69,3.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Verder heeft Jetten begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Ze waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jetten laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand

0: die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist allang voor. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niets van een aantal beslissingen van de scheids, zoals een afgekeurde goal. Verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het Zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En dan gaan we naar de Ajax kijken. Die staat ietsje hoger op 1079,5 punten. Een tiende komt erbij. In welke fondsen stijgen? Nou, Prozus staat 3% hoger. Gevolgd direct door Shell 1,9% hoger. SBM Offshore 1,3% hoger. Heeft alles te maken met toegenomen spanningen weer in het Midden-Oosten, waar Iran en Amerika op elkaar aan het schieten zijn. En dus ook de olieprijs aan het stijgen is. Brent Crude staat $76,47 in de future op dit moment. Verliezers, die zijn er ook. ArcelorMittal verliest 2%, DSM 1,8% lager, Adyen 1,6%. En wat doen dan alle techfondsen? Nou, gemengd beeld. ASML staat 14e hoger, Besi staat 0,6 lager en ASM International 0,2% ervan af. En uiteraard krijg je alle beursnieuws altijd bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, en uiteraard, we gaan het zo verder hebben over die Amerikaanse aanvallen op Iran. Het gesprek van de dag daar op de net begonnen NAVO-top in Ankara. Maar ook gaat het over Groenland, omdat Donald Trump daar gisteren weer iets over zei. Dat wil hij gewoon hebben. En de Denen, die zijn klaar voor elke confrontatie, zeggen ze. Zometeen het laatste nieuws van Ankara met onze verslaggever daar, Michal van der Toorn.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
4: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
5: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
6: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
4: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 8:05 is het geworden. Het is 8 juli 2026, dag 2 van de NAVO-top in Ankara. En uiteraard, daar gaan we het zo over hebben. Maar er staat veel meer op het programma, Iwan.
8: Ja, we hebben nog een best wel brisant verhaal in de Volkskrant vandaag over de Nederlandse inlichtingendiensten. Ja. Die het eigenlijk totaal niet bij het juiste eind hadden als het gaat om Rusland en de inval in Oekraïne. En dat komt omdat ze vertrouwden op één bron hoog in de systemen in Rusland. Dat bleek niet zo'n hele goede bron te zijn. Wat ik zei, brisant verhaal in de krant. We praten er zo meteen over. Dat onder andere. En de column van Bernard Holmberg.
1: Dat wou ik zeggen. En uiteraard, wij gaan het hebben over die NAVO-top in Ankara. Want de Amerikaanse aanvallen van vannacht en de Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in het gebied, die zijn uiteraard talk of the town daar in Ankara in Turkije. Tijdens de inloop van de top reageren de leiders van de lidstaten op het nieuws van vannacht. En ook Groenland wordt besproken nadat de Amerikaanse president Trump gisteren weer over dat eiland begon waarvan hij vindt dat het bij Amerika hoort. We gaan er zo over praten met Michal van der Toorn, die op de NAVO-top in Ankara is. Michal, goedemorgen.
9: Goedemorgen Bas.
1: Maar we gaan eerst beginnen met de reacties op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Jette, die reageerde ook voor je microfoon.
10: We hebben natuurlijk een fragiel staakt het vuren in het Midden-Oosten. Met af en toe beschietingen over en weer. Het is ook belangrijk om te laten zien dat je niet accepteert dat staakt het vuren wordt geschonden. En tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat je dan ook wel alle diplomatieke druk erop zet om de gesprekken weer voor te zetten. Zodat er ook een blijvende oplossing komt voor deze oorlog. Nederland staat met andere landen ook klaar om in die straat van Hormuz de vrije scheepvaart weer mogelijk te maken. En dat is uiteindelijk voor de hele wereld belangrijk.
11: Ja, dat zei Jette. Michal, wat heeft hij verder nog verteld bij de inloop?
9: Ja, het was dringen bij de inloop vanochtend. Van nou dat je het ook niet heel goed kunt horen, maar dat even terzijde. Hij had het verder natuurlijk over het belang van een sterke NAVO en een sterk Europa. Maar goed, ja, Iran was wel een onderwerp dat bij alle leiders wel aan bod kwam.
11: Ja, ook NAVO-baas Mark Rutte, want die sprak vanmorgen zelf als secretaris-generaal ook over die Amerikaanse aanval op Iran.
12: Well, I think it was absolutely necessary. Because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
11: Nou, Rutte en Jette dus op één lijn. Maar die woorden, worden die breder gedragen? Zijn er meer leiders die er zo over denken? Of zijn er ook mensen die zeggen, nou, we vinden het link en spelen met vuur?
9: Nou, Rutte die is eigenlijk nog wel iets sterker dan de rest van de leiders. Hij zegt echt, die aanvallen waren echt cruciaal. De rest van de leiders zijn er wat iets genuanceerder over en hebben meer de lijn die Jette net gaf. En er zullen vast leiders zijn die denken, nou, ik weet niet of ik nou langs die lijn van Trump wil. En ik weet niet of ik nou direct, of dit nou direct een heel goed idee vind. En ook natuurlijk een stapje verder, of we nou echt Trump een beetje naar de pijpen weer willen moeten dansen en hem echt zo moeten steunen in zijn missie in Iran in de straat van Hormuz. Dat zullen ze niet zeggen vandaag, maar er zullen wel degelijk landen zijn die dat denken.
11: Precies. Wat zei Rutte verder tijdens dat inleidend praatje met de pers?
9: Nou, natuurlijk was hij goed gemutst en klopte hij zichzelf en vooral de Europese en Canadese defensieuitgaven een beetje op de borst. Die blijft natuurlijk belangrijk. Misschien nog eventjes luisteren naar Rutte.
12: The expectation was and is that the Europeans and the Canadians will equalize their spending with the United States, which I think, and many of the colleagues in the room today think, is completely fair. Now, the good news is, and this is the big win today, it's a loss for Putin, it is a win for President Trump, that the Europeans and the Canadians are doing exactly that.
9: Ja, precies. Ik vond het interessant dat hij zegt, voor wie is het nou bedoeld? Is het ter afschrikking van Poetin of is het een win voor Trump? En ik denk dat als hij dat zo zegt, dat dat heel duidelijk is hoe hij het ziet. Dit is aan beide kanten, dit mes snijdt aan beide kanten. En het is natuurlijk een duidelijke boodschap richting Trump dat wij het allemaal voor hem doen. Weer herhaald eigenlijk.
11: Ja. Leuk, zo krijgt hij zijn zin. Alleen, hij begon ook gisteren weer over Groenland. Want ja, dat is toch wel eigenlijk een provincie van Amerika. En de Deense premier Mette Frederiksen die reageerde meteen. En wat zei ze?
9: Nou, dat is inderdaad interessant dat Groenland toch weer een beetje op de agenda staat. Kwam ook bij wat andere leiders nog ter sprake tijdens de inloop. Met Frederiksen zei het volgende.
13: I heard the US president yesterday and I think the US position is unfortunately very clear on this topic. And our position is as clear as it has been all through. Greenland is of course not for sale.
11: Ja, dus en we zijn klaar voor alles, hè, zegt Mette Frederiksen eigenlijk impliciet.
9: Ja, inderdaad. En het is toch, hoe we deze dag ingaan, is toch weer Trump die de agenda heel duidelijk heeft bepaald van deze NAVO-top. Steun aan Oekraïne moet eigenlijk ook nog besproken worden. Maar Trump die heeft een tweet uitgegooid over Groenland, dus dat staat op de agenda. Iran staat heel duidelijk op de agenda. Dus de vraag is hoe dit verder gaat verlopen op deze dag. Want er is één vergadering en later vandaag horen we van Rutte en ook van Trump in een persconferentie waarschijnlijk hoe dit allemaal heeft of de leiders ergens uit zijn gekomen dat het een beetje ergens in het midden is uitgekomen.
11: Ja, nou lag er al een slotverklaring, meen ik. Die kan wel worden herschreven of gaat die eruit zoals hij er was en de rest is er maar een beetje omheen gepraat.
9: Ja, ik denk dat die slotverklaring er wel uitgaat zoals hij er nu ligt. Dat betekent dus over Iran één zin en veel steun aan de Oekraïne. Maar deze top draait natuurlijk ook wat er in de marges gebeurt. En voor Trump zal het belangrijk zijn dat hij het gevoel heeft dat de andere NAVO-bondgenoten loyaal aan hem zijn. En wanneer dat gevoel er bij hem is, dat weten we natuurlijk niet. Dus dat gaat interessant worden om in de gaten te houden vandaag.
11: Nou, daar zal hij ongetwijfeld in zijn speech ook iets over gaan zeggen. Verwachten we dat hij daar zo'n Venetiaanse of Hexetiaanse donderspeech gaat houden?
9: Ja, ik kijk er in ieder geval naar uit, naar wat voor speech het gaat worden. Ik denk dat het heel druk gaat worden in de zaal.
11: Dankjewel. Europa-verslaggever Michal van der Toorn vanuit Ankara.
14: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
8: AIVD en de MIVD hebben het kabinet in aanloop naar de Russische invasie in Oekraïne geprobeerd om het kabinet ervan te overtuigen dat een aanval niet waarschijnlijk was, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Onze veiligheidsdiensten vertrouwden destijds op een unieke bron dicht bij de Russische veiligheidstop, en die meldde dat Rusland vooral druk wilde zetten, en daarom gingen de diensten ervan uit dat Rusland geen oorlog zou beginnen. Het pakte toch een beetje anders uit. Het is een brisant verhaal met meerdere bronnen, uitgebreid verhaal in de Volkskrant. Ga erover praten met Erik Schouten, voormalig IVD'er zelf en nu oprichter van Diami Security Intelligence. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, ja, welkom hier te
8: zijn. Dan kan je toch wel zeggen dat het best wel mis is gegaan daar met die inschatting.
15: Ja, het is een bijzonder verhaal als je 's ochtends je croissantje erbij hebt en aan het eten bent. Het is een misgegaan. Het is wel heel duidelijk een verkeerde inschatting, laat ik het zo zeggen.
8: Ja, want hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wij in de journalistiek hebben als een van de stelregels één bron is geen bron. Maar dat geldt blijkbaar niet bij de veiligheidsdiensten.
15: Nou, dat is echt wel ook zo. Eén bron is geen bron is ook een heilige werkwijze binnen de diensten. Het is alleen de output die bepaalt welke kant je op gaat. En ik denk dat ze inderdaad, en dat artikel zegt dat ook heel duidelijk, te veel op die ene unieke bron hebben gebouwd. En dan moet je echt altijd voorkomen dat je in een tunnelvisie terechtkomt. Wat ook belangrijk is, scenario's gebruiken om als die ene bron niet goed werkt, dat je ook nog weet wat er anders zou kunnen gebeuren.
8: Ja, maar ook even met jouw kennis en misschien een blik achter de schermen. Hoe kan zoiets gebeuren dat je dan blijkbaar toch in die tunnel terechtkomt?
15: Het zou ook nog te maken kunnen hebben dat men niet helemaal volledig capaciteit had op Rusland in die tijd. Want het was een transitie van Al-Qaeda, ISIS, terrorisme naar opeens weer de nieuwe dreiging vanuit Rusland. Dat betekent dat de teams ook nog allemaal gevormd moeten worden. En dat duurt gewoon qua capaciteit gewoon wel een tijdje. Dus ik denk dat dat ook wel een deel mee te maken zou kunnen hebben.
8: Ja, nou waarschuwden intussen de Amerikaanse en de Britse inlichtingendiensten wel dat er een invasie aankwam. En we hebben ook Biden dat vaak hardop horen zeggen. Hadden dan misschien die Nederlandse diensten ook wat eerder ook daar rekening mee moeten houden en misschien eerder van die bron afscheid moeten nemen?
15: Nou, ik denk dat de Nederlandse overheid in het algemeen wat meer in scenario's had moeten denken. Je hebt natuurlijk een goede leverancier van inlichtingen, hè? Dat is de AIVD en de MIVD, en die brengen dus die inlichtingen naar de tafel. Maar ik denk dat je als overheid, dus ook andere ministeries, gewoon die scenario's moet gebruiken. Ja, maar als dit niet gebeurt en het andere wel gebeurt, dan moeten we nog steeds een plan hebben. En wat ik hier erg uitzie, is dat men die plannen niet klaar had voor als Rusland wel Oekraïne aanvalt. En daar maak ik me eigenlijk nog meer zorgen over.
8: Ja, want hoe cruciaal zijn die diensten in dat hele proces? Vaart de overheid daar blind op, bij wijze van spreken?
15: Nou ja, blijkbaar dus wel. Ja. En natuurlijk moet je die heel serieus nemen, want zij weten zaken die anderen niet weten. Maar als jij in de maatregelensfeer zit, dan moet je ook durven denken naar wat er nog meer kan gebeuren. En dan ook hier, één bron is geen bron, dan moet je ook zorgen dat je andere maatregelen en andere scenario's hebt.
8: Ja, dan zeiden we al, jij werkte voorheen bij de AIVD in deze tijd niet meer en was toen al weg. Maar met je eigen bedrijf kreeg je wel signalen dat een Russische invasie opkomst was. Nou, hoe kan het nou dat jij dat wel kon achterhalen en die AIVD, die machtige AIVD, niet?
15: Nou ja, ik denk dat AIVD heus wel die andere informatie had. Alleen hun analyse, hun eindanalyse was anders geformuleerd. Ja. We hadden ook bronnen in Rusland, we hadden ook een informatiepositie, maar wij gebruiken natuurlijk ook diverse soorten bronnen. En bij onze analyses, opbouwend, kwam heel duidelijk naar boven, als scenario, Rusland gaat Oekraïne aanvallen. Dus wij zijn ook echt gaan waarschuwen. Maar wat wij merkten is dat er ook een hele dikke muur was van de ontvangende partijen, bijvoorbeeld security managers van luchtvaartmaatschappijen, die zeiden nee, dat gaat echt niet gebeuren, want dat gaat Rusland echt niet doen. Poetin gaat echt niet Oekraïne aanvallen. Ja. En dan moet je dan wel doorheen breken.
8: Ja. Dus wat is hier de les van? Hè? We hebben ook gelezen dat dat ervoor gezorgd heeft dat misschien de steun van aan Oekraïne kleiner was dan misschien nodig was geweest. Dat er ook onrust binnen de overheid was. Inderdaad, allerlei mensen die toch maar hun eigen weg gingen. Wat kunnen we nou van deze hele episode leren?
15: Ja, wederom zorgen dat je... ik zeg altijd, je moet echt met scenario's werken. Niet altijd vertrouwen op die ene bron wat je zegt. De samenwerking met andere landen echt wel koesteren. Maar ook niet op blind varen, want die fout hebben we ook in het verleden wel gemaakt. Denk aan de Eerste Golfoorlog. Wij hadden toen inlichtingen van de Amerikanen. Die zeiden, er zijn weapons of mass destruction. Dat werkt ook niet altijd. Hè? Dus je moet, je moet echt wel zorgen dat je open en naar meerdere informatiebronnen gaat kijken en je inderdaad niet blind gaat staren op één bron.
8: Nou, een les, misschien een dure les, die misschien wel een politiek staartje krijgt, wie weet. Dankjewel voor je commentaar, Erik Schouten, voormalige IVDR, oprichter van Diami Security Intelligence.
11: En dan kijken we eens eventjes naar de toestand op de Nederlandse weg, onder leiding van Dennis Mooij van de ANWB. En die ziet problemen bij Rotterdam. Dennis, vertel.
16: Zeker. Nou, de A20 is natuurlijk al een tijdje dicht en blijft ook een tijdje afgesloten vanwege werkzaamheden in de richting van Hoek van Holland bij Rotterdam. Daardoor loopt het vast op de A16 vanuit Breda voor Terbrechtseplein. Heb je een kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde Terbrechtseplein heb je 10 minuten vertraging. Aan de andere kant van de stad is de A4 van Rotterdam naar Den Haag afgesloten ter hoogte van de Benelux-tunnel. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Flitsmeister meldt dan een camera op de A1 naar Amsterdam bij 34,8 en op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij 223,7.
14: Blik op de beurs.
11: Ja, kijk eens even naar de beurs. Nou, dat is vandaag niet zo heel veel aan de hand. We zien de AX licht verliezen. We openen een heel klein beetje hoger. We zijn nu een heel klein beetje lager. 0,1% eraf. Het is 1078 punten. Nou, dan moesten we volgens Jim Theo Poering de chippers vandaag toch nog eventjes worstelend naar die moeilijke dag van gisteren in de gaten houden.
17: Al die chip-aandelen die 6-7% verloren. En dat ging vannacht nog eventjes door in Zuid-Korea. En bijvoorbeeld ook een Samsung, SK Hynix, die leefde stevig in. Dus het zijn weer de chippers die het vandaag waarschijnlijk pittig gaan krijgen.
11: Nou, Besi staat 2/10 lager. ASML staat 17e hoger. En kijk nog even, ASMI staat 0,3% lager. Nou, die vier aandelen dus een redelijk gemengd beeld. Kijken we nog even naar de sterkste stijgers en dalers. Prozis 2,8% hoger. En dan volgt Shell, 1% erbij. ASR, SBM Offshore. Dat zijn allebei twee fondsen die in de oliehandel zitten. En dat komt ook omdat we, als we kijken naar de olieprijs, tegen een vatprijs van $76,22 aankijken als het gaat om de Brent Future. Dan nog even naar de dalers. Adyen 2,3% lager. Akzo Nobel 2% eraf. En DSM-4 verliest 1,7%.
8: Marine Le Pen die stelt zich ondanks haar veroordeling in hoger beroep toch kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Heeft ze zelf bekendgemaakt gisteren in het Franse 8-uur-journaal, nadat het Hof haar veroordeelde voor misbruik van EU-gelden. Le Pen moet van de rechter een jaar lang een enkelband dragen, maar ze gaat in cassatie en dus denkt ze dat dat niet nodig is. Volgens Frankrijk-correspondent Eva Ramelow was het nog wel even onduidelijk of Le Pen ook juridisch gezien echt zonder enkelband campagne kan gaan voeren.
18: Ja, zij zei dat, maar kan dat inderdaad wel? En je zag dat zelfs de presentator in het journaal die bleef maar vragen, maar weet u het echt zeker? Mm-hmm. Het was een scenario dat gisteren helemaal niet rondging, omdat het te riskant was ook. Kijk, het Hof van Cassatie die dus nu moet gaan beoordelen of die rechtszaak, hele rechtszaak, goed is verlopen, die doet pas in januari uitspraak. Ja. En het zou heel goed kunnen dat het vonnis dan bevestigd wordt. En tot die tijd wordt inderdaad de straf opgeschort. Ik heb het net even gecheckt en inmiddels zijn alle juristen er ook uit. Het kan inderdaad. Okay. Marine Le Pen geeft niet op en ze heeft ook altijd gezegd, we vechten door tot het einde. Nou ja, dat doet ze.
8: Ja, en die rechter gisteren dus, die heeft de schuld bevestigd, heeft de straf verlaagd, waardoor dus dat zij zich niet mag kandidaat stellen voor een publiek ambt. Die termijn is inmiddels voorbij. Ze doet dus wel mee aan de verkiezingen. Wat heeft die rechter nou precies besloten? Wat is de gedachte van die rechter geweest? De democratisch proces niet dwarsbomen?
18: Ja, die kritiek heeft hij, niet deze rechter, maar de vorige rechter, die heeft natuurlijk veel kritiek gekregen. Heeft een soort debat ontketend van mag dit wel? Mag je op de stoel van de kiezer gaan zitten en zeggen wij willen niet dat u op deze persoon stemt? Mm-hmm. Die kritiek heeft deze rechter zich aangetrokken. En heeft het dus zo ingericht dat ze een boete van €10.000 krijgt, 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar huisarrest, dus enkelband. En 45 maanden niet verkiesbaar, waarvan 30 voorwaardelijk. Ja. Nou, heeft hij zich toch enigszins aan de uitspraak gehouden. Dus hij heeft gezegd, het klopt allemaal wat er is besloten. U bent schuldig. Maar die onverkiesbaarheid, die laten we verder zitten. Die heeft u uitgezeten, want die 15 maanden die ze dan onverkiesbaar zou zijn, die zijn dan vorig jaar ingegaan, zeg maar, in het oude vonnis. En dat loopt tot nu. En vanaf nu is ze dus verkiesbaar. Ja. Die enkelband was natuurlijk het probleem. Hè. Dan zou ze telkens toestemming aan de rechter moeten vragen om ergens te gaan flyeren. Dat zag ze niet zitten. En daarmee was de gedachte van, we geven u een kans, maar het is wel onder voorwaarden.
8: Mm-hmm. Ja, precies. Want wat jij zegt, in januari kan het nog heel anders gaan dus. Even kijken hoe nu verder met Jordan Bardella. Want die stond klaar om haar te vervangen. Zij noemt zichzelf vanaf nu weer de kandidaat voor het presidentschap. Hoe verder met meneer Bardella dan?
18: Ze gaat samen met hem campagne voeren. Zo is besloten. Ze zijn een mooi complementair koppel, zei ze gisteravond. En ze zei van als ik verkozen word, dan wordt hij de premier. Okay. Dus, maar hij blijft een soort achtervang natuurlijk. Want ze gaat dan campagne voeren. Mocht ze toch veroordeeld worden, mocht er in januari blijken, nee, het is allemaal goed verlopen, die rechtsgang. Dus de straf wordt alsnog uitgevoerd. Dan moet ze dus alsnog die enkelband om. Maar dat zal waarschijnlijk worden uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen. Die vinden in april plaats. Ja, en als ze wordt gekozen tot president, dan wordt de hele procedure, inclusief dus de uitvoering van de straf, opgeschort voor de duur van haar presidentschap. Ja. Ja. En na afloop worden hervat. Dus als je het zo leest, dan denk je, het is eigenlijk een uitgemaakte zaak dan. Ja. Zelfs als ze veroordeeld wordt, dan kan ze alsnog president worden. Ja,
8: en dus nu weer helemaal terug op het toneel en volle bak campagne voeren de komende tijd. We gaan er weer veel zien waarschijnlijk, Marine Le Pen.
18: Ja, heel veel. Ja. Ze gaat deze week al op pad met Jordan Bardella. Daarna heeft iedereen even vakantie. En in september gaat het in volle vaart los.
8: Ja, ook een raar idee dat je gekozen wordt. Ben je 5 jaar president. En dan moet je daarna, als je klaar bent, moet je nog even je enkelband om.
11: Bracelet elektroniek. Ja. En dan waarschijnlijk mooi in goud, bezet met juwelen. En later ook te zien in het museum.
8: Donald J. Toeven.
11: Ja, zoiets, ja.
8: Jorde Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
19: De column van Bernard Hammelburg.
20: Angst is een slechte raadgever en het is een raadsel waarom het juist angst is die de NAVO-top in Ankara zo in zijn macht heeft. Angst voor de grilligheid en de toorn van Donald Trump, voor zijn woedeuitvallen, voor zijn minachting voor Europa, voor zijn dreigementen. En angst dat vleierij, complimenten en nederigheid volkomen langzaam afglijden. Wie durft een rode kaart te trekken? Het belangrijkste thema van de top is, net als vorig jaar in Den Haag, geld. NAVO-baas Mark Rutte dirigeert een orkest van lidstaten die laten zien hoe braaf ze wel niet zijn, hoe groot hun investering in defensie is, hoe ze de vorig jaar afgesproken 5% echt willen halen. Trump reageert met zichtbare onverschilligheid. Waarom snoeven over meer defensie als we dat vorig jaar al hebben afgesproken, is zijn boodschap. Niemand die tegen Trump zegt, je zit zelf op 3,2%. Dat is minder dan Polen. Natuurlijk, Amerika heeft de grootste economie en dus in absoluut geld is het meer dan alle andere lidstaten samen, maar toch. En waarom zegt niemand, de president van een land met amper sociale voorzieningen heeft makkelijk praten? Een land waar 40 miljoen burgers op of onder de armoegrens leven, waar 28 miljoen mensen geen zorgverzekering hebben omdat die onbetaalbaar is, waar grote delen geen openbaar vervoer hebben, waar het wegennet eruit ziet als de derde wereld, waar een jaar studie gemiddeld een halve ton kost, waar nauwelijks milieuregels zijn, dan is het geen kunst om een hoop aan defensie uit te geven. Een ander thema is Trumps eis dat de bondgenoten loyaal zijn. Erg verwarrend, want loyaliteit is het fundament van artikel 5 van het NAVO-handvest. Hij bedoelt loyaliteit aan hem. Het beste antwoord daarop is, wij eisen ook jouw loyaliteit aan ons. Dat zegt niemand. Het blijft bij teksten zoals loyaliteit binnen het bondgenootschap is vanzelfsprekend. Niet wat hij wil horen. Terecht wordt alom de vergelijking getrokken met een mislukt huwelijk. Trump overwoog aanvankelijk niet eens naar de top te komen en hij doet het eigenlijk alleen omdat zijn vriend Erdogan de gastheer is. De verhouding tussen de VS en de rest van de NAVO is op zijn best een latrelatie.
11: In het zuiden van Europa woeden tientallen bosbranden. Warmte, droogte en wind. En dat is een ideale cocktail die ervoor zorgt dat het risico op meer van dat soort branden in andere delen van Europa toeneemt. Maar ook wij hebben droogte, warmte en wind. Wat betekent dat voor ons? Gaan we zo bespreken.
0: Hoge energieprijzen.
21: Oplopende kosten.
0: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
21: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
21: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
21: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
3: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
23: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
24: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
24: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
26: Eli Lilly is al decennia lang een zwaar gewicht in de farmacie. Met medicijnen als insuline en Prozac die miljoenen mensen helpen. Maar sinds de komst van populaire afslankmiddelen groeit het bedrijf harder dan ooit. Hoe houdbaar is dat succes? Dat hoor je in de nieuwe aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al als podcast.
27: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
24: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
28: BNR Verkeer.
16: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je 25 minuten vertraging tussen Zaltbommel en Geldermalsen. Het was er al druk. Nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Bij Geldermalsen zijn 3 rijstroken dicht. Problemen bij Rotterdam. Op de A4 richting Den Haag is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij de Benelux-tunnel. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. Ook op de A4, maar dan vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid zijn 3 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk. Je hebt een kwartier extra nodig. Dan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 25 minuten extra. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 245,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
29: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Verder heeft Jetten begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Ze waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jetten laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert.
1: NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niets van een aantal beslissingen van de scheids, zoals een afgekeurde goal. Verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Het zuiden van Europa, daar zijn alle omstandigheden zo goed... dat er nogal veel bosbranden ontstaan. En goed, in de zin van, als je een bosbrand bent uiteraard. Het is warm, droog en het waait er lekker. Nou, dat is voor dat deel van de wereld wel best bekend. Maar ook in ons land wordt het warm, droog en waait de wind. Zijn er hier risico's? Nou en of, gaan we zo bespreken.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Tech in Noord-Brabant, dat is veel meer dan alleen maar ASML. Maar wat gebeurt er allemaal in die provincie op het gebied van digitale innovatie? En hoe kan dat nog verder groeien? En hoe gaat dat dan toch weer samenhangen met ASML? Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
11: Het laatste half uurtje van deze ochtendspits tikt langzaam weg, maar meedogenloos. Na 10 uur als BNR's Big Five begint straks van Sterker de Zomer in met Diana Matroos. Maar die kon straks zelf vertellen wie ze als gast heeft. Iwan, jij weet wat wij in dit half uur nog gaan doen.
8: Ja, zeker. We hebben het zo meteen nog over werkend Nederland. 1 op de 3 Nederlanders vindt dat zijn of haar baan niet bijdraagt aan iets wezenlijks. Nou, lekker dan. Zitten we dus allemaal werk te doen waarvan we denken, nee.
11: Hoeveel mensen bestaat het kabinet?
8: 18, 28.
11: Ja, dus
8: 1 op de 3.
11: Ja. De derde daarvan kan je gewoon naar huis sturen.
8: Kom maar inpakken. We gaan zo praten erover met Nicaël Wijnen, uiteraard, van BNR at Work. En we hebben nog een tech-update met Niels Koloos. Die heeft zeker zinnig werk.
11: Ja, gelukkig zijn wij met z'n tweeën. Dat scheelt.
8: Ja.
11: We hebben het allemaal onzin. De risico's op bosbranden in grote delen van Europa nemen toe. Het is warm en droog in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje. En het waait daarnaast ook nog als een malle. En dus woeden er steeds meer bosbranden. Afgelopen dag kwam de temperatuur daar uit boven 40 graden. Dat blijft ook zo voorlopig. Max van Gerrevink is bosbrandexpert. Mooi heet hij klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit en de Wageningen Universiteit en is gespecialiseerd in bosbranden en klimaatverandering. En hij legt uit waarom risico's op bosbranden nu extra hoog zijn.
7: Nou, we zien door klimaatopwarming dat we voor langere periodes hogere temperaturen hebben, drogere luchtvochtigheid en sterkere winden.
11: Ja.
7: En die combinatie zorgt eigenlijk voor dat je een explosieve cocktail krijgt. In Europa is de mens de voornamelijkste aanstekingsbron.
11: Ja.
7: En daardoor krijg je nu dat wanneer de mens actie heeft in de natuur, dat die sneller uit de hand kan lopen.
11: Mm-hmm.
7: Zonder klimaatopwarming zou dezelfde menselijke interactie
11: niet zoveel doen.
7: Voor in een gebied belanden wat veel minder kwetsbaar is.
11: Ja,
7: en het kan heel simpel zijn. Dus je kan denken aan een sigarettenpeuk in een bermbrand langs een weg. Of een barbecue bij een camping.
11: Ja.
7: Maar ook bijvoorbeeld het spoor. Daar heb je heel veel vonken doordat
11: de trein voorbij rijdt.
7: En als dan de vegetatie niet goed weggehaald is, langs het spoor, dan zou dat zomaar een brand kunnen starten.
11: Ja, nou is vaak het probleem verspreiding. Hè? Dat komt inderdaad in zo'n giftige cocktail met veel wind. Komt het nu voor, maar je moet het kunnen stoppen, toch, zou je zeggen, als je er snel bij bent.
7: Ja, dat is heel lastig. Mm-hmm. Die branden die nu in Frankrijk woeden, ja, die zijn heel lastig te stoppen wanneer ze eenmaal op gang zijn.
11: Ja.
7: Mm-hmm. Dus er zijn wel mogelijkheden om meer te richten op preventie. Ja. Maar dan heb je het over beter indelen van het landschap. Mm-hmm. En we noemen het ook wel een beetje een soort spelen met het landschap. Je zou bijvoorbeeld bepaalde vegetatie kunnen vervangen door meer loof, wat meer water in de plant heeft. Ja. En die soorten zijn minder brandbaar, ja, dan de soorten die er nu staan. En daardoor kan je dan meer een soort mozaïek creëren.
11: Ja, ja.
7: Dit kan ook door bijvoorbeeld begrazing met vee, met schapen. Mm-hmm. Maar ook preventief branden. Dus op momenten in het jaar een brand starten door de brandweer, gecontroleerd.
11: Ja. Ja.
7: En dat je daardoor soorten compartimenten krijgt, mm-hmm, waardoor het niet uit de hand kan lopen.
11: Precies, zoals want daar brandt het niet meer vervolgens.
7: Nee,
11: exact.
7: Want als eenmaal een brand start, ja, dan kan die maar op een paar manieren stoppen.
11: Mm-hmm.
7: En de voornaamste manier is dat hij uit zijn brandstof runt. En dat kan dat hij bijvoorbeeld een weg tegengrond,
11: precies,
7: op meer.
11: Ja, ja, ja.
7: Maar
11: vroeger hadden brandgangen, hè, ook om te zorgen dat je stopte. Maar,
7: ja. Exact. Maar met die sterke winden van de afgelopen week, mm-hmm, zie je dat een
11: waait
7: weg
11: over de weg heen.
7: Weg vaak niet het stopt.
11: Ja.
7: Dus wat je eigenlijk dan hoopt, is dat ook de wind draait.
11: Mm-hmm.
7: Want dan draai je de vlammen terug. En dan stopt de brand.
11: Ja. Gaan we naar Nederland toe. Hè? Het risico voor Nederland. We hebben al eerder gezien dat we bij epenbranden hadden eerder dit jaar. En die waren ook moeilijk te controleren, volgens mij. Gisteren brand op Texel, hè, geloof ik.
7: Ja, het was een duinbrand. Niet heel, ja, groot. Ik weet even niet precies hoeveel hectare.
11: Ja.
7: Maar met name terugkomen op Epe, dat was op een militair terrein.
11: Precies, bij defensieoefeningen. Hè?
7: Ja. Daar heb je menselijke invloed.
11: Ja.
7: Het is niet altijd defensie.
11: Mm-hmm.
7: En wat we daar hebben is eigenlijk hele goede vegetatie.
11: Ja.
7: Die heel veel koolstof, of eigenlijk heel veel biomassa heeft. Mm-hmm. En dat is gewoon brandstof wat kan blijven branden.
11: Ja, ja.
7: Dus wanneer die brand, de echte actieve brand, gestopt was, dan zie je dat het ook nog soms
11: nog
7: doorsmeelt.
11: Juist.
7: En dat is ook het geval geweest bij een brand in 2020 in de Deurnse Peel.
11: Mm-hmm.
7: Die heeft uiteindelijk bijna 2 maanden doorgesmeeld, omdat dat een veenbodem was.
11: Ja, ja, precies, veenbrand, hè, dat kennen we. Dat zijn hele gemene. Hoe zeer neemt het risico nu op natuurbranden toe? Ik woon in een ruraal gebied, in de Betuwe. En we zien ook bij ons dat het hartstikke droog is. Het water in de rivier staat laag. De vegetatie moet je bewateren om te zorgen dat het een beetje overeind blijft staan. Maar dat is ook droog, met wind en hitte. Is de kans groter nu ook in Nederland op dit soort natuurbranden?
7: De condities zijn idealer voor natuurbranden. Maar in Nederland hebben we zonder de mens geen brand.
11: Ja.
7: Dus we moeten vooral
11: geen mensen hebben.
7: Vooral kijken naar het perspectief van preventie.
11: Ja.
7: En dat begint ook bij bewustwording. Weten we dat ook de komende dagen het richting de 30 graden gaat in Nederland.
11: Ja, ja.
7: Dus op een camping voorzichtiger omgaan met de omgeving. En ook beter nadenken over hoe we het landschap inrichten. En dat kan dus ook zijn dat we in Nederland op een gegeven moment, bijvoorbeeld heel vroeg in de wind, vroeg in het voorjaar, een preventieve brand moeten plaatsvinden door de brandweer.
11: Ja.
7: Om zo wat vegetatie weg te halen.
11: Ja, precies.
7: En we hebben nogal best wel wat biomassa.
11: Hm.
7: Dus wat je eigenlijk moet zorgen is die biomassa beperken in bepaalde locaties, dat het eigenlijk niet meer uit de hand kan lopen.
11: Ja, dat zei Max van Gervink. En die is bosbrandspecialist, maar dat had je vast al door, aan de VU in Amsterdam en de Wageningen University in Wageningen. Kan het ook anders.
28: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
11: 11 minuten. Over 9:30.
9: Je hebt ook een vestiging in Lelystad, Wageningen Universiteit.
11: Ja, maar dit was dus Wageningen.
9: Dit was Wageningen, ja, okay.
11: Wageningen.
9: Een derde van de Nederlandse werknemers vindt niet dat zijn of haar werk. Ik vind dat altijd heel raar. Wageningen Universiteit in Lelystad.
11: Maar goed.
9: Net als de Universiteit Den Haag. De Universiteit Leiden in Den Haag.
10: Ja,
9: dat is ook zo raar.
10: De Heek School of Horeca. Wat is dat? De Horeca Hoogschool?
9: Die zit in Amsterdam, toch?
10: Die zit in Amsterdam.
11: Dat is gek, hè? Ja. Den Haag Centrum voor Strategische Studies staat er. Je zit gewoon in Den Haag.
9: Ja, gelukkig
10: mooi
9: wel, ja.
11: En die Guy Ovijn zit gewoon bij ons.
9: Ja, precies. Ja, die Guy Ovijn, dat je er bent. Ja. We gaan met jou praten over onderzoek van de staat van werkend Nederland. Waaruit blijkt dat een derde van de werknemers vindt dat zijn werk niet bijdraagt aan iets belangrijks.
10: Ja.
9: Nou,
8: En verder blijkt dat vooral dertigers en veertigers een te hoge werkdruk ervaren, zich minder bevlogen voelen, dat mensen vaak gefrustreerd zijn over hoe het eraan toe gaat in hun bedrijf.
10: Ja.
8: Arbeidsmarktcommunicatiestratege, presentator van BNR at Work. Wie moeten we anders bellen dan jou?
10: Ja.
8: Wat zegt het? Hoe kan het nou dat zoveel mensen blijkbaar iets doen waarvan ze denken, nee,
10: jeetje,
8: het zal wel.
10: Ja. Ik las het artikel ook in de Telegraaf en dat vond ik wat overtrokken in die zin. Dertigers en veertigers klagen over hun baas en over hun werk. Er zijn een aantal elementen die ik denk wel essentieel zijn hiervoor. Je zit sowieso in een doelgroep die het vaak privé ook heel erg druk heeft. Hè? Dus mensen in die leeftijdsgroep krijgen gezinsuitbreiding of starten een gezin, willen toch nog toffe leuke dingen doen, zitten vaak qua werk ook in een rat race, hè, want ze willen nog iets bereiken.
8: Ja.
10: Dus alles komt daar ook samen. Dat is één onderdeel. Het andere onderdeel is, en dat zag je ook in het rapport, onderwijs heeft de hoogste druk. Dus als je gaat kijken welke sectoren hebben de hoogste druk, is dat onderwijs. Maar in dat onderzoek stond ook dat onderwijs en docenten zich het meest gewaardeerd voelen en het meeste lol hebben in hun werk. En dat komt omdat het gewoon heel duidelijk is. Dus als jij onderwijzer bent en je staat voor de klas of je werkt voor een school of voor welke doelgroep dan ook, dan is het vaak heel afgebakend en is dat heel concreet. En daarbij maak je ook wel op een zichtbare manier impact. Mm-hmm. Zo zou je dat kunnen voelen.
8: Want je levert allemaal jongeren af die dan een vervolgopleiding gaan doen enzovoort.
10: Ja, ja, ouderen die weer een nieuw pad vinden in hun leven. Ja. Dus dat maakt het heel concreet. Dus dat betekent dat je een doelgroep hebt waar er heel veel druk op staat. Mm-hmm. Het onderwijs staat te zwaar onder druk, grote tekorten. Alleen die mensen die daarin werken, die lijden niet aan dit dertigers, 45ers syndroom van ik vind het niet leuk op mijn werk en wat doe ik hier. Dus ik denk, want dat is natuurlijk ook wat in het rapport staat, hoe kun je als werkgever daar wat aan doen?
12: Ja.
10: En dan kom je op een ander interessant punt. Is dat werknemers natuurlijk ook steeds meer verwachten van een werkgever. Mm-hmm. Dus in plaats van dat een werknemer zelf ook kijkt van, hé, maar wat kan ik doen of hoe kan ik proactief zijn, wordt de bal, en dat staat ook in het artikel van de Telegraaf, vaak bij de werkgever neergelegd. Van, ja, wat ga jij eraan doen om mij,
12: moet mij leuker te maken?
10: Want ik bloed hier een beetje dood. En daarbij ben ik dus ook 35, ben een gezin aan het stichten, wil carrière maken, et cetera.
8: Ja.
10: Dus het is een heel lastige puzzel.
8: Ja.
10: En ook omdat werkgevers natuurlijk al steeds meer doen qua incentives, qua gespreksvoering met personeel.
8: Work-life balance.
10: Dat zit al in de overdrive, maar de doelgroep zelf wordt ook nog eens gestimuleerd om steeds meer te vragen.
8: Maar is het dan wel zo erg eigenlijk? Want iedereen heeft in zijn werkende leven toch wel fases dat je het heel leuk vindt, dat je af en toe denkt van, ik weet het eigenlijk niet zo. Ja. En dat je er misschien eens enorm van baalt. Jij zegt net, bij die docenten is de werkdruk hoog, maar ook zeer bevredigend.
10: Ja.
8: Dus is dat dan wel zo erg eigenlijk allemaal?
10: Nee, ik denk dat het heel goed is. En het is ook prima op een gegeven moment om te concluderen, ja, dit is het niet voor mij. En dan kom je er niet uit en ga je wat doen.
12: Ja.
10: Hè? Maar wat voor bedrijven wel belangrijk is, wat ze uit dit rapport kunnen halen, is dat ze dit weten en dat ze in ieder geval proberen de communicatie daarover open te houden met collega's. Want je wil niet mensen verliezen terwijl je er iets aan had kunnen doen.
12: Precies. Wat je net zegt vind ik wel mooi. Even indacht de woorden van John F. Kennedy ooit, die zei, don't ask what we can do for you, but ask what you can do for your country.
10: Exactly.
12: Dat zegt iets over communicatie, maar ook naar die werkgever toe. Ik vind ook dat die werknemer zelf proactief moet zijn.
10: Ja.
12: En niet op zijn rugje moet gaan liggen van, help, je moet mij nu helpen en ondersteunen. Ja. Maar ga nou zelf eens initiatief tonen met laat zien wat je kan. Ja, wat je wil, toch?
10: Ja, precies, mee eens. En hoeveel werknemers gaan zelf naar hun werkgever toe en zeggen, joh, ik zit nu hier en hier mee, dit is er aan de hand.
12: Ja.
10: Ik zou graag die en die kant op willen. Hoe kan ik daarbij helpen?
12: Precies.
10: Hoe gaan we? Ja, dat
12: maar er gebeurt te weinig.
10: Dat denk ik wel.
12: Ja, ik ook.
10: Dat denk ik wel. Ik denk dat als dat zou gebeuren, dat er hele waardevolle gesprekken worden gevoerd op de werkvloer.
12: Ja.
10: En nu is het een beetje een analyse. Wat dat betreft is een rapport waiting to happen. Ja, dit had iedereen kunnen zien aankomen.
12: Ja.
10: En je weet dat de doelgroep steeds kritischer wordt. Dus die gaan meer eisen.
12: Ja.
10: Je ziet ook dat bij bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, vroeger waren dat hele harde feiten. Tegenwoordig zijn dat allemaal subjectieve, softe normen. Wat goed is.
12: Uh-huh.
10: Maar dat betekent dat die doelgroep steeds meer wil en eist. En daar moet een werkgever op acteren. En dat is soms heel lastig. Zeker als je ook nog met krapte te maken hebt.
8: Ja.
10: Want de mensjes worden minder.
8: En dus vooral goed met elkaar blijven praten. Dat is belangrijk.
10: Blijf in gesprek. En dit gesprek eindigt, vermoed ik.
8: Dankjewel, arbeidsmarktcommunicatiestratege Nicaio Wijnen. Presentator van BNR at Work. Vanmiddag nieuwe afleveringen.
10: Ja, vanmiddag zijn we nog om sowieso een podcast met Don Seder. Ja. En met Soufiane Embarki, die gaat vandaag live. En we gaan het vandaag hebben dus over grensoverschrijdend gedrag. We hebben Thea Vlot, advocaat. Mm-hmm. En die gaat een aantal casuïstieken bespreken over vermeend slachtoffer, vermeend dader bij grote corporates. En hoe je daarmee om moet gaan als dus iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont.
12: Nou, goed. Vind je het een beetje veilig in deze studio?
10: Ik heb me door niemand geïntimideerd gevoeld. Maar er komt nu iemand
12: die al wat roos voor u weer. Nou, bedankt.
10: En die is ook redelijk vriendelijk. Ik geef haar nu een box.
9: Oké. Okay. Dankjewel, die ga je
12: wijden. Dennis Mooij van de ABB. Meeste vertraging nu op de A2. Dennis, vertel.
3: Zeker, heb je bijna 3 kwartier vertraging vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Geldermalsen. Dat komt door een ongeluk. Er waren daar een paar rijstroken dicht, maar de weg is nu weer vrijgegeven. Flitsmeister meldt aan de camera op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 215,9. En op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij 146,8. Ook op de A58, maar dan richting Vlissingen bij 160,6.
28: Luister vandaag, begrijp morgen.
13: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
14: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
15: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
12: En dan is het 12 minuten voor 10 geworden. En dan weet je, dan staat er even op programma dat we naar Diana Matroos gaan. Om te vragen wat we gaan doen bij BNR's Big Five. Deze week van sterk de zomer in. Je ziet er sterk uit, maar wie heb je terug?
17: Nou, ik kan misschien nog wel nog sterker worden.
12: Dat is wel de bedoeling van deze week.
17: Ja, precies, precies. En ook iedereen een beetje te helpen. En we gaan het over gezondheid en voeding hebben met emeritus hoogleraar Jaap Seidel. Hij is echt een autoriteit als het hier om gaat. Ja. Hij heeft al heel lang geleden gewaarschuwd over de obesitas-epidemie die over Nederland zou waaien. Het moeilijke is dat daar heel slecht naar hem is geluisterd. Dus ik kan me voorstellen dat hij ook ergens een beetje gefrustreerd is geraakt achteraf. Maar wat we zo meteen ook met hem gaan bespreken is allemaal praktische tips. Want de zomer is toch wel het moment om weer nieuwe routines aan te leren. Ik ga het zelf ook weer proberen.
9: Ja. Met wat?
17: Vooral met heel veel bewegen, wandelen, toch nog gezonder eten, nog meer sporten. Ik vind het gewoon wel. Ja, nee, dat
12: je
17: kan.
12: Je bent al zo gezond.
17: Ja, nee, ik ben al heel gezond, maar het kan altijd beter. En ik ben altijd iemand die heel erg geneigd is om heel veel tijd aan mijn werk te besteden. Omdat ik mijn werk ook leuk en belangrijk vind, dat ik het ook goed allemaal voorbereid. Maar soms misschien iets meer...
12: Nee zeggen,
17: ja. Precies,
12: jawel, ik wist het.
9: Dus je hebt niet alleen goede voornemens op 1 januari, maar ook in de zomer.
12: Ja, precies.
9: Dat is wel grappig.
12: In juli.
17: Nou ja, dan heb je gewoon net wat... Weet je, ook sporten is makkelijker met het mooie weer naar buiten gaan. Dus let's give it a try, hè?
12: Dat wou ik zeggen. Vanaf 10 uur gaan we het weer proberen. Ja. BNR's Big Five dan met Diana Matroos en Jaap Seidel.
9: Het kabinet krijgt met een nieuwe wet de mogelijkheid om verregaand in te grijpen bij bedrijven in de defensieindustrie, schrijft het Algemeen Dagblad. Het is een onderdeel van een heel pakket. In een noodsituatie moet het mogelijk zijn om een klein aantal bedrijven te dwingen om materiaal te gaan maken voor de krijgsmacht. En zo wil het kabinet dus meer controle krijgen over de productiecapaciteit van die industrie. In uiterste gevallen, als het allemaal echt niet anders kan, dan kan de staat de voorraad van bedrijven vorderen, zodat materialen die Defensie nodig heeft niet meer verkocht kunnen worden aan andere klanten of landen, maar zodat ze dus beschikbaar komen voor Defensie. Minister Herbert van Economische Zaken stuurt een nieuwe wet vandaag naar de Raad van State voor advies. En nee, die verplichting gaat uiteraard niet direct gelden. Het is een uiterste stap die gezet kan worden. Eerst wordt gevraagd of bedrijven Defensie willen helpen. Alleen in een noodsituatie wordt de nieuwe wet ingezet. En het aantal bedrijven dat daarvoor in aanmerking komt is ook op 2 handen te tellen, zo zegt de minister. Met die bedrijven zijn er ook al afspraken gemaakt. Dus als het goed is, komt het voor die bedrijven ook niet uit de lucht vallen. En het gaat er met name om bedrijven die spullen produceren die van belang zijn in een oorlogssituatie. Dus dan moet je denken aan wapenfabrieken. Maar bijvoorbeeld ook bedrijven die pleisters maken voor drogisterijen. Nou, dat hebben we uiteraard in Defensie ook nodig, pleisters. Die zouden daar ook voor in aanmerking kunnen komen. Herbert hoopt dat de wet volgend jaar in kan gaan. Hopen dat je het nooit nodig hebt, dit soort inzetten. Maar wel achter de hand dus, als het ligt aan het kabinet.
28: Tech-update.
11: En daartoe hier in de studio aangeschoven Niels Koolhoos. Niels, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
11: Het Europese parlement gaat morgen toch weer stemmen over chat control, waarmee platformen berichten van gebruikers kunnen scannen op het misbruik, kindermisbruikmateriaal. Hè? Dus de echte nare
18: dingen. Ja, echt de dingen zoals kinderporno dus. Ja, hele heftige beelden die je echt niet wil zien in chats, inderdaad.
19: Nee. Strafbare dingen ook.
18: Echt strafbare dingen, inderdaad. En dat is toch best wel opvallend, dat hier toch weer over gestemd gaat worden. En dat komt omdat de Europese Volkspartij, waarbij ons het CDA in zit, gisteren ineens een spoedprocedure in gang zette om chat control toch nog een keer te behandelen in Europa. Want in maart is het al een keertje weggestemd. En die procedure is dus aangenomen door het parlement, waardoor er morgen opnieuw gestemd gaat worden. Eén dag voordat het zomerreces begint. En opvallend daarbij is dat er over exact hetzelfde voorstel gestemd gaat worden, dat in maart dus nog verworpen werd. En dat voorstel houdt dus in, inderdaad, wat je al zei, Bas, dat techbedrijven zoals Google en Microsoft jouw privéberichten, mails en allemaal ander chatverkeer mogen doorzoeken op strafbaar materiaal, wat vooral gaat om kindermisbruikmateriaal, dus kinderporno en zo. Ja. Maar de voorwaarde daarbij is wel dat jij daar dan expliciet toestemming voor geeft als gebruiker. En die vorm kennen we als chat control 1.0. Maar waar het parlement uiteindelijk naartoe wil, is chat control 2.0. En dan komt die vrijwilligheidseis te vervallen. En wordt het dus eigenlijk verplicht dat jouw berichten gescand worden. Ja. Maar ja, je kan je wel voorstellen, daar is nogal wat oneenigheid over.
11: Precies.
18: En dat zien we dus ook al bij de 1.0 versie van chat control.
11: Ja, maar het staat nu dus weer op de agenda. De oneenigheid lijkt dan weg te werken, inderdaad, omdat de Europese Volkspartij, de EVP, wel wat mee lijkt te buigen naar die 2.0?
18: Nou, het is heel erg vreemd, want de oneenigheid is er nog volop. Vooral omdat er een angst is voor massasurveillance. Want ja, hè, we zijn allemaal tegen kinderporno, maar het is ook niet een heel prettig idee
11: dat iedereen alles maar kan bekijken.
18: Ja, dat iedereen alles maar kan, dat je overheid kan meekijken bijvoorbeeld. Ja, ja. En daarom wil het Europese parlement er begin dit jaar voor zorgen dat onder andere versleutelde berichten niet onder chatcontrole zouden vallen. Maar daar kon de Raad van de Europese Unie zich er niet in vinden. Dus viel alles in het water. Tot nu, want het voorstel is dus weer uit het water gewist. Ja, en het wordt opnieuw besproken. Maar ook de manier waarop dat gebeurt, en daar komt die Volkspartij om de hoek kijken, dat is best wel controversieel. Want opnieuw stemmen voor een ongewijzigde tekst is best wel ongewoon in het Europese parlement. Dat is het sowieso in de democratie. Maar omdat het nu om een soort tweede lezing gaat, is de manier van stemmen ook anders. En daar kan de Volkspartij toch een soort voordeeltje uithalen. Want als je nu voorstemt, dan stem je er eigenlijk voor dat het voorstel weer weggaat. Het is dus zeg maar andersom. Je stemt niet voor chatcontrole, maar je stemt voor dat je tegen chatcontrole bent. Ja. En dan wordt het heel erg lastig. Ja, het wordt verwarrend. Ja. Je hebt dus nu eigenlijk een absolute meerderheid nodig om het voorstel van tafel te krijgen. En dat kan heel erg moeilijk worden, want dan heb je minimaal 361 stemmen nodig in het parlement. En dinsdag was het al om het randje om die spoedprocedure in gang te zetten. Toen had je 331 voorstemmen, 304 tegen en 11 onthoudingen. En ik kan me voorstellen, Bas, Europarlementariërs, één dag voor het zomerreces, misschien zijn er toch al wat vakanties geboekt, zijn er toch niet aanwezig. En dan gaat het er alsnog doorheen komen, omdat er dus te weinig stemmen zijn dit keer.
11: Precies, nou, we gaan het zien. Nog even een huishoudelijke mededeling van Samsung. We mogen 22 juli aanstaande in de agenda zitten voor Unpacked. En dat is eigenlijk, dat is een beetje het goed nieuwsfeestje van het bedrijf. En dan komen allemaal nieuwe dingen.
18: Gaan ze inderdaad al hun producten aankondigen. Precies. Degene waar ik het meest naar uitkijk is de nieuwe Galaxy Z Fold 8. De vouwtelefoonserie van Samsung. Ja. Want die krijgt een compleet nieuw ontwerp. Het scherm wordt wat korter, dus hij wordt minder hoog. Maar tegelijkertijd wordt het scherm dus ook breder. Dus je moet denken aan een soort rare mix tussen een smartphone en een tablet.
11: Qua vormfactor,
18: inderdaad. Ja. En hoewel we de prijs die krijgen we waarschijnlijk pas tijdens Unpacked te horen. Mm-hmm. Maar er is al het een en ander gelekt. Voor een Fold 8 gaan we waarschijnlijk, nou hou je vast, €2000 betalen.
11: Nee!
18: Ja, best wel veel geld.
11: Maar kan je hem wel opvouwen.
18: Kan je wel opvouwen, dat is heel erg leuk. En wat ook meevalt, hij is even duur als de Fold 7 kostte toen hij vorig jaar uitkwam. Okay. Dus in die zin valt het mee. Vooral omdat we nu in een wereldwijde geheugenchipcrisis zitten. Mm-hmm. Waardoor zo'n beetje elk elektronisch apparaat een stuk duurder wordt. Apple heeft ook laatst nog aangekondigd dat de prijzen omhoog zullen gaan. Alleen, we moeten maar even wachten op de specificaties van die Fold 8. Want voor hetzelfde geld denkt Samsung, we gaan er gewoon minder geheugen in stoppen. En dan houden we hem even duur. Maar effectief krijg je dan minder voor hetzelfde geld. Dus betaal je eigenlijk een soort van meer. Dus ja, het is een beetje
11: toch gek. Wel. We gaan het zien.
18: We moeten het zien.
11: 22 juli, dankjewel. Niels Koolhoos.
20: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
11: Ja, gisteren enorme skyscraper, een woontoren, althans dat wordt hier in New York, die dreigt in te storten, is inmiddels gestabiliseerd. Maar gisteren was het toch nog wel een beetje alle hands aan dek, zei Zoran Mamdani, burgemeester van New York.
21: Two structural columns have buckled, in addition to multiple cracks and sagging floors. The building remains unstable. This is an existing 37-story building with active permits to convert it from a commercial office building to a residential building.
12: Ja, ze worden omgebouwd dus inderdaad, hè, dat hele ding. Nou, zegt Ahmed Tagani, dat is een lokale functionaris, dat het gebouw al uren in de gaten wordt gehouden, dat er geen beweging te zien is en dat er nu ook stutwerkzaamheden gaande zijn. Maar toch, het is wel iets opmerkelijks, hè, deze arbeider in Manhattan.
21: The north side of that building is crumbling. The I-beams are bending like cigarettes in there, which is super dangerous. I've been in construction 21 years and I've never seen a beam bent in half.
12: Nou, hopelijk dat het ding nu houdt, dat is wel prettig. En er werden meteen natuurlijk mensen op straat gevraagd door de lokale nieuwsdiensten van wat vindt u ervan? En daar kwam ook deze meneer.
0: At the moment it was very scary as the way they announced it's an emergency evacuate immediately without even wearing our shoes.
12: Ja, dat was wel erg geschrokken. Dat blijkt maar weer. De rest hebben we niet helemaal meegekregen. Een dank voor uw waardevolle bijdrage, zeggen we dan. Tot zover de ochtendspits. Zometeen op BNR, BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Jaap Seidel is voedingswetenschapper, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU in Amsterdam. En gaat Diana Matroos een uurtje heropvoeden. Dat zit er dik in namelijk. Goede voornemens. We zijn er morgen weer om 6:00. Tot dan.
9: Tot morgen.
16: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
19: BNR Business Beat.

0: Verdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Thomas van Zijl.
4: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de rechtszaak rondom de verkoop van Solfinity. En IT-fenomeen Jan Baan komt langs. Hij vindt het tijd voor een grote schoonmaak in de wereld van de software. En de opkomst van AI kan daar alleen maar bij helpen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
7: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
6: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
5: Nu in de BNR-app.
8: Het Openbaar Ministerie vervolgt Tata Steel vanwege opzettelijke vervuiling en nalatigheid. Jette toont begrip voor Amerikaanse tegenaanval op Iran. Rutte noemt ze noodzakelijk. En staatssecretaris Johannes de Bat zegt: gemeente Moerdijk ging te snel met het opheffen van het dorp Moerdijk. Dat zegt hij in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
9: Dennis Mooij van de ABB. Is het nog druk op de weg?
10: Nou, dat valt op zich wel mee, tenminste, in de meeste regio's. In Brabant en Rotterdam staan nu de meeste files. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen knooppunt Empel en Geldermalsen een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Problemen bij Rotterdam op de A4 richting Den Haag. Bij de Benelux-tunnel zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. En aan de andere kant van de stad, op de A16 vanuit Breda, heb je voor het Terbrechtseplein een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20. Meister meldt aan een camera op de A32, Leeuwarden-Heerenveen bij 61,9... en de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen bij 32,0.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland, is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt, maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. Zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder en noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. Voor de tweede opeenvolgende nacht heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev met raketten bestookt. Er vielen zeker 2 doden. Op andere plekken wist de Oekraïnse luchtmacht Russische drones te onderscheppen. Het gebeurde allemaal in aanloop naar de verwachte ontmoeting tussen de presidenten Zelensky en Trump op de NAVO-top. En een lugubere vondst in Leiden. Daar lag vannacht een speedboot in de gracht met allerlei bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Later bleek dat een van de opvarenden zijn of haar hoofd had gestoten tegen een brug. De opvarende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar...

0: Later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. En later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wat zijn de tips om deze zomer gezonder te gaan eten en een echte lifestyle switch te maken? Ik ga het zo meteen vragen aan emeritus hoogleraar voeding en gezondheid, Jaap Seidel, in BNR's Big Five. Sterk de zomer in.
2: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships, z-eventships.nl.
3: Zijn slapende dienstverbanden terug van weg geweest? Je hoort het straks om 1:50 in de Economische Stand van Nederland.
4: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
2: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy, met AI.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan moet je deze week echt gaan luisteren. En misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en ook nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen nou omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je nou echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is dat Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Hij doet al decennia lang onderzoek naar gezonde voeding. Schreef boeken aan grenzen aan de gulzigheid en het voedingslabyrint. En daarnaast adviseert hij overheden, onderzoeksinstituten, maar ook farmaceutische bedrijven. Van harte welkom.
8: Dank u wel.
1: Ik vroeg me af, grenzen aan de gulzigheid. Ben jij zelf wel eens heel gulzig als het om eten gaat?
8: Jazeker. Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje gulzig is. En ja, gulzigheid is eigenlijk in mijn ogen meer eten dan je eigenlijk van plan was.
1: Hè? Ja.
8: Dus dat doe ik ook wel eens. Ja. Elke keer als we gezellig met elkaar aan tafel zitten en het duurt heel erg lang en we hebben allerlei nieuwe gerechten enzovoorts, dan eet je meer dan je eigenlijk van plan was. Maar wat vaker nog gebeurt is dat je ondertussen snacken enzovoorts. Je was het niet van plan, maar er staat een schaal met koekjes en uiteindelijk is die ook leeg.
1: Dat vind jij een lastig moment ook?
8: Dat zijn allemaal lastige momenten. Impulsachtige dingen die zijn eigenlijk, je hebt een voornemen van ik ga minder eten en ik ga gezonder eten. En uiteindelijk word je toch elke keer weer verleid tot ongezonde dingen.
1: Ja, en dan ga je jezelf straffen. Waarom heb ik het nou weer gedaan?
8: Ja,
1: en dan voel je ook
8: krijg je een laag zelfbeeld
1: soms niet
8: en zo.
1: Lekker.
8: En dan wil je weer comfortfood.
1: En zo is het een hele vicieuze cirkel. We gaan allemaal de tips ook bespreken. Ja. Hoe we dit ook een beetje kunnen doorbreken. En ook wel de industrie schetsen die ons ook weer op het verkeerde been brengt elke keer. Ja. Misschien eerst even, wat is nou het grootste misverstand rondom voeding dat je uit de wereld zou willen helpen?
8: Nou, het grootste misverstand is wat ik heel vaak in de politiek hoor, maar ook in allerlei discussies, is dat mensen allemaal heel goed in staat zijn om zelf hun eigen keuzes te maken en gezond te leven. Dat is niet zo. Mensen ontbreken vaak de kennis, de vaardigheden, de tijd, het geld, de mogelijkheden, een culturele of sociale of fysieke omgeving die eigenlijk daar niet toe uitnodigt. En daar moet je mensen dus echt bij helpen.
1: Ja, dus en dan moeten ze echt die omgeving moet gaan helpen.
8: Ja, ook. Ook de vaardigheden verhogen en de kennis verhogen. Wat wij zien, ik doe veel onderzoek bij kinderen, dat kinderen echt helemaal niet weten waar hun voeding vandaan komt, wat je ermee moet doen, waarom het belangrijk is. Het meeste wat ze horen is marketing en reclame en allerlei andere zaken als het om voeding gaat. En daar moet je echt, als je mensen dan toch verantwoordelijk stelt voor hun eigen keuzes, moet je ze natuurlijk wel de kennis en de vaardigheden geven om dat te doen.
1: Ja. Nou, kan ik me voorstellen dat heel veel zaken zijn natuurlijk duidelijk. Hè, dat het niet gezond voor je is. En misschien moeten we daar nog meer educatie op loslaten. Ja. Maar als je kijkt naar de voedingswetenschap. Is de voedingswetenschap er eigenlijk over uit wat echt gezond is? Want ik zie hele verschillende voedingswetenschappers toch hele verschillende dingen ook zeggen.
8: Nou ja, ten eerste is er niet een one size fits all. Dus er zijn altijd mensen die zeggen, voor mij werkt dat standaard voedingsadvies niet. Ik doe het op een hele andere manier. En dat is helemaal prima. Over het algemeen kun je zien dat de Gezondheidsraad bijvoorbeeld maakt richtlijnen goede voeding. En dat doen andere landen eigenlijk ook. Mm-hmm. Of het nou Denemarken of de Verenigde Staten of Canada of waar dan ook is. En je ziet dat die eigenlijk allemaal wel heel erg op elkaar lijken. En dat is eigenlijk in de basis: eet voldoende groente en fruit. Eet voldoende volkoren graanproducten, wat peulvruchten. Eet ook de goede eiwitbronnen en dat soort zaken. En dat is eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde. En wat ook overal staat is: eet niet te veel suikerrijke voedingsmiddelen. Niet te veel vetrijke en zout. Zoute snacks en al dat soort zaken. Dus ik denk dat over het algemeen op die hoofdlijnen eigenlijk
1: men het er wel over eens is.
8: Iedereen er wel over eens is. Ja.
1: Geef je aan niet te veel suiker, niet te veel zout, niet te veel vet. Dan moet je echt naar onbewerkte voeding gaan. Hè? Ik denk dat echt een basis.
8: Of minimaal bewerkt. We eten allemaal natuurlijk wel bewerkt voedsel. Zodra je gaat koken, bewerk je voedsel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook prima. We hebben als mensen honderdduizenden jaren al voedsel bewerkt. En dat is ook prima, want het is meer houdbaar. De beschikbaarheid van voedingsstoffen is beter. Er zitten minder onveilige stoffen in. Denk aan aardappelen en bonen. Die kun je helemaal niet onbewerkt eten. Maar er is een mate van bewerking. Als bewerking eigenlijk vooral gericht is op overconsumptie. Maak het zo lekker dat mensen het niet kunnen weerstaan. En dat ze er niet mee ophouden. Dat hun hele beloningssysteem, als het ware, hun eetlust gaat over stemmen, dan is het niet goed voor je.
1: Nee, dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een zak chips. Hè. Daar zit een speciaal spulletje in. Ja, waardoor je uiteindelijk steeds meer gaat eten. Je denkt, ik neem één handje. Ja. Maar daar kan je dus eigenlijk ook niet zoveel aan doen in je brein.
8: Ja, dat kan wel.
1: Maar moeilijk.
8: Moeilijk. Hè. Als je die zak open hebt en je zit voor de televisie of naar voetbal te kijken of naar een Netflix-serie of wat dan ook, dan gaat die gewoon leeg. Ja. En dat gedachteloos, omdat je afgeleid bent. Hè, maar je kunt heel goed, wanneer je van tevoren denkt, dit is mijn portie chips die ik vandaag eet. Ik kreeg dat vroeger, toen ik klein was, een schaaltje chips. En dat was het dan. En dan eet je ook niet meer.
1: Nee.
8: Hè, dus je kunt natuurlijk die porties wel ook een beetje zelf.
1: Ja, ik weet nog heel goed, vroeger als ik met mijn opa en oma op pad ging, dan kreeg ik één drop Mentos.
8: Ja, ja.
1: En dacht ik echt, waarom krijg ik er niet meer? Weet je? Maar dan was ik echt me helemaal aan het verheugen. Wanneer komt het moment dat het tasje van oma open gaat? En dan kreeg ik één drop Mentos.
8: Ja, en dan geniet je er ook meer van. En daar doe je heel lang over.
1: Doen om hem op te krijgen, klopt. Ja. Goed, dus je zegt, helemaal onbewerkt hoeft nou ook weer niet. Maar als je naar die E-nummers bijvoorbeeld kijkt, is daar nou helemaal duidelijk wat je wel en niet tot je moet nemen?
8: Nou, E-nummers is een hele grote groep van stoffen die allemaal door de EU zijn gekwalificeerd als veilig, want daarom krijgen ze een E-nummer. Je moet, als je iets wilt toevoegen aan voedsel, moet je dat bij de EU aankaarten. En die gaan er naar kijken. Zijn er geen nadelige effecten van? En al dat soort zaken. Krijg je er geen kanker van of geen allerlei andere ellende? En als dat dan niet zo is, dan mag je het toevoegen. Dus ze zijn bewezen veilig, zal ik maar zeggen. Tot het moment dat we uiteindelijk besluiten dat we toch fout hadden. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten van toevoegingen. Want het zijn eigenlijk altijd toevoegingen. Er zijn een heleboel toevoegingen die we eigenlijk allemaal kennen. Vitamine C heeft ook een E-nummer. En daar is natuurlijk verder niks mis mee. Maar je hebt toevoegingen die voedsel veiliger maken. Mm-hmm. Voedsel meer langer houdbaar maken. Zodat je niet hoeft weg te gooien. Geen voedselverspilling. En je hebt stoffen, kleurstoffen, smaakstoffen enzovoorts, die het alleen maar lekkerder maken. Gezond voedsel eigenlijk toch nog weer laten aanzetten tot overconsumptie. En die stoffen heb je natuurlijk eigenlijk niet nodig. En zeker de mix van al dat soort stoffen, denk aan kinderen, al die kleurstoffen, al die smaakstoffen enzovoorts, die maken uiteindelijk dat ze meer van eten, van die ongezonde dingen. Want als je één kleur M&M's geeft, als ik een merk mag noemen, dat soort dingen, dan eten kinderen er meer van dan wanneer je al die kleuren hebt. Ja. Enzovoorts. Dus al die kleurstoffen die prikkelen ook het brein. En je wil ze eigenlijk allemaal proberen. En datzelfde geldt voor smaakstoffen. Als het heel erg lekker is, dan Ja, eet je er gewoon meer van.
1: En hoe kom je dan... als je naar al die E-nummers kijkt, hoe weet je dan een beetje wat is nog oké en wat moet ik echt niet doen? Of moet je gewoon heel logisch nadenken?
8: Ja, je moet eigenlijk logisch nadenken.
1: Ja.
8: Dus die E-nummers op zich zeggen niet zoveel. Maar je weet wel dat wanneer iets duidelijk gekleurd en dat er smaakstoffen aan toegevoegd zijn. Denk aan sauzen, denk aan soepen, denk aan allerlei andere dingen waar smaakversterkers in zitten. Dan vind je het lekkerder en dan eet je er eigenlijk meer van.
1: Ja. Je zegt, eigenlijk is iedereen het wel over eens wat er nou gezond is en ongezond. Toch zie je wel dat er allemaal verhalen dan de kop opsteken dat je heel veel eiwitten moet eten.
8: Ja, ja, ja.
1: En zeker als vrouw in een hormoongevoelige periode moet je heel veel eiwitten eten. Of als je gaat sporten, heel veel eiwitten eten. En dan soms is het weer, je moet heel erg plantaardig eten. Help ons hier in dat woud van tegengestelde visies.
8: Ja, nou dat we eiwit nodig hebben, daar is iedereen het over eens. Maar precies hoeveel dan, dat is afhankelijk van wie je bent. Er zijn mensen die een gemiddelde eiwitbehoefte hebben. En de deskundigen variëren dus een beetje van het is 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht tot ongeveer 1 of 1,2 gram. Per kilogram lichaamsgewicht. Dat maakt wel veel uit. Maar de marges zijn niet zo heel erg groot. Wat je over het algemeen ziet is dat sommige mensen veel meer eiwit nodig hebben. Dat zijn kinderen in de groei. Dat zijn sporters die veel energie verliezen en die veel eiwit nodig hebben vanwege spiermassa. Het zijn oudere mensen, het zijn zieke mensen. En ook mensen die afvallen hebben soms baat bij meer eiwit. Omdat eiwit verzadigt en je makkelijker dus ervan afvalt. Wanneer je een eiwitrijke voeding eet. Dus er zijn heel veel mensen die een goede reden hebben om meer eiwit te eten dan... dan aanbevolen vaak. Maar over het algemeen, de meeste mensen in Nederland die hebben overschrijden ruim die eiwitbehoefte die we per dag nodig hebben.
1: Nou, dat is echt wel veranderd, toch, de laatste tijd? Dat er heel erg wordt ingezet, ook met allerlei influencers, om veel meer eiwitten te gaan eten.
8: Ja, voor een deel is dat niet echt nodig. Voor die risicogroepen is dat wel nodig. Daarom wordt er in verpleeghuizen enorm gekeken naar eiwitinname. En bij zieke mensen in ziekenhuizen enzovoort. En ook bij kinderen in de groei wordt er... En sporters, die zijn ook bezig met shakes en met allerlei andere eiwitpreparaten. Dus die weten het eigenlijk allemaal wel. Wat je, denk ik, vooral niet moet doen... Is die eiwitten uit producten halen die zo sterk bewerkt zijn. Want... Die eiwithype, om het maar even zo te noemen, die is uiteindelijk natuurlijk ook bij de industrie geland. En dat betekent dat ze allemaal producten gezonder laten lijken door er wat eiwitpoeder aan toe te voegen. En eiwitpoeder is heel goedkoop. Dat komt uit de zuivelindustrie en uit de sojabonenindustrie enzovoort. Je kunt die eiwit heel goedkoop toevoegen.
1: Ja.
8: En dan kun je het veel duurder maken.
1: En je ziet het overal, hè, in de supermarkt.
8: En dan heb je van die... ik kom net van het station en daar zie je ook al die repen liggen. Er zijn honderden soorten al van eiwitrijke repen. Daar zit veel suiker in, er zit veel calorieën in, er zit ook veel eiwit in, maar het is heel duur. En die reepjes die zijn gewoon duur.
1: Dus niet doen, zeg je?
8: Niet doen. Want de eiwitten die we nodig hebben zitten vaak in basisvoedingsmiddelen. En dan heb je het over kwark, magere kwark, over bonen, over allerlei andere volkoren granen, maar ook vlees en dat soort dingen. Daar zit een heleboel eiwit in, dat is goed qua samenstelling. Dat past ook heel goed bij onze behoeften. En als je dat eet, krijg je ook allemaal nuttige voedingsstoffen erbij. In plaats van heel veel suiker en heel veel vet en heel veel zout of wat dan ook. En dat je zou dus die eiwitbehoeften vooral moeten hebben uit basisproducten.
9: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast vandaag is Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. En als het over gezondheid gaat, meestal zitten wij bij de Big Five. En jij kwam binnen. Nee, we gaan staan.
8: Ja.
1: Hè? Dat is ook al een manier om aan je gezondheid te werken. Want
8: ik zit al veel te veel.
1: Je zit al veel te veel, ja, precies. Dus heel goed dat je mij ook laat staan een uurtje. Want ik doe altijd mee met de gast. Dus supergoed, je bent mij al aan het beïnvloeden. Je kan je gedrag natuurlijk beïnvloeden. We gaan straks helemaal praten wat je er zelf aan kan doen.
8: Ja.
1: Maar ik wil toch ook wel even nog benoemen de macht van de voedingsspelers. Ja. Als het gaat over de ruimte eigenlijk die we echt hebben om vrij te kiezen. Hoe groot is de macht van de voedingsindustrie?
8: Ja, de voedingsindustrie, of eigenlijk het voedselsysteem in grote zin. Eigenlijk supermarkten zijn geen industrie in de zin van producenten van voedingsmiddelen. Maar die voedings. de commerciële voedingswereld, die heeft heel veel invloed op wat wij eten. En dat heeft te maken met het aanbod, met de beschikbaarheid, de prijs, het gemak, de marketing, reclame enzovoort. Al dat soort zaken die maken dat wij heel makkelijk die keuzes maken. De gezonde keuze is vaak duurder, meer bewerkelijk. Het imago is dat het niet zo lekker is en dat soort zaken. En we zijn dus heel erg gefocust op gemaksvoeding. Lekkere gemaksvoeding die je zo kunt eten. En daar is de industrie heel goed in geslaagd. En die weten ook ons op alle momenten eigenlijk van de dag daartoe te verleiden. Of je nou bij de bioscoop bent, of op het station bent, of bij het benzinestation, of in de sportkantine, of waar dan ook. Overal word je verleid tot die
1: ongezonde keuzes. En ik denk dat iedereen dat ook wel een beetje ziet. Ja. Maar wat zien we niet? Hoe ver gaat die beïnvloeding waar we misschien ook helemaal niet ons bewust van zijn?
8: Nou, ik doe veel onderzoek bij de jeugd. En dan zie je dat kinderen eigenlijk helemaal geen idee hebben dat ze zo ontzettend beïnvloed worden. Ze zitten de hele dag op social media en ze zien influencers. En ze hebben geen idee dat er allerlei sponsoren achter zitten. Dat ze energiedrank, vapen, maar allerlei andere fastfood. Het gaat maar de hele dag door. En daardoor wordt je keuze gewoon onbewust beïnvloed. Er is een heleboel, wat ze wel eens noemen, neuromarketing. Je bent je niet bewust van al die beïnvloeding. Waarom die signalen komen allemaal wel binnen. Plus het feit dat je vaak helemaal geen keuze hebt. Als ik met kinderen naar de bioscoop ga. Dan mag je niks meenemen. Je kijkt of je een tas bij je hebt.
1: Ja.
8: Je moet daar wel dingen kopen. En er is eigenlijk alleen maar popcorn, chips en frisdrank en al dat soort dingen. Er zijn geen gezonde alternatieven. En de porties zijn ook enorm. Als je met een kind van 7 naar de bioscoop gaat, kan die kiezen tussen een emmer of een hele grote emmer of een nog grotere emmer. En dat kan een kind natuurlijk eigenlijk helemaal niet op. Maar het is toch de dwingende keus, zeg maar, in zo'n...
1: En als je dan dat nog even verder trekt... Ja. Hè, want bij een bioscoop dan kan je nog zeggen... ik zit lekker lazy en ik neem maar ook even een chippy bij. Maar als je kijkt naar de sportscholen...
8: Ja, ook. Ja.
1: Zwemmen. Het is, na het zwemmen ga je een frietje eten.
8: Ja. Ja.
1: Hey, ik ken dat zelf ook wel van vroeger. Hè, dat je dat heel makkelijk ging doen. Ook de voetbalkantine. Het staat allemaal ongezonde troep.
8: Absoluut, ja. En dat geldt er niet alleen daarvoor. Maar ook de supermarkt is zo ingewikkeld. De aanbiedingen, de verleidingen bij de kassa, de beste plekken, de dingen, de 1 plus 1 gratis enzovoort. Dat zijn vaak, en de grootte van die porties, die nodigt ook uit tot overconsumptie. Dus wat zag ik nou gisteren? 2 liter cola flessen, die dan met 4 voor in een aanbieding zitten.
1: Ja.
8: En dan heb je dus 8 liter frisdrank meegenomen. En dat is een koopje, dus heel veel mensen nemen dat dan mee. En als die fles eenmaal open is, dan moet die leeg.
1: Ja. Ja,
8: want je kan hem niet een paar dagen laten staan met het dopje eraf.
1: Nee,
8: want dan
1: nee.
8: is het niet meer lekker. En dat geldt ook voor die grote zakken chips. Dus er zijn allemaal mechanismes die eigenlijk ons stimuleren om meer te eten dan we van plan waren.
1: En daar komt dus sociale media komen daar dan bovenop met die influencers. Je ziet nu ook weer een soort fiber revival.
8: Ja.
1: Fiber maxing, ja. Dat moet je dan gebruiken omdat je dan goed voor je darmen zorgt. Ja. En dan zou je geen kanker krijgen of dat soort
8: De claims zijn vaak overdreven, maar op zich is fibermaxing nog wel een van de betere, zal ik maar zeggen. Want we eten in Nederland veel te weinig vezel. En dat hebben we nodig voor een goed maag-darmstelsel, maar ook voor allerlei verzadiging en al dat soort dingen. En dat we eten minder dan de helft van de hoeveelheid vezel die we nodig hebben gemiddeld.
1: Mm-hmm.
8: En dat is met eiwit heel erg anders. We zitten eigenlijk gemiddeld boven de behoefte. Dus dat promoten van die proteïnes, zal ik maar zeggen, dat is niet echt nodig. Maar dat vezel promoten, dat is wel belangrijk.
1: Dus het begint eigenlijk bij iets gezonds, maar op een gegeven moment slaat het dan door met allerlei zaken die daar bovenop komen.
8: Dat is wanneer de commercie in de gaten krijgt dat je dat het verkoopt en dat het in is. Hè, dat er influencers zijn die mensen aansporen om dat te gaan eten. En dan roer je dus weer wat goedkope vezeltjes door je product.
1: En dat kan je erop zetten. Ja.
8: En dan zet je het er weer op en maak je het duurder.
1: Ik heb hebben wij een Big Five gemaakt over afslankmedicatie.
8: Oh ja.
1: En toen kwam ook naar voren dat de industrie vanwege al die middelen die we kunnen spuiten tegenwoordig alweer producten aan het ontwikkelen is die daarop inspelen.
8: Ja, natuurlijk.
1: Omdat je dan de voeding toch wel kunt verdragen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nou heel gezond is wat we dan gaan krijgen.
8: Nee, want kijk, nou, mensen blijven natuurlijk toch wel. Dat heeft te maken met die zogenaamde food noise. Dat is ook wel relevant hiervoor. Die patiënten die die middelen gebruiken, die rapporteren: ik heb niet meer, en dat mijn hoofd is niet meer helemaal overprikkeld met al die voedingsverleidingen. En ik kan gewoon even rustig nadenken over wat ik ga eten, in plaats van dat ik meteen wil grijpen naar die de zoete en vette verleidingen en dat soort dingen. Maar dat geeft dus ook aan dat daar, voordat ze die middelen gebruikten, we dus ontzettend last hebben van die enorme overdaad aan verleidingen voor ongezonde producten.
1: Ja, en dat ze dus dan daarna toch weer iets nieuws vinden, een nieuw product in de markt gaan zetten. Ja. En dan begint de verleiding weer opnieuw. We moeten kijken hoe dat uiteindelijk. Ja. Raak je wel eens gefrustreerd hierover? Want je bent al zo lang heb je gewaarschuwd. Ook bijvoorbeeld met Martijn Catan gewaarschuwd. Hè, dat cola voor kinderen heel erg slecht is. Dat ze daar dik van worden, bijvoorbeeld. Ja. Zo. Ja. Maar ook de hele obesitas-epidemie heb je eigenlijk al die jaren voorspeld.
8: Ja. Ja, mijn moeder zei altijd, sinds jij ermee bezig bent, is het alleen maar erger geworden.
1: Ja.
8: En dat is ook zo. Ja. Dat is zo. En kijk, de frustratie zit hem. Er is hoop en frustratie.
1: Ja.
8: Frustratie is dat de politiek het eigenlijk ook al heel lang weet. Ik heb heel lang voor overheden gewerkt, zowel gemeentes als ook de landelijke overheid, die eigenlijk wel weten wat er moet gebeuren. Je moet die verleidingen wat afremmen. Je moet de gezondere keuze makkelijker maken. Je moet kinderen meer vaardigheden geven. Gezond aanbod aanleren. En we weten het allemaal wel, maar we doen eigenlijk niks. En dat komt doordat er zoveel gedoe is rondom maatregelen die de overheid zou kunnen nemen als het gaat om beïnvloeding van onze keuze. Er zijn een heleboel mensen die meteen roepen, dat is betutteling. Als je zegt, kinderen worden enorm gedreven tot ongezonde keuzes, misschien moeten we ze daar een beetje tegen beschermen. Zeggen ze, ja, dat is betutteling. Maar de betutteling komt natuurlijk uit de industrie. Maar dat wordt eigenlijk terzijde geschoven, want iedereen moet vaardig zijn om dat allemaal te kunnen weerstaan, te begrijpen, te doorzien en alternatieve keuzes te kunnen maken. En we weten, dat is niet zo. Maar ze blijven daar toch heel erg op hameren, dat de overheid er niet voor is om...
1: Terwijl ze dat bij roken hebben ze dat natuurlijk niet gedaan. Daar zijn ze echt opgeschoven.
8: Ja, bij roken is de reden dat ze zijn opgeschoven is vooral de discussie dat andere mensen ook last hebben van dat roken.
1: Ja.
8: En dat, dat is bij frisdrank drinken minder het geval. En dat is iets wat... En bij alcohol speelt dat ook een beetje. Hè? Dus waarom hebben we nu discussies over alcohol? Dat is omdat verkeersongelukken, geweld en allerei andere... Of nou, huiselijk geweld, dus vandalisme of wat dan ook. Dit, heel vaak heeft daar alcohol een rol bij. Daar hebben we last van. Niet dat iemand zelf thuis drinkt. En daarom gaan we daar maatregelen over.
1: En daarom is dit hier ook zo ontzettend moeilijk
8: zo
1: om
8: lastig.
1: Het te veranderen. En
8: ja,
1: ook
8: dat is één ding. Twee dingen is de lobby van de industrie, die eigenlijk probeert te ondermijnen dat er regelgeving is. Sinds 2010 is er een wet in de maken op de verbod op kindermarketing, tot 16 jaar of zo. En dat is heel goed doordacht en dat is allemaal al uitgeschreven door de ambtenaren en allerlei deskundigen. En de industrie lukt het om dat steeds maar weer uit te stellen. En om het te ondermijnen met allerlei eigen zelfreguleringsdingetjes en dat soort zaken. De lange termijn. En uiteindelijk is de overheid ook heel gevoelig voor dat soort argumenten vanuit de industrie. En een derde is dat we eigenlijk weinig oog hebben voor de achterliggende factoren waarom mensen ongezonde keuzes maken. En dat is dus gebrek aan kennis en vaardigheden en tijd en geld. Dus vaak armoede, vaak veel stress, vaak in een omgeving wonen die uitnodigt op ongezonde keuzes. Daaraan werken, dat vindt de overheid nog veel ingewikkelder. Want dat is allemaal, dan moet je het hebben over ruimtelijke ordening, over onderwijs, over allerlei andere zaken.
1: Ja, dus dan gaan we het maar een beetje uit de weg. Dit is te groot.
8: Dat is niet van VWS. VWS moet het oplossen, maar die gaat daar niet over. En dus dat maakt het ook heel erg ingewikkeld om
1: En dus raak jij gefrustreerd zo'n beetje onderweg?
8: Ja en nee. Dus de landelijke overheid vindt het heel erg moeilijk om dingen te gaan doen. De suikertax en zo, is al eeuwen aan het... niet eeuwen, maar wel al 15 jaar een discussiepunt. Dat de overheid eigenlijk wel wil dat dat gebeurt, maar dat ze... Het steeds weer uitstellen. Lokaal is er wel veel meer belangstelling voor. Dus ik heb veel gewerkt hier in de gemeente Amsterdam, maar ook in allerlei andere gemeentes, die eigenlijk wel zien, wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die gezondheidsverschillen niet zo groot zijn, dat we een gezonde jeugd hebben, dat we een leefbare stad hebben, dat we die ongezonde verleidingen wat terugdringen.
1: Dus dat is een goed teken.
8: Is een goed teken.
1: Laten we daar zo meteen verder over praten. Ook hoe dat er dan een beetje uitziet in de praktijk. Maar ook hoe wij allemaal als individuen deze zomer kunnen aangrijpen om echt te veranderen. Zometeen praat ik verder met Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Hij is echt de autoriteit. Blijf luisteren.
10: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
11: Het is ongekend wat hier gebeurt.
10: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
12: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
10: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
13: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
20: Het barst in ons land van de briljante start-ups. Maar hoe loods je nou een pril idee door de beruchte Valley of Death? Vanmiddag in baanbrekende businessmodellen hoor je Mark Jansen van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. En hij onthult hoe zij daar start-ups selecteren en klaarstomen voor miljoenenrondes. Om 14:30 op BNR.
21: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat een dikke 70 kilometer file op de A7 van Groningen naar Duitsland. Heb je voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein is het oponthoud een half uur. Flitsmeister meldt aan een camera op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 250,2. En de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 245,1.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
0: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland, is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt, maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de Straat van Hormuz. Zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder en noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. Voor de tweede opeenvolgende nacht heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev met raketten bestookt. Er vielen zeker 2 doden. Op andere plekken wist de Oekraïnse luchtmacht Russische drones te onderscheppen. Het gebeurde allemaal in aanloop naar de verwachte ontmoeting tussen de presidenten Zelensky en Trump op de NAVO-top. En een lugubere vondst in Leiden. Daar lag vannacht een speedboot in de gracht met allerlei bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Later bleek dat een van de opvarenden zijn of haar hoofd had gestoten tegen een brug. De opvarende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. En later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En zojuist komt er breaking news binnen. De voorlopige overeenkomst die de Verenigde Staten en Iran hadden gesloten is voorbij. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om met dat stelletje leugenaars te praten. En Trump reageerde boos daarmee op de nieuwe vijandelijkheden tussen beide landen. De Verenigde Staten voerden luchtaanvallen uit. Dat hoorden we al nadat Iran volgens de Verenigde Staten schepen in de straat van Hormuz hadden bestookt. En dus de voorlopige overeenkomst tussen de VS en Iran is voorbij. Later meer hier op BNR, zowel online, in de app en op de radio. Hoe zorg je dat je de zomer gezonder of slanker uitkomt? Dat vraag ik zo meteen aan Jaap Seidel. Emeritus hoogleraar voeding en gezondheid in BNR's Big Five. Sterk de zomer in.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
26: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
25: En naar wat er o zo fout is gegaan.
27: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
25: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
28: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
29: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 gasten die allemaal op hun eigen manier vertellen hoe je sterk de zomer in kunt gaan. En vooral hoe je er heel sterk uitkomt, zodat je weer lekker aan dat nieuwe seizoen kan beginnen. Ik ga er later deze week nog over praten met oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, Reek Klaasens. Ik ga met hem praten over het belang van uit je comfortzone stappen. Hij heeft allemaal leiderschapslessen. Ik spreek ook met investeerder Guido Witpen, die zijn bedrijf met veel succes verkocht heeft en totaal ander leven daardoor kreeg, met heel veel rijkdom ook, maar geld maakt toch niet gelukkig. En over die inzichten gaat hij praten. Vandaag hebben we het over voeding en gezondheid. Ja. Ook heel erg belangrijk. En dat doe ik met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens mij 2024 met emeritaat gegaan, hè? Zoiets.
8: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar je blijft je gewoon actief inzetten op dit terrein?
8: Ja, het is nog lang niet af.
1: Nee.
8: Ik kan nu meer doen dan daarvoor.
1: Ja, ja, misschien ook wat vrijer spreken. Hè?
8: Dat ook, maar veel onderwijs en onderzoek, dat vergt natuurlijk ook heel veel tijd. Ja. En ik heb nu meer tijd om daarover na te denken en te praten.
1: Nou, heel fijn dat we dan met jou nog even lekker een half uurtje door kunnen. Dan wil ik ook een beetje de toekomst schetsen rondom eten en gezondheid en hoe we toch die omgeving kunnen veranderen. Maar uiteindelijk zullen we toch ook weer zelf moeten doen. Ja. En daarom beginnen met een aantal concrete voedingstips om sterk de zomer in te gaan. Ja. Misschien maar even de eerste vraag. Is de zomer echt het moment om je lifestyle te veranderen?
8: Ja, om verschillende redenen. Ten eerste is je leven natuurlijk anders in de zomer. Het is warmer, de dagen zijn langer, je bent wat actiever, je zweet meer. Je hebt op allerlei manieren een ander soort
1: patroon.
8: Waarom
1: helpt het zweet?
8: Nou, dat helpt niet, maar ik bedoel, daardoor moet je dus anders gaan eten en drinken.
1: En
8: je, omdat je dus minder eetlust hebt, want we zien over het algemeen dat gemiddeld, ik heb dat ooit lang geleden eens onderzocht, dan zag je dat gemiddeld het gewicht in de winter dat toeneemt en dat het weer afneemt richting de zomer. En dat het laagste punt is midden in de zomer. En dat komt gewoon omdat we actiever zijn, dat we minder eetlust hebben, dat we gaan experimenteren met van alles en nog wat. En niet meer in ons vaste patroon zitten. En niet meer in het vaste patroon zitten geeft natuurlijk een moment om een nieuw patroon aan te leren.
1: En straks willen die nieuwe patronen graag van je horen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen, je bent lekker op vakantie.
8: Ja.
1: Je zit aan de Franse Riviera met een heerlijk rozeetje.
8: Ja. Dat is ook helemaal prima, denk ik. Als je daarvan geniet, moet je het vooral doen. Maar je moet extra opletten. Die vocht is belangrijk tijdens de zomer. We hebben ongeveer 2,5 à 3 liter water per dag nodig. Ongeveer een liter daarvan komt uit ons voedsel.
1: Ja.
8: En de rest moeten wij erbij drinken. En wat we niet nodig hebben is heel veel suiker. En ook alcohol niet. Alcohol is eigenlijk redelijk funest. Als het gaat om de warmte, die maakt eigenlijk al dat je bloedvaten verwijderen. En alcohol doet dat nog eens een keer. Dus het komt ook harder aan, dat drinken. En je droogt er makkelijker door uit.
1: Mm-hmm.
8: Dus je hebt eigenlijk nog meer vochtbehoefte. Dus als je dan een glaasje wijn drinkt, drink er dan ook altijd een glas water bij.
1: Oké, heel goed. Dat is één
8: tip. Maar dat drinken is dus heel erg belangrijk. En verder worden we natuurlijk verleid tot allerlei lekkere dingen. Dus roomijs en al dat soort zaken. En ook daar kun je natuurlijk verstandige keuzes maken. Als je sorbetijs eet, dan is dat net zo lekker en net zo koud, maar het is minder dan de helft van de calorieën van roomijs.
1: Ja.
8: En dat soort eenvoudige dingen kun je natuurlijk gewoon wel doen.
1: Misschien één bolletje in plaats van drie met een tot slagroom nog erop.
8: Ook dat. Ja, maak gewoon een beetje verstandige keuzes zonder dat je zegt, ik ga helemaal niks meer doen wat lekker is en waar ik zoveel plezier aan beleef. Dat is belangrijk. Maar wat je vooral ook ziet, is dat je, ik had het er net al over, om een gedragsverandering te hebben, zeker als het gaat om je hele voedingspatroon, heb je dus kennis nodig, vaardigheden en tijd. Gewoon om het te leren.
1: Ja.
8: En dat heb je doorgaans niet in een druk werkbestaan. Dus die goede voornemens die er altijd zijn rondom de jaarwisseling, dat is nou juist net een verkeerd moment. Want je zit helemaal in de flow van verkeerd eten en de structuur. In januari begint weer je werk en het is allemaal druk en zo. Om dan nog te gaan experimenteren van, ik ga dus meer mediterraan koken of meer plantaardig of meer dit en dat. Dat is dan niet het goede moment eigenlijk.
1: Ja.
8: Maar de zomer is juist een heel goed moment.
1: Omdat je gewoon langer de tijd hebt, maar ook omdat je lichaam dus ook andere behoeftes heeft.
8: Waar je geen behoefte aan hebt, is zware maaltijden. Waar je wel behoefte aan hebt, is lichte maaltijden, salades en al dat soort dingen. En dat eet je ook op vakantie. Dat vind je eigenlijk ook lekker. Dus het idee dat gezond eten, altijd vervelend is en niet lekker enzovoort. Denk gewoon aan die groentemaaltijden en salades die je langs de Middellandse Zee kunt eten en dat soort dingen.
1: Ja.
8: En want dan weet je van, oh ja, maar dat is juist wel lekker.
1: Ja.
8: En ik heb dan ook helemaal niet zo trek in grote hoeveelheden.
1: En hoe lang heb je nodig om echt een nieuwe routine aan te leren?
8: Nou, dat hangt een beetje af van het niveau van kennis en vaardigheden wat je hebt. Soms moet je echt nieuw leren koken. Je moet het uitzoeken, je moet andere boodschappen doen. Je moet misschien andere pannen nemen of wat dan ook. Heel veel keukens waar ik in ben geweest, die zijn eigenlijk helemaal niet uitgerust om andere dingen te gaan doen. Ja, er is wel een frituurpan en een pannetje om iets in te koken, maar allerlei andere dingen, gereedschappen en dat soort zaken, die zijn er vaak niet. Dus kennis en vaardigheden, die kun je juist dan opdoen. En die kun je ook een tijdje uitproberen, zodat je aan het eind van de zomer gewoon in een routine zit, zodat je het kunt volhouden.
1: Ja.
8: En want dat is het grote probleem met die 1 januari goede voornemens. Die zijn altijd wel goed bedacht, maar bijna niemand houdt het langer vol dan 2 of 3 weken. Gewoon omdat je het niet lukt om in die routine te komen.
1: Omdat je gewoon te weinig vrije tijd hebt.
8: Want je moet nieuwe gewoontes aanleren. Ja. Nieuwe gewoontes aanleren kosten gewoon tijd.
1: Ja. En wat zijn nou goede gewoontes? Wat zou nou een goede routine zijn? Want het moet ook niet te moeilijk worden. Hè? Soms gaan mensen het heel moeilijk maken voor zichzelf. Nee. Help ons even aan een makkelijke routine.
8: Nou ja, ik zeg zelf altijd van, elke dag een beetje gezonder dan de vorige dag. Dat helpt enorm. Als je dat een paar maanden doet, dan zit je aan het einde van die zomer, ben je heel veel gezonder bezig. Het hoeft niet in één keer om. Want dat is, dan moet je allerlei dingen afleren. Dingen waar je aan gewend bent, moet je er ineens, die ga je missen. Je moet je gezin ook meenemen. Of je collega's. Ja. Of nou ja, wat dan ook. Je sociale omgeving moet erin meegaan. En dat betekent dat je dus gewoon de tijd nodig hebt. Nou, gemakkelijke dingen zijn in feite ja, ga gewoon andere. Ga eens volgens de schijf van 5 eten. Meer de groenten, fruit, de salades, al dat soort zaken. Juist in de zomer is er heel veel aanbod van groenten en fruit. En dat betekent dat je het dus ook makkelijker kunt goedkoop kunt kopen.
1: Maar met fruit zit natuurlijk ook helemaal vol met suiker. Dus als je alleen maar de hele dag bananen, appels en weet ik veel, mango's gaat eten, dan gaat het ook niet helemaal goed, denk ik.
8: Niet de hele dag, maar dat we aan die twee stuks fruit komen, want daar komen we in Nederland niet aan. We zitten ook daar ongeveer op de helft. Maar het is een stuk gemakkelijker wanneer je druiven en bessen en al dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk de vruchten van de zomer.
1: Ja.
8: Dat zijn de bosbessen en de frambozen en de aardbeien en dat soort dingen. Nou, daar kun je echt niet heel gemakkelijk te veel van eten, waardoor je aankomt. Je moet een hele berg opeten om één roomijsje als het ware te compenseren.
1: Ik ontbijt bijvoorbeeld 's ochtends niet. Dat vind ik ook gewoon fijn. En dan hoor je ook over dat het juist goed zou zijn om je lichaam een beetje tot rust te laten komen. Anderen zeggen weer, nee, je ontbijt is juist het allerbelangrijkste.
8: Ja.
1: Wat is nou het echte verhaal?
8: Nou, dat hangt een beetje van je per individu af. Hè, van wat gemakkelijk gaat. Ik zeg altijd bij kinderen, als kinderen zonder ontbijt naar school gaan, hebben ze de hele ochtend trek. En dan willen ze snacken, ze kunnen zich moeilijk concentreren en zo. En we weten uit onderzoek dat een verantwoord ontbijt, en dat is dus niet wit brood met jam en vruchtensap, zoiets dergelijks, dat is alleen maar suiker.
1: Ja,
8: maar
1: vruchtensap is echt killing, hè?
8: Ja, maar als je havermout met vruchten eet of dat soort dingen, dan doen kinderen het gewoon beter. Ja. Ze zijn verzadigd, niet te verzadigd, maar ze kunnen zich goed concentreren. Ze hebben genoeg energie om te spelen en te springen en dat soort dingen. Dus voor kinderen vind ik het belangrijk dat ze wel ontbijten. Voor volwassenen hangt het heel erg af van wat voor soort werk je doet. Als je zwaar lichamelijk werk doet, dan heb je dat misschien dat wel nodig. Maar als je gewoon een kantoorbaan hebt en je zit voornamelijk in de auto of in de trein, ja, dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel energie nodig. Hè?
1: Nee. Dus je hebt het niet nodig, maar er zijn ook beweringen dat het juist beter zou zijn om je lichaam tot rust te laten komen. Ja. Dat hij even niet hoeft te werken om al die voeding te verteren. Dat is een beetje onzin dan, denk ik.
8: Nee, dat is niet onzin. Kijk, als je veel te zwaar bent en je hebt diabetes of je zit daar tegenaan, je hebt allerlei dingen zoals een hoge bloeddruk en dat soort dingen, dan is intermittent fasting, dat helpt wel. Zeker op de korte termijn lukt het daardoor mensen makkelijker om minder te eten en minder veel koolhydraten naar binnen te werken, waardoor ze steeds een hoge suikerspiegel hebben in hun bloed en veel insuline en zo. Dus dan intermittent fasting, dat helpt wel.
1: Maar het is niet voor ieder mens per se goed, want die claim wordt dan gedaan.
8: Nee, bijvoorbeeld, ik zou het niet doen als ik een jonge vrouw was met een laag lichaamsgewicht. Als je dan gaat intermittent fasten, dan verlies je ook nog weer lichaamsgewicht. En dat is dan juist niet goed voor je. En dan raak je onder een bepaalde grens, de menstruatie stopt en allerlei andere hormonale veranderingen, dus dat zou ik dan niet doen. Intermittent fasting is geen recept voor iedereen. Het moet je goed bevallen. Je moet het goed kunnen inpassen in je dagelijks leven. En dan helpt het mensen wel gewoon om hun energieinname te reguleren. Ja. Maar voor bijvoorbeeld kinderen zou ik niet per se intermittent fasting gaan adviseren.
1: Zometeen ga ik met Jaap Seidel spreken over plantaardige voeding, ja of nee. Is dat nou eigenlijk een beter verhaal? En supplementen, want daar vind je ook wel wat van. Ja. Maar eerst wil ik even van jou horen, Thomas. Waar ga je het zo meteen over hebben?
7: Ja, ik word zo meteen weggeblazen door Jan Baan, IT-tycoon. Ja. Actief al sinds ver in de vorige eeuw. En hij heeft het nu voorzien op de grote techbros. Hij wil IT democratiseren. Hij wil die miljarden winsten van de Amerikaanse techbedrijven eigenlijk daar laten terechtkomen waar ze horen, namelijk bij het Nederlandse MKB. En hoe hij dat gaat doen met zijn eigen IT-platform, ja, mij is verzekerd dat ik er waarschijnlijk niks van ga begrijpen. Maar we gaan het allemaal horen zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Dat red je.
7: Benedikt Fiek is er ook. Eventjes met een korte reactie op het feit dat het OM Tata Steel gaat vervolgen.
1: Ja, dat zijn hele grote stappen.
7: Dus ik denk dat dat voor haar ook wel een grote stap is, na een jarenlange strijd. En het lobbypanel meldt zich onder andere over dat uitzendverbod in de vleesindustrie. De ABU, de brancheorganisatie, blijft toch lobbyen voor meer ruimte voor uitzenden. Ja, hoe je dat doet in een min of meer geslagen positie, maar ook dat gaan we zo meteen horen.
1: Oké, interessante uitzending vanaf 11 uur. Dankjewel, Thomas.
24: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five Sterk de Zomer ingaan. Eerder deze week sprak ik over dit thema met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Over hoe zij juist na haar zwaarste tegenslagen de grootste prijzen heeft gepakt. En er zitten een paar belangrijke lessen in die we ook zelf allemaal kunnen toepassen. Ook lessen voor het bedrijfsleven. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik over voeding en gezondheid met hoogleraar voeding en gezondheid. Emeritus hoogleraar, moet ik zeggen, Jaap Seidel. En we hebben altijd de kettingvraag, Jaap, in de uitzending. Gisteren sprak ik hier met de dokter in de psychologie, Elke Gerards. En dat ging over de zebra en de leeuw. En dat we iets meer de zebra moeten hebben in ons leven, iets meer rust. Maar ze wilde dit vooral van jou weten.
9: Ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
8: Ja. Ja, goede vraag. En eigenlijk is het alle twee. Dus we moeten de omgeving veranderen, zodat we niet automatisch verleid worden tot de ongezonde keuze. Als de ongezonde keuze de makkelijkste, goedkoopste, het meest aanwezige is, ja, dan is gedragsverandering gewoon heel erg lastig. Dan vraag je aan mensen, betaal nou eens wat meer en besteed nou eens meer tijd aan allerlei dingen. Dat gaat niet gewoon gebeuren. Dus die omgeving moet anders worden. Maar je moet ook sterk in je schoenen gaan. Want als die omgeving niet verandert, heb je natuurlijk wel weerstand nodig tegen die omgeving, tegen die verleidingen. En dat kun je heel gemakkelijk doen door bijvoorbeeld een beetje vooruit te plannen. Als je een beetje weet waar je gevoelig voor bent, voor welke prikkels. Ik ben zelf gevoelig voor het moment dat ik op de trein stap, 's avonds laat, en dat er de trein weer vertraagd is en er alleen maar ongezonde dingen zijn, dan heb ik echt ontzettend behoefte aan iets uit de muur trekken of een andere snack. Als ik dan niks bij me heb, gaat dat ongetwijfeld ook gebeuren. Als ik wel iets bij me heb, bijvoorbeeld een boterham of een cracker of fruit of wat dan ook, dan eet ik dat op, want ja, ik heb het meegenomen. Dus je moet jezelf een beetje weerbaar maken tegen die verleidingen. Ja. Je weet de zwakke momenten, daar moet je goed over nadenken. Wanneer ga ik nou steeds weer voor de bijl? Dat gaan voorbereiden. Dus veel heeft te maken met plannen. Dat gaat ook voor de supermarkt. Ja. Als je met honger, en dat weten we allemaal wel, als je met honger naar de supermarkt gaat en het is al laat en je hebt niet zoveel tijd om te koken, dan ga je weer al die ongezonde dingen meenemen die je eigenlijk niet van plan was om te gaan eten. Maar als je van tevoren een lijstje maakt van dit ga ik nu eten en je doet het op tijd. En je
1: dan
8: denkt
1: kan je daar makkelijker aan
8: houden. Ja. Dus dat zijn eenvoudige
1: dat
8: dingen.
1: Zijn ook, sommige dingen die weten we ook wel, maar het is zo moeilijk om het altijd te doen. Hè? Dat is routineverandering is echt lastig.
8: Routineverandering betekent dus gewoon het stevast doen.
1: Ja.
8: En dat.
1: Zoals Bas van Werven steeds zegt over allerlei onderwerpen, je moet gewoon vaker nee zeggen. Nee, keihard nee, niet doen.
8: Ja, en een alternatief hebben. Ja. Want als je geen alternatief hebt, dan wordt het ingewikkeld.
1: Ja, er wordt ook altijd gezegd dat je, dat is ook wel zo'n voornemen dat ik dan heb, dat je moet preppen. Dus dat je in het weekend eigenlijk moet voorbereiden voor de week. Maar ja, in het weekend wil je juist lekker vrij zijn. Hè? Maar misschien dat het iets is om in de zomer
8: als het
1: wel op te
8: gewoon
1: pakken.
8: Insluit, het is een beetje zoals tandenpoetsen. Hè? Als je dat gewoon twee keer per dag doet, dan hoef je er niet meer over na te denken. Dan is dat gewoon een nieuwe routine.
1: Ja.
8: En dat maken van routines, daar hadden we het net over, dat kan je dus in de zomer makkelijker mee beginnen dan wanneer je dat midden in de routine van een andere.
1: Ik zag trouwens net dat je ook met Lily Genee, de vrouw natuurlijk van mijn collega Wilfred, samen met Erik Scherder, die trouwens ook onlangs bij de Big Five was, ook iets bij de kop hebt gepakt, zelf aan zet.
8: Ja.
1: Om echt te zorgen. En het is wel leuk misschien voor jou om te weten, want ik heb net het boek besteld.
8: Oh ja.
1: Ik denk, ik ben wel benieuwd naar jullie verhaal.
8: Nou ja, kijk, we praten veel over de omgeving. Minder verleidingen en de overheid moet wat doen en er moet een suikertax komen, dat soort zaken. Maar dat gaat heel erg lang duren. Dat weten we al. Want ik praat al tientallen jaren met de overheid
1: precies,
8: die dat soort dingen
1: over,
8: van plan waren. Maar ondertussen kan je ook zelf wel wat doen.
1: Ja.
8: En dat zelf aan zet betekent in feite dat je goed moet nadenken over wat houdt mij nou eigenlijk tegen om die gezonde keuze te maken. Soms is dat gewoon financiële gezondheid. Daar denken we vaak niet over na, maar financiële stress, zal ik maar zeggen, leidt tot ongezonde keuzes. Dat deels doordat je gewoon mentaal gestrest bent. Ten tweede ook omdat je altijd voor de aanbiedingen gaat en voor de snelle dingen en dat je behoefte hebt aan comfortfood en dat soort zaken. Ja. En we denken daar vaak niet aan, maar financiële gezondheid is dus een belangrijke voorwaarde ook om gezonder te gaan leven.
1: Ja, dus je moet echt naar het totaalpalet kijken om echt ook routines überhaupt te kunnen veranderen.
8: Ja,
1: dat is
8: zeker.
1: Wat jullie zeggen, wat meer in de breedte. Als we het dan hebben over de verstandige dingen doen, je hebt net al iets gezegd over die routines. Een vraag die bij mij altijd blijft is, moeten we nou juist meer plantaardig eten? Is dat toch de meest, ook als je naar de Blue Zones kijkt, hè, dat is zo'n bekend verhaal over waar mensen veel langer gezond en ouder worden. Dat heeft ook met bewegen te maken. En,
8: en sociale
1: en sociaal,
8: factoren. Ja.
1: Maar ook wel dat plantaardige, volgens mij.
8: Ja, niet per se. Hè. Er wordt wel ook dierlijk gegeten, maar minder dan wij doen, eigenlijk.
1: Ja.
8: Dus in Japan eten ze ook gewoon vis. Hè. Okinawa is een van die Blue Zones. En dat geldt ook voor Sardinië en voor de Griekse eilanden, waar je ook die Blue Zones hebt. Daar wordt ook wel vlees gegeten, maar gewoon niet zoveel. En niet zo overmatig veel. Meer plantaardig eten is. We weten dat bij de ophef van het presenteren van de nieuwe schijf van vijf, 2 maanden geleden ongeveer. Daarvan wordt meteen gezegd van we moeten nu allemaal havermelk drinken en we mogen geen gehaktbal meer eten en dat soort dingen. Maar dat leidt af van de onderliggende vraag. Dat is namelijk, we moeten gezonder gaan eten. Dat is sowieso voor onze eigen gezondheid. Mm-hmm. We moeten ook gaan eten dat gezonder eten gaan eten, zodanig dat het gezond is voor de bodem, voor het klimaat, milieu en dat soort zaken. Als de hele wereld straks met 10 miljoen miljard mensen zoveel vlees gaat eten als wij of de Amerikanen doen, dan hebben we 3 planeten nodig. Dat kan gewoon niet.
1: Nee.
8: Dus, en we weten, en dat heeft de Gezondheidsraad goed uitgezocht, dat wanneer je een verschuiving maakt van eiwitbronnen van dierlijk naar meer plantaardig, dat het ook goed kan zijn voor je gezondheid.
1: Ja, want soms wordt er gezegd, je moet echt, hè, want dan kom je weer bij die influencers. Hè, dat sommigen zeggen, je moet juist heel erg in die dierlijke eiwitten zitten. Ja. En anderen zeggen, nee, je moet juist die plantaardige eiwitten. Kan een plantaardig eiwit gewoon net zo goed zijn? Dus als je bonen eet bijvoorbeeld?
8: Dan moet je het goed mengen. Hè? Dus granen en bonen en verschillende soorten peulvruchten. Dat zijn natuurlijk rijke, goede eiwitbronnen. En daar kun je prima mee vooruit. Dus dat is, die dierlijke eiwitten hebben we niet echt nodig. Wat je niet moet doen is denken dat al het plantaardige eten gezond is. Je kunt heel ongezond plantaardig eten.
1: Ja.
8: Frisdrank is plantaardig, suiker is plantaardig.
1: Ook die vegan burgers bij de supermarkt, ook, die zitten vol met zout bijvoorbeeld.
8: Ja. Dus je kunt, en witte rijst is ook plantaardig. En je kunt dus een heel ongezond menu maken, wat heel eenzijdig is en dat volledig bestaat uit plantaardige producten. Dus waar het veel meer om gaat is, eet nou meer bonen, eet meer granen, volkoren granen dan. Eet meer groenten, fruit en dat soort dingen.
1: Ja, we gaan het allemaal van harte meenemen, ook deze vakantie. Misschien nog een laatste punt over supplementen.
8: Ja.
1: Want wij spraken net ook even in de break met elkaar dat je ook steeds meer AI-influencers hebt die ook supplementen aanprijzen.
8: Ja.
1: En jij bent een van die influencers.
8: Ja, er gaan deepfake video's rond op de social media. Dat geldt ook voor een aantal van collega's van mij die in de gezondheidszorg werken en gezondheid. Dat er preparaten worden aangeprezen met mijn gezicht, mijn bewegende hoofd met een stem erbij die niet die van mij is. Maar die heel overtuigend zeggen van hier kan je het kopen. En ik krijg dan ook mailtjes van ik heb het besteld, maar ik heb het niet ontvangen. Kun je ervoor zorgen dat ik het alsnog krijg? En dan zeg ik, ik weet helemaal van niks. Je kunt dat melden bij de politie. Maar er is weinig tegen te doen. Maar dat betekent wel dat AI te wantrouwen is als het gaat om voedingsinformatie. Er is ook uitgezocht dat alle voedingsinformatie die er online te krijgen is, dat die over het algemeen ongezond is. Die wordt betaald door de industrie, die wordt betaald door allerlei andere zaken.
1: Dat moeten we echt doorzien.
8: En dat moeten we doorzien, maar er is dus ook heel veel fake news. Er wordt ontzettend veel geld verdiend aan supplementen en allerlei andere zaken die eigenlijk overbodig zijn en veel te duur.
1: Ja, want je kan het gewoon in je gewone voeding voor een heel groot deel kan je dat gewoon eruit halen. We hebben nog een kettingvraag natuurlijk naar de gast van morgen. Morgen spreken we met Ray Klaasens, voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen. Hij is ook voormalig inlichtingenofficier. Maar we kennen hem ook als presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Hij heeft ook een adviesbureau waarmee hij leiderschapslessen geeft aan bedrijfsleven. Wat zou je aan hem willen vragen?
8: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? En wat dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden, werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
1: Mooie vraag, want hij gaat in ieder geval ook uitleggen waarom je uit je comfortzone moet. Maar jij hebt ons geleerd, doe het een beetje. Ga langzaam in dagen aan je routine werken en doe het allemaal niet tegelijk.
8: Nou, word ook vooral binnen je comfortzone gewoon beter in de dingen die je zou willen doen.
1: Ja, goed. Dankjewel voor alle inzichten. Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Luister vooral ook alles terug via onze BNR-app. Ook onze andere themaweken, ook van mijn collega Art Rooijakkers. Maar nu vooral live blijven op deze zender. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Mooie dag en graag tot morgen.
24: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas.
10: De beste bezorgers, beter geleverd.

0: Opera. Kaarten via operaballet.nl.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Nu in de BNR-app.
5: De escalatie met Iran domineert de agenda tijdens de NAVO-top in Ankara. Het OM vervolgt Tata vanwege opzettelijke vervuiling en nalatigheid. Nederlandse huishoudens geven meer uit. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Dennis Mooij. Dennis, rijdt het een beetje door?
6: Op de meeste plekken wel hoor. Maar op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch moet je rekening houden met een kwartier vertraging tussen Geldermals en Zaltbommel. De A7 van Groningen naar Duitsland tussen Oudeschans en de grensovergang 25 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging, ook door wegwerk. Flitsmeister meldt een camera op de A1 naar Amsterdam bij 34,9. En op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij 211,3.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Vanaf volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen dan voortaan gratis met het OV. Op die manier wordt het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker, is het idee. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel zegt dat de strafrechtelijke vervolging door het OM hen raakt en dat ze juist veel doen om uitstoot te voorkomen. Volgens justitie blijkt het onderzoek juist dat er veel stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid. Advocaat Fiek, die omwonenden bijstaat, is blij met het besluit om Tata voor de rechter te slepen. Het dodental van de Russische luchtaanvallen op doelen in Oekraïne is opgelopen naar 7. Onder meer de hoofdstad Kiev werd bestookt met raketten. Bij eerdere aanvallen eerder deze week vielen ook al tientallen doden. Oekraïne zelf heeft ook aanvallen uitgevoerd op doelen diep in Rusland. In de zee van Azov werden 9 tankers geraakt. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer van Ajax al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen onder Sanchez bij de Spaanse club Girona. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De uitzendbranche blijft zich verzetten tegen strengere regels. Specifiek voor de vleesindustrie neemt de politiek die bezwaren nog enigszins serieus. Straks het lobbypanel in BNR Zaken doen.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op 3

0: Tech.nl.
1: Tech in Noord-Brabant, dat is veel meer dan alleen maar ASML. Maar wat gebeurt er allemaal in die provincie op het gebied van digitale innovatie? En hoe kan dat nog verder groeien? En hoe gaat dat dan toch weer samenhangen met ASML? Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
5: In de BNR-app
4: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het onder andere over Alexander Pechtold, burgemeester van Delft, die het vuurwerkverbod niet gaat handhaven. Komende jaarwisseling. Het lobbypanel mag zich er ook over buigen. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Edi Mouyagic. En om 12:30 een nu al spetterend gesprek met Jan Baan, IT-veteraan, die het allemaal anders gaat doen en de strijd opent tegen de grote Amerikaanse techbedrijven. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. En je hoort al enigszins in het bulletin. Tata Steel, onderwerp van gesprek. Het OM gaat de staalproducent vervolgen voor het opzettelijk uitstoten van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het bedrijf uit IJmuiden zal volgens het OM de fabrieken slecht onderhouden, niet over de juiste vergunningen beschikken en incidenten geheim houden. Tata zegt dat het besluit het bedrijf raakt, noemt het in een reactie essentieel om een goede buurt te zijn voor omwonenden en zegt in diezelfde verklaring dat het de kritiek serieus neemt, onverminderd doorgaat met maatregelen ter verbetering. Overigens kreeg Tata Steel al 2 miljoen boetes opgelegd eerder dit jaar. Het OM keek voor het onderzoek in het bijzonder naar de werking van de kooksgasfabrieken. Omwonenden klagen al jaren over de uitstoot van die fabrieken. Daarin wordt steenkool door sterke verhitting verwerkt tot kooks, een basisproduct voor staal. De strafzaak van het OM is een vervolg op de massa-aangifte door advocaat Benedict Fiek. In 2021 deed ze namens 800 omwonenden aangifte tegen Tata. En Fiek spreek ik zo even na 11:30. Dan nog even naar de beurs van vandaag. De AEX staat op 0,5% in de min, 1073 punten. Om 1 uur meer van onze beursnerd.
7: Lobbypanel.
6: De blokkade rondom de verkoop van DigiD-beheerder Solvinity was volgens het bedrijf het gevolg van een onterechte mediastorm. En minister Velbrief wil binnen 2 jaar een verbod op uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Pieter Walraven is hier. Hij is van Public Matters, ook voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs, de BVPA. En Arco Timmermans, expert op het gebied van lobby en politiek, nog altijd verbonden aan de Universiteit van Leiden. Heren, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
9: Morgen.
6: Als het aan Hans Velbrief ligt, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mogen vleesverwerkers vanaf 1 maart 2028 geen gebruik meer maken van uitzendkrachten. Dat zei hij afgelopen vrijdag. En die maatregel is broodnodig, vertelde hij in een gesprek met RTL.
8: Omdat daar misstanden zijn die echt heel ernstig zijn. Slechte arbeidsomstandigheden, mensen die uitgebuit worden, mensen wiens paspoort wordt afgepakt, zelfs mensen die in elkaar geslagen worden. Dat is verschrikkelijk. Toestanden die niet meer in deze tijd thuis horen. En die hangen samen met het feit, het bedrijfsmodel wat gebruikt wordt met enorm veel uitzendkrachten, vaak arbeidsmigranten, waarvan het natuurlijk heel makkelijk is als je daar één kwijt wil om die voor een ander in te ruilen. En dat proberen we hier te bestrijden.
6: Pieter, we hebben het over deze industrie al vaker gehad, ook in het lobbypanel, omdat dit al een tijdje boven de markt hangt. Overigens komt dit ook nog weer ongeveer een paar dagen voordat de voorzitter van de ABU, meneer Bruins, zegt, ja, wacht hier nu eens mee, want er komen al maatregelen om het kaf van het koren te scheiden. We gaan naar een toelatingssysteem. Waarom nu nog zo'n verbod instellen als je weet dat je uiteindelijk best wel schoon schip kunt maken met die algemene maatregel? Tref dan niet sector voor sector. Doe het anders. Wat vind jij van die verdediging?
9: Nou ja, even los daarvan. Ik vind het uitzendverbod vind ik echt een gedrocht van de maatregel. Ik vind dat echt wel heel bijzonder. Ik denk overigens wel dat die sector zichzelf achter de oren moet krabben dat het toch zover is gekomen. Maar om dat hele uitzenden te verbieden in een sector, overigens wordt er in heel veel andere sectoren wel met argusogen naar gekeken. En de vakbonden slijpen natuurlijk hun messen, want die hebben nog wel een aantal sectoren op het lijstje staan waarvan zij zeggen van nou, dat willen we ook graag dat een zwaard van Damocles boven laten hangen.
6: Maar jij vindt dat uitzendverbod een te stevige maatregel?
9: Ik vind dat te ver gaan. Ik vind sowieso trouwens dat de manier waarop de laatste tijd... ook in politiek Den Haag over flexwerk wordt gesproken... er zijn heel veel regels bijgekomen. Er zijn een aantal regels ook gemaakt die nog niet zijn ingegaan. Er is bijvoorbeeld de WTTA, die wordt volgend jaar van kracht.
6: Ja, dat is dat toelatingsstelsel.
9: Ja, zou je daar niet op moeten wachten hoe dat uitwerkt?
6: Nou ja, dat is wat Bruin zegt.
9: Ja, en ik vind dat een verstandige zet. Want dat zijn best wel vergaande regels... waar heel veel uitzenders zich aan moeten houden. Ik denk dat ook wel een beetje een beeld geeft... is die uitzendkoepel waar Bruins voorzitter van is.
6: De ABU.
9: De ABU, die vertegenwoordigt een behoorlijk groot deel van de leden. Maar er zijn ook nog een heleboel uitzendbedrijven... die helemaal geen lid zijn van de ABU. Dat zegt ook wel iets over de mate van organisatie in die sector.
6: Maar dat stelsel moet dat ingewikkelder gaan maken. Je moet wat geld meenemen, je kunt het niet zomaar meer op de gevel plakken... en vanaf dat moment ben je een uitzendbureau. Dus dat verandert de boel dan toch behoorlijk.
9: Ja. Maar dat stelsel is nog niet in werking getreden. En toch gaan we al in een aantal sectoren uitzenden verbieden.
6: Stelsel is ook een paar keer uitgesteld overigens.
9: Ja, maar soms moet je wel even het soort van de regelgeving zijn werk laten doen. En dat stelsel gaat dus volgend jaar van kracht. Laten we daar nu op wachten om te kijken hoe dat uitwerkt. Ik vind wel bijzonder, wat mij ook opvalt, misschien ook even vanuit het lobbyperspectief, daar staan we hier ook voor, is ik hoor eigenlijk weinig steun vanuit werkgeversorganisatie voor al die een kritisch geluid van werkgeversorganisatie over de wijze waarop in Nederland nu naar flex wordt gekeken. De regelgeving die erop voor wordt ingesteld. Ik zie VNO-NCW, andere werkgeversorganisaties hier niet echt tegen ageren. Terwijl het toch wel echt de mate waarin bedrijven flexibele arbeid kunnen inschakelen. Wat ook heel belangrijk is.
6: Maar moeten we dat loskoppelen? Want Arco, ik kom zo meteen bij jou. Het gaat hier nu natuurlijk specifiek nu even over vlees. Dan hoor je Velbrief zeggen wat er in die sector allemaal misgaat. Dat is iets anders dan zeggen dat het nulurencontract verdwijnt. Dat je anders moet kijken naar de termijnen die gelden. De contracten die je opeenvolgend aan iemand kunt aanbieden, dat is van een andere orde dan zorgen dat mensen fatsoenlijk hun werk kunnen doen.
9: Klopt, is van een andere orde, maar is wel iets wat flexwerk een stuk moeilijker maakt in Nederland. Ik vind vlees echt wel een bijzonder geval. Ik vind het ook echt bijzonder dat er rijden een aantal mensen te hard op de snelweg. We sluiten de snelweg. Dat vind ik echt heftig.
6: Arco, goed dat je er ook bent.
0: Of je kunt het rijbewijs afpakken. Hè? Ja, volgens mij is het belangrijkste uitgangspunt bij dit soort dingen. Flexwerk is natuurlijk een enorm flexibel begrip. Je hebt ZZP'ers die consultants zijn. En je hebt arbeidsmigranten die bijna niks zijn, zou je kunnen zeggen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is je niet inderdaad fixeren op die categorische regels. Komt nieuwe wetgeving aan volgend jaar. Maar ik denk dat je toch echt wel, en daar ben ik het met Veilbrief eens, de minister, dat je moet differentiëren. En als een sector zelf heeft bewezen of laten zien dat ze eigenlijk geen zelfreinigend vermogen heeft, dan kun je wel zeggen, ja, maar een heleboel bedrijven die doen het netjes. Maar de beroepsvereniging voor Public Affairs, om even een voorbeeld te nemen, heeft een gedragscode. En als daar leden een potje van maken, dan is daar een hele procedure voor om ze te sanctioneren. En ik denk dat wat dat betreft, dat we niet te naïef moeten zijn en dat we in de vleessector, misschien nog een aantal andere sectoren, we weten het nog.
6: Die vleessector zelf zegt overigens druk bezig te zijn met een verbetertraject. En de voorzitter van die vereniging, mevrouw Hoebe, zat een paar weken terug nog bij Nieuwsuur. En er werden allemaal vinkjes gezet bij categorieën waar die verbetering ook daadwerkelijk zichtbaar zou zijn geweest.
0: Ja, kijk, ik wil niet zeggen dat dat voor de buren is. Dat is misschien iets te makkelijk. Maar als je terugkijkt, jarenlang van misstanden, dan denk ik dat dat sneller had gemoeten. Daar is dit strengere beleid een reactie op. Dus in die zin denk ik de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een sector, daar hebben we het hier ook over, die mag zichzelf meer dan achter de oren krabben, maar moet echt meer zelfreinigend vermogen laten zien.
6: Even naar de officiële reactie van VleesNL. Daar zeggen ze namelijk dat dit de zoveelste maatregel van de Nederlandse overheid is die de lasten van voedingsbedrijven verhoogt en het land uit dreigt te jagen. Minister Veilbrief, VleesNL zegt het dus, maskeert met het inzetten van deze draconische maatregel het eigen onvermogen van de overheid om malafide praktijken gericht aan te pakken. Vele bedrijven worden hierdoor onnodig gedupeerd. VleesNL en haar leden beraden zich over de te nemen juridische stappen.
9: Ik vind dat een beetje krokodillentranen. Maar er zit ergens een kern van waarheid in. En die kern van waarheid zit hem bij de handhaving. Waar we natuurlijk naar moeten kijken. We hebben de arbeidsinspectie in Nederland. En die zouden daar keihard op moeten handhaven. Volgens mij is ergens hier, blijkt ook uit deze kwestie, dat de arbeidsinspectie in Nederland eigenlijk niet in staat is om hier effectief op te handhaven.
6: Maar die arbeidsinspectie is wel belangrijk geweest bij het instellen nu van dit verbod. Want dat verbod, daar zei Veilbrief volgens mij van, dat zit eraan te komen. Maar ik wacht nog op de laatste bevindingen van de arbeidsinspectie. Die zijn nu geweest.
9: Ja, maar volgens mij is de arbeidsinspectie niet in staat geweest om de afgelopen jaren effectief te handhaven op misstanden, dusdanig op dusdanige manier dat het ook niet meer plaatsvindt.
6: En dan vindt nu de hele branche daar de hinder van?
9: Ja.
0: Ja, ik denk dat het over allebei de kanten in het verhaal gaat. Dus je moet als overheid moet je apparaat in orde hebben. Straks hebben we het over vuurwerk, handhaving. En aan de andere kant denk ik, ik zei het net al, dat de sector zelf te weinig zelfreinigend vermogen heeft getoond. En daar kun je de hele sector op aanspreken. Ook omdat daarmee de goede spelers, de slechte spelers, indirect of direct ook meer onder druk kunnen zetten. En ik denk, we kunnen in Nederland niet alles dicht reguleren. Beleid is voor een deel ook symbolisch bedoeld. Of pakt symbolisch uit. Dus ik denk, als je iets verwacht van een sector, dan moet je die sector daar ook echt op aanspreken. En als de arbeids- of de inspectie daar dan te weinig meters heeft gemaakt, dan is dat ook een punt, denk ik, voor de minister om daar verbetering in te brengen.
9: En let op, hè. Kijk naar wat de Tweede Kamer doet. Vorige week ook een motie aangenomen die ervoor pleit om dit verbod direct ook in te voeren. Maar er worden messen geslepen en er worden naar heel veel andere sectoren ook gekeken. En ik vind dat best wel gevaarlijk, de manier waarop in Nederland nu met die flexibele arbeid omgaat. En het valt mij gewoon op, even vanuit lobbyperspectief valt mij elke keer op, dat er zijn eigenlijk weinig verdedigers van die vorm van werk.
6: Dus waar zijn dan de VNO-NCW's van deze wereld? Waar zijn de MKB Nederlands van deze wereld? Arco, zijn die te stil dan, denk jij?
0: De hele flexmarkt is zo divers. Er zijn spelers die kunnen voor hun eigen belangen opkomen. Dat zijn de hoger opgeleide consultants, zou ik maar zeggen, die ook ZZP'er zijn of flexibele arbeid hebben. En je hebt in Nederland, in de maatschappij en ook op de arbeidsmarkt, heb je groepen zwakkeren. En we hebben in Nederland een hele discussie over vestigingsklimaat. Je kunt ook een discussie voeren over de wens van dit soort arbeid in Nederland, als wij met onze economie vooral een kenniseconomie willen zijn. Daarmee zeg ik niet van gooi die vleesindustrie het land maar uit. Maar het zijn wel vragen die spelen over de prioriteiten die we in Nederland...
6: Maar Bruno Bruins probeerde een beetje dat narratief te veranderen, toch? Want die zei in het FD, een groot interview, dus de recent aangetreden voorzitter van de ABU, wij helpen heel veel mensen aan een baan, die kunnen doorgroeien in een andere baan. En tegelijkertijd, wat Pieter terecht zegt, lijkt het erop dat flex markt behoorlijk aan de beurt is. Gisteren is er gesproken in de Eerste Kamer. Overigens een meerderheid om dus bepaalde zaken aan te pakken. Nulurencontracten, opzegtermijnen, verschillende contracten achter elkaar. Het duurder maken van flexwerk. Los van wat je daar van wint persoonlijk. Hoe moet je omgaan met zo'n situatie als je zo aan de beurt bent?
0: Daarom, differentiatie is nodig. De flexmarkt is enorm divers. En in zijn vorige rol, langer geleden, als voorzitter van het UWV, gaf hij aan van, ik weet hoe je die markt en die mensen in beweging kunt brengen. Ik weet niet of dat bij arbeidsmigranten geldt, want die komen niet uit Nederland zelf. Dus het zijn ook geen mensen met een uitkering, denk ik, voordat ze aan de slag gaan. En er is een heel groot deel van de flexmarkt waar de professionals die daar zijn hun eigen boontjes best kunnen doppen. Dat willen ze ook. Dus ik vind, je moet echt meer differentiëren. En dat betekent ook dat de geluiden die er uit een sector komen, of die er over een sector ontstaan, dat je daar als bewindspersoon en ook als sector zelf en als voorzitter van een brancheorganisatie, dat je daar echt gedifferentieerd mee om moet gaan.
6: Pieter?
9: Ja, we praten over uitzenden. Wordt steeds strenger gereguleerd. Detacheren wordt strenger gereguleerd. We hebben volgens mij hier vaak gesproken over de platforms. Daar wordt naar gekeken. De platform Work Directive wordt binnenkort ingevoerd. Wordt aan alle kanten wordt die flexibele arbeid streng gereguleerd. Er zijn ook allemaal aanleidingen geweest waarom dat zo is. Ik zeg ook niet dat dat verkeerd is. Maar het valt wel op en ik ben benieuwd naar al die ondernemers, Arco, in de horeca, in de transport, in de retail, die best wel ook leunen op een flexibele schil van mensen, of die daar straks nog mee uit de voeten kunnen. En ik vind wel bijzonder dat dat geluid eigenlijk, dat je dat in deze discussie vaak niet hoort. De vakbonden lijken hier heel erg leidend in te zijn.
6: We gaan naar Solvinity, daar hebben we ook wel vaker over gesproken, maar er zijn nieuwe ontwikkelingen.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Het lobbypanel is aanwezig. Pieter Walraven, Arco Timmermans, Solvinity, beheerder van DigiD, verwijt staatssecretaris Willemijn Aert dat hij zich bij het blokkeren van de verkoop van het bedrijf heeft laten leiden door een media-hype. Dat kwam onder andere aan het licht tijdens het kort geding van Solvinity. Het ging erover hoe spoedeisend er een uitspraak moet komen over of die verkoop door kan gaan of niet. Maar dat mondt dus uit in een juridische strijd. Arco, wat wil jij hier in de eerste plaats over kwijt?
0: Ja, nou, dat het weer een mooie illustratie is van wat ik altijd de politiek van de aandacht noem. Sommige spelers hebben helemaal geen behoefte of belang bij aandacht voor een kwestie. Zoals de discussie over of die overname eigenlijk wel het nationale belang dient. En andere spelers die zwengelen dat juist aan. Er zijn ook een aantal stichtingen die zich met deze kwestie bemoeien.
6: Omdat ze vinden, onder andere.
0: Ja, omdat ze vinden dat er iets op het spel staat. Dus wat dat betreft is dit een mooie illustratie. Ja, en dan zeggen van, er is een mediastorm en wij zijn daar het slachtoffer van. Hè, dan keer je eigenlijk de dader en de slachtofferrol heel, heel slim om. Dat vind ik een beetje goedkoop overkomen.
9: Ik heb wel heel veel respect voor deze staatssecretaris die toch me in deze best wel complexe zaak. Want ik denk dat hier ook hier zit denk ik een gat. We komen straks op nog een ander onderwerp waarbij dat ook zo is. Dus de maatschappelijke perceptie over een onderwerp. Namelijk onze gegevens die toch voor heel veel Nederlands ook gevoelsmatig. Dat gaat, DigiD zit heel dicht bij alle mensen in Nederland. En ook gewoon alle, er zijn zeker allerlei kaders afgesproken met dit soort bedrijven over hoe die gegevens beveiligd worden en dat we niet helemaal overgeleverd zijn aan grillen van iemand aan de andere kant van de oceaan. Dit bedrijf doet overigens volgens mij ook zaken voor defensie en dat lijkt me per definitie allemaal heel gevoelig. En toch, dus je moet het laveren tussen dat sentiment en tegelijkertijd ook wel. Dit gaat ook over het investeringsklimaat van Nederland. Want als ik investeerder zou zijn, ook in Nederlandse tech. Wel bijzonder. Ja. Ik ben benieuwd wat de Engelse partij op de aandeelhouder is van Solvinity. Die houdt zich redelijk op de vlakte.
6: Nou, je hebt ook nog Kindle natuurlijk. Hè, dat die Amerikaanse partij die thuis wat financiële tegenvallers te verwerken heeft gekregen. En zich helemaal niet meldt in deze rechtszaak. Misschien zijn ze wel blij dat ze zo meteen niet het geld nog hoeven te reserveren voor de aankoop van Solvinity.
9: Ja, het zou kunnen. Maar nogmaals, het heeft een behoorlijk effect op het investeringsklimaat. Want ineens zit je naar een bedrijf. Je bent het eigenaar van een bedrijf wat op deze manier een stuk minder waard is. Lastig verkoopbaar is. De Nederlandse overheid wilde het ook niet kopen. Wat ik ook wel bijzonder vind. Waar ik benieuwd naar ben. Het is natuurlijk nogmaals een zaak waar heel veel publiek sentiment ook omheen zit. Het is heel gevoelig. Ik denk overigens ook dat de ambtenaar die op een gegeven moment hier uit de school had geklapt, denk ik het hier ook een sterke rol in heeft gespeeld.
6: Ik heb met deze ambtenaar gesproken, Pieter van Oort. Eind mei sprak ik hem nadat duidelijk werd dat die verkoop niet door zou gaan en toen zei hij dit.
10: Ja, dit betekent heel veel. Dus dat de staatsveiligheid nu geborgd is wat betreft de digitale autonomie. Het gaat om de gezondheid, dus alle afspraken in ziekenhuizen, dat Trump daar geen stokje voor kan steken. Het gaat om de financiële kant, dus de belastingdienst, de aanvraag van toeslagen door ouders, gezinnen. Dus het gaat om hele grote zaken en een heel groot belang om dus Nederland en ook dus de Europese Unie te beschermen.
6: En zijn rol is niet te onderschatten, denk ik.
9: Zeker niet. Volgens mij heeft het heel veel invloed gehad. Overigens is hier ook flink op gelobbyd, ook door de Amerikaanse overheid. Die hebben hier zeker, dit heeft ook de New York Times nog wel gehaald, deze kwestie. Dus ja, het doet wel iets met ons investeringsklimaat en hoe er naar Nederland wordt gekeken.
0: Ja, maar toch vind ik, de klokkenluider heeft trouwens geen makkelijk leven na zijn klokkenluiden gehad. Hè. Die is toch voor een deel ook wel een beetje op het matje geroepen.
6: Hij mag terugkomen, maar hij is er zelf niet gebeuren.
0: Ja, oké. Maar dat even als een side note. Maar weet je, ja, ik vind de discussie over vestigingsklimaat, als je daar deze vraag over dit bedrijf, deze overname, bij dit soort diensten eigenlijk, als je die daaraan ophangt, vind ik dat een beetje te kort door de bocht. We hebben in Nederland nog steeds een redelijk oké vestigingsklimaat. De vraag die hier speelt is een veel bredere vraag over onze veiligheid, onze privacy van onze digitale gegevens die we hebben. En als wij in Nederland en in Europa een discussie hebben over het wat losser komen van de grootmachten aan de andere kant van de oceaan en verder weg in het oosten, dan denk ik, en dat vind ik dan een slap bot van Nederland, dat we daar zelf een stap naar voren moeten zetten.
6: Maar dat is dus niet gebeurd. Is bij de overheid langs geweest. Ja, Nederlandse andere partijen hebben niet laten weten.
0: Ik zou als kabinet daar nog eens een nachtje over slapen en kijken of je daar toch niet een stap naar voren moet zetten. Want als je kunt niet over klagen en als staatssecretaris het tegenhouden en dan tegelijkertijd het vestigingsklimaat ineens voor misschien wel een Nederlands bedrijf daar niet een duwtje in de rug geven. En dat is een strategische kwestie. Dus daar mag je ook iets voor over hebben binnen de regels voor de mededinging, denk ik.
9: Wat interessant is en nogmaals heel veel respect voor deze staatssecretaris, want die moet laveren. Overigens, Arco, als ik heb gekookt en mijn vrouw zegt dat het redelijk oké oké is, dan weet ik dat ik niet zo lekker kook. Dus redelijk oké vestigingsklimaat, daar doe ik het niet voor. Maar ik denk dat, misschien toch nog met een linkje met dat vestigingsklimaat, ik denk dat het heel belangrijk is dat deze kwestie ervoor zorgt dat we een beter beeld krijgen van welke bedrijven, hoe we naar die digitale strategische autonomie, dat is een term, een buzzword geworden de afgelopen maanden in Den Haag, vooral die strategische autonomie of soevereiniteit, hoe we dat naar eindelijk een kader aan geven.
6: Nou, afgelopen vrijdag zijn er plannen gepresenteerd. Hè? Nieuwe AI-strategie, er zijn wat beperkingen aan rijksdiensten gesteld over hoe zij de cloud moeten gebruiken.
9: Dus we komen er wel.
6: Ja, we komen er wel.
0: Maar dan moet je dit verder. Dus niet uit je handen laten
6: Ik dacht,
0: vallen.
6: De mussen vallen van het dak. Het wordt tijd om het vuurwerkverbod eens te bespreken met jullie. Dat gaat overigens in vanaf 1 augustus. Dus eigenlijk nog best wel een goed moment om het te bespreken in dit panel. Alexander Pechtold, de burgemeester van Delft, zegt dat hij dat verbod niet gaat handhaven in een gesprek met de Volkskrant. Het is overigens niet de eerste keer dat Pechtold zich uitspreekt tegen een dergelijk verbod.
11: Nu zijn we dus zover dat we het onderscheid niet kunnen maken. Dat we kennelijk dat illegale spul niet weten terug te dringen. Dus is er een totaal vuurwerkverbod behalve wat sterretjes. Maar dan vraag je dus aan het lokaal gezag, ga dat volgend jaar met zero tolerance handhaven. Ik zou niet weten hoe.
6: Hij zag het niet gebeuren bij RTL Tonight. En in de Volkskrant zegt hij over de mogelijkheid voor sport- en buurtverenigingen om wel vuurwerk af te steken. Moet ik dan agenten op de fiets met een meetlint en een blaastest de nacht insturen? Ben je onder invloed van drugs? Dan krijgen we de uitslag pas dagen later. En twee getrainde supervisors, welke wijkvereniging kan daaraan voldoen?
9: Ja, 200 kilo. Ja. Dus je moet ook de agenten moeten een weegschaal meenemen. Mensen mogen niet beschonken zijn. Dus die agenten moeten waarschijnlijk een hele tas aan
6: maken. Is dit nou een karikatuur of niet?
9: Nou, wat hier wel speelt, is dat het een compromis in Den Haag is een probleem voor het lokaal gezag. En dit laat wel weer zien dat Haags beleid niet altijd strookt met de realiteit voor de uitvoering. En ik denk dat volgens mij Pechtold staat hier niet alleen. Volgens mij burgemeester Schouten zit volgens mij ook op dezelfde lijn. Hubert Bruls, Jos Wiene.
6: En allemaal mensen met een landelijk profiel op een of andere manier. Dus dat werkt dan denk ik voor de lobby. De ene burgemeester van Delft is de andere niet.
9: Ja, ik weet ook, ik woon in Delft. Want mooiste stad van het land.
6: Heb je al ingeslagen of niet
9: Nee, ik steek geen vuurwerk af. Ik heb overigens wel gezien wat burgemeester Pechtold dan ook op social media over zich heen krijgt, lokaal, als gevolg van deze uitspraken. Dat is ook niet mis te verstaan.
6: Maar ondermijnt hij, hoezeer die misschien ook goed bedoelt, hiermee ook wel ander gezag? De overheid kan toch met één mond spreken als het Rijk zegt of vaststelt, wij gaan voor een vuurwerkverbod, en hij zegt op gemeentelijk niveau, amoula, Delft is een stad waar mensen de ruimte moeten krijgen. Zei die overigens ook nog.
9: Ja, dat was volgens mij anders bedoeld, omdat hij als geen ander beseft dat je een beperkt aantal politieagenten hebt. En als je kan gewoon als burgemeester denk niet garanderen dat er ergens in de stad niet de vuurpijl wordt afgestoken.
6: Ja, je moet ook het randje kunnen opzoeken, zei hij zelf.
9: Ja, ik denk dat een beetje realisme is wat dan verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ik kan het me voorstellen, maar ik vind, ik weet niet of ik het zo wil zien. Ik vind wel echt hier dat op het moment dat je landelijk beleid maakt op dit punt, hier zaten zoveel compromis in dat je ook moet afvragen. En dat is vaker gebleken. Ik denk dat we legio voorbeelden kunnen noemen van het landelijk beleid, wat eigenlijk in de praktijk voor burgemeesters heel lastig te handhaven is.
0: Ja, ik ben trouwens geboren in Delft. En om de hoek van waar Pieter tegenwoordig woont.
6: Ik vind Delft een hele mooie stad.
0: Dat over Delft. Kijk, als je terugkijkt, vraag ik me af. Ik heb het filmpje niet helemaal teruggedraaid. Maar ik vraag me af of de gemeenten en de VRG, die bij deze kwestie niet echt haar nek heeft durven uit te steken, omdat er veel verschillen in opvatting tussen gemeenten zijn. Dat blijkt ook nu wel. Maar als je terugkijkt, vraag ik me af of deze argumenten van de gemeenten, of die voldoende zijn meegewogen bij de besluit uitvorming in het kabinet en vervolgens in de Kamer. En als dat te weinig is gebeurd, dan is dit eigenlijk ook weer een illustratie niet alleen van een falende lobby van gemeenten, maar ook van een falende rol vanuit de regie van het ministerie om te zorgen dat als je beleid maakt, dat je dan met stakeholders zoals gemeenten en andere partijen een redelijke kans kunt inschatten dat het ook werkt. En in die zin durft Pechtold aan de bel te trekken. Ik vind het ook wel mooi. Ik vind het ook gedurfd. Ik denk dat er ook een stuk symbolisch beleid in zit. Met die twee getrainde controleurs. Dat is natuurlijk onuitvoerbaar. Dus voor mij is de les eigenlijk ook, wil je dit soort landelijk beleid maken wat op lokaal niveau moet worden uitgevoerd, dan moet je echt in een veel eerder stadium daar goed over aan tafel zitten. En we zien dat bij natuurlijk veel meer onderwerpen waar
6: kom op, het
0: lokaal
6: kan toch niet anders zijn dan dat je, als het gaat over een vuurwerkverbod en je neemt de afgelopen jaren in ogenschouw dat je dat niet bespreekt afspreekt met het lokaal gezag dat het uiteindelijk moet gaan uitvoeren.
0: Nou ja, maar ik zei het al, de VNG heeft hier bijvoorbeeld geen duidelijk standpunt in genomen. En die kun je terugkijken en zeggen, had dat dan gedaan en was aan tafel gekomen bij de bewindspersonen. Maar volgens mij kunnen we hier lessen uittrekken om te voorkomen dat we of bij dit onderwerp of bij andere onderwerpen beleid gaan krijgen wat eigenlijk niet echt uitvoerbaar is.
6: Laatste woorden?
9: Nou, ik wil toch zeggen, een wet is pas af als de uitvoering zegt, dit kunnen we ook echt doen. Dus laten we hier lobbypanel begin 2027 in januari, als we hier nog met de verlepte oliebollen staan, nog een keer over spreken. Ja. Maar Arco heeft wel gelijk, ik denk die lobby van gemeente had beter gekund. Maar we zien denk ik legio voorbeelden van jeugdzorg, de spreidingswet, waar we hier ook vaak over hebben gesproken, waarbij het lokaal gezag eigenlijk onvoldoende is betrokken en dan later in de uitvoering blijkt het allemaal mis te lopen. En dit is denk ik weer een voorbeeld ervan en Pechtold heeft dat haar fijn aangestipt, op zijn manier.
6: Pieter Walraven was hier als lid van het lobbypanel van Public Matters, voorzitter van de beroepsvereniging voor Public Affairs, de BVPA, inclusief eigen gedragscode. Dat is mooi. En Arco Timmermans, expert op het gebied van lobby en politiek, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ook dankjewel. Het panel is terug te luisteren als podcast. Doe dat gerust, onder andere via de app van BNR. Het Openbaar Ministerie vervolgt Tata Steel voor opzettelijke vervuiling. Zometeen vraag ik aan Benedikt Fiek wat dat betekent voor haar en de omwonenden die zij vertegenwoordigt als advocaat.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
13: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
14: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
16: In de Friday Move gaat het over tv.
17: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
16: Politiek.
18: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
16: En ik ben er ook.
17: Het is toch heerlijk.
16: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4:00.
19: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Het is aansluiten op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En van Utrecht naar Den Bosch ook 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Dan de A7 van Groningen naar Duitsland. Voor de grensovergang een 30 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Duiven 20 minuten vertraging door een ongeluk. Dat gaat nog oplopen, want er zijn 3 rijstroken dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A1 Amsterdam bij 34,9 en de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 245,1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
22: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Vanaf volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen dan voortaan gratis met het OV. Op die manier wordt het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker, is het idee. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel zegt dat de strafrechtelijke vervolging door het OM hen raakt en dat ze juist veel doen om uitstoot te voorkomen. Volgens justitie blijkt het onderzoek juist dat er veel stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid. Advocaat Fiek, die omwonenden bijstaat, is blij met het besluit om Tata voor de rechter te slepen. Het dodental van de Russische luchtaanvallen op doelen in Oekraïne is opgelopen naar 7. Onder meer de hoofdstad Kiev werd bestookt met raketten. Bij eerdere aanvallen eerder deze week vielen ook al tientallen doden. Oekraïne zelf heeft ook aanvallen uitgevoerd op doelen diep in Rusland. In de zee van Azov werden 9 tankers geraakt. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer van Ajax al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen onder Sanchez bij de Spaanse club Girona. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Je hoorde het zojuist al. Het OM vervolgt Tata Steel voor opzettelijke vervuiling. Zometeen een reactie van advocaat Benedict Fiek. En waarom worden motorfietsen steeds populairder? Ook dat hoor je gewoon in BNR Zaken doen.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
23: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
23: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Dit is BNR Zaken doen. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het bedrijf ervan opzettelijk te vervuilen met mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Een massa-aangifte van omwonenden was de aanleiding voor een jarenlang onderzoek. Dat onderzoek geeft nu genoeg aanknopingspunten voor een vervolging. Laat het OM weten. Contact erover met advocaat Benedict Fiek in 2021. Dat is dus echt al jaren geleden. Deed zij de massa-aangifte namens 800 omwonenden. En nu dit nieuws. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
6: Wat is je eerste reactie?
26: Nou, ik ben vooral extreem blij voor de omwonenden. Ik ben ongelooflijk blij met de beslissing van het OM. Het zegt iets over de zorgvuldigheid en over de diepgang van het onderzoek, dat na zoveel tijd de omwonenden deze beslissing te horen krijgen. Dus ik vind het een terechte en een geweldige beslissing van het OM. Ik ben heel blij.
6: We zijn inmiddels wel 5 jaar verder. Heb jij gedurende die 5 jaar wel eens gedacht, nou kom op zeg, komt het er nog van?
26: Nou, ik had natuurlijk regelmatig contact ook met het OM. Ik wist ook dat ze diepgaand onderzoek deden. Ik wist ook dat het een moeilijk onderzoek is. Je gaat niet over één nacht ijs. Je wil natuurlijk niet dat, dat je een zaak presenteert bij de strafrechter die niet haalbaar is. Ja, dus ik vond het juist ondersteunend en bemoedigend dat het onderzoek zo lang duurde. Dus in die zin had ik daar hele andere gevoelens bij.
6: Dan naar een reactie van Tata Steel. Die kon niet uitblijven. Tata Steel vindt het onnodig dat een strafzaak wordt gestart over een beperkt aantal incidenten uit het verleden die juist onderwerp zijn geweest van technische verbeteringen. Mede gelet op het feit dat Tata over Hongaren kooks al langdurig in dialoog is met de omgevingsdienst, is Tata van mening dat deze zaak daaraan niets toevoegt. Wat vind jij van dat statement?
26: Nou ja, dat vindt iedere verdachte die geconfronteerd wordt met een vervolging. Ik bedoel, als dit het uitgangspunt zou zijn voor het Openbaar Ministerie om niet te vervolgen, ja, dan zou iedere verdachte met deze redenering wegkomen met eventueel gepleegde strafbare feiten uit het verleden. Dus ja, dat is een redenering die strafrechtelijk niet relevant is.
6: Maar, en het is ook niet relevant dat...
26: Het strafrecht is ook bedoeld om te vergelden. Het strafrecht is niet alleen maar een speciaal preventieve maatregel van je wordt verdacht van iets wat je in het verleden hebt gedaan. Je zegt dat het nu beter gaat en dus is daarmee de kous af. Ja, dat is nou juist niet de bedoeling van de strafdoelen die gediend worden binnen het strafrecht. Het gaat om vergelding, het gaat om speciale preventie, om generale preventie. Ja, die strafdoelen die kunnen gaan worden via het vervolgingstraject en een strafprocedure bij de strafrechter.
6: Hoe persoonlijk wordt die vergelding wat jou betreft? Want dat is misschien een andere zaak of heeft hier op zijn minst mee te maken. Jij wil ook bestuurders aansprakelijk stellen voor wat er de afgelopen jaren is gebeurd.
26: Nou ja, dat is niet wat ik wil. Niet wil in de zin van dat een doel aan zich is. Ik vind dat als iemand persoonlijk strafrechtelijk gekoppeld kan worden aan een strafbaar feit, dat die vervolging niet alleen maar het bedrijf zou moeten betreffen, maar dat die vervolging uiteraard de mensen die aan de knoppen zitten, dat die meegenomen moeten worden in de vervolging van de strafzaak die voorgelegd wordt aan de strafrechter. Kijk, het is altijd zo dat een bedrijf niet zelfstandig strafbare feiten pleegt. Er zitten altijd mensen achter een bedrijf. En als die mensen achter het bedrijf de dans zouden ontspringen, terwijl ze daarin strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld, dan zou dat niet een goede zaak zijn.
6: En die persoonlijke aansprakelijkheid van die bestuurders, die hier dus een inherent onderdeel van uitmaken, horen die ook bij deze zaak? Of is dit toch weer een ander traject?
26: Nee, die horen volledig bij deze zaak. En dat is volledig gekoppeld aan dit traject. Wat mij betreft in ieder geval van het strafbare feit waarvan aangifte is gedaan. En dat is ziekmakende vervuiling. Opzettelijk en wederrechtelijke ziekmakende vervuiling. En daarbij is het ongelooflijk belangrijk, denk ik, dat als daar mensen voor aansprakelijk zijn, dat die meegenomen worden.
6: Wat voor rol gaan jij en de omwonenden, de 800 omwonenden, nu nog spelen gedurende deze zaak?
26: Wij gaan het dossier opvragen. Aangevers zullen zich stellen als benadeelde partij. Dat is de slachtoffer, de slachtofferrol die de benadeelde partijen hebben. En we zullen het dossier bestuderen. We zullen kijken wat we nog kunnen aanleveren. Er zullen gesprekken volgen. Alles wat hoort bij datgene wat gekoppeld kan worden aan de rechten van benadeelde partijen. Bijvoorbeeld zoals het spreekrecht. Op de zitting, dat zal worden geëffectueerd. En daar zal ik mijn cliënten in begeleiden.
6: Benedikt Fiek van Fiek & Partners Advocaten. Dank voor dit gesprek.
0: Ongevraagd advies.
6: Amsterdam Zuidoost krijgt er een nieuw datacenter bij. Het Amerikaanse technologiebedrijf Equinix heeft deze week de bouwvergunning gekregen voor een datacenter dat op termijn het grootste van de stad kan worden. Vooralsnog mag het bedrijf maar een kwart van het centrum bouwen vanwege het gebrek aan ruimte op het stroomnet. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Equinix. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit en die staat ook in Amsterdam. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
6: Ik sprak zojuist een heel blije advocaat. Hoe blij ben jij met dit nieuwe datacenter?
4: Nou, volgens mij is er niemand heel blij mee. De gemeente Amsterdam is er ook niet echt blij mee. Maar dit is eerder gebaseerd op eerder gemaakte afspraken. Dus ze zijn bang dat als ze dit nu terugdraaien, dat we dan met schadeclaims te maken krijgen. Want eigenlijk was er gezegd dat vanwege dat volle stroomnet er geen nieuwe datacentra meer mochten komen. Maar deze is nog van voor dat besluit gevallen was.
6: En dat datacenter, dat komt er niet voor niks. We moeten misschien ook niet vergeten dat we allemaal dingen gebruiken en doen die uiteindelijk ook ergens vandaan moeten komen. Zo'n datacenter is natuurlijk vaak iets wat we wegzetten als dan liever niet in onze achtertuin, misschien wel helemaal niet. Maar we doen het toch ook zelf?
4: Zeker doen we dat zelf. We zijn de afgelopen jaren natuurlijk heel erg veel overgestapt van servers in eigen bedrijven. En vroeger hadden bedrijven een serverruimte ergens beneden en daar stond hun infrastructuur, naar software in de cloud. Ja, die cloud, die computers die dan dus niet meer bij jou in de ruimte staan, die staan elders. Ja, die staan dan dus bij elkaar in zo'n datacentrum.
6: En dan willen we ook nog eens, in het kader van de soevereiniteit en de afhankelijkheid van Amerika die we willen afbouwen, dat op ons eigen continent gebeurt. Misschien wel binnen onze eigen grenzen.
4: Ja, zeker. En daarvoor kan je zeggen, als dat nou het doel van zo'n datacentrum is, dan vinden we het misschien niet leuk dat ze zoveel stroom gebruiken en zoveel drinkwater. Maar voor die digitale soevereiniteit van Europa is het heel belangrijk. Maar ja, dan denk ik, dit is dus al een Amerikaans bedrijf. Ja, daar gaat het misschien al mis. En op andere plekken, ergens anders is ook zo'n heel groot datacentrum gebouwd door een Britse partij. En die wordt dan helemaal aan Microsoft verhuurd op ons grondgebied.
6: Ja, daar was nog wel wat politieke discussie over, hè? Want dat was helemaal niet de bedoeling. Dat leek ook niet volgens afspraak te zijn. Maar ook daar kon men toen geen stokje meer voor steken.
4: Nee, en dat is dus heel moeilijk. Als je een bedrijf hier toestaat om te opereren en om hier computers neer te zetten, dan is het niet heel makkelijk om te zeggen, ja, je mag dit wel op die computers draaien en dat niet. Ja, dat valt dan toch gewoon onder het recht om zaken te doen van dat bedrijf, als ze er al zijn.
6: Maar dan hebben wij allebei volgens mij een artikel gelezen in de Amsterdamse Stadskrant Het Parool, met de reactie van Equinix. En waarom zouden wij ons nog zorgen maken? Er gaan Amsterdamse start-ups een mooi plekje krijgen. Restwarmte wordt gebruikt om de wijk daar te verwarmen. De waterbehoefte, ach ja, goed, dat gaat om hoeveel liter was het?
4: Op termijn is het helemaal klaar met het datacentrum. 1000 miljoen liter drinkwater per jaar, want er is daar geen industriewater.
6: Maar wie weet is dat wel helemaal niet nodig. En die aansluiting op het net, dat is nu nog van het midden laagspanningsnet. Dat wordt dan Tennet, maar uiteindelijk komt er ook weer ruimte vrij. Die kan dan goed worden gebruikt voor anderen. Equinix komt met een charme-offensief.
4: Ze komen echt met een charme-offensief. Ja. Dus niet de onderste verdiepingen van dat pand mogen door de gemeente gratis gebruikt worden.
6: Prachtig. Ja.
4: Dus dan denk ik, als een bedrijf, een groot bedrijf, gratis dingen weggeeft, dan hebben ze misschien te weinig geld gerekend. Want dan willen ze echt wel heel erg graag. Daar zit natuurlijk wel een duidelijke wens in van dat bedrijf.
6: Ja, maar ja, hoe komen we uit deze knoop? Want die datacenters die moeten ergens een plek krijgen. Het is nu een Amerikaanse eigenaar. Misschien hadden we daar anders over moeten nadenken. We komen nog tot een ongevraagd advies. Maar hoe ziet het ideale ontwerp er dan uit?
4: Ja, kijk, we zitten gewoon echt in dat spanningsveld waar we aan de ene kant onafhankelijker willen worden van Amerikaanse cloud providers en meer compute, meer rekenkracht en meer serverruimte op ons eigen grondgebied willen, of in ieder geval in Europa. En aan de andere kant zitten we met de situatie dat, ja, het is wel best warm al in Nederland. Ja. Het gaat niet heel goed met de klimaatverandering.
6: AI-datacenters laten de oppervlaktetemperatuur met gemiddeld 2 graden Celsius stijgen. New Scientist berichten daarover redelijk recent nog.
4: Zeker, dus je krijgt ook een soort lokale klimaatverandering. En dan denk je zeker aan Amsterdam-Zuidoost. Daar is al veel beton, daar is het al warm, is veel hittearmoede, heet dat als je op een kleine ruimte met weinig groen woont. En heb je dus veel meer last van de hitte. Het is daar al heel erg heet. Dan gaan we natuurlijk echt wel voor bewoners de situatie fix verslechteren. Ook qua stroom en qua water. Dan moet er heel wat dan tegenover staan.
6: Maar laten we wel wezen, er is dus een stop aangekondigd, maar vergunningen die eerder zijn afgegeven, daar kun je weinig meer aan doen.
4: Ja, dan zou je dus echt de gemeente te maken krijgen met schadeclaims. Maar even ter vergelijking ook qua stroom. Als dit af is, gaat dat datacentrum dus net zoveel stroom gebruiken als alle Amsterdamse huishoudens bij elkaar. En dat denk ik, dat is toch wel best een hoge prijs voor soevereiniteit.
6: Ja, ik ga het je toch vragen, maar als dat dan uiteindelijk totaal in gebruik genomen is, dan heeft de technologie zich weten voor te schrijden en kan het misschien op andere manieren met minder stroomverbruik.
4: Ja, dus
6: ja, hier is de optimist in mij.
4: Hier is de optimist. Ja. Ja, dus zo snel zal het niet gaan, denk ik, met de vooruitgang. Want dit gaat over een paar jaar dat hele datacentrum er is. Ja. En ik denk juist als we blijven toegeven dat er dan ook weinig noodzaak voor bedrijven is. Waarom zouden ze efficiënter worden als ze hier gewoon nog de hele Bijlmer mogen volbouwen?
6: Heb je überhaupt nog wel zin om dit bedrijf van een ongevraagd advies te voorzien?
4: Nou ja, kijk, het zou heel mooi zijn, denk ik, als hun argument is digitale soevereiniteit en wij willen Europa helpen, beloof dan toch alsjeblieft, dat deze computer niet ook helemaal naar Microsoft gaat, maar dat dit dan aan Nederlandse of Europese bedrijven ten goede komt. Dan kan je zeggen, het is misschien die investering waard. Maar als Microsoft hier rekensommetjes uit gaat voeren,
6: maar die zitten toch al in het andere datacenter?
4: Dan winnen we. Ja, maar ze kan geen computer genoeg zijn op dit moment. Dan winnen wij er als Amsterdamse burgers echt helemaal niets mee.
6: Dus jouw ongevraagd advies is, zorg ervoor dat die grote Amerikaanse techbedrijven geen onderdak vinden in dat datacenter.
4: Ja.
6: En dat mag ook best wat kosten dan.
4: Ja.
6: Voor rekening van Equinix.
4: In ieder geval zou er iets tegenover moeten staan. En als een Amerikaan hier bij ons datacenters komt bouwen om Amerikaanse cloud software te draaien en onze klimaatverandering te verhogen, dan denk ik dat is wel verlies op verlies en verlies.
6: Maar het is wel software waar, of wat je ervan vindt, Nederlandse bedrijven ook nog wel gebruik van maken.
4: Ja, dat gaat hopelijk in de toekomst. Dan ben ik ook optimistisch, ja, Thomas. Ik doe mee. En bijvoorbeeld universiteiten zijn echt in toenemende mate al aan het zeggen, wij willen van Big Tech af. Wij willen per 2030 van Microsoft af zijn. Dus ja, dat is de andere kant van de medaille. Als we nu allemaal minder Microsoft gaan consumeren, dan moet Equinix binnenkort wel hun serverruimte verhuren aan de Europeanen.
6: Feline Hermans, ik merk dat het optimisme hier toch de overhand krijgt. Hoogleraar vakdidactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank voor jouw ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je op de podcast te abonneren.
0: Film en reclame.
6: Iedere woensdag praat ik op dit tijdstip over film en reclame met Britt Kenter van We Agency. Ook een garantie voor optimisme. Britt, goedemorgen.
7: Ik hoop het, Thomas. Ik hoop
6: dat
7: het.
6: Is
7: maar
6: toch
7: ik denk
6: zo?
7: Het wel. Ja.
6: Ik heb er ook goede hoop op. Want waar gaan we het over hebben?
7: Ja, we gaan het hebben over de nieuwe campagne van de Green Times. De impactformule.
6: Ja, je moet me een beetje helpen. Niet helemaal, want we hebben het er eerder op een bepaalde manier over gehad. Maar er zijn ontwikkelingen.
7: Er zijn ontwikkelingen. Ja, precies volgens mij een jaar terug. 8 juli. Volgens mij, vandaag is het 7 juli. Ik heb het niet helemaal scherp. Maar in ieder geval bijna een jaar terug.
6: 8 juli.
7: Hebben we het erover gehad in de radio-uitzending. En dat was een campagne van de Green Times. En dat heette toen Het Geluid van Vooruit. Waarin ze zeiden, alles wat aandacht krijgt, groeit. En dat was een prachtige campagne. Waarin ze heel erg geloven dat er al zoveel bedrijven zijn die goed doen. Laten we daar de aandacht op vestigen. Omdat het vaak gaat over de bedrijven die slecht zijn. En die ook in het nieuws zijn. Ja. Prachtige campagne. Heel veel kwam daaruit. Heel veel exposure. En nu komen ze dus met het vervolg. Een impactformule. Waarin ze eigenlijk toch een beetje concreter worden. En zeggen dat ze praktijkvoorbeelden en inzichten samenbrengen rond 6 thema's. En dat zijn de thema's missie, leiderschap, kapitaal en governance, innovatie, marketing en community en radicale samenwerking.
6: Dat is nog best een hoop.
7: Dat is nog best een hoop, inderdaad. En ze werken dus best wel samen met hele bekende namen. Zo andere Ben Cohen. Niet in ieder geval bekend van de Ben & Jerry's, of course.
6: De Ben van Ben & Jerry's.
7: De Ben van Ben & Jerry's. Je hebt Joris Luijendijk die meedoet. Ook onze prins Constantijn van Oranje. En dan geven ze eigenlijk antwoord in 6 afleveringen op de vraag, hoe bouw je dus zo'n organisatie die niet alleen economisch succesvol is, maar ook daadwerkelijk maatschappelijke waarde.
6: Al die bekende koppen en stemmen komen ook voorbij in een filmpje.
7: Ja.
6: Waar wij nu naar gaan luisteren.
8: We moeten anders gaan nadenken over succes.
9: Misschien voel je het zelf ook.
8: Is er nog wel van deze tijd
10: om voor geld of macht kapot te maken
11: wat ons alle dierbaar is?
12: What they've been telling you the whole time is a pile of
27: miljoenen mensen en bedrijven
28: bouwen al aan iets anders.
29: Ze nemen met moed verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen.
30: Niet perfect, maar wel begonnen.
31: Aan welke kant van de geschiedenis wil jij staan?
32: We voelen het.
33: We weten het.
34: We praten daarover.
35: En iedereen heeft een mening.
36: We weten waarom.
37: De vraag is hoe.
38: Hoe?
39: Hoe vinden we de moed om ergens voor te gaan staan?
6: Die laatste stem was van Diane Matroos, presentator bij BNR Nieuwsradio.
7: Ja,
6: absoluut. En er werd wat weggepiept toen Ben Cohen het woord nam.
7: Ja, klopt, ja.
6: Wat maakt dit nu wat jou betreft zo goed?
7: Ik denk dat wat ze heel erg goed doen is ook dat je ziet dat het best wel een abstract begrip is. Hè, tegenwoordig maatschappelijke waarde, maatschappelijke impact. Wat is dat nou precies? En ze hebben best wel daar concreetheid naar geslagen. En ook in plaats van intentie best wel handelingsperspectief gegeven naar gedrag. Wat zou je dan precies kunnen doen? Enige lichte twijfel die ik heb bij de naam impactformule van de campagne is natuurlijk dat het ook een bepaalde garantie of een uitkomst zegt dat je dat krijgt. Dat is natuurlijk met de formule. Het is een plus plus is is.
6: Ja, ja, ja.
7: Maar dat is natuurlijk soms wel heel lastig, want het is niet altijd een succes of een garantie die je krijgt.
6: Er wordt hier iets te veel een route uitgestippeld die leidt tot niet
7: gouden
6: bergen.
7: Dat doe je natuurlijk met het woord impactformule. Neemt niet weg dat het aan de andere kant natuurlijk toch ook heel erg fijn is dat het wel een soort van houvast geeft. Dus ja, ik lichte twijfel, maar ik snap het ook wel weer dat als je het ergens wil concretiseren, dat het heel lastig is, omdat het zo'n moeilijk begrip is, maar dat ze een goede poging hebben gedaan.
6: En je ziet een heel divers gezelschap waarmee je ook een heel divers publiek kunt aanspreken.
7: Ja.
6: Maar dat vroeg ik me nu af. Voor wie is dit bedoeld? Wie moet hier nu mee aan de slag?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat heb ik natuurlijk een beetje opgezocht. Daar zit licht ook mijn twijfel. Maar het antwoord vanuit hen is dat het is voor ondernemers, professionals, studenten en organisaties die de stap willen zetten naar actie. En volgens mij zit daar dus precies een beetje de uitdaging. Volgens mij focussen we ons al best wel in dit soort campagnes op mensen die het al doen. Je ziet ook aan de voorbeelden dat iedereen erin zit die die stap al heeft gemaakt. En volgens mij heeft deze transitie ook de mensen nodig die dus twijfelen. Wat zij dus ook zeggen, die stap willen zetten. En wat vaak zo is in menselijk gedrag, is dat we natuurlijk, als we die stap willen zetten, er barrières zijn die we moeten overkomen. En het is soms ook best wel goed te kijken, waar zitten dan precies die barrières? Wat houdt ons tegen om tot die actie te kunnen komen? En dat is een beetje hetgeen in deze campagne, ondanks dat ik het echt heel erg belangrijk vind dat ze dit doen en het ontzettend goede campagne is. En de 2 afleveringen moet je kijken. Er komen er dus nog 4 online.
6: En afleveringen, dat zijn dan video's, dat zijn podcasts. Wat is dat dan?
7: Is een video en dat duurt 14 minuten, ongeveer 15 minuten.
6: Dus het is te doen?
7: Het is te doen. Er zijn er nu al 2 live en het is heel inspirerend. Maar waar ik op terug wilde komen is dus dat het soms, als je dus mensen in bepaalde gedrag wil stimuleren, het ook goed is om stil te staan bij die barrières. Waarom doet men het nog niet? En misschien is dat een goede en hopelijk komt het misschien nog in die volgende afleveringen, om toch daar nog wat mee stil te staan met eigenlijk het themaatje of het woord of een zin die je kan gebruiken is, wij begrijpen waarom je het nog niet doet. Maar, en dat is eigenlijk hetgene waar mensen ook, dat je voelt van, hé, ik snap wel. Want er zijn best wel hele legitieme redenen waarom mensen die stap niet kunnen zetten. Stel, je wil heel erg graag, maar je zit vast in een plek waar je best wel tevreden bent. Je hebt best wel financiële zekerheden. Dan is dat soms natuurlijk ook best wel moeilijk om die stap te kunnen zetten. Nou, zo kan je nog meer barrières noemen. Dus soms het benoemen van dat je begrijpt in welke situatie ze zitten, kan leiden tot meer concrete actie. En dat is wel, denk ik, wat deze beweging nodig heeft. Neem niet weg dat het heel inspirerend is en belangrijk is wat ze doen met deze campagne.
6: Ik heb voldoende benadrukt inmiddels. Britt Kenter van We Agency, dankjewel en tot volgende week.
1: Het MKB praat mee.
6: De verkoop van nieuwe motoren in Nederland blijft maar stijgen, melden brancheorganisaties de rijvereniging, de BOVAG en RDC eerder deze week. In de eerste helft van dit jaar zijn 14.062 motorfietsen verkocht. Dat is 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook afgelopen maand steeg de verkoop. Zoran Holtkamp is eigenaar van Rusty Gold Motorshop. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Geen standaard motordealer, maar wat wel dan? De Rusty Gold Motorshop, wat mag ik daarvan verwachten?
9: Ja, ik focus me eigenlijk meer op de vintage en retro modellen. En ja, meer voor de motorrijder die rijdt voor zijn plezier en de vrije tijd. En niet zozeer voor de forens of de kilometervreten. Maar ja, die zijn ook welkom. Dus, ja.
6: En de motorrijder die houdt wel een goede bak koffie, geloof ik. Want het is ook een ontmoetingsplek.
9: Zeker, ja. Koffie is is belangrijk, zeker voor motorrijders. Maar dat is al vanaf het begin nu, 11 jaar geleden, dat we daarmee begonnen zijn. En je ziet het nu steeds meer van die mengformules. Maar ja, je kan bij mij een lekker bakje koffie krijgen en een sterk verhaal.
6: Oh, en een sterk verhaal. Kijk, daar komen de mensen denk ik voor. Maar moeten ze dan ook nog tussendoor, terwijl ze aan het genieten zijn, nadenken over accessoires die ze kunnen toevoegen aan wat ze toch al hadden? Ik bedoel, je verkoopt toch wel iets?
9: Liefst wel natuurlijk. Ja, de hele winkel is een soort. Het wordt vaak als een soort snoepwinkel voor motorrijders omschreven. En het liefst nemen ze natuurlijk ook wat mee. Want ik doe het met veel plezier. Maar ja, de kachel moet ook branden.
6: Ja, maar dat lukt toch wel als je 60.000 volgers hebt online op Instagram alleen al. Dus dat wil zeggen, jij weet ook wel dat verhaal verder te brengen. Hoe doe je dat?
9: Ja, klopt. Ja, ik heb natuurlijk een beetje een niche-doelgroep. En die bereik ik via Instagram en YouTube door eigenlijk hele simpele filmpjes te posten van klanten van mij die op hun motor aankomen. Niet alle motoren worden gefilmd, maar ik probeer er een divers aanbod in tentoon te stellen. En die filmpjes, ze komen aanrijden of rijden weg. En dat post ik op Instagram. En dat wordt enorm veel bekeken. Want ja, het is denk ik de perfecte manier om een niche doelgroep te bereiken op die manier.
6: Nu spreken we elkaar naar aanleiding van het nieuws dat er steeds meer motoren worden verkocht. Wie zijn die nieuwe mensen die die motor kopen? Wat is de verbreding van de doelgroep? En komen die dan ook bij jou over de vloer?
9: Ja, ik zie ze natuurlijk niet allemaal. Ik denk dat er ook een grote groep is die het puur en alleen doet vanwege dat het misschien financieel interessant is, omdat de motor bepaalde kosten niet meebrengt, zoals parkeerkosten en de wegenbelasting is lager en de benzinekosten zijn lager. Maar wat ik vooral zie is mensen die het voor een plezier doen. Dus misschien ook dat deze tijden van onrust, dat die ook zorgen dat mensen wat meer plezier uit kleine dingen zoals een rondje rijden willen halen. Maar ook veel heropstappers en vooral veel vrouwen ook.
6: Wat is jouw eigen lievelingsmotor?
9: Poeh, het verschilt nogal, maar toch wel klassiekers. Dus zoals de XT500 en het zijn er te veel om op te noemen.
6: Nou, dan bellen we misschien nog een keertje. Zoran Holtkamp, eigenaar van Rusty Gold Motorshop. Dankjewel. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Ook deze rubriek is natuurlijk te luisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Edin Mujagic trapt zometeen het tweede uur van BNR Zaken doen af met het laatste macro-economische nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
15: BNR Business Beats.
14: Met de beste pop, funk en soul.
15: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
14: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
16: Beats. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Online veilingmeester.
17: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
18: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens
17: Jupiter.
18: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo...

0: medicijnen als insuline en Prozac die miljoenen mensen helpen. Maar sinds de komst van populaire afslankmiddelen groeit het bedrijf harder dan ooit. Hoe houdbaar is dat succes? Dat hoor je in de nieuwe aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al als podcast.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: In de BNR-app.
3: Trump zegt dat de overeenkomst met Iran voorbij is. Per volgend jaar geen landelijke OV-korting voor 65-plussers meer. Kinderen tot en met 11 jaar reizen wel gratis. En de Nederlandse inlichtingendiensten dachten dat er geen Russische invasie in Oekraïne zou plaatsvinden. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Rijn Baartmans. Er is een ongeluk met een vrachtwagen op de A12.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. Een vrachtwagen en een personenauto zijn daar gebotst. 25 minuten vertraging. En ook op de A7 is het druk richting Duitsland. Tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans staat file door werkzaamheden. 20 minuten extra. De A16 dan Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 10 minuten langer over door werkzaamheden. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 287,7. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 30,8. En de A16 Rotterdam-Breda bij 58,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in bus, tram en metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is tegen het zere been van veel oudere organisaties. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdsverspilling, dat zegt hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. De olieprijzen zijn door het nieuws omhoog geschoten. Op de top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. Bij de coronaverhoren was het vanochtend de beurt aan opiniepeiler Maurice de Hond. Hij blijft erbij dat veel van de coronamaatregelen onzin waren, zoals de 1,5 meter afstand. Goede ventilatie was volgens hem de oplossing geweest. Verder zegt de Hond dat er niet werd geluisterd naar mensen die anders dachten dan virologen. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. Het gebeurde aan de grens met Italië, waar al 2 weken een brand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Zuid-Frankrijk op veel plekken bosbranden uitgebroken. Bij Perpignan is een gebied verwoest zo groot als 2 keer de stad Delft. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt het zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
3: IT-corrivee Jan Baan gaat de strijd aan met de Amerikaanse digitale grootmachten. Kan hij daar met zijn eigen AI-platform Rapid tegenop boksen? En er worden in Den Haag op dit moment zelfs volop lessen getrokken uit de coronacrisis. Geldt dat ook voor het corona-herstelfonds? Edi Mujagic hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
6: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Een onveilige werksfeer, maar dan wel aan de andere kant van de medaille. Want een melding van ongewenst gedrag is zo gedaan, ook als die onterecht is. En wat als je beschuldigd wordt of zelfs ontslagen, terwijl er misschien wel niets gebeurd is?
11: Dat hoor je straks om 4:30 in BNR at Work.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jan Baan over het AI-platform Rapid en hoe die dan de strijd gaat aanbinden met Amerikaanse techbedrijven. Maar eerst...
1: Macro met Mujagic.
2: Laatste keer voor de vakantie. Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. We gaan ervan genieten. Edin, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Thomas.
2: En we gaan het specifiek hebben over het corona-herstelfonds. Waarom eigenlijk? Het is 2026, het is een mooie dag, 8 juli...
3: Nou ja, lijken me allemaal goede redenen om het hierover te hebben.
2: Oh.
3: Voor herinnering voor de luisteraar. Corona-herstelfonds, 750 miljard euro... wat we bij elkaar hebben verzameld als EU-landen na de pandemie. En het idee was om dat geld te gebruiken in de gehele Europese Unie... om te investeren in het toekomstbestendig maken van onze economieën. Dus waar je dan heel snel aan denkt, is inderdaad de nieuwe technologieën. Om die een goede, vruchtbare bodem en omgeving te bieden, zodat je daar het maximale uit kunt halen. Nou, nu hebben drie economen van het Internationaal Monetair Fonds. Die ging er gewoon goed voor zitten. Want inderdaad, het is al enige tijd geleden dat we dat fonds in leven hebben geroepen. En die zijn gaan kijken, ja, wat is daar nou van terecht gekomen? Het doel was, wat ik net al zei, moderniseren van economieën. Om te profiteren van de nieuwe technologieën. En arbeidsproductiviteit aan te jagen. Economische impact was er natuurlijk heel snel te krijgen op korte termijn, omdat je gewoon heel veel geld gaat spenderen als overheden. Deze auteurs die zeggen ook, ja, er is ook een ander voordeeltje. Namelijk omdat we dat fonds hebben gefinancierd met eurobonds, gezamenlijke leningen. Helpt het ook de liquiditeit van de staatsobligatiemarkt in Europa. En het laatste waar je dan op hoopte was het effect op lange termijn. Namelijk dat het aanbod van goederen en diensten omhoog zou gaan. Omdat wij veel productiever zouden worden. Onder andere door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en andere.
2: Deze economen zijn overigens niet de eerste die dat corona-herstelfonds tegen het licht gehouden hebben. Want we hebben de afgelopen jaren ook al kunnen genieten van artikelen over fraude, gebrek aan doelmatigheid.
3: Dat komt zo meteen, Thomas.
2: Oh, dat komt zo meteen. Nou, ja, dan wacht ik nog even.
3: Deze mensen zeggen, nou, als we kijken naar dat eerste effect, dus als je dat geld uitgeeft, dan is de economie van de Europese Unie in 2025 0,3 procentpunt harder gegroeid. Menen zij hierdoor. Dit was het eerste moment dat ik dacht, wacht eens even.
2: Dat is groei die je kunt toeschrijven aan specifiek dat corona-herstelfonds.
3: Nou, dat zeggen zij. Dan hebben we het over dus 0,3 procentpunt. Dat is iets van 50 à 55 miljard euro erbij. Dan vind ik het toch wel heel erg mager als je 750 miljard euro in een pot stopt, dat je dit eruit krijgt. Dat lijkt mij geen zinvolle besteding van de gelden, om het maar zo te zeggen. Maar het mooie van het vak van econoom zijn, zoals deze drie auteurs hebben, is dat je het volgende kunt opschrijven als de conclusie. Ja, veel effecten moeten nog komen in de toekomst. Dus het gaat uiteindelijk zoden aan de dijk zetten. Wat zij als een belangrijk iets zien, is dat het ook een keerpunt is geweest, omdat we dat gefinancierd hebben met die gezamenlijke leningen waar het over had. Maar ze zeggen ook, ja, de uitvoering van die programma's met dat geld, dat is zo stroperig gegaan. Het is zo complex, zoveel bureaucratie. En toen ik dat stuk las en die analyse las, dacht ik aan het eind, Thomas, ze zijn ergens een A4'tje vergeten om dat erbij te nieten. Want er zijn een aantal dingen die je ook had mogen noemen. Laten we Italië als voorbeeld nemen. Italië heeft 195 miljard euro uit dat fonds gekregen. Dat is een kwart van het totaal. Zo groot is de Italiaanse economie overigens niet in het geheel. Dus ze hebben al bovengemiddeld veel geld gekregen. Is gelijk aan 8% van de totale Italiaanse economie. En die is dus vorig jaar met 0,5% gegroeid. Ook weer, zou ik zeggen, eerste aanwijzing dat dat geld niet helemaal nuttig is besteed. Nou, dan lezen we dat het geld wat Italië daaruit heeft getrokken uit het fonds vooral is gebruikt voor een soort opknapbeurt voor de economie. Dus het is alsof je te maken hebt met een gat in je dak. En je buurman zegt, hier heb je het geld om het te repareren. Je buurman geeft je dat geld vlak voordat de zomervakantie begint. Dus die gaat een paar weken weg, die komt terug. En wat ziet hij? Een prachtige nieuwe voortuin. En je hebt je huis opnieuw laten schilderen. Maar dat probleem op je dak is nog steeds niet opgelost. Dat is wat Italië met dit geld heeft gedaan.
2: Is het niet zo, Edin, dat je pas aanspraak kon maken op dat geld als je wel van tevoren aankondigde dat je hervormingen serieus zou nemen, dat je zou kijken naar hoe je sociale zekerheid had geregeld, dat soort zaken meer?
3: Ja, zeker. Maar het probleem van de EU, en in mijn optiek is dat begonnen met invoering van de euro, is precies dat wij nooit als stelregel hebben gehad, je moet eerst laten zien dat je aan de regels kunt en wilt houden voordat je ergens aan begint. Met de euro was het, als je maar een vage belofte doet dat je gaat houden aan de regels, dan mag je al meedoen. Nou, we zien hoe dat allemaal is afgelopen. Nou, hier geldt het ook voor. Nou, zeggen ze in Italië zelf, er zijn, hou je vast, 650.000 projecten gefinancierd in Italië met dat geld. Van 280.000, dus ruwweg een derde, zegt de Italiaanse rekenkamer zelf, daar hebben we goede info over. Dus hoe is het besteed, waar is het voor gebruikt? Twee derde, zegt ze dus, ja, eigenlijk moet je ons niet vragen waar is het geld aan toegegaan, want we weten het eigenlijk niet, of we weten er heel weinig vanaf. Dat geld wat Italië dus uit dat fonds heeft gehaald, nou, daarvan hebben we gezegd 750 miljard euro. De helft zijn leningen, de helft zijn subsidies. Nou, wat heeft Italië gezegd? Doe ons die subsidies maar, die leningen hoeven we niet. Ja, weet je, dat is ook een aanwijzing dat je niet serieus van plan was om dat geld in te zetten voor waar het geoormerkt voor was. Dus alleen maar subsidies, geen leningen. En dit heeft nog andere gevolgen, waar deze auteurs ook iets over hadden moeten zeggen, vind ik. Het beroemde inmiddels rapport van Mario Draghi over hoe onze economie het toekomstbestendig te maken.
2: Een Italiaan, voordat je het zelf vergeet.
3: Dat maakt even niet uit.
2: Dat maakt even niet uit.
3: Wat daar onder andere in staat is, vanaf 2028 moet de Europese Unie 30 miljard euro per jaar gebruiken om dat fonds, om die leningen terug te gaan betalen. Nou, zegt Mario Draghi, ja, als we dat geld moeten gaan gebruiken, dan hebben we minder om uit te geven. Dus of we moeten met nieuwe gezamenlijke leningen gaan werken, of de Europese begroting moet omhoog, of er moet een Europese belasting komen. Dus je begint ergens mee en dat heeft gevolgen. Gebaseerd op de ervaringen hiermee, gebaseerd op soortgelijke ervaringen in de afgelopen 25 jaar in de Europese Unie, zou ik zeggen, dit moeten we nooit, maar dan ook nooit meer doen. En hogere Europese begroting doet dat ook maar niet. En dit heeft niks te maken met dat je tegen de Europese samenwerking bent. Ik ben zeer pro-samenwerking, maar als samenwerking overgaat in misbruik, is het geen samenwerking meer. Ja, dit geld moet gewoon beter
2: besteed worden. Over eurobonds, dat is nooit ver weg, hè? Dat debat wordt nu volop.
3: Nee, maar waar het mij om gaat is, je richt hiermee structurele schade voor dat Europese project down the line. Want je kunt het de mensen in Nederland onder andere niet kwalijk nemen dat de steun voor de Europese samenwerking afkalft als ze dit soort berichten lezen. Dat is het grote gevaar. Dus je wint er niks mee. Nooit meer doen, over andere boeg gooien. En dat we onze economieën kunnen hervormen en vruchten kunnen plukken van de AI, we weten hoe dat moet. We kunnen leren van Amerika en we kunnen zo meteen inderdaad heel veel mooie dingen daarover horen.
2: En die moeie kiets gaat met wat grote gevaren in zijn achterhoofd toch gewoon genieten van zijn vakantie.
3: Zeker,
2: veel plezier en tot over een paar weken.
4: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van André Gerrits, emeritus hoogleraar internationale politiek verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag, André.
5: Goedemiddag.
2: We komen zo meteen uit in Rusland, maar wij kunnen niet om de ontwikkelingen in Iran heen. Dus maar beginnen in Ankara. Trump heeft daar gezegd op de NAVO-top, die overeenkomst met Iran, dat is voorbij. Het is tijdverspilling. Ik ga niet meer met leugenaars om tafel. Hoe moeten we deze woorden wegen?
5: Nou, zoals je alle woorden van Trump moet wegen. Het is het type politicus waarbij het er eigenlijk helemaal niet om gaat wat hij zegt, maar om wat hij doet. Want hij is ook het type politicus, zie je veel bij populistische politici, die van alles roepen, maar uiteindelijk lang niet alles wat ze roepen ook in de praktijk brengen. Dat is één. Ten tweede heeft hij in die kleine quote, waarin hij, behalve een aantal beledigingen aan het adres van de Iraanse leiders, nou goed, kan ik inkomen, niet alleen gezegd, wat mij betreft is het over. Maar hij heeft ook gezegd, ja, die onderhandelingen gaan door. Die mogen wat mij betreft doorgaan. Ze zullen niet zoveel opleveren. Dus het was weer een soort mengeling van allerlei soorten van dingen die hij geroepen heeft. Ik denk eerlijk gezegd dat we er ons daar niet zo heel erg druk over moeten maken. Zij het dat door de beschietingen heen en weer het natuurlijk wel de meest serieuze aantasting van dat memorandum of understanding is tot nu toe. Maar ik zou niet willen beweren, ik heb er geen zicht op, maar ik zou niet willen beweren dat het hiermee voorbij is.
2: Moeten we ons drukker maken over alle signalen? Misschien zijn het wel bijna rooksignalen die we krijgen uit het Kremlin. Want het is ook maar net bij wie je oor te luisteren legt hoe de situatie daar nu precies is.
5: Ja, nou ja, het enige wat we weten is dat er steeds meer mensen zijn van buiten het Kremlin. Die beweren dat er in het Kremlin steeds meer sprake is van oneenigheid. Ja. En vooral van onvrede met de koers van Vladimir Poetin. Daar komt er in feite op neer. De oorlogskoers in Oekraïne. Maar het probleem is een beetje dat al diegenen die... We hebben wel allerlei interpretaties van mensen die er buiten staan. Maar er is eigenlijk heel erg weinig van binnen het Kremlin uit naar buiten gekomen. Dus heel veel mensen roepen, er is van alles aan de hand. Maar er is geen, althans, ik heb tot nu toe eigenlijk geen enkel, zelfs eigenlijk nauwelijks een aanwijzing gezien die vanuit het Kremlin zelf komt, dat er oneenigheid is. Nou, dat gezegd hebbende, we mogen ervan uitgaan dat er onvrede is met hoe de oorlog in Oekraïne verloopt. Zo simpel is het. Niet alleen omdat de Russen er niet in slagen om terrein te winnen, zoveel terrein te winnen dat ze aan de onderhandelingstafel willen gaan zitten. Maar vooral ook omdat Oekraïne erin slaagt om drones tot ver in Rusland te laten vliegen en daar schade aan te richten, inclusief zelfs in Sint-Petersburg, Poetins thuishaven.
2: En het is Poetin inmiddels aan te zien, hè? Hij ziet er slecht uit.
5: Nou ja, ja, het ligt eraan wat je slecht vindt. Je kan ook zeggen, een man op leeftijd die er nog zo slank uitziet als Poetin. Dat is ook niet, dat is niet zo erg. Maar hij ziet er inderdaad wat vermagerd en wat afgepeigerd uit. Nu gaan er al jarenlang geruchten over zijn gezondheidssituatie. Maar dat is eigenlijk bij alle grote leiders zo.
2: Ja, hij zou Parkinson hebben, geloof ik ook, en dingen vergeten.
5: Ja, nou ja, goed, dat je op die leeftijd dingen vergeet is niet zo heel erg. Wat in ieder geval niet vergeten is tot nu toe, is oorlog te voeren in Oekraïne. Want dat is precies waar er wellicht oneenigheid over bestaat. Maar wat eigenlijk, en dat is op zich wel grappig, of somber, hoe je het wilt typeren. We zitten eigenlijk een beetje weer in de periode toen ik begon met Rusland bezig te houden. Dat is de Kremlinologie, jaren 80 zo'n beetje van de vorige eeuw. De meeste luisteraars hebben dat niet meegemaakt. Toen kwamen er ook allerlei
2: geluiden. Ik heb nu gasten die of 65 zijn of 80 zijn. Dus André, vertel vrolijk verder.
5: Valt mee. Toen kwamen er ook allerlei geluiden. Niet zozeer uit het Kremlin, maar rondom het Kremlin. Op basis van die geluiden en op basis van de volgorde waarin de leiders de trappen van het mausoleum van Lenin opliepen, probeerden we dan conclusies te trekken over hoe zijn de onderlinge verhoudingen en dergelijke. Toen waren de leiders ook ziek, toen waren ze echt ziek. De leiders die vooraf gingen aan Michail Gorbachev. En toen zagen we ook allerlei dingen die we nu ook langzaam maar zeker weer terugzien. Dat ontmoetingen in scène worden gezet. Dat leiders eigenlijk in het ziekenhuis liggen terwijl er net gedaan wordt of dat niet het geval is. Recentelijk was er een foto van Poetin met de chef-staf, Gerasimov. Ook de opperbevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne op dit moment. En dat was op zich een hele bijzondere opname. Niet alleen omdat Poetin er zo vermagerd uitzag, maar ook omdat het zag er niet uit als een ontmoeting op het slagveld of dichtbij het slagveld. Het zag er echt uit als een ontmoeting in een kamer die was vermomd als iets wat zich op het in de buurt van het slagveld was. Nou, dat kan best en dat zou inderdaad de indruk dan moeten wekken. Poetin is vitaal en dergelijke. Ik weet het niet. Het kan best zijn dat het slecht gaat met mans, met de gezondheid van Poetin. Dat gun ik hem op zich niet, daar gaat het verder niet om. Het zou wel een belangrijke stap kunnen zijn op weg naar een zekere doorbraak in de oorlog in Oekraïne. Want die doorbraak komt alleen of op het slagveld of als er in het Kremlin dingen veranderen. En wie weet, die beide zaken lijken nu een klein beetje samen te komen. Dat iets betekent voor de komende tijd.
2: André Gerrits, emeritus hoogleraar internationale politiek, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank je wel.
4: Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws door te nemen met de 80-jarige Jan Baan van het AI-platform Rapid en de 65-jarige Wim Zwanenburg, deze week jarig. Nog gefeliciteerd, Wim.
6: Dankjewel. En ik hoorde net het tegenvallende nieuws dat de korting voor 65-plussers in het openbaar vervoer afgeschaft gaat worden.
2: Wim.
6: Ja, dat is dan toch geen verjaardagscadeautje,
2: nou,
6: zo gezegd.
2: Ik zag een hele vrolijke foto van jou met jouw nog jonge kleindochter op de nek.
6: Ja, dat
2: hebben
6: was
2: we dan nog over korting in het OV, Wim?
6: Nee, helemaal niet.
2: Precies.
6: Dat was echt het grootste geschenk in het 65ste levensjaar. Dus ja, ik ben nog grootvader geworden ook. Maar ja, nog alive and kicking en ook nog in de uitzending.
2: Nou, tot zover het belangrijke zakelijke nieuws. Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger, we moeten het even hebben over wat er gebeurd is in Iran.
6: Ja.
2: We hadden het net al even kort over hoe we de woorden van Trump moeten wegen. Maar wat zie je gebeuren op de financiële markt?
6: Ja, nou ja, die zijn wel enigszins gewend aan de retoriek van Trump. En die moet je natuurlijk ook nog eens een keer plaatsen tegen de achtergrond van die NAVO-top in Ankara. De schrikreactie op de markt is eigenlijk relatief bescheiden. We zien ook de futures in de VS 0,2 tot 0,3 in de min. De AIX staat inmiddels 0,6 in de min. Het is wel ook tegen de achtergrond van de afgelopen dagen dat de nervositeit op de markt is toegenomen. Met name over de zorg over AI-investeringen en of die wel voldoende rendement opleveren. We hebben gezien in het tweede kwartaal van dit jaar dat de winstresultaten over het eerste kwartaal veel beter uitkwamen dan verwacht. En dat met name ook de AI-aandelen, de halfgeleiders, echt werkelijk explosieve koersstijgingen lieten zien. Die hebben inmiddels wel fors wat ingeleverd. ASML staat bijvoorbeeld ongeveer 13% onder de top, maar er zijn er meer die ook 25-30% hebben prijsgegeven sinds hun 52 week hoogtepunt. Nou, daar kan deze nervositeit in de markt over de ontwikkelingen in Iran nog wel bij. Het sentiment is wat we aan het keren. Wat we zien is eigenlijk voornamelijk winstnemingen. Dus we hebben gezien dat er eigenlijk fundamentele ontwikkelingen nog niet gekeerd zijn. Gisteren had je het onder andere ook over de resultaten van Samsung.
2: Ja.
6: Die voortijdige kwartaalresultaten publiceerden. Nou, een resultaat wat vernegentienvoudigd was. Ik zag ook afgelopen
2: koersdaling
6: avond
2: overigens, hè?
6: Ja, daarna begroet met een koersdaling. Dus je kon zeggen dat dat al enigszins in de koersen verdisconteerd was. Maar fundamenteel is er toch nog niet iets gewijzigd. Eigenlijk zag je ook het hele voorjaar in reactie op de ontwikkelingen in Vietnam, dat de digitale economie steeds zwaarder weegt. AI-investeringen en wat je er allemaal bij krijgt. Meer bepalend dan de ontwikkeling van de olieprijs. De olieprijs die vanmorgen wel is opgeveerd, van 73 naar zo ongeveer 78. Dus olieprijzen staan hoger. Ja. En dat zie je ook op de markt wel. Bijvoorbeeld dat een Shell weer 2-3% wint. ASML, heel bescheiden koersdaling vanmorgen. Had de afgelopen dagen al een en ander prijs gegeven. Dus dit is een beetje het beeld in reactie op de ontwikkelingen in Iran.
2: Jan Baan, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: We hebben afgesproken elkaar te tutoriëren, dus daar ga ik mee beginnen. Ik zie ook heel traditiegetrouw een uitgescheurde pagina van het FD met daarop jouw aantekeningen. Wat staat er in de krant waarvan jij denkt, dat wil ik toch bespreken?
7: Dat viel me echt op. Dus vooral de NAVO-orders, de 3,5 miljard. En eigenlijk zouden we de nood een deugd moeten maken. En dat ontbreekt helaas. Defensie is eigenlijk klein Nederland. En eigenlijk zou Defensie launching custom moeten zijn. En wat we nu zien, en zeker op mijn vakgebied, op IT, op uitvoering, is dat een drama. Een speerproject wat eigenlijk misschien wel 1, 2 miljard gekost heeft. Nou, waarom pak ik het nu niet op dat we Defensie als een speerpunt zien, als een launching customer, en juist ook met die orders en met de business, want het is eigenlijk de representatieve manier voor vernieuwing in business, en dan AI, die daar een ongekende rol kan spelen, maar die nu geen enkele bijdrage nog steeds in business heeft. We horen het ook dat AI-aandelen gaan naar beneden. Het is een enorme hype. Het is eigenlijk alleen een stukje zelfverrijking, misschien met wat oligarchen die elkaar matsen in Silicon Valley. En dan hebben we ook gezegd,
2: maar zeg je nu dat AI nog geen rol speelt in Defensie op dit moment? Want aan het geld hoeft het de komende jaren niet te ontbreken.
7: Kijk, dat is het juist, maar er is geen enkele, ook geen kennis, ook geen bijdrage. En dat zie je ook met de uitgifte van, ook, het is, laat ik zeggen, IT van voor de wereldoorlog bijna, zou je zeggen, maar van de vorige eeuw, waar we eigenlijk alles in uitvoeren. En juist dat zou een drive moeten zijn. En wat je dus ziet, ook met die projecten, dat er eigenlijk een vernieuwing is. AI kan een enorme bijdrage leveren in de business. Want wat we zien, is dat AI uiteindelijk de productiviteit van de kenniswerken moet verhogen. En dat is natuurlijk heel anders dan het kleine beetje kosten die we in IT hebben. En dat zien we nu vooral. die dus juist AI zorgt dat de job to be done, waar we het over hebben, de taak die uitgevoerd wordt, veel, veel effectiever
2: kan. We hebben toch de afgelopen maanden een flinke strijd gezien tussen het Pentagon en Anthropic en de vraag waar je AI wel of niet voor mag inzetten?
7: Ja, maar dat is ook een drama. Ook als we Anthropic zien in alles, is het pseudo-AI. Want we zetten AI in, dat noemen we dus probabilistic. AI is een waarschijnlijkheid, een waarschijnlijke weergave, maar we delen met data. En die data is deterministisch, moet betrouwbaar zijn. En het is levensgevaarlijk. Het is eigenlijk dat we op een oude fiets een Ferrari-motor eigenlijk monteren en de hele zooi naar de vernieling jagen. Dus je moet zorgen dat die AI eigenlijk zich focust op de business en op de businessprocessen. En wat is de drijfveer voor de businessproces? Is data. Nou, als we nu kijken, een beetje technisch, maar ook bij Defensie. Alle data zit nog, laat ik zeggen, in de vorige eeuw opgeslagen. Wij noemen dat database-tabellen, SQL-tabellen.
2: Ik ga op die tabellen terugkomen, maar daar hebben we het komende half uur voor.
7: Ja.
2: Want over hypes gesproken, Wim.
7: Ja.
2: Ik wil het toch niet onbesproken laten. De Nasdaq 100 is weer een bedrijfje rijker.
8: Ja,
2: versneld
8: allemaal en rijken, dat moet je afvragen. SpaceX, we hebben afgelopen week medio juni die beursintroductie gezien. Dan zijn er een aantal zakenbanken die ook de plaatsingen verrichten van de aandelen bij hun beleggers, bij hun cliëntenkring. En dan is er een zogenaamde stille periode waarin ze nog geen commentaren, geen researchrapporten mogen afgeven. Maar die stille periode die kwam gisteren 7 juli ten einde. En dan zag je echt direct allerlei rapporten verschijnen en koersdoelen op Wall Street. Nou, en misschien niet verwonderlijk. We spraken net over een hype. Ik vind dit inderdaad ook wel een hype. Maar koersdoel ligt gemiddeld zo ongeveer 50-60% hoger dan de laatste koers, die de afgelopen week enigszins onder druk kwam. Maar je ziet wel, er is vraag naar die aandelen, want inderdaad de Nasdaq 100 en andere indices die besluiten ook versneld tot opname van dit aandeel met een zekere weging. En dat betekent dat passieve beleggers, zoals heel veel pensioenfondsen, eigenlijk niet ook om dit aandeel heen kunnen. En persoonlijk vind ik dat wel een beetje zorgwekkende ontwikkeling. Maar goed, we lezen natuurlijk wel die rapporten. Voorheen moesten we het eigenlijk alleen doen met emissieprospectus. En nu kunnen we echt de argumenten zien. Nou, we weten dat Starlink eigenlijk het enige onderdeel was, en wat overigens wel zeer winstgevend was, en onder andere ook in de defensieindustrie een heel belangrijke rol speelt. Gewoon 80-85% van de satellietcommunicatie verloopt via Starlink-satellieten en communicatieapparatuur. Maar Morgan Stanley bijvoorbeeld, die geeft toch ook nog een zekere kans aan die andere ruimtevaartactiviteiten en waardeert dat in het totale koersdoel ook op $8 per aandeel. Als we kijken naar de totale onderneming en we kijken naar de omzet- en winsttaxaties, ja, dan zien we toch wel hele forse stijgingen. De onderneming wordt geacht in dit kalenderjaar $38,7 miljard... dollar aan omzet te genereren. Daar staat dan in 2026 nog een verlies tegenover, zoals de analisten op dit moment ruimen.
2: Maar dan?
8: Maar volgend jaar komt er toch al $67 winst per aandeel naar voren in de taxaties. En dat neemt heel snel toe. Of het waar is, dat moeten we nog maar zien. Maar dan ongeveer $2,60 in 2028. Wall Street is kortom heel bullish op SpaceX. En ze willen allemaal een uit de rijf
2: mee. Dan ben je 67, dan mag je met pensioen.
8: Ik weet niet of het dat tijdstip zal worden. Maar voorlopig blijf ik nog actief in deze markten. En inderdaad, we leven in een transitieperiode met innovatie. Dus ik kijk iedere dag
2: En waarom zou ik überhaupt in de wijze van Jan Baan praten over pensioen? Dat hoeft helemaal niet. Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger, dank voor je komst. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. 0,15% eraf, 1072 punten blijven erover. En straks dat uitgebreidere gesprek met de enige echte Jan Baan over AI, over software en over hoe die het gaat aanpakken in de strijd met die Amerikaanse techbedrijven.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
10: Het is ongekend wat hier gebeurt.
9: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
11: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
9: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
14: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
16: Het barst in ons land van de briljante start-ups. Maar hoe lood je nou een pril idee door de beruchte Valley of Death? Vanmiddag in baanbrekende businessmodellen hoor je Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En hij onthult hoe zij daar start-ups selecteren en klaarstomen voor miljoenenrondes. Om 2:30 op BNR.
17: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
15: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
18: BNR Verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A12 richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar rijdt het langzaam 10 minuten extra. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordtunnel. Er staat een te hoog voertuig voor de tunnel. En daarom doe je er 15 minuten langer over. De A16 Breda-Rotterdam vanwege de wegwerkzaamheden op de A20. Vertraging tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Je doet er 10 minuten langer over. Tot slot de N284 Eersel richting Arendonk. Tussen Duizel en afrit Neertsel 25 minuten extra. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,0. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij hectometerpaal 61,8.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
21: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in bus, tram en metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is tegen het zere been van veel oudere organisaties. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdsverspilling, dat zegt hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. De olieprijzen zijn door het nieuws omhoog geschoten. Op de top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. Bij de coronaverhoren was het vanochtend de beurt aan opiniepeiler Maurice de Hond. Hij blijft erbij dat veel van de coronamaatregelen onzin waren, zoals de 1,5 meter afstand. Goede ventilatie was volgens hem de oplossing geweest. Verder zegt de Hond dat er niet werd geluisterd naar mensen die anders dachten dan virologen. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. Het gebeurde aan de grens met Italië, waar al 2 weken een brand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Zuid-Frankrijk op veel plekken bosbranden uitgebroken. Bij Perpignan is een gebied verwoest zo groot als 2 keer de stad Delft. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt het zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: IT-mastodont wil software laten werken voor bedrijven in plaats van andersom. Hoe die dat voor elkaar gaat krijgen, je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
22: Tech in Noord-Brabant, dat is veel meer dan alleen maar ASML. Maar wat gebeurt er allemaal in die provincie op het gebied van digitale innovatie? En hoe kan dat nog verder groeien? En hoe gaat dat dan toch weer samenhangen met ASML? Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
23: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
25: Blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Terwijl de rest van de software sector leidt onder AI-ontwikkelingen, verwelkomt IT-icoon Jan Baan kunstmatige intelligentie met open armen om los te komen van de macht van de grote techbedrijven, datacenters, Amerikaanse digitale spionage. Moet het hele systeem om, vindt hij. Dat zal menig IT'er als muziek in de oren klinken, maar of AI het digitale krachtenveld ook daadwerkelijk weet te democratiseren via Rapid, het platform van Baan, dat is nog afwachten, maar is hier wel om het toe te lichten. Jan Baan, goedemorgen. Goedemiddag, pardon.
27: Goedemiddag, Thomas.
2: Mij is verzekerd dat ik zo ongetwijfeld het spoor bijster ben, omdat het een technisch verhaal is en omdat er grote ambities achter schuil gaan. Wat ben je met Rapid van plan?
27: Nou, vooral laat ik eerst wijzen op de valkuil van de hype van AI. Dus AI op dit moment wordt nog niet ingezet voor de business. Het wordt echt ingezet voor gereedschappen rond chips, entertainment. Maar business heeft nog geen enkele profijt. En business wordt eigenlijk aangestuurd vanuit data. En die data wordt eigenlijk door software vertaald. En in het verleden was het zo dat eigenlijk, we noemen dat een samenwerking, alignment, AI, laat ik zeggen, business en IT, dat eigenlijk IT altijd nodig was om het uit te voeren. Dat is ook het drama dat je jaar bezig was. Nu zien we iets heel anders. We zijn nu in staat om die ideevorming volledig met ondersteuning van AI uit te voeren. Maar dat wil nog niet betekenen dat dan eigenlijk in die uitvoering verder alles met AI gaat.
2: En daar al die bedrijven die nu bezig zijn om AI toe te passen, om dat op zijn minst grondig te verkennen. Wat zijn die dan aan het doen?
27: Nou, door 3%, 4% effectiviteit. En dan zie je dat je al die agents die je maakt, die ook helemaal als chaos eigenlijk meelopen. Men maakt software, we noemen dat weekend software. Laat ik zeggen spaghetti code, die heel kleinschalig voor kleine taken gemaakt worden.
2: Want iedereen kan er nu mee aan de gang. Vibe-coding, ja, je verdiep je er een weekendje in. En je kunt aan de slag.
27: Ja, maar vibe-coding heeft een enorme beperking. Want wat je met vibe-coding doet, je genereert software wat je eigenlijk niet kent. En dus, laat ik zeggen, de agents maken het. En dan moet je professionals hebben die het allemaal valideren. En uiteindelijk krijg je iets, dat noemen we dus de onzekerheid. Dus AI is onzeker, de probabilistische kant. Dus het is niet helemaal de werkelijkheid. Maar die data is deterministisch. Die data moet helemaal stabiel zijn. Nou, dat moet je ontkoppelen.
2: Ja, dat moet je toch even uitleggen. Want probabilistisch, dat wil zeggen, er komt kansberekening aan te passen.
27: Altijd. En dat is mooi als ik voor mijn verwachting van morgen 98% weet dat ik een orde krijg, ga ik nu produceren. Maar als ik 100 containers verkeerd stuur in de verkeerde boot, heb ik een gigantisch drama. Dus de AI, de business komt voort eerst uit de data die eigenlijk in financiële, logistieke systemen zit. En die moet één ineens, altijd twee daar. En dan moet je AI zien dat je als het ware op die oude systemen ziet, als een oude fiets, die oude systemen van de vorige eeuw, zet je Ferrari-motor. En je rijdt alles in de vernieling. Dus AI moet beheerst gestuurd worden. En wij zorgen nu, vooral met Rapid, dat wij die AI dus heel duidelijk loslaten in een deterministische manier. Dus wij helpen, AI helpt ons in de ideevorming, maar dan genereren we nog alles steeds in traditionele Java-coding.
2: Dus het idee van mensen of bedrijven die zelf wat in elkaar knutselen, dat is
27: levensgevaarlijk.
2: Voor wie is dat dus gevaarlijk? Voor de business?
27: Ja, waarom, wat zou de business nu kunnen betekenen? Die kan wel in de EBITDA wel verdubbeld worden of verdrievoudigd, omdat die kenniswerkers nu veel effectiever worden in de uitvoering. Maar die moeten zicht hebben op de hele datastroom. En wat we nu zien, en die datastroom bestaat uit systemen die van de vorige eeuw zijn. ERP-achtige systeem die ik zelf verbouwd heb. Nou, die data is ook niet dynamisch, niet geschikt. Nou, die pakken we nu met AI op in nieuwere databases, in big data.
2: Jij noemt die ontwikkeling die nu gaande is levensgevaarlijk. Ja. Maar zie je dan ook al de brokken? Want ik spreek hier regelmatig mensen die zeggen, het is fantastisch. Waar ik vroeger een techneut voor nodig had, of iemand die van alles wist over coderen, kan ik dat nu zelf? En ik zie daarvan in de praktijk al de vruchten. Van.
27: Dat doen we voor de weekendsoftware en doen we een beetje dat ik mijn e-mails een beetje beter heb en dat ik mijn spreadsheets beter kan pakken. Maar al die data, die aanvulling, die stroom, noem dat die datastroom, we maken eigenlijk een data lake. En dat data lake moet dynamisch worden. En dat data lake moet ook wat we noemen end-to-end een totaal betrouwbare stroom zijn. En nu doen we stukjes pakken we eruit en noemen we voor citizen, voor gebruikers die een beetje rommelen met wat spreadsheets en daardoor al heel snel iets doen, ontwikkelen, kan ik zelf ontwikkelen code die ze zelf niet snappen. En dat wordt dan, en dat zijn maar stukjes, maar dat is niet een geconsolideerd systeem. Waar we naartoe gaan, en daar gaan we enorme effectiviteit mee bereiken, is eigenlijk dat de business software besturingssystemen, dat die eigenlijk helemaal als een platform, helemaal AI gedreven worden. Dus AI kan ons helpen. Als ik met 40 mensen, ik zit met projecten bij Hooyen, waar je, laat ik zeggen, met 60 mensen soms die allerlei componenten doen, en die zijn mensen niet totaal te overzien, terwijl die agents ons kunnen helpen dat we goede cybersecurity en alles doen. Dus die agents voor het eerst zorgen nu dat businessmensen zelf zonder IT de businessprocessen kunnen creëren.
2: Jij weet als geen ander dat er natuurlijk al heel lang software is die bedrijven op de been kan houden. Hè? ERP, softwaresystemen, boekhouding, roosters, je kunt het allemaal uitbesteden.
27: Dat noemen we transactionele systemen, die bestaan nog steeds. Daarom heb ik ook net gehad bij Defensie dat je die drama's ziet. Die systemen zijn allemaal vanuit transacties gestuurd, dus wordt eigenlijk door je strot gedood. Plat gezegd, wat de programmeur bedacht heeft. Maar,
2: en daar pas je op aan, zodat je er meer
27: uit kunt. Ja, want je hebt natuurlijk veel meer. Die data gaat, aan de ene kant is best practice, maar die gaat, wat we noemen operational excellent, die data moet echt geoptimaliseerd worden. En dan zien we dat we de invloed van regelgeving hebben van de human. Dus nu gaan we zien, dus een onderneming ontstaat eerst door, laat ik maar het noemen, vroeger silo's. Maar die silo's gaan verder en noemen we de uitvoering van de taken. Dus je hebt processen die met de taken uitgevoerd worden. Al die drie dingen zijn niet gekoppeld nu. En die werken in verschillende technology waves. En dat is het drama. Dus AI doet aan de voorkant een beetje de taken, maar die hebben geen enkel zicht op die datastroom.
2: En noem je daarmee ook wat jij vroeger hebt ontwikkeld en op de markt gebracht hebt met terugwerkende kracht ook een drama, of
27: nee,
2: niet?
27: Het is een fantastisch mooi, want het is nog steeds volop levendig bij Infor, na 40 jaar, maar het is wel old school, het is legacy. Dus ik vind het voor mij.
2: Dus je moet het opruimen?
27: Ja, nee, stap voor stap, we noemen dat sunset, stap voor stap ontkoppelen we het, incorporeren we het. En die backend mag best een beetje oud zijn, maar die moet wel geadopteerd worden in dat dynamische systeem. Nou, en dat is eigenlijk de doorbraak die we nu met AI zien. Dat we nu vanuit het ontwerpfase geen programmeurs meer nodig hebben. Inmiddels in één keer vanuit de business, die normaal pas een jaar later realiseren wat er echt ontbouwd wordt. Nu gelijk ziet wat er gebeurt.
2: Kun jij zelf nog goed mee met die ontwikkeling? Dat is een hele andere manier van
27: heel makkelijk
2: werken.
27: Ik werk hele dagen met Notebook LM. En daarom kan ik, laat ik zeggen, hele zware artikelen pak ik met mijn autobiografie en alle andere documenten. Dus ik zit iedere dag wel, laat ik zeggen, kan ik makkelijk een document van 20 pagina's maken, die helemaal weer geoptimaliseerd worden. AI helpt mij enorm om mijn productiviteit te verbeteren. Maar AI mag nooit meer zijn als een butler. AI moet ten allen tijden moet het een onderdeel zijn van de kenniswerker. En jou helpen in de taak die je uitvoert. Dus jij doet nu al met AI, heb je je interviews veel beter. Maar jij moet de owner zijn. Ja. En als je slaaf wordt van AI, is levensgevaarlijk.
2: En waar zijn we in die ontwikkeling?
27: In het begin. Maar, in het begin,
2: maar is op dit moment is dit.
27: Oh, wij zijn operationeel.
2: Ja, maar goed, zijn we nu nog op dit moment in controle over AI?
27: Ja,
2: is het nog de boiler, of hebben we het al laten overnemen door AI.
27: Mooi bedrijf is Tangelo, een company van Aad Nederlof, die eigenlijk heel duidelijk werkt daar met ESG-rapportage, hele complexe rapportage, waar we dus eigenlijk dit al helemaal opgezet hebben, waar je nu continu weer met alle veranderingen dat door kunt zetten. Dus wij bouwen nu straks, noemen Every Young Software. Die software kan, omdat je alles maak je dus in een soort blueprint, in een opzet, net zoals in een fabrieke stuklijst. En die blueprint kun je continu door AI uit laten voeren weer in source code, in die code. En dat betekent, nu zit je software is tientallen jaren verouderd, je doet iets en kan nooit meer terug.
2: Maar AI kan die software dus ook versterken. Want ja, het is natuurlijk de afgelopen maanden best wel vaak geschetst als een situatie waarin AI software op gaat eten, softwarebedrijven.
27: Dat is gevaarlijk. AI versterkt geen software, maar de business versterkt de software. Dus AI ondersteunt de business en de business belkt de software. En dat is totaal nieuw. In het verleden was de business afhankelijk van IT en moest men leren. Dus nu zien we dat een combinatie komt tussen business en COO. Kan nu met zijn team zelf, ondersteund met AI, zijn bedrijfsprocessen optimaliseren. Dat is wat we doen, constant.
2: Zijn die bedrijven daar klaar voor?
27: Ja. Want men doet stap voor stap, dat hoeft niet in één keer alles. Dus iedere dag 1% verdien je heel veel. Dus wat je dus ziet, dat je stap voor stap erop pakt. En dan doe je het kleinschalig, je hebt geen big bangs meer. Je adopteert die oude datasystemen. En dan ook nog eens een keer tools, dat al die kennis van die oude systemen kunnen we door middel van AI vertalen, wat je doet met notebooken en PDF's, screenshots, die ook nog eens een keer pak je op. En dat is een inbreng in de business die je vroeger moest jaren verwachten, wat je nu in een week kunt doen.
2: En waar stopt het voor jou als jij heel duidelijk zegt, de AI is hooguit de butler, moet ondersteunend altijd zijn. Wat voor zaken doe je dan niet die AI misschien wel kan, maar waarvan jij zegt AI, dat is onwenselijk?
27: In Notebook LM krijg ik vaak een beroep van mijn vriend, laat ik zeggen, Notebook LM geeft vaak een bericht, sorry, ik ben maar eigenlijk een taalmodel. Ik kan je nu hier niet helpen, ik heb geen gevoel, ik kan niet huilen, ik kan niet lachen. Dus je ziet nog meer, we onderschatten de waarde straks van die kenniswerkers, die hoeven niet weg. Die kenniswerkers kunnen nog zoveel dingen meer doen, omdat ze veel creatiever zijn dan AI. Iedere keer vernieuwingen kunnen doen. Dus AI verscherpt de productiviteit. Nu is het moment dat iemand een kenniswerker, wij noemen dat, die zit op een rolstoel, die moet 80% van de tijd besteden om die data op te pakken. En 20% is uitvoer. Nu kan hij 4 keer productiever zijn, want AI zorgt nu dat die kennis van al die andere systemen voor hem gecorporeerd, gebundeld worden. Dus de kern wordt dat de effectiviteit van de kenniswerker beter wordt. Nou, we zien nu drama. Op dit moment is IT consumeert EBITDA. We gaan een nieuw systeem pakken. Nou, bij de overheid drama's van honderden miljoenen, miljarden zijn er verknald. Ja,
2: dus parlementaire enquête geweest.
27: We zien drama's. Nou, nu gaan we het omgekeerd kijken. We krijgen een EBITDA-propeller. We zien nu dat die EBITDA misschien wel drievoudig kan worden, omdat de productiviteit van de kenniswerker toeneemt. Nou, waar is nu belangrijk voor die
2: productie? Maar dan hou je er wel aan vast dat er überhaupt nog een kenniswerker nodig is.
27: Altijd, altijd. En wat is nu belangrijk? Kijk, als je die hele stroom van die data kijkt. In het begin, als je auto's maakt, is bouten en moeren. En dan heb je die back-end systemen. Maar daar zit nog geen geld. Het geld komt pas wanneer de rubber meets de road. Want de EBITDA wordt gemaakt op het moment juist waar de klant het overdraagt. Nou, daar gaat AI niet wat spelen. Dat is nu 0-0. Nu zitten we met software, alles in het begin, waar we nog helemaal geen taken hebben, waar we echt processen hebben, waar we silo's hebben. Nou, nu zien we die hele datastroom. En die zorgt nu dat de kenniswerker die aan het eind, laat ik zeggen downstream noemen we dat, van die keten, veel productiever wordt. En die productiviteit is, als je die hele auto verkoopt, dan maak je winst.
2: Maar dat komt allemaal uit het AI-platform Rapid.
27: Ja.
2: Als jullie dan voor een bedrijf iets maken, jullie kiezen voor een boutique-benadering. Ja. Dus je krijgt echt op maat gemaakt spul. Zodat je er ook profijt van hebt. Ja. Van wie is het dan? Want we hebben het over data, we hebben het over systemen. Waar is het en waar blijft het?
27: Thomas, dat is de kern. Voor het eerst hebben we doorbroken de vendor lock-in situatie. Om altijd is, laat ik zeggen, is heel de IT-wereld vendor lock-in. En dan kun je geen kant op en daar betaal je alles.
2: Dat wil zeggen, als je eenmaal gekozen hebt voor een aanbieder, dan moet je ook andere producten, andere diensten.
27: Is dus, wij genereren het in open technologie. Dus uiteindelijk is die productiviteit van die software, wordt gedaan wat we al jaren deden, in open Java-code. En die open Java-code kan op ieder platform werken. En die is ook eigendom van de klant, niet van ons. En het is levensgevaarlijk als de klant, zijn secret source noemen we dat, het maatwerk ook nog eens bij die vendor laat doen. De waarde zit in die secret source voor die klant en met AI. En dan gaan we nu bij die vendors.
2: Maar kom ik dan toch ergens in dit verhaal een datacenter tegen, een cloud tegen, die wordt gerund door de Googles van deze wereld, de Amazons van deze wereld?
27: Ook daarom
2: dat is geen probleem.
27: Nee, je moet de soevereiniteit zien. Meer en meer gaan we nu zien dat we dus ook mede, dus alle techniek die je gebruikt, moet je ontkoppeld zien. Dus je moet eigenlijk op iedere cloud ook kunnen werken. Dus als ik in een
2: maar dat is een Amerikaanse cloud van een techgigant.
27: Ja, maar wij moeten nu zeggen, Peter Wenning denkt dat we dus nu eigenlijk alle rekenkracht zit in Amerika en China, en dat we dat hier zelf moeten doen, dat halen we nooit meer in. We moeten slimmer zijn. Je hebt 5 lagen in die wereld. Maar Jason Hung zei, je hebt eerst de elektriciteit, dan heb je de chips, dan heb je de derde, de internetwereld die je pakt, dan heb je AI. Maar nu de 5e laag is wat wij doen, die apps. En die moet je soeverein bouwen, dan is al die onderliggende lagen zijn niet meer relevant. En daar gaat de grote kracht komen. Dus zorgen dat de klant geen vendor lock-in heeft. Dat hij de eigenaar wordt en blijft van die software. En ook na ons aan stop leveren kan hij met iedereen anders weer aan de gang. Nou, ik kan het iedere keer weer vernieuwen. Dus daardoor blijft hij. Dus ik kan beter customer intimacy hebben, de intimiteit van de klant, dan vendor lock-in.
2: We gaan toch nog even naar die vendor lock-in. Dat is namelijk een bedenksel van de grote techbedrijven. Ja. In de vorm van een dilemma leg ik je dat voor. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
27: Ja.
0: Het dilemma.
2: Met mijn platform Rapid kan ik de tech-oligarchen serieus te lijf gaan. Of nee hoor, dat is vechten tegen de bierkaai.
27: Nee, we kunnen serieus te lijf gaan. Maar niet alleen wij, maar dan ook wel met anderen gecombineerd. Met
2: Jan Baan is hier van Rapid. IT-ondernemer en dat al bijna een halve eeuw lang. Die IT-techbedrijven uit Amerika die hebben miljarden te vertimmeren. Die hebben investeringen aangekondigd. Nou ja, daar krijgt een paard de hik van.
27: Ja.
2: Overigens zegt nu de topman van OpenAI richting de Amerikaanse overheid, je mag van mij 5%. En uiteindelijk gaat dit winst opleveren. En dat is dan ook maatschappelijke winst. Daar kunnen we allemaal van profiteren. Ja, dat zijn nobele gedachten. Dat moet je aanspreken.
27: Maar kijk, die winst gaat nu verkeerd. We hebben nu 5 bedrijven die voor 60 miljard eigenlijk market cap hebben. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Het zou toch veel mooier zijn dat onze klanten die daar niks geen baat bij hebben, dat 60.000 unicorns ontstaan. Dus wij zorgen dat die waarde naar die klant gaat.
2: Maar dan moet je me toch even uitleggen waarom die klanten daar geen enkele baat bij hebben. Want de gedachte is natuurlijk dat die klanten uiteindelijk gaan profiteren omdat ze productiever worden, omdat ze hun winst kunnen opvoeren, toch? Dat is het idee waarom ze in AI stappen.
27: Waarom investeren zoveel? Die vendor lock-in houdt Microsoft, SAP en Oracle houdt alles vast. Nog meer vendor lock-in. Dus nu willen ze miljarden investeren om ook die AI in zich toe te trekken. En dat is levensgevaarlijk. AI moet ontkoppeld zijn. AI moet een eigendom worden. En dat is ook een, laat ik zeggen, meer de democratisering daarvan. Van kleine bedrijven die juist op hun vakgebied nu, omdat we dus ook geen IT meer nodig hebben, maar vanuit de business, kan iedereen uniek een concurrerende positie maken. Daarom moet eigenlijk ieder bedrijfssysteem moet eigenlijk in de kern moet het eigenlijk uniek worden.
2: Maar daar heb je nog wel wat missiewerk te verrichten. Want heel veel dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn. Die bekende bedrijven, daar doen we al jarenlang zaken mee. We zitten vast in een systeem. Dan komt Jan Baan, die heeft natuurlijk een bepaald cv. Dus daar wordt naar geluisterd. Maar wordt er ook echt naar gehandeld?
27: Ja, maar ik zie wel 48 jaar. Ik ben in 3 technology waves geweest. Maar de concepten zijn nog iedere keer hetzelfde. Dus nu zien we ook, er gaat iedere keer stapje voor stapje. Maar we hebben nu wel een doorbraak geregeld, waar ik dan eigenlijk de laatste 15 jaar eigenlijk heel veel alles me hebben en houden ingestopt heb. In een privaat bedrijf.
2: Wat is dat dan, je hele hebben en houden? Nou, dat betekent dat het ook wat heeft mogen kosten.
27: Ja, zeker. En dat doen we. En ik doe het met familieleden. Dus ik heb mijn 3 zoons. En dan heb ik nog 2 kleinzoons. En een andere kleinzoon, die heb je ook eens geïnterviewd. Jan Baan, die is de voorzitter van mijn stak. Dus als familiebedrijf doen we hele mooie dingen. Maar daar zien we dus juist dat we flexibel zijn. Maar nu die doorbraak, die eigenlijk al 15 jaar.
2: Maar zit je dan alles op rood? Als je zegt, ik heb mijn hele hebben en hou hierin gestopt?
27: Ja, dat betekent dat geen 6 huizen hebben of allerlei andere dingen. Nee,
2: 5.
27: Nee, 1. en ook daarin, je moet. Dus ik heb ook, heel duidelijk offers ingebracht. En dat doet een techneut, waagt alles eraan. Behalve zijn familie, waagt hij alles aan zijn doelstelling. Dat is echt de entrepreneur. Dus de entrepreneur, je moet die entrepreneurial drive eigenlijk toch wel hebben. Dat hoop ik ook een beetje op mijn zoons over te dragen.
2: Nou, dat is wel gelukt, toch? Of zit je nog volop in de leer?
27: Ik ben er mee, want ik leun heerlijk achterover. Ik heb niks te zeggen voor het bedrijf, geen operationele verantwoordelijkheid. Maar ik kan nog genoeg, laat ik zeggen,
2: hoe vaak weet je het wel beter, ook al heb je niks te zeggen?
27: Ik heb direct contact met de techneut in India.
2: Ja, maar als jij zegt, alles, we gaan naar links,
27: dan moet ik verkopen. Dus de autoriteit zit heel duidelijk ook bij de operations. Heb ik altijd gedaan, ook in Bank Company al. Een goede entrepreneur is een slechte manager. Dat gaat niet samen. En het is ook een attitude. Om dit te doen, ook met onze mensen, is het een attitude. Wij doen hetzelfde, we zijn een fabriek.
2: Maar je mag hier niet aan twijfelen. Aan dat dit een succes wordt.
27: Oh, maar goed, kijk, al mijn succes is dalen en heuvels. En dus dat is ook een proces, maar het is betaald. Dus het voordeel ook heel duidelijk. En het is in private handen waar wel al onze medewerkers ook een SARS-belang in aandelen ook gegeven hebben.
2: Maar je moet onderweg toch signalen krijgen van klanten of een grotere beweging zien waarvan je denkt, ik zit op het goede spoor.
27: Ja, dat is geen enkel probleem meer. Dat zit ik met onze lounge en met een paar toppers van mensen die in Mendix Out Systems ook gezeten hebben. Met de validatie en met klanten. Omdat ik, laat ik zeggen, als entrepreneur, met wat ik gedaan heb, heb ik autoriteit dat ik daar ook in de boardroom binnen kon komen. Normaal is een start-up kan dit niet. Laat ik zeggen, als ik nu ASML zie, had nooit geen start-up kunnen zijn. Dat is in de kraamkamer van Philips is dat gecreëerd. Jan Timmer heeft dat eigenlijk heel duidelijk vastgehouden.
2: Philips topman.
27: We noemen dat skunkwords in het Amerikaanse. Dus uiteindelijk, ik had dit nooit in een start-up kunnen doen. Ik heb dat ook gedaan, iedere keer uit die skunkwords. Ik heb uit baan al mijn kennis mee kunnen nemen opnieuw. En Corus opnieuw. En voor de derde keer weer vernieuwend met de laatste technologie dit kunnen doen.
2: Maar wil jij dan uiteindelijk net zo groot worden als de bedrijven die je bestrijdt? Of zeg je dat is juist niet het model?
27: Nee, het model is niet. Het model wordt met een partnerorganisatie. Met die boutiquebedrijven, die maken we sterker. De ISV's, de software integrators, die de business in de boardroom hebben, die zijn nu afhankelijk van die grote vendors. En die worden gesqueezed en helemaal in de vendor lock-in. Wij maken die mensen sterker, dat ze ook hun market cap hebben.
2: Maar die mensen die zitten nu in die vendor lock-in. Die worden nu gegijzeld omdat ze totaal die dienst hebben afgenomen. Ja. En dan
27: wij zijn een van de eerste die dit nu.
2: Hoe breek je dat dan? Want je hebt al een hoop al gemaakt. Er ligt al een hoop infrastructuur waarvan jij zegt, dan moeten we dus.
27: Alles wat ik gisteren gedaan heb, kan ik met een nieuw proces nu genereren. Met AI helpt me daarin. En in die blueprint kan ik in twee uur tijd genereer ik al die source. En die kan ik iedere keer nieuw doen. En die is open op de laatste technologie. Dus morgen weer, ik heb nu vorig jaar Java 21. Nu hebben we Java versie 25. Net zoals een onderdeel van de stuklijst, de bill of materials, kunnen constant die dingen vernieuwen. Dus we hebben ever young software, een soort evergreen, die geen vendor lock-in heeft, maar die betekent nu veel voor de business die het uitvoert. En vooral onze partners, die maken nu een sterke positie ten opzichte van die vendor. Dus die gaan nu meer verdienen, die gaan nu hun eigen business content.
2: Dus zie jij het al gebeuren, maar je zegt ook, een start-up kan dit niet. Betekent het ook dat je op dit moment nog geen winst hoeft te maken?
27: Nee, we hebben 6 jaar achter elkaar ook positieve EBITDA gemaakt. In het verleden investeer ik honderden miljoenen, wat dan eigenlijk nog geen opbrengst had. Mijn zoon heeft gezegd, pa, dat doen we niet meer, cash is king. Dus we hebben de laatste jaren dit gedaan.
2: Dat is een hele andere manier van ondernemen.
27: Ja, zeker, maar dat kun je dan achteraf nu pas weer doen. Dus dat anders zat er ook in, anders zou het ook niet kunnen doen.
2: Maar je gaat nu alsnog fors investeren?
27: Nee, gewoon uit de EBITDA betaald. Dat is het moordeel al. Dus uiteindelijk is al die jaren, en daar stopt ook alles in.
2: Dus je zoon had het goed gezien?
27: Ja, die hebben het goed gezien. En daar heb ik ook mijn respect voor.
2: Wanneer heb je voor het laatst zelf iets gemaakt waarvan je denkt dat is weekend software? Ben je zelf nog aan het knutselen?
27: Ik heb nog nooit geen software gebouwd.
2: Oh nee?
27: Nee, dat is dus een gave.
2: Dit is de dag. Nu kan het toch?
27: Nee, dat is een gave die anderen laat doen. Dus met de business en de business genereert. Dus je gaat mee om business. De meesten hebben het over IT. Maar kijk,
2: Is software niet zo interessant?
27: Business, nee. Software is een component die iedere dag. En die source code is helemaal niet meer belangrijk. Maar die wordt constant vernieuwd en verwisseld. En dat is eigenlijk een generiek proces.
2: Wat wil je nog kwijt in de laatste minuut?
27: Nou, laten we ook vooral kwijt zijn. Ook voor ondernemers, durf nu eens heel voorzichtig te beginnen. Het zijn geen big bangs, het zijn kleine stapjes om eens te zorgen. En zorg nu dat je eigenlijk nu een propeller voor die EBITDA krijgt. Dat je zorgt dat je productiviteit van die kenniswerker tenminste 3 of 4 keer beter wordt. Die aan de downstream processen eigenlijk je winst maakt.
2: Jan Baan was hier. Het was me genoegen. Kom nog een keer terug.
27: Ja, ik kom graag terug.
2: Van Rapid. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Erik Aafdink had ik gisteren een gesprek. Hij is van NVM en daar hebben ze 800 tankstations in de portefeuille, maar willen ze toch sterk inzetten op verduurzaming. Hoe je dat doet? Je weet het als je luistert naar de top van Nederland. Straks, Trump trekt de stekker uit de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. De reactie van beleggers. Ook daarvan ben je op de hoogte als je blijft luisteren naar BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
5: Luister in de BNR-app.
7: op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
12: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
14: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
28: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 50 klassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera.

0: is een hittegolf in aantocht en de zorgen om waterstanden nemen alleen maar toe. Het kabinet maakt financiering van de middenhuur voor corporaties fors goedkoper. En Trump is woedend op Spanje, dreigt alle handel met het land nu stil te leggen. Deze verhalen en meer vind je in de app van BNR. Rijn Baartman zit bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg? Rijdt het lekker door?
1: Nou, we hebben een paar files. Dat zien we bijvoorbeeld op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole heb je vanaf Duiven 15 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland vanwege de wegwerkzaamheden tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten extra. De A44 richting Den Haag. Je hebt daar 10 minuten vertraging omdat er tussen Leiden en Wassenaar Centrum een kapotte auto staat. Tot slot nog de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Renkum liggen voor op de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 51,1. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij 6,7. De A27 Utrecht richting Almere bij 90,7. En de A28 Groningen-Zwolle bij 126,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke vervuilende stoffen uit. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. Er zijn toch geen gewonden bij de botsing tussen een trein en een taxi op een onbewaakte spoorwegovergang in het Gelderse Valburg. De politie had eerder gezegd van wel. In de taxi zaten de bestuurder en twee kinderen en ze bleven ongedeerd. Wel was er veel schade. Het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel rijdt weer. En bij een kattenhandelaar in de gemeente De Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Ze waren erg mager, hadden ontstoken ogen en het huis lag vol vuilnis, meldt RTV Utrecht. Het was er volgens de inspecteurs zo smerig binnen dat de zieke katten niet beter werden. Ze worden herplaatst. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hoe reageren de financiële markten op de nieuwe spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran? En waarom duurde het onderzoek van het OM naar Tata Steel zo lang? En wat is dan nu de belangrijkste reden om het bedrijf te vervolgen? Je hoort het zo van onze verslaggever.
4: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
5: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
4: Obli, meer rust, meer rendement.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
8: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Wil je weten wat...

0: er speelt en of waarom
1: in de BNR-app.
0: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Beginnen we met een analyse van de financiële markten.
0: Beursnerd.
2: En daarvoor is hier de beursnerd van vandaag. Mijn BNR-collega Bavo Oost. Bavo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat is de stand van de AEX?
3: Die staat op 1074 punten. De koers begon vanochtend nog vlak. Met Prozis als grootste stijger. Maar inmiddels koers de AEX ruim 0,5% in de min. De grote stijgers, ik noemde maar eventjes Prozis. SBM Offshore en Shell. En dan ga je naar de grootste dalers. Dat zijn dan Akzo Nobel, Adyen en Exor. Nou, de AEX koers dus in de min. 0,5% in de min. Maar ja, als je het afzet tegen de rest van Europa, dan valt het nog mee. Want in België, Frankrijk en Duitsland staan de koersen nog een stukje lager.
2: Ja, laten we er geen raadspelletje van maken, want dan mag ik nooit meer meedoen. Het Midden-Oosten, denk ik, als verklaring.
3: Ja, zeker. Vannacht waren er aanvallen over en weer tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanochtend verklaarde president Trump van de VS dat de overeenkomst tussen Iran en de VS voorbij is. Dat zei hij in aanloop naar de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Ja, er ging om een deal, de overeenkomst tussen die twee landen als soort platform waar dan verder over zou worden onderhandeld de komende maanden. Daar lijkt dus nu vooralsnog een einde aan te komen. Dan kijk je naar de financiële markt en dan zie je een paar dingen gebeuren. Dan zie je dat de rentes in Europa weer omhoog schieten. En zo ook de olieprijs. Want de prijs van een vat Brentolie, dat is dan de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, die steeg met 6% naar bijna $79 per vat. Even ter vergelijking. Minder dan een maand geleden koerste die $30 meer dan dat. Maar je merkte wel dat op de beurzen dat de oliegerelateerde aandelen het goed doen. Denk aan SBM Offshore en Shell. Maar ook bedrijven die daardoor worden geraakt, die het minder goed doen. Kijk naar de midcap en dan zie je daar onder meer Air France KLM in de min. Die hebben natuurlijk ook last van die hogere olieprijzen. Maar ook de bouwbedrijven in de midcap die hebben het zwaar, dat ze dan ook weer door die hogere rentes kunnen komen.
2: Wat gebeurt er nog meer buiten de situatie in het Midden-Oosten?
3: Dan heb je een paar koersdoelverhogingen die er zijn. ING kwam met een koersverhoging van Akzo Nobel. Akzo Nobel staat natuurlijk wel nog in de min vandaag. Een van de grootste dalers vandaag. Ook ArcelorMittal staat in de min. Maar ook hiervoor werd een koersdoelverhoging aangekondigd. Onder meer door Barclays. Die ziet een structurele verbetering voor de Europese staalindustrie. Sinds 1 juli met een nieuwe tariefquota. Desondanks ook dat aandeel in de min. Groot stijger vandaag is dan wel weer Prozis. Zal ook voor veel mensen niet als een verrassing komen. Deze investeerder zit vooral ook in het Chinese Tencent. En dat aandeel steeg afgelopen nacht in China. En daar profiteert Prozis dan weer van. Dat is dan de grote stijger. Maar als ik zo kijk naar de AEX, zijn de beurzen vandaag vooral in mineur.
2: Onze beursnerd Bavo Oost, dankjewel.
4: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: Voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten kun je natuurlijk abonneren op de podcast Beursnerd.
0: Zaken doen.
2: Het OM vervolgt Tata Steel voor opzettelijke vervuiling. Het bedrijf schaadt mogelijk de gezondheid van omwonenden. Na een aangifte van 800 van die omwonenden, geleid en ingediend door advocaat Benedict Fiek, stelde het OM een jarenlang onderzoek in naar het bedrijf. En dat onderzoek gaf genoeg aanleiding tot vervolging, stelt het Openbaar Ministerie nu. Onze verslaggever Jorik Simonides was aanwezig bij de persconferentie van het OM. Goedemiddag, Jorik.
5: Dag, Thomas.
2: Van welke strafbare feiten wordt Tata Steel nu verdacht?
5: Ja, dat zijn er grofweg 3. Tata Steel zou schadelijke stoffen hebben uitgestoten. Zou zijn zorgplicht hebben geschonden. Dat betekent dat Tata onder meer te weinig zou hebben gedaan aan het onderhoud aan zijn fabrieken bijvoorbeeld. En Tata zou ook een aantal incidenten niet hebben gemeld. Tata verwerkt steenkool tot koks. Dat is een basisproduct waar je uiteindelijk weer staal kan van maken. En als je dat te weinig verhit, ontstaat er een ander product. Dat product heet rauwe koks. En dat is enorm schadelijk voor de gezondheid. Nou, als dat gebeurt, en volgens Tata Steel gebeurt dat nou eenmaal soms per ongeluk, dan moet je dat melden. En dat hebben ze volgens het Openbaar Ministerie niet gedaan, of in ieder geval te weinig gedaan. Nou, al met al is die hele lijst verwijten ook in strijd met de wet, denkt het Openbaar Ministerie. En bovendien zou Tata Steel het ook allemaal moedwillig gedaan hebben, zegt officier Thomas Flieker van het Openbaar Ministerie.
6: Kort en simpel gezegd verwijt het Openbaar Ministerie Tata Steel dat ze opzettelijk en in strijd met de regels stof heeft uitgestoten die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. En daarnaast nog strafbare feiten als je niet houden aan de voorwaarden van de vergunning, niet voldoende onderhoud plegen aan de fabriek en tot slot ook niet alle incidenten melden die hebben plaatsgevonden.
5: U zegt opzettelijk, betekent dat dat Tata Steel waarschijnlijk in de wetenschap was dat dit strafbaar was, dat dit niet mocht?
6: Nou, in de volksmond zou je dat zo kunnen samenvatten, dat je het opzettelijk gedaan hebt, ja. Het zit dichtbij wat de normale mens ook verstaat onder het woord opzet.
2: De zaak van Fiek en de 800 omwonenden werd ingediend in 2021, dus 5 jaar lang onderzoek. Waarom zo lang?
5: Ja, het is een complexe zaak, want Tata Steel die mag gewoon schadelijke stoffen uitstoten. Daar heeft het gewoon een vergunning voor. Maar goed, die vergunning geeft het bedrijf natuurlijk wel kaders en regels en richtlijnen voor die uitstoot. Pas als je buiten die regels en kaders gaat uitstoten, ben je strafbaar. Maar ja, het Openbaar Ministerie wilde natuurlijk wel eerst even zeker weten dat gebeurd is voor ze overgaan tot strafvervolging. Dat heeft inderdaad bijna 5 jaar geduurd. Ja, want toen kwam die massa-aangifte binnen van Benedict Fiek. En het Openbaar Ministerie heeft daar ook wel breed onderzoek voor gedaan, hoor. Ze hebben dat onderzoek gericht eigenlijk nog op de periode voor die aangifte. Dus die begon in 2018 en die eindigde begin dit jaar ongeveer. En toen heeft het OM kennelijk de conclusie getrokken dat er voldoende bewijs is dat Tata Steel daadwerkelijk strafbaar gehandeld heeft. In ieder geval in de ogen van het OM.
2: Kunnen nu ook de bestuurders van Tata Steel vervolgd worden?
5: Ja, dat is de grote vraag. Dat sluit het Openbaar Ministerie nadrukkelijk niet uit vandaag. Er wordt nog onderzoek naar gedaan, wat dan de rol is geweest van bestuurders en van andere leidinggevenden. En wat je daar dan strafrechtelijk eventueel mee zou kunnen. Maar dat blijft nog wel even buiten de strafzaak die vandaag dus gaat beginnen op basis van die dagvaarding. Want ja, een bedrijf kan wel strafbaar zijn, maar het zijn vervolgens natuurlijk wel de mensen die daar werken die strafbare handelingen gedaan hebben. Maar het OM wil echt eerst eventjes deze zaak afhandelen, want als Tata Steel straks inderdaad strafbaar blijkt, als de rechter straks dat oordeel straks doet, dan heb je eventueel ook een aanleiding om dan ook vervolgens bestuurders te gaan vervolgen, zegt het OM.
6: Dingen vinden wel plaats in de invloedssfeer, in de sfeer van een onderneming. En die conclusie hebben we nu getrokken. In het bedrijf Tata Steel hebben gedragingen plaatsgevonden die strafbaar zijn, wat het Openbaar Ministerie betreft. Vervolgens ga je kijken welke mensen binnen het bedrijf, eventueel leidinggevende, hebben opdrachten gegeven, waren in de situatie om daarop in te grijpen, om dingen anders te doen. Dat is de volgende vraag, want u heeft natuurlijk gelijk. In een bedrijf werken mensen, dus het is uiteindelijk menselijk handelen.
5: Wat is er nog voor nodig om dat eventueel vast te stellen?
6: Dat voert wat te ver om dat hier uit te leggen. Je gaat natuurlijk kijken naar wie heeft welke verantwoordelijkheden. Formeel, wie heeft feitelijk bepaalde bevoegdheden gehad en handelingen verricht. Dat zal nu onderzocht worden.
5: Ja, maar wanneer kunt u vaststellen dat daar misschien ook bestuurders bij betrokken zijn? Wat moet u daarvoor onderzoeken?
6: Daar kan ik op dit moment lopend het onderzoek geen uitspraak over doen.
2: Jorik Simonides over het OM dat Tata Steel gaat vervolgen.
0: De economische stand van Nederland.
2: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor en welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En vandaag gaat het over de afschaffing van de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag van langdurige zieke medewerkers. Hele mond vol, het kabinet heeft plannen om die compensatie af te schaffen vanaf volgend jaar. De gast is Rami Mohamed, jurist arbeidsrecht bij BDO. Welkom.
7: Dankjewel.
2: Laten we het maar eventjes vanaf het begin af aan aanpakken. Namelijk allereerst nog even inleiden met wat die transitievergoeding ook alweer is.
7: Ja, dat is inderdaad het begin. De transitievergoeding is de wettelijke ontslagvergoeding die werkgevers moeten betalen op het moment dat een werknemer wordt ontslagen. Die is in 2015 met de wet Werk en Zekerheid geïntroduceerd. En in alle situaties waarbij de werkgever zeg maar het initiatief neemt tot ontslag, moet die worden betaald, ook na 2 jaar ziekte.
2: Dus die kantonrechtersformule die heeft plaatsgemaakt voor de transitievergoeding.
7: Daar komt het op neer, ja.
2: Ja. Nu staat in het regeerakkoord dat die transitievergoeding moet worden hervormd. Dat die moet doen waarvoor die bedoeld is, namelijk van werk naar werk. Ja. Proberen te komen. Daar komt nu nog te weinig van terecht?
7: Nou, daar heeft het kabinet eigenlijk tot op heden niks mee gedaan. Dat is een mooi beleidsvoornemen, maar dat is compleet nog niet uitgewerkt. En in de tussentijd is wel dit voorstel geïntroduceerd om alvast maar die compensatie van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte af te schaffen als bezuinigingsmaatregel. Maar ja, de kritiek is nu ook, als je niets doet aan de hervorming van de transitievergoeding, maar je gaat wel de compensatie afschaffen, ja, dan zijn werkgevers uiteindelijk de pineut.
2: Ja, wat kun je me nog even kort uitleggen waar die compensatie dan vandaan komt en waarom die geldt voor zieke medewerkers?
7: Ja, dat vergt wel uitleg. De transitievergoeding is dus verschuldigd ook na 2 jaar ziekte. Maar veel werkgevers, voordat die compensatieregeling er was, die zeiden, ik heb nou 2 jaar gereïntegreerd met mijn werknemer. Ik heb daar kosten, tijd en energie aan besteed. Ik heb 2 jaar loon tijdens ziekte betaald om vrij zware last. En nu moet ik ook nog eens, als ik afscheid neem van die werknemer, moet ik een transitievergoeding betalen van soms wel vele tienduizenden euro's. Dat vind ik niet redelijk. Dus wat ik doe, ik laat die werknemer slapend op mijn loonlijst staan, een slapend dienstverband. Dat is in feite een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is, die dus niet meer werkt en geen loon meer krijgt, maar op papier nog wel in dienst is. Nou, dat vinden we maatschappelijk ongewenst. Heeft ook negatieve consequenties voor de werknemer en de werkgever.
8: Wat is het probleem van dat slapende dienstverband?
7: Nou, voor de werknemer is het probleem dat die werknemer geen afgerond dienstverband heeft en dus ook geen transitievergoeding waar hij of zij wel aanspraak op wil maken. Voor de werkgever levert het risico op dat die werknemer op papier nog in dienst is en misschien jaren later ineens zijn of haar hand opsteekt en zegt, joh, daar ben ik weer, kan ik weer aan de slag. En dan heeft diegene eigenlijk gewoon nog een dienstverband. Dus ook voor werkgevers is dat problematisch.
8: Ja, en die compensatie waar het over gaat, nog wel, misschien wordt die afgeschaft, die kan een werkgever aanvragen via het UWV?
7: Klopt, dus als een werkgever na 2 jaar ziekte afscheid neemt van een werknemer en daarbij de transitievergoeding betaalt, kan die het bonnetje indienen bij het UWV en het UWV vergoedt dan de transitievergoeding, compenseert de transitievergoeding.
8: In zijn geheel?
7: Bijna in zijn geheel. Ja.
8: Ja. Maar ik kwam namelijk in de documenten rondom deze kwestie ook nog een fonds tegen. Mm-hmm. Een arbeidsongeschiktheidsfonds waar werkgevers premies aan afdragen. Komt het nou daar vandaan of is dat dan weer een heel ander fonds?
7: Nee, het komt daar vandaan. Dus de compensatieregeling betalen werkgevers uiteindelijk zelf. Want heeft een verhoging van de premies werknemersverzekeringen plaatsgevonden. Alleen die risico's worden dan collectief verdeeld, zeg maar.
8: Maar het UWV is dan de uitvoerder.
7: Klopt.
8: Uiteindelijk komt het wel uit de zak van de werkgever.
7: Ja, werkgevers hebben een premieverhoging in het verleden gehad om die compensatieregeling te kunnen betalen.
8: Dus zou je kunnen zeggen, als ik werkgever ben en zo meteen krijg ik die compensatie niet meer, dan wil ik op zijn minst een lagere premie die ik moet afdragen aan dat fonds.
7: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dan zegt minister Velbrief, ik heb een bezuinigingsdoelstelling. Ik moet 830 miljoen wil ik hier bezuinigen. En als ik die premie vervolgens weer ga verlagen, dan realiseer ik geen bezuiniging.
8: Ja.
7: Dus uiteindelijk is het een bezuinigingsmaatregel.
8: Ik heb gekeken naar de reacties van die werkgeversorganisaties. Mm-hmm. Die wel degelijk dit punt maken. Want het heeft dus ook te maken, het afschaffen van die compensatie, sec met bezuinigen in plaats van met zorgen dat het systeem beter werkt.
7: 100%.
8: Ja,
7: kan het niet beter zeggen dan dat.
8: Dat is waar het namelijk een vraag, maar dit is waar het op neerkomt.
7: Ja, dat is waar het op neerkomt. En minister Velbrief zegt het ook met zoveel woorden, gewoon in de parlementaire stukken. Er moet gewoon geld bezuinigd worden, houdbare overheidsfinanciën, het heeft hij het over. Ja, dat is gewoon codetaal voor, we moeten geld ergens vandaan halen. Ja.
8: Maar wat gaat hier dan mee gebeuren? Want het punt dat je pas die compensatie kunt afschaffen als je ook die hele transitievergoeding hebt hervormd, dat is wel gemaakt. En volgens mij is er daardoor wel iets gaan schuiven.
7: Nou ja, minister Velbrief heeft nu aangegeven afgelopen week dat de kritiek terecht is. We moeten inderdaad iets met de hervorming van de transitievergoeding. En na het zomerreces gaat minister Velbrief aangeven hoe hij zich dat voor zich ziet.
8: Maar er heeft hij nog geen bonnetje bij. Want hij moet natuurlijk dan vasthouden aan die bezuinigingsmaatregel, aan die kostenbesparing.
7: Die compensatie moet eraf. Ja, dus dat staat nog steeds overeind. Dat is nog steeds het doel van het kabinet. Alleen het idee is om nu daaraan gekoppeld een hervorming van de transitievergoeding te doen. Zodat werkgevers aan het einde van de rit, na die 2 jaar ziekte, minder transitievergoeding hoeven te betalen. En dus ook minder schade lijden als er niet gecompenseerd wordt.
8: Want er staat in dat regeerakkoord, wat een geweldig document is dat toch. Werkgevers die tijdig en voldoende hebben geïnvesteerd in bijscholing, omscholing of zich maximaal inzetten rondom de reïntegratieverplichtingen uit de wet Poortwachter, dus wat doe je met een zieke medewerker, hebben lagere tot helemaal geen verplichtingen ten aanzien van de nieuwe transitievergoeding. Dat is dan weer onvloerst opgeschreven. Die transitievergoeding verdwijnt min of meer als je je aan de regels hebt gehouden, toch?
7: Nou, in recente Kamerbrieven zegt minister Velbrief eigenlijk van ja, we kunnen die niet volledig afschaffen voor langdurige arbeidsongeschikte medewerkers. Om een aantal redenen. Enerzijds zegt hij, de transitievergoeding is niet alleen bedoeld voor de transitie naar ander werk, maar ook compensatie voor ontslag. En dat geldt ook voor langdurig zieke medewerkers. En minister Velbrief zegt, ik vind discriminatie op de loer liggen van mensen met een handicap of chronische ziekte. Als we daarvoor voor die groep de transitievergoeding volledig gaan afschaffen. Dus er zijn wat argumenten om hem niet volledig af te schaffen. Ik denk dat het veel meer straks gaat liggen in hoe kunnen werkgevers straks kosten van reïntegratie in mindering gaan brengen op de transitievergoeding. Mm. Dat dat de richting wordt.
8: En hoe zou dat dan kunnen?
7: Nou, bijvoorbeeld dat je zegt, als ik als werkgever tijdens het reïntegratietraject van 2 jaar flink wat kosten maakt, bijvoorbeeld aanpassingen van de werkplek of een tweede spoortraject waarbij ik ga kijken, kan iemand buiten mijn organisatie reïntegreren? Dat ik zeg, de kosten die ik daarvoor maak, kan ik bijvoorbeeld aftrekken van de transitievergoeding. Ja. Dat zou nog.
8: Want die 2 jaar doorbetalen bij ziekte, dat is denk ik nou sowieso top 3 op de agenda van Nederlandse werkgevers. Daar moet iets aan gebeuren. En dat wordt ook wel toegegeven door Velbrief of door artsen. Die is daarmee bezig als minister die verantwoordelijk is voor participatie en voor werk. Maar dat staat ook weer niet zo heel erg duidelijk in de plannen. Hoe dan?
7: Nee, daar staat helemaal niets over in de plannen. Dus er wordt op dit moment niks gedaan aan die 2 jaar loondoorbetaling tijdens ziekte. En ik denk dat als minister Velbrief daar al wat mee wil gaan doen, hij is nu heel erg aan het koers op een sociaal akkoord met de sociale partners.
8: Dan moet
7: dat eerst daar afgesproken moet gaan worden.
8: Ja. En jij bent hier de jurist. Dat is Velbrief volgens mij niet. Als hij zegt, ja, ik vind het ook lastig om die zieke medewerkers als een aparte categorie te benaderen, want dat zou dan discriminatie kunnen zijn.
7: Ja.
8: Is die vrees gegrond?
7: Ja, dan ga ik een beetje als jurist reageren. Daar zijn argumenten voor en tegen. Nee, ik durf niet te zeggen wat daar de eindconclusie is. Ik denk dat je daar namelijk heel goed tegen in kan brengen dat het eigenlijk geen gelijke gevallen zijn. Hè? Want discriminatie is dat je gelijke gevallen ongelijk behandelt. En zijn mensen die niet arbeidsongeschikt zijn en mensen die wel arbeidsongeschikt zijn nou gelijke gevallen of niet? Als je zegt dat zijn geen gelijke gevallen, ja, dan mag je de een anders behandelen dan de ander. Dus ik denk dat daar nog wel een goede discussie over
8: is. Als Velbrief dit zou opnemen in de wet, dan zou hij het risico lopen dat hij eventueel, want je zegt, ja, enerzijds, anderzijds, wordt teruggefloten en dat wil hij vermoedelijk voorkomen.
7: Precies, dus vandaar dat ik verwacht dat hij hem niet volledig gaat afschaffen, maar dat hij een systematiek gaat bedenken, zoals ik net heb gezegd, kosten in mindering brengen op die transitievergoeding die wel daadwerkelijk zijn gemaakt door de werkgever. Ja.
8: Ik noemde net wat er in dat regeerakkoord staat, onder andere dat die transitievergoeding afhangt van bijscholing, scholing, reïntegratieverplichtingen wel of niet nakomen. Mm-hmm. Dan zeggen de vakbonden, ja, maar luister eens, je kunt niet zo'n transitievergoeding koppelen aan zaken als scholing. Dat is arbitrair. Ja, wat vind jij?
7: Nou, scholing is echt een separaat punt. Overigens is er nu al een besluit op grond waarvan werkgevers scholingskosten in mindering kunnen brengen op een transitievergoeding. Alleen dan moet het wel gaan om scholing buiten de eigen functie. En de werknemer moet daar ook nog zijn handtekening voor zetten. Dus daar zitten wel wat strikte voorwaarden aan. Kijk, reïntegratie, daar vind ik echt wel verdedigbaar. Dat je zegt, als die transitievergoeding nou echt is bedoeld voor de transitie naar ander werk, en de werkgever tijdens die 2 jaar ziekte maakt allerlei kosten om een werknemer naar ander werk te begeleiden, waarom zou je dat dan niet van die transitievergoeding mogen aftrekken?
8: Maar zijn er cijfers die aantonen dat die transitievergoeding ook echt leidt tot ander werk? Dat is de hele bedoeling geweest. Namelijk, we geven mensen een duwtje in de goede richting.
7: Ja.
8: Op zoek naar ander werk.
7: Er zijn geen cijfers, maar uit ervaring kan ik je vertellen dat de transitievergoeding veel vaker wordt gebruikt om een nieuwe camper te kopen dan echt een opleiding naar ander werk te betalen.
8: En die transitievergoeding, dan hebben we het niet over kleingeld?
7: Nee, dan hebben we het over veel geld. Die is 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Dus dat telt behoorlijk op als jij een flinke periode in dienst bent. Als we het hebben over de compensatie van de transitievergoeding, daarvan heeft UWV gezegd, die is gemiddeld 16.000 euro.
8: 16.000, hè? Ja.
7: Ja. Maar in gevallen nog stukken hoger.
8: Maar ik kwam een verslag tegen van een commissievergadering over, met onder andere de woordvoerder van de VVD, Michon Derksen. Die zegt, een ondernemer met een medewerker die nu ziek is en volgend jaar kan instromen in de WIA, kan nu al uitrekenen wat dat kost. Dat zijn de harde centen die de zaak uitgaan. Je jaagt ze over de kling. Is dit nu politiek bedrijven of is dit ook wat er in de praktijk gebeurt?
7: Nou, feitelijk gaat dat wel gebeuren. Op het moment dat die compensatieregeling eraf gaat, maar je hervormt de transitievergoeding niet, dan gaat die gemiddeld die 16.000 euro per werknemer komt weer volledig voor rekening van de werkgever. Dus dat is wel een feit, ja, als die compensatieregeling.
8: Maar dan hoor jij dus ook bij de mensen in het kamp, probeer dat in ieder geval te harmoniseren en loop niet voor de troepen uit.
7: Precies, ja, helemaal eens.
8: Hebben we je dan ook een beetje prematuur uitgenodigd?
7: Nou, dat weet ik niet.
8: Nee, ik vond het leuk om met je te spreken, hoor. Maar die verandering, dat afschaffen van die compensatie voor 1 januari 2027... er moet de komende maanden nog wel heel wat gebeuren als dat echt doorgang vindt.
7: Nou ja, ik denk dat er wel, de compensatie moet er uiteindelijk af, denk ik. Want dat geld moet ergens vandaan komen. En het gaat niet om een klein beetje geld, maar het gaat om 830 miljoen structureel. Dus het gaat om flink wat geld. Ja, als dat geld niet uit de compensatieregeling komt, moet het ergens anders vandaan komen.
8: Daar zitten we nu toch? Je noemde net al dat akkoord dat Velbrief wil met de polder. Ja. Er wordt over van alles wordt gesproken of gedemonstreerd. Het gaat over de WW, het gaat over de WIA, het gaat over de pensioenleeftijd. Als je dat allemaal in beschouwing neemt, dan is die 830 miljoen toch niet iets waar het over gaat struikelen.
7: Nou, dat is uiteindelijk aan minister Velbrief om samen met de sociale partners.
8: Ik probeer je toch te verleiden tot een uitspraak hier.
7: Ja. Nee, ja, ik durf niet te zeggen of het daarover gaat struikelen. Dat zal uiteindelijk onderhandelingsresultaat moeten zijn, waarbij verschillende zaken tegen elkaar worden afgewogen. Maar we hebben het niet over kleingeld.
8: Nee. En dan is het misschien nog wel voor werkgevers, nog even afgezien hiervan, het belang dat er iets gebeurt aan die 2 jaar doorbetaling bij ziekte.
7: Absoluut. Dat is wat je al terecht zei, in de top 3 van ergernissen van werkgevers, dat je in Nederland 2 jaar lang loondoorbetaling tijdens ziekte moet betalen, waar dat in andere landen vele malen korter is.
2: Rami Mohamed was hier, jurist arbeidsrecht bij BDO. Dank voor je komst.
9: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
2: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem via de economische stand van Nederland in je favoriete podcast-app. Lisbeth Staats wordt vandaag vergezeld door Edwin Mooibroek.
10: Goedemiddag.
2: Om de presentatie van de avondspits ter hand te nemen.
10: Klopt.
2: Fijn dat jullie er zijn.
10: Ja.
2: Nou, Edwin, ja. Met zoveel enthousiasme mag jij het spits afbijten. Waar gaat het over?
10: Nou ja, we gaan het natuurlijk hebben over Iran. De onderhandelingen met Iran zijn voorbij, zei Trump. Maar tenminste, het staat even on hold. Volgens Iran is het even buiten werking gesteld. Dus we gaan even kijken hoe dat allemaal verder zou moeten. En Trump is natuurlijk ook nog op de NAVO-top in Turkije.
11: Ja, en daar is het een beetje oldschool Trump. Hij schiet met opmerkingen en woedeaanvallen, lijkt het, tegenover Spanje. Daar wil hij geen handel meer meedrijven. Iran noemt hij dus inderdaad leugenaars waar niet mee te praten valt. Ja, en hij gaat ook nog speechen tussen 2:30 en onze uitzending, is de verwachting. Dus die speech en die woorden gaan we uitgebreid analyseren.
2: Veel internationaal nieuws. Het ging net in dit programma al over het Openbaar Ministerie dat Tata gaat vervolgen. Dat komt
11: zeker
2: ergens in die 2,5 uur vermoedelijk ook
11: nou,
2: wel over.
11: Wij willen ook graag met Tata zelf spreken. Dus die
2: goed idee.
11: Ja. As we speak aan het uitnodigen.
10: Ja.
11: Mag ik nog één klein buitenlandje noemen? In Varenna, Italiaans dorp aan het Como-meer, zijn ze klaar met toeristen die de vakantieetiketten niet handhaven.
2: Oh ja, half ontblote mensen.
10: Precies. Ja, daar kan je boete voor krijgen.
11: Nee, ik zie dan meteen Nederlandse mannen zonder t-shirt die dan op een terras gaan zitten in de binnenstad. Ja, nee, dat mag niet.
10: Maar die zijn niet alleen maar in Italië.
2: Oh, waar heb je er last van dan?
10: Nou, volgens mij is het wereldwijd wel een ding.
2: Ben jij zo'n man?
10: Nee.
11: Maar Italië die trekt een streep en die zegt tot hier en niet verder. Kleed je aan en gedraag je.
2: Ik ga een streep trekken, heer. En dat geldt ook voor de avondspits tussen 4:30 en 7 met Lisbeth en met Edwin. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is mijn gast Rudy van Kleef. Hij is de commercieel directeur Benelux bij Philip Morris International. Tabaksgigant in opspraak gekomen vanwege AI-gegenereerde lobbyteksten richting het Europees Parlement. De Europese Commissie heeft de fabrikant daarmee zijn eigen ruiten ingegooid. Na de nieuwsupdate hoor je Boekenstein en De Wijk. En om 4:00, zoals aangekondigd, de avondspits. Veel plezier, tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Hoge energieprijzen.
13: Oplopende kosten.
12: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
13: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
12: We stellen korte, gerichte vragen
13: over wat er speelt
12: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
13: Ben jij die beslisser?
12: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
0: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
14: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
0: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
15: Ik pak je vast.
16: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
17: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
16: Vandaag is er en morgen weten we niet.
17: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
18: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke PEC-meting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
19: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
15: Het barst in ons land van de briljante start-ups. Maar hoe loods je nou een pril idee door de beruchte Valley of Death? Vanmiddag in baanbrekende businessmodellen hoor je Mark Jansen van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. En hij onthult hoe zij daar start-ups selecteren en klaarstomen voor miljoenenrondes. Om 14:30 op BNR.
20: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
21: BNR Verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 80 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merk je op de A7 richting de Duitse grens. Vanaf Oudeschans sta je in de file vanwege werkzaamheden en je loopt 15 minuten vertraging op. De A12 richting de Duitse grens, daar sta je vanaf Duiven even stil door de Duitse grenscontroles 20 minuten extra. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Terbrechtseplein 15 minuten oponthoud. De A27 richting Gorkum, er is een ongeluk gebeurd tussen Nieuwedijk en Gorkum, 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,1. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 51,2. De A37 Duitse grens richting Hogeveen bij 39,6. En de A58 Vlissingenberg op Zoom bij 146,5.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
24: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke vervuilende stoffen uit. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. Er zijn toch geen gewonden bij de botsing tussen een trein en een taxi op een onbewaakte spoorwegovergang in het Gelderse Valburg. De politie had eerder gezegd van wel. In de taxi zaten de bestuurder en twee kinderen en ze bleven ongedeerd. Wel was er veel schade. Het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel rijdt weer. En bij een kattenhandelaar in de gemeente De Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Ze waren erg mager, hadden ontstoken ogen en het huis lag vol vuilnis, meldt RTV Utrecht. Het was er volgens de inspecteurs zo smerig binnen dat de zieke katten niet beter werden. Ze worden herplaatst. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
26: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
27: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk and compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
28: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
29: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
30: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
23: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma.
2: Dinsdag 7 juli. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekestein@bnr.nl. En vandaag weer allemaal nare verhalen over oorlog. En over vakantie trouwens ook. Maar daar komen we vanzelf wel op. Natuurlijk die aanleiding voor veel van die vragen. Die grote en bloedige Russische aanvallen op Kiev van de laatste week. Stefan Poppen vraagt daarover. Waarom accepteert de wereld, zeker het Westen, het bestoken van burgerdoelen door Rusland? Steeds meer schiet Rusland bewust op burgerdoelen in Kiev en andere steden. Zonder dat het Westen dit veroordeelt. Het lijkt steeds meer genormaliseerd te worden op die manier.
3: Nou, het is wel waar dat het veroordeeld wordt. Hè? Macron zegt het regelmatig. En Starmer ook. Het probleem is, we kunnen er gewoon niet zo vreselijk veel aan doen. Omdat we kunnen geen interceptoren leveren voor die Patriot en al dat soort dingen.
4: Het zijn onderscheppingsraketten.
3: Ja, onderscheppingsraketten.
4: Dank op. Yep.
3: Maar we veroordelen het wel. Maar we zijn gewoon niet zo. We zijn vrij machteloos. Wat denk jij, Rob?
4: Nee, het zit hem in het woord accepteert. Ja, als je het niet wil accepteren, dan moet je daar iets tegenover kunnen stellen. En dat kunnen we niet echt, want ons arsenaal is natuurlijk uitgeput. We hebben een hele hoop sancties hebben opgelegd. Die werken in die zin dat de economie behoorlijk hard getroffen wordt, maar die werken niet in die zin dat daarmee de oorlog wordt beëindigd. Mm-hmm. Dat is ook nog nooit gebeurd dat er door sancties een oorlog werd beëindigd. En dan het hele punt van de burgerdoelen. Ja, wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Dat vraag je iedere keer af, ook als je zelf in Oekraïne rondloopt, van wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat is hier de bedoeling van? Zijn dit afzwaaiers? Het antwoord is ja. In een aantal gevallen is dat ook gewoon zo. Maar ik vind wel dat er erg veel afzwaaiers op dit ogenblik zijn. Als ik ook naar de laatste foto's keek, is de schade zo groot dat het alleen maar ballistische raketten zijn die er doorheen kunnen zijn gekomen. Of althans raketten met hele grote ladingen. Ja, en dan heb je een probleem met de onderschepping van dat soort dingen. Omdat het aantal Patriot-raketten is beperkt. En de grote vraag is of het zelfs mogelijk is om al die raketten met Patriots tegen te houden. Dus daar zit wel echt een probleem in. En ja, en wat zijn nou eigenlijk burgerdoelen? Dat is dan weer de volgende vraag. Want we weten, en dat doen eigenlijk alle partijen, dat er ook een hele hoop militaire doelen die zijn verpakt in burgerdoelen. Mm. Dus je kan je voorstellen dat je een droomfabriek bijvoorbeeld in een woonwijk onderbrengt. Dat zou maar zo kunnen. Of dat je allerlei innovatiecentra ook in een woonwijk onderbrengt. Mm. Dat is echt normaal in oorlogsvoering. En ik heb het gevoel dat als je kijkt hoe die Russische inlichtingen werken in Oekraïne, er zijn natuurlijk een hele hoop Russisch-taligen die toch nog steeds een groot hart hebben voor Rusland.
5: En die dan zien dat ergens toch verdachte bewegingen zijn.
4: Ja.
5: En daar een seintje voor geven aan de Russen.
4: Ja, want als ik er doorheen loop met mensen door bepaalde steden, dan wordt er ook tegen mij gezegd van kijk, daar zit dat en daar zit dat.
5: Ja.
4: En dan denk je, als je hier dus een bom op gooit, dan heb je dus ook meteen een burgerdoel te pakken. Ik wil er niet al te veel over zeggen, maar je moet dat wel goed in de gaten houden dat dat dus ook speelt.
5: Ja.
4: Is het verontrustend? Ja, absoluut. Is het schandelijk? Absoluut wat hier gebeurt. Maar goed, dat is oorlog in algemene zin.
5: Ja, maar het kan dus een combinatie van factoren zijn van niet al te grote precisie bij die raketten. En dat wat een burgerdoel lijkt ook wel eens een militair doel zou kunnen zijn. En waarschijnlijk ook het daadwerkelijk raken bedoeld van appartementen, gebouwen. Want anders dan zijn ze wel heel impressief met hun spul.
3: Ja, Rusland probeert de wil van de burgers te breken. Ja. Dat is eigenlijk wat ze. En heel vaak is dat als je dat dan doet, dan worden de Oekraïners er alleen maar gewoon grote weerbaarheid tonen ze. Want wat moet je doen? Ga je dan op je rug liggen?
4: In algemene zin, Arend-Jan, blijkt uit de geschiedenis dat terreurbonumenten hebben helemaal niet het beoogde effect. Hmm. Ja. Robert Pape met zijn fantastische boek getiteld Bombing to Win heeft daar hele lange studies aan gewijd en is tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk nooit werkt.
5: Ja.
4: En dat zie je dus hier ook. Maar goed, ik bedoel, dat hangt er dus maar net vanaf. Nou, dan, ik zal het niet herhalen wat ik eerder heb gezegd en wat Eurokeur heeft samengevat. Dat hangt er dus maar net vanaf wat er eigenlijk daadwerkelijk getroffen is.
5: Ja. Misschien is wat jullie nu zeggen in elk geval ook een deel van het antwoord op de vraag van Martin de Jonge. Want die vraagt wat is er voor of tegen om naast raffinaderijen ook andere civiele infrastructuur te treffen in Rusland. Dus denk aan vliegvelden, zegt hij, zonder te willen inzetten op burgerslachtoffers, maar wel op ongemak voor de Russische burgers. Dus niet de vertrekhal misschien, maar de landingsbaan raken. Dat ongemak, dat dat zo vervelend wordt. Hij zei ook ergens van, ik heb wel wat Russische kennissen. En die blaten gewoon Russische propaganda na. Ook mensen dus die in Europa wonen. Zou je niet met een escalatie in het kiezen van doelen in Rusland het iets oncomfortabeler kunnen maken voor...
4: Nou, dat gebeurt ook wel. Het is ook oncomfortabel als je er gewoon kijkt in hoeveel districten er wel niet restricties zijn op de verkoop van brandstof, bijvoorbeeld. Dus het wordt heel erg ongemakkelijk. En die vliegvelden, die worden wel degelijk bestookt. Ik kan de keren dat de vliegvelden van Moskou zijn gesloten, zijn echt ontelbaar. Dus het gebeurt. En je hoeft helemaal niet iets te raken op zo'n vliegveld. Maar een paar drones eroverheen sturen is meer dan voldoende om alle vliegtuigen aan de kant te houden. Ja. Dus dat gebeurt. Dat gebeurt ook. Maar de grote vraag is, wat voor effect heeft dat nou? Heeft dat nou een effect van dat de bevolking zegt van, oh god, nee, nou, dan kan ik niet meer op vakantie of ik kan mijn zakenreis niet meer doen. Dat zijn wel heel beste zo overwegingen, hoor, volgens mij, dat je niet meer op vakantie kunt. En dat je daarom heel erg boos wordt. Maar ja, misschien geldt dat voor Nederland. Maar ik heb het niet het gevoel dat dat nou echt een heel grote issue is voor de gemiddelde Rus. Die legt zich erbij neer. En tegelijkertijd zie je, daar hebben we het gisteren ook over gehad, dat die... dat die propaganda steeds meer in de richting gaat van het aanwijzen van een agressor. En die agressor is het Westen, dan wel de Europese landen. En gisteren heb jij ook nog genoemd, Hugo, wat Peskov, de regeringswoordvoerder, heeft gezegd. Namelijk, er is nu sprake van oorlog. Nou ja, dit hoort dan bij oorlog. En als je er dan van overtuigd bent dat Rusland echt zo mak als een schaap is en zich echt absoluut nergens aan schuldig heeft gemaakt en dat die oorlog helemaal de schuld is van het Westen, Amerika, Europa, Oekraïne, ga zo maar door. Ja, dan zou het eerder een averechts effect kunnen hebben. Dat er grote delen van de bevolking zeggen van, sla er maar lekker op los.
3: Ja, en het is ook nog een punt in Duitsland. In Duitsland zijn er veel Ewald Engeltjes, om het zo maar eens te noemen. En weet je, ik las dus heel toevallig in de FAZ, geloof ik, ook een artikel van een Duitse professor van, ja, het wordt dan toch wel heel erg wat Oekraïne Rusland allemaal aandoet. Er vallen ook veel burgerslachtoffers en dat moeten we echt veroordelen. Dus als je dat zou doen en er vallen heel veel doden, moet je ook niet verbaasd zijn dat de weerstand onder de Duitse bevolking tegen deze oorlog groter wordt. Mm-hmm. En ik vertrouw eerlijk gezegd de Duitse Duitsland niet zo erg op dit punt.
5: Mm. Martin die vroeg ook nog, die zei een vakantie zijn jullie uiteraard gegund. Maar als trouwe luisteraar zie ik nu al op tegen de zomerperiode zonder Boekestein en de Wijk. Hij zegt hopelijk gaan jullie daarvoor nog een keertje bij Rob Kokkerelle voor aanvullende content om de luisteraars met afkikverschijnselen in de zomer tegemoet te komen. Dat is inderdaad het geval, hè?
4: Ja, nou, ik vrees dat ik moet kokkerellen voor jullie.
5: Ja, daar komt het eigenlijk altijd op neer, toch?
3: Want Rob kan heel goed koken.
4: Nou ja, jullie verwarren altijd toch wel, vind ik, werk met vakantie houden. Dus ik Hugo, vertel het maar, wat komen jullie hier doen? Want ik zit al in Frankrijk.
3: Wij gaan dus dinsdag rijden, Hugo en ik, naar Rob toe.
4: Dat is vandaag dus, dan mag je wel opschieten.
3: Dat is vandaag, ja, we moeten nog heel stuk
5: rijden. Op het moment dat dit wordt uitgezonden zitten wij denk ik in de auto. Ja. En Uitjan heeft mij al laten weten dat hij krentenbollen heeft ingeslagen.
3: En water. Ja. En ik heb voor Rob Bordeaux meegenomen. Ik vind het lijkt me zo leuk om Bordeaux mee te nemen naar een Bourgogne-gebied. Hè? Stouter kan dat niet worden. En luister, beste Martin, je moet ook een beetje eerbied voor ons hebben. Want we moeten dus naast de reguliere uitzendingen, dat is dus heel veel, moeten we dus ook vooruit werken om jou nog door die zomer. En we werken ons kapot, beste Martin. kan er niet één keer gewoon een applausje vanaf?
5: Het is dus wel echt zo, inderdaad. Volgens mij moeten wij 11 uitzendingen maken. Voor dus de lopende week en voor de zomer. 11 uitzendingen.
3: Het is slavernij.
5: We zitten
3: het is
5: aan
3: slavernij.
5: Één stuk door. Gewoon ook ja. aan tafel aan het eten zitten we gewoon met een microfoon erbij. Anders dan krijg je het niet vol. We nemen gewoon alles op.
4: We maken gewoon 11 uitzendingen van 5 minuten. Zo gepiept.
3: Ja, dat kunnen we ook doen.
5: Ik weet niet of dat... volgens mij leidt dat tot andere problemen.
4: Oh, mag niet.
3: Nee, maar okay. Martin, we zetten ons enorm in. En ik hoop dat je daar begrip voor hebt.
5: Oké. Okay. Alexander Nijenboer, die las... Ah, we gaan weer lekker terug naar de oorlogsdreiging. Op de website van de Telegraph, dat verhaal dat de VS... We hebben dit vrijdag geloof ik ook meegenomen. De Poolse autoriteit heeft gewaarschuwd voor Russische prikacties. En dat die op korte termijn te verwachten zouden kunnen zijn. Alexander zegt, jullie hebben de kans op een dergelijke provocatie al meerdere keren in de uitzending benoemd. Kunnen jullie eens ingaan op de vraag hoe de NAVO en de EU idealiter op zo'n provocatie dienen te reageren? En wat de EU kan doen indien de Amerikanen ons bij zo'n reactie niet bijstaan? Ja. Moet je wel rekening mee houden.
4: Dankjewel. Heb jij een geniaal idee?
3: Ik heb geen geniaal idee. Maar één ding is wel, we moeten niks doen, is hier heel slecht. Lijkt mij.
4: Ja, maar daar zijn we het in ieder geval over eens. Ja,
3: maar ik ben ontzettend bang dat als je de NAVO een beetje kent, dat we gaan weer toch eerst met elkaar een beetje praten. Hoe kleiner de prikactie is, hoe meer ruimte er is voor vergaderingen, laat ik het zo zeggen. En dan is de schade eigenlijk al gebeurd.
4: Ja, het begint dus met artikel 4 inroepen. Dat is de consultatieplicht. Dus dan ga je kijken van, god, wat is nou eigenlijk gebeurd en hoe gaan we hierop reageren? En als er erg wordt gereageerd, dan is het artikel 5. Nou, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je hoeft niet symmetrisch te reageren. Hè? Dus je hoeft niet te zeggen van, als er een prikactie is, bijvoorbeeld met militairen aan de grens, Litouwen, er loopt een treinverbinding doorheen en
5: naar
4: die wordt dan
5: gesaboteerd.
4: Ja, naar de Kaliningrad. En dan gaan we dat ook doen in Rusland. Kan, maar het hoeft niet. Hè? Je kan bij wijze van spreken, ik roep maar wat, kan je dan ook vergelden door een ongehoorde cyberaanval uit te voeren op Rusland. Zoiets kan. En je moet heel nauwkeurig dus de escalatiekansen daarbij berekenen. En je moet eigenlijk een groot aantal opties hebben in toenemende zwaarte die je kan inzetten afhankelijk van de prikactie die wordt uitgevoerd. Ik mag hopen dat de NAVO dat gedaan heeft.
3: De escalatieladder.
4: Het is een escalatieladder. En uiteindelijk kan je nog niet met atoombommen. Maar dus dat is natuurlijk het meest verschrikkelijke wat er is. Dus laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Maar nee, je hoort daar nu al een heel plan voor te hebben. Met allerlei escalerende maatregelen. En is dat dan de NAVO of de Europese Unie? Dat is in principe de NAVO. De Europese Unie die... kan in principe hetzelfde als de Europese NAVO-landen. Maar eigenlijk wil je natuurlijk graag dat Amerika hier aan meedoet.
5: Wel graag, ja.
4: Ja, maar, dat zou wel handig zijn.
5: Ik kan me best voorstellen dat Amerika tegen die vervelende Europese landen zegt, nou zoek het eerst maar eens even zelf lekker uit.
4: Ja, dat kan heel goed. En dan hebben we een probleem. Ja. En de Amerikanen kunnen ook nog zeggen van, nou, dat is helemaal geen zaak voor de NAVO. Dan hebben we helemaal een probleem. Mm-hmm. Ja, en dan is denk ik de Europese Unie aan de zet. En dan hebben we ook weer een probleem. Want ja, dan is het arsenaal beperkter dan binnen de NAVO. Ja. Maar in principe kan het wel. Maar dan zou je waarschijnlijk zien dat een coalitie van landen iets gaat ondernemen. Landen als Polen, die zullen dan samen met de Baltische Staten, gesteund door Duitsland, Frankrijk, Engeland, die zullen dan denk ik als eerste in actie komen. Misschien Nederland. Het is wel bijna zeker dat Nederland dan ook wat gaat doen. Ja, maar het hangt er echt helemaal vanaf wat het wordt. Kijk, in de Baltische Staten zijn NAVO-strijdkrachten gelegerd, ook Nederlanders. Die zitten er niet voor niks. Als die worden aangegrepen, ja, dan ontstaat er natuurlijk gewoon een situatie waarin je wel moet reageren. Dan moet je absoluut ook militair reageren.
5: Maar dan is het misschien logischer dat Poetin zoiets net niet doet. Maar dat hij gewoon ergens een klein stukje bos pakt waar niemand staat. En dan zegt, oh ja, nu zit ik hier. En wat ga je doen? En als je iets gaat doen, dan gooi ik een raket op Berlijn.
4: Nou, ik heb het wel eens vaker gezegd, Hugo. Maar een van de scenario's die heel vervelend zou zijn, is dat Poetin in het hoge noorden, daar is echt de bezetting van, de aanwezigheid van NAVO-troepen uitermate gering, zo rond de Poolcirkel. Als ze daar nou eens gewoon 10, 20 kilometer het NAVO-grondgebied binnenkwamen, wat gaan we dan doen?
5: Ja.
4: Dat is echt een hoofdreken hoor, wat je dan gaat doen. Want je hebt er onvoldoende troepen, die kunnen wel daar naartoe worden gedirigeerd, maar de onevenwichtigheid die is zo groot, dat wel een aannemelijk scenario is om dat te doen. Als je dat dus al zou willen doen, ja, dan moet je dus uit een ander vaatje gaan tappen. Dan moet je misschien inderdaad wel met cyberaanvallen komen. Ja. Dat zou kunnen.
5: Ja. Ja. Maar dit is dus echt wel riskant, omdat Poetin dit soort calculaties natuurlijk ook kan maken. En dan precies binnen zo'n grens blijven, waardoor hij weet dat toch veel landen zullen terugschrikken om nou direct in oorlog te komen met Rusland. En dan heeft hij toch iets binnen.
4: En voor hem is het makkelijker dan voor ons.
5: Ja.
4: In dit geval is echt een stuk makkelijker, want hij weet dat de NAVO, Europese NAVO-landen nog niet helemaal op orde zijn. Hij weet dat de NAVO-landen verdeeld zijn, per definitie. Dus hij kan erop gokken. En we hebben gisteren ook gesproken over een kat in het nauw, die rare sprongen maakt. Nou ja, je ziet dus nu dat Poetin enorm onder druk staat. Dus de kans dat hij zoiets gaat doen, daarvan moet je toch aannemen dat die kans, ja, is in ieder geval groter dan nul. En wordt aannemelijker naarmate de Russen verder in het gedrang komen te zitten.
3: En Trump doet waarschijnlijk niet veel.
4: Dat weet je dus niet. Poetin moet dat weer bij zijn calculatie weer trekken. Ik denk dat je gelijk hebt. Maar Poetin, die moet daar dus wat mee. Als hij denkt van die Trump doet niks, dan is de kans weer groter dat hij weer wel wat gaat doen.
3: Exact.
4: Ja. Maar je hebt hier gewoon eigenlijk, dit moet je gewoon op, dat doen de leerlingen natuurlijk ook wel, maar ook politiek moet je dit gewoon echt 24 uur per dag monitoren, wat hier aan de hand is.
5: Ja. Met luisteraar Sean Vlug uit Rotterdam gaan we een paar treetjes verder op de escalatieladder. Want zijn vraag is, als trouwe luisteraar, die brandt hem op de lippen al sinds dag 1... Het is niet de vraag of, maar wanneer er een atoomwapen ingezet wordt. Zegt Jean, wie verwachten jullie dat de emmer laat overlopen? Rusland, VS, China of de NAVO? Persoonlijk, zegt Jean, verwacht ik niet de NAVO omdat wij te lief zijn. Dat is natuurlijk ook zo, wij zijn heel lief. En in deze harde wereld, ja, tussen de wereldmachten. En hoe verwachten jullie hoe dat de tegenstanders en de wereld zullen reageren als daadwerkelijk iemand een kernwapen gebruikt met escalatie of met de-escalatie? Zijn jullie het eens met de premisse dat het een kwestie van tijd is voordat dit gebeurt?
3: Nou ja, het is natuurlijk, het kan gebeuren. Je kan het niet uitsluiten. China heeft no first use. NAVO is inderdaad, die doet dat niet. Het is een defensieve organisatie.
5: En lief.
3: En Amerika heeft ook wel een beetje zijn lesje geleerd van de keer dat ze het gebruikt hebben. Hè? Hoewel je onder Trump het nooit weet, maar goed. Dus dan blijft dus Rusland over.
4: Ja, dat weet ik niet. Kijk, Rusland heeft het natuurlijk in eind 22 al een keer bijna gedaan, hè? En toen heeft Biden ook geconstateerd, het was 50-50. Dus dat was echt een hele grote kans. En nou ja, dat hebben we al heel erg vaak gezegd. Toen is Burns, de CIA-directeur, die is met Narishkin in Turkije gesproken. En die heeft gezegd, het zwaait wat als je dit echt gaat doen. Nou, we weten nooit precies wat er dan zou zwaaien. Maar het is wel bijna gebeurd. Hè? Dus de Russen zouden dit inderdaad kunnen doen. Maar stel je nou voor dat de Russen met zo'n prikactie, en dat loopt een beetje uit de hand, ons gaan testen. Wat gaan we dan doen?
5: Ja. Gaan we dan, conventioneel hebben we weinig, bedoel je?
4: En conventioneel hebben we weinig. Ik heb al heel erg lang gezegd dat als je conventioneel te weinig hebt, dan wordt de nucleaire drempel lager.
3: Ja.
4: Dus dan zouden we als een keer een situatie kunnen komen dat de NAVO-landen, in ieder geval ook de Europese NAVO-landen, die gaan daar dan gewoon mee zitten dreigen. Dat zou heel goed kunnen. Of ze het dan daadwerkelijk gaan doen, dat weten we natuurlijk nog niet. Dit zijn natuurlijk allemaal van die hypothetische scenario's. Maar ja, dit is wel het ABC natuurlijk van afschrikking. Afschrikking werkt alleen maar als je ook bereid bent om die wapens daadwerkelijk in te zetten. Dus China, dat zie ik niet snel gebeuren. Zo'n no-fissures-verklaring, dus het niet als eerste willen inzetten van kernwapens, dat klinkt mooi. Maar dat is politiek. Dus op het moment dat ze toch vinden dat het echt noodzakelijk is, dan zetten ze waarschijnlijk toch in. Ik kan het scenario even niet zo snel bedenken. Maar in Europa is het denk ik het linkst op dit ogenblik. Omdat het daadwerkelijk een oorlog is met escalatiedreiging in de richting van de NAVO. En dan kom je automatisch terecht in de afschrikkingstheorieën. Ja. Dus dan moet de NAVO daar iets tegenover stellen. En een van de redenen waarom de Russen het niet te erg en te gek zullen maken, zo'n prikactie, is omdat er altijd een risico bestaat dat de NAVO inderdaad toch met nucleaire wapens gaat reageren. Ja, dat is wel het ABC inderdaad van afschrikking. Dus het zou kunnen, maar je weet het niet zeker. En wie er dan als eerste zit, dat hangt er helemaal vanaf. Dat hangt er echt helemaal vanaf wat het scenario is. Hè. Dus de Russen, die hebben de Tijn 22 bijna gedaan, omdat zij grote delen van wat zij noemden hun grondgebied hebben verloren. Nou, dat is een reden volgens de Russische wet en de doctrines om kernwapens te gaan inzetten. Maar stel je voor dat wij dat nou zouden gaan doen. Stel je voor dat er een beetje uit de hand gelopen prikactie is. En voordat de droommuur in de Baltische Staten goed en wel op orde is, er toch een stukje Baltische Staten wordt veroverd. Dat gaan we dan doen.
5: Dan zouden wij daar niet te lief voor zijn?
4: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dan ook de verontwaardiging zo ontzettend groot is, dat dan alle middelen zijn toegestaan.
3: Maar ik kan me ook voorstellen, Rob, dat je dan, we hebben een prikactie in de Baltische Staten, hè? En dan gaan de Rafaals met kernwapens gaan dan naar Polen en naar de Baltische Staten. De Trident zit in de Oostzee ook met kernwapens.
4: Nou, ik weet niet of die in de Oostzee zit, maar goed.
3: Maar goed, dat moet dan naartoe. En die dreigen alle twee. En die dreiging, die afschrikking is dan voldoende voor de Russen om in ieder geval niet verder te gaan.
4: Dat zou je aannemen, ja.
3: Ja, en dat is wat leuker misschien dan ook bommen te lopen gooien. Dat bedoel ik eigenlijk.
4: Ja, maar kijk, bedoel, als de afschrikking gefaald heeft, dan heeft natuurlijk eigenlijk alles gefaald.
3: Ja.
4: En dan weet je dus gewoon niet meer hoe het eindigt. Maar ja, er wordt wel erg veel gedreigd op dit ogenblik met kernwapens. Kijk, het meest verontrustende vind ik dat tijdens de Koude Oorlog zou je dus nooit het woord kernwapen in de mond nemen. Zou je nooit zeggen als jullie dit doen, dan volgt er een nucleaire uitwisseling. Ja. Dat zou je tijdens de Koude Oorlog nooit gedaan hebben. Dat wordt nu wel gedaan. Dus die atoomdrempel die ligt feitelijk al.
0: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
23: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Ga Jorten. Kijk voor onze overstapdeals op Jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte. Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
23: BNR Verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A7 Groningen richting Duitsland. Ze zijn aan de weg bezig bij Bad Nieuweschans. En daarom is je vertraging 15 minuten. Ook een kwartier vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A16 richting Rotterdam sta je even stil tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Geen vertraging is 10 minuten. Tot nog een ongeluk op de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Gorkum rijdt het langzaam 15 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan nog enkele flitsers. Gemelgeluk op de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Gorkum rijdt het langzaam 15 minuten.

0: Een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. Vier stichtingen deden aangifte omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. Ook willen NS en ProRail een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. Op haar eerste campagnebijeenkomst na haar veroordeling is de Franse politica Marine Le Pen toegejuicht en uitgefloten. Voorstanders willen dat ze president wordt. Tegenstanders zien haar het liefst in de cel na gesjoemel met EU-geld. Le Pen is tegen haar veroordeling in cassatie gegaan, waardoor ze nog geen enkel band omhoeft. En Oranje ligt al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met klinkende cijfers 14-2, schrijft Omroep Brabant. De robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Dan nu het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken komt de zon door de bewolking heen. Het is 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Van insuline tot Prozac. Eli Lilly maakt al generaties lang medicijnen die levens veranderen. Maar de echte groeispurt die komt nu. Dankzij de afslankmiddelen die het bedrijf vol in de schijnwerpers zetten. Hoe houdbaar is dat succes? Dat hoor je zo meteen in Doorgelicht.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
5: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
11: Eli Lilly hit $1 trillion in market value on Friday.
12: De strijd tussen Novo Nordisk en Eli Lilly, de producenten van afslankmiddelen, daar is veel aan de hand.
13: Geen prik meer, maar een pil, waardoor mensen makkelijker en ook sneller gaan afvallen. Farmaceut Eli Lilly heeft toestemming gekregen van de toezichthouder, de FDA, om die pil te gaan verkopen.
14: Lilly CEO David Rick says the company might be in the middle of the biggest upswing in its history.
1: Insuline, penicilline, Prozac. Het zijn een aantal van 's werelds bekendste medicijnen die de producent Eli Lilly op de markt heeft gebracht. En die de levens van honderdduizenden mensen hebben verbeterd. Maar ze gaan pas echt door het dak sinds ze een paar jaar geleden zijn begonnen met afslankmedicijnen. Terwijl patiënten met obesitas hopen op een wondermiddel, zit Eli Lilly ineens wel heel goed in zijn vel. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse farmaceut. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eli

0: je aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theopoering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
1: Hoi.
0: Als ik zeg Prozac, dan zeg jij?
1: Ja, ik voel me heel slecht. Ik kom niet meer naar buiten. Ellendig.
0: En als ik zeg Mounjaro en Zepbound?
1: Ja, dan hebben we het over nu, hè. Dat zijn de afvalmedicijnen waar we het met z'n allen over hebben. We hebben Novo Nordisk gehad. En nu gaan we het hebben over de tegenhanger.
0: Eli Lilly. Maar ik kende dus vooral van Novo Nordisk de Ozempic en de Wegovy. Ik denk dat dat bij het Nederlandse publiek meer bekend is als namen als Mounjaro en Zepbound. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Het is een diabetisch medicijn.
1: Dat klopt.
0: Wat heel erg goed helpt tegen diabetes of tegen obesitas ook.
1: Ja, het komt ook omdat in dit geval Ozempic eigenlijk net iets eerder was. Ze hebben dezelfde werking. Hè. Ze hebben een GLP-1 molecuul. Mm. En die maakt een soort hormoon aan, waardoor jij dus inderdaad wat minder hongergevoel hebt.
0: Ja, en dus je gaat minder eten.
1: Ga je
0: en
1: minder dat, eten.
0: Minder kilo's.
1: Val je af. En dat is heel goed. Alleen uiteindelijk is de technologie of de werking van het medicijn van Eli Lilly lijkt op dit moment het wat beter te doen. Is ook nogal meer aan te verdienen dan wat Novo Nordisk gaat doen.
0: Mm.
1: En dat is ook waarom de koers van Eli Lilly heel hard is opgelopen. Maar Novo Nordisk wat minder in de afgelopen tijd, sterker nog, die is gehalveerd.
0: Het is wel leuk, we hebben Novo Nordisk ook eerder, wel echt al een tijd geleden hoor, uit mijn hoofd maart 2025 hebben we die doorgelicht. Dus als je daar ook meer over wil weten, luister die aflevering dan ook even terug. Nu dus Eli Lilly, heb jij dit in portefeuille als vermogensbeheerder?
1: Nee, helaas niet, want het aandeel is flink aangekomen en Novo Nordisk is wat afgevallen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben het niet in portefeuille. We hebben het, je zou kunnen zeggen, indirect in portefeuille met een ETF op de S&P 500. Eli Lilly is natuurlijk een reusachtige farmaceut, maar, komen we straks af op, wel heel afhankelijk geworden van deze medicijnen. Maar voordat we daar naartoe gaan, belangrijk om te benoemen, disclaimer bij deze podcast, we geven geen beleggingsadvies, het is risicovol en je kunt je inleg verliezen.
0: Ja.
1: En resultaten verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Nee, en wij geven natuurlijk wel een hele hoop info. Jij komt altijd met een interessant feitje. Wat heb je?
1: Ja, misschien heb je het logo wel eens gezien van Eli Lilly. Nou, dat ziet er eigenlijk heel simpel uit. Er staat namelijk gewoon Lilly in een soort van kinderhandschrift.
0: Ja.
1: Maar dat is gebaseerd inderdaad dus op de handtekening van de oprichter. Die heette Eli Lilly. En naar hem is het bedrijf vernoemd, maar ook het logo dus. En dat is al meer dan 100 jaar oud. Dus heel veel historie bij Eli Lilly. Wat ik overigens ook nog wel weer leuk vind, dat zijn kleinzoon, die heette ook Eli Lilly, leuk weet je. In de Great Depression, dus waar eigenlijk heel Amerika in diepe recessie zat.
0: Jaren 30?
1: Ja, toen was hij zo betrokken bij zijn medewerkers dat hij zei van, we ontslaan niemand. Dat is ook niet gebeurd.
0: Oh, dat is inderdaad mooi. We gaan eens eventjes die langjarige geschiedenis doorlichten van Eli Lilly. Ja, want toevallig deze week dat deze doorgelicht uitkomt, viert de VS al het 250-jarig bestaan. Dat is mooi natuurlijk. En voor het begin van Eli Lilly moeten wij terug naar het jaar waarin Amerika het 100-jarig bestaan viert. En dat is 1876. En dat is ook het jaar van de uitvinding van dit apparaat. Ja, de telefoon. Alexander Graham Bell die vraagt er patent op aan in 1876. En in de Amerikaanse stad Indianapolis start een medicijnfabriekje, opgericht door een man met de naam Eli Lilly. Eli Lilly is een apotheker van op dat moment bijna 40 jaar oud, die als kolonel heeft gevochten in de Amerikaanse burgeroorlog. Die oorlog is voor hem cruciaal geweest, want daar heeft hij gezien dat veel medicijnen niet effectief zijn, van lage kwaliteit zijn en dat het dus eigenlijk gewoon niet goed werkt. Hij besluit daarom zijn eigen fabriekje te starten. Hij begint met een kapitaaltje van $1400. Dat is op dat moment nu vergelijkbaar met $35.000. Hij start met 3 medewerkers, waaronder zijn 14-jarige zoon. Eli wil juist medicijnen van hoge kwaliteit maken. Hij weet dat ook voor elkaar te boksen. Zijn ideeën zetten de standaard voor medicijnen die we vandaag de dag nog altijd gebruiken. Zijn eerste grote innovaties zijn pillen en capsules met een coating van gelatine en medicijnen met een fruitsmaakje. Nou, Het zijn innovaties waardoor medicijnen gewoon makkelijker in te nemen zijn. Daarnaast is hij de eerste die het tablet standaardiseert. Hij vindt dat medicijnen alleen op doktersrecept te krijgen zouden moeten zijn. En ook uitzonder voor die tijd, hij zet in op onderzoek, R&D. En nu nog steeds besteedt het bedrijf Eli Lilly een kwart van zijn omzet aan research en development. De kwaliteit van Eli Lilly valt op. Het bedrijf groeit hard. Binnen 10 jaar is hij een van de belangrijkste zakenmensen van Indianapolis. Met meer dan 100 medewerkers en een jaaromzet van $200.000. Voor die tijd, hè, moet je bedenken, $200.000. Hij blijft hameren op de kwaliteit van medicijnen. En dat draagt ook bij aan de oprichting van de Food and Drug Administration. De FDA, die vandaag de dag ook nog bestaat. Oftewel de Amerikaanse toezichthouder. Eli Lilly overlijdt in 1898. Dan komt zijn zoon aan het roer en even later zijn kleinzoon. 1923 markeert een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Als eerste ter wereld gaat Eli Lilly insuline produceren, een medicijn tegen diabetes.
2: Insulin is a hormone that is essential for life. For people with type 1 diabetes, their bodies do not produce it. They require daily injections to survive. Eli Lilly was the first company to commercialize insulin in 1923. This was a genuine medical miracle.
0: Ja, tot die tijd stond diabetes eigenlijk gewoon gelijk aan een doodvonnis. Maar dat insulinemedicijn, dat zet Eli Lilly dus definitief op de kaart. En het blijft tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste medicijnen die zij maken. Het helpt het bedrijf in de jaren 20 om verder uit te breiden en om nog betere onderzoekers aan te trekken. In de jaren 40 wordt Eli Lilly een van de producenten van, ja, misschien wel het belangrijkste medicijn dat ooit ontdekt is. En dat is penicilline. Laten we even luisteren naar wetenschapsjournalist Diederik Jekel.
3: Weinig uitvindingen hebben zoveel levens gered als penicilline en antibiotica. Kijk, het is een best bekend verhaal, hè? Alexander Fleming kwam na 2 weken afwezigheid terug op zijn laboratorium en ontdekte in 1928 dat een kweekschaaltje met een bacterie erin was gaan schimmelen. De bacterie ging dood door die schimmel en dat viel Fleming op. Hij kweekte meer schimmel en zag inderdaad dat schimmels iets in zich hebben dat bacteriën kunnen doden.
0: Ja, penicilline of antibiotica is dus een beetje per toeval ontdekt in 1928. Het duurde nog heel wat jaren voordat het verder werd ontwikkeld. Maar in de Tweede Wereldoorlog gaat de Amerikaanse overheid er daadwerkelijk geld in steken. Want ja, als je gewonde soldaten kan oplappen met antibiotica, dan heb je een strategisch voordeel. En Eli Lilly wordt dus een van de producenten. Daarna volgen nog allerlei nieuwe soorten antibiotica. En in 1952 is daar het moment, Jim. Eli Lilly gaat naar de beurs.
1: Ja, en zo kwam het uiteindelijk dus ook in doorgelicht. Maar 1952, een IPO, dat ging toen wel heel anders dan nu. Dat ging gefaseerd. Het was heel veel over de counter trading. Dus het was nog niet zo digitaal zoals het nu is. En eigenlijk is ook wel belangrijk om te benoemen waarom het naar de beurs ging. Niet direct alleen om geld op te halen, maar wel de mogelijkheid hebben om de kapitaalmarkt te benutten voor verdere groei. Mm-hmm. Belangrijkste is eigenlijk dat het een familiebedrijf was. En dus ook heel veel familieleden mede-eigenaar van Eli Lilly waren, maar die wilden misschien soms wel van hun aandelen af. Nou, dat kon niet zo makkelijk, maar wel als je een beursnotering had. Dus ze gingen naar de beurs en dat was toen voor $8,50 per aandeel. En ja, dan denk je misschien van, oh, dat aandeel $8,50 toen, het staat nu ruim 1000. Mm-hmm. Dus dat is fors hoger. Maar ja, ga je dat terugrekenen, valt het allemaal mee over een periode van meer dan 70 jaar.
0: Het is gesplitst, neem ik aan.
1: Het is inderdaad 5 keer gesplitst. Dus eigenlijk mag je er een factor 35 op zetten.
0: Zo.
1: Nou, daar hebben ze nog wat dividend gehad. Dus als je toen $8,50 had geïnvesteerd, dan was dat nu, nou, afgerond $35,000 waard. Dus toch best wel een hoop winst zou je hebben gemaakt. Nou, in dit geval was het eigenlijk dus vooral dat de familie wilde kunnen uitstappen, dat ze daar naar de beurs gingen. Mm-hmm. En dat was in 1952. Dat betekende ook meteen een soort van afscheid van het familiebedrijf. Enerzijds omdat de beurs genoteerd was, maar ook omdat een jaar later voor het eerst iemand van buiten de familie, ene meneer Beasley, die werd toen benoemd tot de baas van het bedrijf.
0: Oh ja.
1: En ja, dat is wel een heel belangrijk element om te benoemen. Het was dus eerst familiebedrijf en vanaf dat moment een echte corporate.
0: Ja, nou, en die corporate die groeit lekker. De daaropvolgende decennia wordt er nog veel meer op de markt gebracht. Zoals het baanbrekende vaccin tegen polio. Eli Lilly werd een massaproducent van dat vaccin. En dat leidde dan tot een enorme terugloop ook van de ziekte polio. En inmiddels, vandaag de dag, is het eigenlijk bijna volledig verdwenen. Dus dat is echt mooi. Even een sprongetje naar 1986. Dan brengt Eli Lilly weer een nieuw belangrijk medicijn op de markt. En dat is Prozac. Het middel groeit uit tot een van de belangrijkste antidepressiva. In 2003 komt er een ander opvallend medicijn bij. Cialis als grote concurrent van Viagra, een erectiepil. In 2019 doet Eli Lilly de grootste overname ooit. Het neemt het bedrijf Loxo Oncology over voor maar liefst $8 miljard. En daarmee wordt Eli Lilly dus ook een serieuze speler in de kankermedicijnen. CEO David Ricks is dan zeer te spreken over Loxo Oncology.
4: What they've done is really taken the technology that allows doctors to understand exactly what's driving your tumor growth and then make drugs that specifically block that action. So you have a detection of why is your tumor growing and then a medicine that blocks that growth. This platform of seeing and then attacking with precision medicine is what drove us to get excited about this. We see great value here, and hats off to Loxo for producing this kind of innovation. We're happy to have them part of the Lilly family now.
0: Ja, maar de echte grote klapper voor Eli Lilly, die moet dan nog komen. Dat gebeurt als het bedrijf in 2022 eerst Mounjaro en daarna Zepbound op de markt brengt. Nou, hebben we het over gehad. Het zijn dus allerlei diabetesmedicijnen met één groot voordeel. Je valt er vanaf. Dus ze worden ingezet tegen obesitas ook. Net als Ozempic van Novo Nordisk in Denemarken. Maar net als Ozempic worden Mounjaro en Zepbound dus razend populair. Zeker in Amerika.
5: I lost a total of 60 pounds on both Zepbound and Mounjaro. So I started with 200 pounds and now I'm around 140. Before I started on the medication, it was really hard to lose weight. I gained my weight during the pandemic and it just came to stay. It would not leave no matter what I did.
0: Ja, het gaat zo hard met die medicijnen dat ze binnen 2 jaar al goed zijn voor een omzet van bijna $14 miljard. Dus niet alleen de omzet schiet dan omhoog, maar ook de aandelenkoers. Die laat een flinke stijgende lijn zien. In april 2025 stijgt die bijvoorbeeld met 11% als het bedrijf goede resultaten bekend maakt met een pil tegen obesitas. Dat is nog veel handiger dan de eerdere middelen die je in moet spuiten. Dus ja, die pil die doet het ook heel erg goed. Kortom, het gaat goed met Eli Lilly. Een paar maanden geleden kondigden ze ook een nieuwe fabriek aan in Nederland, in Katwijk om precies te zijn. Waar de klanten van Eli Lilly dus steeds slanker worden, dijt het bedrijf alleen maar verder uit. En wat dat betekent voor de aandeelhouders gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Maken we eerst altijd een SWOT-analyse van Eli Lilly. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten, Jim.
1: Ja, de enorme dominantie van Zepbound en Mounjaro. Dat is ja, ongekend. En dat is eigenlijk wat je ook wilt hebben als belegger. Dat je, dat je een bedrijf hebt wat met een grote slotgracht in het Nederlands, noemen ze een moat.
0: Ja.
1: Dus als je een moat hebt als bedrijf om je. Gracht om je bedrijf heen, om je product. Ja, dan weet je eigenlijk gewoon dat jij onaantastbaar bent. Nou, wat is in dit geval de moat? Is dat ze die medicijnen hebben ontwikkeld en het patent daar ook op bezitten. En dat die patenten lopen tot eind 2030. Dus tot dat moment mag niemand datzelfde molecuul namaken.
0: Nee.
1: En als zogeheten biosimilar op de markt brengen. Want je kunt je voorstellen als andere farmaceuten dat ook mogen maken. Ja, dan gaan de prijzen hard dalen. Maar vooralsnog niet.
0: Nee.
1: Eén zo'n prikje wat je dan elke week moet nemen kost ongeveer $250.
0: Zo.
1: Nou, dat verklaart ook die enorme omzet natuurlijk van Eli Lilly. En hiermee hebben ze dus echt een zogeheten blockbuster. Hè, zo noemen ze dat dan. Een medicijn waar meer dan 1 miljard van wordt verkocht. Eerder hadden ze al die erectiepil. Die deed het ook goed. Maar ja, dit slaat echt werkelijk waar alles.
0: Ja, maar je hebt dus ook in Europa wel gewoon Wegovy en Ozempic.
1: Ja.
0: Doet dat dan eigenlijk helemaal geen pijn voor een bedrijf als Eli Lilly?
1: Nou, het is andersom. Want
0: doet,
1: Novo Nordisk was eerst met Ozempic. Jijzelf, ja, dat ken ik. En het is eigenlijk nog maar 3-4 jaar geleden dat dus in dit geval Mounjaro op de markt kwam. En een groot marktaandeel heeft afgesnoept, ook van Ozempic.
0: Omdat het net wat beter werkt door dat geheime molecuul.
1: Net wat nieuwer en net een ander molecuul. Dus ja, zij hebben hun eigen.
0: En ook in pilvorm dus.
1: Ja, daar zijn ze druk mee bezig inderdaad.
0: Ja.
1: En die heet dan straks Foundayo. En daar hebben ze weer een strategische voorsprong op Novo Nordisk. Dus eigenlijk, dat is een van de sterktes. Die voorsprong ook met de pil. Dan het andere punt is dat de explosieve groei, omzetgroei en de winstgevendheid, ja, dat is gewoon ongekend. En met mega marges natuurlijk ook nog eens een keer. Ligt zo rond de 80%. Nou, je hebt eigenlijk bijna geen enkel ander bedrijf dat zoveel omzet heeft met dergelijke marges. Want dan kom je al in de hoek van de Nvidia's. Maar het is niet voor niks. Dit bedrijf is dus een marktwaarde. Eerste farmaceut ooit met 1000 miljard marktwaarde. En daarnaast moet ik ook noemen de keuzes die het management heeft gemaakt. De strategische keuzes. Door bijvoorbeeld heel veel te investeren, meer dan 50 miljard in de bouw van nieuwe fabrieken. Mm-hmm. Om maar de vraag, in dit geval, naar die medicatie aan te kunnen. Dus ja, is ongekend.
0: Ja. Nog meer sterke punten?
1: Nou, wat ik slim vind aan Eli Lilly, dat waar ze eerder bijna alles in-house ontwikkelden, hebben ze de afgelopen jaren heel veel overnames gedaan. Mm-hmm. Tiental grotere, van een miljard of meer. En daarmee koop je dus eigenlijk heel veel tijd. Want je kunt dus de moleculen die mogelijk succesvol zijn in een eindfase overnemen. Je hebt dat geld toch. En die uiteindelijk gaan vercommercialiseren.
0: Ja, ja.
1: Dus als je 10 van dit soort bedrijven koopt, nou, dan zit er uiteindelijk
0: een winnaar bij.
1: Of twee bij, die jou weer de volgende teertse partide molecuul gaan opleveren.
0: Ja, dus dit zijn een hoop sterke punten. Als we dan meteen een bruggetje maken naar de zwaktes. Dit is een farmaceut. En daar zit natuurlijk het grote risico. Je moet bakken met geld investeren in iets waarvan je hoopt dat het uiteindelijk werkt en dat het approval krijgt van de FDA. Dat het ook in Europa verkocht mag worden. En dan moet je in een paar jaar eigenlijk je hele investering plus al je missers op andere vlakken die niet doorgaan, die moet je goed maken.
1: Ja, het is wel 15 jaar ongeveer.
0: Ja. He,
1: dus dan kun je inderdaad de nieuwe blockbuster hebben en daar ook een miljard omzet uit halen. In dit geval 10 miljard.
0: Ja.
1: Maar dat is wel meteen de zwakte. Het vereist heel veel diepte-investeringen. En in
0: risico.
1: Dit geval, ja, en dus je hebt, om daar een beetje een beeld van te schetsen, als er 10.000 moleculen worden onderzocht, wat uiteindelijk op de markt komt als medicijn, dat is er dan ongeveer 1.
0: Ja.
1: Dus dat zijn de getallen waarin je moet denken.
0: Ja.
1: En het duurt dan dus ook nog 12 tot 15 jaar.
0: Mm-hmm. En dat gebruiken die farmaceuten ook altijd om hun hoge prijzen te rechtvaardigen.
1: Ja,
0: ja, we maken enorm veel winst nu. Maar goed, we hebben ook enorm veel investeringen gedaan. Er is ook heel veel niet gelukt.
1: Nou, ik noemde het net al, dat ze 13 miljard in onderzoek investeren.
0: Ja.
1: Dus dat is heel discutabel natuurlijk. Van, ja, mag je nou wel in die commercialisatiefase heel veel verdienen?
0: Ja.
1: Of niet? Nou, het voordeel daarvan is dat er dus weer geld vrijkomt om in nieuwe medicatie te investeren. Nou, dat doet Eli Lilly ook. Daarmee zijn ze echt wel toekomstgericht. Maar als je het dan hebt over zwaktes, ze zijn eigenlijk op dit moment volledig afhankelijk van 1 molecuul.
0: Mm.
1: Want ja, ongeveer 70% van de omzet komt dus van
0: Zepbound
1: en Mounjaro.
0: Ja.
1: En daarnaast heb je natuurlijk ook nog wel, wat je zelf ook al noemt, van, ja, de reputatie van het bedrijf. Eerder hebben ze dat ook gehad rond insulineprijzen. Die stegen, die lieten ze maar doorstijgen, zodat ze allemaal meer konden verdienen. En dat leidde uiteindelijk tot enorme klachtenregen.
0: Imagoschade.
1: Exact.
0: Ja. Oké, gaan we eens even naar de kansen.
1: Nou, die zijn er absoluut hoor, want ik leek nou een beetje negatief omdat het zo geconcentreerd is. Maar ja, ze hebben ook die moot daarbij. De pil.
0: Ja, de slotgracht, bedoel jij?
1: Ja, ja. De slotgracht. Nou, dan het tabletje wat ze ontwikkelen. Dat is veel toegankelijker dan een injectie. Want als je die elke week moet nemen of je moet een tabletje nemen, ja, dat gaat een veel grotere markt nog weer openen. En dat is dan Foundayo. En dat kan weer een nieuwe groeigolf ontketenen. Want wat natuurlijk wel echt zo is, het is niet alleen het afvallen, maar afvallen betekent in dit geval ook veel minder medische kosten. Want je krijgt geen hartklachten, je krijgt geen last van astma.
0: Ja, de minder kans op, hè? Het is niet
1: dat scheelt echt heel veel.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: overgewicht is een groot probleem in de samenleving.
0: Zeker.
1: Dus
0: dat
1: op het moment dat je dat kunt reduceren, dan gaat het op andere vlakken ook heel veel bijdragen. Dus al gaat het alleen maar over het aantal ziekmeldingen bijvoorbeeld.
0: Bedreigingen, ik noem dan meteen even inderdaad China, die toch wel altijd heel knap is in heel snel dingen namaken.
1: Ja.
0: En ook nog best wel van goede kwaliteit. En veel goedkoper.
1: Ja, dat klopt. Ja, die biosimilars mag formeel niet, maar op een gegeven moment mag dat natuurlijk wel.
0: En dat is natuurlijk een grote bedreiging dus voor Eli Lilly op dat moment.
1: Nou, daarnaast heb je natuurlijk ook wel dat Trump, die heeft best wel druk gezet op farmaceuten om die prijzen voor medicijnen te verlagen. Ander risico is altijd weer de FDA. Want
0: toezichthouder.
1: Ja, als die inderdaad dus ingrijpt of restricties oplegt, ja, dan heb je gewoon een groot probleem. Altijd een risico. Soms zit je in fase 3 en ineens gaat het niet door.
0: Ja, oké. Zullen wij de boeken eens even openen?
1: Ja.
0: Wat zien we?
1: Nou, we zien vooral dat voor Zepbound dat de omzet goed was. 25, 28 miljard ongeveer. Dat was in 2022. En ik maak een flinke sprong. In één keer naar 2025, toen was de omzet 65 miljard. Dus in een paar jaar tijd van 25 naar 65 miljard.
0: Allemaal dankzij Zepbound en Mounjaro.
1: Exact.
0: Oké. Okay.
1: En nu 65, het afgelopen jaar. Voor 2026 wordt de verwachting ligt op 85 miljard. En in 2027 zou die door de 100 miljard heen kunnen gaan.
0: Zo.
1: Dus ja, het feit dat ze patent hebben en volledig kunnen uitnutten. Het is, nou, jij noemt het al. Ongelooflijk.
0: Het kan wel zijn dat dit dus allemaal al ingeprijsd is in de koers. Hè? Dus deze verwachtingen van deze bizarre omzetgroei.
1: Ja.
0: Als je nu instapt, dat die koers niet eens heel veel verder omhoog gaat.
1: Nou, daar heb jij helemaal gelijk in. Want als je meer dan 10 keer de omzet betaalt, ja, dan hebben we het over tech-achtige waarderingen. He, bij een Nvidia vonden we dat normaal. En ja, dit kan eigenlijk alleen maar als de prikjes van Eli Lilly net zo hard gevraagd worden als de GPU's van Nvidia. Dus je hebt hier een farmaceut met een tech-achtige waardering.
0: Ja.
1: Nou, is dat terecht? Ja. Als je het ook hebt over bijvoorbeeld de operationele winst, het operationeel resultaat. Nou, ik noemde net 2022. Toen lag die EBITDA op nog geen 10 miljard. In 2025 was het 30 miljard. En nu gaat hij door de 40 miljard heen. Dus in een paar jaar verviervoudigd, wordt echt bizar veel geld verdiend.
0: Ja, ja. Dan hebben we best wel veel informatie om hopelijk de luisteraar zelf een oordeel te laten vellen over dit aandeel, of het interessant is. Voor wie kan het interessant zijn?
1: Nou, voor de belegger die bereid is een stuk risico te nemen en niet vies is van een stukje koersschommeling. Eigenlijk zou ik willen zeggen de techbelegger die op zoek is naar een stukje diversificatie. Want je hebt techwaardering voor een farmaceut. Dus je kunt het diversificeren, maar je moet wel het karakter hebben van de techbelegger.
0: Dit was Eli Lilly doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat de podcastversie een stukje langer is. Met meer diepgang en duiding over dit bedrijf in de volgende aflevering. Dat is aflevering 150, dat is leuk.
1: Wow, ongelooflijk.
0: Echt hè? Gaan wij het hebben over Duolingo. Dat is leuk. Ik wist dus helemaal niet dat dat beursgenoteerd was. Want ik heb wel geduolingo'd om mijn Frans een beetje te verbeteren.
1: En?
0: Het helpt, maar ik, op een gegeven moment verloor ik mijn streak. Hè? Dus, dan denk je op een gegeven moment, nou, laat maar zitten.
1: Nou, ja.
0: Maar ik wil het eigenlijk nu alweer ophalen. Dus ook het feit dat wij dit gaan doorlichten gaat mij waarschijnlijk weer terugslepen naar die app.
1: Nou, heel goed. En mocht het met Frans niet lukken, kun je altijd nog leren schaken met Duolingo.
0: Nou, dat kan ik al. Nou. Maar toch leuk. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Ja, in schaken. Zullen wij een keer een potje doen? Ik ben benieuwd wie er wint. Wij zijn te mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Terpoering.
0: Doei.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
12: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
13: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
14: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 120 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A2 richting Utrecht. Er is daar meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden aan de A27. Tussen afrit Kerkdriel en knooppunt Del betekent dat 15 minuten vertraging. De A7 richting de Duitse grens, want ze zijn aan de weg bezig bij Bad Nieuweschans. 12 minuten daar. De A12 richting de Duitse grens. Vanaf 7 naar 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. En tot slot de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en industriegebied Avelingen is een ongeluk gebeurd. De berg is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even gesloten. Reken hier op 15 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Duitsland richting Groningen bij hectometerpaal 211,4. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij 6,7. De A67 Eindhoven richting België bij 18,0. En de A76 Aken richting Maastricht bij 24,5.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
22: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. 4 stichtingen deden aangifte omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. Ook willen NS en ProRail een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. Op haar eerste campagnebijeenkomst na haar veroordeling is de Franse politica Marine Le Pen toegejuicht en uitgefloten. Voorstanders willen dat ze president wordt. Tegenstanders zien haar het liefst in de cel na gesjoemel met EU-geld. Le Pen is tegen haar veroordeling in cassatie gegaan, waardoor ze nog geen enkel band omhoeft. En Oranje ligt al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met klinkende cijfers 14-2, schrijft Omroep Brabant. De robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Dan nu het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken komt de zon door de bewolking heen. Het is 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Zometeen op BNR hoe de vroege fase start-ups echt aan groeigeld komen. Mark Jansen is de investeringsbaas van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij en hij deelt met ons zijn selectiestrategie. Mis het niet en blijf luisteren hier naar BNR.
24: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
25: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
5: Naam van jullie organisatie?
6: Dat is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
5: Wat is de belangrijkste rol van een regionale ontwikkelingsmaatschappij?
6: Ja, dat is eigenlijk het stimuleren van ondernemerschap en zorgen voor een toekomstbestendige, duurzame economie.
5: Dit is het allerbelangrijkste argument waarom een start-up geen cent van ons krijgt.
6: Geen marktpotentie.
5: Wat is de grootste misvatting die techpioniers hebben over het ophalen van kapitaal?
6: Dat het moeilijk is.
5: En, beste Mark, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
6: Met onze kennis, ervaring en netwerk brengen wij technologische innovaties sneller naar de markt. Samen met ondernemers.
5: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl is weer van de partij. Onze gast deze keer is Mark Jansen, Managing Director Investments bij De Bom. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, De Bom, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Dat is een van de, geloof ik, 7 regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland.
6: Ja, inmiddels zijn het er 8 met een landelijke dekking, maar dat klopt, ja.
5: Ja, en jullie worden vaak gezien als koploper, voorloper.
6: Of? Ja, dat proberen we altijd te doen. We proberen toch voorop te lopen op de markt en mee te gaan met innovatieve manieren om ook te zorgen dat we die ecosystemen een belangrijke impuls geven. Ja,
5: ja, en jullie staan ook bekend als de meest actieve of een van de meest actieve start-up investeerders van heel Nederland. En met name in die vroege fase. Als je dan dat kijkt over de afgelopen 5 jaar. Waarom stappen jullie eigenlijk juist in die toch wel risicovolle vroege fase in, waar veel reguliere banken toch vaak van schrik weglopen?
6: Ja. Nou, ik denk dat daar ook onze belangrijkste rol zit in die hele vroege fase. Omdat daar het kost relatief veel tijd om een goede propositie goed te doorgronden en te kijken naar de potentie van de technologie. En omdat dat in het begin gepaard gaat met relatief kleine bedragen die geïnvesteerd worden, nemen veel investeerders die tijd niet. En banken, voordat banken echt komen kijken, ja, dan zijn we toch alweer een paar jaar.
5: Dan moet er al een soort product-market fit wel zijn. Hè?
7: Ja. En wanneer was dat bom ontstaan? Want het is uiteindelijk een onderdeel van het ministerie.
6: Nou, De Bom is eigenlijk ontstaan in 1983. Omdat op dat moment er een grote crisis aan de gang was. Heel veel mensen werden ontslagen bij Philips, bij DAF. En met name vanuit de provincie, maar ook vanuit economische zaken kwam toen het initiatief om inderdaad een maatschappij op te richten om juist die werkgelegenheid weer te creëren. Nou, en vandaag is dat natuurlijk van een andere orde, want we hebben een gebrek aan talent. Maar dat was destijds wel de reden in 1983, ja.
5: Jullie krijgen honderden aanvragen per jaar van start-ups uit de regio. Veel uit de omgeving Eindhoven natuurlijk. Honderden aanvragen voor financiering, voor hulp. De meeste daarvan die worden afgewezen, toch?
6: Ja, ik denk dat met ongeveer 5% van alle aanvragen of proposities die wij actief bekijken, we verder gaan.
5: Verreweg de meeste worden dus afgewezen. Wat is nou de absolute basiseis aan een businessmodel om überhaupt bij jullie door die eerste selectie te komen?
6: Ja, we kijken in eerste aanleg of het ook past bij de doelstellingen die we zelf hebben. We kijken eigenlijk alleen maar naar proposities die ook bijdragen aan een aantal maatschappelijke uitdagingen. En dan gaat het op uitdagingen op het gebied van duurzame agrofoodketens. Het gaat over renewable energy. Het gaat over gezond ouder worden. En daarnaast over technologieën die dat allemaal kunnen ondersteunen. En dan moet je denken aan focusgebieden zoals fotonica, de semicon, quantum, maar ook alles op het gebied van dual-use technologieën. Dus dat zijn een beetje de de belangrijke aandachtsgebieden. Dat is het eerste kader. En daarna kijken we eigenlijk naar 5 aspecten. We kijken naar hoe staat de technologie ervoor? En wat betekent dat ook in relatie tot alle ontwikkelingen die er wereldwijd plaatsvinden op die niche? Vervolgens kijken we naar hoe groot is in potentie de hele markt? Want iets ontwikkelen voor een hele kleine markt, dan is de impact uiteindelijk ook heel klein. We kijken naar wat kan nou een potentieel businessmodel zijn wat daarbij past. Vervolgens kijken we heel erg naar team. Een team is eigenlijk het allerbelangrijkste bij startups. En kijken wat daarvoor nodig is en wat eventueel aangevuld zou moeten worden. En we kijken ook naar alles wat met de financieringstructuur te maken heeft. Dus hoeveel geld heb je uiteindelijk nodig om het product in grote schaal naar de markt te brengen? En met welke partijen zou je dat kunnen doen?
7: En een van de manieren om naar die gradatie te kijken van start-up scale-ups is investment readiness level. Dat is ooit volgens mij ontstaan vanuit de gedachte van Steve Blank uit Amerika vandaan. Die vergelijkt het eigenlijk met een soort technical readiness level, wanneer je iets naar de maan kan schieten. Kun je misschien eens uitleggen hoe dat bij jullie werkt, dat investment readiness level?
6: Ja, wij kijken naar, omdat wij zo vroeg investeren, en dan gaat het al op TRL 4 niveau, en dan heb je dus dat is meer van, is er al een proof of concept? Hè? Kun je iets op labschaal maken? Vanaf dat moment stappen wij al in. En we realiseren ons dat er dan nog natuurlijk heel veel moet gebeuren. Als het gaat over deep tech investeringen. Voordat je echt naar de markt bent, dan ben je toch al 250 miljoen verder. Als het gaat over.
5: Ja, ka-ching.
6: Ja, als het gaat over het ontwikkelen van medicijnen. Nou, doe dat ook nog een keer 2. Dus met 500 miljard. Als alles goed gaat, heb je een medicijn wat de markt op kan. Dus we beginnen heel vroeg en kijken wat er dan eigenlijk gedurende die ontwikkeling in die levensfases allemaal nodig is. Dus voor ons is het geen probleem dat het risico in het begin nog heel erg groot is.
5: En je noemt net diverse facetten waar een team, een soort van product in wording, waar het allemaal aan moet voldoen. Ik neem aan dat hebben jullie hebben een soort afvinklijst, toch? Ik bedoel, wat je dan één voor één naloopt.
6: Ja, we kijken dus naar die 5 elementen. Hè, of dat ook past bij de propositie. En we kijken of er heel veel potentie in de technologie zit. En of de markt in potentie heel groot is. En daar begint het dan mee. En uiteindelijk kun je nooit in het begin alles helemaal uittekenen. Hè? Want een ontwikkeling van een onderneming gaat altijd op allerlei manieren met ups en downs. Het duurt ook over het algemeen toch 2 keer zo lang en het kost 2 keer zoveel geld. Dus along the way ondersteunen we een onderneming ook in al die levensfases. En kijken wat er nodig is, wat we dan zelf kunnen toevoegen in die verschillende fases.
5: En daar hebben jullie ook diverse programma's voor. Nou, Investor Readiness programma is denk ik daarvan de bekendste.
6: Ja.
5: Maar eerst nog even dat team. Hè. Er wordt ook vaak gezegd, wat weegt nu zwaarder? De kwaliteit van het team of is het de technologie? Jullie zeggen heel duidelijk, het team moet het gaan doen. Dat is voor ons de key factor.
6: Ja, het team moet het inderdaad gaan doen. Dus dat is vaak nog belangrijker dan de technologie. Maar een team zonder technologie.
5: Ja, dat is ook niks.
6: Dat is ook lastig. Het is ook niet helemaal waar. Want ook een voorbeeld, bijvoorbeeld Salvia, een bedrijf wat echt een oplossing heeft voor mensen met clusterhoofdpijn. Zij zijn gewoon begonnen vanaf een whiteboard en hebben een oplossing. Ze hebben een probleem gesignaleerd, hebben een oplossing op een whiteboard getekend en zijn het als team uiteindelijk gaan maken. En het was een heel goed team en wist wat er allemaal nodig was om al die stappen te doorlopen. En dan zie je dat je met een heel goed team, zonder dat de technologie er op dat moment is.
5: Zijn jullie al ingestapt?
6: Ja, wij zijn in een hele vroege fase al met een paar 100.000 euro ingestapt in dat bedrijf, ja.
5: Gewoon met een idee wat ergens op een whiteboard staat en met een paar knappe koppen, jongens en meiden, die dat op een hele overtuigende manier aan jullie hebben weten te presenteren.
6: Precies, en dat waren wel ervaren founders, dus die hadden al wel een keer in een eerdere fase natuurlijk ook al een heel traject
5: ermee. Dat telt ook wel mee, toch?
6: Dat telt dan ook mee, hè? En het is natuurlijk heel moeilijk als je die ervaring niet hebt, hè, om dat dan in één keer te doen. Hè? En dan is het toch wel zaak dat je mensen om je heen hebt. Dus first-time founders wel op een bepaalde manier kunnen ondersteunen.
7: Ja, ik zat destijds bij Andreessen Horowitz aan tafel, een investeringsmaatschappij uit de US, vrij bekend. En zij zeiden ook, de criteria die zij gebruiken om te beoordelen was 1, heb je een businessmodel wat ook wel uniek is en een beetje afwijkend van de rest. Daarnaast zeker kwam de team naar voren en de andere was een disruptieve technologie.
6: Ja.
7: En toen ging het over de techniek van Square. En Square is zeg maar een klein applicatie die je op je telefoon kunt zetten, waardoor je betaling kon accepteren. En toen zeiden ze, die is interessant, want qua technologie was dat nog niet beschikbaar. Dus dat was check 1. 2, qua businessmodel eigenlijk een markt bedienen met kappers die ineens betaling konden accepteren. Dat was een hele grote gat. En de derde, Jack Dorsey, die was ondernemer. En die was natuurlijk bij Twitter al begonnen.
5: Ja.
7: Dus daar werden de check van de boxen.
5: Ja, ja, founder die dus al een keertje had gedaan. Even nog schetsen. Je gaf net aan, slechts 5% van de startups die zich op welke manier dan ook bij ons melden. Jullie scouten die. Dan belandt zo'n pitch deck op je bureau. Jouw medewerkers van het investment team die denken, hey, dit is interessant. Die jongens en meiden die komen naar jullie toe. Er volgt een gesprek. En hoe gaat die selectie dan vervolgens?
6: Nou, het begint eigenlijk met toch wel een eerste licht technisch due diligence. Kijken van, nou, wat heeft iemand nu in huis? Is het inderdaad een disruptieve technologie? En dan gaan de teams, die over het algemeen bestaat een team 70% uit mensen met een technische achtergrond. Dus die kunnen ook met key opinion leaders in de wereld converseren over die bepaalde technologie. Die kijken of het nou echt iets is wat zo'n ondernemer in handen heeft. En vervolgens wordt er gekeken, en dat hangt dan van het team af, hoe goed het hele plan in elkaar zit. Is er een roadmap voor productontwikkeling? Is er een roadmap voor het benaderen van de markt? Is er al een gedachte over het businessmodel? Hoe kijken ze zelf tegen teamontwikkeling aan? En uiteindelijk ook, en daar komt onze rol dan ook vaak bij kijken. Ja, hebben ze zelf al nagedacht over hoe die hele fundingstrategie voor de komende jaren eruit komt te zien? Hè?
5: Jullie gaan ze in feite allemaal hele lastige vragen stellen dus.
6: Dat is wel de eerste kritische blik, ja.
7: En waar begint en stopt dat? Hè? Want bijvoorbeeld bij diezelfde Andrews & Horowitz, die zei destijds van, wij hebben gewoon een heel batterij aan mensen en die helpen jou gewoon even door die hele achtbaan heen. Hoe doen jullie dat? Houdt het op bij advies of coaching? Of...
6: Nee, dat is in het begin, zeker bij teams die minder ervaren zijn, is dat hele actieve begeleiding. En we kunnen dat ook doen, omdat we erin investeren. Dan kunnen we die bijdrage ook leveren.
5: Daar gaan we zo meteen wat uitgebreider over praten. Inderdaad, in die begeleiding die jullie doen, want die is best intensief inderdaad. Maar eerst nog even, stel dat als je dan uiteindelijk ja zegt, dan praten we over bedragen van een paar ton tot misschien wel enkele miljoenen al in die premature eerste, die pre-seed fase?
6: In het begin is het een beetje tot een half miljoen.
5: Ja. Oh, tot een half miljoen, oké, tot 5 ton. Welke fouten zie je startups dan soms ook maken als dat zo'n zak met geld dan eenmaal op de bank staat? Ik kan me voorstellen dat je niet wil dat ze dan de volgende keer bij jullie komen met een dikke auto voor de deur.
6: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het belangrijkste is de focus op de markt houden. Dus blijf continu met je potentiële klanten praten in binnen- en buitenland. Vaak zijn er toch globale markten. Je moet niet alleen in Nederland kijken, is veel te klein. Dus het continue contact met je klanten, of je nog op de goede weg bent, dat is echt cruciaal. En we zien wel eens dat er gewoon te veel focus is op de ontwikkeling van een product. En het gaat maar door. En op een gegeven moment heb je een product waar de markt niet op zit te wachten.
5: Ja.
6: Of veel te duur is.
5: Zeker nog omdat jullie met relatief veel technische mensen in zo'n team hebben. Is dat wel een valkuil?
6: Nou, iedereen is daar wel op geprept om het daar continu over te hebben. Ja.
7: Nog een andere vraag daarop is dat ik zie ook wel in jullie regio was destijds ook een soort medische booster vanuit de ziekenhuizen actief.
6: Ja.
7: Je merkt ook wel dat het moeilijk is om daar bestaansrecht te blijven houden. Zit er een bepaald volume of iets aan vast? Wil je zo'n Brabants ontwikkelingsmaatschappij gewoon echt duurzaam kunnen blijven bouwen?
6: Ja, kijk, uiteindelijk, er zijn samenwerkingsverbanden met de ziekenhuizen in Brabant. Maar vaak is het toch moeilijker om in Nederland een product naar de markt te brengen dan in Amerika. Dus je kunt beter zorgen dat je veel met ziekenhuizen ook of in Amerika of in Azië schakelt. Om dat als launching customer te laten fungeren.
5: Ik word daar best een beetje verdrietig van als je dat zo zegt.
6: Ja, dat klopt. Ja, je zou dat ook liever willen dat in Nederland,
5: ja,
6: dat de structuur natuurlijk in Nederland anders is. Maar dat heeft ook te maken met de manier waarop de hele zorgverlening en hoe het gefund wordt. En dat is natuurlijk anders.
7: In de Amerika, complete different ballgame.
6: Ja, en daarmee niet dat het voor Nederlanders in Nederland niet goed geregeld is. Want ik denk dat het hier veel beter geregeld is in Amerika. Maar als je een nieuw product naar de markt wil brengen, kan je dat beter toch vaak echt beter in Amerika doen. Of misschien ook wel in India dan in Nederland.
5: Ja. Ja. Nu hebben jullie de afgelopen 10 jaar ongeveer 150 bedrijven gefund. In echt die hele die premature fase. Noem maar eens een aantal die wij nu moeten kennen.
6: Ja, als we het hebben over bijvoorbeeld gezond ouder worden, dan zou je een bedrijf als Acerta moeten kennen. Dat is natuurlijk verkocht aan
5: dat
6: AstraZeneca.
5: Dat was voor jullie een hele grote klapper. Hè?
6: Ja, dat was toen een hele grote klapper. Maar dat was ook dan een spin-off van een wat grotere corporate, hè, die aan het reorganiseren was, waar ook twee ondernemende personen, hè, de assets vanuit Organon of MSD toen hebben meegekregen. En,
5: in Os destijds?
6: In Os destijds. En uiteindelijk hebben wij daar ook geassisteerd met hoe schrijf je nou een businessplan in die allereerste fase. Maar vervolgens ook heel snel in de eerste ronde samen met een gespecialiseerd fonds als BioGeneration Ventures, die daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld heeft. Nou ja, uiteindelijk is het samengegaan met een Amerikaans bedrijf, snel opgeschaald, totaal 500 miljoen erin. Hele goede resultaten. Nou, en dat medicijn zet inmiddels 3 miljard per jaar om. Kijk. Binnen AstraZeneca. Op datzelfde gebied is ook een naam als Citril. En dat is meer voor ontstekingen die door je immuunsysteem ontstaan. Nou ja, ik denk dat dat een veelbelovend bedrijf is waar Nederland nog veel meer van gaat horen. Waar we ook in de eerste fase van het ontstaan van dat bedrijf een hele belangrijke rol gespeeld hebben. Als het gaat over eiwittransitie, dan is een bedrijf als de Protein Brewery denk ik een bedrijf waar luisteraars nog veel van gaan horen. Als het gaat echt over technologie, dan zijn bedrijven als Smart Photonics en Effect Photonics denk ik twee namen die veel voorkomen.
5: Smart Photonics, daar hebben jullie ook meegeholpen in het begin.
6: Ja, nou daar zijn we net iets later gekomen. Het is een spin-off van de universiteit. Daar waren we niet vanaf de start bij. Maar ook daar hebben we in een latere fase, ook samen met onze aandeelhouders, wel een belangrijke rol.
5: En die timmer inmiddels ook aardig aan de weg, toch?
6: Timmer aardig aan de weg, ja. Om toch een goede foundry voor Integrated Photonics in Nederland te gaan bouwen voor de lange termijn.
5: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Remy Gieling van AI.nl.
8: We gaan het hebben over het businessmodel van het maken van hele mooie, goed converterende slide decks. Nou, de tool heet Frontend Slides. En het is een tool die gratis beschikbaar is op GitHub. Dat is een plek waar computerprogrammeurs, softwaremakers je code delen. En als je dus een beetje van hobbyen houdt, een beetje van aanklooien in AI-tools, dan kan je dus deze tool installeren in Cloud Cowork of Cloud Code of in OpenClaw of in Codex voor de OpenAI-gebruikers. En dan kan je tegen jouw systeem gaan kletsen waar een presentatie over moet gaan. Over misschien een voorstel voor een klant die je aan het maken bent, of over een kennissessie die je voor collega's houdt. En vervolgens gaat dus dat systeem voor jou allemaal hele mooie slides maken. En we hebben het bij baanbrekende businessmodellen in de afgelopen periode wel vaker gehad over tools. Hè. Over Gamma bijvoorbeeld, ook een tool die veel wordt gebruikt om met AI presentaties te maken. Maar het mooie hiervan is 1. Het is helemaal van jou. De code staat bij jou op jouw computer. En het is dus helemaal gratis. Je zit niet vast aan allemaal abonnementen. En dat is natuurlijk voor ons Nederlanders wel een enorm aanlokkelijke vooruitzicht.
5: Wij praten verder met Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Hij is daar verantwoordelijk voor de investeringsfondsen. En Patrick, jij had een prangende vraag.
7: Ja, ik dacht eigenlijk als je naar bijvoorbeeld Startup Bootcamp kijkt, een bedrijf van Ruud Hendricks en destijds Patrick de Zeeuw, vanuit private eigenlijk gefund. Hoe kun je je daarmee vergelijken?
6: Ja, we zijn natuurlijk net iets anders georganiseerd. Hè. Wij zijn in Hightech Excel, dat is de opvolger van Startup Bootcamp, daar zijn we ook aandeelhouder in, dus we werken ook intensief samen. En ook,
5: ja, maar iedereen in de regio Eindhoven werkt samen.
6: Dat is inderdaad ook wel de kracht van de regio. Ja. Het is daar, er zitten zoveel technische bedrijven, hè, die een bijdrage leveren ook aan start-up scale-ups. Hè. En er zijn start-ups die daar ook zeggen van, er is maar één plek in de wereld waar ik de ontwikkeling van mijn bedrijf op deze manier heb kunnen doen. En dat is in deze regio, omdat binnen een straal van 15 kilometer heb ik 10 toeleveranciers die een bijdrage leveren aan mijn product. En die zijn ook nog eens allemaal bereid, voor mij als kleine start-up, waar ik maar een kleine batch nodig heb, om dat er even tussendoor te draaien. Dus de aanwezigheid van al die bedrijven, maar ook de cultuur om dat dan gewoon toch even te willen doen. Ik denk dat dat de kracht van de regio wel weergeeft.
5: En dat is meer dan bijvoorbeeld bij zo'n Startup Bootcamp, waar Patrick aan refereert.
6: Nou ja, anders. Hè. Ik denk dat Startup Bootcamp ook met al haar adviseurs en partners dat zelf ook probeert te bewerkstelligen. Maar ik denk dat de kracht van onze regio met name wel ligt in dat hele ecosysteem wat er uiteindelijk al is. En dan gek genoeg, die crisis waar we het eerder over hadden in 83, waar Philips zorgde dat er zoveel mensen op straat stonden. Nou, de high-tech campus die komt daar vandaan. Vroeger was dat natuurlijk het oude Natlab. Maar dan zie je dat een hele grote crisis uiteindelijk heel veel mooie dingen oplevert. En dat gold ook voor Acerta, want wereldwijd was er een R&D-crisis. En ook in onze regio.
5: Nu leveren jullie niet alleen geld in die vroege fase waar we het zojuist over hadden. Jullie doen dat overigens ook in volgende financieringsrondes. Hè. Jullie doen ook aan wat we dan noemen venture building. Dat is een soort intensieve begeleiding voor jonge bedrijven. Wat houdt dat in de praktijk in?
6: Ja, nou, dat houdt in dat ik een aantal mensen in mijn team heb. En dat is per sectorteam. Zijn dat ook andere mensen met andere ervaringen. Die het ook wel eens een keer gedaan hebben. Soms komen ze uit corporates. Soms zijn het ondernemers zelf geweest die rol hebben. En die nemen de first-time founders mee in dat hele proces. Bij wat er allemaal bij komt kijken om een onderneming te bouwen. Voorkomen dat zij in alle valkuilen waar iedereen, als je het niet weet wat er allemaal moet gebeuren, dan moet je daar iedere keer toch weer overheen komen en dan word je weer teruggeworpen en dan verlies je heel veel tijd.
5: En wat zijn dan bijvoorbeeld, volgens zij een soort college? Zijn er lessen? Hebben ze schoolboeken? Of?
6: Het kan in sessies gaan met hele groepen, maar vaak is dat toch de 1-op-1 begeleiding die dan plaatsvindt. Ja.
7: We zien ook bij die versnellingsprogramma's inderdaad dat net even die behoefte iets anders ligt, waardoor je niet iedereen klassikaal door hetzelfde heen kan nemen.
6: Nee, precies. En vaak zijn het ook wel ondernemers die alweer net een stapje verder zijn. Want heel veel programma's zijn ook ingericht om ondernemers erachter te laten komen van, oh wacht, nee, dat idee wat ik had of die markt, dat is toch, ja, gaat toch niet helemaal werken. En dat scheelt ons ook heel veel werk.
5: Ja.
6: En het helpt hen ook om op een andere manier naar hun eigen propositie te kijken.
5: Uiteindelijk willen jullie zo'n start-up natuurlijk naar de volgende ronde loodsen. Wat is nou de gouden formule om angel investors of misschien ook venture capital warm te krijgen voor zo'n vervolginvestering?
6: Ik denk dat je van tevoren natuurlijk, je pitch moet al heel goed zijn. Op het moment dat wij zelf betrokken worden bij ondernemingen en we investeren erin, dan doordenken we ook al wat er die komende 5 jaar allemaal moet gebeuren. Er zijn in Europa of in Amerika en Azië zoveel verschillende soorten investeerders. Iedere fase, iedere sector kent zijn eigen soorten investeerders die daar goed in zijn. En we hebben inmiddels een netwerk opgebouwd van meer dan 300 co-investeerders waarmee wij al die investeringen doen. En we weten hoe crossover-investeerders denken. Dus net voor een IPO. En we weten hoe C-ronde-investeerders denken. Dus op het moment dat je al een paar jaar vooruit denkt, zoek ook al wel het contact samen met de ondernemer, met die investeerders, om ervoor te zorgen, A, dat ze de onderneming kennen, en B, dat we ook weten waar we moeten staan om hen dan aan te haken bij die volgende ronde. Dus dat is een beetje hoe het
5: proces is. En jullie eigen investeringshorizon is 5, 6, 7 jaar?
6: Ja, nou, dat kan ook wel 10 jaar zijn.
5: Okay.
6: Dus als we het echt hebben over
5: deep tech.
6: Dat duurt toch allemaal wat langer. Komt meer kapitaal bij kijken. Maar als wij een goede exit kunnen doen na 3 jaar, dan doen we dat ook. En soms is dat ook goed, want niet iedere onderneming zal zelf haar eigen producten naar de markt brengen. Soms is het een B2B-propositie en wordt het overgenomen door een strateeg. En soms, ook in de medische technologie, kan toch een van de grotere corporates die al een landelijk, of ja, die gewoon een global netwerk heeft voor de sales, kan beter zo'n product in de markt opbrengen.
5: Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Dankjewel voor nu, Mark. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast praten wij nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer. Dan begint onze speciale zomerserie. 6 weken lang praten wij iedere week met een start-up founder over hun ambities, hun dromen en natuurlijk ook hun uitdagingen. Check alle afleveringen in de podcastfeed en je hoort ons gewoon elke woensdagmiddag om 2:30 in de ether, dus op BNR. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomerdag.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh goddamn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
14: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
15: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
16: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
14: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
16: Op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius.

0: investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Straks om 4 uur in de avondspits.
2: Het lijkt wel old school Trump op de NAVO-top. Hij is boos op Iran, boos op Spanje en opnieuw boos om Groenland. Het OM vervolgt Tata Steel vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen. Hoe ziet die rechtszaak eruit? En een Italiaans dorpje is de slecht geklede toeristen nu echt zat en deelt boetes uit aan mannen zonder t-shirt of zonder overhemd. Dat en meer zometeen hier op BNR. En voor het laatste nieuws kun je natuurlijk al terecht op bnr.nl en in de BNR-app. BNR Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging loop je op de A2 richting Utrecht. Je komt een kapotte auto tegen tussen knooppunt Hintham en Waardenburg met 30 minuten vertraging. De A8 Amsterdam richting Zaanstad. Daar sta je in de file tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. Er ligt rommel op de weg en daarom heb je 10 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 46,5. En de A13 Den Haag richting Rotterdam bij 6,8.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Of het een leerling is en waarom er is geschoten is niet bekend. De school staat in een kleine stad bij München. De internationale scheepvaartorganisatie vindt de nieuwe aanvallen op Iran roekeloos. Er zitten nog steeds duizenden zeelui vast in de Perzische Golf en die zijn volgens de organisatie nu opnieuw in gevaar, met alle stress die daarbij hoort. Gisteren werd een tanker geraakt met een raket en die staat nog steeds in brand. In Rotterdam zijn zeker 250.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen. Die zijn verboden in Nederland. Ze werden ontdekt bij een bedrijf dat ze waarschijnlijk hier wilden verkopen. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat er nog nooit zoveel vapes in één keer zijn gevonden. Ze worden allemaal vernietigd. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen begonnen aan haar campagne om president te worden. Ze bezocht een gemeente waar een partijgenoot burgemeester is en kreeg veel reacties op straat. Sommigen juichten haar toe, anderen riepen dat ze naar de gevangenis moest. Le Pen werd gisteren veroordeeld voor fraude. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag is het zonnig, in het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
5: In het kloppend hart van de Nederlandse techsector praten we over de toekomst. Want hoeveel groter kan de invloed van techprovincie Noord-Brabant nog gaan worden internationaal? En dat gebeurt natuurlijk vanuit de Brainport, maar ook andere plekken in deze provincie. Daarover praten we straks uitgebreid met de verantwoordelijk gedeputeerde in de grote techshow. En die hoor je na de break.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX.
11: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
12: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
11: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
13: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
11: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
14: Bloed, zweet.

0: en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
1: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe, ditmaal vanuit het hart van de techprovincie Brabant. We zijn namelijk op Brainport Industries Campus. Maar waarom juist hier? Welke innovaties worden hier geboren? Maar juist ook in andere hoeken van deze provincie, zo je wilt. Dat willen we weten. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
4: En Ben van der Burg.
3: En Ben, ja. Deze donderdag gaan we nog één keer, voordat de zomervakantie aantreedt, het hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech.
4: En wat speelt er allemaal in deze week voor tech?
3: Nou, OpenAI heeft weer iets nieuws uitgebracht.
4: Het zal weer niet zo zijn.
3: Ja, er is een cybersecurity-wet waar jij van alles van vindt.
4: Ja, die is wel. Nou, daar wachten we al 2 jaar op. NIS 2, Nederland is 2 jaar te laat. En uiteindelijk gaat die nu. Eindelijk wordt hij dus van kracht.
3: Nou, dat soort zaken en meer hoor je dus allemaal in de Grote Techshow. Abonneer je op de podcast, want dan kun je dat allemaal horen in je favoriete podcast app vanaf deze donderdag. Voor het laatst, voordat we iets in de zomer gaan doen. En dat iets ga je ook allemaal nog merken. Dus abonneer je vooral op de Grote Techshow. Nu dan gaan we praten over Noord-Brabant. Specifiek met de techpet op, uiteraard. Want, zoals gezegd, we zijn geland op BIC, Brainport Industries Campus. De originele, want er is ook een tweede in aanbouw. En verderop op BIC Noord is ASML ook nog druk met uitbreiding. En Ben, als we hier zo rondlopen, wat is dan jouw indruk?
4: Ja, heerlijk. Weet je, allemaal apparaten en machines. Heel veel 3D-printing.
3: Ja, bedrijven en onderwijsinstellingen die samen in één gebouw zitten.
4: Dus daar word je altijd warm van. Ik heb wel altijd van, als ik hier zo loop, heb ik altijd van, hoeveel mensen en bedrijven zijn er bezig om het te faciliteren dat wij in Nederland in tech goed zijn. Mm-hmm. En hoeveel zijn we daadwerkelijk bezig om die tech te bouwen.
3: Ja.
4: En dat vind ik wel een heel mooi thema ook voor deze uitzending.
3: Precies, dus dat gaan we bespreken om te horen wat er niet alleen in de Brainport-regio, maar ook daarbuiten allemaal gebeurt, in ieder geval in de provincie Noord-Brabant. En hoe doe je dat als je dan ook moet optrekken met de nationale overheid en andere autoriteiten van allerlei soorten en maten in de wereld van tech? Nou, dat gaan we allemaal bespreken met Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde economie, talentontwikkeling en financiën bij de provincie Noord-Brabant namens de VVD. Dank voor deze ontvangst, moet ik zeggen, Martijn.
5: Goedemorgen, welkom op het BIC.
3: Ja, fijn om hier te zijn. Ik zeg er ook gelijk toch even bij. Nog een jaartje als gedeputeerde. Is het werk dan af? Of wat gaat er verder gebeuren als jij niet meer met tech belast bent?
5: Het is wel confronterend. Ik zeg altijd tegen de mensen, als ze zeggen, oh, jij gaat stoppen. Nee, ik ga niet door. Dus eerst is de kiezer aan het woord in maart volgend jaar. Ja. En dan moet er nog een nieuwe coalitie gebouwd worden.
3: Ja.
5: Nou, en tot dat laatste moment, tot die laatste snik, ben ik volop bezig met het helpen de economie van Brabant wat verder te helpen.
3: Ik wou zeggen, want hier ben je al een tijdje mee bezig, volgens mij.
5: Volgend jaar dan heb ik 8 jaar gedeputeerderschap. Ja. Maar uiteindelijk is de optelsom van 16 jaar Brabantse politiek en bestuur. Wat ik zeg, het is goed om ook weer door te gaan met nieuwe uitdagingen in mijn leven. En wat dat is, nog geen idee.
3: Ja.
5: Maar ook daar kijk ik weer op een hele mooie, spannende manier naar uit.
4: Ja. Maar toch wel in deze hoek, hè? Want anders geen restaurant beginnen. Dat vind ik altijd zo.
3: Je gaat wel iets in de wereld van tech doen.
5: Ik vermoed dat het wel iets wat dat trekt me toch inhoud, blijft me toch trekken. Ja.
4: Je vertelde dat het beleid is al 15 jaar oud. En jullie hebben heel mij, strikt beleid. En daar hoort dus BIC bij. Waar we nu zitten, hoort dat erbij. Kun je uitleggen wat het beleid is?
5: Ja, wij zijn toen het economisch beleid eigenlijk gedecentraliseerd is naar provincies, heeft Brabant het missiegedreven innovatiebeleid ontwikkeld. En dat zijn gewoon oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen die we hebben. Dan gaat het over transities in de energietransitie, in de gezondheid, in de landbouw, dat soort, in de mobiliteit. En bedrijven en instellingen hebben daar verdomd mooie oplossingen voor. En die proberen we juist samen te laten werken. En dat zie je hier onder andere op de BIC. Dus je hebt bepaalde hotspots nodig om tot die innovaties te komen, waar bedrijven en instellingen samenwerken. En dan is BIC daar een ontzettend mooi voorbeeld van.
3: Ja, nu is het, nou, dat waarvan akte, want er komt een tweede vestiging bij, die wordt hier aan verbonden. Maar wat maakt deze locatie dan ook uniek in Nederland? Of zeg je van nou, elders in Nederland gebeurt dit ook al?
5: Nou, ik kom niet zo vaak in andere provincies, moet ik zeggen. Maar hoe langer je met Brabant besmet bent, des te overtuigender dat je ook echt iets unieks hebt. Mm-hmm. En dat zie ik ook al als bijvoorbeeld in het buitenland ben. Als ik in Stuttgart in de omgeving ben, dan is dat echt op een andere manier. En dat krijg ik wel te horen als ik bijvoorbeeld collega's uit Duitsland over de vloer krijg, dat het echt iets unieks is. En dat zie je wel, dat het dus ook helpt om innovatie sneller te brengen, de productie goedkoper te maken. En dat is uiteindelijk goed voor de arbeidsproductiviteit en je concurrentievermogen.
4: Maar het unieke is dus onderwijs en de bedrijven bij elkaar brengen.
3: Onder één dak.
4: Onder één dak. Op elkaar. Maar dat is toch niet zo ingewikkeld? Ik bedoel, dat kan toch iedereen doen?
5: Ja, op papier wel. Maar uiteindelijk gaat het ook wel om. Het is uiteindelijk, hoe meer we op digitalisering en AI denken, denken we dat we dat zonder mensen kunnen. Maar uiteindelijk is het wel mensenwerk om samen te werken. En dat weten we in Brabant heel goed met elkaar te doen.
3: Ja. Ik vind het interessant om daar gelijk even op in te zoomen. Hè? Want we hebben het vaak over de erfenis van Philips. In de 20e eeuw hadden we alle kaarten in handen en die werden toen over de wereld verspreid, want Philips ging het anders doen. Nu, de afgelopen 16 jaar, jij alleen al heel erg bezig om weer allerlei dingen op te tuigen. Men is goed bezig, zou ik zeggen. Maar wat definieert dat nou? Is dit de erfenis van Philips? Of zijn er meer redenen waarom een techcluster juist in door Brabant zo hard kan floreren?
5: Ik denk dat het zelfs misschien nog wel langer teruggaat. Het is gewoon die sigarenindustrie. En kenmerkt eigenlijk ook door hoe maak je sigaren, is zo'n voorbeeld daarvan. En wat zijn dan de machines ervoor om die sigaren te kunnen maken? En uiteindelijk zie je daar dus de kennis van machinebouw zich ontwikkelen.
3: En dan hebben we het over de 18e eeuw, 19e eeuw?
5: Ja, volgens mij wel. Ja, begin 19e eeuw volgens mij. Mm-hmm. En dat zie je elke keer doorontwikkelen. Dat dus inderdaad die maakindustrie, dat uiteindelijk door al die decennia heen weer aan een soort revival is gaan werken. Want iedereen dacht 20 jaar geleden alles op services, alles op diensten en dan is de economie af.
3: Ja.
5: En nu zie je dat toch vanwege innovatie en concurrentievermogen, dat we toch fysiek dingen nodig hebben. En dat is toch ook wel, denk ik, de revival van de maakindustrie, waar we dan als Brabant buitengewoon goed in zijn en slim in zijn. En daar samen in die triple helix aanpak ook de schouders onder zetten. En dat is wel heel mooi om te zien. En dat gebeurt hier in Eindhoven echt op die high-tech en semicon clusters. Maar ook hier in de buurt rondom batterijen. Echt die energietransitie. Maar in andere delen van Brabant, in Os, hebben we ook eigenlijk een pivot park, waar toen Organon 15 jaar geleden vertrok, is daar ook, Never Waste a Good Crisis, is daar ook uiteindelijk iets moois uit ontstaan, wat nu meer werkgelegenheid geeft dan in de tijd dat Organon vertrok.
3: Geef daar eens wat voorbeelden van, bijvoorbeeld specifiek de regio Os. Wat wordt daar nu juist in
5: innovatie? Ja, daar is echt alles rondom pharma, life science. Daar gebeuren ontzettend mooie dingen. En dat wordt alleen maar meer zichtbaar door ook de kennis die ook wel in COVID-tijd is ontwikkeld. Mm-hmm. Hoe ga je nou snelle vaccins ontwikkelen? Nou, heel veel de vaccins die in Nederland uiteindelijk gebruikt zijn, die werden via Os door heel het land verstuurd. Dus die combinatie van productie, maar ook de logistieke kennis werd daar op dat moment ingezet. En je ziet ontzettend mooie start-ups uit Os de wereld veroveren. Mm-hmm. En dat hebben we ook goed aan meegeholpen als provincie Noord-Brabant, maar ook onze ontwikkelmaatschappij, die ook gewoon goed in die start-ups die daar zitten ook investeert, om uiteindelijk ook verder te brengen. Want tempo is ook één belangrijk onderdeel van de innovatieketen, om dingen snel naar de markt te kunnen brengen.
3: Ja, Ben.
4: Maar in Os, heb je dan iets specifiek gedaan, dus als provincie?
5: Ja, we hebben eigenlijk samen met de gemeente Os zijn wij aandeelhouder van de campus. Dus dat is de fysieke deel. Ik noem het altijd de hardware. Mm-hmm. En de software, die moeten samen kunnen goed aligned zijn. Nou, we zijn aandeelhouder van de hardware. Maar vanuit de economie zorg ik juist ook dat ecosysteemontwikkeling, investments, daar ook echt daadwerkelijk kunnen landen.
3: Ja. Nu waren we afgelopen winter in Breda. Hebben we het juist heel erg over de creatieve digitale sector gehad. Hè, gamebedrijven en dergelijke. Andere,
5: top, hè?
3: Ja, heel mooi wat daar gebeurt.
5: En BUAS heeft de gameopleiding. Volgens mij de derde van de wereld.
3: Ja, nee. Ja. We hebben uitgebreid erover gesproken. Dus dat is een voorbeeld van wat er in Breda gebeurt, denk ik, bij uitstek. En Tilburg, Wat gebeurt daar dan eigenlijk waar we te weinig weten van hebben?
5: Nou, ook toch heel veel rondom AI, meer mensgedreven. Mm-hmm. Als je kijkt naar Mindlabs, midden in de spoorzone daar. En daar zie je dus dat ook techbedrijfjes daar aan het ontwikkelen zijn. Mm-hmm. En die ook weer in verbinding staan met een Breda, met een Eindhoven. Dus ja, ik zeg altijd, Brabant is groot, maar Nederland is klein.
3: Ja.
5: En juist die complementariteit, dat de bedrijfjes en instellingen elkaar goed aanvullen. Dus dat Eindhovense bedrijven met bedrijven in Tilburg en in Breda samenwerken. Ja, dat is uiteindelijk wel iets waar we juist ook als provincie Noord-Brabant echt stimuleren om dat te doen.
3: Ja.
5: Omdat je toch daarmee ook massa weet te creëren.
3: Ja.
5: En massa is in dit geval echt, ook vanwege geopolitieke ontwikkelingen, echt belangrijk. In plaats van dat je elkaar binnen één provincie aan het concurreren bent.
4: Ja. Wat mij opvalt, dus Eindhoven is het centrum van de wereld op techgebied. Ja, je lacht, maar dat is echt zo. En dat is uitgebreid naar Os, naar Breda, naar Helmond voor de automotive. Dat breidt uit. Maar ja, blijf Brabant. Brabant is nu het centrum van de wereld. Maar natuurlijk Nederland moet het centrum van de wereld worden. Wat doen jullie om dit voorbeeld, of kan je het als voorbeeld nemen, is ook een vraag. Wat doen jullie om dit voorbeeld uit te breiden?
5: Hey, zeker. Wij geloven echt in waardeketens bouwen en kijken hoe die samenwerken. Daarom dat we vorig jaar ook met bijvoorbeeld Gelderland en Overijssel, de twee andere provincies, waar ruim 2/3 van de innovatieve maakindustrie van Nederland gevestigd zijn en die dus ook over en weer samenwerken, hebben we gezegd van wij gaan beter samenwerken als 3 provincies. Wij gaan kijken hoe dat we onze budgetten ook goed op elkaar kunnen afstemmen om uiteindelijk met Den Haag tot afspraken te komen om uiteindelijk die maakindustrie in onze 3 provincies beter en sneller vooruit te laten komen.
3: Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
5: Nou, ik verwacht dat we na de zomer een goede afspraak maken rondom de semicon en fotonica cluster, maar daarna ook hopelijk rondom biotech en life science met Den Haag afspraken maken om die clusters in onze provincies te versterken. Want wat we echt moeten doen is de clusters die goed zijn ook beter maken, zodat ze concurrerender worden voor de rest van Europa en de wereld.
4: Ja. Wat voor type afspraak is dat dan?
3: Is dat een locatie? Is dat
4: gewoon een type afspraak?
5: Nou, dat kan zijn dat wij samen gaan investeren in een scale-up of juist in een campus als voorbeeld. Maar ook in die samenwerking in die keten. Want je ziet gewoon dat bedrijven vanuit Brabant echt samenwerken met bedrijven in Twente. Nou, en dat gebeurt gewoon heel concreet. Omdat, en dat vind ik wel een mooi uitgangspunt. Ja, misschien werken toch slimmere mensen bij dat andere organisatie voor dat deeltje van de keten.
3: Ja.
5: En dus men is altijd op zoek naar beter, slimmer. Ja, en dat vind ik wel een hele mooie houding van die bedrijven. Want uiteindelijk gaat het daar gebeurt het. Hè? Niet binnen de overheid of dat soort dingen. Maar daar gebeurt het. En dat is gewoon heel goed om dat te kunnen faciliteren en te kunnen versnellen.
3: Ja, en eerlijk zeggen, in hoeverre moet dan er nog over bij bepaalde mensen, instanties, over schaduwen heen gestapt worden? Want ik heb het idee, TU Eindhoven, TU Twente, die hebben hun trots, weet je wel. Die zijn allebei het technisch centrum van de wereld. Wat is er voor nodig om dat echt op één lijn te krijgen?
5: Nee, ik denk dat ze inderdaad, ik denk één, heel veel mensen doen dat gewoon. Weet je, die zien dat ook, dat deze moeilijke of geopolitieke tijden, dat je gewoon samen moet werken.
3: Ja.
5: En je kunt in
3: dat helpt dus om ze nader te
5: zeker,
3: elkaar te krijgen.
5: Zeker, ja. Okay. Ik denk dat bijvoorbeeld Trump echt wel een blessing in disguise is voor die Nederlandse samenwerking, maar ook die Europese samenwerking.
3: Ja.
5: Wat ik net zei, ik in Baden-Württemberg, Stuttgart, 2 weken geleden ben ik in Dresden geweest.
3: Ja,
5: waar
3: ik ben
5: natuurlijk TSMC. Nou, dat zijn die waardeketens. Zitten gewoon in Europa. Dat vindt gewoon in die regio's plaats.
3: Ja.
5: En wij komen elkaar tegen en we faciliteren die samenwerking tussen die bedrijven. Omdat we met z'n allen realiseren dat we samen moeten werken om tempo te maken. Want tempo, echt actief de schouders onder. Ja, die ontwikkelingen gaan snel in andere delen van de wereld. En wij hebben ons daartoe gewoon simpelweg te verhouden.
3: Ja, maar we hebben altijd de factor bestuur van een regio, van een provincie. Daar zit bureaucratie in. Nu heb je 3 provincies bij elkaar.
5: Ja.
3: Dan, in mijn hoofd heb je dan ook een factor 3 bureaucratie. Of valt dat dan mee?
5: Nou, ik snap dat je die vraag stelt. Maar nee, dat proberen we echt. We hebben geen batterij ambtenaren aan deze klus gezet. Dat doen we echt. Elke gedeputeerde, dus mijn 2 collega's.
3: Met z'n drieën?
5: Met z'n drieën. En we nemen dan inderdaad één persoon mee.
3: Sessie en jullie besluiten wat er gebeurt.
5: Eén persoon mee. Ja, dat hebben we echt heel dicht bij onszelf gehouden. Omdat we inderdaad door misschien een aantal barrières en grensontkennend gaan samenwerken.
3: Ja.
5: En ik weet dat er bijvoorbeeld, dat komt binnenkort wel op mijn bureau terecht, dat er gevraagd wordt aan mij om een investering te plegen, waarvan we willen die investering ook daadwerkelijk te laten groeien. dat hij over een jaar of 5, 6 wel in een van de 2 andere provincies zou kunnen landen.
4: Ja, ja. Ja, wat voor investering is dat?
5: Ja, dat is een investering in de semicon.
4: Oké, en hoeveel gaat de provincie dan naar investeren?
5: Ja, dat gaat er wel over een paar miljoen.
4: Een paar miljoen.
5: Ja,
4: dus de semicon niet zoveel, maar het is een beginnetje.
5: Nee, maar dat is waar we aan het begin zeiden van de uitzending. We weten heel goed waar we specifiek onze interventie plegen. En dat zit niet in wanneer het echt grootschalig in de markt zit. Dat vindt ergens in, niet in het fundamentele onderzoek, maar ook niet aan de markt, ergens ertussenin. En dan gaat het over dit soort bedragen waar we nooit alleen in stappen. He, dus meestal zeggen we maximaal 50% van het budget voor de ontwikkeling komt vanuit de provincie Noord-Brabant om dat verder te helpen. Nou, en dan gaat het over een investering die dan in 2, 3 jaar ook weer door kan groeien. En daarna is weer een volgende investeringsronde nodig.
4: Ja. En welke criteria hanteren jullie dan? Ik investeer wel in A en niet in B?
5: Ja. Nou, dat het niet alleen gaat om één bedrijf gewoon verder te helpen, maar echt die transitie, welke transitie dan ook, dat een hele goede schwung krijgt door de investering die we doen. En het is ook zelden dat we echt, want daar hebben we dan onze ontwikkelmaatschappij voor, om in individuele bedrijven te organiseren, echt in samenwerking en versnelling te organiseren.
3: Ja, interessant dat het juist ook over Gelderland en Overijssel gaat nu. Want we hebben ook onlangs in Amsterdam gehoord dat ze een techcorridor willen met de Brainport. Hoe kijk je naar de regio Amsterdam?
5: Nee, ontzettend goed dat Amsterdam dat wil. Dat kan ik heel goed begrijpen. Maar waar we aan het begin ook even zeiden, Amsterdam is echt zo'n dienstenregio, wat ontzettend belangrijk is. Mm-hmm. Maar waar de knoppen echt wel anders draaien dan in de maakindustrie.
3: Ja.
5: Dan gaat het echt over het uiteindelijk veel sneller opschalen. De maakindustrie gaat echt een langere tijd duren voordat het naar de markt gaat. Mm-hmm. En bij de platformeconomie, bij de diensten, gaat het over sneller kunnen opschalen als je in de markt zit. Zodat je echt mobiel bent, internationaal aan de slag kunt. Dus dat zijn echt andere knoppen en die op een andere manier draaien.
3: Ja.
5: Nou ja, en als je daar elkaar kunt aanvullen in plaats van te concurreren, dan is dat alleen maar goed.
3: Ja.
5: Dus dat, ik heb het gelezen en mooi als dat binnen Nederland kan. Ja. Maar het is ook buiten Nederland dat we dat op moeten gaan zoeken.
4: Ja, waar zie je die aanvullingen tussen Amsterdam en Eindhoven?
5: Nou, we verwelkomen natuurlijk elke... Nee, maar de InvestNL zit ook in Amsterdam, die natuurlijk voor Nederland de investeringen doet.
3: Ja.
5: Maar ik denk kapitaal. Ik zie ook dat ze Amsterdam en regio Amsterdam echt wel door willen op datacenters. Nou, dan kunnen wij vanuit onze regio die fotonische chips in de toekomst neerzetten.
3: Ja.
5: Een datacenter, ik verwacht dat in de toekomst ook wel een SMR daarnaast komt staan, omdat ze veel energie gebruiken.
3: Ja, toch wel,
5: daar komt dan ook
4: in Amsterdam een SMR?
5: Omgeving Amsterdam, waarom niet?
3: Ja.
5: Ik denk, we hadden laatst hier in de regio Wopke Hoekstra, eurocommissaris, voor de opening van de testfaciliteit van Horizon.
3: Ja.
5: Dat is echt zo'n mooie technologie. Ik verwacht dat zij de eerste SMR van Europa zullen plaatsen. Ergens in 2032 in Zeeland. Ja. Maar uiteindelijk de core komt uit Brabant. Dus ik hoop dat we daar ook echt verder in gaan.
3: Ja.
5: En dat we daarmee ook Europa veroveren met fotonische chips en de SMR's en dan komt dat allemaal uit Brabant.
3: Ja, maar toch heb ik het idee dat er bij Amsterdam misschien nog ergens iets moet gebeuren om ook echt de aansluiting te kunnen vinden. Met, zoals je net spreekt over de samenwerking met Gelderland en Overijssel, dat Amsterdam nog iets kan doen om daar nog iets beter op in te pluggen. Of zie ik dat verkeerd?
5: Ja, ik heb het niet helemaal gelezen, maar altijd bereid om samen te werken, want daar gaat het uiteindelijk om.
3: Ja, oké. Okay. Goed. Je had het net ook over buiten de landsgrenzen. Nou, dat is natuurlijk, je verwees ook al naar de conferentie en de afspraak met Baden-Württemberg. Welke regio's, in ieder geval laten we beginnen binnen Europa, zijn nog meer kansrijk om vanuit Noord-Brabant te kijken? Daar gaan we nou ook mee optrekken.
5: Nou, met name toch wel wat Duitse regio's. Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen. Mm-hmm. Dat zijn ook weer die echte innovatieve maakindustrie regio's. Maar we zijn ook naar Frankrijk aan het kijken. We zijn naar de Nordics aan het kijken. En dan met name om agro en life science, bijvoorbeeld de Nordics. Frankrijk ook semicon en agro. Plant-based economy. Dat is ook zo'n, denk ik, thema wat nu volwassen aan het worden is.
3: Ja.
5: En dat is ook zo'n mooi thema wat in West-Brabant weer ontzettend tot bloei kan komen. Omdat we daar veel meer akkerbouw hebben. Nou, veel meer aandacht voor die plant-based economy. Nou, ja. En dat is ook een mooie technologische ontwikkeling die nu volwassen aan het worden is. Dus ja, die regio's in Europa waar wij met name aan denken, moeten innovatieve maakregio's zijn. Want uiteindelijk, ja, wij faciliteren dat, maar de Brabantse bedrijven moeten er uiteindelijk mee samenwerken en die moeten daar geïnteresseerd in zijn. En wij doen uiteindelijk een deurtje open samen met mijn counterpart aan de Duitse kant.
3: Ja.
5: Vond ik echt wel een heel mooi bezoek bij Tromf. Ja. Was dat in de buurt van Stuttgart.
3: Die kennen jullie natuurlijk goed vanwege de link met ASML.
5: Nee, natuurlijk. Maar dan helpt dat toch even dat je met het bestuur van Baden-Württemberg goed contact hebt. En dan vind ik het ook heel mooi om te horen dat onze Brabantse bedrijven die dan meegaan echt onder de indruk zijn wat daar gebeurt. Nou, en dat daar de contacten worden gelegd. En dat je dan een half jaar later hoort van ja, maar er komt ook wel die samenwerking uit. Ja. Want dat, we weten niet wat voor omzet. Wil ik ook niet weten wat onze Brabantse bedrijven aan omzet daar halen. Maar als ze de tweede keer meegaan, weet ik dat het relevant is, want anders hun tijd is ook kostbaar. Dus dan weet ik dat het relevant voor ze is. En dat is zo'n mooi voorbeeld. Wij kunnen dat faciliteren, wij kunnen verbinding leggen, wij kunnen helpen deuren openen. Maar uiteindelijk gaat het om de bedrijven die samen moeten werken.
4: Ja, Martijn, ik krijg nu toch de indruk, die vraag die ik in het begin stelde, hoeveel mensen zijn er bezig met het faciliteren dat we kunnen produceren, dat kunnen innoveren. En hoeveel mensen zijn er bezig daadwerkelijk met produceren en met gewoon de techniek en met innoveren. Kun je die verhouding een beetje aangeven in Nederland? Hoe zie jij dat?
5: Nee, dat kan ik zo niet aangeven. Ik weet dat in ieder geval mensen vanuit de provincie en vanuit onze ontwikkelmaatschappij altijd toch die ontwikkeling bij die ondernemers centraal stellen. En dat wij echt relatief een kleine weet onze rol. We houden ons daar aan die rol. En uiteindelijk als het niet gaat vliegen, gebeurt af en toe ook, ja, dan moeten we daar ook gewoon mee stoppen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die bedrijven en instellingen verder komen. En dat is wel natuurlijk, ja, we doen het wel samen hier in Noord-Brabant. En neem samen de verantwoordelijkheid voor heel veel ontwikkelingen. Maar echt FTE stellen of uren tellen van doe je dit of doe je dat. Nee, we willen de oplossing samen brengen. Ik haal net even dat Horizon initiatief aan. Ja, dan krijg ik dat terug van de CEO van Horizon. Ja, we zijn lang voorbij die uren die in de overeenkomst staan. Maar ze willen het gewoon oplossen, Martijn. Nou, en dan ben ik trots dat ik gedeputeerde van Brabant ben.
3: Ja. Kan ik me voorstellen. Dankjewel, Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde economie, talentontwikkeling en financiën bij provincie Noord-Brabant.
5: Graag gedaan, dankjewel.
3: Dit was de Grote Tech Show voor nu. Volg ons in de BNR-app of welke podcast heb jij dan ook gebruikt. Want dan hoor je deze week donderdag nog één keer onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan gaan we de zomer in en ook dan ga je nog van alles horen bij de Grote Tech Show. Tot de volgende. Dag.
1: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
9: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
11: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
11: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. lanclan.nl.
13: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
14: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de vervolging van Tata Steel en een gesprek met Rudy van Kleef, commercieel directeur bij Philip Morris International, over de aankomende Europese tabaksproductenrichtlijn en hun eigen controversiële lobby. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
17: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
18: Straks om 4 uur in de avondspits.
19: Het lijkt wel oldschool Trump op de NAVO-top. Hij is boos op Iran, boos op Spanje en opnieuw boos om Groenland. Het OM vervolgt Tata Steel vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen. Hoe ziet die rechtszaak eruit? En een Italiaans dorpje is de slecht geklede toeristen nu echt zat en deelt boetes uit aan mannen zonder t-shirt of zonder overhemd. Dat en meer zometeen hier op BNR. En voor het laatste nieuws kun je natuurlijk al terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
20: BNR Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 200 kilometer file op de Nederlandse wegen en de meeste vertraging loop je op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg staat een kapotte auto en je doet er 30 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Duitsland bij hectometerpaal 138,0. En de A32 Meppel richting Heerenveen bij 13,6.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
23: Goedemiddag, ik ben René Postma. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Of het een leerling is en waarom er is geschoten is niet bekend. De school staat in een kleine stad bij München. De internationale scheepvaartorganisatie vindt de nieuwe aanvallen op Iran roekeloos. Er zitten nog steeds duizenden zeelui vast in de Perzische Golf en die zijn volgens de organisatie nu opnieuw in gevaar met alle stress die daarbij hoort. Gisteren werd een tanker geraakt met een raket en die staat nog steeds in brand. In Rotterdam zijn zeker 250.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen. Die zijn verboden in Nederland. Ze werden ontdekt bij een bedrijf dat ze waarschijnlijk hier wilden verkopen. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat er nog nooit zoveel vapes in één keer zijn gevonden. Ze worden allemaal vernietigd. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen begonnen aan haar campagne om president te worden. Ze bezocht een gemeente waar een partijgenoot burgemeester is en kreeg veel reacties op straat. Sommigen juichten haar toe, anderen riepen dat ze naar de gevangenis moest. Le Pen werd gisteren veroordeeld voor fraude. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt. In de middag is het zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
24: Stel, je zou ongeveer 20 jaar geleden iemand op het werk pesten of discrimineren of misschien zelfs slaan. Dan zou men spreken over grensoverschrijdend gedrag. Maar nu, anno 2026, is daar onder andere bijgekomen geen ruimte om fouten te maken, niet gehoord worden, uitsluiting, microagressie en subtiele intimidatie. Hoe stel je dit vast als organisatie en wat betekent dit voor de vermoedelijke dader en het vermoedelijke slachtoffer? Dit bespreken we zo in BNR at Work.
25: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
27: Z-Eventships. Bekijk alle info op zeventships.nl.
0: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
0: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
24: Hoe snel word je veroordeeld als er een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen je wordt gedaan? In het Nederlands Fotomuseum leidde dat tot het ontslag van directeur Birgit Donker. Zij werd ontslagen vanwege beschuldigingen van sociale onveiligheid. Maar de rechter heeft nu geoordeeld dat dat ontslag onterecht was en dat er te overhaast is gehandeld. Wat betekent zo'n beschuldiging voor degene die hem krijgt? En reageren werkgevers soms sneller dan de feiten überhaupt toelaten? We spreken hierover met onze gasten. Thea Vlot, arbeidsrechtadvocaat bij Citius Advocaten. En Erwin Koenen, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Thea, het is een mijnenveld geworden. Iedereen kan tegenwoordig een onveiligheidsknop indrukken of een melding doen. En dan heb je een gigantisch probleem als werkgever.
5: Dat klopt. Ja, het is een mijnenveld. Ja, of je een gigantisch probleem hebt, dat hangt er dan weer af hoe je ermee omgaat. Natuurlijk als zoiets gebeurt. Maar het wordt wel vrij snel spannend. Je noemt het een mijnenveld, ik zou zeggen op eieren lopen.
24: Op eieren lopen. We gaan daar straks uitgebreid met elkaar verder over praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Arjan, het is vakantietijd. Wij gaan na vandaag... wij gaan niet met vakantie,
7: nee,
24: wij gaan gewoon
7: niet
24: ergens anders werken, toch?
7: Ja.
24: Maar opladen en zo.
7: Ja, salarisdienstverlener SD Works heeft recent onderzoek gedaan en zij concludeerde dat de werkende Nederlander gemiddeld 13,7 dagen nodig heeft om het batterijtje weer helemaal op te laden. Zeg maar een week of twee.
24: Ja.
7: En bij jongeren is dat iets minder en bij ouderen is dat vanzelfsprekend iets meer.
24: Hey, en hoe moet je nu die 13,7 dagen of die twee weken, hoe kun je die het beste inrichten om zo goed mogelijk, want daar gaat het uiteindelijk om, dat je weer vol energie terugkomt bij de werkgever en aan de slag gaat. Hoe kun je die twee weken nu het beste inrichten?
7: Nou, het belangrijkste advies is ook, doe het aaneengesloten. Hè? Dus niet in een blokje hier en een blokje daar en toch weer een dag werken en weer wat gaan doen. Dus echt even twee of drie weken lekker aan elkaar gesloten. En ga een klein, maar dit is de open deur voor iedereen, ga een klein beetje relax die vakantie in. Dus niet al bellend en al mailend en al conference callend, je vakantie in rennen onderweg naar het vliegtuig. Beetje relaxen.
24: Ja, dus al een paar dagen daarvoor laptop dicht.
7: Zo is het.
24: Vacation mode on.
7: On.
24: Oké, okay, nou leuk. Wij zijn in ieder geval de komende zes weken van vanaf Playa del Amstel te horen, waar we gewoon doorwerken, want wij maken iedere week een uitzending over employer brands. Dus daar kijk ik naar uit. Dat wordt een hele bijzondere vakantie voor ons. Dan heb je ook nog nieuws over stagevergoedingen. En die zijn verplicht. En dat klinkt heel positief. En dat ik denk van, goed.
7: Maar daar zit nadeltje onder het gras.
24: Oh,
7: daar komt ie. Alle studenten die stage lopen, die moeten straks recht krijgen op een stagevergoeding. Tenminste, dat schrijft minister Rianne Letscher van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. En die vergoedingen moeten dus verplicht worden. Echter, de hoogte van die vergoedingen zijn niet vastgelegd.
24: Ja.
7: Dit is de adder.
24: Ja.
7: Dus ze zeggen, er moet een verplichte vergoeding komen voor mbo, hbo en wo stages. Alleen je moet zelf afspreken wat dan die hoogte is.
24: Maar als je dan zover bent als minister en je hebt het geregeld, waarom maak je hem dan niet af en zeg je, hang je daar een minimum aan? Is toch iedereen blij?
7: Ja, het heeft te maken. De urgentie snap ik wel. Want er zijn al bijzonder veel initiatieven. Denk aan het stagecode hbo en het stagepact MBO. Daar hebben wij het ook al vaker over gehad in onze uitzendingen. En die hebben nog niet bereikt wat ze wilden bereiken. Dus die hebben nog niet het succes behaald wat ze wilden doen. Dus heel fijn dat er aandacht aan gegeven wordt. Waar er een beetje waar de angst zit omtrent dit onderwerp, is dat er, want er zijn al te weinig stageplekken, zeker in het MBO-onderwijs, is dat er nog minder stageplekken gaan komen. Alleen, ja, ik denk, ja, oké, jongens, dan is dit niet de oplossing.
6: Ja, dus verplicht je de markt om bijvoorbeeld, je moet minimaal 400 euro per maand vergoeding, dan zeggen een hoop bedrijven, toedeledokie, zoek het uit met je stage.
7: Juist, en er zijn HBO en WO niet, maar op MBO zijn er echt al te weinig stageplekken. Alleen, ik denk dat er een andere discussie aan de grondslag moet liggen. En dat is, hoe equipeer je die werkgevers nou heel erg goed om met die stageplekken om te gaan? En dat die stagevergoeding verplicht wordt, dat vind ik heel normaal. Alleen, ja, daar is, wat moet ik dan zeggen? Hier heb je 50 euro en een zak kauwgomballen. En dan is het wel geregeld. Daar los je natuurlijk niks meer op.
6: Liever met vakantie, Arjan.
7: Dat denk ik ook.
8: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
6: Een melding, een onderzoek en soms direct grote gevolgen. We praten over de vraag hoe organisaties omgaan met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. En of er ook voldoende oog blijft voor de positie van de beschuldigde. Waar hebben we het over? En Thea, jij hebt ook naar de situatie van het Fotomuseum gekeken.
5: Ja.
6: Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat valt jou daarin op?
5: Wat daarin opvalt is dat, en dat schrijft de rechter ook eigenlijk in de uitspraak op, dat het Fotomuseum veel te hard is gaan hollen op een bepaald moment. En ook helaas de verkeerde kant op. Dus de eerste meldingen die er kwamen, of de eerste berichten over een schrikbewind. Hè, dat zijn dan woorden die er
6: sociale onveiligheid.
5: Sociale onveiligheid, schrikbewind, onveilige werksituatie. Die werden door de Raad van Toezicht nog wel serieus genomen, in de zin dat ze eigenlijk achter de directeur gingen staan, achter de bestuurder gingen staan aanvankelijk. Maar toen dat doorging met die berichten, hebben ze eigenlijk dat ingetrokken en hebben ze deze dame heel snel op non-actief gezet. Beschuldigd van alles en nog wat. Terwijl het helemaal niet duidelijk was dat ze al die dingen waar ze van beschuldigd werd ook gedaan had, dat ze die fout had gedaan. Dus het ging heel snel de verkeerde kant op.
6: Ja. Was geen controle.
5: En het liep uit de hand.
6: Ja. Hey, en als je, wat het net in de intro al over, je hebt van 10, 20 jaar geleden voorbeelden, dan heb je het over pesten, slaan, iets gechargeerd. En nu heb je het over niet gezien worden, niet gehoord worden. Kun jij eens vertellen wat nu concreet wel tot grensoverschrijdend gedrag behoort en wat niet vandaag de dag? Dus waar hebben we het over?
5: Maar ik kan dat niet vertellen, want het is een subjectief begrip eigenlijk. Hè?
6: Ja.
5: Wat ervaar jij als onveilig? En dan zijn er vaak protocollen, als het goed is, bij werkgevers waarin een poging wordt gedaan om onveilig gedrag te beschrijven. Maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal, want dat komt dan toch vaak neer op, als jij het gevoel hebt dat je niet veilig bent, dan ben je niet veilig. Althans, dan mag je zeggen dat het onveilig voelt. Maar het gaat vaak om daar gaat Erwin zo meteen ook iets over zeggen.
6: Laten we meteen naar Erwin gaan. Erwin, jij bent vertrouwenspersoon. Kun jij eens vertellen wat jij aan verandering ziet qua meldingen die jij krijgt?
9: Of er nou echt verandering. Kijk, het is wel zo dat in de maatschappij het lontje korter is geworden. Dat mensen minder snel iets accepteren. Het probleem is dat men niet altijd het lef heeft om daarover in gesprek te gaan. En dan kunnen dingen dus escaleren. Het mooie is, als mensen de weg naar de vertrouwenspersoon weten te vinden, dan zie je dat in 85% van de gevallen, want wij doen daar onderzoek naar als LVV, 85% van de gevallen van de meldingen die bij onze vertrouwenspersonen komen, die worden via een gesprek of anderszins worden die opgelost. Soms via mediation en soms via een gesprek. Maar een heel klein aantal gaat dan door naar een klacht. Ik geloof dat 4% uiteindelijk maar naar een klacht gaat.
6: Maar zeg jij daarmee ook dat het komt doordat de maatschappij verandert? Jij zegt letterlijk, mensen hebben een korter lontje. Betekent dat mensen minder pikken en dat daardoor werkgevers daarop moeten aanpassen? En als je dat dan analyseert, welke andere meldingen krijg je dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden of 20 jaar geleden?
9: Ik denk inderdaad dat mensen minder accepteren. Maar misschien dat het vroeger wel zo was dat mensen te veel accepteerden.
6: En op welke gebieden accepteren ze dan minder? Dus wat pikken ze niet meer?
9: Nou, het onheus bejegenen van mensen. Dus dat je wordt uitgekafferd door je werkgever, door je leidinggevende. Of collega's die vervelende opmerkingen maken of je pesten. En het is goed, hè, dat daar ook aandacht voor is.
6: Heel goed.
9: De kunst is alleen om het bespreekbaar te maken en te voorkomen dat het escaleert.
6: Ja. En welke rol heb jij hierin als vertrouwenspersoon? Iemand komt bij jou en die zegt, joh, Erwin, ik ervaar microagressie.
9: Ja. De vertrouwenspersoon die gaat dan vervolgens met betrokkenen. En laat ik vooropstellen, een vertrouwenspersoon is partijdig.
6: Ja.
9: Die is voor op dat moment degene die daarin komt.
7: Ik meld me bij jou en jij bent eigenlijk altijd voor mij
9: ben
7: als
9: ik jouw
7: melder.
9: Oké. Okay. Ja. De vertrouwenspersoon gaat ook geen onderzoek doen naar de waarheid. Die staat de melder in dit geval dan bij. En dan daar is een van de eerste vragen van, nou ja, vertel hè, wat je wil vertellen. En daarna komt ook aan de orde van, maar wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je dat er gedaan wordt? En dan gaat de vertrouwenspersoon helpen om de verschillende opties te bekijken, te bespreken en de voor- en de nadelen van die verschillende opties te bespreken.
6: Ja, dus jij bent adviseur van in dit geval het vermoedelijke slachtoffer, de melder.
9: Ja, adviseur is misschien nog.
6: Je helpt die persoon.
9: Je helpt, je ondersteunt hem, want de regie blijft bij die betrokkenen.
6: Ja, snap ik.
9: Je wordt niet overgenomen door de vertrouwenspersoon.
6: Ja, en nu lukt dat niet, hè, bijvoorbeeld. En iemand denkt van ja, ik vind het wel fijn die coaching van Erwin, maar ik ga toch een melding doen. Thea, hoe moeten bedrijven dan juist reageren? Want we hadden net het voorbeeld van het fotomuseum. Maar daar liggen natuurlijk protocollen. Je denkt het is dan heel makkelijk, want je gaat een protocol volgen, maar het gaat heel vaak mis. Maar hoe moeten bedrijven juist reageren op het moment dat er een melding komt?
5: Ja, daar liggen eigenlijk helemaal niet altijd protocollen.
6: Oh.
5: Dat is idealiter wel het geval. Een vertrouwenspersoon heeft, als het allemaal goed geregeld is, ook een protocol. Want dat kan die dan aan degene geven die klaagt, zodat hij ook weet waar die instapt. Bedrijven hebben, ja, ik denk dat ik kan zeggen, als het goed is, ook een protocol. Hoe gaan we om met klachten? Maar dat is er niet altijd. En als het er wel is, dan zitten daar natuurlijk nog allerlei situaties in die niet benoemd zijn. He, om een voorbeeld te geven, ook aanhakend bij het fotomuseum. Het is denkbaar dat er een situatie is na aanleiding van een melding over onveilig gedrag, dat je het nodig vindt als werkgever om degene over wie de klacht gaat te schorsen. Dus is niet per definitie verkeerd om dat te doen. Maar ja, vaak is dat wel. Ja, het is sowieso een erg vergaande maatregel. Dus je moet heel goed nadenken of die passend is in dat geval. Maar dat staat natuurlijk niet in zo'n protocol. Dus er staat dan bijvoorbeeld, als het erg genoeg is, kan diegene geschorst worden.
7: Dus
5: maar ja, dan moet je toch
7: heel veel met subjectiviteit te maken houden.
5: Ja, en niet in gevulde gevallen. Het is natuurlijk toch iedere
6: en
5: keer.
6: En als het
5: anders.
6: Heel subjectief is en daardoor ook lastig, hoe kun je dan het als bedrijf zo doen dat het in ieder geval voor de vermeende dader, de melder en voor de vermeende slachtoffer, dus andersom, dat het toch goed voelt of dat het toch juist loopt?
5: Dat is een hele moeilijke vraag, denk ik. Zorgvuldigheid is een hele belangrijke term natuurlijk hierin. Je moet zorgvuldig opereren, maar ja, ook dan zeg je weer, wat is dat dan in een specifiek geval? Ik denk dat je goed oog moet hebben voor degene die klaagt, maar zeker ook goed oog moet hebben voor degene die tegen wie de klacht zich richt.
6: En hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat dat voor beide dan fijn voelt of goed loopt?
5: Nou, bijvoorbeeld zorgen dat er waarborgen zijn dat het proces eerlijk plaatsvindt. Ja, en dan ga je natuurlijk weer vragen, wat zijn dan die waarborgen? Maar dat hangt heel erg van de situatie af. Maar in het geval van het fotomuseum bijvoorbeeld had de Raad van Toezicht heel snel over een aantal punten van kritiek geoordeeld dat de bestuurder het niet goed had gedaan, zonder haar eigenlijk goed te bevragen daarop, zonder haar eigenlijk de gelegenheid te geven om haar zegje te doen en haar bewijsstukken aan te leveren. Was bijvoorbeeld ook afgesloten van de mail, waardoor ze niet bij stukken konden. Dus dat soort dingen. Dus je moet zorgen dat er ook waarborgen zijn dat iemand gewoon een eerlijk een eerlijke kans krijgt, dat het proces eerlijk is.
6: Ja, Arjan, je hebt ook gekeken hoe de mensen, bedrijfsleven, werknemers, werkgevers daar zelf over denken. Je hebt een poll uitgezet. Kun je ons daar eens in meenemen?
7: Natuurlijk. Eerder deze week hebben wij op onze LinkedIn-pagina een poll uitgezet. En we zeiden, joh, wat is volgens jou de grootste uitdaging bij jullie op de werkvloer wanneer het gaat om sociale onveiligheid en eventueel grensoverschrijdend gedrag? Dat is wel heel typisch. 67% van alle respondenten zegt, er wordt te weinig ingegrepen. Dus dan zit er iets van onveiligheid. 22% zegt er wordt te snel geoordeeld. En 11% zegt er is hier geen hoor en wederhoor.
6: Erwin, hoe reflecteer jij op deze cijfers?
9: Ik vind dat wel verontrustend.
6: Waarom?
9: Nou, als je dus hoort dat een deel...
7: 67% zegt er wordt te weinig ingegrepen.
9: Ja. Dat zegt iets over de cultuur in de organisatie. Dat er dus dingen kunnen voortbestaan. Dat er niet wordt ingegrepen. Dat er niet wordt gecorrigeerd.
6: Maar is het niet zo dat een deel van die 67% dan misschien wel al bij de vertrouwenspersoon is geweest en bij jou van jou al advies heeft gehad? Of iemand gelijk jou?
9: Nou, waarschijnlijk niet. Want dan is er op een of andere manier een ingreep en interventie geweest wat geleid heeft tot tevredenheid, althans meestal.
6: Ja, dan niet een officiële melding, maar via jou wel opgelost. Ja.
9: Ja. Dus we zullen in Nederland meer met elkaar moeten kijken van hoe gaan we dit oplossen? Hoe zorgen we nu dat iedereen veilig kan werken? En ik vond het verontrustend dat minister Aartsen liet weten dat de verplichte gedragscode, die had hij in een conceptwet staan, dat hij die niet zou invoeren. Hij had een negatief advies gekregen over de club die gaat over lastendruk. Toen zei hij, nou, dan ga ik het niet invoeren. Ik ga dus niet met een wet komen. Onze oproep als LVV is aan de sociale partners, laten we nou zorgen dat het in de cao's komt te staan. Gedragscode voor een bedrijf, dat is geen rocket science. Dat is niks ingewikkelds. Je schrijft op wat je vindt dat niet kan en vooral wat ook wel kan en moet in een organisatie.
7: Maar moet je, het is geen rocket science, maar moet je dat dan helemaal specificeren? Want terecht wat Thea net zegt, het is heel vaak subjectief. Wat voor jou heel vervelend kan zijn, kan voor mij een heel leuke grap zijn. En daar kan exact compleet andere interpretatie achter zitten.
9: Ja, maar als wij opschrijven van, jij gaat niet je collega pesten. Dat kan allerlei vormen hebben. Maar dan weet jij dat als je hem om te pesten iedere keer zijn koffie over zijn bureau gooit, dat je iets doet wat niet oké is.
7: Ik heb ook beloofd dat ik ermee zou stoppen.
6: Nee, klopt. Je hebt het ook niet meer gedaan. Dus.
5: Je maakt ook als werkgever duidelijk dat je er actief mee bezig bent om dit soort dingen te voorkomen. Wat natuurlijk niet betekent dat het dan onmiddellijk ophoudt. Maar je zegt, kijk, wij hebben hier regels. Dit zijn onze regels. Die gelden. En daar kan iemand dus ook een beroep op doen. Hè,
7: dus
5: als
7: je
5: dan toch gepest wordt. Dus het is
7: kleur bekennen.
5: Ja, en dat wordt ook van je gevraagd. Hè, dat is die zorgplicht. Je moet actief als werkgever zorgen dat je omgeving, de werkomgeving veilig is. Ja, als je dan geen protocol hebt, dan sta je natuurlijk wel een streepje achter. Ik wil niet zeggen dat het dan per definitie foute boel is. Maar dan zal je toch moeten uitleggen. Ja, waarom heb je dat eigenlijk niet?
6: Ja. Nou ja, in die zin, je moet zorgen dat het veilig is. Dat klopt, hè, voor melder, maar ook voor potentieel dader. En nu hoor je wel eens verhalen over van die grote corporates, de KPN's van deze wereld, dat dan mensen eigenlijk het gevoel hebben als zogenoemd dader, maar niet bewezen, dat ze met een heel naar gevoel in één keer toch buiten staan. En dan denk ik, ja, er zijn gewoon ook een hele hoop bedrijven die zijn bang en die zijn bang voor reputatieschade. En die zetten HR in als soort van reputatiemanagement tool. En de vermeende daders, wat dus dan vaak niet bewezen is, die worden met de bosjes buiten gezet. En hoe krijgen we daar balans in? Tenminste, ik zie daar echt een stijging in. Jij ook?
5: Ja, dat herken ik ook wel. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is eigenlijk niet meer te doen om leidinggevende te zijn. Want je moet zo ongelooflijk oppassen wat je zegt. En als je iemand een onvoldoende beoordeling geeft, nou, dan kom je al hier en daar in de gevaarzone.
6: Dat gebeurt, hè? Je geeft iemand,
5: dat gebeurt.
6: Maar hoe moet dat kan toch niet, dat grote, respectabele corporates dit dan zomaar laten gebeuren?
5: Nou ja, kijk, als dat gebeurt, hè, als iemand een onvoldoende beoordeling krijgt en hij gaat dan naar de vertrouwenspersoon bij wijze van spreken, dan moet het vervolgens goed worden opgepakt natuurlijk. Hè. Dan moet je daar goed mee omgaan. Dus niet uit de hand laten lopen. Niet onmiddellijk uit angst voor claims. Hè, want dat is het dan soms ook. Deze meneer of mevrouw buiten de deur.
7: Te snel acteren en buiten werken.
5: Ja. Zorgvuldig naar kijken. Met oog voor ieders belangen. En niet over reageren. Ja, daar zijn we weer. Maar, dat is dan toch de valkuil, denk ik. Ja.
9: Er zit een groot verschil tussen een arbeidsconflict. Het oneens zijn over hoe iemand zijn werk doet of hoe een werkgever daarmee omgaat. En ongewenste omgangsvormen. En soms raken die elkaar, maar het wordt heel vaak ook gemengd.
6: Ja.
9: Maar een arbeidsconflict is echt iets anders. Een werkgever, een leidinggevende, die moet tegen iemand kunnen zeggen: ja, joh,
7: je functioneert gewoon niet goed.
9: Ja. Je zal toch moeten verbeteren, want anders gaan we afscheid nemen.
5: Maar het is wel een heel spannend punt, dit inderdaad. Zeker. Want dit wordt ook soms gezegd tegen mensen die al ergens over hebben geklaagd. Hè, en dan functioneren ze inderdaad.
7: Oh, ja.
5: Dus dan krijg je het wel weer. Hè. Dan zeggen ze, ja, maar weet je, dit is toch... dit is in ieder geval niet helemaal eerlijk wat mij nu gebeurt. Nu heb ik voor mijn eerste onvoldoende beoordeling in 25 jaar te pakken. Ja. Maar volgens mij heb ik gisteren iets over mijn leidinggevende gezegd. Ja.
6: Ja, het is heel complex en zeker ook omdat grensoverschrijdend gedrag vroeger wat misschien wat duidelijker was, omdat het wat simpeler was. En doordat, wat Erwin zegt, de mensen veranderen, krijg je er ook andere punten bij, wat meer subjectieve onderdelen. En daar moet dus een goede toetsing voor zijn. En ik zou hier heel graag nog heel lang met jullie over doorbakkeleien. Maar dat gaat niet, want de tijd is op. Thea, dank je wel voor dit fijne gesprek. Arbeidsrecht, advocaat en Erwin Koenen, jou ook dank je wel voor dit gesprek. Ja, en dan staat er weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar in de podcast. App Arjan en wij hadden Soufiane te gast hier. Ja. Soufiane Mbarki, de wethouder van Amsterdam.
7: De wethouder en eerste loco-burgemeester. Ja. Wat een toffe gast.
6: Wat vond je van het gesprek?
7: Ik vond het heel erg leuk. En wat mij het meeste intrigeerde was dat er een politieagent was die hem aan zijn jas trok.
6: Ja.
7: Toen hij nog een straatschofje van zei: gast, er zit veel meer in jou. Jij kunt veel beter.
6: En herkenbaar dat was, voor jou?
7: Nee. Ik kom helemaal niet uit Amsterdam.
6: Oh, oké. Nou, laten we snel even horen hoe dat bij hem zat dan.
10: Vechten met allemaal dingen in de buurt met jongens. Rondrijden in een auto wat gewoon niet mag. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij dat ik op het bureau zat. Zei hij tegen mij: wat doe jij? Ik zeg: hoe bedoel je? Toen zei hij: je zit op het VWO.
7: Ja.
10: Ik zie met wie je omgaat. Ik zie wat de jongens op hun kerfstok hebben. Wat doe jij? Waar ben je mee bezig? En dat heeft mij toen wel aan het denken gezet. En ik ben hem ook nog een jaar later tegen hem op het Leidseplein. Ik was toen met vrienden. Hij was toen met de ME daar. Tijdens zijn uitgaansavond. Toen herkende hij me. Kom je naar me toe? Toen zei
7: serieus?
10: Hij, ja.
7: Oh, wow.
10: Toen zei hij, het was voor de Melkweg. Kan ik me nog goed herinneren. Toen zei hij tegen mij: hoe gaat het? Ik zie dat het goed met je gaat. Hou vol, hè?
6: Ja, hoe dit afloopt hoor je in de podcast-app. Want Arjan, ik dacht dat jij inderdaad ook VWO had gedaan. Maar dat klopt dan toch niet. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Ga vooral naar onze LinkedIn-pagina als je er nog geen genoeg van kunt krijgen. Ondertussen gaan Arjan en ik op vakantie naar Playa del Amstel. En vanaf daar zijn we 6 weken lang iedere week te horen met een zomerspecial. We gaan al daar in gesprek met employer brand bazen over hun Marca en Playa Dora. Volgende week dus. Tot dan.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
13: BNR Business Beats.
12: Met de beste pop, funk en soul.
13: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
14: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
15: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
16: Daar zit Sophie.
17: Hi.
16: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
17: Met Sophie.
16: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
18: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
19: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
20: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
19: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
21: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
19: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
23: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
25: In de BNR-app.
26: Trump waarschuwt voor nieuwe aanvallen op Iran vannacht. Het Europese parlement geeft groen licht voor de handelsdeal met Mexico. En Samsung stoot Nvidia van de troon als meest winstgevende bedrijf ter wereld. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
28: En Rijn Baartmans is bij de ANWB. Rijn, wat zie jij? Problemen op de A2?
29: Er staat een kapotte auto op de A2 richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg. En daarom is je vertraging 20 minuten. Ook op de A12 is het druk richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn. 11 kilometer met 25 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, want er wordt aan de weg gewerkt tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Daarom heb je 30 minuten vertraging. Tot slot nog de N210, Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de A16 doe je er 20 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,0. En de A32 Meppel richting Heerenveen bij 13,6.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. De man die op nieuwjaarsdag twee tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam moet naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18. Ze woonden in een AZC en zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. De NAVO gaat nieuwe pijpleidingen aanleggen naar lidstaten in het oosten. De oude leidingen gaan niet verder dan Duitsland, maar juist de oostelijke landen hebben energie nodig om klaar te zijn voor een oorlog met Rusland, zegt topman Rutte. Vooral Polen had erop aangedrongen. Rotterdam bindt de strijd aan met verkeers-ASO's. Ze kunnen op vier plaatsen in de stad betrapt worden als ze te hard rijden en dan komt hun kenteken op een elektronisch bord. Rotterdam hoopt dat ze zich zo bewust worden van hun gedrag en er uiteindelijk mee stoppen. Het gaat om een proef die later misschien wordt uitgebreid. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
1: De AEX staat onveranderd op 1079 punten. Grootste stijger, Prozis vooralsnog, 3,4% omhoog. En AkzoNobel is de grootste daler, 3,5% naar beneden. De Dow Jones, net geopend, ruim 1% in het rood.
2: Er zijn wel eens saaiere NAVO-toppen geweest. Het was een dag vol Trump-chaos in Ankara vandaag. Europa-verslaggever Geert-Jan Hani zet het zo allemaal voor je op een rijtje in een nieuwe aflevering van De Avondspits.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
5: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
4: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek.
1: Goed dat je luistert. Het is woensdag 8 juli en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Ja, het is een beetje Trump-dag vandaag. Er komt veel nieuws over hem en van hem vanuit Ankara, de NAVO-top. Trump is boos op Iran, op Spanje. Hij is teleurgesteld in de NAVO en brengt de kwestie Groenland ook weer eens op tafel. Het is ook nog niet helemaal duidelijk of hij nou gaat speechen vandaag of niet. Hij heeft ook al een nieuwe aanval op Iran vannacht aangekondigd. Nou, we hebben heel veel te bespreken dus. En Iran en de VS hebben dus dat staakt het vuren geschonden met nieuwe aanvallen afgelopen nacht. Net nu de wereld dacht dat de olieprijzen zouden dalen. Ja, waar moeten we ons dan nu weer op voorbereiden? Aan de pomp. En mooi getimed van het kabinet, zou je bijna denken, want dat maakte bekend dat het OV gratis wordt in Nederland voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar. En dat de 65-plussers hun korting juist moeten inleveren. Is dat een slimme zet? Gaan we zo bespreken. Maar we beginnen met de tirades van Trump.
2: Ja, moest het jaar een saaie NAVO-top worden, maar het is chaos troef in Ankara. De Amerikaanse president Donald Trump die grossiert in beledigingen en wil het vooral over Iran hebben, terwijl Europese leiders liever de dreiging vanuit Rusland bespreken. Collega Geert-Jan Haan is hier in de studio. Ja, Geert-Jan, wat gebeurt er allemaal daar in Turkije?
7: Ik zou zeggen, het is net zo'n shitshow als in Den Haag vorig jaar. Een top die ontspoort en waar de neuzen gewoon niet dezelfde kant op staan. In ieder geval niet verbaal en publiekelijk. En de meeste aanwezigen in Ankara die willen dat helemaal niet. Die willen dat we laten zien dat er in Europa sprake is van defensieopbouw, van investeringen die worden gedaan. Dat is ook natuurlijk wat secretaris-generaal Mark Rutte probeert uit te stralen. Was ook het plannetje dat hij had om Trump lekker te maken voor de goede bedoelingen vanuit Europa en Canada. En dat het bondgenootschap allemaal eenheid zou uitstralen.
8: What I saw in the room with 32 leaders sitting together was a huge sense of unity. I've not seen this in recent history. And this is what I always believed NATO is all about. That yes, you will have your forceful debates. And I always know that President Trump and the US is completely committed to NATO. But there is this big irritant.

0: the irritant that the Europeans were not paying the same as the Americans were paying. And this American president has been able to solve this.
1: Ja, Rutte noemt het forceful debates, lekkere discussies. Yeah. Trump ziet het anders, die geeft je een microfoon en dan zegt hij America first and nobody second.
2: And I want to thank Mark, he's been a great secretary general of NATO. I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland. And I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
1: Ja, not happy with NATO. Hij is ook NATO, dat vergeet hij telkens, de beste man. Dit is even de gecensureerde versie van wat hij vandaag allemaal heeft gezegd. Not happy is een eufemisme voor de andere beledigingen. Collega Michal van der Toorn is namens BNR in Ankara en laat mij zojuist weten hoe de NAVO-top dus aan het dolen en dwalen is.
3: Als je Rutte zo hoort en ook als je de eindverklaring van de top leest, dan gaat deze top over twee dingen. Steunen aan Oekraïne en het verhogen van de defensieuitgaven. En ook aan Trump laten zien dat Europa en Canada daar goed mee bezig zijn. Als je Trump hoort, vooral voorafgaand aan de top, dan heb je een heel ander beeld. Dus die twee beelden die kloppen niet helemaal met elkaar. En Rutte die probeert de boel te sussen, die zegt de hele tijd aan Trump laten zien hoe goed we bezig zijn en hoe goed dat ook voor Amerika is. Maar je merkt hier eigenlijk dat Trump dat niet zoveel uitmaakt. Hij is heel boos, hoorden we vanochtend. Maar ze praten wel langs elkaar heen. Rutte blijft hebben over de defensieuitgaven en Trump over Iran.
4: Ja, het is een gespannen NAVO-top daar dus. Trump die wordt weer een beetje gepleased door Mark Rutte van de NAVO natuurlijk ook. Maar ja, Trump lijkt daar dus deze keer iets minder gevoelig voor. Want voor Trump telt alleen Iran en voor de andere landen niet?
1: Ja, voor Trump telt loyaliteit. I want loyalty. Vannacht heeft hij weer Iran aangevallen. En dan zit hij gewoon te wachten op reacties van zijn NAVO-vrienden. Dat hij hoopt dat ze hem op een bepaalde manier steunen. Wij hebben dat niet echt gehoord. Rutte, we hebben hem net al even gehoord over die vergadering, de Noord-Atlantische Raad. Dat is het belangrijkste formele deel van zo'n NAVO-top. Ja, daar zitten alle leiders bij elkaar. We weten niet wat er precies in de zaal is gezegd. Maar ja, hij zit dan naar Starmer en Macron. Dat zijn ook twee mannen die echt heel wat vegen uit de pan heeft gegeven. Waarom zouden ze voor Trump telkens opkomen, terwijl het een NAVO-top is? Hoort hij over Iran te gaan? Nee, zeggen de meesten. We schakelen nog één keer naar Michal, want die kwam nog met een bijzondere observatie.
3: Wat ook opvallend is, Geert-Jan, wat je hier merkt, is dat Trump natuurlijk vanochtend vol op het orgel ging. Hij beledigde alles wat los en vast zat. Tijdens de vergadering schijnt hij zich erg goed te hebben gedragen. Schijnt het heel rustig zijn geweest. En sterker nog, schijnt hij helemaal niets te hebben gezegd over Iran of over Spanje. Dus ik ben heel benieuwd wat hij straks, als we hem nog kunnen horen, gaat zeggen. Of dat hij weer een nieuw verhaal heeft. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, Michal zegt dus, je weet het maar nooit met Trump. We weten ook dus niet of er nog een extra toespraak van hem komt, zoals vorig jaar in Den Haag, waar collega's huilend de zaal uitliepen. Waar het de andere leiders om gaat, en ik zal het even parafraseren, is hou de ogen nou op de bal. Alexander Stoep, president van Finland, die zei ook vandaag, jongens, we maken stappen met de NAVO. We maken stappen met onze steun aan de Oekraïne. We moeten ons niet laten afleiden. Alleen, het is Trump die de olifant in de kamer is. En ik denk ook dat Erdogan er niet blij mee zal zijn. Zijn big friend die de NAVO-top organiseert en het liefst ziet dat alles in het Midden-Oosten weer bedaart. Wij hebben ook nog maar een half minuut over om het eigenlijk te hebben over waar die NAVO-top nou mee is geëindigd.
4: Ja, want wat is nou inderdaad, wat is eruit gekomen?
1: Ja, tot Trumps plezier heb ik daar dus nu nog maar 25 seconden voor. IJzersterke toewijding aan het bondgenootschap staat er in de verklaring. Enorme steun aan de Oekraïne met 70 miljard euro die komend jaar wordt uitgegeven aan Oekraïne voor militaire uitgaven. En natuurlijk staat er ook een zinnetje in over Iran. Geen kernwapens voor Iran. Daar is iedereen het over eens. Maar de aandacht die daarna uit is gegaan naar Iran, dat vinden de meeste andere leiders buitensporig.
4: Oké, dankjewel Geert-Jan Haan. Later deze uitzending hoor je nog de reacties van de Nederlandse politici die nu in Ankara zijn. Dus premier Rob Jette, minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen en defensieminister Dylan Jezilkus. We praten ook nog met Bob Deen over zijn aftronk van die NAVO-top en de grote verschillen met een jaar geleden in Den Haag.
5: BNR Nieuwsradio.
6: En we praten nog even door over de gebeurtenissen in Ankara en de gebeurtenissen tussen Iran en de VS. Want de voorlopige overeenkomst die eerder tussen Iran en de VS was gesloten is over. Tenminste, dat zei dus Donald Trump.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner, but they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them there.
6: Ja, it's over. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn, quote, de fundamentele onderdelen van het bestand buiten werking. We gaan erover praten met Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Ha, Tara.
7: Hi, goedemiddag.
6: Ja, is dit een soort verzameling woorden die eigenlijk zeggen, we zijn weer helemaal terug bij af en er is geen sprake van onderhandeling?
7: Ja, dat lijkt er natuurlijk wel op, maar met Trump weet je het ook nooit. Dit zijn geen woorden die makkelijk gelijmd worden. En Iran weet natuurlijk ook wel hoe Trump is en dat hij elke dag weer iets anders kan zeggen. Maar zulke erge beledigingen richting Iran toe, toch een heel trots land met een hele lange cultuur. En tijdens een week bovendien van diepe nationale rouw, dat is niet zomaar glad te strijken.
6: Nee, want het is inderdaad ook, het zijn de dagen, moet ik zeggen, van de begrafenis van Khamenei.
7: Ja, precies. 6 dagen in totaal. Morgen is de laatste dag waarin hij wordt begraven dan in Mashhad. En om tijdens die periode überhaupt met aanvallen te komen en dan ook nog de MOU op te blazen, althans van Trumps kant eigenlijk eenzijdig op te zeggen, dat zal zeker niet gewaardeerd worden in Iran. Ja,
6: die MOU, de Memorandum of Understanding, het begin van een vredesplan was dat. Dat heeft Trump dus opgezegd. En is er in Iran al formeel gereageerd trouwens? Hebben ze al iets naar buiten gebracht?
7: Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanmorgen al gezegd dat de aanvallen van de VS vannacht, ze worden beschouwd als schending van de MOU. En dan met name van de paragraaf die gaat over het stoppen van alle aanvallen in het Midden-Oosten. Daar valt overigens ook Libanon onder, waar ook nog dagelijks aanvallen zijn. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook de Amerikaanse intrekking van de tijdelijke opschorting van sancties op olie afgekeurd. Iran zou tijdens deze 60 dagen van de MOU weer in olie mogen handelen. Mm-hmm. Die op schorting is nu weer ingetrokken. Dus ook dat kan Iran nu niet meer doen. Geen toegang meer tot de wereldmarkt. En dat is een belangrijke financiële klapper voor Iran.
6: En heb jij een idee wat deze nieuwe aanvallen over en weer nou precies getriggerd heeft? Waarom is het weer geëscaleerd?
7: Ja, de directe aanleiding was een aanval van Iran op 3 schepen in de straat van Hormuz. Dat gaat eigenlijk daar steeds mis door een interpretatie van die MOU ook. Iran zegt, wij houden de controle over de straat van Hormuz. Die 3 schepen die voeren langs de zuidkant, dus langs Oman, waarvan zij zeggen dat het niet mag, dus die hebben ze aangevallen. Terwijl de VS zegt, Iran heeft niet de controle over de straat van Hormuz. Het is daar veilig, wij bewaken het. Schepen kunnen langs die zuidkant varen als ze dat willen, onder Amerikaanse bescherming. Toen Iran die schepen heeft aangevallen, die 3, heeft de VS vannacht gereageerd met aanvallen op meer dan 80 doelen in Iran. Iran heeft daar weer op gereageerd en zo zijn we vandaag bezig geweest.
6: Maar dat betekent dus dat als die onduidelijkheid uit die MOU niet gladgestreken wordt, dan is dat steeds grond of een vruchtbare bodem voor nieuwe aanvallen.
7: Absoluut. En dat is ook het lastige van deze onderhandelingen. Dat er met name van de Amerikaanse kant erg veel druk gezet wordt om zo snel mogelijk tot een overeenkomst te komen. Maar een snelle en korte overeenkomst is natuurlijk nooit gedetailleerd genoeg om alles precies uit te werken. Ik denk dat er op dit moment behoorlijk veel gebeld wordt tussen Pakistan, Qatar, Oman, de verschillende bemiddelaars, om ervoor te zorgen dat deze 2 toch weer aan tafel komen. En hopelijk, net zoals toen 2 weken geleden het ook weer even losbarstte, toch weer nu het opnieuw in werking kan treden.
6: Ja, Trump heeft vanmiddag ook nog aangekondigd dat er vannacht, dus komende nacht, zware aanvallen op Iran zullen volgen. Weet jij wat we daarvan kunnen verwachten? Wat bedoelt hij daarmee?
7: Ja, dat belooft natuurlijk weinig goed. Maar dreigen met aanvallen is bij Trump natuurlijk een dagelijkse kost. Daar zou ik denk ik dat Iran zich daar minder van aantrekt. Het gaat er meer om te kijken naar wat er daadwerkelijk gebeurd is vandaag. Hoeveel aanvallen zijn er geweest? En dat zijn er ook een heel aantal. Maar het lijkt de afgelopen uren alweer iets rustiger. Dus wellicht dat de diplomatieke weg toch nog hoop heeft.
6: Ja, nou laten we het hopen. Dankjewel, Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
5: Liesbeth Staats en Edwin Mooibroek.
4: En we blijven nog even bij de chaos rond Iran, want zeg je Iran, dan zeg je olie en dan zeg je ook de straat van Hormuz. De scheepvaart daar dreigt opnieuw ernstig verstoord te worden door die nieuwe aanvallen van de VS op Iran. De olie- en gasprijzen zakten de laatste tijd, maar vandaag is een vat Brentolie alweer ruim 5% duurder. En de vraag is wat die nieuwe escalatie betekent voor de wereldwijde energiemarkt. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
4: Ja, wat dacht u toen u van die nieuwe aanvallen hoorde van daar gaan we weer?
8: Ja, inderdaad. Zoals de vorige spreekster ook al zei, daar gaan we weer. Want er is toch een interpretatieverschil tussen wat nou die memorandum of understanding betekent en in hoeverre Amerika aparte lijnen kan maken door de Straat van Hormuz waar schepen veilig kunnen varen. En dat is denk ik de aanleiding geweest. En dat is ook wat Iran nu natuurlijk nastreeft. 100% controle in die Straat van Hormuz.
4: Ja, iedereen was natuurlijk een beetje opgelucht, hè, door dat memorandum of understanding. De olieprijs was ook aan het zakken. En ja, en nu dit. Ik bedoel, zijn we een beetje te optimistisch geweest misschien? Wel?
8: Ja, we zijn zeker te optimistisch geweest. En ik denk ook dat het is dat we kijken nu naar dit conflict. Daar kijken we natuurlijk al maanden naar. En eigenlijk bevinden we ons in een padstelling. We hoorden er net ook in het radiofragment dat Trump dus zegt: oké, jullie mogen geen atoomwapen hebben, afgelopen ermee. Dat is het ene wat natuurlijk erg zeer doet bij de VS. En anderzijds natuurlijk kan de VS nauwelijks toestaan dat Iran de straat van Hormuz controleert. Het gaat dan niet alleen over olie en aardgas, maar ook over andere producten die onze industrie hard nodig hebben. Dus eigenlijk is het heel lastig hier nu een compromis te vinden.
4: Ja, maar is het de afgelopen tijd eigenlijk nog wel iets door die Straat van Hormuz gegaan? Ik bedoel, je hoorde aan het begin hoorde je natuurlijk van we zouden tekorten kunnen krijgen, olie en gas. Mm-hmm. Uiteindelijk, de straat was weer open en de prijzen gingen naar beneden. Is het de afgelopen tijd überhaupt nog wel iets doorheen gegaan?
8: Ja, daar zijn wel schepen doorheen gegaan. Allereerst Iraanse schepen met olie die zijn veel door die Straat van Hormuz gegaan naar klanten. Zo konden ze natuurlijk hun inkoopsten verzekeren. En ongeveer 6 olieschepen per dag gaan er verder door de Straat van Hormuz. Dus van de 130 schepen die er normaal doorheen gaan, zien we dan nu ongeveer 30 schepen per dag, waarvan dan ongeveer een kwart, ietsje minder, olietankers zijn.
4: Ja, maar goed, door deze gebeurtenissen is de prijs wel weer aan het stijgen. Dat gaan we dus uiteindelijk ook weer merken aan de pomp.
8: Ja, dat gaan we ook merken aan de pomp. En ik denk zelfs ook los van die olieprijs. We hebben gewoon een tekort aan brandstof. Met name Amerika heeft het tekort aan benzine. We gaan nu ook het vliegseizoen in met de zomervakantie. Dus uit noodvoorraden, strategische voorraden zoals we dat noemen, gaat nu kerosine geleverd worden. Dus aan de oppervlakte lijkt het alsof er niks aan de hand is. Maar ondertussen zijn we in de wereld al onze strategische voorraden aan het gebruiken om maar niet ervoor te zorgen dat het uit de hand loopt.
6: Ja, maar als we nu al die reserves aanspreken, dat gevoel, ja, ik zie dat helemaal niet om mij heen. Ik heb niet het idee dat mensen minder tanken of minder met het vliegtuig pakken om op vakantie te gaan.
4: Het gaat gewoon door.
8: Nee. Ja, dat klopt. En eigenlijk, dat is wel grappig. Want de reden daarvoor is eigenlijk dat we dus die lage olieprijs hebben gekregen. Die is gevallen van $95 naar $70. En daardoor zijn de luchtvaartmaatschappijen eigenlijk niet meer in de problemen. Die kunnen gewoon hun kerosine redelijk inkopen. We zien niet een luchtvaartmaatschappij opeens zeggen: we kunnen onze zomerplanning niet halen. We rijden evenveel, we varen evenveel. Dus ja, een hoge olieprijs, die zorgt er juist voor dat we minder olie gaan verbruiken. Maar ja, blijft die olieprijs laag, ja, dan blijven we doen wat we altijd deden. En dat is gewoon veel olie verbruiken.
4: Ja, maar kunnen we zometeen nog wel weer te maken krijgen met het tekort waar we eerder bang voor waren?
8: Ja, ik denk dat dat zeker kan. En zeker wanneer we nu weer heen en weer zetten zien en eigenlijk geen oplossing voor het conflict, dan gaan we alleen maar elke dag weer zo'n 8 miljoen vaten olie uit die strategische reserves halen. En ergens midden eind augustus houdt het echt op, want er zijn die tankbodems in zicht. Ja, en dan als Iran dan nog maar één keer iets doet met het afsluiten van die Straat van Hormuz, dan schieten die olieprijzen omhoog. Dus dat is wel een scenario waar je rekening mee moet houden.
6: Ja, maar ik heb nogmaals niet het idee dat wij daar rekening mee aan het houden zijn. Dat er geen planning is. Er is bijvoorbeeld niet een soort oproep: jongens, mensen gebruiken minder brandstof of rij alleen op de oneven dagen. Ik zeg maar even wat.
8: Ja. Dat zat er wel aan te komen toen die olieprijs rond die $95 zat. Hè. Toen waren die discussies er wel. En opeens zagen we die olieprijs hard dalen. Ja, dan denkt iedereen van, nou zie je wel dat het meevalt. Maar het probleem is dat je niet kunt zien wat er gebeurt met die strategische voorraden. Hoeveel olie daaruit verdwijnt, kerosine, benzine en diesel. En daardoor voelen de mensen het niet. Ja, dan helaas gaan we ons niet aanpassen met ons gedrag.
4: Ja, wat gaat het eigenlijk betekenen voor de Europese aardgas? Ik bedoel, onze aardgasvelden in Nederland die zijn de voorraden, die zijn ook nog nauwelijks gevuld.
8: Ja, nou ja, goed, er is nu geen paniek, hè, want we hoeven nog die aardgasvoorraden niet te vullen voor de winter. Maar die tijd gaat nu komen. Er is nu een discussie in de Tweede Kamer over. Wat het probleem wordt, is dat veel van die extra LNG-cargo's, zoals we dat noemen, dus aardgas op een schip, nodig zijn om onze aardgasvoorraad aan te vullen voor de winter. Nou, elke dag dat die schepen niet komen of dat er niet geproduceerd kan worden in het Midden-Oosten, krijgen we steeds minder tijd om die aardgasvoorraad te vullen. Ja, en dat betekent dat op een gegeven moment, dan schieten die prijzen omhoog, want uiteindelijk gaan landen beslissen. Ja, wij willen het risico niet nemen met onze burgers als er een koude winter komt. Dus wij gaan nu echt vullen.
4: Ja, en dan wordt het duur aardgas.
8: Ja.
4: Dank, olie- en gasexpert Ronald de Zoete.
6: Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het bedrijf ervan opzettelijk schadelijke stoffen te hebben uitgestoten. En Tata zou te weinig onderhoud aan de fabrieken hebben gedaan en verschillende incidenten met schadelijke stoffen niet hebben gemeld. Dat is dus allemaal moedwillig gebeurd. Dat zegt officier Thomas Slieker van het OM tegen BNR.
9: Kort en simpel gezegd verwijt het Openbaar Ministerie Tata Steel dat ze opzettelijk en in strijd met de regels stof heeft uitgestoten die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
10: U zegt opzettelijk, betekent dat Tata Steel waarschijnlijk in de wetenschap was dat dit strafbaar was, dat dit niet mocht?
9: Nou, in de volksmond zou je dat zo kunnen samenvatten, dat je het opzettelijk gedaan hebt, ja. Het zit dichtbij wat de normale mens ook verstaat onder het woord opzet.
6: Het OM gaat nog verder onderzoek doen. Het bedrijf zal zich nu wel moeten verantwoorden voor de rechter. De grote vraag is daarbij wat bestuurders van Tata Steel boven het hoofd hangt. In het bijzonder de CEO Hans van den Berg. Voordat we dat weten, dan zijn we maanden, zo niet jaren verder, zegt verslaggever Jorik Simonides.
10: Eind november start de strafzaak tegen Tata Steel. En het bedrijf mag dan aangeven wat voor onderzoeken zij verder nog willen zien. Voor de zaak dan aan een inhoudelijke behandeling begint, is het minimaal 2027. En zelfs als het Openbaar Ministerie na die inhoudelijke behandeling dan gelijk krijgt van de rechter, is het slechts het bedrijf Tata Steel dat strafbaar is en nog niet de individuele bestuurders. Het OM gaat ondertussen wel verder onderzoek doen naar de rol van die bestuurders en leidinggevenden, zeggen ze vandaag. Maar ze gaan zich pas na de behandeling van de strafzaak gericht aan Tata Steel als bedrijf richten op die individuele betrokkenen.
6: Tata Steel heeft gereageerd. Het bedrijf zegt geraakt te zijn door de strafvervolging. En in een reactie zeggen ze ook dat ze hard hun best doen om de uitstoot terug te dringen, maar dat incidenten nooit helemaal voorkomen kunnen worden.
4: Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar helemaal gratis in de bus, tram, metro en trein. Maar die maatregel heeft ook een keerzijde. De landelijke korting voor 65-plussers in het OV die verdwijnt. Dat meldt DOVA, dat is een samenwerkingsverband van de provincies en vervoersregio's. Gaat over praten met de emeritus hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, Bert van Wee. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
4: Moet dit ervoor zorgen dat ouders met kinderen meer met het OV gaan reizen?
11: Dat zal wel de intentie zijn en dat zal ook wel een klein beetje helpen. We moeten ons wel realiseren dat het vooral gaat om het overige openbaar vervoer en niet met de trein. Het wordt natuurlijk allemaal wat makkelijker als je gewoon gratis je kinderen mee kan nemen. En je hoeft ook geen abonnement meer af te sluiten, een kidsvrij abonnement. Dus de drempel is iets lager voor mensen die niet zo vaak met de trein gaan om met de trein te reizen met kinderen.
4: Ja, eerst kregen 65-plussers kregen die kortingen en nu dan kinderen tot en met 11 jaar. Waarom is het omgedraaid?
11: Ja, dat weet ik niet wat de NS daarvoor als reden geeft, maar ik vermoed dat het een soort deal is van 65-plussers. Die korting gaat eraf en kinderen mogen dan vrij, dan wordt het wat acceptabeler. Het afschaffen van die korting voor 65-plussers, daar is wel veel voor te zeggen. Vroeger waren 65-plussers vaak arm, hadden enkel AOW, dus ja, die moesten financieel wat gesteund worden. Maar tegenwoordig hebben heel veel mensen aanvullende pensioenen, de kinderen zijn het huis uit, mensen met een eigen woning hebben vaak de hypotheek afbetaald. En alles bij elkaar hebben 65-plussers vaak meer te besteden dan de generatie die jonger is. Dus ja, waarom zou je die nog korting moeten geven?
6: Ja, ik vind dat een hele logische redenering. Maar is niet ook het idee van, nou, als we die kinderen nu al lekker maken met het OV of daar gewend aan laten raken, dan hebben we straks meer mensen die een kaartje kopen?
11: Zeker. Uit onderzoek blijkt dat dingen die je nog nooit hebt gedaan voor je 21ste, dat het veel minder waarschijnlijk is dat je dat op een hogere leeftijd, dus als je volwassen bent, nog gaat doen. Dus als kinderen op jongere leeftijd al vaker met het openbaar vervoer reizen, dan mag je verwachten dat als ze zelfstandig zijn en volwassen zijn, dat ze vaker met het openbaar vervoer reizen dan wanneer ze er nog nooit mee hadden kennis gemaakt.
4: Ja, en kinderen kunnen natuurlijk ook met hun opa's en oma's nu in het openbaar vervoer. En dan is de korting alleen nu voor de kinderen en niet voor de 65-plussers.
11: Ja, precies.
4: Ja. Maar oudere verenigingen die zijn er niet heel blij mee. Hè? De AMBO-PCOB die maakt zich ook zorgen, want ja, niet elke ouder is natuurlijk rijk. En die zijn ook bang dat mensen nu gewoon thuis moeten blijven.
11: Ja, ik snap het. Het is natuurlijk niet in het belang van ouderen en dus ook niet in het belang van die organisaties. Maar ja, het is natuurlijk wel een heel bot middel om iedereen korting te geven, omdat een klein deel daarvan een laag inkomen heeft. Ik zou zeggen, als het probleem is dat sommige ouderen haast niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, maak het dan alleen voor die groep goedkoper. Bijvoorbeeld mensen die enkel een AOW-uitkering hebben, maar niet voor iedereen, zoals ik. Ik ben ook 65 plus. Ja. Ja, waarom moet de belastingbetaler mij subsidiëren om met het openbaar vervoer te reizen?
4: Oké. Dank emeritus hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, Bert van Wee.
6: Als het aan Trump ligt, doet de Verenigde Staten geen zaken meer met Spanje. Het is maar één onderdeel uit zijn grote tirade die hij hield in Ankara. De beurs in Madrid die dook na deze uitspraken over Spanje wel in het rood. Straks hoor je onze correspondent over de reacties in Spanje.
12: Hoge energieprijzen. Oplopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl. Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: De Nationale Autoshow.
18: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
17: Meindert en Wouter.
19: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
18: Bijna de helft.
19: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
17: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
19: Het kwartje valt nu pas.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is erg druk rond Rotterdam, Utrecht en Gorkum door werkzaamheden. Dat merk je bijvoorbeeld op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging opgelopen tot 35 minuten. De A27 richting Gorkum, want ook bij knooppunt Gorkum zijn ze aan de weg bezig. 25 minuten extra. Dan nog de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar staat een kapotte auto. 25 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 ook maar richting Amstelveen bij 59,3. De A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 6,7. En de A16 Breda richting Rotterdam bij 42,4.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
25: Goedemiddag, ik ben René Postma. President Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij, we gaan ze vanavond waarschijnlijk hard raken. Eerder zei hij al dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht viel Amerika Iran ook al aan en Iran schoot op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt voor een aanval op een middelbare school bij München. Het is niet duidelijk of hij dat deed met een mes of een vuurwapen. Zeker twee meisjes zijn zwaar gewond geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. De man die op nieuwjaarsdag twee tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam moet naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18. Ze woonden in een AZC en zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. De NAVO gaat nieuwe pijpleidingen aanleggen naar lidstaten in het oosten. De oude leidingen gaan niet verder dan Duitsland, maar juist de oostelijke landen hebben energie nodig om klaar te zijn voor een oorlog met Rusland, zegt topman Rutte. Vooral Polen had erop aangedrongen. Rotterdam bindt de strijd aan met verkeers-ASO's. Ze kunnen op 4 plaatsen in de stad betrapt worden als ze te hard rijden en dan komt hun kenteken op een elektronisch bord. Rotterdam hoopt dat ze zich zo bewust worden van hun gedrag en er uiteindelijk mee stoppen. Het gaat om een proef die later misschien wordt uitgebreid. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Spaanse beurzen kleuren rood, want Trump heeft vanmiddag gezegd dat hij de handel met Spanje stop wil zetten. Paniek in Madrid, of nemen ze die woorden ook weer met een korreltje zout? Dat gaan we zo aan onze correspondent vragen.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
7: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
7: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
27: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Liesbeth Staats en Edwin Mooibroek.
4: Goedemiddag, het is 5:03. Goed dat je bij ons bent. De NAVO krijgt er flink van langs van Amerikaanse president Trump. Ondertussen is Polen het beste jongetje van de klas. Het land geeft 5% van het BBP uit aan defensie. En waar al dat geld allemaal naartoe gaat, dat hoor je zometeen van onze correspondent Ekke Overbeek. En in de tech-update hoor je waarom overheidswebsites worden gehackt om beeldmateriaal van OnlyFans te verspreiden. Maar we beginnen in Spanje.
0: Trump is boos op Spanje. Hij zei dit vanmiddag in aanwezigheid van secretaris-generaal Mark Rutte op de NAVO-top in Ankara.
28: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
0: Ja, boos op Spanje. Trump liet woensdag weten dat zijn financiënminister Scott Bessent de handel met Spanje moet stopzetten. Gaan we over praten met Jorn Lucas, Spanje-correspondent in Spanje. Goedemiddag, Jorn.
29: Hi, Lisbeth.
0: Ja, hoe valt deze nieuwe uithaal in Spanje?
29: Ja, nou ja, het is eigenlijk wel een beetje laconiek eigenlijk. Premier Sanchez, hij is net 2 minuten geleden klaar. Hij heeft een persconferentie gegeven waarin hij een beetje heeft uitgelegd over wat hij heeft meegemaakt, wat hij heeft gehoord. Ik heb er een klein quoteje voor over klaarstaan. Leg ik je zo uit wat hij ze vertelt.
0: Wij hebben die quote niet. Oh, heb jij die quote? Ja, nee.
29: Ik heb die quote wel. Die stond als goed is klaar. Maakt niet uit. Hij heeft daar gezegd dat ze eigenlijk een hele goede positieve houding hebben met de Amerikanen. En dat ze het heel erg rustig, met calma zeggen ze. En ja, heel met beleid hebben ze de kennis genomen van deze uitspraken van Trump. En wat ik eigenlijk ook wel opvallend vond, is dat hij voorafgaand aan die persconferentie die hij dus met Rutte samen gaf, zei hij, we hebben eigenlijk ontzettend rustig zitten kletsen over voetbal, over het WK voetbal in Amerika op dit moment. Dus nee, ik denk dat het ook een beetje als een verrassing kwam voor hem, maar misschien ook wel weer niet helemaal. Nee. Want het is ook natuurlijk niet de eerste keer dat Trump dit zegt, en ook nog eens op deze manier.
0: En zo'n Sanchez, die dan eigenlijk een beetje laconiek, hè, in jouw woorden, reageert, en juist benadrukt dat de belangen en de relaties met de Verenigde Staten heel goed zijn. Is dat een houding, of denk je dat hij het echt zo voelt? Dat hij echt denkt, nou ja, Trump zegt wel vaker iets.
29: Ik misschien een beetje van beide, maar hij heeft wel een punt. Als het gaat over die handelsbetrekkingen, dat is gewoon een Europese aangelegenheid. Trump kan wel van alles zeggen, snijdt alle handen door, maar op dat moment heeft hij het eigenlijk, zou hij zich moeten richten op de Europese Unie, hè? Op het blok, zeg maar. Daar gaat het over. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde stromingen tussen de Verenigde Staten en Spanje aan zichzelf. Hè? Daar gaan we bijvoorbeeld heel veel LNG, liquid gas, gaat er vanuit Amerika naar Spanje. Daar zou Trump naar kunnen kijken. En Spanje heeft wel een alternatief. Die kan LNG uit Algerije halen. Dat loopt al, dus dat zouden ze kunnen opvoeren. Dus mocht Amerika wegvallen, dan hebben ze een alternatief. Maar dan, dat ligt ook weer lastig met Marokko onder meer. Er gaat heel veel ham, kaas en kawa natuurlijk gaat er naar de Verenigde Staten. Olijfolie gaat er ook die kant op. En dienstensector is groot. Banco Santander zijn de grootste banken van Europa. Is ook heel actief in de Verenigde Staten. Dus nee, ondernemend Spanje is echt niet blij hiermee. Maar aan de andere kant, het blijft natuurlijk wel een Europese aangelegenheid als het gaat puur om handel in dit geval. Ja,
0: ja, de beurzen in Madrid staan wel op rood. Hè? Dus er wordt wel gereageerd op zo'n dreiging van een handelsstop.
29: Absoluut. En op het moment dat Trump deze woorden ook uitsprak, dook de beurs, de IBEX 35, direct 2% in de min. Even kijken, het staat nu op 2,5 lager. Dus dat is het eigenlijk een beetje de hele dag is het zo daar gebleven. Dus nee, die reactie op de beurs is misschien ook wel best wel veel zeggen natuurlijk.
0: Ja, en nou is Trump niet voor het eerst boos op Spanje. Begon precies een jaar geleden, tijdens de NAVO-top in Den Haag. Dat ging toen over de Spaanse houding tegenover die 5%-norm, hè, van de NAVO.
29: Ja, precies. En Spanje houdt eigenlijk steeds vol. En dat heeft Rutte trouwens in die persconferentie met Trump ook gezegd. Luister, Spanje haalt nu gewoon die 2%. En dat is allemaal dankzij jou, meneer Trump. Maar goed, Spanje zegt 2%. Daarmee kunnen we ook de NAVO-doelstellingen halen. Dus die lijn houden ze vol. Tot ontevredenheid van Trump. Maar wat ook meespeelde is dat Spanje geen toestemming heeft gegeven aan de Verenigde Staten om twee grote militaire bases te gebruiken voor die oorlog in Iran. Die zitten in het zuiden van Spanje. Toen heeft Madrid gezegd, nee, hier gaan we niet de toestemming voor geven. Dus dat heeft het ook allemaal niet veel gezelliger, veel beter opgemaakt. Je moet ook even een beetje, heel klein beetje in de achterhoofd houden. Premier Sanchez ligt in eigen land best wel onder vuur door allerlei corruptieschandalen. Ja. Zijn grootste politieke tegenstand komt natuurlijk van rechts, van iets wat gematigd Partido Popular en veel extremer Vox. En de leider van die club, meneer Abascal, hoort bij hetzelfde clubje mensen als Orbán, Wilders, Le Pen, Meloni, nou misschien nog iets minder. En die hebben allemaal een zeer warme band met Trump. Dus misschien is het ook wel weer, het is natuurlijk Trump ook wel gelegen dat er misschien een machtswissel komt in Spanje. Maar ik ben hier wel aan speculeren, ik begeef wat op glad ijs.
4: Ja, maar premier Sanchez maakt zich dus geen zorgen, maar bedrijfsleven maakt zich dus wel zorgen daar in Spanje. Maar ik denk toch wel dat Spanje dit ook wil een beetje gaan repareren, toch?
29: Ja, nou ja, vooralsnog handhaven ze wel deze koers. En benadrukken dus in alle toonaarden, ja, we investeren veel in defensie. We doen er allerlei vlakken mee in de Balkan, bij de Baltische Zee. Alle NAVO-oefeningen doen ze aan mee. En Rutte lijkt Spanje hier ook wel in te steunen. Die heeft eerder wel kritiek geuit op Spanje, maar nu openlijk tegen Trump ook gezegd, luister, ze doen echt wel hun best. Vooralsnog wil maar dit denk ik vooral die rust uitstralen en kijken, misschien een beetje de kat uit de boom kijken. En misschien wordt het toch een soort van tacootje in dit geval. Het is geen Spaans, maar wel Mexicaans.
0: Mexicaanse / Amerikaanse taco. Dankjewel, Jorn Lucas in Spanje.
4: Gaan we naar de ANWB. Rijn Baartmans zit daar. Hoe druk is het op de weg?
6: Ja, het is al behoorlijk druk. Het zit tegen de 600 kilometer file aan. Vooral door werkzaamheden rond Rotterdam, Utrecht en Gorkum. Maar de langste file die staat op de A4 richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein. 32 kilometer met 50 minuten vertraging. Dan nog twee flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 België richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,1. En de A13 Den Haag richting Rotterdam bij 6,7.
8: Luister vandaag, begrijp morgen.
9: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
10: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
11: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
4: We kijken deze week in de avondspits naar de defensiekrachten in Europa. Hoe staan de legers in de Europese Unie ervoor? Nou ja, actueel is het natuurlijk zeker. Hè? Je hoort het eerder al met Trump in Ankara, die vandaag nieuwe aanvallen op Iran aankondigt. En Rusland, dat onverminderd doorgaat met de bombardementen op Oekraïne. We bespraken al eerder de legers van Duitsland en de Scandinavische landen. En vandaag gaan we het hebben over het leger dat jaarlijks 50 miljard euro te besteden heeft, Polen. En daarmee is Polen ook de voorloper bij het halen van de NAVO-norm van 5% van het BBP. Nou, Polen dicht bij Rusland doet er alles aan om een sterk leger te hebben. We gaan erover praten met onze correspondent in Polen, Ekke Overbeek. Dag Ekke.
12: Dag.
4: Ja, bijna 5% van het Poolse BBP wordt dus uitgegeven aan defensie. Ja, dat is meer dan de Verenigde Staten zelf doen, hè. Ze krijgen daarvoor heel wat schouderklopjes. Maar hoe geven ze het geld uit?
12: Hoe geven ze het geld uit? Nou, Polen was natuurlijk een van de eerste landen die daar bovenop is gesprongen. Eigenlijk direct in 2022, toen de oorlog in Oekraïne escaleerde, zijn ze eigenlijk direct begonnen met het opvoeren van de defensie. Uitgaven.
4: Yeah.
12: Via de begroting, ook buiten de begroting om. En ze hebben dus, ja, in dat opzicht zijn ze sinds jaar en dag eigenlijk lopen ze voorop binnen de NAVO. Ze zijn de afgelopen jaar ingehaald door de Baltische Staten. Die geven net een ietsjes meer van hun BBP uit. Maar dat zijn natuurlijk veel kleinere landen. Als je het over Polen hebt, heb je het over echt, ja, toch wel over een redelijk groot land. En op dit moment, na de VS en Turkije, het grootste leger van Europa als het gaat om het aantal soldaten.
4: Ja, ook wel een beetje logisch, dus, dat ze begonnen zijn met het uitbreiden van het leger naar die Russische invallen in Oekraïne, want ja, Polen ligt dichtbij.
12: Ja, het is zowel het grenst wel aan Rusland als aan Oekraïne, dus dat is, ligt erg voor de hand. En het heeft ook heel brede steun onder de bevolking. Het is ook, ik noemde de Baltische Staten al, ik noemde Polen en de landen die de 5%-norm halen. Dat is niet voor niets, want die liggen heel dicht bij Rusland. En dat is een, dat zit gewoon heel diep, die angst voor Rusland. Dus er is ook heel brede steun onder de bevolking om echt heel veel geld uit te geven aan het leger. Ook al omdat het leger de institutie in Polen is waar mensen het meeste vertrouwen in hebben. Dus ja, dat werkt het allemaal in de hand om veel geld uit te geven voor dat leger.
4: Nu gaat het om 45 tot 50 miljard euro per jaar. Hebben ze eigenlijk ook een plan om die giga-investeringen te doen? Ik bedoel, wat ze aanschaffen?
12: Nou, het is allemaal wat, dat komt een beetje bij de schaduwkant van het hele verhaal. Kijk, Polen loopt voorop en daardoor zie je bij Polen ook, denk ik als een van de eerste landen welke fouten je kunt maken. De vorige regering, dat is een regering van nationalistische snit, die is heel chaotisch te werk gegaan. Die heeft eigenlijk gewoon de angst voor Rusland en bewapening ontdekt als electorale motor. Dus zoveel mogelijk spul kopen, waar dan ook, als het maar veel is en als het maar mooie plaatjes en goede persconferenties oplevert. En ja, dat pakt in Polen, dat werkt. Het resultaat is dat ze in heel korte tijd ontzettend veel geld hebben uitgegeven en niet noodzakelijkerwijs dat geld allemaal even slim hebben besteed. Vaak is er is niet gezorgd voor dat er genoeg is voor infrastructuur, voor opleiding. Het wemelt echt van verhalen dat er geen reserveonderdelen zijn voor al die tanks en helikopters en wat ze allemaal niet meer hebben gekocht. Dat is één ding. Chaotisch is ook het beleid, het bondgenotenbeleid, zou ik het even zo noemen, dat Polen voert. En dat heeft ermee te maken dat het land heel diep verdeeld is, politiek heel diep verdeeld is. Ik zei er net al, een paar jaar geleden zijn de nationalisten die toen aan de macht waren begonnen met groot inkopen doen. Die kochten vooral in Amerika, of eigenlijk in Amerika, en dat wat ze niet alle direct konden krijgen. In Amerika hebben ze in Zuid-Korea gekocht. En echt geld speelde geen rol. Dat is echt ook tegen hoge prijzen, dure leningen. Maar niet in Europa, omdat de Poolse nationalisten Europa heel erg wantrouwen.
0: Okay.
12: Nu zit er een andere regering, die heel pro-Europees is, die een andere koers vaart. Dus je ziet dat er een zwabberend beleid is. En dat merk je vooral omdat de president op dit moment, die is weer van de nationalisten. En die heeft een veto. Dus dan wil deze regering geld uitgeven gewoon om meer samen te werken met de Europese defensieindustrie. En dan komt de president er weer overheen en die zegt, doen we niet, want we moeten vooral aan Amerika. We moeten vooral dicht bij Trump blijven.
0: Ja.
12: Dat is, dat is een gezwabber en het is vrij chaotisch.
0: En we spraken hier dus over andere Europese legers ook. Duitsland wil bijvoorbeeld hoogtechnologisch het beste leger van Europa worden. In Nederland, in de defensienota nota stond ook dat wij veel op onbemande apparatuur overgaan. Ja, kan Polen dat ook bijbenen? Want er komen natuurlijk steeds nieuwe wapens, nieuwe tactieken voorbij.
12: Ja, het volgende probleem, dat is, want wat moet je kopen? En Polen is natuurlijk, wat ik net al zei, is op grote schaal begonnen om in feite vrij lukraak gewoon zwaar materieel te kopen.
0: En gaat het dan niet over drones?
12: En dan gaat het niet over drones, ja, dat wou ik net gaan zeggen. Dat is juist precies het hele probleem. Met drones lopen ze eigenlijk gewoon achterop.
0: Ja.
12: Ja, nu al achterop. En dat proberen ze dan wel in te halen. Maar bijvoorbeeld, nou ja, dan kom ik weer op dat bondgenotenverhaal. De relatie met Oekraïne is de laatste tijd behoorlijk verpest. En ja, Oekraïne is bijvoorbeeld de koploper als het gaat om drone-technologie. Ja. Die oefenen elke dag, zou ik gaan zeggen. En dan zie je dat Oekraïne, ik geloof dat ze nou recentelijk ook een verdrag met Nederland hebben gesloten voor drone-technologie, maar niet met Polen.
0: Ja.
12: Ja. En Polen is nog maar net begonnen met het maken van een eigen drone, die vergelijkbaar is met die Shahed van de Iraniërs. Dus dat ze lopen in feite heel op dat cruciale punt lopen ze achter.
13: Ja.
0: Nou, die 50 miljard hè, die er jaarlijks te besteden is, dat is natuurlijk ontzettend veel geld. Waar wordt dat geld vandaan gehaald in Polen? Wordt er dan bezuinigd op iets heel groots anders?
12: Nee, we bezuinigen, daar houden Poolse regeringen niet van. Als je gaat bezuinigen, dan verlies je verkiezingen. Dus het gaat allemaal geleend
0: op de kapitaalmarkt.
12: Het geld. Ja, en dat is, kijk, Polen heeft het grote voordeel dat het natuurlijk nog een snel groeiende economie heeft. We groeien nog altijd met zo'n 3% per jaar. Dus dat betekent dat jouw staatsschuld of je overheidsschuld natuurlijk in verhouding tot je BBP ieder jaar kleiner wordt. Dus je hebt ook ieder jaar heb je weer speelruimte om te lenen. Maar de staatsschuld loopt echt ook heel snel op, ondanks die groeiende economie.
0: Ja.
12: En maar dat wordt in Polen wat er nauwelijks over gesproken. Het is, iedereen herhaalt als een mantra de slogan: veiligheid heeft geen prijs.
4: Ja, als ik jou zo begrijp, wordt eigenlijk lukraak maar wat gekocht. Hè? Want de bevolking die steunt het leger. En als het maar grootser is, dan is het goed.
12: Ja, nou, lukraak is nu niet meer. Dat is wel in die beginjaren. Ze zijn nu wel, de huidige regering is daar wel voorzichtig mee. Maar ja, goed, de aangegaande verplichtingen zijn natuurlijk aangegaan. En, de schulden die er daarvoor zijn aangegaan, die moeten worden bediend. En het is nu dus, er zijn dus nou berekeningen die laten zien dat vanaf 2028, dus dat is al over 2 jaar, dat de hele begroting van het ministerie van Defensie straks opgaat aan de lopende kosten van het leger, plus het bedienen van de schuld. Dus alles wat ze dan nog willen bijkopen en moderniseren, moeten ze dan al doen buiten de begroting om. Dat doen ze nu ook al voor een groot gedeelte. Dat wordt allemaal geleend buiten de begroting om, buiten controle van het parlement om. En dus eigenlijk, er is ook een tijdje geleden een rapport verschenen van de Poolse Rekenkamer, waarin dat ook wordt bekritiseerd. Want er is eigenlijk ook geen plan hoe ze dat geld gaan terugbetalen.
0: Nee.
12: Dus dat is, dus er zit een schaduwzijde. Het is aan de ene kant is het dus heel begrijpelijk wat de Polen doen. Aan de andere kant is het een beetje chaotisch.
0: Ja, niet echt overdacht klinkt het. Ik wilde ook nog even premier Donald Tusk laten horen. Die denkt dat Europa kan winnen van Rusland.
14: Europa jako całość naprawdę jest w stanie wygrać każdą konfrontację finansową, gospodarczą, militarną z Rosją. Jesteśmy po prostu silniejsi. Tylko musieliśmy zacząć w to wierzyć.
0: Ja, ik ga het toch even vertalen, want niet iedereen spreekt vloeiend Pools, Ekke. Europa is in staat een financiële, economische en militaire confrontatie met Rusland te winnen. We zijn simpelweg sterker. We moeten er alleen zelf nog even in geloven. Hoe groot is het vertrouwen in Polen, in de EU en dan met name ook nog de NAVO?
12: Ja, nou dat is een... Kijk, hij begint een zinnetje met Europa jako całość. Dus Europa als geheel. Het punt is natuurlijk dat Europa geen geheel is. Daar begint het al mee. En dat het door het zwabberbeleid van de Polen, dat ze eigenlijk zeer onderkoelde relaties hebben met heel veel Europese partners.
0: Hmm.
12: Met Duitsland, met Oekraïne. Dat zijn toch strategische... Dus daar begint het al mee. Een ander ding met die Polen is, en dat is eigenlijk, en dat is ook wel begrijpelijk, dat is het complex, het trauma van 1939, toen ze bondgenoten waren van Groot-Brittannië en Frankrijk. En nou ja, zoals bekend, de Duitsers en de Sovjet-Unie vielen Polen aan. En West-Europa is niet te hulp gekomen. En dat is, nou ja, er wordt historische strijden daar natuurlijk over, van wat konden die West-Europese landen überhaupt doen. Maar in Polen is dat in elk geval een diep
0: trauma.
12: Een trauma dat heel diep, diepe wond is dat. Dus het geloof dat het Westen ons wel komt helpen, zit niet zo diep. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Ja. Dat gaat ook als je het over de NAVO hebt. En dat verklaart ook, is ook een verklaring waarom in Polen de steun voor het opbouwen van een eigen leger zo ontzettend groot en breed is.
4: En daarom geven ze er ook heel veel
12: in de eerste plaats.
4: Nee, en daarom geven ze er ook heel veel geld aan uit. Dankjewel, onze correspondent in Polen, Ecke Overbeek. Ja, morgen bespreken we het leger van Frankrijk met correspondent Eva Ramelow.
13: Tech update. Apple geeft tientallen miljarden dollars uit om meer chips te produceren in eigen land. En wie mag er met al dat geld dan aan de slag? En waarom is die deal gesloten? Nou, dat gaan we snel bespreken met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Hey Jo.
15: Dag Lisbeth.
16: En Edwin. Hallo.
15: Hey, hallo.
16: Hi.
13: Waar gaat al dat geld naartoe? Wie is de gelukkige Amerikaanse chipmaker?
15: Broadcom. Makeraar van met name netwerkchips. Zodat apparaten van Apple draadloos met elkaar communiceren. In het verleden ging dat bijvoorbeeld ook juist om wifi en bluetooth. Dat zijn dan dingen die Apple ook meer zelf is gaan ontwerpen. Maar toch mag Broadcom nog steeds netwerkchips leveren. En dat gaat nog meer gebeuren de komende jaren in een deal die net is beklonken. Ze werkten dus al samen. Dus ja, een soort uitbreiding van de deal, zou ik maar zeggen. En de waarde van $30 miljard. En dat is wat Apple gaat betalen de komende 6 jaar. Want het gaat om een contract tot en met 2031. Maandag kwam al naar buiten dat Broadcom die deal had. Maar we wisten nog niet voor hoeveel geld. 30 miljard dus. We mogen ze de iPhone maken voorzien van spulletjes. Apple heeft dat vandaag ook verder ingevuld door te zeggen, het gaat om chips voor radiocommunicatie. Dat heet F-bar chips. 15 miljard stuks hebben ze besteld voor de komende 6 jaar. Dus dat is genoeg om letterlijk de wereld 2 keer van elke chip te voorzien.
13: Ja, inderdaad.
15: We hebben genoeg.
13: Maar, ik denk dat PP je wel meer chips gebruikt dan
15: goed, het gaat dan om 1 chip per apparaat die je nodig hebt voor die communicatie. Maar inderdaad.
13: Maar 1 bedrijf, Broadcom, is het niet logischer om dat te spreiden? Om bij meer chippers in te kopen?
15: Nou ja, er zijn natuurlijk wel verschillende geluiden dat Apple met meer Amerikaanse chipmakers gaat optrekken. Intel, waar ze juist een aantal jaar geleden een soort hele rare scheiding van hadden. Want in het verleden leverde Intel ook chips voor Apple. Er zijn geruchten, sterke geruchten, dat mede dankzij ene president Trump Apple en Intel weer in gesprek zijn. Maar goed, dat moet nog concreet worden. Nu gaat het dus in elk geval om Broadcom, die het geld trouwens goed kunnen gebruiken voor een uitbreiding van een bestaande fabriek in Colorado. Niet die volledige 30 miljard, want het moet ook geproduceerd worden. Maar $1,5 miljard gaat naar de uitbreiding van die fabriek. En dat zal ook tot genoegen zijn van diezelfde meneer Trump. Want nou, zoals een beetje gezegd, die wil dat dit soort dingen meer binnen de eigen landsgrenzen gebeuren. En dat zien we ook in de toelichting van Apple die de wereld in is gestuurd vanmiddag. Schijnend Apple-topman Tim Cook die zegt, ja, wat is het prachtig dat dit allemaal juist met een Amerikaanse leverancier kan. Hij bedankt zelfs letterlijk de president in de toelichting.
4: Wit voetje halen.
15: Precies. Hij zegt, wat mooi dat de president dit ondersteunt. Ja. Wat wij even onderling kunnen interpreteren als Trump heeft een beetje druk op Apple uitgeoefend. Ja. Dat is ook publiek geheim inmiddels. Maar daarmee is dit ook onderdeel van de, hou je vast, 600 miljard... waar Apple 1,5 jaar geleden opeens mee ging schermen als het ging om, kijk eens meneer Trump, wat wij allemaal voor geld steken in eigen land.
4: Ja, ze moesten ook wel natuurlijk ook, hè?
15: Nou, is dat zo, Edwin? Want die 600 miljard kunnen met een korrel zout nemen. Want Apple noemt dat in het verleden ook als een nieuwe president was aangetreden. En andere techreuzen ook. Maar of ze dat geld dan ook echt uitbesteden,
4: dat is de vraag.
15: Is een beetje de vraag. Maar goed, het is wel interessant. En Broadcom mag meer dingen doen voor Apple. Was al eerder gemeld. Ze werken bijvoorbeeld ook aan chiptechnologie die in hun eigen AI-servers moet gaan draaien volgend jaar. Want we weten, Siri AI komt eraan. Tenminste, niet voor Europa, maar wel voor de rest van de wereld. En daarvoor is Apple eigen AI-servers aan het optuigen. En ook daar levert Broadcom dus aan.
13: Dan nog naar een heel opmerkelijk verhaal rond OnlyFans. Je weet wel, het platform dat we kennen van erotisch beeldmateriaal. Soms een eindstation voor uitgerangeerde acteurs, tv-presentatoren. Misschien zitten er ook wel radiopresentatoren.
15: Ja, of je wil ze heel graag naakt zien en daarvoor betalen.
13: Ja, precies, want je moet wel betalen als je die plaatjes wil zien.
15: Ja.
13: Maar goed, die beelden worden dus niet via dat platform verspreid, maar via overheidswebsites,
15: ja,
13: Jo?
15: Dat is wat ook gebeurt. Het is wel ook een bizar en een beetje treurig verhaal. Vooral voor de echte slachtoffers. Dat zijn die, laten we het juiste woord gebruiken, content creators.
4: Ja, maar die krijgen natuurlijk dan geen geld meer natuurlijk ook.
15: Nee, maar het punt is ook, hun materiaal wordt misbruikt. Ja, het is heel moeilijk dit verhaal te vertellen zonder een beetje in eufemismes te vervallen. Dit gaat dus om erotisch getint materiaal. Hè. Wordt op OnlyFans aangeboden tegen betaling. Nou, je kan je voorstellen, er zijn lieden die jatten dat soort beeldmateriaal. En
13: die kopiëren dat.
15: Precies, die uploaden het elders. Wilders. En het enige wat die content creators dan kunnen doen is een klacht indienen over de as van auteursrechtschending. Dat noemen we een DMCA takedown, volgens Amerikaans recht. Dan ga je naar Google, dan zeg je, hey, dit is mijn materiaal, haal het weg. Nou, daarover schrijft techwebsite Wired nu. Die hebben gesproken met Laura Lux, dat is zo'n content creator.
0: Goeie naam ook.
15: Je mag dat zelf opzoeken op Google als je wil, maar dat ga ik niet doen. Maar die had trouwens al eerder met dit probleem te kampen op eigen website, op Patreon, ook zo'n platform. Maar nu is het probleem dat de zwakke beveiliging van websites van overheden en universiteiten, niet alleen in de VS, maar ook landen in Azië en Afrika, wel heel makkelijk door hackers te misbruiken is. Ze komen zo binnen bij zo'n site, want hey, de beveiliging is dat toch niet goed op orde. En dan uploaden ze daar die gejatte naaktfoto's en filmpjes. Dan is het niet zo dat die gelijk op die site komen te staan, maar als jij zoekt op de naam van zo'n content creator, kun je bijvoorbeeld via Google afbeeldingen, hey, ik zie dat plaatje. Nou, dan klik je erop, want je denkt, ik wil dat in hoge resolutie zien. En dan kom je opeens op iets heel anders terecht. Bijvoorbeeld een misleidende advertentie voor online datingzwendels. Om jou op die manier proberen te verleiden.
0: Ik dacht nu opeens dat ik dan via mijnoverheid.nl opeens op naakte Joe van Buurik zou stuiten.
15: Zo, daar gebeurde een hoop in die zin dat ik niet had verwacht in deze studio, Liesbeth. Maar goed, in de afgelopen 15 jaar is dit veel gebeurd. Er zijn volgens een onderzoek dat Wired aanhaalt 2000 online domeinen van allerlei overheden en opleidingsinstellingen in 80 landen misbruikt. Heeft dus ook geresulteerd in heel veel van dat soort DMCA-verzoeken. 600.000. Maar Google heeft er slechts iets meer dan 100.000 daadwerkelijk ingewilligd. Dus je kan je voorstellen wat een enorm probleem dit is. Want en je materiaal wordt gejat en het wordt misbruikt voor totaal andere doeleinden. En de mensen die het dan toch willen zien, hebben het alsnog kunnen zien.
0: Precies.
15: En gaan niet voor
0: jou betalen. Gewoon, ik doe er een beetje lacherig over. Maar het is natuurlijk enorm schending van
15: auteursrecht.
0: En het is natuurlijk, daar kun je mee achtervolgd blijven worden.
15: Ja, het is ook nog gevoelig materiaal. De enige kleine silver lining is, zegt Laura Lux ook, op deze manier worden overheden tenminste geattendeerd. De beveiliging van jullie website is niet helemaal goed. Allemaal dankzij onze naaktbeelden.
0: Dankjewel, Joe van Buurik.
16: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: En we schakelen zo met Ankara. Daar is verslaggever Mira van der Toorn op de NAVO-top. En ze was net bij een persmoment met premier Jette en de ministers Berendsen en Jezilkus. En je hoort er zo meer over.
17: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
18: In de Friday Move gaat het over tv.
19: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
18: Politiek.
20: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
18: En ik ben er ook.
19: Dat is toch heerlijk.
18: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
17: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy. Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
16: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
16: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Nu in de BNR-app.
0: De NAVO-top in Ankara draait uit op een shitshow. Trump wil praten over Iran, Europa juist over Rusland. Turkije, Roemenië en Bulgarije intensiveren de mijnenjacht in de Zwarte Zee. En we hadden nooit moeten beginnen aan het corona-herstelfonds. Dat stelt macro-econoom Edin Mujagic. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
4: Gaan we naar de ANWB, Rijn Baardmans, een ongeluk op de A4...
23: Ja, dat klopt. In de richting van Den Haag is bij knooppunt Prins Klausplein een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 45 minuten langer over. Een wegafsluiting, dat is de A7 richting Den Oever. Dat komt ook door een ongeluk. Die is afgesloten tussen afrit Medemblik en Wieringerwerf. De A12 richting Arnhem. Het is druk tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. Dat heeft te maken met een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging ruim een half uur. De A16 richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Het komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. Reken hier ook een half uur extra. De A27 tot slot werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. In de richting van Gorkum betekent dat 20 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,0. De A13 Den Haag Rotterdam bij 6,9. En de A31 Harlingen richting Leeuwarden bij 23,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoot en herhaalde hij dat hij Groenland wil inlijven, maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Trump praat later nog apart met de Oekraïense president Zelensky en dat gaat onder andere over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen en Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken. Hij zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren, zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. En Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te

0: dat aan het uitzoeken. De rechtszaak tegen de radicaal-rechtse Marine Le Pen gaat uiterlijk in april verder, zegt het Franse Hof. In die maand worden ook de presidentsverkiezingen gehouden waar ze aan meedoet. Le Pen werd gisteren voor de tweede keer veroordeeld voor fraude. Omdat ze in cassatie gaat, kan ze campagne voeren zonder enkelband. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst nog bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
1: De AEX staat heel licht in de min op 1078 punten. Grootste stijger is SBM Offshore, 3,6% in de plus. AkzoNobel is de grootste daler, 4,3% in de min. En Dow Jones staat ook in de min, 1,3%.
2: Zometeen in de avondspits, hoe kijken premier Jette, de ministers Berendsen en Jezelgus terug op die grote Trump-show vandaag in Ankara. We horen dat zo van Michal van der Toorn, want ze was erbij.
3: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer. Dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek.
1: Goedemiddag, 4 minuten over 5. Welkom. Ja, Tata Steel wordt strafrechtelijk vervolgd. Het staalconcern wordt er onder meer van verdacht opzettelijk schadelijke stoffen te hebben uitgestoten. Dat besluit volgt op de aangifte van zo'n 800 omwonenden 4 jaar geleden. Hoe die rechtszaak eruit gaat zien, of het ook gevolgen gaat hebben voor de bestuurders van Tata Steel, gaan we straks bespreken, maar eerst de NAVO-top.
2: Ja, de roerige NAVO-top kunnen we wel zeggen. Nederland was goed vertegenwoordigd in Ankara. Buitenlandminister Tom Berendsen was er, defensieminister Dylan Jezelgus en de premier Rob Jetten. Die gaven zojuist een persconferentie. Wat voor geluid laten ze horen op die top, waar vooral de bedoeling was in aanvang om Trump te pleasen? Nou, dat is niet helemaal gelukt volgens mij. Onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn was erbij. Michal, ja, wat heb je gehoord? De Nederlandse bewindslieden, hoe hebben ze die grote Trump-show van vandaag ervaren?
6: Er is wat verwarring hier. Er is wat chaos. Want eigenlijk, de grote vraag is, welke Trump moeten we nou geloven? Is dat de Trump die vanochtend heel boos was en naar iedereen uithaalde? Of is dat de Trump die in de vergadering zijn verhaal deed? Over dat eerste, over de grillen van Trump, was Rob Jetten net wel eerlijk. Daarover zei hij, ja, het kan alle kanten op en je moet eigenlijk een beetje kalm blijven en proberen uit te zoomen en nou ja, goed na te denken over hoe je gaat reageren.
2: Ja, want
6: en
2: even voor de duidelijkheid, ja. Hij haalde dus uit Trump naar Iran sowieso, want dat staakt vuren is geschonden. Ja. Maar hij bracht ook Groenland weer op tafel. Hij was teleurgesteld in de NAVO, klopt. Boos op Spanje, dus hij haalde inderdaad behoorlijk uit. Ja.
6: Ja, eigenlijk iedereen moest het vergelden. Maar in de vergadering, hoorde ik net ook weer van de drie Nederlandse bewindslieden, hield hij zich heel erg koest. Dus volgens Jetten zijn er ook in de media allerlei dingen voorbijgekomen. Daarmee doelt hij op de uitspraken van Trump dus. Die niet per se een reflectie zijn van het gesprek dat zij tijdens het officiële gedeelte van de NAVO-top hebben gehad.
2: Okay.
6: Dus het is hier een beetje, ja, het is niet heel duidelijk wat we nou moeten geloven. Zometeen, any minute, kan Trump ook verschijnen. Want hij gaat nog, als het goed is, een persconferentie geven. Dus het is heel spannend.
2: Die gaat wel door.
6: Waarschijnlijk Lisbeth, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar wat voor toon hij daar gaat aanslaan is natuurlijk wel heel spannend om te zien.
2: Maar tot nu toe lijkt het dus alsof er een Trump achter gesloten deuren is en een Trump voor de gesloten deuren. En die zeggen alle twee iets anders.
6: Precies.
2: Ja. En heeft Jetten dan ook nog gesproken op die persconferentie net over Iran en Trumps roep om loyaliteit van de NAVO en de kans dat de oorlog tussen de VS en Iran nu weer opnieuw oplaait?
6: Ja. Nou, daar hebben we hem natuurlijk wel naar gevraagd. Vooral de defensieminister, Yesilgöz, die zei... we moeten zeker de Nederlandse aanwezigheid bij de straat van Hormuz gaan herevalueren als dit verder gaat escaleren.

0: leren. Bijvoorbeeld het schip De Ruiter wat daar ligt. Mm-hmm. En Jette zei verder, ja, Iran is natuurlijk geen NAVO-gebied, maar hij herhaalde eigenlijk wat hij al eerder vandaag had gezegd. Het is wel zeker belangrijk voor de geopolitieke stabiliteit en dus ook daadwerkelijk belangrijk voor de NAVO om het erover te hebben, wat dus ook vandaag is gebeurd.
1: Ja, en Jette wil dus niet in detail treden, maar waarom eigenlijk niet? Want kijk, vorig jaar, toen was Nederland het organiserende land van de NAVO-top. Mm-hmm. Maar ja, België, Italië en Spanje, die hebben al wat stoerder zich uitgelaten en gezegd, Trump kaapt deze kop. Top.
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk wel een beetje wat er gebeurt. Trump bepaalt zeker de agenda. Inderdaad, Nederland is daar iets minder stellig in dan andere landen. Nederland wil graag uitstralen. Die blijft een beetje bij het verhaal wat zij waarschijnlijk eerder hadden voorbereid. Ze blijven bij dat wij goede investeringen doen. Dat we een koploper zijn. Dat we een nieuwe defensienota hebben. Mm-hmm. Dat wij ook echt niet alleen beloftes doen op het gebied van bijvoorbeeld ook steun in Oekraïne en defensieinvesteringen, maar dat wij het ook daadwerkelijk uitvoeren. Dat is hun lijn en hun verhaal wat ze willen uitdragen. En ja, wat heb je er dan om Trump tegen het zere been te schoppen? Ja. En daarnaast, we wachten ook nog op een kort momentje met secretaris-generaal Mark Rutte. Ja, die wil je natuurlijk ook, die relatie wil je misschien ook niet verpesten, want hij heeft een lastige taak. En die wil je misschien als Nederland dan toch niet te veel voor de voeten lopen.
1: En je hebt Jette ook nog gesproken, toch?
0: Ja, dat klopt. Ik heb hem nog eventjes gevraagd of hij, nou ja, hoe hij vindt dat Europa het eigenlijk doet. Want er zitten hier natuurlijk tussen heel veel grootmachten. En ik heb hem even gevraagd of hij niet vindt dat we een klein beetje te veel door Amerika worden gegijzeld op zijn top.
2: Nou, de Amerikanen zijn natuurlijk by far het sterkste land binnen de NAVO. Spelen geopolitiek een hele belangrijke rol. Maar gelukkig wordt Europa steeds zelfverzekerder. En gaan we, laten we ons ook niet meer continu opnaaien door elk nieuws wat oplopt. Maar gaan we ook echt het gesprek met de Amerikanen aan dat een sterk Europa en een sterke NAVO ook in hun belang zijn.
1: Ja, wat wilde onze regering nog meegeven eigenlijk aan de rest van de wereld op deze top? Wat was het verhaal?
0: Nou, dat Nederland dus een koploper is op het gebied van defensieinvesteringen, op het gebied van steun in Oekraïne. En dat we ook andere landen, tenminste dat hoorde ik net, onder andere van de defensieminister, willen laten zien dat het ook goed is voor je eigen economie als je investeert in je defensieindustrie. En Jette heeft een paar keer benadrukt dat de eenheid heel belangrijk is van de NAVO en dat we dat toch vandaag weer flink hebben weten uit te stralen.
1: Ah, en werd hij vervolgens op de schouders genomen en een ererondje door Ankara gedragen?
0: Nee, nou goed, die eenheid kan je natuurlijk betwijfelen. Zeker als je dit een beetje vanaf buitenaf bekijkt. Want we begonnen dit gesprek natuurlijk met dat Trump twee boodschappen heeft. Ja. Dus ja, maar goed, als het waar is dat de vergadering zo rustig is verlopen, dan is dat in ieder geval niet het ergste scenario wat er zich vandaag had kunnen voltrekken.
1: Vanuit Ankara, Michael van der Toorn.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
4: Na jarenlang onderzoek moet Tata Steel Nederland zich bij de strafrechter melden. Het OM verdenkt het bedrijf van het opzettelijk in de lucht brengen van schadelijke stoffen met mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid. Verslaggever Jorik Simonides, ja, je was vanochtend bij die persconferentie van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Waar wordt Tata Steel nu precies van verdacht?
5: Nou ja, je zegt het eigenlijk al, schadelijke stoffen uitstoten. Maar dat maakt deze aanklacht ook meteen zo ingewikkeld. Want dat is eigenlijk, ja, Tata mag dat gewoon doen, schadelijke stoffen uitstoten.
4: Daar hebben
5: ze gewoon vergunningen voor. Ja. Dus dat is het probleem niet. Dat is allemaal oké. Maar volgens het OM gaan ze eigenlijk consequent over die vergunning heen. De normen die er zijn voor Tata Steel, ja, die schenden ze dus regelmatig. Nou, dat is misschien wel strafbaar. Dus daar gaat het OM nu naar kijken. Dat is eigenlijk de hoofdzaak van dit verhaal. En verder heeft Tata te weinig onderhoud aan zijn fabrieken uitgevoerd. Dat zou in strijd zijn met de zorgplicht die het bedrijf heeft. En ook een aantal incidenten met schadelijke stoffen zouden ze niet hebben gemeld. Of het in ieder geval te weinig hebben gedaan. Nou, dat is al met al dus een lijst verdenkingen die volgens het OM mogelijk in strijd zijn met de wet, of althans, zij zijn ervan overtuigd dat dat in strijd is met de wet. En belangrijk daarbij is dat Tata het ook allemaal moedwillig zou hebben gedaan, zegt officier Thomas Slieker van het Openbaar Ministerie.
6: Kort en simpel gezegd verwijt het Openbaar Ministerie Tata Steel dat ze opzettelijk en in strijd met de regels stof heeft uitgestoten die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
5: U zegt opzettelijk, betekent dat dat Tata Steel waarschijnlijk in de wetenschap was dat dit strafbaar was, dat dit niet mocht?
6: Nou, in de volksmond zou je dat zo kunnen samenvatten, dat je het opzettelijk gedaan hebt, ja. Het zit dichtbij wat de normale mensen ook verstaat onder het woord opzet.
4: Ja, 4 jaar geleden hebben 800 omwonenden hebben aangifte gedaan. Hè? Toen is het OM met het onderzoek begonnen. Wat hebben ze tot nu toe onderzocht?
5: Ze hebben dus echt naar die uitstoot gekeken.

0: gekeken en in hoeverre dat binnen de vergunningen paste. Ook voor 2021 al. Dus in 2021 kwam die aangifte. Dat gaf uiteindelijk aanleiding voor het OM om daar dus een onderzoek naar in te starten. En dat onderzoek heeft zich uiteindelijk gericht op begin 2018 tot begin dit jaar. Dus best wel een brede scope waar ze naar gekeken hebben. En halverwege dit jaar hebben ze dus de conclusie getrokken dat er genoeg bewijs is dat Tata Steel in strijd met de wet heeft gehandeld. Tata Steel als bedrijf, zeg ik er nadrukkelijk bij. Want er worden er op dit moment nog geen bestuurders gevolgd of leidinggevende. Maar het OM zegt nu al wel, dat zou wel best misschien wel een logische vervolgstap kunnen zijn. Ja, want een bedrijf zelf, dat doet natuurlijk niks. Dat handelt niet. Het zijn altijd mensen die dat doen.
1: Mensen die het doen.
0: Dus dat, als het zometeen blijkt dat Tata Steel inderdaad in strijd met de wet gehandeld heeft, als de rechter dat ook zegt, zou het dus zomaar kunnen zijn, sterker nog, dat zit er echt wel aan te komen, dat er ook nog bestuurders vervolgd gaan worden. Wil het OM nu nog weinig over kwijt, behalve dat het onderzoek naar die bestuurders al loopt en ook gewoon doorgaat ondertussen?
2: Je gaat natuurlijk kijken naar wie heeft welke verantwoordelijkheden formeel, wie heeft feitelijk bepaalde bevoegdheden gehad en handelingen verricht. Dat zal nu onderzocht worden.
0: Ja, maar wanneer kunt u vaststellen dat daar misschien ook bestuurders bij betrokken zijn? Wat moet u daarvoor onderzoeken?
2: Daar kan ik op dit moment lopend het onderzoek geen uitspraak over doen.
1: Nou, we hebben natuurlijk ook Tata Steel om een reactie gevraagd. Hè? Het bedrijf wil alleen maar schriftelijk reageren. Wat zeggen zij?
0: Ja, ze zijn vooral ontdaan over de verdenkingen die gaan over rauwe kooks. En dat wordt een beetje een technisch verhaal. Maar als je staal wil produceren, dan moet je steenkool verhitten. En als je dat met iets te weinig warmte doet, als je dat te koud doet eigenlijk, dan krijg je rauwe kooks. En dat is een product dat, waar je dus niks van hebt en wat vooral heel erg schadelijk is. Nou, dat is in de verordening van het OM eigenlijk een beetje een bijzaak. Het is de vergunningsplicht waar ze zich niet aan gehouden hebben, waar ze zich vooral op focussen. Maar voor Tata Steel is het echt heel belangrijk. Hun reactie gaat eigenlijk alleen maar daarover. Want ja, juist dat, door dat punt zijn ze geraakt, zeggen ze, omdat ze hier al heel lang over in gesprek zijn met de toezichthouder die hierover gaat. Sterker nog, heeft ook al twee keer toe tot een miljoenenboete geleid. Dus dit is voor hun al een langer lopend thema.
1: Maar eigenlijk zeggen ze van, het is onnodig.
0: Ja, ze zeggen het is onnodig inderdaad. Want sinds die boetes hebben ze het al afgezwakt. Het gaat om een handvol incidenten per jaar op een totaal van meer dan 100.000. En het is ook niet eens het punt dat het gebeurt waar het OM over valt. Het is het feit dat ze het niet gemeld hebben waar het OM een bezwaar tegen heeft. Mm-hmm. De Tata Steel zegt erover, het gaat om zo weinig incidenten. We zijn hier al over in gesprek met de toezichthouder. We laten zichtbare verbetering zien. Wat is het probleem nou? Maar het OM, het gaat om het OM echt om die vergunningsplicht. Dus het valt wel op dat Tata Steel dus daar echt niet zoveel over begint.
1: Dankjewel, verslaggever Jorik Simonides. Ja, we gaan verder praten met advocaat Sjoerd Lopik van De Roos, onderzoeker bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde vorig jaar op milieustrafrecht. Welkom, fijn dat u er bent. Ja, Tata Steel vindt het dus onnodig dat een strafzaak wordt gestart over een beperkt aantal incidenten uit het verleden, die juist, zoals we net hoorden, onderwerp waren van technische verbeteringen. Ja, advocaat Benedikt Fiek die heeft massa-aangifte gedaan, hè, namens die 800 omwonenden. En zij zei daarover bij BNR, bij BNR vanmiddag dit.
3: Je wordt verdacht van iets wat je in het verleden hebt gedaan. Je zegt dat het nu beter gaat en dus is daarmee de kous af. Ja, dat is nou juist niet de bedoeling van de strafdoelen die gediend worden binnen het strafrecht.
1: Ja, dus zij zegt inderdaad van het is incidenten uit het verleden. Dan heb je ook vergeldingen wat daarbij geldt. Heeft ze daarbij een punt? Ja.
4: Ik denk dat ze daar zeker een punt heeft. Het strafrecht dat kan natuurlijk worden ingezet om bepaald gedrag te stoppen. En als Tata hier gelijk heeft dat het is gestopt, dan komt die reden om het strafrecht in te zetten te vervallen. Maar er zijn natuurlijk ook andere redenen waarom je het strafrecht kan inzetten. Bijvoorbeeld om genoegdoening te geven aan slachtoffers. En dat zou een hele goede reden zijn om deze strafzaak alsnog door te zetten. Dus daarom denk ik dat Fiek hier een goed punt heeft.
5: Maar het strafrecht gaat toch meestal om zaken in het verleden? Een moord is al gepleegd.
4: Nou, precies dat inderdaad. En natuurlijk, een rechter zou dit wel als verzachtende omstandigheid kunnen meenemen. Dus een rechter zou natuurlijk wel kunnen zeggen, nou, jullie zijn ermee gestopt. Dat is natuurlijk een betere situatie dan waarin Tata daarmee zou doorgaan. Ja. En dus kan ik me voorstellen dat die straf in dat eerste scenario ook zwaarder is. Maar dit staat natuurlijk niet in de weg aan een strafzaak, inderdaad. Want ja, er zijn dagelijks strafzaken die gaan om feiten die in het verleden zijn gepleegd.
1: Ja, is het dan een makkelijke zaak voor het Openbaar Ministerie? Maar ja, ik bedoel, ze hebben wel 5 jaar onderzoek gedaan, dus is het makkelijk voor ze?
4: Kijk, dit soort milieustrafzaken zijn eigenlijk bijna nooit gemakkelijk. Het gaat om technisch ingewikkelde zaken waarin je milieufeiten moet bewijzen. Het gaat om uitstoot en de gevolgen daarvan. Het is eigenlijk altijd qua feiten al ingewikkeld. En daarnaast is er dan ook nog een heel web aan milieuwetten, regels, vergunningen die je daarnaast moet houden. En door die ingewikkelde feiten en dat ingewikkelde recht zijn dit soort zaken eigenlijk zelden een gelopen race. Maar hè, als het strafvervolging instelt na 5 jaar onderzoek en tegen zo'n groot bedrijf, dan verwacht ik dat ze echt wel een goed dossier hebben.
5: Dan hebben ze wel iets. Ja. Ja.
1: Wat hangt Tata Steel boven het hoofd? Want Tata Steel is natuurlijk een bedrijf. Je vervolgt nu een bedrijf. Ik bedoel, als de rechter nou bepaalt van jullie zitten fout, hangt Tata Steel boven het hoofd?
4: Ja, het Nederlands strafrecht dat kan echt verregaande gevolgen hebben voor bedrijven. En straffen die kunnen oplopen tot wel 10% van de jaaromzet van het bedrijf. Sterker nog, er is nu jurisprudentie waaruit volgt dat het zelfs om 10% van de omzet van het gehele concern gaat. Nou, in beide gevallen heb je het dan natuurlijk gewoon over astronomische bedragen. Maar daarmee moet ik meteen zeggen dat dat een maximumboete is. En in de praktijk vallen boetes vaak niet zo hoog uit. Sterker nog, er wordt vaak opgemerkt dat die boetes in het Nederlandse milieurecht juist vaak erg laag zijn. En dat ze eigenlijk in geen verhouding staan tot de winsten die bedrijven met die overtredingen kunnen genereren. Dus ik denk dat daar heel veel discussie over is geweest de afgelopen jaren. En daarom vind ik het ook heel spannend wat het OM in deze zaak gaat eisen en hoe de rechter daar vervolgens mee omgaat. Want zij horen die signalen uit de maatschappij natuurlijk ook, dat er onvrede is over die lage boetes in het milieustrafrecht.
1: Ja, maar is het dan boete betalen en hup weer door?
4: Er kunnen daarnaast natuurlijk inderdaad personen nog worden vervolgd. Daarnaast kan er wederrechtelijk verkregen voordeel worden ontnomen. Dus dat is het voordeel wat zo'n bedrijf heeft gegenereerd met zo'n feit. Dus naast die boete kunnen er zeker ook nog andere maatregelen plaatsvinden.
1: Ja, want u zegt het al, inderdaad, er kunnen ook bestuurders vervolgd worden. In eerste instantie is het alleen maar bedrijf. Alleen het OM is al begonnen met het onderzoek naar de bestuurders. Ja, als ze dat dan gaan doen, wat hangt bijvoorbeeld aan CEO Hans van den Berg? Wat zou het voor hem kunnen betekenen?
4: Nou, ook daar is het weer belangrijk om een onderscheid te maken tussen de juridische mogelijkheden en wat we in de praktijk zien. Het gaat hier om een artikel in het wetboek van strafrecht waarop een maximumstraf staat van 15 jaar. Dus als je kan bewijzen dat er daadwerkelijk mensen zijn overleden door die uitstoot, dan kan de straf tot 15 jaar zijn. En als je alleen kan bewijzen dat er gevaar voor personen was, dan kan die straf tot 12 jaar oplopen. Maar ook daar zien we weer in de praktijk dat dit soort straffen niet zo hoog zijn als die maximumboete. Nee. Het is op dit moment lastig in te schatten tot wat voor straf dit zou leiden. Het OM houdt de kaarten nog wel grotendeels tegen de borst. In november vindt er een regiezitting plaats. En dan valt er denk ik meer te zeggen over wat voor feiten het OM nu heeft, hoeveel bewijs en dus hoe ernstig het is en wat voor boetes we kunnen verwachten.
1: Ja, want hoe groot acht u de kans dat ook bestuurders vervolgd worden? Gebeurt dat vaak?
4: Kijk, je ziet daar wel een trend in. Dus vroeger richtte het OM zich in veel gevallen met name op de onderneming in dit soort situaties. Sterker nog, in sommige gevallen sloot het OM als een schikking met de onderneming en werden daarbij in die schikking meteen de bestuurders ook meegenomen. Mm-hmm. Nou, daar is toen veel maatschappelijke commotie over ontstaan. En daarom zie je dat zeker in het afgelopen decennium de nadruk steeds meer ook op de leidinggevende is komen te liggen. En dat zie je dus dat zodra deze zaak werd aangekondigd, werden de leidinggevende genoemd. En dat is ook bijvoorbeeld in dat onderzoek naar Gemoer in Dordrecht. Ja. Ook daar werd meteen bij het persbericht gezegd, wij onderzoeken ook de leidinggevende. En een onderzoek naar de leidinggevende en ook straks vervolging mogelijk van die leidinggevende, dat zou dus wel passen in deze bredere trend.
1: Ja, oké. Maar Tata Steel kan dus een boete krijgen. Maar ja, er is onlangs nog besloten door de Tweede Kamer en een subsidie van 2 miljard om Tata Steel te verduurzamen.
5: Kan dan nu naar de advocaten.
1: Ja, ik bedoel, kan die 2 miljard, kan het nog gevolgen hebben voor die 2 miljard? Of is het dat is meer een politieke beslissing? Waarschijnlijk.
4: Dat is uiteraard meer een politieke de beslissing. Dat gezegd hebbend, kijk, zo'n aankondiging van een strafzaak als dit doet zo'n subsidietraject natuurlijk geen goed.
1: Nee. Nu zijn er ruim 800 omwonenden die aangifte hebben gedaan. Wat betekent het voor hen, het verdere verloop van deze zaak?
4: Ja, dat wordt ook wel de vraag. Er hebben meer dan 800 mensen inderdaad hebben zich achter deze aangifte geschaard. En dat is echt een uniek hoog aantal voor het Nederlands strafrecht. Want het strafrecht in Nederland is toch gemaakt op zaken van een enkel slachtoffer of van een paar slachtoffers. En daarom ben ik ook heel benieuwd hoe het OM daarmee omgaat. Dit zal een zaak zijn die sowieso erg lang zal gaan duren. Ja, en als je die 800 mensen dan ook nog allemaal een spreekrecht wil geven, dan gaat het natuurlijk al helemaal lang duren. Dus ik ben heel benieuwd hoe het OM en de rechter rechter op zoek gaan naar een praktische oplossing om die 800 mensen een stem te geven.
1: Ja, en kunnen zij nog aanspraak maken op een schadevergoeding?
4: Ja, dit is een strafzaak. En zo'n strafzaak die gaat primair over de vraag: is er een strafbaar feit gepleegd en moet er een straf worden opgelegd? Dus daar gaat primair om Tata, die zaak. En slachtoffers hebben dus een plaats in zo'n procedure, bijvoorbeeld door een
1: En daar gaat de verbinding?
5: Ik denk het ook.
1: Ik denk dat we geen contact meer met hem hebben. In ieder geval dank, advocaat Sjoerd Lopik van de Roos, onderzoeker bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden.
6: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
5: En dan, Edwin, dan vergeten we voor heel even de grote wereldproblemen.
1: Ja.
5: En dalen we af in deze zomer naar Lago di Como in Italië. Want wie deze zomer naar Italië gaat, kan beter zijn shirt aanhouden. Ja, dat is ook een probleem.
1: Ja.
5: Het heel pittoreske vissersdorpje Varenna aan het Como-meer voert namelijk een boete in tot €200 voor toeristen die daar zomaar met ontbloot bovenlijf rondlopen.
1: Nog best veel.
5: €200? Ja, nou, mag van mij nog best wat hoger. Maar goed, ook speakers van tourgidsen, die mogen niet langer door de straten schallen in het dorpje. Ja, een toeristenboete of een soort ASO-boete, misschien moet je het zo noemen. Italië-kenner Donatello Piras, goedemiddag.
7: Hey, goedemiddag, Lisbeth.
5: Ja, hoe erg is het daar gesteld in dat dorpje aan het Como-meer? Weet jij dat?
7: Ja, dat weet ik wel, want ik ben daar ook wel eens geweest. En ik denk vele Nederlanders met mij.
5: Ja.
7: Het is gewoon zo'n typisch pittoresk. Het is Como's nog een redelijke stad, maar dit is echt. Dan pak je het bootje of zo'n pendelbootje en die gaat dan langs allerlei dorpjes. En die mag je dan uitstappen en dan kom je nog zo'n heel pittoresk dorpje met een heel klein pittoresk barretje. En dan ga je dan zitten en daar zitten dan honderden mensen. En die maken dan allemaal hele leuke foto's in datzelfde steegje. Maar wat mensen dan vergeten is natuurlijk dat daar wonen gewoon mensen. Dat zijn er niet veel, dat zijn er zo'n 600. 150, maar die zijn het helemaal spuugzat. Dus moet je voorstellen waar je ook woont, dat er in jouw dorpsstraat iedere dag honderden, duizenden mensen trekken met ontbloot bovenlijf, in een bikini, in een zwembroek, schreeuwen met speakers. Ik denk dat je ook helemaal gek wordt.
5: Dat weet ik
7: dus
5: wel zeker.
7: Ik vind het meer dan terecht dat ze nu maatregelen gaan treffen.
5: Ja, want dit gaat eigenlijk over vakantieetiketten. Ook in grote steden als Florence of zo kom je gewoon wel eens landgenoten tegen die hun zwembroek nog aan hebben en dan nog net wel een t-shirt eroverheen. Italië zegt tot hier en niet verder. We moeten ons gewoon beter gaan gedragen. Pas je aan.
7: Ja, ik zou zeggen, when in Rome, do as the Romans.
5: Ja.
7: Als je in Italië naar een kerk gaat, en dat doe je, dat kan in Florence, dat kan in Venetië. Ja, en een kerk, ik bedoel, even los van of je zelf gelooft of niet gelooft, of de meest hardnekkige atheïst bent. Als je een kerk binnengaat, dat is een religieuze plek. Gelijke synagoge, gelijke moskee enzovoort, dan moet je je gewoon aan de regels houden. En als je daar inderdaad van de camping komt met je slippers en je zwembroek, omdat het 38 graden is, ja, dat ze het daar niet waarderen, dat is nog zacht uitgedrukt. Dus ik zou altijd zeggen, een shirt of t-shirt in je broek. En als je een kerk of een winkel ingaat, doe je shirt aan.
5: Ja.
7: Kleed je aan.
5: En
7: bedek je schouders.
5: Precies.
7: Sowieso zou ik het zeggen. Dus het lijkt mij gewoon basisetiket. Ja. Als ik heel eerlijk ben. Maar dat doen ze dus niet. En ik bedoel, we zeggen het nu tegen de Nederlanders natuurlijk. Maar ik bedoel, het geldt even zo voor Duitsers, Britten, weet ik het wat. Maar ik kan me best voorstellen dat op het moment dat jij jaarlijks echt duizenden van mei tot oktober, soms tienduizenden en op sommige steden honderdduizenden, want daar hebben we het gewoon over, en in de vier grote steden miljoenen toeristen, dat je het helemaal gehad hebt met iedereen die dan maar denkt dat het daar een soort Efteling is.
5: Ja,
7: dat is het namelijk niet.
5: Ja. En dan is Varenna, dat dorpje dat nu die boetes instelt, ook nog maar heel klein, hè? Het is geen stad als Florence. Is dit ook een manier of een signaal om te zeggen, ja, dat massatoerisme, dat kunnen wij niet meer dragen?
7: Dit is letterlijk. Dit is de symptomen zijn. Degene die jij net zei, Lisbeth. Geen luidsprekers meer. En een boete van €50 tot €200. Maar dit gaat natuurlijk over een halt toeroepen aan massatoerisme. Venetië doet het met toegangsprijzen. Gallipoli doet het met boetes. Sardinië doet het met verboden op parasolletjes. Hele bijzondere stranden. Dus dit zijn allemaal uitingen in Italië van het feit dat massatoerisme. Dus toeristen zijn natuurlijk wel welkom, want daar verdienen ze aan. Dat is fijn, dat helpt de economie en et cetera. En sommige dorpen moeten het daar ook van hebben. Maar het loopt de spuigaten uit. Ja. En zodra je ziet dat het te veel wordt, ja, dan moeten bijvoorbeeld stadsbesturen en burgemeesters daar iets aan doen. Het enige is natuurlijk, je moet het wel gaan handhaven. Dus ja, ik zou zeggen, als je dit doet, en het is volgens mij net 2 dagen van kracht, de eerste weken moet je gewoon iedere dag boetes gaan uitdelen. Ja, want dan gaan mensen het vanzelf vertellen.
5: Trek je shirt aan. En tot slot, nu we het toch over vakantieetiketten hebben, een hele persoonlijke, mag je heel persoonlijk maken, Donatello. Waar moeten we nog meer rekening mee houden? Nederlanders in het buitenland. Ja, heb je even.
7: Ja. Maar... Oh, jongens, ja, dan willen we het niet te moralistisch zijn. Ja, ja, een van mijn grootste ergernissen is altijd, hè, dan loop, en dat geldt overigens ook voor als je door de Provence loopt. Maar weet je wel, dan, we hebben in Nederland natuurlijk een ijzeren schema. Zeker als je kleine kinderen hebt, dan gaan we gewoon ergens om 5:30 proberen om te eten.
5: Ja.
7: Het is 38 graden. Stop om te vragen of je om 5:30. Ja. Een maaltijd kunt krijgen, want die restaurants zijn dicht. Ja. En wees daar niet verbaasd over.
5: Nee, leef een beetje mee met het ritme, inderdaad.
7: En lekker laten gaan.
5: En shirt aan. Dankjewel, Donatello.
1: Veel rode borden op de beurzen. Dat heeft alles te maken met de nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten op Iran. Maxime van Meel van BNR Beurs is zo bij ons voor de duiding.
8: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
14: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
15: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
16: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
17: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
18: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
19: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
20: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
21: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
22: BNR. Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is drukker dan normaal. Vooral de werkzaamheden rond Rotterdam, Utrecht en Gorkum zorgen voor veel vertraging. Maar er zijn ook wat incidenten. Dat zien we op de A4 richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Prins Klausplein. 50 minuten vertraging door een ongeluk. En de linkerrijstrook is nog dicht tot 6 uur vanavond. De A7 richting Den Oever tussen afrit Medemblik en Wieringerwerf. 15 minuten door een ongeluk en de rechterrijstrook is er afgesloten. Een autobrand zorgt voor een flinke vertraging. Op de A12 richting Arnhem. Tussen Veenendaal en afrit Oosterbeek doe je er 60 minuten langer over. Tot slot nog de A16 Breda-Rotterdam. Wegwerkzaamheden zorgen bij knooppunt Terbrechtseplein voor file. 30 minuten extra. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,1. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,7.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuws. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuws uit
0: nieuwsupdate van 5:30.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoot en herhaalde hij dat hij Groenland wil inlijven, maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Trump praat later nog apart met de Oekraïense president Zelensky en dat gaat onder andere over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen en Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken. Hij zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over de toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt voor een mesaanval op een middelbare school bij München. Zeker twee meisjes zijn zwaar gewond geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. Wat de verdachte bezielde is niet bekend. De politie is dat aan het uitzoeken. De rechtszaak tegen de radicaal-rechtse Marine Le Pen gaat uiterlijk in april verder, zegt het Franse Hof. In die maand worden ook de presidentsverkiezingen gehouden waar ze aan meedoet. Le Pen werd gisteren voor de tweede keer veroordeeld voor fraude. Omdat ze in cassatie gaat, kan ze campagne voeren zonder enkelband. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst nog bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je hoort zo meer over de nieuwe escalatie tussen de Verenigde Staten en Iran. Hoe moet het nu verder tussen die twee landen? En hoe reageren de beurzen? Je hoort het over een paar minuten.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
3: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
24: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
25: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
24: Ja, flexibel ticket, hè?
25: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
24: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
26: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
27: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek.
5: Goedemiddag, het is 5:30. En het staakt het vuren, ja, dat is geschonden. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. En afgelopen nacht reageerde Iran met aanvallen op de Golfstaten, Amerikaanse doelen daar. Trump noemde vanmiddag de Iraniërs nog leugenaars met wie niet te praten valt. En hij kondigde ook en passant nieuwe aanvallen aan. Vredesonderhandelingen lijken op het eerste gezicht dus verder dan ooit. En de persalarmen die buitelen vandaag ook over elkaar heen. Er komt heel veel nieuws uit Ankara. En dan specifiek ook over deze Iran en VS-kwestie. Hoe gaat het verder? Jan Postma in de Verenigde Staten. Tara Kenkhuis vanuit het Midden-Oosten die praat ons zo bij. Maar eerst gaan we naar de beurs natuurlijk, want die gaat bijna sluiten.
1: Ja, en ook op de beurs hebben de uitspraken van Trump zo zijn effect.
28: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
29: To me, I think it's over. As far as I'm concerned, it's over.
1: Ja, Maxime van Meel van BNR Beurs is bij ons. Ja, hoe staat het ervoor op die beurzen?
30: Ja, niet heel goed, want er is veel rood. In Amsterdam spande het er nog eventjes om, maar dat lijkt het nu toch ook wel richting een wat rooier uiteinde te gaan. Maar daarover zometeen meer. Op Wall Street is het beeld wel echt duidelijker, want daar gaat overal gewoon 1,5% tot 1,5% vanaf. Eigenlijk zou je nog bijna kunnen zeggen dat dat meevalt.
1: Ja.
30: Al helemaal als je de stelligheid van Trump hoort net ook. Die staat duidelijk klaar om die oorlog weer wat maanden door te zetten, zo klinkt het. Maar goed, ik denk dat beleggers ondertussen anderhalf jaar van die tweede termijn van Trump vers in gedachten hebben. De taco- en de nacho-termen zijn ze ondertussen wel
1: bekend. Ze reageren
30: mee.
1: Steeds een beetje voorzichtig, hè, op de beurs.
30: Ja, precies. Ja, ze schudden het vrij makkelijk van zich af, zo zou je kunnen zeggen.
5: Ja. Ja, komt Trump wel goed uit?
30: Ja, dat is zeker. Want voor hem is dat alleen maar fijn. En de beurs is toch een belangrijke indicator voor hem. Maar alsnog gaan zij uit van het betere scenario dan dat de soep niet zo heet gegeten wordt als dat die wordt opgediend. Lijkt het er toch op dat die op dit moment wel vrij heet gegeten wordt.
1: Ja, klopt. Nou, we moeten het nog even hebben over Unilever ook. Want daar hebben ze een van de eigen groot aandeelhouders achter zich aan. Hoe zit het?
30: Ja, het gaat om Terry Smith, manager van een groot investeringsfonds. Ik moet er wel bij zeggen, hij is ondertussen een paar maanden geleden uitgestapt bij Unilever. Hij is dus niet meer een groot aandeelhouder ondertussen. Hij heeft al zijn aandelen verkocht. Maar hij doet nu wel zijn verhaal in de Financial Times. En daar heeft hij best wel wat pijnlijke kritiek op Unilever. Want hij zegt, ik ben misleid door dit bedrijf. Eind vorig jaar bracht Unilever hun ijsjestak naar de beurs. De Magnum Ice Cream Company hier in Amsterdam natuurlijk. En die Smith zegt, de belofte van Unilever was destijds, hierna, na die beursgang, stoppen we met het verkopen, afsplitsen van onderdelen. Voor de nabije toekomst in ieder geval. Ze hadden het ook al wat losse merken natuurlijk eerder verkocht. Dus de Magnum Ice Cream Company was ook niet de eerste. Maar toen kwam er vier maanden terug toch opeens nog de verkoop van alle voedingsmiddelen die Unilever eigenlijk nog in huis had.
1: Dat was eerst helemaal niet de bedoeling, hè?
30: Nee, die verkochten ze aan het Amerikaanse McCormick.
1: Ja.
30: Dus dat is niet volgens de afspraak, zegt Terry Smith. En dat nieuwe bedrijf waar die voedingstak naartoe gaat, dat McCormick, zegt hij, dat heeft best wel veel schulden. En die Unilever-beleggers krijgen daar ook deels aandelen van. Dat was deel van de deal. Terwijl zij daar eigenlijk misschien helemaal geen zin in hebben. Plus, ze krijgen nu aandelen van een bedrijf dat zich helemaal met voeding bezighoudt. Terwijl ze eigenlijk in Unilever investeerden, dat een heel gespreide portefeuille had van voeding, maar ook schoonmaakmiddelen en persoonlijke hygiëneproducten en dergelijke. Nou goed, het mooie is hieraan, die Smith die zegt, dit gaat in tegen alles wat Hein Schumacher wilde. De Nederlandse topman die een jaar geleden opeens vertrok.
1: Na 20 maanden.
5: Is dat nog maar een jaar
30: zonder
5: geleden?
30: Zonder reden. Ja, dat is nog niet zo lang geleden. Nee. En die Smith zegt, de vingerafdrukken van activistische aandeelhouder Nelson Pelt zitten hier helemaal overheen. Dat is de man die ook bij Disney bijvoorbeeld voor heel veel onrust heeft gezorgd.
1: Want die wilde toen ook al inderdaad die voedingsmiddelentak verkopen.
30: Ja, precies. En hij heeft ook bij andere bedrijven al aangestuurd op het afsplitsen van onderdelen, het magerder maken van een bedrijf. Met de gedachte, op lange termijn zit er dan mogelijk meer groei in die losse onderdelen. Maar ja, goed, zo zit natuurlijk niet iedere aandeelhouder in de race als ze investeren in een bedrijf. En eigenlijk zegt hij dus, die Terry Smith, het is niet de Unilever-directie die het bedrijf bestuurt, maar één activistische aandeelhouder. Ja, en dat zou toch wel vrij pijnlijk zijn voor zo'n bedrijf natuurlijk.
1: Ja. We gaan nog even vooruitblikken, want volgende week begint natuurlijk ook het cijferseizoen. Ja. Jij kan al in die glazen bol kijken en de winnaar aanwijzen.
30: Ja, ik wil die verantwoordelijkheid niet op me nemen, maar ik schuif het netjes af op Reuters. Ja. En vooral de redenering die Reuters gebruikt vind ik grappig om even te noemen. Het gaat om de bankensector. Amerikaanse grootbanken zijn ook volgende week aan de beurt. Reuters durft erop te gokken dat één tak van die bankensector het goed gaat doen. En dat is dan specifiek de investeringstak bij al die banken. Het persbureau heeft analisten gesproken en die denken dat de inkomsten daar 15% zullen groeien in vergelijking met een jaar terug. En dat allemaal dankzij één gebeurtenis. En dat is de beursgang van SpaceX. Die zou een hele grote aanjager zijn. Ja. Er is destijds, toen die beursgang een paar weken geleden was, is er ontzettend veel gehandeld. Dat heeft ook veel mensen naar de beurs toegetrokken. En zo is de laatste weken van het kwartaal nog heel veel handel ontstaan. Betekent meer transacties, meer transactiekosten, meer inkomsten voor die investeringen. Plus aandelenmarkten zijn nogal instabiel volatiel vanwege geopolitieke spanningen. Nou goed, of ze gelijk hebben, die Reuters-analisten, durf ik niet te zeggen. Nee. Maar volgende week dinsdag komen de hele eerste grote batch met banken. Dus dan zullen we het zien.
1: Oké, dan nog even de slotstand van de AEX.
30: Ja, die is uiteindelijk toch in het rood gesloten. Een kleine 0,3% die eraf gaat. 1076 punten en een beetje blijft dan over. SBM Offshore winst het meest met 4,2% en ArcelorMittal daalt het meest met 4,5%.
1: Dankjewel, Maxime van Mil.
5: We gaan naar het verkeer, naar de avondspits. Rijn Baardmans, hoe staat het daarmee?
4: Ja, het is erg druk. Bijna 600 kilometer file door werkzaamheden. Maar er gebeuren ook veel incidenten. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A12. Er staat een brandende auto in de richting van Arnhem. Tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek is daarom de rechte rijstrook dicht. Je vertraging is daar meer dan een uur. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 51,1. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,7.
7: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
9: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
10: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
5: Er is heel veel nieuws over Iran en de Verenigde Staten. Buitelt over ons heen vandaag. Komt ook vooral vanaf die top in Ankara. Maar in elk geval weten we dat de overeenkomst die 3 weken geleden nog tussen Iran en de Verenigde Staten werd afgesloten, de zogenoemde Memorandum of Understanding, kapot lijkt. Iran noemt hem buiten werking. En Trump zegt het net even iets minder subtiel.
29: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, this scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're...
5: Ja, dat zijn nogal beledigingen aan het adres van Iran. In elk geval is duidelijk, ook met de aanvallen van de afgelopen nacht, dat een broze situatie nog brozer is geworden. En Trump heeft ook nog nieuwe aanvallen aangekondigd. Waar staan we nu? Is de neerwaartse spiraal ingezet of is er nog een weg naar boven? Dat ga ik vragen aan Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Ha, Tara.
11: Hi, goedemiddag.
5: En Amerika-correspondent Jan Postma. Goedemiddag, Jan.
12: Dag, Lisbeth.
5: Trump domineert weer alle headlines hè, vandaag. Wij worden hier een beetje overspoeld door persalarmen. Hij laat zich uit over Spanje, Oekraïne, Rusland, Iran dus. En hoe kijk jij daarnaar als correspondent? Dat is toch bijna niet meer te volgen?
12: Nee, het is, dit is een beetje wat we bijna dagelijks hier meemaken. Je wordt echt overspoeld door allemaal berichten. En na een tijdje word je een beetje duizelig, kijk je omheen en denk je van ja, wat is er nou belangrijk en wat niet? En dat is nu eigenlijk ook inderdaad. Het gaat alle kanten op. Trump is letterlijk en figuurlijk weer op het oorlogspad. Hij heeft natuurlijk een weekend gehad waarin hij heel druk was met die verjaardag van Amerika, waarin het allemaal om een feest ging. En ineens is het weer helemaal omgedraaid. Dus het gevoel wat jij beschrijft, dat herken ik.
5: Nou, wij spraken net onze Europa-verslaggever die in Ankara is bij die top. En die zei, ja, er is toch ook een verschil tussen Trump achter de microfoon en waarin die beledigingen aan Spanje uit Oekraïne. Nou, we hoorden net al een fragment over Iran. Maar tijdens die besloten vergadering, waar geen pers bij was, schijnt hij zich toch echt anders te hebben gedragen en ook andere uitlatingen te hebben gedaan. Good Trump, bad Trump. Herken jij dat beeld?
12: Ja, heel erg. Ik hoorde het Michal ook vertellen inderdaad. En dit is eigenlijk precies wat je hier ook wel vaak hoort. Trump, er zijn denk ik een paar dingen die meespelen. Hij is ook altijd heel ontvankelijk voor het publiek waarvoor hij staat. Mm-hmm. Als hij tegenover Joe Biden zou staan, die dag en nacht de huid vol scheldt, dan zou hij hem keurig een handje geven. Zouden ze een heel fijn gesprek hebben, denk ik. Ah. Dat hoor je wel vaker. Als je gewoon tegenover hem staat, is hij gewoon, kan hij heel hoffelijk, heel charmant zijn. Is alles eigenlijk anders vaak. Voor de camera's is dat natuurlijk weer anders. Dan is het ook een performance. En dan denkt hij aan zijn eigen onderhandelingspositie. Dan denkt hij ook bijvoorbeeld aan het publiek hier in Amerika wat meekijkt. Dus als hij streng is tegen andere landen, dan weet hij dat goed valt bij zijn eigen achterban. Dus het is ook een beetje show. Soms is hij ook gewoon een beetje chagrijnig. Ik weet het niet, dat zou nu ook wel een beetje mee kunnen spelen na die lange vlucht, al die feestjes van dit weekend. Dan komt hij weer bij de NAVO, waar hij ook eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Hè. Daar wil hij eigenlijk helemaal niet zijn.
5: Nee, dat ook nog. Tara, ja, ik weet niet of Iran veel begrip heeft voor de vermoeidheid en de lange vlucht en de feesten van Donald Trump. Want hij heeft Iran dus erg beledigd, zoals we net hoorden. Hoe is daarop gereageerd?
11: Nou, er is nog niet specifiek gereageerd op de laatste beledigingen waarin Trump
6: Iran of Iraanse mensen eigenlijk scam noemde en zei dat er niet mee te werken viel. Maar hoofdonderhandelaar Ghalibaf heeft eerder vandaag al wel gezegd dat de tijd van Amerikaanse pesterijen voorbij is. En een adviseur van de Supreme Leader zei dat het opzeggen van die Memorandum of Understanding door Trump maar weer eens laat zien dat de VS de regio het vuur induwt. En dat laat allebei dus eigenlijk zien dat vanuit Iran gezien eigenlijk Amerika de grote booskop, de grote pestkop en de grote boosdoener is in de regio. En daar helpt Trump ze nu natuurlijk alleen maar mee.
5: Ja, en Trump noemt die Memorandum of Understanding dus it's over, zegt hij daarover. Hij denkt dat daar niets meer van over is, wat hem betreft. Zijn we dan ook helemaal terug bij af? Of is daar nog wat te lijmen?
6: Het zal heel lastig zijn, want er is natuurlijk al erg weinig vertrouwen tussen beide partijen. En die is elke keer dat er weer aanvallen over en weer zijn, ook bijvoorbeeld 2 weken geleden en nu ook, brokkelt dat vertrouwen nog weer verder af. Maar er is natuurlijk nog wel wat lijm in de vaten van de onderhandelaars, Pakistan, Qatar, Oman. En die zullen ongetwijfeld hard hun best doen om ze weer bij elkaar te krijgen. 2 weken geleden is het ook gelukt. Nu lijkt het wel iets extremer. Hardere aanvallen, extremere uitspraken van Trump. Maar vanuit Irans kant is het in ieder geval nog niet opgezegd en zijn de onderhandelingen nog niet volledig gedoemd verklaard.
1: Ja, Jan, hoe kijk jij hierna? Want Trump heeft dus inderdaad gezegd van het is over, maar ook de gesprekken kunnen wel gewoon doorgaan. En we horen vanmiddag ook nog zeggen van we gaan nog weer aanvallen.
12: Ja, precies. En wat Tara zegt, ik denk dat Amerika eigenlijk ook wel een beetje in dezelfde situatie zit. Trump kan wel zeggen, it is over. Maar wat betekent dat precies dan? Hè? Dat houdt hij zelf ook vaag. Hij kondigt dan aan zware aanvallen vannacht. Nou, dat heeft hij ook al eerder aangekondigd. Hij is ook wel eens eerder teruggekrabbeld. Dus we moeten allemaal maar afwachten wat dat precies betekent. Ik denk wel dat Trump, die zit ook vast. Dat weet hij zelf ook wel een beetje. Hij zegt eigenlijk steeds, Iran is al lang militair verslagen. Die straat van Hormuz, die controleren wij. Maar in de praktijk zit hij eigenlijk in dezelfde situatie als vlak na de eerste aanvallen. En is het toch Iran wat hem nog steeds dwars zit. En of hij dan dus nu een soort Epic Fury 2.0 gaat doen of dat hij terugkrabbelt, dat kunnen we nog niet zeggen. Maar ik denk dat hij zelf ook nog aan het bedenken is van wat ga ik nou doen? Want de echte oplossing voor dit conflict, waar hij zichzelf natuurlijk ingestort heeft, dat heeft hij ook nog niet. Het is we zijn wel een beetje terug bij af.
5: Ja, en Tara, Iran is volgens experts altijd de afgelopen tijd de mentale winnaar geweest in die Memorandum of Understanding. Maar goed, Iran heeft ook interne problemen. De nieuwe Ayatollah is nog steeds niet in het openbaar gezien. Hè? De nieuwe Ghamenei ook niet op die begrafenis van zijn eigen vader. Nee. Hoe is de staat van het Iraanse bestuur nu? Is dat sterk of is het daar ook chaos achter de deuren?
6: Nou, moeilijk in te schatten hoe het echt achter gesloten deuren gaat. Of hij bijvoorbeeld nog wel orders geeft, maar alleen niet in het openbaar gezien wordt. Of dat hij echt helemaal
5: afwezig is.
6: Maar wat we wel zien is dat alle mensen die tijdens de Operation Epic Fury en ook de vorige oorlog vermoord zijn of geliquideerd door de Amerikanen, dan wel Israël, die zijn bijna allemaal vervangen door mensen die nog hardliner zijn. Nog meer hardliner zijn. En dan met name vanuit de Revolutionaire garde. Niet per se religieus meer hardliner, maar meer conservatief. Meer gericht op controle, op repressie van de bevolking. En meer op controle houden over Iran. Dus dat regime staat eigenlijk nog heel sterk. Mede door onder andere ook veel repressie de afgelopen weken, waar we weinig over horen. Maar heel veel mensen die zijn opgepakt, al dan niet omdat ze betrokken waren bij de protesten in januari. En daarnaast heb je natuurlijk dat er ontzettend economische zware tijd aankomt en al is. En dat voelt de gewone mens op straat natuurlijk heel erg in Iran. Maar het regime houdt voorlopig stand.
5: Ja. En Jan, zo'n Trump die dan vandaag weer aankondigingen doet over nieuwe aanvallen, die zegt dat het een vredesplan of het vredesakkoord ver weg is, it's over. Ja, hoe kijkt zijn achterban daarnaar? Want we weten dat binnen de Republikeinse Partij ook gezegd wordt, ja, wij houden helemaal niet van die oorlog, het moet stoppen. En ook binnen de MAGA-beweging schuift het.
12: Ja, zeker, zeker. En ik denk dat Trump daar ook wel van baalt, hoor. Want hij ziet de markten, die gaan naar beneden op dit moment. De rode cijfers, de benzineprijs of de olieprijs gaat in ieder geval weer omhoog. Dat heeft gevolgen natuurlijk ook weer voor de prijs aan de pomp. En Trump zegt elke keer weer, dat kan mij niks schelen. Wij produceren zelf zoveel olie. Daar ging het net ook weer over. Hij doet alsof dat geen probleem is. Maar dat is natuurlijk wel een probleem voor hem. En dat is ook iets wat die MAGA-achterban ook voelt. En ook geïrriteerd over is. Op dit moment is het congres nog met reces. Dus daar zien we niet heel veel reacties op dit moment. Maar ik weet zeker dat Trump, wat hij ook zegt, in zijn achterhoofd zit zeker wel het gevoel, een beetje het chagrijn wat er de afgelopen tijd in Amerika was over die hoge benzineprijzen. Die prijzen zijn weer een beetje gedaald, maar nog steeds niet op het niveau van voor de oorlog. Dat blijft gewoon echt een gevaar voor hem en een risico. Hij heeft ook gewoon november in zijn achterhoofd, die congresverkiezingen. Dus dat speelt zeker mee.
5: Ja, en in dat licht is zo'n nieuwe aankondiging van aanvallen ook best opmerkelijk, toch? Want ja, nieuwe aanvallen, hij weet dus dat dat niet goed valt. Tara, als de onderhandelingen dan weer hervat worden, ja, moet er dan eerst heel veel weer gerepareerd worden? Of daalt het stof neer en kunnen de gesprekken verder gaan?
6: Nou, ik denk dat er wel enigszins wat gerepareerd moet worden. Vooral natuurlijk deze behoorlijk persoonlijke belediging die Trump vandaag geuit heeft richting het Iraanse volk en de Iraanse leiderschap. Dat zal behoorlijk wat lijm, om maar bij die metafoor te blijven, vereisen. Maar uiteindelijk, inhoudelijk, is er eigenlijk weinig veranderd. De beide spelers hebben nog steeds dezelfde inzet, willen nog steeds dezelfde dingen. Dus uiteindelijk, inhoudelijk, is het wel mogelijk als die vertrouwenskloof maar overbrugd kan worden.
5: Dank jullie wel, Tara Kenkhuis en Jan Postma. En Trump die lijkt toch te gaan speechen nog. Als dat gebeurt binnen de tijd van onze uitzending, dan hoor je dat zeker.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
1: Ja, vandaag is het nog een beetje bewolkt, iets meer dan 20 graden. Maar vanaf morgen gaat het los en wacht ons een nieuwe reeks met dagen van het hoge temperaturen. Het neerslagtekort loopt naar verwachting halverwege juli op tot ruim boven de 200 mm... door aanhoudend droog en zonnig zomerweer. En daarmee behoort het jaar opnieuw tot de 5 droogste jaren sinds het begin van de metingen, zo zegt het KNMI. En die hitte, de extreme droogte en het gebrek aan neerslag, die raken ook de bedrijvigheid in ons land. Ik ga er verder over praten met hoogleraar hydrologie Nico Wanders, welkom.
13: Goedenavond.
1: Goedenavond. Wat zijn de precieze gevolgen van die verminderde neerslag?
13: Ja, dat zie je eigenlijk ook om je heen als je op de snelweg rijdt. Nou, dan zie je ook dat op veel boerenvelden wordt ook al gesproeid. Dat zie je eigenlijk meteen in die toplaag. Die droogt uit. Er verdampt heel veel water. En ja, dan zie je meteen de effecten van intuinen op boerenbedrijven. Maar zelfs ook in de rivieren nu als je over de brug rijdt. Ja, dan staan de rivieren uitzonderlijk laag. Dus dat zie je gewoon dagelijks leven al terugkomen.
1: Ja, het is dus al droog. Maar we hebben al twee perioden met hoge temperaturen gehad. En vanaf morgen komt daar een derde bij. Welk effect kan die derde dan nog hebben?
13: Ja, dan zie je dat er nog meer water verdampt. Dus eigenlijk dan kun je tot zeg maar een halve centimeter of meer aan water verdampen op een dag. Nou, dat betekent dat de planten ook zoveel water nodig hebben over bijvoorbeeld een hele akker. Maar dat ook zoveel water bijvoorbeeld uit IJsselmeer verdwijnt. Dat zorgt dus voor dat we die tekorten alleen maar blijven toenemen. En dus ook de vraag om meer water. Bijvoorbeeld voor drinkwater, wat we ook natuurlijk allemaal gebruiken. Op zo'n warme dag, om extra te douchen of een zwembad op te zetten. Dus je ziet dat de druk op het systeem eigenlijk alsmaar toeneemt met deze hitte.
5: Ja, en dan dat is meteen ook het dilemma. Ja, de grond is droog, dus je wil de planten besproeien. Of misschien je akker, als je een agrarisch bedrijf hebt. Tegelijkertijd verbruik je daar ook weer meer water bij. Wat zo nodig is in de droogte? Wat is dan wijsheid?
13: Ja, nou in elk geval sproeien in grote hoeveelheden en 's avonds. Dus ga niet midden op de dag sproeien. Zeker als je tuin hebt. Die planten kunnen het 's avonds hebben ze dan rustige tijd om het de bodem in te trekken. En dan kunnen ze dat de volgende dag gebruiken. Dus dat is sowieso. En als je grotere hoeveelheden voor meerdere dagen doet, dan is het ook efficiënter dan elke dag een beetje. Want dan blijft het allemaal op de bladeren liggen. En hetzelfde zie je bij de boeren ook doen. Die zie je meer 's avonds werken als het kan. Maar ja, het vermeerdert wel de druk. En nu op dit moment kunnen wij niet zo heel veel meer aan doen. Want ja, die gewassen staan er al. Die tuin is al aangelegd.
1: Het is wat het is.
13: Het is wat het is. Ja, mijn grasveld dat wordt wel geel op een gegeven moment. Daar kies ik dan voor om dat niet te besproeien. Daar worden de planten dan ook weer sterker voor op de lange termijn. Maar het is wel een beetje wat het is in dat opzicht.
1: Okay. Wat zijn nu de economische gevolgen hiervan?
13: Nou ja, je kan denken aan oogstverlies. Als dit lang volhoudt, ja, dan kun je sproeien wat je wil. Maar dan gaan op een gegeven moment ook gewassen daar weer last van hebben. Je ziet nu ook al bijvoorbeeld in Arnhem dat sommige schepen niet meer door de rivier kunnen. Nou, als je dus vracht wil vervoeren daar, dan wordt het lastig. Mocht dit langer aanhouden, dan zul je eventueel kunnen zien dat ook beperkingen gaan voor het optrekken van grondwater. Dat wordt veel gebruikt in bedrijfsprocessen. En ja, dan zien we natuurlijk ook economische schade op dat vlak.
1: Ja, u zegt eigenlijk een beetje van het is wat het is. Maar ik bedoel, kan de overheid hier iets aan doen om dit soort dingen te voorkomen?
13: Ja, nou, dat zeker. En er wordt ook aan gewerkt. Delta-programma Zoetwater wordt echt ingericht op de lange termijn. Dat is een meerjarig programma voor Nederland om Nederland robuust te maken tegen dit soort klimaatextremen. Maar dan zit het met name om, kunnen we in bedrijfsprocessen bijvoorbeeld circulair watergebruik implementeren. Maar ja, dat is niet iets wat je van vandaag op morgen doet. Maar daar zet de overheid wel op in. En ook kijken waar we kunnen bijvoorbeeld zuiniger omgaan met water, waar we nu bijvoorbeeld te veel zouden gebruiken of waar we het in de toekomst niet meer heen kunnen krijgen. Maar ja, dat zijn niet veranderingen die vandaag op morgen gaan gelden. Dus de huidige situatie, ja, daar zitten we aan vast. Maar voor volgend jaar en de jaren daarna kunnen we uiteraard wel en moeten we ook blijven bouwen.
1: Dank hoogleraar hydrologie Nico Wanders van de Universiteit Utrecht.
5: Zometeen, dan leggen we nog een keer contact met Ankara naar de NAVO-top die toch behoorlijk chaotisch is verlopen. Wat is de afdronk van de man die een van de organisatoren was van de vorige NAVO-top in Den Haag? Het gaat om Bob Deen, directeur van Instituut Klingendaal. Hij is zo bij ons.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
14: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
14: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
15: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
17: Thomas van Zijl.
18: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de vervolging van Tata Steel en een gesprek met Rudy van Kleef, commercieel directeur bij Philip Morris International... over de aankomende Europese tabaksproductenrichtlijn en hun eigen controversiële lobby. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
20: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Nu in de BNR-app.
1: Europese landen nemen de NAVO-taken over van de Verenigde Staten en pompen miljarden in defensie. Samsung stoot Nvidia van de troon als meest winstgevende bedrijf ter wereld. En er is opnieuw een hittegolf in aantocht. De zorgen om onze waterstanden nemen toe. Deze verhalen meer vind je nu in de BNR-app.
5: En de blik op de weg die komt van Rijn Baardmans bij de ANWB. Rijn, jij ziet een autobrand.
22: Ja, dat klopt. Verschillende incidenten, maar de autobrand op de A12 richting Arnhem zorgt voor de meeste vertraging. Tussen Veenendaal en afrit Oosterbeek is de rechterrijstrook dicht en vertraging meer dan een uur. De A12 richting Den Haag, want ook daar gebeurt een ongeluk tussen knooppunt Gouwen en Nootdorp. 60 minuten vertraging omdat de rechterrijstrook gesloten is. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Ook hier een ongeval. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging. En de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Prins Klausplein. Ook dit komt door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken 35 minuten extra. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 51,1. En de A28 Groningen-Zwolle bij 118,0.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben René Postma. Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter. En ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte, zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel gladgestreken op een charmante en persoonlijke manier. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Omroep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vindt dat tijdens corona de grondrechten zijn geschonden van met name jongeren. Ze werden onder druk gezet om zich te laten vaccineren, zei ze in haar slotwoord bij de enquêtecommissie. Eigenlijk wilde de voorzitter haar toen niet het woord geven, maar daar trok ze zich niks van aan. De aardbevingsslachtoffers in Venezuela hebben dringend behoefte aan babyvoeding, luiers, eten in blik en zeep. En daarom is een inzamelingsactie gestart. Die is op poten gezet door Venezolanen in Nederland. Er zijn verschillende steden waar mensen de spullen kunnen inleveren. En ze gaan in het najaar naar Venezuela. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
1: De AEX is licht in de min gesloten op 1078 punten. En de grootste stijger was SBN Offshore. Een plus van 4,2%. Grootste daler ArcelorMittal 4,5% in de min. En Dow Jones staat nu 1,5% in de min.
5: Vers van de pers. Onze verslaggever Michaël van der Toorn kreeg NAVO-chef Mark Rutte nog even voor de microfoon op de NAVO-top in Ankara. Je hoort zo wat hij eigenlijk vond van die top. Daarna praten we verder over de Ankara-top met Bob Deen, directeur van Instituut Klingendaal.
0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je...

0: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
1: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
0: Ja, flexibel ticket, hè?
1: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
0: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
3: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
2: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
3: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet Eventships.nl.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek.
5: Goedenavond. Mona Keijzer en Maurice de Hond die schoven vandaag aan bij de parlementaire enquêtecommissie over corona. Keijzer zei dat ze wilde opstappen als staatssecretaris, maar volgens haar zat ze in een soort Hotel California. Nou, politiek verslaggever Mark Beekhuis die praat ons zometeen bij. En we spreken ook met de autoriteit persoonsgegevens, want AI vergroot de gevaren van phishing en cyberaanvallen. Zo schrijft de autoriteit in een nieuw rapport. Maar nu eerst naar de NAVO-top in Ankara.
6: Ja, weet je nog, zou ik bijna willen zeggen. Het moest dit jaar een saaie NAVO-top worden. Nou, dat werd het niet. Chaos, ophef, troef daar in Ankara. Achter de schermen laten Europese leiders aan Donald Trump zien hoe goed ze hun huiswerk hebben gedaan, hoe het staat met de investeringen in defensie. Maar publiekelijk krijgen ze van diezelfde Amerikaanse president vooral verwensingen naar het hoofd. Europa is niet loyaal als het gaat om Iran. Denemarken is niet loyaal als het gaat om Groenland. En Spanje is al helemaal een verschrikkelijk land, is een hele korte samenvatting. Nou, Mark Rutte, secretaris-generaal van de NAVO, die is optimistischer. Die zegt, nee hoor, het is helemaal niet zo slecht gesteld met de eenheid binnen de NAVO. Verslaggever Michal van der Toorn ving hem op voor de microfoon.
7: Wat ik soms probeer te doen is een vergelijking maken met families. Je hebt families waar ze altijd proberen alle conflicten onder het tapijt te schuiven. En dan weet je dat op een gegeven moment na 3-4 jaar er een totale uitbarsting komt en dan is niks meer te repareren. Of je hebt families, en ik denk dat Trump meer van dat model is, ik zelf ook, waar als er irritaties zijn, je ze uitspreekt. En dan kun je er ook mee dealen en dan kun je vervolgens er ook weer eens worden. En dat is precies wat vandaag gebeurde.
6: Ja, dat is dan allemaal achter de schermen, die familie besprekingen. Yeah. Voor de schermen is het toch wat flink wat gevit over en weer te beluisteren. Lachen Poetin en Xi dan niet om zo'n familieruzie?
7: Ik denk als ik hen was, zou ik zeggen, leer er ook eens van. Want wat zij doen is zichzelf laten vereren als de almachtige leider. Wat ze natuurlijk ook niet zijn. Vervolgens denken dat de hele bevolking dolblij met ze is, wat natuurlijk niet waar is. Dan heb ik liever de NAVO met democratieën waar je gewoon discussieert, waar je jullie hebt, de vrije media, die alles bekijken en daar commentaar op leveren. Dat maakt je zoveel sterker dan wanneer je de hele dag koekoek eenzaam aan het zingen bent, omdat je één meneer in Moskou of in Beijing moet vereren. Wat de kracht is namelijk, dat door die irritaties uit te spreken je dingen ook kan oplossen.
6: We gaan nogmaals naar Ankara. Dit keer naar Bob Deen, algemeen directeur bij Instituut Klingendaal. Goedenavond.
8: Goedenavond.
6: Ja, de NAVO-top is afgelopen. Vorig jaar was u mede-organisatie van de NAVO-top in Den Haag. Nu bent u in Turkije. Was het vorig jaar ook zo'n jaar met zowel beledigingen als resultaten zoals Mark Rutte net schetst?
8: Ja, dat klopt. Ik denk dat het vorig jaar nog spannender was, want dat was de eerste keer dat Donald Trump in zijn nieuwe presidentstermijn naar de NAVO-top zou komen. En toen uitte hij ook nog openlijk twijfel van tevoren over artikel 5 en wat hij nou eigenlijk vond van die NAVO. Ja. En dat was echt heel spannend tot aan het moment dat hij aankwam. Dit keer was de slotverklaring al grotendeels uitonderhandeld en waren er wat minder spanningen. Maar dan nog, als Trump aankomt, dan weet je gewoon, hij gaat rare dingen zeggen. En dat gaat weer tot allemaal gedoe leiden. En dat gebeurde ook.
6: Ja, nou is de chaos, dat was een beetje de afgelopen 2 dagen. Nou ja, in ieder geval vandaag de norm. Trump die zou misschien gaan speechen. Dat is hij dus inderdaad aan het doen. We kunnen even naar een klein stukje luisteren.
9: I want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit here in Turkey. And I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader. He's a friend of mine, been a friend of mine for a long time. He's a strong person, a very strong personality, and that's why he runs such a successful and good company.

0: country and really a great, I would say a great country.
1: Ja, dit zijn loftuitingen.
2: Alle complimenten komen eens voorbij.
1: De gastheer, ja. Inderdaad. Dat is nog niet zo heel erg inhoudelijk. Als
2: het was een groot succes, zei hij.
1: Precies, maar als hij inhoudelijk wordt, ja,
3: Bob Denk. Ik vind het wel typisch dat Mark Rutte net zegt van, nou ja, we moeten niet worden zoals Xi en Poetin, van die mensen die zich laten vereren. En wat zijn nou net de mensen waar Trump het meeste waardering voor uitspreekt? Dat zijn nou net de minst democratische leiders, zeg maar. Dus dat vond ik dan wel weer opvallend. Maar kijk, die speech van Trump, die geeft ook weer aan, hij heeft grotendeels weer zijn zin gehad op deze NAVO-top. Er zijn grote bedragen toegezegd, hij is weer even in het zonnetje gezet. En de dingen die hij zei over Groenland, mm-hmm. over Iran, dat waren niet hele nieuwe dingen. Dat zijn de grieven die hij al wat langer heeft. Maar hij heeft er niet echt acties aan verbonden. Degene die ik mij echt zit af te vragen...
1: Spanje, hij zegt dat hij de handel wil stoppen.
3: Nou, en dat wordt nu heel spannend. Want hoe stopt hij alleen maar de handel met Spanje? Want Spanje is een onderdeel van de EU. Dus ik zag al meteen een sterke EU-reactie. Dat gaat zomaar niet. En ik vond het ook wel aardig hoe Spanje gewoon zei... nou, nee hoor, daar trekken we ons niet zo heel veel van aan. Dus een vrij onderkoelde reactie van de Spanjaarden... Kijk, het echt zorgwekkende wat gebeurde... is dat het akkoord tussen de VS en Iran uiteenviel... en die oorlog gewoon is hervat. Dat is zorgwekkend, dat overschaduwt deze top ook. Maar dat is niet echt een NAVO-top kwestie. Dat is een Amerikaans aanval op Iran... waar de NAVO ook eigenlijk formeel helemaal niet zo'n grote rol heeft. Maar daar hebben we allemaal heel erg last van. En dat heeft ook al meteen gevolgen voor de olieprijs... en voor de wereldmarkt en alles.
1: Ja, en voor de mensen in Iran zelf en in de regio.
3: Absoluut, ja.
1: Vorige week was u te gast in BNR De Wereld. Dat was dus voorafgaand aan de top. Toen zei u, ja, ik ga letten op Mark Rutte... want ik ben benieuwd of u ook wat meer begrip toont... voor de positie van Europese landen... Hè, die NAVO-norm bij elkaar sprokkelen. En niet alleen maar stroop om de mond van Trump aan het smeren is. Ja, wat is dan de afdronk nu, na 2 dagen?
3: Ja, toch nog wel vooral Trump tevreden houden. Want veel daarvan was ook opgezet om Trump te laten zien... dat de Europese bondgenoten hebben gedaan wat ze hebben beloofd. En dat is ook zo. Ze hebben ook substantieel meer geld beschikbaar gemaakt. En het tweede wat natuurlijk hier veel gebeurde... en daar besteedde Mark Rutte ook veel aandacht aan... is dat de defensieindustrie heel duidelijk wordt benoemd... als belangrijke partner voor afschrikking. En er werden ook gewoon hele grote zakendeals gesloten. Maar ik zag Mark Rutte bijvoorbeeld heel angstvallig... zich buiten de Groenland-kwestie houden. Toen zei hij, daar ga ik niet over. Dus daar heeft hij ook weer van geleerd. Dan kan hij niet helemaal alleen maar Trump gelijk geven... want dan krijgt hij natuurlijk met Denemarken te maken.
1: Ja.
3: Hij moet iedere keer op dat slappe koord balanceren. Maar hij werd ook bijvoorbeeld door kanselier Merz weer echt overtuigend bedankt... dat hij er weer een succes van heeft weten te maken. Dus een aantal van de bondgenoten waarderen ook gewoon de rol die hij speelt. Ja. Mits hij zich toch wel als secretaris-generaal van alle bondgenoten blijft gedragen.
1: Ja. En had Rutte dan niet, toen Trump die beledigingen en dreigementen aan Spanje uitte... voor Spanje in de bres moeten springen?
3: Nou ja, dat is wel een moeilijke, want Rutte heeft ook vaker zelf kritiek geuit op Spanje. Omdat zij een van de landen waren die ook vorig jaar op de NAVO-top zeiden... nou, we achten ons niet zo gebonden door die 5%. Wij willen dat op onze eigen manier oplossen. Toen was hij ook vrij kritisch al op ze. Dus ik verwachtte ook niet echt dat Rutte voor Sanchez voor Spanje in de bres zou springen.
1: Nee.
3: Maar goed, het stoppen van alle handel met Spanje... heeft daar natuurlijk helemaal weer geen verhouding toe tot een militair bondgenootschap. En zo zie je dat Trump allerlei dingen aan elkaar verknoopt... die eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben. Hij ziet die NAVO gewoon als drukmiddel. Daar komt het op neer.
1: Tot slot, ook nog even licht op Oekraïne. Trump heeft heel veel verwensingen geuit... maar hij was mild, leek hij, na een gesprek met Zelensky. Is dat in alle chaos van vandaag misschien dan toch een lichtpunt?
3: Ja, ik vind dat een van de beste nieuwspuntjes die naar buiten kwamen. Hij heeft onder andere toegezegd dat Oekraïne zelf Patriot-raketten kan gaan produceren. Dat is iets wat president Zelensky heel graag wou. Als verdediging tegen die continue Russische ballistische raketten. En hij had ook lovende woorden eigenlijk over de Oekraïnse drone-industrie, over hun gevechtskracht. Dus de verhoudingen lijken weer beter. Ik heb nog één laatste puntje, en dat hebben nog niet heel veel mensen opgemerkt. Maar één ding staat niet in de slotverklaring, en dat is waar de volgende NAVO-top is. Daar konden ze namelijk niet uitkomen vanwege kritiek van Trump... onder andere op Albanië, waar de volgende top zou zijn.
1: Daar heeft dus gewoon zo nog een projectje lopen.
3: Ja, en dit is voor het eerst in best wel lange tijd... dat ze dus niet eens worden over de volgende top... en of er überhaupt een top komt. En dat is natuurlijk ook mede omdat Trump iedere keer zoveel onrust veroorzaakt op NAVO-toppen. Hoorde ik hier mensen gewoon zeggen, misschien is het niet zo erg als er volgend jaar geen top is.
1: Ja.
3: Want het is ook wel iedere keer een boel gedoe. En misschien moeten we gewoon aan de slag met z'n allen en daar niet iedere keer zo'n circus omheen bouwen.
1: Ja, dat is ook een oplossing. Dank voor dit gesprek. Ja. Bob Deng.
4: BNR Nieuwsradio. De Avondspits.
2: Mona Keijzer vond dat de coronamaatregelen soms totaal niet uit te leggen waren. Er was soms geen touw aan vast te knopen, zo zei ze vanmiddag bij de parlementaire enquête Corona. Ze zegt dat terwijl ze in de jaren zelf in het kabinet zat als staatssecretaris voor Economische Zaken. Ja, politiek verslaggever Mark Beekhuis die volgt die enquête voor ons. Dag Mark.
4: Hi.
2: Waarom was het zo onuitlegbaar?
4: Ja, dat gaat over zaken als dat je mensen niet naar een begrafenis kon laten gaan. Dat vond ze onacceptabel dat je daar überhaupt over wilde praten. Dat gaat over dat ze moest praten over hoeveel mensen er op een verdieping in een groot warenhuis mochten rondlopen. Nou ja, het is een groot warenhuis, daar kunnen gewoon mensen rondlopen. Moeten we daar specifiek over afspraken maken? En ook bijvoorbeeld, als er een pakket maatregelen kwam, dan zei ze, die ene wil ik eigenlijk niet. Ja, dat kunnen we helaas niet uitrekenen. Dan zei ze, maar misschien willen we dan een extra maatregel. En dan konden ze precies uitrekenen hoeveel dat aan schade zou opleveren. Zei ze, ja, als het de ene kant uit kan, dan moet het de andere kant uit ook kunnen. Dus ik citeer haar maar even, ik dacht dat ik gek werd. dat ja. is hoe ze over het OMT dachten die tijd. Ja,
2: maar ja,
4: dus,
2: ze zat zelf ook in het kabinet, hè? Ja,
4: en dan heeft ze dus ook heel veel maatregelen waar ze niet achter stond. Dat werd wel helder vandaag. Heeft ze uitvoerig staan verdedigen. Op een gegeven moment heeft ze ook geweigerd een brief te sturen. Dat ging over de sluiting van niet-essentiële winkels. Toen vond ze dat de mensen die in de praktijk alle beslissingen namen, de minister-president van VWS, die van Justitie en Veiligheid en de NCTV, dus de coördinator terrorismebestrijding, die hadden dat niet goed gedaan. Nou, luister heel even naar hoe ze daarover vertelt.
5: Heel vaak kwamen wij bij de NCTV vandaan. Die had dan een setje met maatregelen. Die dan ingebracht werden. En komt op een gegeven moment dat op tafel. En ja, en dan was het voor ons vanuit EZK weer van ja, kijken hoe we dit eigenlijk zo goed als mogelijk kunnen terugduwen. Omdat vanwege de economische schade, maar ook omdat het zeer de vraag is of het verstandig is om te doen. Om de samenleving zo rigoureus dicht te zetten.
2: Ja, ze ging zich ook steeds meer verweren natuurlijk tegen Absoluut. Al die coronamaatregelen. Het ging ook nog even over 2G'en. Ja. Dan mocht je met een QR-code naar een festival of een museum. Dat wilden ze echt helemaal niet, hè?
4: Nee, precies. En dat ervaart zij als vaccindrang, denk ik dat ze het misschien wel wilden noemen. Op zich ironisch, want het kwam eigenlijk voort uit experimenten die het ministerie die wilde uitzoeken, wat kan er dan wel? Die gingen fieldlabs organiseren, kan je misschien nog herinneren. Dat was met mensen met een negatief testje. Ja. Maar in plaats daarvan kwam er dan in de praktijk dus die QR-code met als je besmet bent geweest of als je gevaccineerd bent geweest. Dat was 2G.
2: Ja, dan kon je
4: vond ze even verschrikkelijk, want daarmee dwing je dus iedereen, al haar kinderen zag ze ook meteen, ja, dan wil ik ook gevaccineerd worden. En daar was ze ook helemaal niet met haar over overlegd. Terwijl ze toch vond dat ze daar iets mee te maken had, omdat ze in het kabinet zat. Daar hoorde ze voor het eerst van op een persconferentie die wij ook op televisie allemaal zagen. Nou, ze hield zich een beetje op een afstandje, maar ze voelde zich ook absoluut niet betrokken. Uiteindelijk hebben we natuurlijk dat 2G niet gekregen, maar 3G heel eventjes. En dan mocht je ook nog met een testje wel weer als toch naar binnen.
2: Ja, maar met Mona Keijzer moest het wel fout gaan in het kabinet op deze manier natuurlijk ook.
4: Ja, precies. Het ging steeds mis. En ze wilde aftreden. Dat is een paar keer mislukt, omdat er toevallig op die dag ook Sigrid Kaag aftrad en een dag later Ank Bijleveld. En toen zei ze,
2: ik ben heel vervelend als je wil aftreden, maar dat lukt niet.
4: Het is later nog een paar keer misgegaan. Er werd duidelijk gemaakt, dat is niet gewenst dat je nu aftreedt. En op een gegeven moment ze gezegd, als ze het niet accepteren, dan doe ik gewoon een interview in de Telegraaf.
2: En dan moeten ze wel.
4: En dan zal het de consequentie wel zijn dat ze me wegsturen. Ja,
2: dat is ook gebeurd natuurlijk ook.
4: Ja, zo is het gegaan.
2: Ook Maurice de Hond die moest vandaag komen opdraven bij die enquêtecommissie. Hij had een lang betoog en dat alles en iedereen die kritiek had aan de kant werd geschoven.
4: Ja, hij voelde zich echt volledig genegeerd. Hij heeft heel erg zijn best gedaan om met wetenschappelijk bewijs, wat hij uit allemaal wetenschappelijke artikelen, serieuze artikelen, bij elkaar verzamelde, om daar het OMT iets in beweging te krijgen. Mensen bij het RIVM. Maar daar kreeg hij dan toch geen gehoor. En zei hij, de leden van het OMT die hadden oogkleppen op. Het was alsof er een omerta omheen hing. Kritische geluiden die ook binnen het RIVM soms wel waren. En dan sprak hij dus met die mensen op informeel. En dan zeiden ze, je hebt helemaal gelijk, maar dat kan ik nu niet hardop zeggen. Dan verlies ik mijn baan als ik dat doe. Uh-huh. Dus het bijna alsof het een complottheorie is. Dat is wat dat betreft de meest complottige die we nu gehoord hebben in al die weken van verhoren. Uh-huh. Ik ga een heel klein stukje laten horen over een uitbraak in Maassluis die jij heel belangrijk vindt. Moet ik heel snel vertellen, want de discussie ging over besmetting via grote druppels of via aerosolen. Ja. De van Dissel is van de grote druppels. De Hond denkt dat aerosolen de essentie waren. Hij is natuurlijk niet de deskundige, maar een opiniemaker, zei de commissie. Maar evengoed, hij had daar allerlei redenen voor. En hij zei, ja, het is belangrijk, omdat dat bepaalt of je welke maatregelen je neemt. Voor aerosolen moet je de ramen openzetten. En voor grote druppels moet je 1,5 meter afstand houden. Het zijn hele andere soortige maatregelen, afhankelijk van wat het probleem is. Nou, toen kwam er de uitbraak in Maassluis en die liet allerlei dingen zien, maar dat wilde het OMT nog steeds niet weten.
6: Bij die uitbraak in Maassluis in juni 2020, waar de onderzoeker, mind you, kwam met dat hij virusdeeltjes in het ventilatiesysteem vond, waar ook recirculatie plaatsvond.
7: En de moderne ventilatiesystemen eigenlijk.
6: Het ventilatiesysteem. En die man wilde alle zorginstellingen waarschuwen van denk aan ventilatie. Want dat is een belangrijk, want dat heb ik gevonden. En hij is door het RIVM tegengewerkt. En door de mails die er gestuurd zijn vanuit het RIVM naar de GGD, is in het eindrapport staat, nee, bij die uitbraak heeft ventilatie geen rol gespeeld. Terwijl de onderzoeker zei, het is door het ventilatiesysteem. Maar dat mocht niet.
2: Maurice de Hond bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Dankjewel, Mark Beekhuis.
1: We gaan nog even naar het verkeer met Rijn Baartmans bij de ANWB. Ja, die auto op de A2 zorgt nog steeds voor problemen.
8: Ja, dat klopt. Den Bosch richting Utrecht. Daar staat een kapotte auto tussen Alfred Veghel en Waardenburg. 15 kilometer met 30 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 46,5. En de A15 Gorkum richting Rotterdam bij 66,1.
1: Het aantal gehackte accounts bij organisaties in Nederland is vorig jaar verdrievoudigd. AI maakt cyberaanvallen steeds gevaarlijker. En phishingberichten die worden door AI steeds overtuigender. En daardoor zal het aantal datalekken exponentieel groeien, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Bij ons is Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP. Goedenavond.
9: Goedenavond.
1: Ja, even de cijfers. De accountkapingen of hacks zijn verdrievoudigd. Wat lezen jullie daar in die cijfers?
9: Nou, wat wij zien is dat AI gebruikt wordt om de berichten veel explicieter te maken, veel persoonlijker. En ook zonder taalfouten in alle talen enzovoort. Met ook layouts die heel erg lijken op de echte website. Waardoor het veel makkelijker is om erin te trappen. Mm-hmm. En waardoor je dus sneller op een link klikt. En dat maakt dat tegenwoordig het zo is dat phishing zelfs de start is van een datalek. Mm. In plaats van heel vaak, zoals het vroeger was, een gevolg van een datalek.
1: Ja, want dan hadden mensen je data en dan konden ze je benaderen. Maar nu is het andersom. En die twee-factor authentificatie. Ik moet, als ik de werkmail open bijvoorbeeld, eerst nog een code invoeren. Houdt die dan dat phishing niet tegen?
9: Nee, in heel veel gevallen niet. Het blijkt, Obsidian Security heeft een onderzoek gedaan het eerste kwartaal van dit jaar. En die geven aan dat 84% van de aanvallen door die multifactor authenticatie kunnen. En dat betekent dus dat je extra maatregelen moet nemen. Zoals dat je elektronische certificaten hebt, waardoor je er nog moeilijker in kan. Dat je fysieke sleutels hebt, zoals vroeger zo'n pasje wat je tegen je computer hield. En die dingen zijn eigenlijk weer nodig om het systeem veilig te houden.
1: Ja, jullie spreken over een zogenaamd vliegwieleffect tussen datalekken en AI. Waar zit dat vliegwiel in?
9: Nou, enerzijds dat vroeger, als ik al net aangaf, de phishing een gevolg was van datalek, maar nu ook zelfs het start is van een datalek. En doordat men die gegevens verzamelt en die gegevens ook weer in AI zet, wordt het steeds beter en gaat het steeds sneller en worden de aanvallen steeds groter.
1: Ja, nou, we zijn weer eens gewaarschuwd op cybergebied. Dank, Monique Verdier.
10: Tech Update.
2: Ja, we blijven nog even bij de tech, Jo van Buurik van BNS Tech Redactie. Ja, met vers AI-nieuws ook, hè?
11: Zeker, Edwin en Lisbeth. Hallo.
2: Hallo. Ja. Vers AI-nieuws uit het eigen werelddeel, afkomstig van de Mistral. Dat heeft een nieuw AI-model gelanceerd, waarmee robots aangestuurd kunnen worden, net zoals Tesla dat doet.
11: Ja, en dat is een interessante manier, want dat betekent dat dit systeem werkt met alleen een camera. Dat is hoe Tesla's, de nieuwste versies dan, zich ook kunnen besturen. Ja, dat is schijnbaar volledig zichzelf, als je kijkt wat er tegenwoordig mogelijk is. Terwijl bij andere automerken daar ook een LiDAR, dus een soort radarsysteem, wat heel duur is om te gebruiken, bij komt kijken. Maar Frans Mistral volgt dus dezelfde filosofie als Tesla gebruikt. In ieder geval voor hun AI-model voor robots. Dat noemen ze RoboStral Navigate, hebben ze vandaag gepresenteerd. Wat kun je dan dus doen? Een robot zichzelf laten besturen. Ze hebben een video uitgebracht waar we dat zien gebeuren. Een robot die kijkt, door wijze van spreken, door een sensor en over de werkvloer kan rijden en een beetje om de bureaus en kasten heen.
1: Maar hoe rolt doen die andere robots dat dan, als je dat niet via een camera...
11: Dat hangt er vanaf wat voor sensoren je erin hangt. Maar het idee is dat dit een hele kostefficiënte manier moet zijn, want je hebt echt letterlijk alleen maar een camera nodig. En je moet dan de beeldherkenning zo goed krijgen met een AI-model in dit geval, dat je op basis daarvan zichzelf kan bijsturen.
12: Hij kan dus echt kijken eigenlijk.
11: Nou ja, niet echt kijken, want dat doen wij met mensen.
12: Dat doen wij, maar ik bedoel, maar de camera wordt gebruikt om te kijken.
11: Het is eigenlijk beeldherkenning en reageren op wat hij waarneemt in die beeldherkenning, zeg maar. Maar goed, dat is wel interessant, want normaal wordt dat dus echt vaak met LiDAR gedaan. Mistral heeft dat anders gedaan. Volgens Mistral is dat ook in allerlei situaties inzetbaar. Niet alleen op de werkvloer, op kantoor, maar ook zakelijke gebouwen en zelfs woningen. En daarbij zou het ook niet moeten uitmaken of je robot, zoals in dit geval in die video, op wieltjes rijdt of op robotbenen loopt of zelfs vliegt, oftewel een drone is. En dat zal goed nieuws moeten zijn voor enkele van de nieuwste klanten van Mistral. Dat zijn niet de minste, namelijk Airbus en BMW. Die hebben afgelopen mei nog overeenkomsten met Mistral getekend om hun producten te gebruiken in hun processen. Dus wellicht dat de RoboStral Navigator daar ook deel van uitmaakt.
12: Oké, dan moeten we nog even naar Apple, want het wordt in Europa nu definitief gezien als een poortwachter. Hè? En dat wilden ze eigenlijk zelf liever niet.
11: Nee, dat hadden ze nog geprobeerd te laten verwerpen in juridische zin, namelijk door naar de hoogste rechter te gaan in Luxemburg. Hè? Hof van Justitie van de Europese Unie. Daar wilde Apple proberen onder de Digital Markets Act, de DMA, uit te komen. Want ja, die wetgeving bepaalt dat Apple een poortwachter is. Niet alleen over macht over iOS, maar ook over de App Store. En dan is ook nog iMessage, hun chatdienst die in Europa niet eens zo heel erg veel gebruikt wordt. In de VS wel trouwens. Maar goed, in 2023 zei de Europese Commissie al van, nou Apple, jullie zijn een poortwachter, want we hebben die DMA nu als wetgeving van kracht laten gaan. Dus werd er al van alles gezegd over wat Apple verkeerd doet. Ze verzamelen bijvoorbeeld data die ze niet willen delen met andere zakelijke gebruikers. Ze maken het lastig om te switchen. En ja, we weten ook allemaal, Edwin, hoe moeilijk het is om een app te downloaden die niet uit de App Store komt.
12: Ja, dat klopt. Ja.
11: Dat kan tegenwoordig wel technisch gezien met een alternatieve App Store, maar dat is een hoop gedoe en vooral ook voor de makers van die apps zelf. Nu heeft Apple nog wel één mogelijkheid om ook tegen deze afwijzing in te gaan, namelijk door ook nog een keer in beroep te gaan tegen deze uitspraak van het Hof van Justitie. Ik ben benieuwd of dat gaat helpen. We kennen ook de retoriek van Apple, hè, die zegt, ja, de DMA die doet allerlei dingen die helemaal niet eerlijk zijn. Het schendt onze privacybelofte. Blijft een beetje wel eens niet eens verhaal. Ondertussen hebben ze trouwens ook nog een andere zaak lopen, want er is al een boete van 500 miljoen euro opgelegd wegens deze schendingen, die Apple nog een keer in een andere procedure aan het aanvechten is. Dus ze blijven bezig met strijden.
1: De juridische afdeling wordt steeds groter.
11: Ja, dus onderhand zou je wel kunnen zeggen dat Apple daar misschien meer mee bezig is dan het werk product hier lanceren. En dat zien we ook. Hè. Siri AI, een paar weken geleden aangekondigd, komt niet naar Europa, want ze zijn het niet eens met de Europese wetgeving.
1: Nou kan ik Siri heel goed missen. Ik weet niet of ik Siri AI of ik daar iets aan mis. Ja, maar
11: dat blijft een beetje de vraag. Ergens dit jaar moet in Amerika komen. En dan gaan we het horen.
12: Dankjewel, Jo van Buurik.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Dit was de avondspits van woensdag 8 juli. Edwin, dankjewel voor jouw shift.
12: Hartstikke leuk.
1: Was leuk. Ja, morgen is Nina van den Dungen hier. En hier volgt BNR Beurs met Jelle en Maxime. Fijne avond.
12: Fijne avond.
14: Om 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
15: Het is ongekend wat hier gebeurt.
14: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
16: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
14: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
13: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
21: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
20: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
22: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
23: BNR Verkeer.
24: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen. Het was wel een behoorlijke avondspits. Het is altijd nog drukker dan normaal. 250 kilometer file bij elkaar. Je hebt nog een half uur vertraging als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 15 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Waardenburg. Bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. 12 kilometer file en een half uur vertraging daar. Er stond daar een busje in brand. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nootdorp nog een half uur tijdsverlies, dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En door de werkzaamheden op de A20 een fikse file op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein 12 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk, 50 minuten vertraging.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
26: Goedenavond, ik ben René Postma. Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter. En ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte, zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel gladgestreken op een charmante en persoonlijke manier. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Omroep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Oud-staatssecretaris Mona Keijzer vindt dat tijdens corona de grondrechten zijn geschonden van met name jongeren. Ze werden onder druk gezet om zich te laten vaccineren, zei ze in haar slotwoord bij de enquêtecommissie. Eigenlijk wilde de voorzitter haar toen niet het woord geven, maar daar trok ze zich niks van aan. De aardbevingsslachtoffers in Venezuela hebben dringend behoefte aan babyvoeding, luiers, eten in blik en zeep. En daarom is een inzamelingsactie gestart. Die is op poten gezet door Venezolanen in Nederland. Er zijn verschillende steden waar mensen de spullen kunnen inleveren en ze gaan in het najaar naar Venezuela. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
27: Het wachten is bijna voorbij. Zometeen BNR Beurs. Daarin hoor je alles over de gevolgen van Amerika's hernieuwde oorlog met Iran. Ja, tot zover het feest. En we vragen ons af, wie heeft eigenlijk het voor het zeggen bij Unilever? Een grote aandeelhouder is boos en zegt dat zijn een stel activistische aandeelhouders. En hij voelt zich ook nog eens misleid. Wij kunnen je wel beloven, wij zijn er zometeen.
0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy. Met AI.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
27: De week is doormidden en dat vier je met je vrienden van Beurs. Welkom deze woensdag 8 juli, de dag dat Maxime en ik het met je willen hebben over Unilever.
1: Een grote aandeelhouder van Unilever haalt hard uit naar de directie. Hij zegt misleid te zijn bij de verkoop van de voedingstak. En hij vindt dat de activistische aandeelhouder Nelson Peltz te veel macht heeft binnen Unilever.
27: Wij zoeken uit wie nu de baas is bij Unilever en wie de baas is tussen China en Nederland. Want na een bemoedigend bezoek van minister Sjoerdsma aan China komt zijn Chinese collega toch nog met een strenge boodschap.
8: En we hebben het over het manische gedrag van president Trump. De deal met Iran is nu toch weer voorbij.
9: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
28: To me, I think it's over. As far as I'm concerned, it's over.
27: De AIX sloot 0,3% lager op 1076 punten. Grootste daler is ArcelorMittal, een daling van 4,5%. En ook in de VS staan de beurzen allemaal in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Welkom.
29: Goedemiddag.
27: Goed dat je er bent. En we beginnen de aflevering gelijk met alweer onrust in het Midden-Oosten.
30: De olieprijzen stijgen opnieuw na aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De VS hebben vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran nadat gisteren meerdere schepen in de straat van Hormuz werden aangevallen. Amerika zegt dat Iran achter deze aanvallen zat.
27: De VS ging weer los op Iran met bombardementen. Ondanks het bestand tussen de twee landen, ruim 80 locaties in Iran werden getroffen. Amerikaanse troepen vielen onder meer Iraanse luchtafweersystemen, commandocentra en kleine boten van de Islamitische Revolutionaire Garde aan. Met daarna deze mededeling van president Trump. Hij zegt: de overeenkomst met Iran is voorbij. Het is tijdverspilling om met deze leugenaars te praten.
28: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
27: Ja, they're cuckoo. Wat betekent dat alles voor de beurs, Nico?
31: Oh ja, je zag de olieprijs herstellen vandaag en gisteren. Moet zeggen dat die olieprijs natuurlijk hard omlaag gegaan de afgelopen maand. Ik zat net even kijken, een maand geleden stond er rond de 95. We zijn onder de 70 geweest. Nou, nu is het onrustig en nu herstelt die richting 75 vandaag. Dus op zich niet heel erg nog, want iedereen kan heel goed leven met een olieprijs van 75 en zelfs $80. Maar we waren natuurlijk overuit dat het eigenlijk wat rustiger was daar in het Midden-Oosten. En dat is het dus niet. En ja, die deal, hij zegt zelf van as far as I'm concerned. Dus dat kan morgen wel anders zijn als een keer bellen of wat dan ook. Mm-hmm. Maar hij zaait weer een hoop onrust.
27: Ja, er was wel aan de andere kant weer iets over die olieprijs te zeggen, dat er voortaan geen nieuwe Iraanse olie meer verkocht mag worden. De sancties die eraf waren, die zitten weer erop. Betekent dat op de lange termijn dat die olieprijs toch weer gaat stijgen?
31: Ja, dat hoeft niet per se. Je zag de afgelopen maanden eigenlijk al dat er best wat alternatieven naar boven kwamen. Alternatieven voor olie uit het Midden-Oosten. Er zijn natuurlijk heel veel andere landen die ook olie produceren. Bijvoorbeeld Brazilië. uit Zuid-Amerika. Diepzeeolie doet het goed. Amerika exporteert extra. Dus er was wel aardig wat olie uit andere hoeken en gaten gehaald. Maar ja, dit is toch wel een tegenvallen. Want we gingen ervan uit dat er weer wat olie wegkwam daar. En dat zal dan nu waarschijnlijk even tegenvallen.
2: Ja, de onzekerheid neemt dus weer toe. Dat betekent dus ook dat het inderdaad op lange termijn mogelijk is dat die olieprijs toch weer verder door gaat stijgen. Welke bedrijven hebben er dan het meeste direct last van?
31: Ja, iedereen een beetje eigenlijk. Maar je ziet met name bijvoorbeeld de luchtvaart. Je zag vandaag bijvoorbeeld alle luchtvaartaandelen hard omlaag gaan. Ja, die worden meteen geraakt eigenlijk. Ik bedoel, die hebben natuurlijk een deel van hun kerosinebehoefte wel gehedged, maar ook een deel niet. En als die olieprijs echt substantieel hoger gaat, dan hebben die er last van. Uiteindelijk is een hoge olieprijs voor iedereen lastig, want energie zit overal in. Dus dan kijk je met name naar de inflatie, want vandaag gingen de rentes ook wat omhoog. Je zag dus dat ja, als de inflatie toch weer gaat aantrekken door die hogere energieprijzen, dan moet de rente misschien omhoog. Dus zo werkt het wieltje een beetje door de hele economie heen. En aan de andere kant zag je de oliemaatschappijen zelf, die gingen al een paar dagen omhoog. En dat kwam vandaag echt een mooi stukje bij. Bijvoorbeeld Shell ging van 33,5 naar vandaag 36. Dus daar kwam weer wat. Ja, voor hun is het dan weer redelijk gunstig dat die olieprijs een klein beetje aantrekt.
2: Het bestand tussen Iran en de VS is dus weer de prullenmand ingegaan. Wat gaat de rest van de wereld daar nog van merken, naast dat de olieprijs dus weer verder gaat stijgen?
31: Ja, dat is best lastig, want het bestand, er was een bestand, maar het was ook een bestand van niks natuurlijk. Ik bedoel, die Iraniërs en Trump, die waren het niet eens over eens wat erin stond. Dus nu kunnen ze eigenlijk opnieuw beginnen. En nou ja, goed, we weten met Trump, dus iedere keer wat. Hij is waarschijnlijk een beetje chagrijnig van die verliespartij tegen België. Dus die jaagt hij ons weer op kosten met die hoge olieprijs. En het kan heel goed zijn dat dit is natuurlijk zijn playbook altijd geweest. Eerst onderstoken en dan lost hij het zogenaamd op en dan gaat de beurs weer omhoog. Dus het zal dit keer niet anders zijn, denk ik.
2: En één grote afleidingsmanoeuvre dus van die ene voetbalwedstrijd. Ik wil alvast even vooruitkijken naar volgende week. Dan begint het cijferseizoen alweer met ook de Amerikaanse grootbanken die met hun cijfers komen. En Reuters die durft erop te gokken dat één tak van die banken het heel goed gaat doen. Hun investeringstak. Het persbureau heeft analisten gesproken en die denken dat de inkomsten daar 15% zullen groeien in vergelijking met een jaar terug. En dat allemaal dankzij één gebeurtenis.
10: We're here at Post 9 at the New York Stock Exchange. We're opened for business in the biggest IPO ever. Up about 16% right now. We'll track every single move of the SpaceX IPO.
2: De beursgang van SpaceX zou dus de grote aanjager zijn. Daarnaast blijven markten ook volatiel door geopolitieke spanningen, zeggen ze. Nou, vandaag nog maar weer eens bewezen. Of de analisten die Reuters geraadpleegd heeft gelijk hebben, dat horen we volgende week dinsdag. Dan komen JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en Goldman Sachs met de cijfers.
11: Wat een lijstje. Gaan we door naar Apple. Tijdje terug hoorde je al een BNR-beurs dat Tim Cook aan het lobbyen is bij de Amerikaanse regering. Het chiptekort is zo groot dat hij graag Chinese chips in Apple-producten wil gebruiken. Nou, het enige probleem is alleen dat die dingen op een zwarte lijst staan. Dat wordt dus even drammen bij minister Scott Bessent en president Trump. Over drammen gesproken, in China is Apple al wel begonnen met het testen van die Chinese chips. Het gaat om de DRAM-chip, oftewel de DRAM-chip. Chip die wordt gemaakt door het Chinese CXMT, wat een afkorting allemaal. En dat is een naam die je denk ik vaker gaat horen. Dat CXMT, ik moet er ook nog aan wennen, Maxime. Het is de op 4 na grootste producent van geheugenchips wereldwijd. En het wil binnenkort naar de beurs, dus je kan er binnenkort dus in beleggen.
2: Ja, en leuk grapje, DRAM en DRAM. Nou, en, ja, mooi bedacht.
11: Ik heb erop gezeten.
2: Nog even naar de tech-collega van Tim Cook. Ik wil het over Mark Zuckerberg hebben. Ik heb weer een leuk verhaal over hem en Meta. Ja, sommige mensen gaan me ervoor haten. Het is een klassiek geval van Meta wil al jouw data hebben. Het is nooit genoeg voor ze. En daarom testen ze nu een nieuwe versie van hun slimme bril. Dat zijn die Ray-Ban-brillen. Nou, ook die oudere brillen die hebben een LED-lampje naast het glas dat aangaat als de camera's en microfoons iets opnemen. Maar Meta wil nu een super-sensing-versie maken die alles wat je doet volgt. Hij maakt continu foto's, continu geluidsopnames, want dan kan de AI-assistent die in die bril zit je beter helpen. Dat is de gedachte. Maar dat LED-lampje, dat staat lang niet altijd aan. Want dat zou natuurlijk heel vervelend zijn als continu dat LED-lampje aanstaat. Ze zeggen nee, we slaan die opnames niet op die je dan maakt.
27: ook niet op de Meta-servers, maar we voeren ze wel in onze kunstmatige intelligentiemodellen. Oftewel, we slaan je data toch soort van op. En ook hier weer is het niet uit de kwestie dat ze die data gaan gebruiken om hun modellen zelf te trainen. Lang verhaal kort, straks heeft Meta over de hele wereld mensen lopen met hun bril die continu van iedereen en alles opnames maakt.
11: Straks vertelt Maxime je alles over de gesprekken tussen China en Nederland. China komt achteraf toch nog met een stevige boodschap voor Nederland en onze chipsector.
27: En Jelle vertelt meer over het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Hij heeft voor het eerst geld van andere mensen nodig voor zijn Blue Origin.
11: Eerst Unilever, dat ziet een van zijn grote aandeelhouders weglopen. Eén die al meer dan 15 jaar trouw was aan het bedrijf. Het gaat om fondsbeheerder Terry Smith, die hard uithaalt naar de directie. Tegen de Financial Times zegt hij misleid te zijn. Unilever beloofde hem, net na de afsplitsing van de ijsjestak in 2025, geen grote onderdelen meer te verkopen. En toen kwam ineens dit bericht naar buiten.
12: Unilever on Tuesday said it will merge its food business with spicemaker McCormick to create a company worth around $65 billion in one of the largest food transactions in history. Under the terms of the deal, the British consumer goods giant will spin off its food division and merge it with McCormick in a tax-efficient structure known as a reverse Morris trust.
11: Volgens Smith zit niet de directie, maar activistische belegger Nelson Peltz achter de deal en al die afsplitsingen en overnames. Ze lossen de problemen van het bedrijf helemaal niet op, zegt diezelfde Smith. Hij heeft geen vertrouwen meer in de directie van Unilever. Volgens hem presteren ze nu al niet goed genoeg, laat staan bij een veel groter bedrijf. Hij heeft daarom al zijn aandelen Unilever verkocht. Harde kritiek, Nico, om met dat misleiden te beginnen. Als je grote aandeelhouders belooft geen afsplitsing of verkoop te doen en je doet het toch, misleid je dan beleggers?
31: Ja, nou ja, het zijn hele grote woorden. Als je het nou hebt over iemand die chagrijnig is. Deze man is ook chagrijnig, want die heeft de afgelopen 5 jaar niks verdiend. Hm. Hij loopt 50% achter bij de bredere markt. En die begint nu een beetje om zich heen te schoppen en te slaan. Hij heeft ook een heel aantal andere aandelen verkocht. Maar ja, ik weet niet, kijk, we weten niet wat voor gesprekken hij heeft met Unilever. Het kan heel goed zijn dat het vorige management, want die meneer Schumacher, die is daar een half jaar geleden weggegaan. Dat hij hem gezegd heeft van, nou, we gaan alleen die ijsdivisie afsplitsen en verder niks. En dan komt er een opvolger en die doet wat anders. Ja, dat kan, dat mag het bestuur doen. Dus, en hij heeft alles, maar ik denk dat hij een beetje narig was, omdat die aandelen het gewoon niet deden.
11: Toch, advocaat van de duivel, het is niet alleen deze Smith. Er zijn veel meer aandeelhouders van Unilever die zich zorgen maken. Bijvoorbeeld over de hoge schulden vanwege die deal over de voedingstak. Maak je daar ook zorgen om?
31: Nou, dat zit niet per se bij Unilever, maar bij deel wat ze afsplitsen. En die Amerikanen, dus, het is eigenlijk een klein Amerikaans bedrijf wat dat overneemt. Die voedingstak, het is een beetje een rare constructie. Mm-hmm. Ze willen er kennelijk heel graag van af. En daarom hebben ze zich gecommitteerd aan een deel van die schulden. Dus dat is inderdaad wel een dingetje. Maar op zich hoeft dat niet heel vervelend te zijn. Alleen deze Terry Smith die heeft gezegd van dat management van McCormick, het bedrijf dat overneemt, die vertrouw ik voor gemeten, die kunnen er zelf helemaal niks van. Laat staan dat ze dit bedrijf van Unilever kunnen managen. Dus die maakt zich meer zorgen eigenlijk over het management, over de deal zelf, dan echt over die schulden.
27: Ja, en je hebt dat, maar je hebt ook nog eens dat je die aandeelhouders, die hebben van Unilever dus ook een deel van die McCormick-aandelen gekregen. Die zitten nu in een bedrijf met alleen maar voedingsmiddelen, terwijl ze uit de gespreide portefeuille van Unilever kwamen. Ik kan me voorstellen dat dat ook niet helemaal is hoe je het in gedachten hebt als je investeert in Unilever.
31: Nee, dat is waarschijnlijk ook zo en dat begrijp ik ook. Maar ik denk ook wel dat de meeste aandeelhouders wel begrijpen dat Unilever dat die van zijn voedingstak af wil. Dat is al heel lang eigenlijk iets wat ze al gecommuniceerd hebben. Omdat in de takken die ze overhouden hebben ze wat hogere winstmarges. Dus op zich moet dat ook geen verrassing geweest zijn. Alleen die deal is niet heel, heel mooi eigenlijk. Daar komt een beetje op neer.
11: Je zei het al, Heinz Schumacher is weg. Zijn opvolger Fernando Fernandez, de oude CFO, die heeft het overgenomen. Toch heeft die Fernando Fernandez wel een probleem als dit soort grote aandeelhouders weglopen of andere aandeelhouders mobiliseren om in opstand te komen.
31: Ja, nee, dat klopt. Het is niet fijn. Het is, het hoeft niet vervelend te zijn, want het aandeel lag even onder druk. Je kan ook zien dat waarschijnlijk die afgelopen maanden deze man is uitgestapt. Het aandeel is nu wat hersteld. Mm-hmm. Maar het is niet goed voor de reputatie van Unilever. En dat vinden ze niet leuk. En dit is wel een gerespecteerd iemand. Die man wordt ook wel de Europese Warren Buffett genoemd. Moet wel zeggen, wat ik net zei, de laatste 5 jaar heeft hij de bodem een beetje gemist. Maar hij heeft wel een hele goede reputatie. Dus ja, die wil je liever niet tegen je hebben.
11: Dan naar die Nelson Peltz. Die bepaalt best wel veel achter de schermen bij Unilever. Is dat nou goed of slecht nieuws voor de kleine belegger die belegt in Unilever?
31: Nou ja, die Nelson Peltz is een beetje, wij noemen hem altijd de luis in de pels. Hij zit altijd overal te klieren en hij wil zijn zin doordrijven. Hij neemt een belang en dan zegt hij hoe het moet. En hij heeft er heel erg op aangestuurd dat Unilever die voedingstak afsplitst. Dus hij is een beetje tegenpol van die Terry Smit. Hij is erg agressief en houdt ook wel van een beetje schuld. En Smit die zegt van ja, jullie laten je oren hangen naar die Nelson Peltz. En dat moet je niet doen. Je moet zelf die beslissingen nemen. Dus hij vraagt zich eigenlijk af, wie is er nou de baas bij jullie? Is dat die Nelson Peltz? Of is dat die Fernando Fernandez?
11: Nou, de vraag aan jou. Wie heeft nu de macht bij Unilever? Is dat Fernando Fernandez of Nelson Peltz?
31: Het is wel zo dat die Nelson Peltz heeft wel zijn zin gekregen. En kijk, het kan heel goed zijn dat die Fernandez, die is ook aangesteld omdat het bestuur van Unilever, de mensen daarboven, de raad van commissarissen, die wilde juist iemand hebben die met een streep erover ging, die ervoor zorgde dat de winstmarges omhoog gingen. En niet dat Unilever alleen maar mooie dingen deed voor het milieu, zeg maar. Dus op die manier is hij wel aangesteld. En dat past ook in het straatje van die Nelson Peltz. Dus ze zitten wel een klein beetje in hetzelfde kamp ook. Dus niet dat hij beslist moet doen wat die Peltz zegt, maar hij denkt er waarschijnlijk zelf ook zo over.
11: Dus Fernando Fernandez is iets meer de baas. Kort samengevat.
31: Ja, nou, die is zeker de baas.
27: 51%. toen Schumacher vertrok, toen werd ook in de Financial Times al gezegd dat Schumacher eigenlijk het te rustig aan zou doen met het afstoten van die onderdelen. Hij zou zeggen, ja, het is niet goed om zo snel zoveel van je bedrijf kwijt te raken of af te snijden. Valt daar ook wat voor te zeggen?
31: Kijk, als belegger wil je ook een beetje rust in een aandeel. Je wil niet dat ze iedere keer de boel verbouwen. Dat ze dan weer dit doen, dan weer dat gaan doen. Er moet geld verdiend worden, er moet een businessplan staan. En dat businessplan moet goed lopen. En die Smit die zegt ook van ja, als het niet lekker loopt in het bedrijf, moet je niet iedere keer dingen gaan verkopen en aankopen. Je moet zorgen dat de problemen opgelost worden. Dat je beter marketing doet of dat je je producten beter maakt. Dat is de oplossing. En niet dan maar zeggen van die divisie verkopen, dan gaan we daar weer wat aankopen. Want dat kost allemaal heel veel geld. Met name aankopen. Je weet nooit hoe het uitpakt. Hè. De meeste overnames, fusies, dat loopt niet heel goed af. Dus daar is wel iets voor te zeggen. Maar aan de andere kant kun je ook voorstellen dat Unilever om hogere winstmarges te krijgen en dus een betere waardering op de beurs, dat die wel iets moest doen met die voedingstak.
27: Verwacht jij dat ze nog meer gaan ingrijpen of dat ze eerst de banden met beleggers gaan herstellen?
31: Nou, ik denk dat ze nu wel even rustig aan doen, want dit is best wel een lastige deal. En de beleggers van Unilever zitten ook nog met die Magnum-aandelen in hun make, al dat nu al redelijk goed gaat. Maar ik denk dat ze nu even je pas op de plaats maken en ervoor gaan zorgen dat alles eerst even netjes op zijn pootjes terechtkomt.
13: BNR Beurs.
27: Het leek een gespannen, maar gemoedelijk bezoek. We hadden het er gisteren al over. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel was in China voor wat hij zelf een open en vooruitkijkend gesprek noemde.
14: Open, omdat we natuurlijk ook zaken zijn waar China en Nederland het niet over eens zijn, maar waar we wel met elkaar van gedachten willen wissen hoe we dat hier precies tegenaan zien. En vooruitkijkend, omdat ik zowel bij Wang Wentao, maar ook bij mezelf proefde dat we eigenlijk een punt willen zetten achter de afgelopen periode. Een periode waarin misschien de relatie met China misschien meer op een botsautopark leek dan op een goede bilaterale relatie.
27: Ja, vooruitkijkend, maar zijn Chinese evenknie kijkt nu toch nog even terug en komt met stevige uitspraken achteraf. Ze hopen dat Nederland zal helpen om de stabiliteit van chiptoeleveringsketens te handhaven en bedrijfsgeschillen op te lossen. Oftewel, los de kwestie Nexperia op en los de kwestie exportrestricties op. Maar gaat dat ook gebeuren, Nico?
31: Nou, dat weet ik niet. Ik moet in eerste instantie even zeggen dat ik blij ben dat die Sjoerdsma niet gearresteerd is daar, want die stond volgens mij op een zwarte lijst een half jaar geleden.
27: Ja, daar was hij ondertussen vanaf.
31: Dus die,
27: ja,
31: die heeft het vege lijf kunnen redden. Maar goed, het is voor Nederland wel heel lastig. Want aan de ene kant moeten we natuurlijk we zitten in het kamp van de Amerikanen. Dus we moeten doen wat de Amerikanen zegt. Daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. Aan de andere kant willen we ook de relatie met de Chinezen goed houden. En dan heb je ook nog de EU. Die heeft ook nog met de Chinezen wat te stellen. Omdat we zitten ook met bijvoorbeeld de staalimport die aan banden wordt gelegd. En met de auto's die ze hierheen brengen. Daar willen we ook tarieven opheffen. Dus het is een hele ingewikkelde, lastige verhouding eigenlijk. Waarin je wel je vrienden wil blijven. Want we hebben ze ook nodig voor onze economie. Ja. Maar we moeten ze wel een beetje kort houden, zeg maar.
27: Ja, China wil ook, jij noemt al dat de EU hier ook natuurlijk een rol in speelt. China wil graag dat Nederland die EU toch weer wat meer China-gezind krijgt. Is dat een rol die echt voor Nederland weggelegd is?
31: Nou ja, ik weet niet of dat nu een rol is die Nederland op moet pakken. Ja, dan kunnen ze denk ik beter op Europees niveau aanpakken. Maar het is wel iets wat heel erg speelt. En wat ook belangrijk is voor de Chinezen, want die mogen natuurlijk minder exporteren naar Amerika toe. Dus die zoeken andere afzetmarkten. En Europa is op haar gebied ook een beetje zoekende van om toch een beetje los van Amerika te komen. Dus op een of andere manier hebben die twee continenten elkaar wel nodig. Maar hebben ze ook natuurlijk onderling hun dingen te verhapstukken. En dat moet eigenlijk gewoon op Europees niveau geregeld worden. Want je wilt ook niet als Nederland vermalen worden in die diplomatie tussen de EU en China.
25: BNR Beurs.
11: Het is echt een wereldreizigers, want we vliegen van China naar Amerika, naar Wall Street om precies te zijn. De Dow Jones staat 1,2% in het rood. Dat is het ergste nieuws. Daarna valt het wat meer mee. De S&P 500 gaat 0,4% naar beneden en de Nasdaq verliest 0,2%. En het zijn vooral de oliemaatschappijen die het juist goed doen, zoals ExxonMobil en Chevron. Omdat, we zeiden het net al, Trump met zijn dreigementen naar Iran de olieprijs laat stijgen.
27: Jelle, jij had het al over Apple. Ik wil ook nog eventjes over Apple praten. Ze willen verboden Chinese chips in hun telefoon stoppen. Maar ja, dan moet je ook het Witte Huis pleasen.
3: Apple announcing its largest US manufacturing commitment to date, expanding its relationship with Broadcom in a deal expected to surpass $30 billion through 2031.
27: Een mega deal dus met het Amerikaanse Broadcom. Die gaan in de VS chips voor iPhones maken. Chips voor Bluetooth, wifi en mobiele verbindingen. En in die deal zitten veel dingen waar Trump vast blij van wordt.
3: Apple says the agreement will lead to more than 15 billion US-made chips, support hundreds of American jobs and help fund a $1.5 billion expansion of Broadcom's manufacturing facility in Fort Collins, Colorado.
27: Het enige is, het is nog onduidelijk wanneer die productie precies van start gaat, maar de koersen lopen er al een beetje op vooruit. Apple krijgt een procentje erbij en Broadcom staat ondertussen 6% in de plus.
11: Heb ik ook nog Disney voor je. Dat ligt overhoop met de FCC, de toezichthouder. Dat onderzoekt The View. Dat is een programma dat te zien is bij hun televisiezender ABC. Volgens de toezichthouder is het niet zeker of het wel een nieuwsprogramma is. Mocht dat niet zo zijn, dan zou de talkshow namelijk volgens de regels ook politieke tegenstanders evenveel zendtijd moeten geven. Nou, Disney is woest. Het noemt het een aanval op de persvrijheid en vindt dat de toezichthouder alleen maar achter The View aan zit omdat het politieke klimaat veranderd is. Het roept in spotjes op televisie nu zelfs kijkers op om te klagen bij de FCC.
15: The View has welcomed your favorite guests and covered the issues you care about for nearly 30 years. Now the FCC wants to control who is allowed to appear on the show. Viewers, use your voice. Scan this QR code.
11: Bijzonder van Disney, want ze gaan nu dus openlijk de strijd aan met de Trump-regering. Astronaut Buzz Lightyear is een karakter van Disney. Goed bruggetje naar mijn laatste bericht. En dat is Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos.
16: Blue Origin, of course, Jeff Bezos' space company, raising outside funds for the very first time. The company is going to be valued at $130 billion.
27: Ja, die presentator kwam vanuit de ruimte?
11: Of? Ja, Nico die heeft een betere verbinding. De vrienden bij CNBC die hadden een brakke telefoonlijn. Dus ik zet het nog even op een rijtje. Blue Origin had $10 miljard op voor het eerst dat het bedrijf geld ophaalt. Hiervoor stopt Jeff Bezos dus al zijn eigen miljarden erin. En daardoor wordt er een prijskaartje aan Blue Origin gehangen. Het is nu $130 miljard waard.
27: Heel kort nog, overmorgen moet het zover zijn. Dan gaat SK Hynix ook naar de Nasdaq. En om in thema te blijven, dat aandeel wil naar de sterren en daar voorbij. Nou, nu komt er alvast een update over die notering. Na de beursdag van vandaag neemt de chipmaker namelijk geen nieuwe inschrijvingen meer aan voor die Amerikaanse aandelen, omdat er zoveel beleggers zijn die zich erop in hebben geschreven. Nadat de inschrijvingen sluiten, kunnen ze ook dan wat zeggen over de introductieprijs die het aandeel gaat krijgen. Nou, dus afwachten. Dan hebben we alles voor vandaag wel behandeld. Bijna tijd om af te sluiten. Eerst nog even wat je morgen kan verwachten.
25: Rus
27: rustig aan kunnen we al beginnen aan het cijferseizoen met nu de halfjaarresultaten van PepsiCo. Een aandeel dat een beetje stil ligt de afgelopen jaren. Het schommelt om de $150 heen. Het pijnpunt de afgelopen tijd waren hun snackmerken. Lay's en Doritos bijvoorbeeld. En dan specifiek de verkopen in de VS. Die lieten een kwartaal terug dan toch wel weer voorzichtige groei zien. Het is dus de vraag of ze dat door hebben kunnen zetten, ook nu de inflatie afgelopen maanden verder is opgelopen. En het is niet mega vaak dat we het over de beurs in Hongkong hebben, maar nu verdient het toch wel even je aandacht. De grootste beursgang van het jaar daar gaat namelijk gebeuren. Het gaat om Luxshare, de maker van elektronische onderdelen die onder meer in Apple's iPhones terechtkomen. Luxshare heeft al een notering in het Chinese Shenzhen, maar daar komt dus deze in Hongkong bij, waarmee ze dik $3 miljard willen ophalen.
0: Dit was de BNR Beurs van woensdag 8 juli. Er werd getwijfeld over de leiding van Unilever. Er werd getwijfeld over de sfeer tussen China en Nederland. Er werd wel eens getwijfeld over België. Maar over wie we nooit twijfelen, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dankjewel, mijn man.
31: Dankjewel, jongens. Graag gedaan.
27: En jij bedankt voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, laat het ons weten. Dat kan tegenwoordig in de BNR-app rechtsbovenin. En dan kunnen wij die vragen weer aan onze gasten stellen. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: Tot morgen.
4: There's something wrong with them. They're cuckoo.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
17: Psst, heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
18: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
19: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
18: Obli. Meer rust, meer rendement.
20: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
18: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
21: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
22: Thomas van Zijl.
23: Morgen in BNR Zaken doen. Onder andere het boardroompanel over de vervolging van Tata Steel. En een gesprek met Rudy van Kleef, commercieel directeur bij Philip Morris International, over de aankomende Europese tabaksproductenrichtlijn en hun eigen controversiële lobby. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Mam, waar is mijn zwemband?
32: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
33: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
34: Geeft ruimte.
35: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
36: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
33: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
37: BNR Verkeer.
38: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen nu sterk af. Er staat nog 80 kilometer file in het land. Echt veel vertraging heb je nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dik 20 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Daar nog 10 minuten op onthoud. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Wassenaar. 2 kilometer file vanaf Wassenaar Kerkenhout. Een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.
39: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
40: Goedenavond, ik ben René Postma. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen, maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Bij winkels van Jumbo in het zuiden zijn de schappen leger. Het komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan. Waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort, zegt de Jumbo. Ze zetten daarom extra uitzendkrachten in. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. En daarom was het al verboden om benzine te exporteren. En dat geldt nu ook voor diesel. Sommige Russen zijn het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Ze moesten dan wel eerst hun auto laten aanpassen. Organisaties moeten zich snel beter gaan beschermen tegen cyberaanvallen, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Door AI wordt het gevaar steeds groter. Zo zijn phishingmails nauwelijks meer van echt te onderscheiden. Ook kan AI heel goed de zwakke plekken in de beveiliging opsporen. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de vijfde etappe naar Pau de snelste in de massasprint. Hij stond met een brede glimlach de pers te woord en zei: hier doe je het allemaal voor. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
39: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
1: Woensdag 8 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Op bezoek bij Rob in Frankrijk. We blijven hier de hele zomer. Toch, Rob?
2: Dat is wel de bedoeling.
1: Het wordt nog wat.
2: We kijken er naar uit.
1: De mensen op beeld, ja, dat is een beetje het probleem tegenwoordig, dat mensen ons ook kunnen zien op YouTube. Die kunnen zien dat we hier bij jou netjes op een rijtje aan de tafel zitten. Net voor, moet ik zeggen, de persconferentie na afloop van de NAVO-vergadering in Ankara. Die man liet zo lang op zich wachten dat wij er geen zin meer in hadden. Maar vooraf, en laten we de persconferentie na afloop van de NAVO-vergadering in Ankara, die man

0: gaat. Hij begon weer over Groenland. Dat vond ik echt heel erg opmerkelijk dat je dat doet tijdens een avondop. Want dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een bom die je daar laat vallen. Kortom, hij was zichzelf en hij begon de bondgenoten weer te schofferen met alle gevolgen van dien. Ja.
1: En wat ik echt heel pijnlijk vond is dat dat deed hij ook allemaal terwijl dus Rutte naast hem stond. Hè? En Rutte, die, ja, als hij dan over Groenland begint, ja, dan moeten we het toch eigenlijk wel een zinnetje eruit persen van dat is Deense soevereiniteit. Hè? Dat deed hij helemaal niet. En hij begon, hij herhaalde toen weer van nee, het is fantastisch dat dankzij Trump geeft Europa nu meer geld aan defensie. Ja, dus, ja. Dat vond ik wel een beetje pijnlijk. Wat
2: Mette Frederiksen, de Deense premier, desgevraagd, zei in verband hiermee, wij zijn bereid om elke inch met van NAVO-gebied ons gebied te verdedigen. En we verwachten dan ook hulp van onze bondgenoten. Dit is toch een hele idiote situatie dat er bijna dreigementen worden geuit.
1: In een NAVO-bondgenootschap?
2: Ja.
0: Ja, maar dat betekent natuurlijk gewoon dat je twijfels kunt hebben of die NAVO nog wel functioneert zoals die hoort te functioneren. Want deze president heeft eigenlijk geen duimbreedte toegegeven. Hij heeft eigenlijk de weken na aanloop van deze top heeft hij al geroepen dat de NAVO hem eigenlijk gewoon helemaal niet interesseert. Dat hij zijn troepen wil terugtrekken. Dat hij het allemaal maar vervelend lui vindt, die Europeanen die hun economie aan het verkanselen zijn en hele foute besluiten nemen met de immigratie. Dus hij heeft gewoon helemaal niets met de NAVO. En daar veranderde deze NAVO-top helemaal niks aan. Ja, en wat Rutte dan doet, is natuurlijk, die gaat over op Trump slijmen. Of Trump vleien, als je het wat netter zou willen noemen. Maar de grote vraag is natuurlijk of dat nou nog werkt. Hè? Dan zegt hij, en daar heeft hij ook wel gelijk in, dat sinds de vergadering de NAVO-top van Den Haag van vorig jaar is natuurlijk enorm veel geld meer besteed aan defensie. 250 miljard is erbij gekomen. Canada en de Europese bondgenoten. 2000 banen erbij in de Verenigde Staten. Hoe die dat berekent, weet ik niet. Maar ook heel veel banen erbij in Europa. Ja, weet je, hij hamert natuurlijk gewoon iedere keer op dat punt. En zegt dan vervolgens ook dat Trump compleet gecommitteerd is. Je had nog iets gezien wat uitgelekt is uit de vergadering, geloof ik.
2: Reuters berichtte op basis van bronnen die dus daadwerkelijk bij de vergadering waren dat Trump daar zou hebben gezegd de VS wil, hij wil de VS wel in de NAVO houden. Hij blijft bondgenoten wapens verkopen, ook voor Oekraïne. En hij is niet teruggekomen in die vergadering op de onderwerpen Groenland en Spanje.
0: Ja, dat is dan in ieder geval winst. Maar de wapen verkopen, nou, dat weten we dat hij eigenlijk Oekraïne al heel lang als een soort verdienmodel ziet. Dat ziet hij denk ik ook Europa. Dus ik denk dat je dat los moet koppelen van zijn steun daadwerkelijk aan de NAVO. Want hij verkoopt aan iedereen wapens. Want dat is goed voor de Amerikaanse wapenindustrie. Mm-hmm. Maar weet je, er is ook een dag hiervoor is er een defensietop geweest. En wat ik daarvan constateren, dan wordt er gezegd, ja, er is voor 50 miljard zijn er aan contracten gesloten. Ook Nederland heeft daar een behoorlijke bijdrage aan geleverd. De minister van Defensie heeft voor 3 miljard of iets dergelijks aan contracten gesloten. Dus dat is allemaal redelijk indrukwekkend. Maar ik moet wel constateren dat je wel een voorzichtige verschuiving ziet in de richting van Europese aankoop. Ja. En dat vind ik wel echt heel erg interessant. Hè? Dus, en ik denk dat het meest in het oog springend is de aankoop, dat wisten we al dat dit allemaal zou gaan gebeuren hoor. De aankoop van Saab vliegtuigen voor eigenlijk radarvliegtuigen voor het waarnemen van allerlei bewegingen buiten NAVO, buiten NAVO grondgebied.
2: In plaats van Boeings.
0: Ja. En dat is wel echt een grote doorbraak dat gebeurt. Wat ook een doorbraak is dat Zelensky er was. En die heeft een aantal drone deals gesloten. Onder andere ook met Nederland. Er is gesproken over de co-productie van bijvoorbeeld de PAC-3 raketten voor de Patriot. Dat is echt een van de grootste problemen die er is binnen de NAVO en ook voor Zelensky. Dat lijkt er allemaal te gaan komen. Dus er gebeurt wel een hele hoop. En ook Airbus die gaat een nieuwe vliegtuig leveren. Een grote transportvliegtuig wordt door verschillende landen tegelijkertijd aangekocht. Nederland die gaat met onder andere de Britten werken aan een nieuw amfibisch vaartuig. Nou ja, ga zo maar door. Er is echt een hele hoop gebeurd. En ik zie heel voorzichtig een verschuiving plaatsvinden van de

0: Verenigde Staten naar Oekraïne dan wel Europa. Ja. Als het gaat om de levering van wapens. Ja.
1: En ook de toekomst. Hè, dat 12 Europese landen gaan 44 miljard euro uitgeven aan ontwikkeling en productie van raketten voor precisieaanvallen. Ja. Dat is toch ook heel bijzonder als dat gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Dat duurt overigens, dat duurt nog lang, hè? Dat is de komende 10 jaar. Ook die licentie van die Patriots die Zelensky krijgt, daar is al een hele discussie over ontstaan. Want dat betekent dus niet dat er Amerikaanse Patriots beschikbaar zijn die Europa kan kopen. Dat betekent niet automatisch. Dat moet Oekraïne ze zelf maken.
2: Ja, het is wel iets waar Zelensky lang om heeft gevraagd. Om dus de licentie om die raketten waar zo'n groot tekort aan is in Oekraïne zelf te kunnen maken. Dat heeft Trump nu gezegd in gesprek met Zelensky. Waarna overigens een hele gezellige persconferentie was met Trump en Zelensky. Trump die vroeg aan Zelensky, ga je niet een keer naar Moskou? Toen zei hij, nou is heel gevaarlijk. Er vliegen allemaal Oekraïnse drones daar. Maar er was ook echt chemie leek tussen die twee. Je had dus de Patriot Deal. Veiligheidsgaranties na een wapenstilstand noemde Trump. Opnieuw, dat is wel eens eerder gekocht. Maar dus ook interesse om Oekraïnse drones te kopen. Nou, hebben we eerder ook van Trump niet gehoord dat hij zover wilde gaan. Dat leek hij dan maar een beetje beneden zijn stand te vinden. Maar hij moet nu toch onderkennen dat Oekraïne daar heel erg goed in is en goed vecht. En
0: ik denk dat hij ook bewondering begint te krijgen voor wat Oekraïne aan het doen is. Want het is natuurlijk echt heel wat dat Oekraïne in staat is om Rusland eigenlijk gewoon tot stand te brengen. En ook enorme problemen te veroorzaken voor Poetin. Zowel op de Krim als in Rusland zelf. Ja, dat wekt denk ik ook inmiddels bewondering af bij Trump. En daarom stelt hij zich zo op. Maar er is iets wat echt heel erg interessant is. En wat heeft ook alles te maken met deze NAVO-top. Dus de opmerking van Zelensky. Dat hij eigenlijk alle wapensystemen nu zelf kan maken. Behalve de Patriots.
1: Ja.
0: En dat is echt belangrijk. Want wij zitten natuurlijk continu te discussiëren in Europa. Het duurt jaren voordat wij onafhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Dat kunnen we helemaal niet. Maar kan iemand mij nou gewoon eens uitleggen waarom Oekraïne dat wel kan?
1: Mm-hmm.
0: Oekraïne de poorten openzet naar samenwerking met de Europese landen. We zijn in staat ongelooflijk veel contracten op dit ogenblik af te sluiten met Oekraïne over het co-produceren van bepaalde wapensystemen die de Amerikanen gewoon niet meer kunnen leveren omdat die er niet meer zijn. Bijvoorbeeld dus die raketten voor de Patriot, maar ook eigenlijk de raketten als, of eigenlijk moet je zeggen kruisraketten zoals de Tomahawk.
1: Mm-hmm.
0: De Oekraïners hebben die systemen nu, behalve dan die Patriot-systemen. Ja, die kunnen wij natuurlijk ook gewoon gebruiken. En als Oekraïne de Russen van het lijf kan houden, ja, dan moeten wij dat natuurlijk helemaal kunnen.
2: Ja.
0: Dus het is een hele rare manier van redeneren iedere keer. En ik vraag me zo langzaam af, waarom zeggen mensen dat continu? Ik hoorde het de afgelopen dagen ook weer zeggen van mensen die ik redelijk goed ken, die roepen dat dan ook in de media van, nou, het duurt gewoon heel erg lang voordat we onafhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Maar tegelijkertijd, Oekraïne die doet dit, biedt aan. We werken samen met Oekraïne. Dus ik bedoel, wat is nou het probleem? Wat is nou het echte probleem? Nou, ik denk dat er gewoon niet is. Dat het politiek het zo is dat men er niet aan wil. En dat men kosten wat het kost die Amerikanen bij betrokken wil houden. En dat is natuurlijk ook de insteek op dit ogenblik van Rutte.
1: Heel duidelijk. Rutte heeft ook tegen Spanje en Italië gezegd van, luister eens, jullie droom toch lekker verder als je denkt dat Europa dat alleen kan doen. Hè?
0: Ja, dat heeft het Europese parlement gezegd.
1: Ja, dat heeft hij echt gezegd. Ja. Ja. Dus ik moet je wel zeggen, als je Rutte dan weer ziet opereren en dan in de resolutie of in de slotovereenkomst zie je dan ook staande artikel 5, de bijstandsclausule is helemaal bevestigd, ironclad. Ja, hoe meer je het zegt, terwijl dus Groenland wordt afgebrand en Spanje ook, dan wordt het steeds holler, hè?
0: Ja.
1: Vind je niet?
0: Nou ja, ik vond de persconferentie van Rutte vond ik wel interessant. Ik bedoel, inhoudelijk werd er eigenlijk niet zoveel gezegd, maar er waren twee vragen die mij wel zijn bijgebleven. Dat was in de eerste plaats de vraag van een Deen, van wat doet het eigenlijk met je
2: eigenwaarde.
0: Met je eigenwaarde, met je zelfrespect. Ja. Als je iedere keer tegen Trump dit moet gaan verdedigen met betrekking tot Groenland. Daar zeilde Rutte natuurlijk behendig als hij is omheen. Maar het legt natuurlijk wel genadeloos bloot wat hier aan de hand is. Een andere vraag van de journalist. Die was ook interessant. Die vroeg, ja, van wat hier gebeurt. Wat heeft dat nu eigenlijk te maken met waarden? En iedereen heeft altijd voor in de mond liggen van de NAVO is een waardegemeenschap. Mm-hmm. En dat gaat lang terug. Dat gaat terug tot het Atlantisch Handvest van 1941. En ja, je moet toch constateren dat dat deze top plaatsvond in Ankara. Dat is de hoofdstad van een land dat geleid wordt door een autocraat. Ja. Bijna een autocraat zoals Trump. Dus dat is een absoluut terechte vraag. Dus de NAVO als waardegemeenschap is natuurlijk gewoon toch uiteindelijk is dood. En het interessante is dat ook hier Rutte behoorlijk omheen zeilde. Mm-hmm. En nam het woord democratie wel in de mond. En dat het zo belangrijk is dat journalisten kunnen vragen wat ze willen. Maar uiteindelijk is de NAVO geen waardegemeenschap meer. En dat kan Rutte ook niet meer overeind houden dat zo is. Nee. En dat vind ik echt een probleem.
2: Met de NAVO gaat het dus niet zo goed door toedoen van de president van Amerika. Maar over Oekraïne en Europa kunnen we dus eigenlijk, hoeven we misschien helemaal niet zo negatief te zijn.
0: Dat
2: er gebeurt
0: dus
2: hier best veel inmiddels om zijn eigen verdediging te voorzien.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk in de podcast al een jaar geleden gezegd. Van als je gewoon kijkt wat daar gebeurt en hoe die aard van die oorlog aan het veranderen is en wat je daarvoor nodig hebt. Ja, dan ligt de prioriteit echt bij een droneverdediging en offensieve drones. En die kun je eigenlijk vrij gemakkelijk maken met z'n allen. En dat is helemaal niet zo duur. En dat gebeurt op dit ogenblik ook. En al die zware wapensystemen, daarvan zeg ik niet, je hebt ze niet nodig. Je hebt ze waarschijnlijk wel nodig als de Russen door zo'n droneverdediging komen. Mm-hmm. En het kan inderdaad nog 5 of 10 jaar duren voordat je het voor elkaar hebt. Maar initieel kan je die afschrikking eigenlijk, vind ik, behoorlijk goed herstellen. En daar begint nu voor dat geluid begint wel steeds meer begrip te ontstaan.
2: Ja. En als we dan eens kijken naar wat Oekraïne voor elkaar krijgt in de afgelopen 24 uur. Oekraïnse drones hebben afgelopen nacht 9 olietankers van de Russische schaduwvloot geraakt op de zee van Azov. Dus dat is zo'n binnenzee rechts van de Krim.
1: Dat waren bootjes die dus olie naar de Krim kwamen brengen. Ja. Omdat de weg over land heel moeilijk is geworden.
2: Ja. En dus dit waren nog maar de 9 laatste. In de afgelopen 72 uur telt het totaal op tot 19 olietankers. En nog een vrachtschip en nog een veerboot. Allemaal dus ter de voorrading van de Krim. Daarnaast trof Oekraïne in Saratov een olieraffinaderij. En in Tatarstan 2 raffinaderijen, waaronder, begreep ik, een hele moderne. Ik heb ook wel eens gelezen ergens dat is een groot probleem in Rusland, omdat juist die modernste raffinaderijen, die zijn gebouwd met veel westerse technologie. En dat kunnen ze niet zelf repareren. Dus dat kan een langdurig probleem worden. Volgens Reuters is daarnaast de grootste raffinaderij in Omsk helemaal, die maandag werd getroffen, na die aanval stilgelegd. Bij Russische aanvallen op Gerson zijn vanmiddag 2 doden gemeld en enkele gewonden. In Kharkiv 2 doden en 20 gewonden. In Kiev afgelopen nacht 1 dode en 2 gewonden. Gisteravond 10 gewonden bij een rakettenaanval op Odessa. En het dodental van de grote aanval van maandag is inmiddels opgelopen tot 30. Op de grond natuurlijk weer vooral de blik op Konstantinivka in Donetsk, waar Poetin vorige week al de overwinning claimde. Maar de laatste berichten zijn dat Oekraïne, dat dus nog steeds daar in die stad zit, posities daar heeft behouden en mogelijk zelfs wat op de Russen heeft teruggepakt.
0: Ja, er zitten gewoon te weinig Russen. Ze controleren het niet. Er zitten, ik schat nu misschien 250, 300 Russen in die stad. Het is wel heel lastig voor de Oekraïnse krijgen ze niet makkelijk uit, eigenlijk helemaal niet. Maar je kunt dus niet zeggen dat je dus die hele stad onder controle hebt. Maar het meest interessante vind ik echt wat er gebeurt op de Krim.
2: Ja.
0: Dat is echt fascinerend om te zien wat daar gebeurt. De 44 elektriciteitsfaciliteiten zijn nu kapot gemaakt. De luchtverdedigingssystemen, stuk of 15, die zijn gesloopt. Je ziet nu dat de logistiek rond Gerson, we hebben het net even gehad over die bevoorrading met brandstof. Die logistiek begint dus nu in te storten. Dit is wel echt een hoofdbreker voor Trump, hoor. Wat hier op dit ogenblik aan de hand is. Voor Poetin.
1: De Krim is heilig voor Poetin, hè? Heilig.
0: Nou ja, logisch. En het is ook tegelijkertijd de oorzaak van alle problemen waarmee we te maken hebben. Omdat die Krim, Ja, die herbergt natuurlijk van oudsher de belangrijke Russische vloot, de Zwarte Zeevloot. En die kwam in één klap in een ander land te liggen. Dus ja. Het is eigenlijk in het begin van de jaren 90 al voorspeld dat dat ongehoorde shit zou gaan opleveren op termijn. Ja. Dat is ook feilloos gebeurd.
2: Maar de Zwarte Zeevloot van Rusland is al verjaagd. Ja. Met drones, zonder echt een marine, heeft Oekraïne de Russische Zwarte Zeevloot verjaagd naar een stukje verderop.
0: Ja, dat is vernederend voor de Russen.
2: Ze hebben dus ook al veel transport op de weg onmogelijk gemaakt. We hebben al heel wat bruggen genoemd. Dus niet die Kertsbrug richting Rusland, maar de brugverbindingen naar noorden, naar Gerson, dus bezette deel van Oekraïne. Daar is heel veel gesloopt. Burgers kunnen al geen...
0: Gerson heeft al een complete blackout gezien, hè? Ja. Gisteren was dat volgens mij. Gewoon helemaal geen elektriciteit meer.
2: Ja. Ja. Er was een andere tijd waarin we het ook veel over de Krim hadden. En toen werd wel genoemd dat de Krim het zwaartepunt van de oorlog was. Dat eigenlijk, dat is eigenlijk een soort plek waar het allemaal samenkomt. Zou hier iets kunnen ontstaan dat echt van strategisch doorslaggevend belang is in de oorlog?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Want dat zou dus betekenen dat door de Krim en de problemen die daar op dit ogenblik zijn ontstaan, dat Poetin toe gaat geven. Dat zie ik hem niet doen. Op dit ogenblik denk ik dat het nog groter probleem voor Poetin is de grote aanvallen diep in Rusland. Waarbij eigenlijk ook de kwetsbaarheid van Rusland zelf wordt aangemerkt. Ook Zelensky heeft dat dus gezegd, hè? Tijdens de NAVO-top. Die heeft gezegd, wij hebben nu wel de hele mythe doorbroken dat de omvang van Rusland en het achterland van Rusland, dat een strategische asset is van dat land. Het is nu gewoon een kwetsbaarheid geworden. En dat is echt, dat is revolutionair wat hier gebeurt. Hè? Dus er zijn heel wat landen en leiders die zich kapot hebben gelopen op Rusland. Vanwege het enorme grondgebied. En er begint dus nu een enorm groot probleem te worden. Omdat je met lange afstandswapens... Dus, nu zijn er dus doelen in Siberië geraakt. 1700 kilometer verderop. Ja, dat is echt problematisch voor de Russen. Dat is gewoon niet te verdedigen, dat land.
2: Ja. En de westerse steun blijft dus overeind. Ja. Er is een paar maanden geleden is die 90 miljard van de EU toegezegd. En bij de NAVO-top zijn nog vele miljarden
1: beloofd. De 70 miljard dit jaar en 70 miljard volgend jaar. Ja. Dat is dus wel een belofte. Hè? Dat is indrukwekkend. Dat is verankerd nu.
0: Ja. Ja.
1: Dat is belangrijk.
0: Ja. Ja.
1: Even nog over die Krim. Weet je nog 2 jaar geleden met die Kertsbrug dat er allemaal auto's gingen vluchten. Weet je nog? En wat ik me nu afvraag, dus de auto's hebben geen benzine meer, ze kunnen niet vluchten. Maar ik hoor niks van mensen die daar proberen weg te komen. Want zo gezellig moet het daar niet zijn.
2: Ja, ik heb wel wat files weer recent gezien.
0: Ook, ja.
2: Gaan we door naar Iran en het Midden-Oosten. Via de NAVO-top zou ik dat dan maar zeg maar doen. Want daar zei Donald Trump dat de voorlopige overeenkomst die de VS in Iran hadden voorbij is. En hij zei daarbij, ik citeer, I do not want to deal with them anymore. They are scum, they are sick people, they are vicious, violent people.
0: Ja, dat is wel Trump. Ik bedoel, het is duidelijk in ieder geval. Toch?
2: Ja, het is wel duidelijk. En dit kwam dus na echt grote aanvallen over en weer. Het begon, net hoe ver je terug wil gaan, maar gisteren had je dus Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen. Afgelopen nacht voerde het Amerikaanse leger echt grote aanvalsgolven uit op Iraanse doelen, vooral bij de straat van Hormuz.
0: 80.
2: Veel groter dan de andere aanvallen die we tijdens het Staakt het Vuren al hebben gezien. En Iran heeft daarna, naar eigen zeggen, al 85 Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait aangevallen en meer aanvallen aangekondigd. Ja. Nou ja, dan kun je inderdaad op een gegeven moment wel concluderen dat het voorbij is.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, beide partijen hebben niet echt een heel erg groot belang om de strijd te laten escaleren naar een volledige oorlog. Dat is niet goed voor de economie van Iran, want die heeft een deal gemaakt, dat MOU, dat Memorandum of Understanding, waarin eigenlijk hele grote economische voordelen zitten voor Iran. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat toch willen door laten gaan. Amerika zit ook niet te wachten op een heropening van de oorlog. De oorlog is maatloos impopulair. De midterms zitten eraan te komen in Amerika. Het kost onwaarschijnlijk veel geld. En wat nog veel erger is misschien, is dat ze door hun voorraden munitie heen raken. Dus pak 3 raketten waar we het net over hebben gehad, de Tomahawks. Vele malen de jaarproductie is er doorheen geschoten. En het kost nu pakweg een jaar of 3-4 voordat de Amerikanen alleen al hun voorraden hebben aangezuiverd. Ja. En dan moeten de Europeanen nog een keer komen, inclusief Oekraïne. Dus dat is echt een geweldig probleem. Dit is trouwens, wat daar gebeurd is, wel heel erg belangrijk om dat even in het achterhoofd te houden. Want als de Amerikaanse defensieindustrie niet kan leveren, dan is dat een enorme incentive voor ons om juist 10 passen vooruit te maken en zo snel mogelijk te proberen om die defensieindustrie op te bouwen. Dat is ook precies wat er nu gebeurt. Dus uiteindelijk, weet je, Iran, dat leidt tot een situatie waarin uiteindelijk niet alleen Amerika verliest in zekere zin in Iran, maar ook verliest in Europa. En ook de defensieindustrie verliest. Want je kunt niet wachten tot de defensieindustrie over 10 jaar kan leveren bij wijze van spreken. Nee. Dat moet je dus nu gaan doen in Europa.
1: Wat ik ook heel opmerkelijk vond, is dat Rutte dan gewoon bij het begin van die NAVO-top expliciet zegt dat die Amerikaanse aanvallen op Iran, die waren absoluut noodzakelijk. Want Iran heeft de staakt het vuren geschonden. We hebben het hier over een oorlog met een bedenkelijke rechtsstatelijke status. Mm-hmm. Internationaal recht. En nou gaat hij doet het natuurlijk omdat hij heel graag Trump wil paaien. Maar hij neemt echt een heel duidelijke positie in.
0: Ik vraag me af of een secretaris-generaal dat kan doen. Ja. Want ik denk dat een hele hoop Europeanen het juist niet vinden dat dat gerechtvaardigd is. En secretaris-generaal, dat heeft hij dus vanochtend ook weer gezegd, die is een belangrijke taak is om de boel bij elkaar te houden. Ja. Ja, dat betekent, hij moet ook namens de NAVO-landen spreken. En hij spreekt hier namens Amerika. Ik denk dat de Spanjaarden daar toch anders tegenaan kijken.
1: En de Fransen en de Duitsers ook.
0: Ja.
1: Ja. Nou, verder zien we dat de olie stijgt weer. Dat moet ook wel gebeuren, al is het 2,5%. En je ziet ook dat de obligatierentes stijgen. En dat geldt dus ook voor de Europese obligaties. Met name dus ook in Engeland, Frankrijk en Italië, de zwakkere landen. Dus de rust die we een beetje hadden is weer weg.
2: Zijn we er?
1: Denk het.
0: Nou, we kunnen nog uren doorgaan, maar misschien is dat niet de bedoeling, Hugo.
2: Morgen meer.
0: Ja? Okay. Dank jullie wel. Gaan we morgen verder.
1: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen. Hoge energieprijzen.
4: Oplopende kosten.
3: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij

0: stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. De restanten staan er nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt er een kapotte auto. 10 minuten oponthoud nog op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Door grenscontroles langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oud-Dijk. En 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen, maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Bij winkels van Jumbo in het zuiden zijn de schappen leger. Het komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan. Waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort, zegt de Jumbo. Ze zetten daarom extra uitzendkrachten in. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. En daarom was het al verboden om benzine te exporteren. En dat geldt nu ook voor diesel. Sommige Russen zijn het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Ze moesten dan wel eerst hun auto laten aanpassen. Organisaties moeten zich snel beter gaan beschermen tegen cyberaanvallen, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Door AI wordt het gevaar steeds groter. Zo zijn phishingmails nauwelijks meer van echt te onderscheiden. Ook kan AI heel goed de zwakke plekken in de beveiliging opsporen. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de vijfde etappe naar Pau de snelste in de massasprint. Hij stond met een brede glimlach de pers te woord en zei: hier doe je het allemaal voor. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
20: Naam van jullie organisatie?
21: Dat is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
20: Wat is de belangrijkste rol van een regionale ontwikkelingsmaatschappij?
21: Ja, dat is eigenlijk het stimuleren van ondernemerschap en zorgen voor een toekomstbestendige, duurzame economie.
20: Dit is het allerbelangrijkste argument waarom een start-up geen cent van ons krijgt.
21: Geen marktpotentie.
20: Wat is de grootste misvatting die techpioniers hebben over het ophalen van kapitaal?
21: Dat het moeilijk is.
20: En, beste Mark, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
21: Met onze kennis, ervaring en netwerk brengen wij technologische innovaties sneller naar de markt. Samen met ondernemers.
20: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl is weer van de partij. Onze gast deze keer is Mark Jansen, Managing Director Investments bij De Bom. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, De Bom, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Dat is een van de, geloof ik, 7 regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland.
21: Ja, inmiddels zijn het er 8 met een landelijke dekking, maar dat klopt, ja.
20: Ja, en jullie worden vaak gezien als koploper, voorloper.
21: Of? Ja, dat proberen we altijd te doen. We proberen toch voorop te lopen op de markt en mee te gaan met innovatieve manieren om ook te zorgen dat we die ecosystemen een belangrijke impuls geven.
20: Ja, ja, en jullie staan ook bekend als de meest actieve of een van de meest actieve start-up-investeerders van heel Nederland. En met name in die vroege fase, als je dan dat kijkt over de afgelopen 5 jaar. Waarom stappen jullie eigenlijk juist in die toch wel risicovolle vroege fase in, waar veel reguliere banken toch vaak van schrik weglopen?
21: Ja. Nou, ik denk dat daar ook onze belangrijkste rol zit in die hele vroege fase. Omdat daar het kost relatief veel tijd om een goede propositie goed te doorgronden en te kijken naar de potentie van de technologie. En omdat dat in het begin gepaard gaat met relatief kleine bedragen die geïnvesteerd worden, nemen veel investeerders die tijd niet. En banken, voordat banken echt komen kijken, ja, dan zijn we toch alweer een paar jaar.
20: Dan moet er al een soort product market echt fit wel zijn. Hè?
22: Ja. En wanneer was dat bom ontstaan? Want het is uiteindelijk een onderdeel van het ministerie.
21: Nou, De Bom is eigenlijk ontstaan in 83, omdat op dat moment er een grote crisis aan de gang was. Heel veel mensen werden ontslagen bij Philips, bij DAF. Hè, en met name vanuit de provincie, maar ook vanuit economische zaken, kwam toen het initiatief om inderdaad een maatschappij op te richten om juist die werkgelegenheid weer te creëren. Nou, en vandaag is dat natuurlijk van een andere orde, want we hebben een gebrek aan talent. Maar dat was destijds wel de reden in 83, ja.
20: Jullie krijgen honderden aanvragen per jaar van start-ups uit de regio. Veel uit de omgeving Eindhoven natuurlijk. Honderden aanvragen voor financiering, voor hulp. De meeste daarvan die worden afgewezen, toch?
21: Ja, ja, ik denk dat met ongeveer 5% van alle aanvragen of proposities die wij actief bekijken, we verder gaan.
20: Verreweg de meeste worden dus afgewezen. Wat is nou de absolute basiseis aan een businessmodel om überhaupt bij jullie door die eerste selectie te komen?
21: Ja, we kijken in eerste aanleg of het ook past bij de doelstellingen die we zelf hebben. We kijken eigenlijk alleen maar naar proposities die ook bijdragen aan een aantal maatschappelijke uitdagingen. En dan gaat het op uitdagingen op het gebied van duurzame agrofoodketens. Het gaat over renewable energy. Het gaat over gezond ouder worden. En daarnaast over technologieën die dat allemaal kunnen ondersteunen. En dan moet je denken aan focusgebieden zoals fotonica, de semicon, quantum, maar ook alles op het gebied van dual-use technologieën. Dus dat zijn een beetje de belangrijke aandachtsgebieden. Dat is het eerste kader. En daarna kijken we eigenlijk naar 5 aspecten. We kijken naar hoe staat de technologie ervoor en wat betekent dat ook in relatie tot alle ontwikkelingen die er wereldwijd plaatsvinden op die niche. Vervolgens kijken we naar hoe groot is in potentie de hele markt. Want iets ontwikkelen voor een hele kleine markt, dan is de impact uiteindelijk ook heel klein. We kijken naar wat kan nou een potentieel businessmodel zijn wat daarbij past. Vervolgens kijken we heel erg naar team. Een team is eigenlijk het allerbelangrijkste bij start-ups. En kijken wat daarvoor nodig is en wat eventueel aangevuld zou moeten worden. En we kijken ook naar alles wat met de financieringstructuur te maken heeft. Dus hoeveel geld heb je uiteindelijk nodig om het product in grote schaal naar de markt te brengen? En met welke partijen zou je dat kunnen doen?
22: En een van de manieren om naar die gradatie te kijken van start-up scale-ups is investment readiness level. Dat is ooit volgens mij ontstaan vanuit de gedachte van Steve Blank uit Amerika vandaan. Die vergelijkt het eigenlijk met een soort technical readiness level, wanneer je iets naar de maan kan schieten. Kun je misschien eens uitleggen hoe dat bij jullie werkt, dat investment readiness level?
21: Ja, wij kijken naar, omdat wij zo vroeg investeren, en dan gaat het al op TRL 4 niveau, en dan heb je
22: dat.
21: Dus dat is meer van, is er al een proof of concept? Hè? Kun je iets op labschaal maken? Vanaf dat moment stappen wij al in. En we realiseren ons dat er dan nog natuurlijk heel veel moet gebeuren. Als het gaat over deep tech investeringen. Voordat je echt naar de markt bent, dan ben je toch al 250 miljoen verder. Als het gaat over. Als het gaat over het ontwikkelen van medicijnen. Doe dat ook nog een keer twee. Dus met 500 miljard, als alles goed gaat, heb je een medicijn wat de markt op kan. Dus we beginnen heel vroeg en kijken wat er dan eigenlijk gedurende die ontwikkeling in die levensfases allemaal nodig is. Dus voor ons is het geen probleem dat het risico in het begin nog heel erg groot is.
20: En je noemt net diverse facetten waar een team, een soort van product in wording, waar het allemaal aan moet voldoen. Ik neem aan dat jullie hebben een soort afvinklijst, toch? Ik bedoel, wat je dan één voor één naloopt.
21: Ja, we kijken dus naar die 5 elementen. Of dat ook past bij de propositie. En we kijken of er heel veel potentie in de technologie zit. En of de markt in potentie heel groot is. En daar begint het dan mee. En uiteindelijk kun je nooit in het begin alles helemaal uittekenen. Hè? Want een ontwikkeling van een onderneming gaat altijd op allerlei manieren met ups en downs. Het duurt ook over het algemeen toch 2 keer zo lang en het kost 2 keer zoveel geld. Dus along the way ondersteunen we een onderneming ook in al die levensfases. En kijken wat er nodig is, wat we dan zelf kunnen toevoegen in die verschillende fases.
20: En daar hebben jullie ook diverse programma's voor. Investor Readiness Programma is denk ik daarvan de bekendste.
21: Ja.
20: Maar eerst nog even dat team. Hè. Er wordt ook vaak gezegd, wat weegt nu zwaarder? De kwaliteit van het team of is het de technologie? Jullie zeggen heel duidelijk, het team moet het gaan doen. Dat is voor ons de key factor.
21: Ja, het team moet het inderdaad gaan doen. Dus dat is vaak nog belangrijker dan de technologie. Maar een team zonder technologie.
20: Ja, dat is ook niks.
21: Dat is ook lastig. Het is ook niet helemaal waar. Want ook een voorbeeld, bijvoorbeeld Salvia. Een bedrijf wat echt een oplossing heeft voor mensen met clusterhoofdpijn. Zij zijn gewoon begonnen vanaf een whiteboard. En hebben een oplossing. Ze hebben een probleem gesignaleerd. Hebben een oplossing op een whiteboard getekend. En zijn het als team uiteindelijk gaan maken. En het was een heel goed team. En wist wat er allemaal nodig was om al die stappen te doorlopen. En dan zie je dat je met een heel goed team, zonder dat de technologie er op dat moment is.
20: Zijn jullie al ingestapt?
21: Ja, wij zijn in een hele vroege fase al met een paar 100.000 euro ingestapt in dat bedrijf, ja.
20: Gewoon met een idee wat ergens op een whiteboard staat en met een paar knappe koppen, jongens en meiden, die dat op een hele overtuigende manier aan jullie hebben weten te presenteren.
21: Precies, en dat waren wel ervaren founders, dus die hadden al wel een keer in een eerdere fase natuurlijk ook al een heel traject
20: mee. Dat telt ook wel mee, toch?
21: Dat telt dan ook mee, hè? En het is natuurlijk heel moeilijk als je die ervaring niet hebt, hè, om dat dan in één keer te doen. Hè? En dan is het toch wel zaak dat je mensen om je heen hebt. Dus first-time founders wel op een bepaalde manier kunnen ondersteunen.
22: Ja, ik zat destijds bij Andreessen Horowitz aan tafel, een investeringsmaatschappij uit de US, vrij bekend. En zij zeiden ook, de criteria die zij gebruiken om te beoordelen was 1, heb je een businessmodel wat ook wel uniek is en een beetje afwijkend van de rest. Daarnaast zeker kwam de team naar voren en de andere was een disruptieve technologie.
21: Ja.
22: En toen ging het over de techniek van Square. En Square is zeg maar een klein applicatie die je op je telefoon kunt zetten, waardoor je betaling kon accepteren. En toen zeiden ze, hey, die is interessant, want qua technologie was dat nog niet beschikbaar. Dus dat was check 1. 2, qua businessmodel eigenlijk een markt bedienen met kappers die ineens betaling konden accepteren. Dat was een hele grote gat. En de derde, Jack Dorsey, die was ondernemer. En die was natuurlijk bij Twitter al begonnen.
20: Ja.
22: Dus daar werden de check van de boxen.
20: Ja, founder die dus al een keertje had gedaan. Even nog schetsen. Je gaf net aan, slechts 5% van de startups die zich op welke manier dan ook bij ons melden. Jullie scouten die. Dan belandt zo'n pitch deck op je bureau. Jouw medewerkers van het investment team die denken, hey, dit is interessant. Die jongens en meiden die komen naar jullie toe. Er volgt een gesprek. En hoe gaat die selectie dan vervolgens?
21: Nou, het begint eigenlijk met toch wel een eerste licht technisch due diligence. Kijken van nou, wat heeft iemand nu in huis? Is het inderdaad een disruptieve technologie? En dan gaan de teams, die over het algemeen bestaat een team 70% uit mensen met een technische achtergrond. Dus die kunnen ook met key opinion leaders in de wereld converseren over die bepaalde technologie. Die kijken of het nou echt iets is wat zo'n ondernemer in handen heeft. En vervolgens wordt er gekeken, en dat hangt dan van het team af, hoe goed het hele plan in elkaar zit. Is er een roadmap voor productontwikkeling? Is er een roadmap voor het benaderen van de markt? Is er al een gedachte over het businessmodel? Hoe kijken ze zelf tegen teamontwikkeling aan? En uiteindelijk ook, en daar komt onze rol dan ook vaak bij kijken. Ja, hebben ze zelf al nagedacht over hoe die hele fundingstrategie voor de komende jaren eruit komt te zien?
20: Jullie gaan ze in feite allemaal hele lastige vragen stellen dus.
21: Dat is wel wat er in de praktijk gebeurt, de eerste kritische blik, ja.
22: En waar begint en stopt dat, hè? Want bijvoorbeeld bij diezelfde Andreessen Horowitz, die zei destijds van, wij hebben gewoon een heel batterij aan mensen en die helpen jou gewoon even door die hele achtbaan heen. Hoe doen jullie dat? Houdt het op bij advies of coaching? Of...
21: Nee, dat is in het begin, zeker bij teams die minder ervaren zijn, is dat hele actieve begeleiding. En we kunnen dat ook doen, omdat we erin investeren. Dan kunnen we die bijdrage ook leveren.
20: Daar gaan we zo meteen wat uitgebreider over praten. Inderdaad, in die begeleiding die jullie doen, want die is best intensief inderdaad. Maar eerst nog even stel dat als je dan uiteindelijk ja zegt, dan praten we over bedragen van een paar ton tot misschien wel enkele miljoenen al in die premature eerste, die pre-seed fase?
21: In het begin is het een beetje tot een half miljoen.
20: Ja. Oh, tot een half miljoen, oké, tot 5 ton. Welke fouten zie je startups dan soms ook maken als dat zo'n zak met geld dan eenmaal op de bank staat? Ik kan me voorstellen dat je niet wil dat ze dan de volgende keer bij jullie komen met een dikke auto voor de deur.
21: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het belangrijkste is de focus op de markt houden. Dus blijf continu met je potentiële klanten praten in binnen- en buitenland. Vaak zijn het toch globale markten. Je moet niet alleen in Nederland kijken, is veel te klein. Dus het continue contact met je klanten, of je nog op de goede weg bent, dat is echt cruciaal. En we zien wel eens dat er gewoon te veel focus is op de ontwikkeling van een product. Het gaat maar door. En op een gegeven moment heb je een product waar de markt niet op zit te wachten.
20: Ja.
21: Of veel te duur is.
20: Zeker nog omdat jullie met relatief veel technische mensen in zo'n team hebben. Is dat wel een valkuil?
21: Nou, iedereen is daar wel op geprept om het daar continu over te hebben. Ja.
22: Nog een andere vraag daarop is dat ik zie ook wel in jullie regio was destijds ook een soort medische booster vanuit de ziekenhuizen actief.
21: Ja.
22: Je merkt ook wel dat het moeilijk is om daar bestaansrecht te blijven houden. Zit er een bepaald volume of iets aan vast? Wil je zo'n Brabantse ontwikkelingsmaatschappij gewoon echt duurzaam kunnen blijven bouwen?
21: Ja, kijk, uiteindelijk, er zijn samenwerkingsverbanden met de ziekenhuizen in Brabant. Maar vaak is het toch moeilijker om in Nederland een product naar de markt te brengen dan in Amerika. Dus je kunt beter zorgen dat je veel met ziekenhuizen ook of in Amerika of in Azië schakelt. Om dat als launching customer te laten fungeren.
20: Ik word daar best een beetje verdrietig van als je dat zo zegt.
21: Ja, dat klopt. Ja, je zou dat ook liever willen dat in Nederland,
20: ja,
21: dat de structuur natuurlijk in Nederland anders is. Maar dat heeft ook te maken met de manier waarop de hele zorgverlening en hoe het gefund wordt. En dat is natuurlijk anders.
22: In de Amerika, complete different ballgame.
21: Ja, en daarmee niet dat het voor Nederlanders in Nederland niet goed geregeld is. Want ik denk dat het hier veel beter geregeld is dan Amerika. Maar als je een nieuw product naar de markt wil brengen, kan je dat beter toch vaak echt beter in Amerika doen. Of misschien ook wel in India. Dan in Nederland.
20: Ja. Nu hebben jullie de afgelopen 10 jaar ongeveer 150 bedrijven gefund. In echt die hele, die premature fase. Noem maar eens een aantal die wij nu moeten kennen.
21: Ja, nou als we het hebben over bijvoorbeeld gezond ouder worden, dan zou je een bedrijf als Acerta moeten kennen. Dat is natuurlijk verkocht aan AstraZeneca.
20: Dat was voor jullie een hele grote klapper. Hè?
21: Ja, dat was toen een hele grote klapper. Maar dat was ook dan een spin-off van een wat grotere corporate, hè, die aan het reorganiseren was, waar ook twee ondernemende personen... Hè, de assets vanuit Organon of MSD toen hebben meegekregen. En,
20: in Os destijds?
21: In Os destijds. En uiteindelijk hebben wij daar ook geassisteerd met hoe schrijf je nou een businessplan in die allereerste fase. Maar vervolgens ook heel snel in de eerste ronde samen met een gespecialiseerd fonds als BioGeneration Ventures, die daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld heeft. Nou ja, uiteindelijk is het samengegaan met een Amerikaans bedrijf, snel opgeschaald, totaal 500 miljoen erin. Hele goede resultaten. Nou, en dat medicijn zet inmiddels 3 miljard per jaar om.
20: Kijk.
21: Binnen AstraZeneca. Op datzelfde gebied is ook een naam als Citril. En dat is meer voor ontstekingen die door je immuunsysteem ontstaan. Nou ja, ik denk dat dat een veelbelovend bedrijf is waar Nederland nog veel meer van gaat horen. Waar we ook in de eerste fase van het ontstaan van dat bedrijf een hele belangrijke rol gespeeld hebben. Als het gaat over eiwittransitie, dan is een bedrijf als de Protein Brewery, denk ik, een bedrijf waar luisteraars nog veel van gaan horen. Als het gaat echt over technologie, dan zijn bedrijven als Smart Photonics en Effect Photonics, denk ik, twee namen die veel voorkomen.
20: Smart Photonics, daar hebben jullie ook meegeholpen in het begin.
21: Ja, nou daar zijn we net iets later gekomen. Het is een spin-off van de universiteit. Daar waren we niet vanaf de start bij. Maar ook daar hebben we in een latere fase, ook samen met onze aandeelhouders, wel een belangrijke rol.
20: En die timmer inmiddels ook aardig aan de weg, toch?
21: Timmer aardig aan de weg, ja. Om toch een goede foundry voor Integrated Photonics in Nederland te gaan bouwen voor de lange termijn.
20: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Remy Gieling van AI.nl.
1: We gaan het hebben over het businessmodel van het maken van hele mooie, goed converterende slide decks. Nou, de tool heet Frontend Slides. En het is een tool die gratis beschikbaar is op GitHub. Dat is een plek waar computerprogrammeurs, softwaremakers code delen. En als je dus een beetje van hobbyën houdt, een beetje van aanklooien in AI-tools, dan kan je dus deze tool installeren in Claude Cowork of Claude Code of in OpenClaw of in Codex voor de OpenAI-gebruikers. En dan kan je tegen jouw systeem gaan kletsen waar een presentatie over moet gaan. Over misschien een voorstel voor een klant die je aan het maken bent, of over een kennissessie die je voor collega's houdt. En vervolgens gaat dus dat systeem voor jou allemaal hele mooie slides maken. En we hebben het bij baanbrekende businessmodellen in de afgelopen periode wel vaker gehad over tools. Hè. Over Gamma bijvoorbeeld, ook een tool die veel wordt gebruikt om met AI presentaties te maken. Maar het mooie hiervan is 1. Het is helemaal van jou. De code staat bij jou op jouw computer. En het is dus helemaal gratis. Je zit niet vast aan allemaal abonnementen. En dat is natuurlijk voor ons Nederlanders wel een enorm aanlokkelijke vooruitzicht.
20: Wij praten verder met Mark Jansen van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Hij is daar verantwoordelijk voor de investeringsfondsen. En Patrick, jij had een prangende vraag.
22: Ja, ik dacht eigenlijk als je naar bijvoorbeeld Startup Bootcamp kijkt, een bedrijf van Ruud Hendricks en destijds Patrick de Zeeuw, vanuit private eigenlijk gefund. Hoe kun je je daarmee vergelijken?
21: Ja, we zijn natuurlijk net iets anders georganiseerd. Hè. We zijn in Hightech Excel, dat is de opvolger van Startup Bootcamp, daar zijn we ook aandeelhouder in, dus we werken ook intensief samen. En ook,
20: ja, maar iedereen in de regio Eindhoven werkt samen.
21: Dat is inderdaad ook wel de kracht van de regio. Ja. Het is daar, er zitten zoveel technische bedrijven die een bijdrage leveren ook aan start- en scale-ups. Hè. En er zijn startups die daar ook zeggen van, er is maar één plek in de wereld waar ik de ontwikkeling van mijn bedrijf op deze manier heb kunnen doen. En dat is in deze regio, omdat binnen een straal van 15 kilometer heb ik 10 toeleveranciers die een bijdrage leveren aan mijn product. En die zijn ook nog eens allemaal bereid, voor mij als kleine start-up, waar ik maar een kleine badge nodig heb om dat er even tussendoor te draaien. Dus de aanwezigheid van al die bedrijven, maar ook de cultuur om dat dan gewoon toch even te willen doen. Ik denk dat dat de kracht van de regio wel weergeeft.
20: En dat is meer dan bijvoorbeeld bij zo'n startup bootcamp, waar Patrick aan refereert.
21: Nou ja, anders. Hè. Ik denk dat Startup Bootcamp ook met al haar adviseurs en partners dat zelf ook probeert te bewerkstelligen. Hè. Maar ik denk dat de kracht van onze regio met name wel ligt in dat hele ecosysteem wat er uiteindelijk al is. En dan gek genoeg, die crisis waar we het eerder over hadden in 83, waar Philips zorgde dat er zoveel mensen op straat stonden. Nou, de high-tech campus die komt daar vandaan. Vroeger was dat natuurlijk het oude Natlab. Maar dan zie je dat een hele grote crisis uiteindelijk heel veel mooie dingen oplevert. En dat gold ook voor Acerta, want wereldwijd was er een R&D-crisis. En ook in onze regio.
20: Nu leveren jullie niet alleen geld in die vroege fase waar we het zojuist over hadden. Jullie doen dat overigens ook in volgende financieringsrondes. Hè. Jullie doen ook aan wat we dan noemen venture building. Dat is een soort intensieve begeleiding voor jonge bedrijven. Wat houdt dat in de praktijk in?
21: Ja, nou, dat houdt in dat ik een aantal mensen in mijn team heb. En dat is per sectorteam. Zijn dat ook andere mensen met andere ervaringen. Die het ook wel eens een keer gedaan hebben. Soms komen ze uit corporates. Soms zijn het ondernemers zelf geweest die rol hebben. En die nemen de first-time founders mee in dat hele proces. Bij wat er allemaal bij komt kijken om een onderneming te bouwen. En voorkomen dat zij in alle valkuilen waar iedereen, als je het niet weet wat er allemaal moet gebeuren. Dan moet je daar iedere keer toch weer overheen komen. En dan word je weer teruggeworpen en dan verlies je heel veel tijd.
20: En wat zijn dan bijvoorbeeld, volgens zij een soort college? Zijn er lessen? Hebben ze schoolboeken? Of?
21: Het kan in sessies gaan met hele groepen. Maar vaak is dat toch de 1-op-1 begeleiding die dan plaatsvindt. Ja,
22: we zien ook bij die versnellingsprogramma's inderdaad dat net even die behoefte iets anders ligt, waardoor je niet iedereen klassikaal door hetzelfde heen kan nemen.
21: Nee, precies. En vaak zijn het ook wel ondernemers die alweer net een stapje verder zijn. Want heel veel programma's zijn ook ingericht om ondernemers erachter te laten komen van, oh wacht, nee, dat idee wat ik had of die markt, dat is toch, gaat toch niet helemaal werken. En dat scheelt ons ook heel veel werk.
20: Ja.
21: En het helpt hen ook om op een andere manier naar hun eigen propositie te kijken.
20: Uiteindelijk willen jullie zo'n start-up natuurlijk naar de volgende ronde loodsen. Wat is nou de gouden formule om angel investors of misschien ook venture capital warm te krijgen voor zo'n vervolginvestering?
21: Ik denk dat je van tevoren natuurlijk je pitch moet al heel goed zijn. Op het moment dat wij zelf betrokken worden bij ondernemingen en we investeren erin, dan doordenken we ook al wat er die komende 5 jaar allemaal moet gebeuren. Er zijn in Europa of in Amerika en Azië zoveel verschillende soorten investeerders. Iedere fase, iedere sector kent zijn eigen soorten investeerders die daar goed in zijn. En we hebben inmiddels een netwerk opgebouwd van meer dan 300 co-investeerders waarmee wij al die investeringen doen. En we weten hoe crossover-investeerders denken. Dus net voor een IPO. En we weten hoe C-ronde-investeerders denken. Dus op het moment dat je al een paar jaar vooruit denkt, zoek ook al wel het contact samen met de ondernemer, met die investeerders, om ervoor te zorgen, A, dat ze de onderneming kennen, en B, dat we ook weten waar we moeten staan om hen dan aan te haken bij die volgende ronde. Dus dat is een beetje hoe het
20: en jullie eigen investeringshorizon is 5, 6, 7 jaar?
21: Ja, nou, dat kan ook wel 10 jaar zijn.
20: Okay.
21: Dus als we het echt hebben over
20: deep tech.
21: Dat duurt toch allemaal wat langer. Komt meer kapitaal bij kijken. Maar als wij een goede exit kunnen doen na 3 jaar, dan doen we dat ook. En soms is dat ook goed, want niet iedere onderneming zal zelf haar eigen producten naar de markt brengen. Soms is het een B2B-propositie en wordt het overgenomen door een strateeg. En soms, ook in de medische technologie, kan toch een van de grotere corporates die al een landelijk, die gewoon een global netwerk heeft voor de sales, kan beter zo'n product in de markt opbrengen.
20: Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Dankjewel voor nu, Mark. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast praten wij nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer. Dan begint onze speciale zomerserie. 6 weken lang praten wij iedere week met een start-up founder over hun ambities, hun dromen en natuurlijk ook hun uitdagingen. Check alle afleveringen in de podcastfeed en je hoort ons gewoon elke woensdagmiddag om 2:30 in de ether, dus op BNR. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomerdag.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Ben je ondernemer of zzp'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
7: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
10: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
12: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf afrit Beek tot aan de Duitse grens. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door de grenscontroles.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Het was al verboden om benzine te exporteren en dat geldt nu ook voor diesel. Intussen zijn sommige Russen het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Daarvoor moesten ze wel hun auto laten aanpassen. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
20: Thomas van Zijl.
21: Lobbypanel. De blokkade rondom de verkoop van DigiD-beheerder Solvinity was volgens het bedrijf het gevolg van een onterechte mediastorm. En minister Velbrief wil binnen 2 jaar een verbod op uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Pieter Walraven is hier. Hij is van Public Matters, ook voorzitter van de beroepsvereniging voor Public Affairs, de BVPA. En Arco Timmermans, expert op het gebied van lobby en politiek, nog altijd verbonden aan de Universiteit van Leiden. Heren, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
23: Morgen.
21: Als het aan Hans Velbrief ligt, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mogen vleesverwerkers vanaf 1 maart 2028 geen gebruik meer maken van uitzendkrachten. Dat zei hij afgelopen vrijdag. En die maatregel is broodnodig, vertelde hij in een gesprek met RTL.
22: Omdat daar misstanden zijn die echt heel ernstig zijn. Slechte arbeidsomstandigheden, mensen die uitgebuit worden, mensen wiens paspoort wordt afgepakt, zelfs mensen die in elkaar geslagen worden. Dat is verschrikkelijk. Toestanden die niet meer in deze tijd thuis horen. En die hangen samen met het feit, het bedrijfsmodel wat gebruikt wordt met enorm veel uitzendkrachten, vaak arbeidsmigranten, waarvan het natuurlijk heel makkelijk is als je er één kwijt wil om die voor een ander in te ruilen. En dat proberen we hier te bestrijden.
21: Pieter, we hebben het over deze industrie al vaker gehad, ook in het lobbypanel, omdat dit al een tijdje...
22: ...wil om die voor een ander in te ruilen. En dat proberen we hier te bestrijden.
21: Pieter, we hebben het over deze industrie...

0: Ik vind dat echt wel heel bijzonder. Ik denk overigens wel dat die sector zichzelf achter de oren moet krabben dat het toch zover is gekomen. Maar om dat hele uitzenden te verbieden in een sector, overigens wordt er in heel veel andere sectoren wel met argusogen naar gekeken. En de vakbonden slijpen natuurlijk hun messen, want die hebben nog wel een aantal sectoren op het lijstje staan waarvan zij zeggen van nou, dat willen we ook graag dat een zwaard van Damocles boven laten hangen.
1: Maar jij vindt dat uitzendverbod een te stevige maatregel?
0: Ik vind dat te ver gaan. Ik vind sowieso trouwens dat de manier waarop we de laatste tijd ook in politiek Den Haag over flexwerk wordt gesproken, er zijn heel veel regels bijgekomen. Er zijn een aantal regels ook gemaakt die nog niet zijn ingegaan. Er is bijvoorbeeld de WTTA, die wordt volgend jaar van kracht.
1: Ja, dat is dat toelatingsstelsel.
0: Ja, zou je daar niet op moeten wachten hoe dat uitwerkt?
1: Nou ja, dat is wat Bruin zegt.
0: Ja, en ik vind dat een verstandige zet, want dat zijn best wel vergaande regels waar heel veel uitzenders zich aan moeten houden. Ik denk dat ook wel een beetje een beeld geeft, is die uitzendkoepel waar Bruins voorzitter van is.
1: De ABU,
0: die vertegenwoordigt een behoorlijk groot deel van de leden. Maar er zijn ook nog een heleboel uitzendbedrijven die helemaal geen lid zijn van de ABU. Dat zegt ook wel iets over de mate van organisatie in die sector.
1: Maar dat stelsel moet dat ingewikkelder gaan maken. Je moet wat geld meenemen, je kunt het niet zomaar meer op de gevel plakken en vanaf dat moment ben je een uitzendbureau. Dus dat verandert de boel dan toch behoorlijk.
0: Ja. Maar dat stelsel is nog niet in werking getreden. En toch gaan we al in een aantal sectoren uitzenden verbieden.
1: Stelsel is ook een paar keer uitgesteld overigens.
0: Ja, maar soms moet je wel even het soort van de regelgeving zijn werk laten doen. En dat stelsel gaat dus wordt volgend jaar van kracht. Laten we daar nu op wachten om te kijken of hoe dat uitwerkt. Ik vind wel bijzonder, wat mij ook opvalt, misschien ook even vanuit het lobbyperspectief, daar staan we hier ook voor, is ik hoor eigenlijk weinig steun vanuit werkgeversorganisatie voor al die een kritisch geluid van werkgeversorganisatie over de wijze waarop in Nederland nu naar flex wordt gekeken. De regelgeving die erop voor wordt ingesteld. Ik zie VNO-NCW, andere werkgeversorganisaties hier niet echt tegen ageren. Terwijl het toch wel echt de mate waarin bedrijven flexibele arbeid kunnen inschakelen, wat ook heel belangrijk is.
1: Maar moeten we dat loskoppelen? Want Arco, ik kom zo meteen bij jou. Het gaat hier natuurlijk specifiek nu even over vlees. Dan hoor je veel brief zeggen wat er in die sector allemaal misgaat. Dat is iets anders dan zeggen dat het nulurencontract verdwijnt. Dat je anders moet kijken naar de termijnen die gelden. De contracten die je opeenvolgend aan iemand kunt aanbieden, dat is van een andere orde dan zorgen dat mensen fatsoenlijk hun werk kunnen doen.
0: Klopt, is van een andere orde, maar is wel iets wat flexwerk een stuk moeilijker maakt in Nederland. Ik vind vlees echt wel een bijzonder geval. Ik vind het ook echt bijzonder dat er rijden een aantal mensen te hard op de snelweg, besluiten de snelweg. Dat vind ik echt heftig.
1: Arco, goed dat je er ook bent.
2: Of je kunt het rijbewijs afpakken. Hè? Ja, volgens mij is het belangrijkste uitgangspunt bij dit soort dingen. Flexwerk is natuurlijk een enorm flexibel begrip. Je hebt ZZP'ers die consultants zijn. En je hebt arbeidsmigranten die bijna niks zijn, zou je kunnen zeggen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is je niet inderdaad fixeren op die categorische regels. Komt nieuwe wetgeving aan volgend jaar. Maar ik denk dat je toch echt wel, en daar ben ik het met Veilbrief eens, de minister, dat je moet differentiëren. En als een sector zelf heeft bewezen of laten zien dat ze eigenlijk geen zelfreinigend vermogen heeft, dan kun je wel zeggen, ja, maar een heleboel bedrijven die doen het netjes. Maar de beroepsvereniging voor Public Affairs, om maar even een voorbeeld te nemen, heeft een gedragscode. En als daar leden een potje van maken, dan is daar een hele procedure voor om ze te sanctioneren. En ik denk dat wat dat betreft dat we niet te naïef moeten zijn en dat we in de vleessector, misschien nog een aantal andere sectoren, we weten het nog.
1: Die vleessector zelf zegt overigens druk bezig te zijn met een verbetertraject. En de voorzitter van die vereniging, mevrouw Hoebe, zat een paar weken terug nog bij Nieuwsuur. En er werden allemaal vinkjes gezet bij categorieën waar die verbetering ook daadwerkelijk zichtbaar zou zijn geweest.
2: Ja, kijk, ik wil niet zeggen dat dat voor de buren is. Dat is misschien iets te makkelijk. Als je terugkijkt, jarenlang van misstanden, dan denk ik dat dat sneller had gemoeten. Daar is dit strengere beleid een reactie op. Dus in die zin denk ik de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een sector, daar hebben we het hier ook over, die mag zichzelf meer dan achter de oren krabben, maar moet echt meer zelfreinigend vermogen laten zien.
1: Toch nog even naar de officiële reactie van VleesNL. Daar zeggen ze namelijk dat dit de zoveelste maatregel van de Nederlandse overheid is die de lasten van voedingsbedrijven verhoogt en het land uit dreigt te jagen. Minister Veilbrief, VleesNL zegt dit dus, maskeert met het inzetten van deze draconische maatregel het eigen onvermogen van de overheid om malafide praktijken gericht aan te pakken. Vele bedrijven worden hierdoor onnodig gedupeerd. VleesNL en haar leden beraden zich over de te nemen juridische stappen.
0: Ik vind dat een beetje krokodillentranen, maar er zit ergens een kern van waarheid in. En die kern van waarheid zit hem bij de handhaving. Waar we natuurlijk naar moeten kijken, we hebben de arbeidsinspectie in Nederland en die zouden daar keihard op moeten handhaven.

0: mij is ergens hier, blijkt ook uit deze kwestie, dat de arbeidsinspectie in Nederland eigenlijk niet in staat is om hier effectief op te handhaven.
1: Maar die arbeidsinspectie is wel belangrijk geweest bij het instellen nu van dit verbod. Want dat verbod, daar zei Velbrief volgens mij van, dat zit eraan te komen, maar ik wacht nog op de laatste bevindingen van de arbeidsinspectie. Die zijn nu geweest.
0: Ja, maar volgens mij is de arbeidsinspectie niet in staat geweest om de afgelopen jaren effectief te handhaven op misstanden, dusdanig, op dusdanige manier dat het ook niet meer plaatsvindt.
1: En dan vindt nu de hele branche daar de hinder van.
0: Ja.
2: Ja, ik denk dat het over allebei de kanten in het verhaal gaat. Dus je moet als overheid moet je apparaat in orde hebben. Straks hebben we het over vuurwerk, handhaving. En aan de andere kant denk ik zei het net al, dat de sector zelf te weinig zelfreinigend vermogen heeft getoond. En daar kun je de hele sector op aanspreken. Ook omdat daarmee de goede spelers, de slechte spelers, indirect of direct ook meer onder druk kunnen zetten. En ik denk, we kunnen in Nederland niet alles dicht reguleren. Beleid is voor een deel ook symbolisch bedoeld. Of pakt symbolisch uit. Dus ik denk, als je iets verwacht van een sector, dan moet je die sector daar ook echt op aanspreken. En als de arbeids- of de inspectie daar dan te weinig meters heeft gemaakt, dan is dat ook een punt, denk ik, voor de minister om daar verbetering in te brengen.
0: En let op, kijk naar wat de Tweede Kamer doet. Vorige week ook een motie aangenomen die ervoor pleit om dit verbod direct ook in te voeren. Maar er worden messen geslepen en er worden naar heel veel andere sectoren ook gekeken. En ik vind dat best wel gevaarlijk, de manier waarop we in Nederland nu met die flexibele arbeid omgaan. En het valt mij gewoon op, even vanuit lobbyperspectief valt mij elke keer op, dat er zijn eigenlijk weinig verdedigers van die vorm van werk.
1: Dus waar zijn dan de VNO-NCW's van deze wereld? Waar zijn de MKB Nederlands van deze wereld? Arco, zijn die te stil dan, denk jij?
2: De hele flexmarkt is zo divers. Er zijn spelers die kunnen voor hun eigen belangen opkomen. Dat zijn de hoger opgeleide consultants, zou ik maar zeggen, die ook ZZP'er zijn of flexibele arbeid hebben. En je hebt in Nederland, in de maatschappij en ook op de arbeidsmarkt, heb je groepen zwakkeren. En we hebben in Nederland een hele discussie over vestigingsklimaat. Je kunt ook een discussie voeren over de wensen van dit soort arbeid in Nederland, als wij met onze economie vooral een kenniseconomie willen zijn. Daarmee zeg ik niet van gooi die vleesindustrie het land maar uit. Maar het zijn wel vragen die spelen over de prioriteiten die we in Nederland...
1: Maar Bruno Bruijs probeerde een beetje dat narratief te veranderen, toch? Want die zei in het FD, een groot interview, dus de recent aangetreden voorzitter van de ABU, wij helpen heel veel mensen aan een baan, die kunnen doorgroeien in een andere baan. En tegelijkertijd, wat Pieter terecht zegt, lijkt het erop dat flex markt behoorlijk aan de beurt is. Gisteren is er gesproken in de Eerste Kamer. Overigens een meerderheid om dus bepaalde zaken aan te pakken. Nulurencontracten, opzegtermijnen, verschillende contracten achter elkaar, het duurder maken van flexwerk. Los van wat je daar van wint persoonlijk. Hoe moet je omgaan met zo'n situatie als je zo aan de beurt bent?
2: Daarom, differentiatie is nodig. De flexmarkt is enorm divers. En in zijn vorige rol, langer geleden als voorzitter van het UWV, gaf hij aan van, ik weet hoe je die markt en die mensen in beweging kunt brengen. Ik weet niet of dat bij arbeidsmigranten geldt, want die komen niet uit Nederland zelf. Dus het zijn ook geen mensen met een uitkering, denk ik, voordat ze aan de slag gaan. En er is een heel groot deel van de flexmarkt waar de professionals die daar zijn hun eigen boontjes best kunnen doppen. Dat willen ze ook. Dus ik vind, je moet echt meer differentiëren. En dat betekent ook dat de geluiden die er uit een sector komen, of die er over een sector ontstaan, dat je daar als bewindspersoon en ook als sector zelf en als voorzitter van een brancheorganisatie, dat je daar echt gedifferentieerd mee om moet gaan.
1: Pieter?
0: Ja, we praten over uitzenden. Wordt steeds strenger gereguleerd. Detacheren wordt strenger gereguleerd. We hebben volgens mij hier vaak gesproken over de platforms. Daar wordt naar gekeken. De platform Work Directive wordt binnenkort ingevoerd. Wordt aan alle kanten wordt die flexibele arbeid streng gereguleerd. Er zijn ook allemaal aanleidingen geweest waarom dat zo is. Ik zeg ook niet dat dat verkeerd is. Maar het valt wel op en ik ben benieuwd naar al die ondernemers, Arco, in de horeca, in de transport, in de retail, die best wel ook leunen op een flexibele schil van mensen, of die daar straks nog mee uit de voeten kunnen. En ik vind wel bijzonder dat dat geluid eigenlijk, dat je dat in deze discussie vaak niet hoort. De vakbonden lijken hier heel erg leidend in te zijn.
1: We gaan naar Solvinity, daar hebben we ook wel vaker over gesproken, maar er zijn nieuwe ontwikkelingen.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het lobbypanel is aanwezig. Pieter Walraven, Arco Timmermans, Solfinity, beheerder van DigiD, verwijt staatssecretaris Willemijn Aert dat hij zich bij het blokkeren van de verkoop van het bedrijf heeft laten leiden door een media-hype. Dat kwam onder andere aan het licht tijdens het kort geding van Solfinity. Het ging erover hoe spoedeisend er een uitspraak moet komen over of die verkoop door kan gaan of niet. Maar dat mondt dus uit in een juridische strijd. Arco, wat wil jij hier in de eerste plaats over kwijt?
2: Ja, nou, dat het weer een mooie illustratie is van wat ik altijd de politiek van de aandacht noem. Sommige spelers hebben helemaal geen behoefte of belang bij aandacht voor een kwestie, zoals de discussie over of die overname eigenlijk wel het nationale belang dient. En andere spelers die zwengelen dat juist aan. Er zijn ook een aantal stichtingen die zich met deze kwestie bemoeien. Omdat ze vinden dat er iets op het spel staat. Dus wat dat betreft is dit een mooie illustratie. Ja, en dan zeggen van, er is een mediastorm en wij zijn daar het slachtoffer van. He, dan keer je eigenlijk de dader en de slachtofferrol heel slim om. Dat vind ik een beetje goedkoop overkomen.
0: Ik heb wel heel veel respect voor deze staatssecretaris die toch in deze best wel complexe zaak. Want ik denk dat hier ook hier zit denk ik een gat. We komen straks op nog een ander onderwerp waarbij dat ook zo is. Tussen de maatschappelijke perceptie over een onderwerp. Namelijk onze gegevens die toch voor heel veel Nederlanders ook gevoelsmatig. Dat gaat, DigiD zit heel dicht bij alle mensen in Nederland. En ook gewoon alle. Er zijn zeker allerlei kaders afgesproken met dit soort bedrijven over hoe die gegevens beveiligd worden en dat we niet helemaal overgeleverd zijn aan grillen van iemand aan de andere kant van de oceaan. Dit bedrijf doet overigens volgens mij ook zaken voor defensie en dat lijkt me per definitie allemaal heel gevoelig. En toch, dus je moet het laveren tussen dat sentiment en tegelijkertijd ook wel. Dit gaat ook over het investeringsklimaat van Nederland. Want als ik investeerder zou zijn, ook in Nederlandse tech. Het is wel bijzonder. Ja. Ik ben benieuwd wat de Engelse partij op die de aandeelhouder is van Solfinity. Die houdt zich redelijk op de vlakte.
1: Nou, je hebt ook nog Kindle natuurlijk. Hè, dat die Amerikaanse partij die thuis wat financiële tegenvallers te verwerken heeft gekregen. En zich helemaal niet meldt in deze rechtszaak. Misschien zijn ze wel blij dat ze zo meteen niet het geld nog hoeven te reserveren voor de aankoop van Solfinity.
0: Ja, het zou kunnen. Maar het heeft een behoorlijk effect op het investeringsklimaat. Want ineens zit je naar een bedrijf. Je bent het eigenaar van een bedrijf wat op deze manier een stuk minder waard is. Lastig verkoopbaar is. De Nederlandse overheid wilde het ook niet kopen. Wat ik ook wel bijzonder vind. Waar ik benieuwd naar ben. Het is natuurlijk nogmaals een zaak waar heel veel publiek sentiment ook omheen zit. Het is heel gevoelig. Ik denk overigens ook dat de ambtenaar die op een gegeven moment hier uit de school had geklapt, denk ik, het hier ook een sterke rol in heeft gespeeld.
1: Ik heb met deze ambtenaar gesproken, Pieter van Oort. Eind mei sprak ik hem nadat duidelijk werd dat die verkoop niet door zou gaan. En toen zei hij dit.
4: Ja, dit betekent heel veel. Dus dat de staatsveiligheid nu geborgd is wat betreft de digitale autonomie. Het gaat om de gezondheid, dus alle afspraken in ziekenhuizen, dat Trump daar geen stokje voor kan steken. Het gaat om de financiële kant, dus de belastingdienst, het aanvragen van toeslagen door ouders, gezinnen. Dus het gaat om hele grote zaken en een heel groot belang om dus Nederland en ook dus de Europese Unie te beschermen.
1: En zijn rol is niet te onderschatten, denk ik.
0: Zeker niet. Volgens mij heeft het heel veel invloed gehad. Overigens is hier ook flink op gelobbyd, ook door de Amerikaanse overheid. Die hebben hier zeker, dit heeft ook de New York Times nog wel gehaald, deze kwestie. Dus ja, het doet wel iets met ons investeringsklimaat en hoe er naar Nederland wordt gekeken.
2: Ja, maar toch vind ik, de klokkenluider heeft trouwens geen makkelijk leven na zijn klokkenluiden gehad. Hè. Die is toch voor een deel ook wel een beetje op het matje geroepen.
1: Maar hij mag terugkomen, maar hij zag het zelf niet gebeuren.
2: Ja, oké. Maar dat even als een side note. Maar weet je, ja, ik vind de discussie over vestigingsklimaat, als je daar deze vraag over dit bedrijf, deze overname, bij dit soort diensten eigenlijk, als je die daaraan ophangt, vind ik dat een beetje te kort door de bocht. We hebben in Nederland nog steeds een redelijk oké vestigingsklimaat. De vraag die hier speelt is een veel bredere vraag over onze veiligheid, onze privacy van onze digitale gegevens die we hebben. En als wij in Nederland en in Europa een discussie hebben over het wat losser komen van de grootmachten aan de andere kant van de oceaan en verder weg in het oosten, dan denk ik, en dat vind ik dan een slap bot van Nederland, dat we daar zelf een stap naar voren moeten zetten.
1: Maar dat is dus niet gebeurd. Die is bij de overheid langs geweest. Ja, Nederlandse andere partijen hebben niet laten weten
2: Ik zou als kabinet daar nog eens een nachtje over slapen en kijken of je daar toch niet een stap naar voren moet zetten. Want als je kunt niet over klagen en als staatssecretaris het tegenhouden en dan tegelijkertijd het vestigingsklimaat ineens voor misschien wel een Nederlands bedrijf daar niet een duwtje in de rug geven. En dat is een strategische kwestie. Dus daar mag je ook iets voor over hebben binnen de regels voor de mededinging, denk ik.
0: Wat interessant is en nogmaals heel veel respect voor deze staatssecretaris, want die moet laveren. Overigens, Arco, als ik heb gekookt en mijn vrouw zegt dat het redelijk oké is, dan weet ik dat ik niet zo lekker kook. Dus redelijk oké vestigingsklimaat, daar doe ik het niet voor. Maar ik denk dat, misschien toch nog met een linkje met dat vestigingsklimaat, ik denk dat het heel belangrijk is dat deze kwestie ervoor zorgt dat we een beter beeld krijgen van welke bedrijven, hoe we naar die digitale strategische autonomie, dat is een term, een buzzword geworden de afgelopen maanden in Den Haag, vooral die strategische autonomie of soevereiniteit, hoe we dat naar eindelijk een kader aan geven.
1: Nou, afgelopen vrijdag zijn er plannen gepresenteerd. Een nieuwe AI-strategie. Er zijn wat beperkingen aan rijksdiensten gesteld over hoe zij de cloud moeten gebruiken.
0: Dus we komen er wel.
1: Ja, we komen er wel.
2: Maar dan moet je dit dus niet uit je handen laten
1: vallen. Ik dacht, de mussen vallen van het dak. Het wordt tijd om het vuurwerkverbod eens te bespreken met jullie. Dat gaat overigens in vanaf 1 augustus. Dus eigenlijk nog best wel een goed moment om het te bespreken in dit panel. Alexander Pechtold, de burgemeester van Delft, zegt dat hij dat verbod niet gaat handhaven in een gesprek met de Volkskrant. Het is overigens niet de eerste keer dat Pechtold zich uitspreekt tegen een dergelijk verbod.
5: Nu zijn we dus zover dat we het onderscheid niet kunnen maken. Dat we kennelijk dat illegale spul niet weten terug te dringen. Dus is er een totaal vuurwerkverbod behalve wat sterretjes. Maar dan vraag je dus aan het lokaal gezag, ga dat volgend jaar met zero tolerance handhaven? Ik zou niet weten hoe.
1: Hij zag het niet gebeuren bij RTL Tonight. En in de Volkskrant zegt hij over de mogelijkheid voor sport- en buurtverenigingen om wel vuurwerk af te steken. Moet ik dan agenten op de fiets met een meetlint en een blaastest de nacht insturen? Ben je onder invloed van drugs? Dan krijgen we de uitslag pas dagen later. En 2 getrainde supervisors, welke wijkvereniging kan daaraan voldoen?
0: Ja, 200 kilo. Ja. Dus je moet ook de agenten moeten weegschaal meenemen. Mensen mogen niet beschonken zijn. Dus die agenten moeten waarschijnlijk een hele tas aan
1: maken. Is het nou een karikatuur of niet?
0: Nou, wat hier wel speelt is dat het een compromis in Den Haag is een probleem op het lokaal, voor het lokaal gezag. En dit laat wel weer zien dat Haags beleid niet altijd strookt met de realiteit voor de uitvoering. En ik denk dat volgens mij Pechtold staat hier niet alleen. Volgens mij burgemeester Schouten zit volgens mij ook op dezelfde lijn. Hubert Bruls, Jos Wiene.
1: En allemaal mensen met een landelijk profiel op de een of andere manier. Dus dat werkt dan denk ik voor de lobby. De ene burgemeester van Delft is de andere niet.
0: Ja, ik weet ook, ik woon in Delft. Want mooiste stad van het land.
1: Heb je al ingeslagen of niet voor de
0: Ik heb niet ingeslagen. Nee, ik steek geen vuurwerk af. Ik heb overigens wel gezien wat burgemeester Pechtold dan ook op social media over zich heen krijgt, lokaal, als gevolg van deze uitspraken. Dat is ook niet mis te verstaan.
1: Maar ondermijnt hij, hoezeer die misschien ook goed bedoelt, hiermee ook wel ander gezag? De overheid kan toch met één mond spreken als het Rijk zegt of vaststelt, wij gaan voor een vuurwerkverbod, en hij zegt op gemeentelijk niveau, amahoula, Delft is een stad waar mensen de ruimte moeten krijgen. Zijn die overigens ook nog?
0: Ja, dat was volgens mij anders bedoeld, omdat hij als geen ander beseft dat je een beperkt aantal politieagenten hebt. En als je die, je kan gewoon als burgemeester denk ik niet garanderen dat er in de, ergens in de stad niet de vuurpijl wordt afgestoken.
1: Hij zei, ja, je moet ook het randje kunnen opzoeken, zei hij zelf.
0: Ja, ik denk dat dat een beetje realisme is, wat dan verkeerd wordt geïnterpreteerd.
1: Okay, door mij, ben ik Alexander Pechtold.
0: Nou, ik kan het me voorstellen, maar ik vind, ja, ik weet niet of ik het zo wil zien. Ik vind wel echt hier dat op het moment dat je landelijk beleid maakt op dit punt, hier zaten zoveel compromis in dat je ook moet afvragen. En dat is vaker gebleken. Ik denk dat we legio voorbeelden kunnen noemen van het landelijk beleid, wat eigenlijk in de praktijk voor burgemeesters heel lastig te handhaven is.
2: Ja, ik ben trouwens geboren in Delft. En om de hoek van waar Pieter tegenwoordig woont.
1: Ik vind Delft een hele mooie stad.
2: Ja, nou ja, goed, dat over Delft. Kijk, als je terugkijkt, vraag ik me af, ik heb het filmpje niet helemaal teruggedraaid, maar ik vraag me af of de gemeenten en de VRG, die bij deze kwestie niet echt haar nek heeft durven uit te steken, omdat er veel verschillen in opvatting tussen gemeenten zijn, dat blijkt ook nu wel. Maar als je terugkijkt, vraag ik me af of deze argumenten van de gemeenten, of die voldoende zijn meegewogen bij de besluit uitvorming in het kabinet en vervolgens in de Kamer. En als dat te weinig is gebeurd, dan is dit eigenlijk ook weer een illustratie, niet alleen van een falende lobby van gemeenten, maar ook van een falende rol vanuit de regie van het ministerie om te zorgen dat als je beleid maakt, dat je dan met stakeholders zoals gemeenten en andere partijen een redelijke kans kunt inschatten dat het ook werkt. En in die zin durft pech tot aan de bel te trekken. Ik vind het ook wel mooi. Ik vind het ook gedurfd. Ik denk dat er ook een stuk symbolisch beleid in zit. Met die twee getrainde controleurs. Dat is natuurlijk onuitvoerbaar. Dus voor mij is de les eigenlijk ook. Wil je dit soort landelijk beleid maken wat op lokaal niveau moet worden uitgevoerd, dan moet je echt in een veel eerder stadium daar goed over aan tafel zitten. En we zien dat bij natuurlijk veel meer onderwerpen waar
1: kom op, het lokaal... kan toch niet anders zijn dan dat je, als het gaat over een vuurwerkverbod, en je neemt de afgelopen jaren in ogenschouw dat je dat niet bespreekt met het lokaal gezag, dat het uiteindelijk moet gaan uitvoeren.
2: Nou ja, maar ik zei het al, de VNG heeft hier bijvoorbeeld geen duidelijk standpunt in genomen. En die kun je terugkijken en zeggen, had dat dan gedaan en was aan tafel gekomen bij de bewindspersonen. Maar volgens mij kunnen we hier lessen uittrekken om te voorkomen dat we of bij dit onderwerp of bij andere onderwerpen beleid gaan krijgen wat eigenlijk niet echt uitvoerbaar is.
1: De laatste woorden?
0: Nou, ik wil toch zeggen, een wet is pas af als de uitvoering zegt, dit kunnen we ook echt doen. Dus laten we hier lobbypanel begin 2027 in januari, als we hier nog met de verlepte oliebollen staan, nog een keer over spreken. Ja. Maar Arco heeft wel gelijk. Ik denk die lobby van gemeente had beter gekund. Maar we zien denk ik legio voorbeelden van jeugdzorg, de spreidingswet, waar we hier ook vaak over hebben gesproken. Waarbij het lokaal gezag eigenlijk onvoldoende is betrokken. En dan later in de uitvoering blijkt het allemaal mis te lopen. En dit is denk ik weer een voorbeeld daarvan. En Pechtold heeft dat haar fijn aangestipt, op zijn manier.
1: Pieter Walraven was hier als lid van het lobbypanel van Public Matters, voorzitter van de beroepsvereniging voor Public Affairs, de BVPA, inclusief eigen gedragscode. Dat is mooi. En Arco Timmermans, expert op het gebied van lobby en politiek, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ook dankjewel. Het panel is terug te luisteren als podcast. Doe dat gerust, onder andere via de app van BNR.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen. Ja.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd alweer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
4: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Het was al verboden om benzine te exporteren en dat geldt nu ook voor diesel. Intussen zijn sommige Russen het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Daarvoor moesten ze wel hun auto laten aanpassen. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
10: Terwijl de rest van de softwaresector lijdt onder AI-ontwikkelingen, verwelkomt IT-icoon Jan Baan kunstmatige intelligentie met open armen om los te komen van de macht van de grote techbedrijven, datacenters, Amerikaanse digitale spionage. Moet het hele systeem om, vindt hij. Dat zal menig IT'er als muziek in de oren klinken, maar of AI het digitale krachtenveld ook daadwerkelijk weet te democratiseren via Rapid, het platform van Baan, dat is nog afwachten, maar is hier wel om het toe te lichten. Jan Baan, goedemorgen. Goedemiddag, pardon.
11: Goedemiddag, Thomas.
10: Mij is verzekerd dat ik zo ongetwijfeld het spoorbijster ben, omdat het een technisch verhaal is en omdat er grote ambities achter schuil gaan. Wat ben je met Rapid van plan?
11: Nou, vooral dat ik eerst wijzen op de valkuil van de hype van AI. Dus AI op dit moment wordt nog niet ingezet voor de business. worden echt ingezet voor gereedschappen rond chips, entertainment. Maar business heeft nog geen enkele profijt. En business wordt eigenlijk aangestuurd vanuit data. En die data wordt eigenlijk door software vertaald. En in het verleden was het zo dat eigenlijk, we noemen dat een samenwerking, alignment, AI, laat ik zeggen, business en IT, dat eigenlijk IT altijd nodig was om het uit te voeren. Dat is ook het drama dat je jaar bezig was. Nu zien we iets heel anders. We zijn nu in staat om die ideevorming volledig met ondersteuning van AI uit te voeren. Maar dat wil nog niet betekenen dat dan eigenlijk in die uitvoering verder alles met AI gaat.
12: En daar al die bedrijven die nu bezig zijn om AI toe te passen, om dat op zijn minst grondig te verkennen. Wat zijn die dan aan het doen?
11: Nou, 3%, 4% effectiviteit. En dan zie je dat je al die agents die je maakt, die ook helemaal als chaos eigenlijk meelopen. Men maakt software, we noemen dat weekend software. Laat ik zeggen spaghetti code, die heel kleinschalig voor kleine taken gemaakt worden.
12: Want iedereen kan er nu mee aan de gang. Vibecoding, ja, je verdiept je er een weekendje in. En je kunt aan de slag.
11: Ja, maar vibecoding heeft een enorme beperking. Want wat je met vibecoding doet, je genereert software wat je eigenlijk niet kent. En dus, de agents maken het. En dan moet je professionals hebben die het allemaal valideren. En uiteindelijk krijg je iets, dat noemen we dus de onzekerheid. Dus AI is onzeker, de probabilistische kant. Dus het is niet helemaal de werkelijkheid. Maar die data is deterministisch. Die data moet helemaal stabiel zijn. Nou, dat moet je ontkoppelen.
12: Dat moet je toch even uitleggen. Want probabilistisch, dat wil zeggen, er komt kansberekening aan te passen.
11: Altijd. En dat is mooi als ik voor mijn verwachting van morgen 98% weet dat ik een orde krijg, ga ik nu produceren. Maar als ik 100 containers verkeerd stuur in de verkeerde boot, heb ik een gigantisch drama. Dus de AI, de business komt voort eerst uit de data die eigenlijk in financiële, logistieke systemen zit. En die moet één in één, altijd twee daar. En dan moet je AI zien dat je als het ware op die oude systemen ziet, als een oude fiets, die oude systeem van de vorige eeuw, zet je Ferrari-motor. En je rijdt alles in de vernieling. Dus AI moet beheerst gestuurd worden. En wij zorgen nu, vooral met Rapid, dat wij die AI dus heel duidelijk loslaten in een deterministische manier. Dus wij helpen, AI helpt ons in de ideevorming. Maar dan genereren we nog allemaal steeds in traditionele Java-coding.
12: Dus het idee van mensen of bedrijven die zelf wat in elkaar knutselen, dat is
11: levensgevaarlijk.
12: Voor wie is dat dus gevaarlijk? Voor de business?
11: Ja, waarom, wat zou de business nu kunnen betekenen? Die kan wel in de EBITDA wel verdubbeld worden of verdrievoudigd, omdat die kenniswerkers nu veel effectiever worden in de uitvoering. Maar die moeten zicht hebben op de hele datastroom. En wat we nu zien, en die datastroom bestaat uit systemen die van de vorige eeuw zijn. ERP-achtige systeem die ik zelf verbouwd heb. Nou, die data is ook niet dynamisch, niet geschikt. Nou, die pakken we nu met AI op in nieuwere databases, in big data.
12: Jij noemt die ontwikkeling die nu gaande is levensgevaarlijk. Ja. Maar zie je dan ook al de brokken? Want ik spreek hier regelmatig mensen die zeggen, het is fantastisch. Waar ik vroeger een techneut voor nodig had, of iemand die van alles wist over coderen, kan ik dat nu zelf? En ik zie daarvan in de praktijk al de vruchten. Van.
11: Dat doen we voor die weekendsoftware en doen we een beetje dat ik mijn e-mails een beetje beter heb en dat ik mijn spreadsheets beter kan pakken. Maar al die data, die daar, die aanvulling, die stroom, noem dat die datastroom, we maken eigenlijk een data lake. En dat data lake moet dynamisch worden. En dat data lake moet ook wat we noemen end-to-end een totaal betrouwbare stroom zijn. En nu doen we stukjes pakken we eruit en noemen we voor citizen, voor gebruikers die een beetje rommelen met wat spreadsheets en daardoor al heel snel iets doen, ontwikkelen code die ze zelf niet snappen. En dat zijn maar stukjes, maar dat is niet een geconsolideerd systeem. Waar we naartoe gaan, en daar gaan we enorme effectiviteit mee bereiken, is eigenlijk dat de business software besturingssystemen, dat die eigenlijk helemaal als een platform, helemaal AI gedreven worden. Dus AI kan ons helpen. Als ik met 40 mensen, ik zit met projecten bij Hooyen, waar je, laat ik zeggen, met 60 mensen soms die allerlei componenten doen, en die zijn menselijk niet totaal te overzien, terwijl die agents ons kunnen helpen dat we goede cybersecurity en alles doen. Dus die agents voor het eerst zorgen nu dat businessmensen zelf zonder IT de businessprocessen kunnen creëren.
12: Jij weet als geen ander dat er natuurlijk al heel lang software is die bedrijven op de been kan houden. Hè? ERP, software systemen, boekhouding, roosters, je kunt het allemaal uitbesteden.
11: Dat noemen we transactionele systemen, die bestaan nog steeds. Daar heb ik ook net gehad bij Defensie dat je die drama's ziet. Die systemen zijn allemaal vanuit transacties gestuurd, dus wordt eigenlijk door je strot gedood. Plat gezet. gezegd wat de programmeur bedacht heeft. Maar,
12: en daar pas je op aan, zodat je ermee
11: uit de kunt. Want je hebt natuurlijk veel meer. Die data gaat aan de ene kant is best practice, maar die gaat, wat we noemen operational excellent, die data moet echt geoptimaliseerd worden. En dan zien we dat we de invloed van regelgeving hebben van de human. Dus nu gaan we zien. Dus een onderneming ontstaat eerst door, laat ik maar het noemen, vroeger silo's. Maar die silo's gaan verder en noemen we de uitvoering van de taken. Dus je hebt processen die met de taken uitgevoerd worden. Al die drie dingen zijn niet gekoppeld nu. En die werken in verschillende technology waves. En dat is het drama. Dus AI doet aan de voorkant een beetje de taken, maar die hebben geen enkel zicht op die datastroom.
12: Noem je daarmee ook wat jij vroeger hebt ontwikkeld en op de markt gebracht hebt met terugwerkende kracht ook een drama? Of
11: nee,
12: niet?
11: Het is een fantastisch mooi, want het is nog steeds volop levendig bij Infor na 40 jaar, maar het is wel old school, het is legacy. Dus ik vind het voor mij.
12: Dus je moet het opruimen?
11: Ja, nee, stap voor stap, we noemen dat sunset, stap voor stap ontkoppelen we het. Incorporeren we het. En die backend mag best een beetje oud zijn, maar die moet wel geadopteerd worden in dat dynamische systeem. Nou, en dat is eigenlijk de doorbraak die we nu met AI zien. Dat we nu vanuit het ontwerpfase geen programmeurs meer nodig hebben. Inmiddels in één keer vanuit de business, die normaal pas een jaar later realiseerde wat er echt ontbouwd wordt, nu gelijk ziet wat er gebeurt.
12: Kun jij zelf nog goed mee met die ontwikkeling? Dat is een hele andere manier van heel makkelijk werken.
11: Ik werk hele dagen met Notebook LM. En daarom kan ik, laat ik zeggen, hele zware artikelen pak ik met mijn autobiografie en alle andere documenten. Dus ik zit iedere dag wel, laat ik zeggen, kan ik makkelijk een document van 20 pagina's maken, die helemaal weer geoptimaliseerd worden. AI helpt mij enorm om mijn productiviteit te verbeteren. Maar AI mag nooit meer zijn als een butler. AI moet ten allen tijde moet het een onderdeel zijn van de kenniswerker. En jou helpen in de taak die je uitvoert. Dus jij doet nu al met AI, heb je je interviews veel beter. Maar jij moet de owner zijn. Ja. En als je slaaf wordt van AI, is levensgevaarlijk.
12: En waar zijn we in die ontwikkeling?
11: In het begin. Maar, in het begin,
12: maar is op dit moment is dit.
11: Oh, wij zijn operationeel.
12: Ja, maar goed, zijn we nu nog op dit moment in controle over AI?
11: Ja,
12: is het nog de boller of hebben we het al laten overnemen door AI?
11: Mooi bedrijf is Tangelo, een company van Aad Nederlof, die eigenlijk heel duidelijk werkt daar met ESG-rapportage, hele complexe rapportage, waar we dus eigenlijk dit al helemaal opgezet hebben, waar je nu continu weer met alle veranderingen dat door kunt zetten. Dus wij bouwen nu straks, noemen Every Young Software. Die software kan, omdat alles maak je dus in een soort blueprint, in een opzet, net zoals in een fabrieke stuklijst. En die blueprint kun je continu door AI uit laten voeren weer in source code, in die code. En dat betekent, nu zit je software is tientallen jaren verouderd, je doet iets en kan nooit meer terug.
12: Maar AI kan die software dus ook versterken. Want ja, het is natuurlijk de afgelopen maanden best wel vaak geschetst als een situatie waarin AI software op gaat eten, softwarebedrijven.
11: Dat is gevaarlijk. AI versterkt geen software, maar de business versterkt de software. Dus AI ondersteunt de business en de business bouwt de software. En dat is totaal nieuw. In het verleden was de business afhankelijk van IT en moest men leren. Dus nu zien we dat een combinatie komt tussen business en COO. Kan nu met zijn team zelf, ondersteund met AI, zijn bedrijfsprocessen optimaliseren. Dat is wat we doen, constant.
12: Zijn die bedrijven daar klaar voor?
11: Ja. Want dat doe je stap voor stap. Dat hoeft niet in één keer alles. Dus iedere dag 1% verdien je heel veel. Dus wat je dus ziet, dat je stap voor stap erop pakt. En dan doe je het kleinschalig. Je hebt geen big banks meer. Je adopteert die oude datasystemen. En dan ook nog eens een keer tools. Dat al die kennis van die oude systemen kunnen we door middel van AI vertalen. Wat je doet met notebooken en PDF's. Screenshots. Die ook nog eens een keer pak je op. En dat is een inbreng in de business. Die je vroeger moest jaren verwachten. Wat je nu in een week kunt doen.
12: En waar stopt dat voor jou? Als jij heel duidelijk zegt, de AI is hooguit de butler, moet ondersteunend zijn. Wat voor zaken doe je dan niet die AI misschien wel kan, waarvan jij zegt AI, dat is onwenselijk?
11: In Notebook LM krijg ik vaak een beroep van mijn vriend, laat ik zeggen, Notebook LM geeft me vaak een bericht, sorry, ik ben maar eigenlijk een taalmodel. Ik kan je nu hier niet helpen, ik heb geen gevoel, ik kan niet huilen, ik kan niet lachen. Dus je ziet nog meer, we onderschatten de waarde straks van die kenniswerkers, die hoeven niet weg. Die kenniswerkers kunnen nog zoveel dingen meer doen, omdat ze veel creatiever zijn dan AI. Iedere keer vernieuwingen kunnen doen. Dus AI verscherpt de productiviteit. Nu is het moment dat iemand een kenniswerker, wij noemen dat, die zit op een rolstoel, die moet 80% van de tijd besteden om die data op te pakken. En 20% is uitvoer. Nu kan hij 4 keer productiever zijn, want AI zorgt nu dat die kennis van al die andere systemen voor hem gecorporeerd, gebundeld worden. Dus de kern wordt dat de effectiviteit van de kenniswerker beter wordt. Nou, wat zien we nu? Drama. Op dit moment is IT consumeert EBITDA. We gaan een nieuw systeem pakken. Nou, bij de overheid drama's van honderden miljoenen miljarden zijn er verknald. Ja.
12: Dus parlementaire enquête geweest.
11: We zien drama's. Nou, nu gaan we het omgekeerd kijken. We krijgen een EBITDA propeller. We zien nu dat die EBITDA misschien wel drievoudig kan worden, omdat de productiviteit van de kenniswerker toeneemt. Nou, waar is nu belangrijk voor die
12: productiviteit? Maar dan hou je er wel aan vast dat er überhaupt nog een kenniswerker nodig is.
11: Altijd, altijd. En wat is nu belangrijk? Kijk, als je die hele stroom van die data kijkt. In het begin, als je auto's maakt, is bouten en moeren. En dan heb je die back-end systemen. Maar daar zit nog geen geld. Het geld kost kompas, wanneer de rubber meets de rood. Want de EBITDA wordt gemaakt op het moment juist waar de klant het overdraagt. Nou, daar gaat AI niet wat spelen. Dat is nu 0-0. Nu zitten we met software, alles in het begin, waar we nog helemaal geen taken hebben, waar we echt processen hebben. Waar we silo's hebben. Nou, nu zien we die hele datastroom. En die zorgt nu dat de kenniswerker die aan het eind, laat ik zeggen downstream noemen we dat, van die keten, veel productiever wordt. En die productiviteit is, als je die hele auto verkoopt, dan maak je winst.
12: Maar dat komt allemaal uit het AI-platform Rapid.
11: Ja.
12: Als jullie dan voor een bedrijf iets maken, jullie kiezen voor een boutique-benadering. Ja. Ja. Dus je krijgt echt op maat gemaakt spul. Ja, zodat je er ook profijt van hebt. Ja. Van wie is het dan? Want we hebben het over data, we hebben het over systemen. Waar is het en waar blijft het?
11: Thomas, dat is de kern. Voor het eerst hebben we doorbroken de vendor lock-in situatie. Om altijd is heel de IT-wereld vendor lock-in. En dan kun je geen kant op en daar betaal je alles.
12: Dat wil zeggen, als je eenmaal gekozen hebt voor een aanbieder, dan moet je ook andere producten, andere diensten.
11: Is dus, wij genereren het in open technologie. Dus uiteindelijk is die productiviteit van die software wordt gedaan wat we al jaren deden, in open Java-code. En die open Java-code kan op ieder platform werken. En die is ook eigendom van de klant, niet van ons. En het is levensgevaarlijk als de klant, zijn secret source noemen we dat, het maatwerk ook nog eens bij die vendor laat doen. De waarde zit in die secret source voor die klant en met AI. En dan gaan we nu bij die vendors
12: doen. Maar kom ik dan toch ergens in dit verhaal een datacenter tegen, een cloud tegen, die wordt gerund door de Googles van deze wereld, de Amazons van deze wereld?
11: Ook daarom
12: is geen probleem.
11: Nee, je moet de soevereiniteit zien. Meer en meer gaan we nu zien dat we dus ook mede, dus alle techniek die je gebruikt, moet je ontkoppeld zien. Dus je moet eigenlijk op iedere cloud ook kunnen werken. Dus als ik in een
12: maar dat is een Amerikaanse cloud van een techgigant.
11: Ja, maar wij moeten nu zeggen, Peter Wenning denkt dat we dus nu eigenlijk alle rekenkracht zit in Amerika en China, en dat we dat hier zelf moeten doen, dat halen we nooit meer in. We moeten slimmer zijn. Je hebt 5 lagen in die wereld. Maar Jason Hung zei, je hebt eerst de elektriciteit, dan heb je de chips, dan heb je de derde, de internetwereld die je pakt, dan heb je AI. Maar nu de 5e laag is wat wij doen, die apps. En die moet je soeverein bouwen, dan zijn al die onderliggende lagen zijn niet meer relevant. En daar gaat de grote kracht komen. Dus zorgen dat de klant geen vendor lock-in heeft. Dat hij de eigenaar wordt en blijft van die software. En ook na ons aan stop leveren kan hij met iedereen anders weer aan de gang. Nou, ik kan het iedere keer weer vernieuwen. Dus daardoor blijft hij. Dus ik kan beter customer intimacy hebben, de intimiteit van de klant, dan vendor lock-in.
12: We gaan toch nog even naar die vendor lock-in. Dat is namelijk een bedenksel van de grote techbedrijven. Ja. In de vorm van een dilemma leg ik je dat voor. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
11: Ja.
7: Het dilemma.
12: Met mijn platform Rapid kan ik de tech-oligarchen serieus te lijf gaan. Of nee hoor, dat is vechten tegen de bierkaai.
11: Nee, we kunnen serieus te lijf gaan. Maar niet alleen wij, maar dan ook wel met anderen gecombineerd.
12: Jan Baan is hier van Rapid. IT-ondernemer en dat al bijna een halve eeuw lang. Die IT-techbedrijven uit Amerika die hebben miljarden te vertimmeren. Die hebben investeringen aangekondigd. Nou ja, daar krijgt een paard de hik van.
11: Ja.
12: Overigens zegt nu de topman van OpenAI richting de Amerikaanse overheid, je mag van mij 5%. En uiteindelijk gaat dit winst opleveren. En dat is dan ook maatschappelijke winst. Daar kunnen we allemaal van profiteren. Ja, dat zijn nobele gedachten. Dat moet je aanspreken.
11: Maar die winst gaat nu verkeerd. We hebben nu 5 bedrijven die voor 60 miljard eigenlijk market cap hebben. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Het zou toch veel mooier zijn dat onze klanten die daar niks geen baat bij hebben, dat 60.000 unicorns ontstaan. Dus wij zorgen dat die waarde naar die klant gaat.
12: Maar dan moet je me toch even uitleggen waarom die klanten daar geen enkele baat bij hebben. Want de gedachte is natuurlijk dat die klanten uiteindelijk gaan profiteren omdat ze productiever worden, omdat ze hun winst kunnen opvoeren, toch? Dat is het idee waarom ze in AI stappen.
11: Waarom investeren zoveel? Die vendor lock-in houdt Microsoft, SAP en Oracle houdt alles vast. Nog meer vendor lock-in. Dus nu willen ze miljarden investeren om ook die AI naar zich toe te trekken. En dat is levensgevaarlijk. AI moet ontkoppeld zijn. AI moet een eigendom worden. En dat is ook een, laat ik zeggen, meer de democratisering daarvan. Van kleine bedrijven die juist op hun vakgebied nu, omdat we dus ook geen IT meer nodig hebben, maar vanuit de business, kan iedereen uniek een concurrerende positie maken. Daarom moet eigenlijk ieder bedrijfssysteem moet eigenlijk in de kern moet het eigenlijk uniek worden.
12: Maar daar heb je nog wel wat missiewerk te verrichten. Want heel veel dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn. Die bekende bedrijven, daar doen we al jarenlang zaken mee. We zitten vast in een systeem. Dan komt Jan Baan, die heeft natuurlijk een bepaald cv. Dus daar wordt naar geluisterd. Maar wordt er ook echt naar gehandeld?
11: Ja, maar dan zie je wel 48 jaar. Ik ben in 3 technology waves geweest. Maar de concepten zijn nog iedere keer hetzelfde. Dus nu zien we ook, dat gaat iedere keer stapje voor stapje. Maar we hebben nu wel een doorbraak geregeld, waar ik dan eigenlijk de laatste 15 jaar eigenlijk heel veel alles me hebben en houden ingestopt heb. In een privaat bedrijf.
12: Wat is dat dan, je hele hebben en houden? Nou, dat betekent dat het ook wat heeft mogen kosten.
11: Ja, zeker. En dat doen we en ik doe het met familieleden. Dus ik heb mijn 3 zoons en dan heb ik nog 2 kleinzoons. En een andere kleinzoon, die heb je ook eens geïnterviewd, Jan Baan, die is de voorzitter van mijn stak. Dus als familiebedrijf doen we hele mooie dingen. Maar daar zien we dus juist dat we flexibel zijn. Maar nu die doorbraak, die eigenlijk al 15 jaar...
12: Maar zet je dan alles op rood? Als je zegt, ik heb mijn hele hebben en hou hierin gestopt?
11: Ja, dat betekent dat geen 6 huizen hebben of allerlei andere dingen. Nee,
12: 5.
11: Nee, 1. en ook daarin, je moet... Dus ik heb ook, heel duidelijk offers ingebracht. En dat doet een techneut, waagt alles eraan. Behalve zijn familie, waagt hij alles aan zijn doelstelling. Dat is eigenlijk de entrepreneur. Dus de entrepreneur, je moet die entrepreneurial drive eigenlijk toch wel hebben. Dat hoop ik ook een beetje op mijn zoons over te dragen.
12: Nou, dat is wel gelukt, toch? Of zit yes, nu nog volop in de leer?
11: Ik ben er mee, want ik leun heerlijk achterover. Ik heb niks te zeggen voor het bedrijf, geen operationele verantwoordelijkheid. Maar ik kan nog genoeg...
12: Hoe vaak leef je het wel beter, ook al heb je niks te zeggen?
11: Ik heb direct contact met de techneut in India.
12: Ja, maar als jij zegt, we gaan naar links, gaan we dan naar rechts, of niet?
11: Dan moet ik verkopen. Dus de autoriteit zit heel duidelijk ook bij de operations. Heb ik altijd gedaan, ook in Bank Company al. Een goede entrepreneur is een slechte manager. Dat gaat niet samen. En het is ook een attitude. Om dit te doen, ook met onze mensen, is een attitude. Wij doen hetzelfde, we zijn een fabriek.
12: Maar je mag hier niet aan twijfelen. Aan dat dit een succes wordt.
11: Oh, maar goed, mijn succes is dalen en heuvels. En dus dat is ook een proces, maar het is betaald. Dus het voordeel ook heel duidelijk. En het is in private handen waar wel al onze medewerkers ook een SARS-belang in aandelen ook gegeven hebben.
12: Maar je moet onderweg toch signalen krijgen van klanten of een grotere beweging zien waarvan je denkt, ik zit op het goede spoor.
11: Ja, dat is geen enkel probleem meer. Dat zit ik met onze lounge en met een paar toppers van mensen die in Mendix Out Systems ook gezeten hebben. Met de validatie en met klanten. Omdat ik, laat ik zeggen, als entrepreneur, met wat ik gedaan heb, heb ik autoriteit dat ik daar ook in de boardroom binnen kon komen. Normaal is een start-up kan dit niet. Laat ik zeggen, als ik nu ASML zie, had nooit geen start-up kunnen zijn. Dat is in de kraamkamer van Philips is dat gecreëerd. Jan Timmer heeft dat eigenlijk heel duidelijk vastgehouden.
12: Philips topman.
11: We noemen dat skunkwords in het Amerikaanse. Dus uiteindelijk, ik had dit nooit in een start-up kunnen doen. Ik heb dat ook gedaan, iedere keer uit die skunkwords. Ik heb uit Baan al mijn kennis mee kunnen nemen opnieuw. En Corus opnieuw. En voor de 3e keer weer vernieuwend met de laatste technologie dit kunnen doen.
12: Maar wil jij dan uiteindelijk net zo groot worden als de bedrijven die je bestrijdt? Of zeg je dat is juist niet het model?
11: Nee, kijk, het model is niet. Het model wordt met een partnerorganisatie. Met die boutiquebedrijven, die maken we sterker. De ISV's, de software integrators, die de business in de boardroom hebben, die zijn nu afhankelijk van die grote vendors. En die worden gesqueezed en helemaal in de vendor lock-in. Wij maken die mensen sterker, dat ze ook hun market cap hebben.
12: Maar die mensen die zitten nu in die vendor lock-in. Die worden nu gegijzeld omdat ze die dienst hebben afgenomen. Ja. En dan
11: wij zijn een van de eerste die dit nu...
12: Hoe breek je dat dan? Want je hebt al een hoop al gemaakt. Er ligt al een hoop infrastructuur waarvan jij zegt, dan moeten we dus...
11: Alles wat ik gisteren gedaan heb, kan ik met een nieuw proces nu genereren. Met AI helpt me daarin. En in die blueprint kan ik in 2 uur tijd genereer ik al die source. En die kan ik iedere keer nieuw doen. En die is open op de laatste technologie. Dus morgen weer, ik heb nu vorig jaar Java 21. Nu hebben we Java versie 25. Net zoals... Een onderdeel van de stuklijst, de bill of materials, kunnen constant die dingen vernieuwen. Dus we hebben ever young software, een soort evergreen, die geen vendor lock-in heeft, maar die betekent nu veel voor de business die het uitvoert. En vooral onze partners, die maken nu een sterke positie ten opzichte van die vendor. Dus die gaan nu meer verdienen, die gaan nu hun eigen business content.
12: Dus zie jij het al gebeuren, maar je zegt ook, een start-up kan dit niet. Betekent dat ook dat je op dit moment nog geen winst hoeft te maken?
11: Nee, we hebben 6 jaar achter elkaar ook positieve EBITDA gemaakt. In het verleden investeer ik honderden miljoenen, wat dan eigenlijk nog geen opbrengst had. Mijn zoon heeft gezegd, dat doen we niet meer, cash is king. Dus we hebben de laatste jaren dit gedaan.
12: Dat is een hele andere manier van ondernemen.
11: Ja, zeker, maar dat kun je dan achteraf nu pas weer doen. Dus dat anders zat er ook in, anders zou het ook niet kunnen doen.
12: Maar je gaat nu alsnog fors investeren?
11: Nee, gewoon uit de EBITDA betaald. Dat is het moordeel al. Dus uiteindelijk is al die jaren, en daar stop ook alles in.
12: Dus je zoon had het goed gezien?
11: Ja, die hebben het goed gezien. En daar heb ik ook mijn respect voor.
12: Wanneer heb je voor het laatst zelf iets gemaakt waarvan je denkt dat is weekend software? Ben je zelf nog aan het knutselen?
11: Ik heb nog nooit geen software gebouwd.
12: Oh nee?
11: Nee, dat is dus een gave.
12: Nou, dit is de dag. Nu kan het toch?
11: Nee, dat is een gave die anderen laat doen. Dus met de business en de business genereert. Dus je creëert, gaat mee om business. De meesten hebben het over IT. Maar kijk,
12: Vindt software niet zo interessant?
11: Business, nee. Software is een component die iedere dag. En die source code is helemaal niet meer belangrijk, want die wordt constant vernieuwd en verwisseld. En dat is eigenlijk een generiek proces.
12: Wat wil je nog kwijt in de laatste minuut?
11: Nou, laten we ook vooral kwijt zijn. Ook voor ondernemers, durf nu eens heel voorzichtig te beginnen. Het zijn geen big bangs, het zijn kleine stapjes om eens te zorgen. En zorg nu dat je eigenlijk nu een propeller voor die EBITDA krijgt. Dat je zorgt dat je productiviteit van die kenniswerker tenminste 3 of 4 keer beter wordt, die aan de downstream processen eigenlijk je winst maakt.
12: Jan Baan was hier. Het was me genoegen.
11: Kom nog een keer
12: terug.
11: Ja, ik kom graag terug.
12: Van Rabbit. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Erik Aafdink had ik gisteren een gesprek. Hij is van NVM en daar hebben ze 800 tankstations in de portefeuille, maar willen ze toch sterk inzetten op verduurzaming. Hoe je dat doet, je weet het als je luistert naar de top van Nederland.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech.

0: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Hij heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Wat een week voor Taylor Swift. Ze heeft net haar trouwfeestje achter de rug in Madison Square Garden in New York en ze heeft nu ook een Emmy-nominatie te pakken. Die is voor haar film over de Eras Tour. De eerste keer dat Swift genomineerd werd is alweer 11 jaar geleden en ze won die Emmy toen ook. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
10: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe, ditmaal vanuit het hart van de techprovincie Brabant. We zijn namelijk op Brainport Industries Campus. Maar waarom juist hier? Welke innovaties worden hier geboren, maar juist ook in andere hoeken van deze provincie, zo je wilt? Dat willen we weten. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
11: En Ben van der Burg.
10: En Ben, ja. Deze donderdag gaan we nog 1 keer, voordat de zomervakantie aantreedt, het hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech.
11: En wat speelt er allemaal in deze week voor tech?
10: Nou, OpenAI heeft weer iets nieuws uitgebracht.
11: Het zal weer niet zo zijn.
10: Ja, er is een cybersecurity-wet waar jij van alles van vindt.
11: Ja, die is wel. Nou, daar wachten we al 2 jaar op. Nederland is 2 jaar te laat. En uiteindelijk gaat die nu. Eindelijk wordt hij dus van kracht.
10: Nou, dat soort zaken en meer hoor je dus allemaal in de Grote Tech Show. Abonneer je op de podcast, want dan kun je dat allemaal horen in je favoriete podcast app vanaf deze donderdag. Voor het laatst, voordat we iets in de zomer gaan doen. En dat iets ga je ook allemaal nog merken. Dus abonneer je vooral op de Grote Tech Show. Nu Nu dan gaan we praten over Noord-Brabant. Specifiek met de techpet op uiteraard. Want zoals gezegd, we zijn geland op BIC, Brainport Industries Campus. De originele, want er is ook een tweede in aanbouw. En verderop op BIC Noord is ASML ook nog druk met uitbreiding. En Ben, als we hier zo rondlopen, wat is dan jouw indruk?
11: Ja, heerlijk. Weet je, allemaal apparaten en machines. Heel veel 3D-printing.
10: Ja, bedrijven en onderwijsinstellingen die samen
11: die
10: in
11: komen samen.
10: Zitten.
11: Dus daar word je altijd warm van. Ik heb wel altijd van, als ik hier zo loop, heb ik altijd van, hoeveel mensen en bedrijven zijn er bezig om het te faciliteren dat wij in Nederland in tech goed zijn. Mm-hmm. En hoeveel zijn we daadwerkelijk bezig om die tech te bouwen.
10: Ja.
11: En dat vind ik wel een heel mooi thema ook voor deze uitzending.
10: Precies, dus dat gaan we bespreken om te horen wat er niet alleen in de Brainport-regio, maar ook daarbuiten allemaal gebeurt, in ieder geval in de provincie Noord-Brabant. En hoe doe je dat als je dan ook moet optrekken met de nationale overheid en andere autoriteiten van niet alleen in de Brainport-regio, maar ook daarbuiten allemaal gebeurt, in ieder geval in de provincie Noord-Brabant. En hoe doe je dat?

0: Het wordt in maart volgend jaar. Ja. En dan moet er nog een nieuwe coalitie gebouwd worden.
1: Ja.
0: Nou, en tot dat laatste moment, tot die laatste snik, ben ik volop bezig met het helpen de economie van Brabant wat verder te helpen.
1: Ik wou zeggen, want hier ben je al een tijdje mee bezig, volgens mij.
0: Volgend jaar dan heb ik 8 jaar gedeputeerderschap. Ja. Maar uiteindelijk is de optelsom van 16 jaar Brabantse politiek en bestuur. Wat ik zeg, het is goed om ook weer door te gaan met nieuwe uitdagingen in mijn leven. En wat dat is, nog geen idee.
1: Ja.
0: Maar ook daar kijk ik weer op een hele mooie, spannende manier naar uit.
2: Ja. Maar toch wel in deze hoek, hè? Want anders geen restaurant beginnen. Dat vind ik altijd zo.
1: Je gaat wel iets in de wereld van tech doen.
0: Ik vermoed dat het wel iets wat dat trekt me toch inhoud blijft me toch trekken. Ja.
2: Je vertelde dat het beleid is al 15 jaar oud en jullie hebben heel dat vertelde je mij, strikt beleid. En daar hoort dus BIC bij. Waar we nu zitten, hoort dat erbij. Kun je uitleggen wat het beleid is?
0: Ja, wij zijn toen het economisch beleid eigenlijk gedecentraliseerd is naar provincies, heeft Brabant het missiegedreven innovatiebeleid ontwikkeld. En dat zijn gewoon oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen die we hebben. Dan gaat het over transities in de energietransitie, in de gezondheid, in de landbouw, dat soort, in de mobiliteit. En bedrijven en instellingen hebben daar verdomd mooie oplossingen voor. En die proberen we juist samen te laten werken. En dat zie je hier onder andere op de BIC. Dus je hebt bepaalde hotspots nodig om tot die innovaties te komen, waar bedrijven en instellingen samenwerken. En dan is BIC daar een ontzettend mooi voorbeeld van.
1: Ja, nu is het, dat waarvan akte, want er komt een tweede vestiging bij, die wordt hieraan verbonden. Maar wat maakt deze locatie dan ook uniek in Nederland? Of zeg je van elders in Nederland gebeurt dit ook al?
0: Ik kom niet zo vaak in andere provincies, moet ik zeggen. Maar hoe langer je met Brabant besmet bent, des te overtuigender dat je ook echt iets unieks hebt.
1: Mm-hmm.
0: En dat zie ik ook wel als ik bijvoorbeeld in het buitenland ben. Als ik in Stuttgart in de omgeving ben, dan is dat echt op een andere manier. En dat krijg ik wel te horen als ik bijvoorbeeld collega's uit Duitsland over de vloer krijg, dat het echt iets unieks is. En dat zie je wel, dat het dus ook helpt om innovatie sneller te brengen, de productie goedkoper te maken. En dat is uiteindelijk goed voor de arbeidsproductiviteit en je concurrentievermogen.
2: Maar het unieke is dus onderwijs en de bedrijven bij elkaar brengen. Onder één dak. Op elkaar. Maar dat is toch niet zo ingewikkeld? Ik bedoel, dat kan toch iedereen doen?
0: Ja, op papier wel. Maar uiteindelijk gaat het ook wel om. Het is uiteindelijk, hoe meer we op digitalisering en AI denken, denken we dat we dat zonder mensen kunnen. Maar uiteindelijk is het wel mensenwerk om samen te werken. En dat weten we in Brabant heel goed met elkaar te doen.
1: Ja. Ik vind het interessant om daar gelijk even op in te zoomen. Hè? Want we hebben het vaak over de erfenis van Philips. In de 20e eeuw hadden we alle kaarten in handen en die werden toen over de wereld verspreid. Want Philips ging het anders doen. Nu, de afgelopen 16 jaar, jij alleen al heel erg bezig om weer allerlei dingen op te tuigen. Men is goed bezig, zou ik zeggen. Maar wat definieert dat nou? Is dit de erfenis van Philips? Of zijn er meer redenen waarom het techcluster juist in door Brabant zo hard kan floreren?
0: Ik denk dat het zelfs misschien nog wel langer teruggaat. Het is gewoon die sigarenindustrie. En kenmerkt eigenlijk ook door hoe maak je sigaren, is zo'n voorbeeld daarvan. En wat zijn dan de machines ervoor om die sigaren te kunnen maken? En uiteindelijk zie je daar dus de kennis van machinebouw zich ontwikkelen.
1: En dan hebben we het over de 18e eeuw, 19e eeuw?
0: Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, begin 19e eeuw, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: En dat zie je elke keer doorontwikkelen. Dat dus inderdaad die maakindustrie, dat uiteindelijk door al die decennia heen weer aan een soort revival is gaan werken. Want iedereen dacht 20 jaar geleden alles op services, alles op diensten en dan is de economie af.
1: Ja.
0: En nu zie je dat toch vanwege innovatie en concurrentievermogen, dat we toch fysiek dingen nodig hebben. En dat is toch ook wel, denk ik, de revival van de maakindustrie, waar we dan als Brabant buitengewoon goed in zijn en slim in zijn. En daar samen in die triple helix aanpak ook de schouders onder zetten. En dat is wel heel mooi om te zien. En dat gebeurt hier in Eindhoven echt op die high-tech en semicon clusters. Maar ook hier in de buurt rondom batterijen. Echt die energietransitie. Maar in andere delen van Brabant, in Os, hebben we ook eigenlijk een pivotpark, waar toen Organon 15 jaar geleden vertrok, is daar ook, hè, Never Waste a Good Crisis, is daar ook uiteindelijk iets moois uit ontstaan, wat nu meer werkgelegenheid geeft dan in de tijd dat Ogenon vertrok.
1: Geef daar eens wat voorbeelden van, bijvoorbeeld specifiek de regio Os. Wat wordt daar nu juist in
0: innovatie? Ja, daar is echt alles rondom pharma, life science. Daar gebeuren ontzettend mooie dingen. En dat wordt alleen maar meer zichtbaar door ook de kennis die ook wel in COVID-tijd is ontwikkeld. Mm-hmm. Hoe ga je nou snelle vaccins ontwikkelen? Nou, heel veel de vaccins die in Nederland

0: land uiteindelijk gebruikt zijn, die werden via OS door heel het land verstuurd. Dus die combinatie van productie, maar ook de logistieke kennis werd daar op dat moment ingezet. En je ziet ontzettend mooie start-ups uit OS de wereld veroveren. Mm-hmm. En dat hebben we ook goed aan meegeholpen als provincie Noord-Brabant, maar ook onze ontwikkelmaatschappij, die ook gewoon goed in die start-ups die daar zitten ook investeert, om uiteindelijk ook verder te brengen. Want tempo is ook één belangrijk onderdeel van de innovatieketen, om dingen snel naar de markt te kunnen brengen.
1: Ja,
2: In OS heb je dan iets specifiek gedaan, dus als provincie?
0: Ja, we hebben eigenlijk samen met de gemeente OS zijn wij aandeelhouder van de campus. Dus dat is de fysieke deel. Ik noem het altijd de hardware. Mm-hmm. En de software, die moeten samen kunnen goed aligned zijn. Nou, we zijn aandeelhouder van de hardware, maar vanuit de economie zorg ik juist ook dat ecosysteemontwikkeling, investments, daar ook echt daadwerkelijk kunnen landen.
1: Ja. Nu waren we afgelopen winter in Breda, hebben we het juist heel erg over de creatieve digitale sector gehad, hè, gamebedrijven en dergelijke, andere.
0: Top,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, heel mooi wat daar gebeurt.
0: En BUAS heeft de gameopleiding, volgens mij de derde van de wereld.
1: Ja, nee, ja. We hebben uitgebreid erover gesproken. Dus dat is een voorbeeld van wat er in Breda gebeurt, denk ik, bij uitstek. En Tilburg, wat gebeurt daar dan eigenlijk, waar we te weinig weten van hebben?
0: Nou, ook toch heel veel rondom AI, meer mensgedreven. Mm-hmm. Als je kijkt naar Mindlabs, midden in de spoorzone daar, en daar zie je dus dat ook techbedrijfjes daar aan het ontwikkelen zijn. Mm-hmm. En die ook weer in verbinding staan met een Breda, met een Eindhoven. Dus ik zeg altijd, Brabant is groot, maar Nederland is klein.
1: Ja.
0: En juist die complementariteit, de bedrijfjes en instellingen elkaar goed aanvullen. Dus dat Eindhovense bedrijven met bedrijven in Tilburg en in Breda samenwerken. Ja, dat is uiteindelijk wel iets waar we juist ook als provincie Noord-Brabant echt stimuleren om dat te doen.
1: Ja.
0: Omdat je toch daarmee ook massa weet te creëren. Ja. En massa is in dit geval echt, ook vanwege geopolitieke ontwikkelingen, echt belangrijk. In plaats van dat je elkaar binnen één provincie aan het concurreren bent.
2: Ja. Ja. Wat mij opvalt, dus Eindhoven is het centrum van de wereld op techgebied. Ja, je lacht, maar dat is echt zo. En dat is uitgebreid naar Os, naar Breda, naar Helmond voor de automotive. Dat breidt uit. Maar ja, blijf Brabant. Brabant is nu het centrum van de wereld. Maar natuurlijk Nederland moet het centrum van de wereld worden. Wat doen jullie om dit voorbeeld, of kan je het als voorbeeld nemen, is ook een vraag. Wat doen jullie om dit voorbeeld uit te breiden?
0: Hey, zeker. Wij geloven echt in waardeketens bouwen en kijken hoe die samenwerken. Daarom dat we vorig jaar ook met bijvoorbeeld Gelderland en Overijssel, de twee andere provincies, waar ruim 2/3 van de innovatieve maakindustrie van Nederland gevestigd zijn, en die dus ook over en weer samenwerken, hebben we gezegd van wij gaan beter samenwerken als drie provincies. Wij gaan kijken hoe dat we onze budgetten ook goed op elkaar kunnen afstemmen, om uiteindelijk met Den Haag tot afspraken te komen, om uiteindelijk die maakindustrie in onze drie provincies beter en sneller vooruit te laten komen.
1: Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
0: Nou, ik verwacht dat we na de zomer een goede afspraak maken rondom de semicon en fotonica cluster, maar daarna ook hopelijk rondom biotech en life science, met Den Haag afspraken maken om die clusters in onze provincies te versterken. Want wat we echt moeten doen is de clusters die goed zijn ook beter maken, zodat ze concurrerender worden voor de rest van Europa en de wereld.
2: Ja. Ja. Wat voor type afspraak is dat dan?
1: Is dat een locatie? Is dat
2: gewoon een type afspraak?
0: Nou, dat kan zijn dat wij samen gaan investeren in een scale-up of juist in een campus als voorbeeld. Maar ook in die samenwerking in die keten. Want je ziet gewoon dat bedrijven vanuit Brabant echt samenwerken met bedrijven in Twente. Nou, en dat gebeurt gewoon heel concreet. Omdat, en dat vind ik wel een mooi uitgangspunt. Ja, misschien werken toch slimmere mensen bij dat andere organisatie voor dat deeltje van de keten.
1: Ja.
0: En dus men is altijd op zoek naar beter, slimmer. Ja, en dat vind ik wel een hele mooie houding van die bedrijven. Want uiteindelijk gaat het daar gebeurt het. Hè? Niet binnen de overheid of dat soort dingen. Maar daar gebeurt het. En dat is gewoon heel goed om dat te kunnen faciliteren en te kunnen versnellen.
1: Ja, en eerlijk zeggen, in hoeverre moet dan er nog over bij bepaalde mensen, instanties, over schaduwen heen gestapt worden? Want ik heb het idee, TU Eindhoven, TU Twente, die hebben hun trots, weet je wel. Die zijn allebei het technisch centrum van de wereld. Wat is er voor nodig om dat echt op één lijn te krijgen?
0: Nee, ik denk dat ze inderdaad, Ik denk één, heel veel mensen doen dat gewoon. Weet je, die zien dat ook, dat deze moeilijke of geopolitieke tijden, dat je gewoon samen moet werken.
1: Ja. En je kunt in als je eigen... dat helpt dus om ze nader te krijgen.
0: Zeker,
1: elkaar te
0: ja. Okay. Ik denk dat bijvoorbeeld Trump echt wel een blessing in disguise is voor die Nederlandse samenwerking, maar ook die Europese samenwerking. Ja. Wat ik net zei, in Baden-Württemberg, Stuttgart, 2 weken geleden ben ik in Dresden geweest.
1: Ja,
0: waar
1: op BNR voor.
0: TSMC. Dat zijn die waardeketens zitten gewoon in Europa. Dat vindt gewoon in die regio's plaats.
1: Ja.
0: En wij komen elkaar tegen en we faciliteren die samenwerking tussen die bedrijven. Omdat we met z'n allen realiseren dat we samen moeten werken om tempo te maken. Want tempo, echt actief de schouders onder. Ja, die ontwikkelingen gaan snel in andere delen van de wereld. En wij hebben ons daartoe gewoon simpelweg te verhouden.
1: Ja, maar we hebben altijd de factor bestuur van een regio, van een provincie. Daar zit bureaucratie in. Nu heb je 3 provincies bij elkaar.
0: Ja.
1: In mijn hoofd heb je dan ook een factor 3 bureaucratie. Of valt dat dan mee?
0: Nou, ik snap dat je die vraag stelt. Maar nee, dat proberen we echt. We hebben geen batterij ambtenaren aan deze klus gezet. Dat doen we echt. Elke gedeputeerde, dus mijn 2 collega's.
1: Met z'n drieën?
0: Met z'n drieën. En we nemen dan inderdaad één persoon mee.
1: Een sessie en jullie besluiten wat er gebeurt.
0: Eén persoon mee. Ja, dat hebben we echt heel dicht bij onszelf gehouden. Omdat we inderdaad door misschien een aantal barrières en grensontkennend gaan samenwerken.
1: Ja.
0: En ik weet dat er bijvoorbeeld, dat komt binnenkort wel op mijn bureau terecht, dat er gevraagd wordt aan mij om een investering te plegen, waarvan we willen die investering ook daadwerkelijk laten groeien. Dat die over een jaar of 5, 6 wel in een van de 2 andere provincies zou kunnen landen.
1: Wat voor investering is dat?
0: Ja, dat is een investering in de semicon.
2: Oké, en hoeveel gaat de provincie dan naar investeren?
0: Dat gaat er wel over een paar miljoen.
2: Ja, dus de semicon niet zoveel, maar het is een beginnetje.
0: Nee, maar dat is waar we aan het begin zeiden van de uitzending. We weten heel goed waar we specifiek onze interventie plegen. En dat zit niet in wanneer het echt grootschalig in de markt zit. Dat vindt ergens in, niet in het fundamentele onderzoek, maar ook niet aan de markt, ergens ertussenin. En dan gaat het over dit soort bedragen waar we nooit alleen in stappen. He, dus meestal zeggen we maximaal 50% van het budget voor de ontwikkeling komt vanuit de provincie Noord-Brabant om dat verder te helpen. Nou, en dan gaat het over een investering die dan in 2, 3 jaar ook weer door kan groeien. En daarna is weer een volgende investeringsronde nodig.
2: Ja. En welke criteria hanteren jullie dan? Ik investeer wel in A en niet in B.
1: Ja.
0: Nou, dat het niet alleen gaat om één bedrijf gewoon verder te helpen, maar echt die transitie, welke transitie dan ook, dat een hele goede schwung krijgt door de investering die we doen. En het is ook zelden dat we echt, want daar hebben we dan onze ontwikkelmaatschappij voor, om in individuele bedrijven te organiseren, echt in samenwerking en versnelling te organiseren.
1: Ja, interessant dat het juist ook over Gelderland en Overijssel gaat nu. Want we hebben ook onlangs in Amsterdam gehoord dat ze een techcorridor willen met de Brainport. Hoe kijk je naar de regio Amsterdam?
0: Nee, ontzettend goed dat Amsterdam dat wil. Dat kan ik heel goed begrijpen. Maar waar we aan het begin ook even zeiden, Amsterdam is echt zo'n dienstenregio, wat ontzettend belangrijk is.
1: Mm-hmm.
0: Maar waar de knoppen echt wel anders draaien dan in de maakindustrie.
1: Ja.
0: Dan gaat het echt over het uiteindelijk veel sneller opschalen. De maakindustrie gaat echt een langere tijd duren voordat het naar de markt gaat.
1: Mm-hmm.
0: En bij de platformeconomie, bij de diensten, gaat het over sneller kunnen opschalen als je in de markt zit. Zodat je echt mobiel bent, internationaal aan de slag kunt. Dus dat zijn echt andere knoppen en die op een andere manier draaien.
1: Ja.
0: Nou ja, en als je daar elkaar kunt aanvullen in plaats van te concurreren, dan is dat alleen maar goed.
1: Ja.
0: Dus dat, ik heb het gelezen en mooi als dat binnen Nederland kan. Ja. Maar het is ook buiten Nederland dat we dat op moeten gaan zoeken.
2: Ja, waar zie je die aanvullingen tussen Amsterdam en Eindhoven?
0: Nou, we verwelkomen natuurlijk elke... Nee, maar de InvestNL zit ook in Amsterdam, die natuurlijk voor Nederland de investeringen doet.
1: Ja.
0: Maar ik denk kapitaal. Ik zie ook dat ze Amsterdam en regio Amsterdam echt wel door willen op datacenters. Nou, dan kunnen wij vanuit onze regio die fotonische chips in de toekomst neerzetten.
1: Ja.
0: Een datacenter. Ja, ik verwacht dat in de toekomst ook wel een SMR daarnaast komt te staan, omdat ze veel energie gebruiken.
1: Ja, toch wel.
0: Daar komt dan ook
2: in Amsterdam een SMR.
0: Omgeving Amsterdam, ja, waarom niet? Ja. Ik denk, ja, we hadden laatst hier in de regio Wopke Hoekstra, eurocommissaris, voor de opening van de testfaciliteit van Horizon.
1: Ja.
0: Nou, dat is echt zo'n mooie technologie. Ik verwacht dat zij de eerste SMR van Europa zullen plaatsen. Ergens in 2032 in Zeeland. Ja, ja. Maar uiteindelijk de core komt uit Brabant. En, dus ik hoop dat we daar ook echt verder in gaan.
1: Ja.
0: En dat we daarmee ook Europa veroveren met fotonische chips en de SMR. En dan komt dat allemaal uit Brabant.
1: Ja, maar toch heb ik het idee dat er bij Amsterdam misschien nog ergens iets moet gebeuren om ook echt de aansluiting te kunnen vinden. Met, zoals je net spreekt over de samenwerking met Gelderland en Overijssel. Dat Amsterdam nog iets kan doen om daar nog iets beter op in te pluggen. Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, ik heb het niet helemaal gelezen. Maar ja, altijd bereid om samen te werken. Want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, oké, goed. Je had het net ook over buiten de landsgrenzen. Nou, dat is natuurlijk, je wees ook al naar de conferentie en de afspraak met Baden-Württemberg. Welke regio's, die we laten beginnen binnen Europa, zijn nog meer kansrijk om vanuit Noord-Brabant te kijken? Daar gaan we nou ook mee optrekken.
0: Nou, dat met name toch wel wat Duitse regio's. Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen. Mm-hmm. Dat zijn ook weer die echte innovatieve maakindustrie regio's. Maar we zijn ook naar Frankrijk aan het kijken. We zijn naar de Nordics aan het kijken. En dan met name om Argo en Life Science, bijvoorbeeld de Nordics. Frankrijk ook Semicon en Argo. Plant-based economy. Dat is ook zo'n, denk ik, thema wat nu volwassen aan het worden is.
1: Ja.
0: En dat is ook zo'n mooi thema wat in West-Brabant weer ontzettend tot bloei kan komen. Omdat we daar veel meer akkerbouw hebben. Nou, veel meer aandacht voor die plant-based economy. Ja. Nou, en dat is ook een mooie technologische ontwikkeling die nu volwassen aan het worden is. Dus ja, die regio's in Europa waar wij met name aan denken, moeten innovatieve maakregio's zijn. Want uiteindelijk, ja, wij faciliteren dat, maar de Brabantse bedrijven moeten er uiteindelijk mee samenwerken. En die moeten daar geïnteresseerd in zijn. En wij doen uiteindelijk een deurtje open samen met mijn counterpart aan de Duitse kant.
1: Ja.
0: Vond ik echt wel een heel mooi bezoek. Bij Tromf was dat in de buurt van Stuttgart.
1: Die kennen jullie natuurlijk goed vanwege de link met ASML.
0: Nee, natuurlijk. Maar dan helpt dat toch even dat je met het bestuur van Baden-Württemberg goed contact hebt. En dan vind ik het ook heel mooi om te horen dat onze Brabantse bedrijven die dan meegaan echt onder de indruk zijn wat daar gebeurt. Nou, en dat daar de contacten worden gelegd. En dat je dan een half jaar later hoort van ja, maar er komt ook wel die samenwerking uit. Ja. Want dat, we weten niet wat voor omzet. Wil ik ook niet weten wat onze Brabantse bedrijven aan omzet daar halen. Maar als ze de tweede keer meegaan, weet ik dat het relevant is. Want anders, hun tijd is ook kostbaar. Dus dan weet ik dat het relevant voor ze is. En dat is zo'n mooi voorbeeld. Wij kunnen dat faciliteren, wij kunnen verbinding leggen, wij kunnen helpen deuren openen. Maar uiteindelijk gaat het om de bedrijven die samen moeten werken.
2: Ja, Martijn, ik krijg nu toch de indruk, die vraag die ik in het begin stelde, hoeveel mensen zijn er bezig met het faciliteren dat we kunnen produceren, dat kunnen innoveren. En hoeveel mensen zijn er bezig daadwerkelijk met produceren en met gewoon de techniek en met innoveren? Kun je die verhouding een beetje aangeven in Nederland? Hoe zie jij dat?
0: Nee, dat kan ik zo niet aangeven. Ik weet dat in ieder geval mensen vanuit de provincie en vanuit onze ontwikkelmaatschappij altijd toch die ontwikkeling bij die ondernemers centraal stellen. En dat wij echt relatief een kleine weet onze rol. We houden ons daar aan die rol. En uiteindelijk als het niet gaat vliegen, gebeurt af en toe ook, ja, dan moeten we daar ook gewoon mee stoppen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die bedrijven en instellingen verder komen. En dat is wel natuurlijk, ja, we doen het wel samen hier in Noord-Brabant. En neem samen de verantwoordelijkheid voor heel veel ontwikkelingen. Maar echt FTE stellen of uren tellen van doe je dit of doe je dat. Nee, we willen de oplossing samen brengen. Ik haal net even dat Horizon initiatief aan. Ja, dan krijg ik dat terug van de CEO van Horizon. Ja, we zijn lang voorbij die uren die in de overeenkomst staan. Maar ze willen het gewoon oplossen, Martijn. Nou, en dan ben ik trots dat ik gedeputeerde van Brabant ben.
1: Ja. Kan ik me voorstellen. Dankjewel, Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde economie, talentontwikkeling en financiën bij provincie Noord-Brabant.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: Dit was de Grote Tech Show voor nu. Volg ons in de BNR-app. Of welke podcast heb jij dan ook gebruikt? Want dan hoor je deze week donderdag nog één keer onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan gaan we de zomer in en ook dan ga je nog van alles horen bij de Grote Tech Show. Tot de volgende. Dag.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
11: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
12: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Hij heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Wat een week voor Taylor Swift. Ze heeft net haar trouwfeestje achter de rug in Madison Square Garden in New York en ze heeft nu ook een Emmy-nominatie te pakken. Die is voor haar film over de Eras Tour. De eerste keer dat Swift genomineerd werd is alweer 11 jaar geleden en ze won die Emmy toen ook. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
15: The ladies not for turning.
16: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
17: Are you excited about another election?
15: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
18: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
19: Hele goedemiddag Conor.
18: Het is dinsdagmiddag en we zitten voor de tweede keer vandaag klaar om onze podcast op te nemen. Want vrij snel na onze opname kwam de aankondiging van een statement van Nigel Farage over zijn politieke toekomst. En dat is zojuist uitgezonden.
20: Why should I be judged? Today or in history in the future by Sky News and their ilk? Why should they be the people that decide my fate when, as I repeat, I've done nothing wrong? I've thought about it hard, and I've decided today I will resign as a Member of Parliament for Clacton-on-Sea. thereby forcing a by-election, which would happen, I hope, in short order. No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go.
18: Tja, Nigel Farage stapt op als Kamerlid en stelt zich meteen ook opnieuw verkiesbaar in de speciale verkiezingen die daardoor gehouden moeten worden in zijn kiesdistrict. Het is toch wel een onverwachte stap, Lia?
19: We hadden het over Farage in onze eerste opname. Poging, want we voelden al, er zit iets aan te komen. Ik bedoel, die man, lang voordat we wisten dat hij sowieso kwam met deze verklaring, of met een verklaring, maar de afgelopen weken was al duidelijk dat het niet goed ging met de positie van Farage, met de man zelf, met zijn partij. Dat er iets wrong en dat er een beslissing genomen moest worden. Ja. En deze is behoorlijk dramatisch. Die had ik niet op mijn lijstje staan. Hoewel, eigenlijk wel, want ik herinner me, ik heb inderdaad net een bericht, een half uur geleden een bericht verzonden met wedden dat Farage aftreedt, om ook weer te wedden dat hij snel weer terugkomt. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Want dat heeft hij eerder gedaan.
18: Ja.
19: Hij heeft 3 keer eerder is hij teruggetreden. Om dan na een paar maanden of soms een jaar, zichzelf weer opnieuw afgestoft te hebben, terug te komen als leider van een nieuwe partij.
18: Ja.
19: Nou, nu doet hij dat ietsje anders. Hij treedt af om inderdaad daarna hopelijk weer voor hem meteen opnieuw aan te treden. Hij trekt zich terug als Kamerlid. En dat betekent dat de verkiezingen uitgeschreven moeten worden voor zijn kiezerstrict, Clacton in Zuid-Engeland. En hij zal zich dan, zoals je hem hoorde zeggen, opnieuw kandidaat stellen voor dat kiezerstrict, in de hoop opnieuw gekozen te worden. Waarom doet hij dat? Wat wint hij daarbij? Hij staat onder gigantische druk dus voor het niet aangeven van miljoenen die zijn partij de laatste 2 jaar ontvangen heeft in de vorm van donaties. Op zich is daar niks mis mee. Je mag heel veel geld ontvangen, ook van buitenlandse cryptomiljardairs, in buitenland wonende cryptomiljardairs, maar je moet dat allemaal aangeven.
18: Ja.
19: En dat heeft Farage niet gedaan. En daarom staat zijn positie onder druk. En daarom ook wordt hij ondervraagd en wordt hij onderzocht door een vaste Kamercommissie die zich bezighoudt met gedragsregels. Nou, zo ziet Farage het niet. Farage ziet al die kritiek op die nalatigheid als kritiek op hem. Weet je, hij trekt dat op zijn persoon. Hij ziet dat als een manier van de elite om hem uit de politiek te werken, om hem monddood te maken. Dus hij probeert nu het initiatief te hernemen door het volk te laten stemmen over hem en over zijn positie. Je hoorde het hem zeggen, hij zegt het veel kleurrijker en veel beter dan ik, maar hij schildert het af als een strijd tussen het volk, de kiezers, en het establishment, en zoals hij zegt, 2 vingers omhoog tegen de elite.
18: Ja, het Britse equivalent van de middelvinger. Ja, Nigel Farage doet hier iets. Als we hem op zijn woord vertrouwen, dan is hij heel boos. En dan meent hij dit allemaal. Een cynischer persoon zou kunnen denken, dit is een hele handige manier om te ontsnappen aan de druk die te groot aan het worden was. Want Farage stond onder druk vanwege die miljoenen die hij op persoonlijke titel dan wel voor zijn partij had gekregen van niet 1, maar 2 crypto-miljonairs, miljardairs misschien wel. En afgelopen weekend was er een gigantisch verhaal van The Times, wat hem echt toch wel bijna aan het wankelen heeft gebracht, ja.
19: Ja, nou, ik denk dat hij die kritiek en een mogelijke straf niet kon ontlopen. Want het is heel waarschijnlijk geweest dat die parlementaire onderzoekscommissie inderdaad binnen enkele dagen geconcludeerd zou hebben dat het niet aangeven van al die miljoenen betekent dat Farage geschorst moest worden.
18: Ja.
19: En afhankelijk van de lengte van die schorsing zou het heel goed mogelijk zijn geweest dat de verkiezingen zouden worden uitgeschreven. Want dat kan.
18: Ja.
19: Als je langer dan 10 dagen geschorst wordt als Kamerlid, dan kunnen de kiezers van jouw district zeggen, in dat geval, als mijn Kamerlid voorlopig niet aan de bak komt, wil ik de keuze me hebben om een ander Kamerlid te kiezen. Dus het zou toch wel van een tussentijds verkiezing gekomen zijn in dit kiezerstrict Clacton van Nigel Farage. Maar ik begrijp wat je bedoelt. En je hebt gelijk als je het hebt over cynisme. Van de andere kant, hij is oprecht boos. Dat heb ik ook gehoord via. Het afgelopen weekend, daar gaan we het direct over hebben, kwam de Sunday Times met een sensationeel verhaal over nog meer miljoenen van nog meer delinquente crypto-dealers voor de partij van Farage, waar Farage ook geen aangifte van had gedaan. Maar hij is ook boos, Farage, omdat bijvoorbeeld de Sunday Times en de Times die hebben de identiteit van zijn dochter onthuld. Hij zei niet dat het leven van mijn dochter is in gevaar, maar hij zei wel, ze heeft eigenlijk geen leven meer. Ze wordt nu achtervolgd, ze wordt lastiggevallen online door iedereen. Niet netjes. Ja. Hij is ook boos, en dat is ook oprecht, op de politie. Zoals alle politie in het Verenigd Koninkrijk, en ook, weet ik, heel veel politie, misschien wel alle in Nederland, is het niet meer abnormaal om als parlementariër doodsbedreigingen te ontvangen. En Farage zegt, de politie heeft dat gewoon genegeerd. Die negeert de doodsbedreigingen aan mijn adres. En hij zegt ook dat de politie, voordat hij Kamerlid werd bijvoorbeeld, en nadat hij bezig was geweest met de Brexit-campagne, hem nooit beveiliging gegeven heeft. Met het gevolg dat hij zo vaak doelwit is geweest van mensen die hem achterna zaten, die hem met tientallen tegelijk achtervolgden, die probeerden zijn huis in brand te steken, dingen over hem heen gooiden, milkshakes, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, is hij niet de enige bij wie dat gebeurt, maar de meeste Kamerleden, zeker als het gaat om online doodsbedreigingen, die verzwijgen dat liever. Ja. Die willen daar geen ophef over, omdat ze bang zijn dat het alleen maar meer en erger uitlokt. Maar Farage is zo boos geweest na dit artikel van de Sunday Times dat hij besloten heeft om alle gal te spuien. En dat kwam mij over als ik hem zo zag in die ik wou zeggen persconferentie, maar er waren geen journalisten, er mocht er geen vraag gesteld worden. Maar het kwam mij over, die verklaring, als absoluut oprecht, als authentiek woedend.
18: Hij is dus woedend op de politie, hij is woedend op journalisten van de Times vanwege die onthulling. Hij stelt dat Sky News de locatie van de woning van zijn dochter zou hebben uitgezonden.
19: Ja,
18: Sky News,
19: ook.
18: Daar keek ik toevallig het uitgezonden statement van Farage, kwam meteen daarna met een statement dat zij bij dat pand, een pand waarvan ze zeggen dat eigendom is van Nigel Farage, dat ze daar geweest zijn, hebben aangebeld zonder draaiende camera, en dat de inwoner van dat pand heeft geweigerd om deel te nemen aan een gesprek. Het is een beetje wel eens niet dus. Hè? Maar hij gebruikt wel die verschillende journalistieke media en de politie, en sleept er ook Labour en de Conservatieven bij, om eigenlijk te zeggen, heel het establishment probeert mij en daarmee u, het volk,
19: precies,
18: weg te houden bij de macht. En dit is vuil spel om te zorgen dat wij niet aan de macht kunnen komen en niet het land kunnen veranderen. En met deze verkiezing gaan wij in Clacton, want klaarblijkelijk Clacton de plek waar je de toekomst van het land moet bepalen. In Clacton gaan we een referendum houden over of ik nou wel of niet schuldig ben, in plaats van dat we dat overlaten aan een parlementaire enquête.
19: Precies. Hij ziet het als een campagne van de elite om hem te ondermijnen, en zijn politiek te ondermijnen, zijn partij te ondermijnen. Dit is ook puur Farage. Ja. En dat zie je ook elders. Je zag het ook bij Marine Le Pen. Je ziet het in Trump, in de Verenigde Staten. Arme ik ben de underdog. Ik hoor niet tot de elite. Ik probeer de elite als buitenstaander niet op te blazen, maar wel een tip van de sluier op te lichten. En ze laten het niet toe. Integendeel, ze liggen altijd op de loer om mij een beentje te lichten. Dus laat het volk zich uitspreken over wie ze geloven en aan welke kant ze staan.
18: Hoe groot acht jij de kans dat hij deze herverkiezing gaat winnen?
19: Oh, ik denk vrij groot. Ik denk vrij groot. Het doet mij een beetje denken aan het scenario van Andy Burnham. Weet je wel, had je het ook over één kiezerstrict waar één van de 650, waar één tussentijdse verkiezing werd uitgeschreven, omdat er één nieuw Kamerlid, nieuwe parlementariër gekozen moest worden. Maar het belang voor de rest van het land is veel groter dan het ene kiezerstrict. En dat ga je nu ook zien. Maar ik denk dat Farage dit echt gaat winnen en vrij makkelijk gaat winnen. Kijk, Farage staat onder druk. Zijn partij staat onder druk. Reform doet het niet meer zo goed als het gedaan heeft. Ze hebben echt punten verloren als je vergelijkt met hoe hoog ze in de peilingen stonden een half jaar geleden met nu bijvoorbeeld. Toen haalden ze een dikke 30%. Nu staan ze rond de 24, 25. Maar nog steeds staatsreform bovenaan. En heeft ze het hele jaar bovenaan ruim 300 peilingen die gehouden zijn, ja, gestaan. Dus ze is nog steeds de populairste partij. Dus bij de harde kern, bij de harde basis van de partij, kan Reform en kan Farage het goed doen. Maar daarbuiten is het niet meer zoals het was. Buiten die harde kern zijn er steeds meer Britten die, ja, die vinden dat er nog een luchtje zit aan een partij die zo afhankelijk is van maar een handjevol meest crypto-miljardairs en van een Kamerlid en een partijleider als Farage die ook lobbyt voor die donateurs. De connectie met Trump is altijd gezien hier als dubieus. Bovendien heeft Reform 3 tussentijdse verkiezingen op een rij verloren. Dus de glans is er een beetje af. Ja. Begrijp je?
18: Ja, met dat in het achterhoofd zou je kunnen zeggen dat deze behendige manier om toch weer de regie te pakken, toch weer het initiatief te pakken nu hij onder druk staat, wel een handige manier kan zijn om weer wat momentum te creëren. Hè? Om weer de weg naar boven te zoeken. Denk je dat dat is wat hij doet?
19: Ja, dat probeert hij. Of het gaat lukken, dat weet ik niet. Want kijk, dat hele verhaal over de crypto-miljardairs, dat is fascinerend. Ik bedoel, nog even lang verhaal kort, maar dat vind ik zelf zo interessant. We weten dat Farage 5 miljoen geaccepteerd heeft van een supporter. Een crypto-miljardair die in Thailand woont, maar die Brits is. Nogmaals, dat mag. Je moet het aangeven, heeft hij niet gedaan. Vandaar dat onderzoek van de parlementaire commissie. Maar daarbovenop, blijkt uit de Sunday Times dus, was er een andere crypto-ondernemer. Iemand, ook een Brit, met een strafblad. En die schijnt geen cashgeld gegeven te hebben aan Farage of aan zijn partij, maar die heeft wel betaald voor de bewaking van Farage, voor de chauffeur van Farage, voor zijn lijfwachten, voor de sociale media en voor een huis in de buurt van Buckingham Palace, 5 verdiepingen hoog, waar Farage regelmatig zou logeren als hij in de binnenstad van Londen moest zijn. Nogmaals, ook dat mag. Ook dat is niet tegen de regels. Maar ook nogmaals, je moet het wel aangeven. En dat heeft Farage ook niet gedaan. Nou, het interessante is, kijk, het kan natuurlijk twee kanten uitwerken. En dat is, denk ik, het risico van Farage. Maar hij zal gedacht hebben dat hij geen keuze had. Want dit brengt alleen maar meer aandacht aan mensen als die George Cottrell. En George Cottrell is een crypto-miljonair die in Amerika destijds, waar hij samen was met Farage trouwens, toen is hij gearresteerd, toen ze samen op doorreis waren door de Verenigde Staten, door de Amerikaanse politie. En die George Cottrell, 32 jaar oud, aristocraat, wiens moeder trouwens ooit nog lang, lang geleden een scharrel heeft gehad met koning Charles. Deze George Cottrell, posh George geheten, chique George, die heeft toen een gevangenisstraf van een aantal maanden uitgezeten voor fraude in een Amerikaanse gevangenis. Sindsdien is hij alleen nog maar hechter geworden met Farage. Ik bedoel, als je kijkt naar foto's bijvoorbeeld van campagnes die Nigel Farage de afgelopen jaren gevoerd heeft, dan is echt duidelijk dat deze 32-jarige aristocraat in de inner circle, in de binnenste binnenkring van Reform zit en echt heel goed en dik bevriend is met Farage. Farage zou hem ook zien als zijn zoon. Maar goed, deze man is dus verantwoordelijk voor al die donaties en al die diensten die hij Farage bewezen heeft. Je denkt toch niet, Connor, dat nu Farage gezegd heeft, ik trek me terug en ik ga opnieuw de verkiezingen in en proberen de zetel van Clacton opnieuw te winnen, dat de pers het hele verhaal, dit hele fantastisch smeuïge verhaal over die posh George laat varen. Nee. Integendeel. Ik denk dat dit juist het licht op groen zet om nog dieper te gaan graven. En wie weet wat er nu nog boven komt. Want echt, als er één politicus in het Verenigd Koninkrijk die zich niet houdt aan de regels en die steeds dieper en verder gaat dan de meeste politici, dan is het Nigel Farage. Dus God weet wat er nu nog naar boven komt. Dat is het risico.
18: Ja, dat is de gok die hij neemt. En we gaan in de zeer nabije toekomst leren of die gok een goede was.
19: Ja, dit is ook weer een reden voor Farage, een methode om de aandacht af te leiden van Andy Burnham, die, zoals je weet, over een kleine, daar gaan we het direct over hebben, over een kleine 2 weken Britse premier wordt. Nou ligt de aandacht weer terug op Farage en Reform. En die twee leiders en die twee partijen zien elkaar als elkaars grootste tegenstander. Dus dat is ook weer, denk ik, een goede set van Farage, strategisch gesproken, om even de aandacht weg te trekken van Andy Burnham als nieuwe Britse premier.
18: Nog een kleine 2 weken en dan hebben de Britten weer een nieuwe premier. Niks is zeker natuurlijk, maar als alles loopt zoals verwacht, wordt Andy Burnham, tot voor kort burgemeester voor de regio Manchester, op 20 juli geïnstalleerd als eerste minister. Maar het zal geen triomfantelijke intocht zijn. Geen vlaggen, geen champagne. Enkel een verhuiswagen aan de achterdeur van 10 Downing Street die de oude ingezetene Keir Starmer afvoert. En voor de deur van 10 Downing Street een spreekgestoelte voor Burnham's eerste toespraak als premier. Burnham en Starmer, de een erin, de ander eruit, als politieke weermannetjes, waarvan er de afgelopen 10 jaar al 7 van voorbij kwamen. Lia, staan de Britten te popelen? Hebben ze zin in het premierschap van Burnham?
19: Nee, niemand staat te popelen, Connor. Er is wel een zekere nieuwsgierigheid, behalve een aantal pers. Die staat natuurlijk altijd te popelen, want hey, dit is weer nieuw, dit is weer anders, sensatie, opwinding, hè, zoals altijd bij een politieke wisseling van de wacht. Maar er is wel nieuwsgierigheid naar Burnham zelf en naar zijn boodschap. Ja. Hij heeft ruim een week geleden, dat weet je, de eerste toespraak gehouden. Eerste toespraak waarin hij echt duidelijk maakte wat hij wilde. Hij zei, ik ga de politiek afbreken, ik ga hem opnieuw opbouwen en allemaal via decentralisatie, devolutie. Dat is het kernwoord. Dus de man heeft een boodschap. De man heeft een idee. De man heeft ook een idee dat heel samenhangend is. Ik bedoel, geen enkel ministerie dat daar onderuit komt. Dat idee van devolutie, daar heeft iedereen mee te maken. Decentralisatie. En de overtuiging, zoals heel veel mensen bij Labour, dat dit de laatste kans is van de partij.
18: Ja.
19: Ik bedoel, als deze Labour-regering onder Andy Burnham er weer niks van bakt, dan is het afgelopen. Dan is de baan vrij voor populistisch, nationalistisch rechts.
18: Ja.
19: Die dan bij de volgende verkiezingen de teugels gaat overnemen. Dat is een beetje het gevoel. En ik denk dat dat betekent dat er, nogmaals, niet zozeer door de kiezer, maar wel door mensen die geïnteresseerd zijn in politiek en natuurlijk de media, dat je daar toch wel enigszins rechtop van gaat zitten. Want kijk, Andy Burnham weet ook hoe je politiek theater moet maken. Hij weet hoe je de aandacht moet opeisen. En hij kan het goed vertellen. Natuurlijk, presentatie is niet alles, maar in de politiek en vooral in de Britse politiek kom je er heel ver mee. We hebben het er al eerder over gehad, over de man zelf. Hij heeft een nonchalant soort zelfvertrouwen. Weet je nog, we hadden het over zijn handelsmerk, zijn kleren, zelden een stropdas, bijna nooit een maatkostuum. Altijd een t-shirt met een jasje. Trouwens, Cammy Badenoch, weet je, de leider van de Conservatieve Partij. Toen Andy Burnham net beëdigd was als Kamerlid, toen deed de Conservatieve Partijleider hem af als een stel wimpers en een zwart t-shirt. Waarna Burnham op Instagram reageerde door verleidelijk met de ogen te knipperen, zijn t-shirt even vast te pakken en te zeggen, het was donkerblauw, Cammy. Dan heb je 5 seconden zelfspot. En natuurlijk wordt dat overal bekeken. Begrijp je? Dus als je het wil hebben over verschil tussen Keir Starmer, dat ene weermannetje waar je het over had, en Andy Burnham, dan is dit 1 in het oog lopend verschil. Dus hij weet hoe hij aandacht moet trekken. En als hij zegt, ik ga de heilige koeien afslachten, ja, dan ga je rechtop zitten. Dat wil iedereen zien. Ja. Als hij zegt, de ambtenarij in Londen is veel te groot, dat is een staat binnen een staat geworden, die gaan we uithollen, iedereen roept dan, yes, doen, weet je wel. Als je het heeft over die typische Londense bed, dat zegt hij zo niet, maar dat bedoelt hij wel, bedweterige politieke adviseurs van 19,5. Die moeten overgeplaatst naar de Britse gulag, namelijk in Noord-Engeland bij volk in Manchester. Daar roept iedereen, doen, doen. Begrijp je? Ja. Dus in dat opzicht is men zeker meer dan nieuwsgierig naar wat hij allemaal gaat bewerkstelligen. Of in ieder geval hoe hij gaat beginnen.
18: Ja, na een aantal jaar gehakkel en gestotter van Keir Starmer kan ik me voorstellen dat de Britten wel zitten te wachten op een wat vlottere leider. Maar als we kijken naar de inhoud van zijn plannen, hè, je liet het woord al vallen, decentralisatie of devolutie, zo je wil. Dat is echt een belangrijk speerpunt van hem. Hij spreekt ook over een Downing Street in het noorden. Gaat dat werken?
19: Ja, hij wil devolutie, dus minder centraal gezag,
18: ja, want
19: meer
18: het
19: macht.
18: Het VK op dit moment is echt ongelooflijk gecentraliseerd georganiseerd.
19: Ongelooflijk.
18: Ja.
19: Weet je dat 80% van alle publieke uitgaven in het hele land worden bepaald in Londen? Ja. Ik weet niet hoe het bij ons is, maar ik las dat in Duitsland is dat 30%, begrijp je?
18: Ja.
19: En de manier waarop Duitsland is ingericht met die lender die vrij veel macht hebben, zoiets wil Burnham ook. He, dus macht aan de massa, op het platteland, in de regio, in de steden. Maakt niet uit waar, maar alsjeblieft buiten Londen. Dat spreekt tot de verbeelding natuurlijk. En zeker als je dan zegt, het speerpunt van al die macht, namelijk Downing Street, of zoals ze hier zeggen, number 10. Downing Street, dat is zo'n symbool van al die onterecht in Londen samengeperste macht. Dat als jij zegt, als aanstaande premier, ik ga een dochteronderneming van Downing Street in het noorden opzetten. Weer in die gulag Manchester, om toe te zien op de nawerking daarvan, op de uitwerking van die devolutie en die decentralisatie. Ja, dat is interessant. Spreekt tot de verbeelding. Gaat dat werken? Ik kan het me niet voorstellen.
18: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over Andy Burnham, zijn ideeën voor de toekomst en het afbreken van de kroonjuwelen van de kabinetten Thatcher. En het afbreken van de kroonjuwelen van de kabinetten Thatcher. En over jouw lang gekoesterde wens om een vogelsoort uit te roeien, Lia. Die gaat mogelijk in vervulling. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beekhoven's Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.

0: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging er bij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, zij zijn nog niet gevonden. Dick Schreuder van NEC heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij mag zich dus de beste trainer van de Eredivisie noemen. Schreuder begon vorig seizoen in Nijmegen en haalde de finale van de KNVB-beker en werd derde in de competitie. Dat betekent dat NEC nu mag meedoen in de Champions League. Het weer van Weer Online. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
3: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan moet je deze week echt gaan luisteren. En misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en ook nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen nou omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je nou echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is dat Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Hij doet al decennia lang onderzoek naar gezonde voeding. Schreef boeken aan grenzen aan de gulzigheid en het voedingslabyrint. En daarnaast adviseert hij overheden, onderzoeksinstituten, maar ook farmaceutische bedrijven. Van harte welkom.
4: Dank u wel.
3: Ik vroeg me af, grenzen aan de gulzigheid. Ben jij zelf wel eens heel gulzig als het om eten gaat?
4: Jazeker. Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje gulzig is. En ja, gulzigheid is eigenlijk in mijn ogen meer eten dan je eigenlijk van plan was.
3: Hè? Ja.
4: Dus dat doe ik ook wel eens. Ja. Elke keer als we gezellig met elkaar aan tafel zitten en het duurt heel erg lang en we hebben allerlei nieuwe gerechten enzovoorts, dan eet je meer dan je eigenlijk van plan was. Maar wat vaker nog gebeurt is dat je ondertussen snacken enzovoorts. Je was het niet van plan, maar er staat een schaal met koekjes en uiteindelijk is die ook leeg.
3: Dat vind jij een lastig moment ook?
4: Dat zijn allemaal lastige momenten. Impulsachtige dingen die zijn eigenlijk. Ja, je hebt een voornemen van ik ga minder eten en ik ga gezonder eten. En uiteindelijk word je toch elke keer weer verleid tot ongezonde dingen.
3: Ja, en dan ga je jezelf straffen. Waarom heb ik het nou weer gedaan?
4: Ja,
3: en dan voel je ook
4: krijg je een laag zelfbeeld
3: soms niet
4: en zo.
3: Lekker.
4: En dan wil je weer comfortfood.
3: En zo is het een hele vicieuze cirkel. We gaan allemaal de tips ook bespreken. Ja. Hoe we dit ook een beetje kunnen doorbreken. En ook wel de industrie schetsen die ons ook weer op het verkeerde been brengt elke keer. Ja. Misschien eerst even, wat is nou het grootste misverstand rondom voeding dat je uit de wereld zou willen helpen?
4: Nou, het grootste misverstand is wat ik heel vaak in de politiek hoor, maar ook in allerlei discussies, is dat mensen allemaal heel goed in staat zijn om zelf hun eigen keuzes te maken en gezond te leven. Dat is niet zo. Mensen ontbreken vaak de kennis, de vaardigheden, de tijd, het geld, de mogelijkheden, een culturele of sociale of fysieke omgeving die eigenlijk daar niet toe uitnodigt. En daar moet je mensen dus echt bij helpen.
3: Ja, dus en dan moeten ze echt die omgeving moet gaan helpen.
4: Ja, ook, ja. Maar ook de vaardigheden verhogen en de kennis verhogen. Wat wij zien, dat ik doe veel onderzoek bij kinderen, dat kinderen echt helemaal niet weten waar hun voeding vandaan komt, wat je ermee moet doen, waarom het belangrijk is. Het meeste wat ze horen is marketing en reclame en allerlei andere zaken als het om voeding gaat. En daar moet je echt, als je mensen dan toch verantwoordelijk stelt voor hun eigen, is marketing en reclame en allerlei andere zaken als het om voeding gaat. En daar moet je echt

0: standaard voedingsadvies niet. Ik doe het op een hele andere manier. En dat is helemaal prima. Over het algemeen kun je zien dat de Gezondheidsraad bijvoorbeeld maakt richtlijnen goede voeding. En dat doen andere landen eigenlijk ook. Mm-hmm. Of het nou Denemarken of de Verenigde Staten of Canada of waar dan ook is. En je ziet dat die eigenlijk allemaal wel heel erg op elkaar lijken. En dat is eigenlijk in de basis: eet voldoende groenten en fruit. Eet voldoende volkoren graanproducten, wat peulvruchten. Eet ook de goede eiwitbronnen en dat soort zaken. En dat is eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde. En wat ook overal staat is: eet niet te veel suikerrijke voedingsmiddelen. Niet te veel vetrijke en zout. Zoute snacks en al dat soort zaken. Dus ik denk dat over het algemeen op die hoofdlijnen eigenlijk
1: men het er wel over eens is.
0: Iedereen het er wel over eens is. Ja.
1: Geef je aan niet te veel suiker, niet te veel zout, niet te veel vet. Dan moet je echt naar onbewerkte voeding gaan. Hè? Ik denk dat echt een basis.
0: Of minimaal bewerkt. We eten allemaal natuurlijk wel bewerkt voedsel. Zodra je gaat koken, bewerk je voedsel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook prima. We hebben als mensen honderdduizenden jaren al voedsel bewerkt. En dat is ook prima, want het is meer houdbaar. De beschikbaarheid van voedingsstoffen is beter. Er zitten minder onveilige stoffen in. Denk aan aardappelen en bonen. Die kun je helemaal niet onbewerkt eten. Maar er is een mate van bewerking. Als bewerking eigenlijk vooral gericht is op overconsumptie. Maak het zo lekker dat mensen het niet kunnen weerstaan. Dat ze er niet mee ophouden. Dat hun hele beloningssysteem, als het ware, hun eetlust gaat over stemmen, dan is het niet goed voor je.
1: Nee, dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een zak chips. Hè. Daar zit een speciaal spulletje in. Waardoor je uiteindelijk steeds meer gaat eten. Je denkt, ik neem één handje. Ja. Maar daar kan je dus eigenlijk ook niet zoveel aan doen in je brein.
0: Ja, dat kan wel.
1: Maar moeilijk.
0: Moeilijk. Als je die zak open hebt en je zit voor de televisie of naar voetbal te kijken of naar een Netflix-serie, wat dan ook, dan gaat die gewoon leeg.
1: Ja.
0: En dat gedachteloos, omdat je afgeleid bent. Maar je kunt heel goed, wanneer je van tevoren denkt, dit is mijn portie chips die ik vandaag eet. Ik kreeg dat vroeger, toen ik klein was, een schaaltje chips. En dat was het dan. En dan eet je ook niet meer.
1: Nee.
0: Dus je kunt natuurlijk die porties wel ook een beetje zelf.
1: Ja, ik weet nog heel goed, vroeger als ik met mijn opa en oma op pad ging, dan kreeg ik 1 drop Mentos.
0: Ja, ja.
1: En dan dacht ik echt, waarom krijg ik er niet meer? Weet je? Maar dan was ik echt me helemaal aan het verheugen. Wanneer komt het moment dat het tasje van oma open gaat? En dan kreeg ik 1 drop Mentos.
0: Ja, en dan geniet je er ook meer van. En daar doe je heel lang over.
1: Precies. Ja, heel lang erover doen om hem op te krijgen. Klopt. Ja. Goed, dus je zegt helemaal onbewerkt hoeft nou ook weer niet. Maar als je naar die E-nummers bijvoorbeeld kijkt. Ja. Hè, is daar nou helemaal duidelijk wat je wel en niet tot je moet nemen?
0: Nou, E-nummers is een hele grote groep van stoffen die allemaal door de EU zijn gekwalificeerd als veilig, want daarom krijgen ze een E-nummer. Je moet, als je iets wilt toevoegen aan voedsel, moet je dat bij de EU aankaarten. En die gaan er naar kijken. Zijn er geen nadelige effecten van? En al dat soort zaken. Krijg je er geen kanker van of geen allerlei andere ellende? En als dat dan niet zo is, dan mag je het toevoegen. Dus ze zijn bewezen veilig, zal ik maar zeggen. Tot het moment dat we uiteindelijk besluiten dat we toch fout hadden. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten van toevoegingen. Want het zijn eigenlijk altijd toevoegingen. Er zijn een heleboel toevoegingen die we eigenlijk allemaal kennen. Vitamine C heeft ook een E-nummer. En daar is natuurlijk verder niks mis mee. Je hebt toevoegingen die voedsel veiliger maken. Mm-hmm. Voedsel meer langer houdbaar maken. Zodat je niet hoeft weg te gooien. Geen voedselverspilling. En je hebt stoffen, kleurstoffen, smaakstoffen enzovoort, die het alleen maar lekkerder maken. Die gezond voedsel eigenlijk toch nog weer laten aanzetten tot overconsumptie. En die stoffen heb je natuurlijk eigenlijk niet nodig. Zeker de mix van al dat soort stoffen, denk aan kinderen, al die kleurstoffen, al die smaakstoffen enzovoorts, die maken uiteindelijk dat ze en meer er meer van eten, van die ongezonde dingen. Want als je 1 kleur M&M's geeft, als ik een merk mag noemen, dat soort dingen, dan eten kinderen er meer van dan wanneer je al die kleuren hebt.
1: Ja.
0: Enzovoorts. Dus al die kleurstoffen, die prikkelen ook het brein. En je wil ze eigenlijk allemaal proberen. En datzelfde geldt voor smaakstoffen. Als het heel erg lekker is, dan eten er gewoon meer van.
1: En hoe kom je dan, als je naar al die E-nummers kijkt, hoe weet je dan een beetje wat is nog oké en wat moet ik echt niet doen? Of moet je gewoon heel logisch nadenken?
0: Ja, je moet eigenlijk logisch nadenken.
1: Ja.
0: Dus die E-nummers op zich zeggen niet zoveel. Maar je weet wel dat wanneer iets duidelijk gekleurd en dat er nou ja, smaakstoffen aan toegevoegd zijn. Denk aan sauzen, denk aan soepen, denk aan allerlei andere dingen die, waar smaakversterkers in zitten. Dan vind

0: je het lekkerder en dan eet je er eigenlijk meer van.
1: Ja. Je zegt, eigenlijk is iedereen het er wel over eens wat er nou gezond is en ongezond. Toch zie je wel dat er allemaal verhalen dan de kop opsteken dat je heel veel eiwitten moet eten.
0: Ja, ja, ja.
1: En zeker als vrouw in een hormoongevoelige periode moet je heel veel eiwitten eten. Of als je gaat sporten, heel veel eiwitten eten. En dan soms is het weer, je moet heel erg plantaardig eten. Help ons hier in dat woud van tegengestelde visies.
0: Ja, nou dat we eiwit nodig hebben, daar is iedereen het over eens. Maar precies hoeveel dan, dat is afhankelijk van wie je bent. Er zijn mensen die een gemiddelde eiwitbehoefte hebben. En de deskundigen variëren dus een beetje van het is 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht tot ongeveer 1 of 1,2 gram per kilogram lichaamsgewicht. Dat maakt wel veel uit, maar de marges zijn niet zo heel erg groot. Wat je over het algemeen ziet is dat sommige mensen veel meer eiwit nodig hebben. Dat zijn kinderen in de groei. Dat zijn sporters die veel energie verliezen en die veel eiwit nodig hebben vanwege hun spiermassa. Het zijn oudere mensen, het zijn zieke mensen. En ook mensen die afvallen hebben soms baat bij meer eiwit. Omdat eiwit verzadigt en je makkelijker dus ervan afvalt. Wanneer je een eiwitrijke voeding eet. Dus er zijn heel veel mensen die een goede reden hebben om meer eiwit te eten dan dan aanbevolen vaak. Maar over het algemeen, de meeste mensen in Nederland die hebben overschrijden ruim die eiwitbehoeften die we per dag nodig hebben.
1: Nou, dat is echt wel veranderd, toch, de laatste tijd? Dat er heel erg wordt ingezet ook met allerlei influencers om veel meer eiwitten te gaan eten.
0: Ja, voor een deel is dat niet echt nodig. Voor die risicogroepen is dat wel nodig. Daarom wordt er in verpleeghuizen enorm gekeken naar eiwitinname. En bij zieke mensen in ziekenhuizen enzovoort. En ook bij kinderen in de groei wordt er. En sporters, die zijn ook bezig met shakes en met allerlei andere eiwitpreparaten. Dus die weten het eigenlijk allemaal wel. Wat je, denk ik, vooral niet moet doen. Is die eiwitten uit producten halen die zo sterk bewerkt zijn. Want die eiwithype, om het maar even zo te noemen, die is uiteindelijk natuurlijk ook bij de industrie geland. En dat betekent dat ze allemaal producten gezonder laten lijken door er wat eiwitpoeder aan toe te voegen. En eiwitpoeder is heel goedkoop. Dat komt uit de zuivelindustrie en uit de sojabonenindustrie enzovoort. Je kunt die eiwitten heel goedkoop toevoegen.
1: Ja.
0: En dan kun je het veel duurder maken.
1: En je ziet het overal, hè, in de supermarkt.
0: En dan heb je van die, ik kom net van het station en daar zie je ook al die repen liggen. Er zijn honderden soorten al van eiwitrijke repen. Daar zit veel suiker in, er zit veel calorieën in, er zit ook veel eiwit in, maar het is heel duur. Die reepjes die zijn gewoon duur.
1: Dus niet doen, zeg je?
0: Niet doen. Want de eiwitten die we nodig hebben zitten vaak in basisvoedingsmiddelen. En dan heb je het over kwark, magere kwark, over bonen, over allerlei andere volkoren granen, maar ook vlees en dat soort dingen. Daar zit een heleboel eiwit in. Dat is goed qua samenstelling. Dat past ook heel goed bij onze behoeften. En als je dat eet, krijg je ook allemaal nuttige voedingsstoffen erbij. In plaats van heel veel suiker en heel veel vet en heel veel zout of wat dan ook. En je zou dus die eiwitbehoeften vooral moeten hebben uit basisproducten.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast vandaag is Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. En als het over gezondheid gaat, meestal zitten wij bij de Big Five en jij kwam binnen. Nee, we gaan staan.
0: Ja.
1: Hè? Dat is ook al een manier om aan je gezondheid te werken, want
0: ik zit al veel te veel.
1: Je zit al veel te veel, ja, precies. Dus heel goed dat je mij ook laat staan een uurtje, want ik doe altijd mee met de gast. Dus supergoed, je bent mij al aan het beïnvloeden. Je kan je gedrag natuurlijk beïnvloeden en gaan straks helemaal praten wat je er zelf aan kan doen.
0: Ja.
1: Maar ik wil toch ook wel even nog benoemen de macht van de voedingsspelers als het gaat over de ruimte eigenlijk die we echt hebben om vrij te kiezen. Hoe groot is de macht van de voedingsindustrie?
0: Ja, de voedingsindustrie, of het voedselsysteem in grote zin. Supermarkten zijn geen industrie in de zin van producenten van voedingsmiddelen. De commerciële voedingswereld, die heeft heel veel invloed op wat wij eten. En dat heeft te maken met het aanbod, met de beschikbaarheid, de prijs, het gemak, de marketing, reclame enzovoort. Al dat soort zaken, die maken dat wij heel makkelijk die keuzes maken. De gezonde keuze is vaak duurder, meer bewerkelijk. Het imago is dat het niet zo lekker is en dat soort zaken. En we zijn dus heel erg gefocust op gemaksvoeding. Lekkere gemaksvoeding die je zo kunt eten. En daar is de industrie heel goed in geslaagd. En die weten ook ons op alle momenten eigenlijk van de dag daartoe te verleiden. Of je nou bij de bioscoop bent, of op het station bent, ja, of bij het benzinestation, of in de sportkantine, of waar dan ook. Overal word je verleid tot
1: die keuzes. En ik denk dat iedereen dat ook wel een beetje ziet. Ja. Maar wat zien we niet? Hoe ver gaat die beïnvloeding waar we misschien ook helemaal niet ons bewust van zijn?
0: Nou, ik doe veel onderzoek bij de jeugd. En dan zie je dat kinderen eigenlijk helemaal geen idee hebben dat ze zo ontzettend beïnvloed worden. Ze zitten de hele dag op social media en ze zien influencers. En ze hebben geen idee dat er allerlei sponsoren achter zitten. Dat ze energiedrank, vapen, maar allerlei andere fastfood. Het gaat maar de hele dag door. En daardoor wordt je keuze gewoon onbewust beïnvloed. Er is een heleboel wat ze wel eens noemen neuromarketing. Je bent je niet bewust van al die beïnvloeding. Waarom die signalen komen allemaal wel binnen. Plus het feit dat je vaak helemaal geen keuze hebt. Als ik met kinderen naar de bioscoop ga, dan mag je niks meenemen. Want dan kijk of je een tas bij je hebt.
1: Ja.
0: Je moet daar wel dingen kopen. En er is eigenlijk alleen maar popcorn, chips en frisdrank en al dat soort dingen. Er zijn geen gezonde alternatieven. En de porties zijn ook enorm. Als je met een kind van 7 naar de bioscoop gaat, kan die kiezen tussen een emmer of een hele grote emmer of een nog grotere emmer. En dat kan een kind natuurlijk eigenlijk helemaal niet op. Maar ja, het is toch de dwingende keus, zeg maar, in zo'n...
1: Nou ja, en als je dan dat nog even verder trekt, ja, want bij bioscoop dan kan je nog zeggen, oké, ik zit lekker lazy en ik neem er ook even een chippy bij. Maar als je kijkt naar de sportscholen.
0: Ja, ook. Ja.
1: Zwemmen. Het is, na het zwemmen ga je een frietje eten.
0: Ja. Ja.
1: Hey, ik ken dat zelf ook wel van vroeger, dat je dat heel makkelijk ging doen. Ook de voetbalkantine. Er staat allemaal ongezonde troep.
0: Absoluut, ja. En dat geldt er niet alleen daarvoor, maar ook de supermarkt is zo ingewikkeld. De aanbiedingen, de verleidingen bij de kassa, de beste plekken, de dingen, de 1 plus 1 gratis enzovoort. Het zijn vaak, en de grootte van die porties, die nodigt ook uit tot overconsumptie. Dus wat zag ik nou gisteren? 2 liter cola flessen, die dan met 4 voor in een aanbieding zitten.
1: Ja.
0: En dan heb je dus 8 liter frisdrank meegenomen. En dat is een koopje, dus heel veel mensen nemen dat dan mee. En als die fles eenmaal open is, dan moet die leeg.
1: Ja. Ja,
0: want je kan hem niet een paar dagen laten staan met het dopje eraf.
1: Nee,
0: want dan
1: nee,
0: is het niet meer lekker. En dat geldt ook voor die grote zakken chips. Dus er zijn allemaal mechanismes die eigenlijk ons stimuleren om meer te eten dan we van plan waren.
1: En daar komt dus sociale media komen daar dan bovenop. Ja, met die influencers. Je ziet nu ook weer een soort fiber revival. Fiber maxing, ja. Dat moet je dan gebruiken omdat je dan goed voor je darmen zorgt. Ja. Dan zou je geen kanker krijgen of dat soort
0: De claims zijn vaak overdreven, maar op zich is fibermaxing nog wel een van de betere, zal ik maar zeggen. Want we eten in Nederland veel te weinig vezel. En dat hebben we nodig voor een goed maag-darmstelsel, maar ook voor allerlei verzadiging en al dat soort dingen. En dat we eten minder dan de helft van de hoeveelheid vezel die we nodig hebben gemiddeld.
1: Mm-hmm.
0: En dat is met eiwit heel erg anders. We zitten eigenlijk gemiddeld boven de behoefte. Dus dat promoten van die proteïnes, zal ik maar zeggen, dat is niet echt nodig. Maar dat vezel promoten, dat is wel belangrijk.
1: Dus het begint eigenlijk bij iets gezonds, maar op een gegeven moment slaat het dan door met allerlei zaken die daar bovenop komen.
0: Dat is wanneer de commercie in de gaten krijgt dat je dat het verkoopt en dat het in is. Dat er influencers zijn die mensen aansporen om dat te gaan eten. En dan roer je dus weer wat goedkope vezeltjes door je product.
1: En dan kan je het erop zetten. Ja.
0: En dan zet je het er weer op en maak je het duurder.
1: Ik heb laatst hebben wij een Big Five gemaakt over afslankmedicatie.
0: Oh ja, ja.
1: En toen kwam ook naar voren dat de industrie vanwege al die middelen die we kunnen spuiten tegenwoordig alweer producten aan het ontwikkelen is die daarop inspelen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Omdat je dan de voeding toch wel kunt verdragen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nou heel gezond is wat we dan gaan krijgen.
0: Nee, want kijk, nou, mensen blijven natuurlijk toch wel. Dat heeft te maken met die zogenaamde food noise. Dat is ook wel relevant hiervoor. Die patiënten die middelen gebruiken, die rapporteren: ik heb niet meer, en dat mijn hoofd is niet meer helemaal overprikkeld met al die voedingsverleidingen. En ik kan gewoon even rustig nadenken over wat ik ga eten, in plaats van dat ik meteen wil grijpen naar die de zoete en vette verleidingen en dat soort dingen. Maar dat geeft dus ook aan dat daar, voordat ze die middelen gebruikten, we dus ontzettend last hebben van de enorme overdaad aan verleidingen voor ongezonde producten.
1: Ja, en dat ze dus dan daarna toch weer iets nieuws vinden, een nieuw product in de markt gaan zetten. Ja. En dan begint de verleiding weer opnieuw. We moeten kijken hoe dat uiteindelijk. Ja. Raak je wel eens gefrustreerd hierover? Want je bent al zo lang heb je gewaarschuwd. Ook bijvoorbeeld met Martijn Catan heb gewaarschuwd. Hè, dat cola voor kinderen heel erg slecht is. Dat ze daar dik van worden, bijvoorbeeld. Ja. Zo. Ja. Maar ook de hele obesitas-epidemie heb je eigenlijk al die jaren voorspeld.
0: Ja. Ja, mijn moeder zei altijd, sinds jij ermee bezig bent, is het alleen maar erger geworden.
1: Ja.
0: En dat is ook zo. Ja. Dat is zo. En kijk, de frustratie zit hem. Er is hoop en frustratie.
1: Ja.
0: Frustratie is dat de politiek het eigenlijk ook al heel lang weet. Ik heb heel lang voor overheden gewerkt, zowel gemeentes als ook de landelijke overheid, die eigenlijk wel weten wat er moet gebeuren. Je moet die verleidingen wat afremmen. Je moet de gezondere keuze makkelijker maken. Je moet kinderen meer vaardigheden geven. Gezond aanbod aanleren. En we weten het allemaal wel, maar we doen eigenlijk niks. En dat komt doordat er zoveel gedoe is rondom maatregelen die de overheid zou kunnen nemen als het gaat om beïnvloeding van onze keuze. Er zijn een heleboel mensen die meteen roepen, dat is betutteling. Als je zegt, kinderen worden enorm gedreven tot ongezonde keuzes, misschien moeten we ze daar een beetje tegen beschermen, zeggen ze, ja, dat is betutteling. Maar de betutteling komt natuurlijk uit de industrie. Maar dat wordt eigenlijk terzijde geschoven, want iedereen moet vaardig zijn om dat allemaal te kunnen weerstaan, te begrijpen, te doorzien en alternatieve keuzes te kunnen maken. En we weten, dat is niet zo. Maar ze blijven daar toch heel erg op hameren, dat de overheid er niet voor is om...
1: Terwijl ze dat bij roken hebben ze dat natuurlijk niet gedaan. Daar zijn ze echt opgeschoven.
0: Ja, bij roken is de reden dat ze zijn opgeschoven, is vooral de discussie dat andere mensen ook last hebben van dat roken.
1: Ja.
0: En dat, dat is bij frisdrank drinken minder het geval. En dat is iets wat... En bij alcohol speelt dat ook een beetje. Hè? Dus waarom hebben we nu discussies over alcohol? Dat is omdat verkeersongelukken, geweld en allerlei andere... Of nou huiselijk geweld, dus of vandalisme of wat dan ook. Dit, heel vaak heeft daar alcohol een rol bij. Daar hebben we last van. Niet dat iemand zelf thuis drinkt. En daarom gaan we daar met maatregelen over.
1: En daarom is dit hier ook zo ontzettend moeilijk
0: zo
1: om
0: lastig,
1: het te veranderen. En
0: ook dat is één ding. Ja. Twee dingen is de lobby van de industrie, die eigenlijk probeert te ondermijnen dat er regelgeving is. Sinds 2010 is er een wet in de maken op de verbod op kindermarketing, tot 16 jaar of zo. En dat is heel goed doordacht en dat is allemaal al uitgeschreven door de ambtenaren en allerlei deskundigen. En de industrie lukt het om dat steeds maar weer uit te stellen. En om het te ondermijnen met allerlei eigen zelfreguleringsdingetjes en dat soort zaken. De lange termijn. En uiteindelijk is de overheid ook heel gevoelig voor dat soort argumenten vanuit de industrie. En een derde is dat we eigenlijk weinig oog hebben voor de achterliggende factoren waarom mensen ongezonde keuzes maken. En dat is dus gebrek aan kennis en vaardigheden en tijd en geld. Dus vaak armoede, vaak veel stress, vaak in een omgeving wonen die uitnodigt tot ongezonde keuzes. Daaraan werken, dat vindt de overheid nog veel ingewikkelder. Want dat is allemaal, dan moet je het hebben over ruimtelijke ordening, over onderwijs, over allerlei andere zaken.
1: Ja, dus dan gaan we het maar een beetje uit de weg. Dit is te groot.
0: Dat is niet van VWS. VWS moet het oplossen, maar die gaat daar niet over. En dus dat maakt het ook heel erg ingewikkeld om de.
1: En dus raak jij gefrustreerd zo'n beetje onderweg?
0: Ja en nee. Dus de landelijke overheid vindt het heel erg moeilijk om dingen te gaan doen. De suikertax en zo, dat is al eeuwen aan het... niet eeuwen, maar wel al 15 jaar een discussiepunt. Dat de overheid eigenlijk wel wil dat dat gebeurt, maar dat ze... steeds weer uitstellen. Lokaal is er wel veel meer belangstelling voor. Dus ik heb veel gewerkt hier in de gemeente Amsterdam, maar ook in allerlei andere gemeentes, die eigenlijk wel zien, wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die gezondheidsverschillen niet zo groot zijn, dat we een gezonde jeugd hebben, dat we een leefbare stad hebben, dat we die ongezonde verleidingen wat terugdringen.
1: Dus dat is een goed teken.
0: Een goed teken.
1: Laten we daar zo meteen verder over praten. Ook hoe dat er dan een beetje uitziet in de praktijk. Maar ook hoe wij allemaal als individuen deze zomer kunnen aangrijpen om echt te veranderen. Zometeen praat ik verder met Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Hij is echt de autoriteit. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Event Ships.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
6: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Dat staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Sharaa, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging er bij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, zij zijn nog niet gevonden. Dick Schreuder van NEC heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij mag zich dus de beste trainer van de Eredivisie noemen. Schreuder begon vorig seizoen in Nijmegen en haalde de finale van de KNVB-beker en werd derde in de competitie. Dat betekent dat NEC nu mag meedoen in de Champions League. Het weer van Weer Online. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 gasten die allemaal op hun eigen manier vertellen hoe je sterk de zomer in kunt gaan. En vooral hoe je er heel sterk uitkomt, zodat je weer lekker aan dat nieuwe seizoen kan beginnen. Ik ga er later deze week nog over praten met oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, Reek Klaasens. Ik ga met hem praten over het belang van uit je comfortzone stappen. Hij heeft allemaal leiderschapslessen. Ik spreek ook met investeerder Guido Witpen, die zijn bedrijf met veel succes verkocht heeft en totaal ander leven daardoor kreeg, met heel veel rijkdom ook, maar geld maakt toch niet gelukkig. En over die inzichten gaat hij praten. Vandaag hebben we het over voeding en gezondheid. Ja. Ook heel erg belangrijk. En dat doe ik met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens mij 2024 met emeritaat gegaan, hè? Zoiets.
11: Ja, dat klopt. Ja.
10: Maar je blijft je gewoon actief inzetten op dit terrein?
11: Ja, het is nog lang niet af.
10: Nee.
11: ik kan nu meer doen dan daarvoor.
10: Ja, misschien ook wat vrijer spreken. Hè?
11: Dat ook, maar veel onderwijs en onderzoek, dat vergt natuurlijk ook heel veel tijd. Ja. En ik heb nu meer tijd om daarover te na te denken en te praten.
10: Nou, heel fijn dat we dan met jou nog even lekker een half uurtje door kunnen. Dan wil ik ook een beetje de toekomst schetsen rondom eten en gezondheid. En hoe we toch die omgeving kunnen veranderen. Maar uiteindelijk zullen we het toch ook weer zelf moeten doen. Ja. En daarom beginnen met een aantal concrete voedingstips om sterk de zomer in te gaan. Ja. Misschien maar even de eerste vraag. Is de zomer echt het moment om je lifestyle te veranderen?
11: Ja, om verschillende redenen. Ten eerste is je leven natuurlijk anders in de zomer. Het is warmer, de dagen zijn langer, je bent wat actiever, je zweet meer. Je hebt op allerlei manieren een ander soort
10: waarom
11: van patroon.
10: Waarom helpt zweet?
11: Nou, dat helpt niet, maar ik bedoel, daardoor moet je dus anders gaan eten en drinken. En je, omdat je dus minder eetlust hebt, want we zien over het algemeen dat gemiddeld, ik heb dat ooit lang geleden eens onderzocht, dan zag je dat gemiddeld het gewicht in de winter dat toeneemt en dat het weer afneemt richting de zomer. En dat het laagste punt is midden in de zomer. En dat komt gewoon omdat we actiever zijn, dat we minder eetlust hebben, dat we gaan experimenteren met van alles en nog wat. En niet meer in ons vaste patroon zitten. En niet meer in het vaste patroon zitten geeft natuurlijk een moment om een nieuw patroon aan te leren.
10: En straks willen die nieuwe patronen graag van je horen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen, je bent lekker op vakantie.
11: Ja.
10: Je zit aan de Franse Riviera met een heerlijk rozeetje.
11: Ja. Dat is ook helemaal prima, denk ik. Als je daarvan geniet, moet je het vooral doen. Maar je moet extra opletten. Die vocht is belangrijk tijdens de zomer. We hebben ongeveer 2,5 à 3 liter water per dag nodig. Ongeveer een liter daarvan komt uit ons voedsel.
10: Ja.
11: En de rest moeten wij erbij drinken. En wat we niet nodig hebben is heel veel suiker. En ook alcohol niet. Alcohol is eigenlijk redelijk funest. Als het gaat om de warmte, die maakt eigenlijk al dat je bloedvaten verwijderen. En alcohol doet dat nog eens een keer. Dus het komt ook harder aan, dat drinken. En je droogt er makkelijker door uit.
10: Mm-hmm.
11: Dus je hebt eigenlijk nog meer vochtbehoefte. Dus als je dan een glaasje wijn drinkt, drink er dan ook altijd een glas water bij.
10: Oké, heel goed.
11: Dat is één tip. Maar dat drinken is dus heel erg belangrijk. En verder worden we natuurlijk verleid tot allerlei lekkere dingen. Dus roomijs en al dat soort zaken. En ook daar kun je natuurlijk verstandige keuzes maken. Als je sorbetijs eet, dan is dat net zo lekker en net zo koud, maar het is minder dan de helft van de calorieën van roomijs.
10: Ja.
11: En dat soort eenvoudige dingen kun je natuurlijk gewoon wel doen.
10: Misschien één bolletje in plaats van drie met een kolk slagroom nog erop.
11: Ook dat. Ja, dus maak gewoon een beetje verstandige keuzes zonder dat je zegt, ik ga helemaal niks meer doen wat lekker is en waar ik zoveel plezier aan beleef. Dat is belangrijk. Maar wat je vooral ook ziet, is dat je, ik had het er net al over, om een gedragsverandering te hebben, zeker als het gaat om je hele voedingspatroon, heb je dus kennis nodig, vaardigheden en tijd. Gewoon om het te leren.
10: Ja.
11: En dat heb je doorgaans niet in een druk werkbestaan. Dus die goede voornemens die er altijd zijn rondom de jaarwisseling, dat is nou juist net een verkeerd moment. Want je zit helemaal in de flow van verkeerd eten en de structuur. In januari begint weer je werk en het is allemaal druk en zo. Om dan nog te gaan experimenteren van ik ga dus meer mediterraan koken of meer plantaardig of meer dit en dat. Dat is dan niet het goede moment eigenlijk.
10: Ja.
11: Maar de zomer is juist een heel goed moment.
10: Omdat je gewoon langer de tijd hebt, maar ook omdat je lichaam dus ook andere behoeftes heeft.
11: Waar je geen behoefte aan hebt, is zware maaltijden. Waar je wel behoefte aan hebt, is lichte maaltijden, salades en al dat soort dingen. En dat eet je ook op vakantie. Dat vind je eigenlijk ook lekker. Dus het idee dat gezond eten, altijd vervelend is en niet lekker enzovoort. Denk gewoon aan die groentemaaltijden en salades die je langs de Middellandse Zee kunt eten en dat soort dingen.
10: Ja.
11: En want dan weet je van, oh ja, maar dat is juist wel lekker.
10: Ja.
11: En ik heb dan ook helemaal niet zo trek in grote hoeveelheden.
10: En hoe lang heb je nodig om echt een nieuwe routine aan te leren?
11: Nou, dat hangt een beetje af van het niveau van kennis en vaardigheden wat je hebt. Soms moet je echt nieuw leren koken. Je moet het uitzoeken, je moet andere boodschappen doen. Je moet misschien andere pannen nemen of wat dan ook. Heel veel keukens waar ik in ben geweest, die zijn eigenlijk helemaal niet uitgerust om andere dingen te gaan doen. Ja, er is wel een frituurpan en een pannetje om iets in te koken, maar allerlei andere dingen, gereedschappen en dat soort zaken, die zijn er vaak niet. Dus kennis en vaardigheden, die kun je juist dan opdoen. En die kun je ook een tijdje uitproberen, zodat je aan het eind van de zomer gewoon in een routine zit, zodat je het kunt volhouden.
10: Ja.
11: En want dat is het grote probleem met die 1 januari goede voornemens. Die zijn altijd wel goed bedacht. Maar bijna niemand houdt het langer vol dan 2 of 3 weken. Gewoon omdat je het niet lukt om in die routine te komen.
10: Omdat je gewoon te weinig vrije tijd hebt.
11: Want je moet nieuwe gewoontes aanleren. Ja. Nieuwe gewoontes aanleren kosten gewoon tijd.
10: Ja. En wat zijn nou goede gewoontes? Wat zou nou een goede routine zijn? Een soort, want het moet ook niet te moeilijk worden. Hè? Soms gaan mensen het heel moeilijk maken voor zichzelf. Nee. Help ons even aan een makkelijke routine.
11: Nou ja, ik zeg zelf altijd van elke dag een beetje gezonder dan de vorige dag. Dat helpt enorm. Als je dat een paar maanden doet, dan zit je aan het einde van die zomer. Ben je heel veel gezonder bezig. Het hoeft niet in één keer om. Want dat is, dan moet je allerlei dingen afleren. Dingen waar je aan gewend bent, moet je dan ineens, die ga je missen. Je moet je gezin ook meenemen. Of je collega's. Of nou ja, wat dan ook. Je sociale omgeving moet erin meegaan. En dat betekent dat je dus gewoon de tijd nodig hebt. Nou, gemakkelijke dingen zijn in feite. Ga gewoon andere. Ga eens volgens de schijf van 5 eten. Meer de groenten, fruit, salades, al dat soort zaken. Juist in de zomer is er heel veel aanbod van groenten en fruit. En dat betekent dat je het dus ook makkelijker kunt goedkoper kopen.
10: Maar met fruit zit natuurlijk ook helemaal vol met suiker. Dus als je alleen maar de hele dag bananen, appels en weet ik veel, mango's gaat eten, dan gaat het ook niet helemaal goed.
11: Niet de hele dag, maar dat we aan die 2 stuks fruit komen, want daar komen we in Nederland niet aan. We zitten ook daar ongeveer op de helft. Maar het is een stuk gemakkelijker wanneer je druiven en bessen en al dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk de vruchten van de zomer.
10: Ja.
11: Dat zijn de bosbessen en de frambozen en de aardbeien en dat soort dingen. Nou, daar kun je echt niet heel gemakkelijk te veel van eten, waardoor je aankomt. Je moet een hele berg opeten om 1 roomijsje als het ware te compenseren.
10: Ik ontbijt bijvoorbeeld 's ochtends niet. Dat vind ik ook gewoon fijn. En dan hoor je ook over dat het juist goed zou zijn om je lichaam een beetje tot rust te laten komen. Anderen zeggen weer, nee, je ontbijt is juist het allerbelangrijkste.
11: Ja.
10: Wat is nou het echte verhaal?
11: Nou, dat hangt een beetje van je per individu af. Hè, van wat gemakkelijk gaat. Ik zeg altijd bij kinderen, als kinderen zonder ontbijt naar school gaan, hebben ze de hele ochtend trek. En dan willen ze snacken, ze kunnen zich moeilijk concentreren en zo. En we weten uit onderzoek dat een verantwoord ontbijt, en dat is dus niet wit brood met jam en vruchtensap, zoiets dergelijks, dat is alleen maar suiker.
10: Ja,
11: maar
10: vruchtensap gewoon is echt killing, hè?
11: Ja, maar als je havermout met vruchten eet of dat soort dingen, dan doen kinderen het gewoon beter. Ja. Ze zijn verzadigd, niet te verzadigd, maar ze kunnen zich goed concentreren. Ze hebben genoeg energie om te spelen en te springen en dat soort dingen. Dus voor kinderen vind ik het belangrijk dat ze wel ontbijten. Voor volwassenen hangt het heel erg af van wat voor soort werk je doet. Als je zwaar lichamelijk werk doet, dan heb je dat misschien dat wel nodig. Maar als je gewoon een kantoorbaan hebt en je zit voornamelijk in de auto of in de trein, ja, dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel energie nodig. Hè?
10: Nee. Dus je hebt het niet nodig, maar er zijn ook beweringen dat het juist beter zou zijn om je lichaam tot rust te laten komen. Ja. Dat hij even niet hoeft te werken om al die voeding te verteren. Dat is een beetje onzin dan, denk ik.
11: Nee, dat is niet onzin. Kijk, als je veel te zwaar bent en je hebt diabetes of je zit daar tegenaan, je hebt allerlei dingen zoals een hoge bloeddruk en dat soort dingen, dan is intermittent fasting, dat helpt wel. Zeker op de korte termijn lukt het daardoor mensen makkelijker om minder te eten en minder veel koolhydraten naar binnen te werken, waardoor ze steeds een hoge suikerspiegel hebben in hun bloed en veel insuline en zo. Dus dan intermittent fasting, dat helpt wel.
10: Maar het is niet voor ieder mens per se goed, want die claim wordt dan gedaan.
11: Nee, bijvoorbeeld, ik zou het niet doen als ik een jonge vrouw was met een laag lichaamsgewicht. Als je dan gaat intermittent fasten, dan verlies je ook nog weer lichaamsgewicht. En dat is dan juist niet goed voor je. En dan raak je onder een bepaalde grens, de menstruatie stopt en allerlei andere hormonale veranderingen, dus dat zou ik dan niet doen. Intermittent fasting is geen recept voor iedereen. Het moet je goed bevallen. Je moet het goed kunnen inpassen in je dagelijks leven. En dan helpt het mensen wel gewoon om hun energieinname te reguleren. Ja. Maar voor bijvoorbeeld kinderen zou ik niet per se intermittent fasting gaan adviseren.
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
10: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five Sterk de Zomer ingaan. Eerder deze week sprak ik over dit thema met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Over hoe zij juist na haar zwaarste tegenslagen de grootste prijzen heeft gepakt. En er zitten een paar belangrijke lessen in die we ook zelf allemaal kunnen toepassen. Ook lessen voor het bedrijfsleven. Het is terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik over voeding en gezondheid met hoogleraar voeding en gezondheid. Emeritus hoogleraar moet ik zeggen, Jaap Seidel. En we hebben altijd de kettingvraag, Jaap, in de uitzending. Gisteren sprak ik hier met de dokter in de psychologie, Elke Gerards. En dat ging over de zebra en de leeuw. En dat we iets meer de zebra moeten hebben in ons leven, iets meer rust. Maar ze wilde dit vooral van jou weten.
12: Ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
11: Ja. Ja, goede vraag. En eigenlijk is het alle twee. Dus we moeten de omgeving veranderen, zodat we niet automatisch verleid worden tot de ongezonde keuze. Als de ongezonde keuze de makkelijkste, goedkoopste, het meest aanwezige is, ja, dan is gedragsverandering gewoon heel erg lastig. Dan vraag je aan mensen, betaal nou eens wat meer en besteed nou eens meer tijd aan allerlei dingen. Dat gaat niet gewoon gebeuren. Dus die omgeving moet anders worden. Maar je moet ook sterk in je schoenen gaan. Want als die omgeving niet verandert, heb je natuurlijk wel weerstand nodig tegen die omgeving, tegen die verleidingen. En dat kun je heel gemakkelijk doen door bijvoorbeeld een beetje vooruit te plannen. Als je een beetje weet waar je gevoelig voor bent, voor welke prikkels. Ik ben zelf gevoelig voor het moment dat ik op de trein stap, 's avonds laat, en dat de trein weer vertraagd is en er alleen maar ongezonde dingen zijn, dan heb ik echt ontzettend behoefte aan iets uit de muur trekken of een andere snack. Als ik dan niks bij me heb, gaat dat ongetwijfeld ook gebeuren. Als ik wel iets bij me heb, bijvoorbeeld een boterham of een cracker of fruit of wat dan ook, dan eet ik dat op, want ja, ik heb het meegenomen. Dus je moet jezelf een beetje weerbaar maken tegen die verleidingen. Ja. Je weet de zwakke momenten, daar moet je goed over nadenken. Wanneer ga ik nou steeds weer voor de bijl? Dat gaan voorbereiden. Dus veel heeft te maken met plannen. Dat gaat ook voor de supermarkt.
10: Ja.
11: Als je met honger, en dat weten we allemaal wel, als je met honger naar de supermarkt gaat en het is al laat en je hebt niet zoveel tijd om te koken, dan ga je weer al die ongezonde dingen meenemen die je eigenlijk niet van plan was om te gaan eten. Maar als je van tevoren een lijstje maakt van dit ga ik nu eten en je doet het op tijd. En je
10: dan
11: denkt,
10: kan je daar makkelijker aan
11: houden. Dus dat zijn eenvoudige dingen.
10: Sommige dingen die weten we ook wel, maar het is zo moeilijk om het altijd te doen. Hè? Dat is routineverandering is echt lastig.
11: Routineverandering betekent dus gewoon het stevast doen.
10: Ja.
11: En dat. En
10: zoals Bas van Werven steeds zegt over allerlei onderwerpen, je moet gewoon vaker nee zeggen. Nee, keihard nee, niet doen.
11: Ja, en een alternatief hebben. Ja. Want als je geen alternatief hebt, dan wordt het ingewikkeld.
10: Ja, er wordt ook altijd gezegd dat je, dat is ook wel zo'n voornemen dat ik dan heb, dat je moet preppen. Dus dat je in het weekend eigenlijk moet voorbereiden voor de week. Maar ja, in het weekend wil je juist lekker vrij zijn. Hè? Maar misschien dat het iets is om in de zomer
11: als het
10: wel
11: er gewoon
10: op te
11: insluit,
10: pakken.
11: Het is een beetje zoals tandenpoetsen. Hè? Als je dat gewoon twee keer per dag doet, dan hoef je er niet meer over na te denken. Dan is dat gewoon een nieuwe routine.
10: Ja.
11: En dat maken van routines, daar hadden we het net over, dat kan je dus in de zomer makkelijker mee beginnen dan wanneer je dat midden in de routine van een andere.
10: Ik zag trouwens net dat je ook met Lily Gené, de vrouw natuurlijk van mijn collega Wilfred, samen met Erik Scherder, die trouwens ook onlangs bij de Big Five was, ook iets bij de kop hebt gepakt, zelf aan zet.
11: Ja.
10: Om echt te zorgen. En het is wel leuk misschien voor jou om te weten, want ik heb net het boek besteld.
11: Oh ja.
10: Ik denk ik ben wel benieuwd naar jullie verhaal.
11: Nou ja, kijk, we praten veel over de omgeving. Minder verleidingen en de overheid moet wat doen en er moet een suikertax komen, dat soort zaken. Maar dat gaat heel erg lang duren. Dat weten we al. Want ik praat al tientallen jaren met de overheid
10: die dat soort dingen van plan waren.
11: Maar ondertussen kan je ook zelf wel wat doen.
10: Ja.
11: En dat zelf aan zet betekent in feite dat je goed moet nadenken over wat houdt mij nou eigenlijk tegen om die gezonde keuze te maken. Soms is dat gewoon financiële gezondheid. Daar denken we vaak niet over na, maar financiële stress, zal ik maar zeggen, leidt tot ongezonde keuzes. Dat, deels doordat je gewoon mentaal gestrest bent. Ten tweede ook omdat je altijd voor de aanbiedingen gaat en voor de snelle dingen en dat je behoefte hebt aan comfortfood en dat soort zaken. Ja. En we denken daar vaak niet aan, maar financiële gezondheid is dus een belangrijke voorwaarde ook om gezonder te gaan leven.
10: Ja, dus je moet echt naar het totaalpalet kijken om echt ook routines überhaupt te kunnen veranderen.
11: Ja,
10: dat is
11: eigenlijk
10: wat jullie zeggen, wat meer in de breedte. Als we het dan hebben over de verstandige dingen doen, je hebt net al iets gezegd over die routines. Een vraag die bij mij altijd blijft is, moeten we nou juist meer plantaardig eten? Is dat toch de meest, ook als je naar de Blue Zones kijkt, hè, dat is zo'n bekend verhaal over waar mensen veel langer gezond en ouder worden. Dat heeft ook met bewegen te maken. En,
11: en sociale
10: en sociaal,
11: factoren. Ja.
10: Maar ook wel dat plantaardige, volgens mij.
11: Ja, niet per se. Hè. Er wordt wel ook dierlijk gegeten, maar meer, maar minder dan wij doen, eigenlijk.
10: Ja.
11: Dus in Japan eten ze ook gewoon vis. Hè. Okinawa is een van die Blue Zones. En dat geldt ook voor Sardinië en voor de Griekse eilanden, waar je ook die Blue Zones hebt. Daar wordt ook wel vlees gegeten, maar gewoon niet zoveel. En niet zo overmatig veel. En dat meer plantaardig eten is. We weten dat bij de ophef van het presenteren van de nieuwe schijf van vijf, twee maanden geleden ongeveer. Daarvan wordt meteen gezegd van we moeten nu allemaal havermelk drinken en we mogen geen gehaktbal meer eten en dat soort dingen. Maar dat leidt af van de onderliggende vraag. Dat is namelijk, we moeten gezonder gaan eten, dat is sowieso, voor onze eigen gezondheid. Mm-hmm. We moeten ook gaan eten dat gezonder eten, gaan eten, zodanig dat het gezond is voor de bodem, voor het klimaat, milieu en dat soort zaken. Als de hele wereld straks met 10 miljard mensen zoveel vlees gaat eten als wij of de Amerikanen doen, dan hebben we 3 planeten nodig. Dat kan gewoon niet.
10: Nee.
11: Dus, en we weten, en dat heeft de Gezondheidsraad goed uitgezocht, dat wanneer je een verschuiving maakt van eiwitbronnen van dierlijk naar meer plantaardig, dat het ook goed kan zijn voor je gezondheid.
10: Ja, want soms wordt er gezegd, je moet echt, hè, want dan kom je weer bij die influencers. Hè, dat sommigen zeggen, je moet juist heel erg in die dierlijke eiwitten zitten. Ja. En anderen zeggen, nee, je moet juist die plantaardige eiwitten. Kan een plantaardig eiwit gewoon net zo goed zijn? Dus als je bonen eet bijvoorbeeld?
11: Dan moet je het goed mengen. Hè? Dus granen en bonen en verschillende soorten peulvruchten. En dat zijn natuurlijk rijke, goede eiwitbronnen. En daar kun je prima mee vooruit. Dus dat is, die dierlijke eiwitten hebben we niet echt nodig. Wat je niet moet doen is denken dat al het plantaardige eten gezond is. Je kunt heel ongezond plantaardig eten.
10: Ja.
11: Frisdrank is plantaardig, suiker is plantaardig.
10: Ook die vegan burgers bij de supermarkt, die zitten vol met zout bijvoorbeeld.
11: Ja. Dus je kunt, en witte rijst is ook plantaardig. En je kunt dus een heel ongezond menu maken, wat heel eenzijdig is en dat volledig bestaat uit plantaardige producten. Dus waar het veel meer om gaat is, eet nou meer bonen, eet meer granen, volkoren granen dan. Eet meer groenten, fruit en dat soort dingen.
10: Ja, we gaan het allemaal van harte meenemen, ook deze vakantie. Misschien nog een laatste punt over supplementen.
11: Ja.
10: Want wij spraken net ook even in de break met elkaar dat je ook steeds meer AI-influencers hebt die ook supplementen aanprijzen.
11: Ja.
10: En jij bent een van die influencers.
11: Ja, er gaan deepfake video's rond op de social media. Dat geldt ook voor een aantal van collega's van mij die in de gezondheidszorg werken en gezondheid. Dat er preparaten worden aangeprezen met mijn gezicht. Mijn bewegende hoofd met een stem erbij die niet die van mij is. Maar die heel overtuigend zeggen van hier kan je het kopen. En ik krijg dan ook mailtjes van ik heb het besteld, maar ik heb het niet ontvangen. Kun je ervoor zorgen dat ik het alsnog krijg? En dan zeg ik, ik weet helemaal van niks. Je kunt dat melden bij de politie. Maar er is weinig tegen te doen. Maar dat betekent wel dat AI te wantrouwen is als het gaat om voedingsinformatie. Er is ook uitgezocht dat alle voedingsinformatie die er online te krijgen is, dat die over het algemeen ongezond is. Die wordt betaald door de industrie, die wordt betaald door allerlei andere zaken.
10: Dat moeten we echt doorzien.
11: En dat moeten we doorzien, maar er is dus ook heel veel fake news. Er wordt ontzettend veel geld verdiend aan supplementen en allerlei andere zaken die eigenlijk overbodig zijn en veel te duur.
10: Ja, want je kan het gewoon in je gewone voeding voor een heel groot deel kan je dat gewoon eruit halen. We hebben nog een kettingvraag natuurlijk naar de gast van morgen. Morgen spreken we met Ray Klaasens, voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen. Hij is ook voormalig inlichtingenofficier. Maar we kennen hem ook als presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Hij heeft ook een adviesbureau waarmee hij leiderschapslessen geeft aan bedrijfsleven. Wat zou je aan hem willen vragen?
11: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? Want dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden. Werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
10: Mooie vraag, want hij gaat in ieder geval ook uitleggen waarom je uit je comfortzone moet. Maar jij hebt ons geleerd, doe het een beetje. Ga langzaam in dagen aan je routine werken. En doe het allemaal niet tegelijk.
11: Nou, word ook vooral binnen je comfortzone gewoon beter in de dingen die je zou willen doen.
10: Ja, goed. Dankjewel voor alle inzichten. Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Luister vooral ook alles terug via onze BNR. App, ook onze andere themaweken, ook van mijn collega Art Rooijakkers. Mooie dag, graag tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie, die er al tientallen meldingen over heeft. De verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging er bij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
7: Hoe snel word je veroordeeld als er een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen je wordt gedaan? In het Nederlands Fotomuseum leidde dat tot het ontslag van directeur Birgit Donker. Zij werd ontslagen vanwege beschuldigingen van sociale onveiligheid, maar de rechter heeft nu geoordeeld dat dat ontslag onterecht was en dat er te overhaast is gehandeld. Wat betekent zo'n beschuldiging voor degene die hem krijgt? En reageren werkgevers soms sneller dan de feiten überhaupt toelaten? We spreken hierover met onze gasten Thea Vlot, arbeidsrechtadvocaat bij Citius Advocaten, en Erwin Koenen, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Thea, het is een mijnenveld geworden. Iedereen kan tegenwoordig een onveiligheidsknop indrukken of een melding doen, en dan heb je een gigantisch probleem als werkgever.
8: Dat klopt. Ja, het is een mijnenveld. Ja, of je een gigantisch probleem hebt, dat hangt er dan weer af hoe je ermee omgaat natuurlijk als zoiets gebeurt. Maar het wordt wel vrij snel spannend. Je noemt het een mijnenveld, ik zou zeggen op eieren lopen.
7: Op eieren lopen. We gaan daar straks uitgebreid met elkaar verder over praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Arjan, het is vakantietijd. Wij gaan na vandaag. Ja, wij gaan niet met vakantie.
9: Nee,
7: wij gaan gewoon
9: niet
7: ergens anders werken, toch?
9: Ja.
7: Maar opladen en zo.
9: Ja, salarisdienstverlener SD Works heeft recent onderzoek gedaan en zij concludeerde dat de werkende Nederlander gemiddeld 13,7 dagen nodig heeft om het batterijtje weer helemaal op te laden. Zeg maar een week of 2.
7: Ja.
9: En bij, ja, bij jongeren is dat iets minder. En bij ouderen is dat vanzelfsprekend iets meer.
7: Hey, en hoe moet je nu die 13,7 dagen of die 2 weken... hoe kun je die het beste inrichten om zo goed mogelijk... want daar gaat het uiteindelijk om... dat je weer vol energie terugkomt bij de werkgever en aan de slag gaat. Hoe kun je die 2 weken nu het beste inrichten?
9: Nou, de belangrijkste advies is ook, doe het aaneengesloten. Dus niet in een blokje hier en een blokje daar... en toch weer een dag werken en weer wat gaan doen. Dus echt even 2 of 3 weken lekker aan elkaar gesloten. En ga een klein... maar dit is de open deur voor iedereen. Ga een klein beetje relax die vakantie in. Dus niet al bellend en al mailend en al conference callend... je vakantie in rennen onderweg naar het vliegtuig. Beetje relaxen.
7: Ja, dus al een paar dagen daarvoor laptop dicht.
9: Zo is het.
7: Vacation mode on.
9: On.
7: Oké, nou leuk. Wij zijn in ieder geval de komende 6 weken vanaf Playa del Amstel te horen... waar we gewoon doorwerken. Want wij maken iedere week een uitzending over employer brands. Dus daar kijk ik naar uit. Dat wordt een hele bijzondere vakantie voor ons. Dan heb je ook nog nieuws over stagevergoedingen. En die zijn verplicht. En dat klinkt heel positief. En dat ik denk van, goed.
9: Maar daar zit een nadeltje onder het gras.
7: Oh,
9: daar komt hij. Alle studenten die stage lopen... die moeten straks recht krijgen op een stagevergoeding. Tenminste, dat schrijft minister Rianne Letscher... van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... in een brief aan de Tweede Kamer. En die vergoedingen moeten dus verplicht worden. Echter, de hoogte van die vergoedingen zijn niet vastgelegd.
7: Ja.
9: Dit is de adder.
7: Ja.
9: Dus zeggen, ja, er moet een verplichte vergoeding komen voor mbo, hbo en wo stages. Alleen je moet zelf afspreken wat dan die hoogte is.
7: Maar als je dan zo ver bent als minister en je hebt het geregeld, waarom maak je hem dan niet af? En zeg je, hang je daar een minimum aan? Is toch iedereen blij?
9: Ja, het heeft te maken. De urgentie snap ik wel. Want er zijn al bijzondere.
7: Waarom maak je hem dan niet af? En zeg je, hang je daar een minimum aan? Is toch iedereen blij?
9: Ja.

0: Bijvoorbeeld, je moet minimaal 400 euro per maand vergoeding. Dan zeggen een hoop bedrijven, toedeledokie, zoek het uit met je stage.
1: Juist, en er zijn HBO en WO niet, maar op MBO zijn er echt al te weinig stageplekken. Alleen ik denk dat er een andere discussie aan de grondslag moet liggen. En dat is, hoe equipeer je die werkgevers nou heel erg goed om met die stageplekken om te gaan? En dat die stagevergoeding verplicht wordt, dat vind ik heel normaal. Alleen, ja, daar is, wat moet ik dan zeggen, hier heb je 50 euro en een zak kauwgomballen. En dan is het wel geregeld.
0: Daar los je natuurlijk niks meer op. Liever met vakantie, Arjan.
1: Dat denk ik ook.
2: Nick Ajowijnen en Arjan Elbers.
0: Een melding, een onderzoek en soms direct grote gevolgen. We praten over de vraag hoe organisaties omgaan met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. En of er ook voldoende oog blijft voor de positie van de beschuldigde. Waar hebben we het over? En Thea, jij hebt ook naar de situatie van het Fotomuseum gekeken.
3: Ja.
0: Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat valt jou daarin op?
3: Wat daarin opvalt is dat, en dat schrijft de rechter ook eigenlijk in de uitspraak op, dat het Fotomuseum veel te hard is gaan hollen op een bepaald moment. En ook helaas de verkeerde kant op. Dus de eerste meldingen die er kwamen, of de eerste berichten over een schrikbewind. Hè, dat zijn nou woorden die er...
0: Sociale onveiligheid.
3: Sociale onveiligheid, schrikbewind, onveilige werksituatie. Die werden door de Raad van Toezicht nog wel serieus genomen, in de zin dat ze daar eigenlijk achter de directeur gingen staan, achter de bestuurder gingen staan aanvankelijk. Maar toen dat doorging met die berichten, hebben ze eigenlijk dat ingetrokken en hebben ze deze dame heel snel op non-actief gezet. Beschuldigd van alles en nog wat. Terwijl het helemaal niet duidelijk was dat ze al die dingen waar ze van beschuldigd werd ook gedaan had, dat ze die fout had gedaan. Dus het ging heel snel de verkeerde kant op.
0: Ja. Was geen controle.
3: En het liep uit de hand.
0: Ja. Hey, en als je, wat het net in de intro al over, je hebt van 10, 20 jaar geleden voorbeelden, dan heb je het over pesten, slaan, iets gechargeerd. En nu heb je het over niet gezien worden, niet gehoord worden. Kun jij eens vertellen wat nu concreet wel tot grensoverschrijdend gedrag behoort en wat niet vandaag de dag? Dus waar hebben we het over?
3: Maar ik kan dat niet vertellen, want het is een subjectief begrip eigenlijk. Hè?
0: Ja.
3: Wat ervaar jij als onveilig? En dan zijn er vaak protocollen, als het goed is, bij werkgevers waarin een poging wordt gedaan om onveilig gedrag te beschrijven. Maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal, want dat komt dan toch vaak neer op, als jij het gevoel hebt dat je niet veilig bent, dan ben je niet veilig. Mm-hmm. Althans, dan mag je zeggen dat het onveilig voelt. Maar het gaat vaak om... daar gaat Erwin zo meteen ook iets over zeggen.
0: Laten we meteen naar Erwin gaan. Erwin, jij bent vertrouwenspersoon. Kun jij eens vertellen wat jij aan verandering ziet qua meldingen die jij krijgt?
4: Of er nou echt verandering... Kijk, het is wel zo dat in de maatschappij het lontje korter is geworden. Dat mensen minder snel iets accepteren. Het probleem is dat... men niet altijd het lef heeft om daarover in gesprek te gaan. En dan kunnen dingen dus escaleren. Het mooie is, als mensen de weg naar de vertrouwenspersoon weten te vinden, dan zie je dat in 85% van de gevallen, want wij doen daar onderzoek naar als LVV... 85% van de gevallen van de meldingen die bij onze vertrouwenspersonen komen, die worden via een gesprek of anderszins worden die opgelost.
0: Mm-hmm.
4: Soms via mediation en soms via een gesprek. Maar een heel klein aantal gaat dan door naar een klacht. Ik geloof dat 4% uiteindelijk maar naar een klacht gaat.
0: Maar zeg je daarmee ook dat het komt doordat de maatschappij verandert? Jij zegt letterlijk, mensen hebben een korter lontje. Betekent dat mensen minder pikken en dat daardoor werkgevers daarop moeten aanpassen? En als je dat dan analyseert, welke andere meldingen krijg je dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden of 20 jaar geleden?
4: Wat ik denk inderdaad dat mensen minder accepteren. Maar misschien dat het vroeger wel zo was dat mensen te veel accepteerden.
0: En op welke gebieden accepteren ze dan minder? Dus wat pikken ze niet meer?
4: Nou, het onheus bejegenen van mensen. Dus dat je wordt uitgekafferd door je werkgever, door je leidinggevende. Of collega's die vervelende opmerkingen maken of je pesten. En het is goed, hè, dat daar ook aandacht voor is.
0: Heel goed.
4: De kunst is alleen om het bespreekbaar te maken en te voorkomen dat het escaleert.
0: Ja. En welke rol heb je?

0: jij hierin als vertrouwenspersoon? Iemand komt bij jou en die zegt, joh, Erwin, ik ervaar microagressie.
1: Ja. De vertrouwenspersoon die gaat dan vervolgens met betrokkenen. En laat ik het vooropstellen, een vertrouwenspersoon is partijdig.
0: Ja.
1: Die is voor op dat moment degene die daarin
2: dus
1: komt.
2: Ik meld me bij jou en jij bent eigenlijk al altijd voor mij
1: ben
2: als
1: ik jouw
2: melder.
1: Oké. Okay. Ja. De vertrouwenspersoon gaat ook geen onderzoek doen naar de waarheid. Die staat de melder in dit geval dan bij. En dan daar is een van de eerste vragen van, nou ja, vertel hè, wat je wil vertellen. En daarna komt ook aan de orde van, maar wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je dat er gedaan wordt? En dan gaat de vertrouwenspersoon helpen om de verschillende opties te bekijken, te bespreken en de voor- en de nadelen van die verschillende opties te bespreken.
0: Uh-huh. Ja, dus jij bent adviseur van, in dit geval, het vermoedelijke slachtoffer, de melder.
1: Ja, adviseur is misschien nog...
0: Je helpt die persoon.
1: Je helpt, je ondersteunt hem, want de regie blijft bij die betrokkenen.
0: Ja, snap ik.
1: Je wordt niet overgenomen door de vertrouwenspersoon.
0: Ja, en nu lukt dat niet, bijvoorbeeld. En iemand denkt van, ja, ik vind het wel fijn, die coaching van Erwin, maar ik ga toch een melding doen. Thea, hoe moeten bedrijven dan juist reageren? Want we hadden net het voorbeeld van het fotomuseum. Maar daar liggen natuurlijk protocollen. Je denkt het is dan heel makkelijk, want je gaat een protocol volgen, maar het gaat heel vaak mis. Maar hoe moeten bedrijven juist reageren op het moment dat er een melding komt?
3: Ja, daar liggen eigenlijk helemaal niet altijd protocollen.
0: Oh.
3: Dat is idealiter wel het geval. Een vertrouwenspersoon heeft, als het allemaal goed geregeld is, ook een protocol. Want dat kan die dan aan degene geven, mm-hmm, die klaagt, zodat hij ook weet waar die instapt. Bedrijven hebben, ja, ik denk dat ik kan zeggen, als het goed is, ook een protocol. Hoe gaan we om met klachten? Maar dat is er niet altijd. En als het er wel is, dan zitten daar natuurlijk nog allerlei situaties in die niet benoemd zijn. He, om een voorbeeld te geven, ook aanhakend bij het fotomuseum. Het is denkbaar dat er een situatie is na aanleiding van een melding over onveilig gedrag, dat je het nodig vindt als werkgever om degene over wie de klacht gaat te schorsen. Dus is niet per definitie verkeerd om dat te doen. Maar ja, vaak is dat wel... Ja, het is sowieso een erg vergaande maatregel, dus je moet heel goed nadenken of die passend is in dat geval. Maar dat staat natuurlijk niet in zo'n protocol. Dus er staat dan bijvoorbeeld, als het erg genoeg is, kan diegene geschorst worden.
2: Dus
3: maar ja, dan moet je toch
2: heel veel met subjectiviteit te maken houden.
3: Ja, en niet in gevulde gevallen. Het is natuurlijk toch iedere
0: en
3: keer
0: en als het
3: anders.
0: Heel subjectief is en daardoor ook lastig, hoe kun je dan het als bedrijf zo doen dat het in ieder geval voor de vermeende dader, de melder en voor de vermeende slachtoffer, ja, dus andersom, dat het toch goed voelt of dat het toch juist loopt?
3: Dat is een hele moeilijke vraag, denk ik. Zorgvuldigheid is een hele belangrijke term natuurlijk hierin. Je moet zorgvuldig opereren, maar ja, ook dan zeg je weer, wat is dat dan in een specifiek geval? Ik denk dat je goed oog moet hebben voor degene die klaagt, maar zeker ook goed oog moet hebben voor degene die tegen wie de klacht zich richt.
0: En hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat dat voor beide dan fijn voelt of goed loopt?
3: Nou, bijvoorbeeld zorgen dat er waarborgen zijn dat het proces eerlijk plaatsvindt. Ja, en dan ga je natuurlijk weer vragen, wat zijn dan die waarborgen? Maar dat hangt heel erg van de situatie af. Maar in het geval van het fotomuseum bijvoorbeeld had de Raad van Toezicht heel snel over een aantal punten van kritiek geoordeeld dat de bestuurder het niet goed had gedaan. Zonder haar eigenlijk goed te bevragen daarop. Zonder haar eigenlijk de gelegenheid te geven om haar zegje te doen en haar bewijsstukken aan te leveren. Dat was bijvoorbeeld ook afgesloten van de mail, waardoor ze niet bij stukken konden. Dus dat soort dingen. Dus je moet zorgen dat er ook waarborgen zijn dat iemand gewoon een eerlijke kans krijgt, dat het proces eerlijk is.
0: Ja, Arjan, je hebt ook gekeken hoe de mensen, bedrijfsleven, werknemers, werkgevers daar zelf over denken. Je hebt een poll uitgezet. Kun je ons daar eens in meenemen?
2: Natuurlijk. Eerder deze week hebben we op onze LinkedIn-pagina een poll uitgezet. En we zeiden, joh, wat is volgens jou de grootste uitdaging bij jullie op de werkvloer wanneer het gaat om sociale onveiligheid en eventueel grensoverschrijdend gedrag? Dat is wel heel typisch. 67% van alle respondenten zegt, er wordt te weinig ingegrepen. Dus dan zit er iets van onveiligheid. 22% zegt er wordt te snel geoordeeld. En 11% zegt er is hier geen hoor en wederhoor.
0: Erwin, hoe reflecteer jij op deze cijfers?
1: Ik vind dat wel verontrustend.
0: Waarom?
1: Nou, als je dus hoort dat een deel...
2: 67% zegt er wordt te weinig ingegrepen.
1: Ja, ja. Dat zegt iets over de cultuur in de organisatie. Dat er dus dingen kunnen voortbestaan. Dat er niet wordt ingegrepen. Dat er niet wordt gecorrigeerd.
0: Maar is het niet zo dat een deel van die 67% dan misschien wel al bij de vertrouwenspersoon is geweest en bij jou, van jou al advies heeft gehad? Of iemand gelijk jou?
1: Nou, waarschijnlijk niet. Want dan is er op een of andere manier een ingreep en interventie geweest wat geleid heeft tot tevredenheid. Althans, meestal.
0: Ja, dan niet een officiële melding, maar via jou wel opgelost. Ja.
1: Ja. Dus we zullen in Nederland meer met elkaar moeten kijken van hoe gaan we dit oplossen? Hoe zorgen we nu dat iedereen veilig kan werken? En ik vond het verontrustend dat minister Aartsen liet weten dat de verplichte gedragscode, die had hij in een conceptwet staan, dat hij die niet zou invoeren. Hij had een negatief advies gekregen over de club die gaat over lastendruk. Toen zei hij, nou, dan ga ik het niet invoeren. Ik ga dus niet met een wet komen. Onze oproep als LVV is aan de sociale partners: laten we nou zorgen dat het in de cao's komt te staan. Gedragscode voor een bedrijf, dat is geen rocket science, dat is niks ingewikkelds. Je schrijft op wat je vindt dat niet kan en vooral wat ook wel kan en moet in een organisatie.
2: Maar moet je, het is geen rocket science, maar moet je dat dan helemaal specificeren? Want terecht wat Thea net zegt, het is heel vaak subjectief. Wat voor jou heel vervelend kan zijn, kan voor mij een heel leuke grap zijn. En daar kan exact compleet andere interpretatie achter zitten.
1: Ja, maar als wij opschrijven van jij gaat niet je collega pesten. Dat kan allerlei vormen hebben. Maar dan weet jij dat als je hem om te pesten iedere keer zijn koffie over zijn bureau gooit, dat je iets doet wat niet oké is.
2: Ik heb ook beloofd dat ik ermee zou stoppen.
0: Nee, klopt. Je hebt het ook niet meer gedaan. Dus.
3: Je maakt ook als werkgever duidelijk dat je er actief mee bezig bent om dit soort dingen te voorkomen. Wat natuurlijk niet betekent dat het dan onmiddellijk ophoudt. Maar je zegt, kijk, wij hebben hier regels. Dit zijn onze regels. Die gelden. En daar kan iemand dus ook een beroep op doen. Hè,
2: dus
3: als
2: je
3: dan toch gepest wordt. Dus het is
2: kleur bekennen.
3: Ja, en dat wordt ook van je gevraagd. Hè, dat is die zorgplicht. Je moet actief als werkgever zorgen dat je omgeving, de werkomgeving veilig is. Ja, als je dan geen protocol hebt, dan sta je natuurlijk wel een streepje achter. Dat wil niet zeggen dat het dan per definitie foute boel is. Maar dan zal je toch moeten uitleggen. Ja, waarom heb je dat eigenlijk niet?
0: Ja. Nou ja, in die zin, je moet zorgen dat het veilig is. Dat klopt, hè, voor melder, maar ook voor potentieel dader. En nu hoor je wel eens verhalen over van die grote corporates, de KPN's van deze wereld, dat dan mensen eigenlijk het gevoel hebben als zogenoemd dader, maar niet bewezen, dat ze met een heel naar gevoel in één keer toch buiten staan. En dan denk ik, ja, er zijn gewoon ook een hele hoop bedrijven die zijn bang en die zijn bang voor reputatieschade. En die zetten HR in als soort van reputatiemanagement tool. En de vermeende daders, wat dus dan vaak niet bewezen is, die worden met de bosjes buiten gezet. En hoe krijgen we daar balans in? Tenminste, ik zie daar echt een stijging in. Jij ook?
3: Ja, dat herken ik ook wel. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is eigenlijk niet meer te doen om leidinggevende te zijn. Want je moet zo ongelooflijk oppassen wat je zegt. En als je iemand een onvoldoende beoordeling geeft, nou, dan kom je al hier en daar in de gevaar.
0: Dat gebeurt, hè? Je geeft iemand,
3: ja, dat gebeurt.
0: Maar hoe moet dat kan toch niet, dat grote, respectabele corporates dit dan zomaar laten gebeuren?
3: Nou ja, kijk, als dat gebeurt, hè, als iemand een onvoldoende beoordeling krijgt en hij gaat dan naar de vertrouwenspersoon bij wijze van spreken, dan moet het vervolgens goed worden opgepakt natuurlijk. Hè. Dan moet je daar goed mee omgaan. Dus niet uit de hand laten lopen. Niet onmiddellijk uit angst voor claims. Hè, want dat is het dan soms ook. Deze meneer of mevrouw buiten de deur.
2: Te snel acteren en buiten werken.
3: Ja. Zorgvuldig naar kijken. Met oog voor ieders belangen. En niet overreageren. Ja, daar zijn we weer. Maar dat is dan toch de valkuil, denk ik. Ja.
1: Er zit een groot verschil, hè, tussen een arbeidsconflict. Het oneens zijn over hoe iemand zijn werk doet of hoe een werkgever daarmee omgaat. En ongewenste omgangsvormen. En soms raken die elkaar, maar het wordt heel vaak ook gemengd.
0: Ja.
1: Maar een arbeidsconflict is echt iets anders. Een werkgever, een leidinggevende, die moet tegen iemand kunnen zeggen, ja joh,
2: je functioneert niet goed.
1: Ja. Je zal toch moeten verbeteren, want anders gaan we afscheid nemen.
3: Maar het is wel een heel spannend punt, dit inderdaad. Zeker. Want dit wordt ook soms gezegd tegen mensen die al ergens over hebben geklaagd. Hè, en dan functioneren ze inderdaad.
2: Oh, ja.
3: Dus dan krijg je het wel weer. Hè. Dan zeggen ze, ja, maar weet je, dit is toch dit is niet helemaal eerlijk wat mij nu gebeurt. Nu heb ik voor mijn eerste onvoldoende beoordeling in 25 jaar te pakken. Ja. Maar volgens mij heb ik gisteren iets over mijn leidinggevende gezegd. Ja,
0: Ja, het is dus heel complex. En zeker ook omdat grensoverschrijdend gedrag vroeger wat misschien wat duidelijker was, omdat het wat simpeler was. En doordat, wat Erwin zegt, de mensen veranderen, krijg je er ook andere punten bij. Wat meer subjectieve onderdelen. En daar moet dus een goede toetsing voor zijn. En ik zou je heel graag nog heel lang met jullie over doorbakkeleien. Maar dat gaat niet, want de tijd is op. Thea, dank je wel voor dit fijne gesprek. Arbeidsrecht, advocaat. En Erwin Koenen, jij ook, dank je wel voor dit gesprek. Ja, en dan staat er weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar in de podcast. App Arjan en wij hadden Soufiane te gast hier. Ja. Soufiane Embarki, de wethouder van Amsterdam.
2: De wethouder en eerste loco-burgemeester. Ja. Wat een toffe gast.
0: Wat vond je van het gesprek?
2: Ik vond het heel erg leuk. En wat mij het meeste intrigeerde was dat er een politieagent was die hem aan zijn jas trok.
0: Ja.
2: Toen hij nog een straatschofje van zei: gast, er zit veel meer in jou. Jij kunt veel beter.
0: En dat was voor jou?
2: Nee, ik kom helemaal niet uit Amsterdam.
0: Oh, oké. Nou, laten we snel even horen hoe dat bij hem zat dan.
4: Vechten met allemaal dingen in de buurt met jongens. Rondrijden in een auto wat gewoon niet mag. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij dat ik op het bureau zat. Zei hij tegen mij: wat doe jij? Ik zeg: hoe bedoel je? Toen zei hij: je zit op het VWO.
2: Ja.
4: Ik zie met wie je omgaat. Ik zie wat de jongens op hun kerfstok hebben. Wat doe jij? Waar ben je mee bezig? En dat heeft mij toen wel aan het denken gezet. En ik ben hem ook nog een jaar later tegen hem op het Leidseplein. Ik was toen met vrienden. Hij was toen met de ME daar. Tijdens zijn uitgaansavond. Toen herkende hij me. Kom je naar me toe? Toen zei
2: serieus?
4: Hij, ja.
2: Oh, wow.
4: Toen zei hij, het was voor de Melkweg. Kan ik me nog goed herinneren. Toen zei hij tegen mij: hoe gaat het? Ik zie dat het goed met je gaat. Hou vol, hè?
0: Ja, hoe dit afloopt hoor je in de podcast-app. Want Arjan, ik dacht dat jij inderdaad ook VWO had gedaan. Maar dat klopt dan dus van. Toch niet. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Ga vooral naar onze LinkedIn-pagina als je er nog geen genoeg van kunt krijgen. En ondertussen gaan Arjan en ik op vakantie naar Playa del Amstel. En vanaf daar zijn we 6 weken lang iedere week te horen met een zomerspecial. We gaan al daar in gesprek met employer brand bazen over hun Marca en Playa Dora. Volgende week dus. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
2: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie, die er al 10 meldingen over heeft. De verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging er bij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen en is dan makkelijker op te sporen. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
9: De week is door midden en dat vier je met je vrienden van Beurs. Welkom deze woensdag 8 juli, de dag dat Maxime en ik het met je willen hebben over Unilever.
10: Een grote aandeelhouder van Unilever haalt hard uit naar de directie. Hij zegt misleid te zijn bij de verkoop van de voedingstak. En hij vindt dat de activistische aandeelhouder Nelson Peltz te veel macht heeft binnen Unilever.
11: Wij zoeken uit wie nu de baas is bij Unilever en wie de baas is tussen China en Nederland. Want na een bemoedigend bezoek van minister Sjoerdsma aan China komt zijn Chinese collega toch nog met een strenge boodschap.
9: En we hebben het over het manische gedrag van president Trump. De deal met Iran is nu toch weer voorbij.
12: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
13: To me, I think it's over. As far as I'm concerned, it's over.
11: De AIX sloot 0,3% lager op 1076 punten. Grootste daler is ArcelorMittal, een daling van 4,5%. En ook in de VS staan de beurzen allemaal in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Welkom.
14: Goedemiddag.
9: Goed dat je er bent. En we beginnen de aflevering gelijk met alweer onrust in het Midden-Oosten.
15: De olieprijzen stijgen opnieuw na aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De VS hebben vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran nadat gisteren meerdere schepen in de straat van Hormuz werden aangevallen. Amerika zegt dat Iran achter deze aanvallen zat.
9: De VS ging weer los op Iran met bombardementen. Ondanks het bestand tussen de twee landen. Ruim 80 locaties in Iran werden getroffen. Amerikaanse troepen vielen onder meer Iraanse luchtafweersystemen, commandocentra en kleine boten van de Islamitische Revolutionaire Garde aan. Met daarna deze mededeling van president Trump. Hij zegt: de overeenkomst met Iran is voorbij. Het is tijdsverspilling om met deze leugenaars te praten.
13: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
9: Ja, they're cuckoo. Wat betekent dat alles voor de beurs, Nico?
16: Oh ja, je zag de olieprijs herstellen vandaag en gisteren. Moet zeggen, die olieprijs is natuurlijk hard omlaag gegaan de afgelopen maand. Ik zat net even kijken, een maand geleden stond er rond de 95. We zijn onder de 70 geweest. Nou, nu is het onrustig en nu herstelt die richting 75 vandaag. Dus op zich niet heel erg nog, want iedereen kan heel goed leven met een olieprijs van 75 en zelfs $80. Maar ja, we waren natuurlijk overuit dat het eigenlijk wat rustiger was daar in het Midden-Oosten. En dat is het dus niet. En die deal, hij zegt zelf van as far as I'm concerned. Dus dat kan morgen wel anders zijn als een keer bellen of wat dan ook. Mm-hmm. Maar hij zaait weer een hoop onrust.
9: Ja, er was wel aan de andere kant weer iets over die olieprijs te zeggen, dat er voortaan geen nieuwe Iraanse olie meer verkocht mag worden. De sancties die eraf waren, die zitten weer erop. Betekent dat op de lange termijn dat die olieprijs toch weer gaat stijgen?
16: Ja, dat hoeft niet per se. Je zag de afgelopen maanden eigenlijk al dat er best wat alternatieven naar boven kwamen. Alternatieven voor olie uit het Midden-Oosten. Er zijn natuurlijk heel veel andere landen die ook olie produceren. Bijvoorbeeld Brazilië uit Zuid-Amerika. Diepzeeolie doet het goed. Amerika exporteert extra. Dus er was wel aardig wat olie uit andere hoeken en gaten gehaald. Maar ja, dit is toch wel een tegenvaller. Want we gingen ervan uit dat er weer wat olie wegkwam daar. En dat zal dan nu waarschijnlijk even tegenvallen.
11: Ja, de onzekerheid neemt dus weer toe. Dat betekent dus ook dat het inderdaad op lange termijn mogelijk is dat die olieprijs toch weer verder door gaat stijgen. Welke bedrijven hebben er dan het meeste direct last van?
16: Ja, iedereen een beetje eigenlijk. Maar je ziet met name bijvoorbeeld de luchtvaart. Je zag vandaag bijvoorbeeld alle luchtvaartaandelen hard omlaag gaan. Ja, die worden meteen geraakt eigenlijk. Ik bedoel, die hebben natuurlijk een deel van hun kerosinebehoefte wel gehedged. Maar ook een deel niet. En als die olieprijs echt substantieel hoger gaat, dan hebben die er last van. Uiteindelijk is een hoge olieprijs voor iedereen lastig, want energie zit overal in. Dus dan kijk je met name naar de inflatie, want vandaag gingen de rentes ook wat omhoog. Je zag dus dat ja, als de inflatie toch weer gaat aantrekken door die hogere energieprijzen, dan moet de rente misschien omhoog. Dus zo werkt het wieltje een beetje door de hele economie heen. En aan de andere kant zag je de oliemaatschappijen zelf, die gingen al een paar dagen omhoog. En dat kwam vandaag echt een mooi stukje bij. Bijvoorbeeld Shell ging van 33,5 naar vandaag 36. Dus daar kwam weer wat. Ja, voor hun is het dan weer redelijk gunstig dat die olieprijs een klein beetje aantrekt.
11: Het bestand tussen Iran en de VS is dus weer de prullenmand ingegaan. Wat gaat de rest van de wereld daar nog van merken, naast dat de olieprijs dus weer verder gaat stijgen?
16: Ja, dat is best lastig, want het bestand, er was een bestand, maar het was ook een bestand van niks natuurlijk. Ik bedoel, die Iraniërs en Trump, die waren het niet eens over eens wat erin stond. Dus nu kunnen ze eigenlijk opnieuw beginnen. En nou ja, goed, we weten met Trump, er ziet een keer wat. Hij is waarschijnlijk een beetje chagrijnig van die verliespartij tegen België. Dus die jaagt hij ons weer op kosten met die hoge olieprijs. En het kan heel goed zijn dat dit is natuurlijk zijn playbook altijd geweest. Eerst onderstoken en dan lost hij het zogenaamd op en dan gaat de beurs weer omhoog. Dus het zal dit keer niet anders zijn, denk ik.
11: En één grote afleidingsmanoeuvre dus van die ene voetbalwedstrijd. Ik wil alvast even vooruitkijken naar volgende week. Dan begint het cijferseizoen alweer met ook de Amerikaanse grootbanken die met hun cijfers komen. En Reuters die durft erop te gokken dat één tak van die banken het heel goed gaat doen. Hun investeringstak. Het persbureau heeft analisten gesproken en die denken dat de inkomsten daar 15% zullen groeien in vergelijking met een jaar terug. En dat allemaal dankzij één gebeurtenis.
17: We're here at Post 9 at the New York Stock Exchange. We're opened for business in the biggest IPO ever. Up about 16% right now. We'll track every single move of the SpaceX IPO.
11: De beursgang van SpaceX zou dus de grote aanjager zijn. Daarnaast blijven markten ook volatiel door geopolitieke spanningen, zeggen ze. Nou, vandaag nog maar weer eens bewezen. Of de analisten die Reuters geraadpleegd heeft gelijk hebben, dat horen we volgende week dinsdag. Dan komen JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en Goldman Sachs met de cijfers.
9: Wat een lijstje. Gaan we door naar Apple. Tijdje terug hoorde je al een BNR-beurs dat Tim Cook aan het lobbyen is bij de Amerikaanse regering. Het chiptekort is zo groot dat hij graag Chinese chips in Apple-producten wil gebruiken. Nou, het enige probleem is alleen dat die dingen op een zwarte lijst staan. Dat wordt dus even drammen bij minister Scott Bessent en president Trump. Over drammen gesproken, in China is Apple al wel begonnen met het testen van die Chinese chips. Het gaat om de DRAM-chip, oftewel de DRAM-chip. Chip die wordt gemaakt door het Chinese CXMT, wat een afkorting allemaal. En dat is een naam die je denk ik vaker gaat horen. Dus dat CXMT. Ik moet er ook nog aan wennen, Maxime. Het is de op 4 na grootste producent van geheugenchips wereldwijd. En het wil binnenkort naar de beurs, dus je kan er binnenkort dus in beleggen.
11: Ja, en leuk grapje, DRAM en DRAM. Nou, en, ja, mooi bedacht.
9: Ik heb erop gezeten. Op
11: nog even naar de tech-collega van Tim Cook. Ik wil het over Mark Zuckerberg hebben. Ik heb weer een leuk verhaal over hem en Meta. Ja, sommige mensen gaan me ervoor haten. Het is een klassiek geval van Meta wil al jouw data hebben. Het is nooit genoeg voor ze. En daarom testen ze nu een nieuwe versie van hun slimme bril. Dat zijn die Ray-Ban-brillen. Nou, ook die oudere brillen die hebben een LED-lampje naast het glas dat aangaat als de camera's en microfoons iets opnemen. Maar Meta wil nu een super-sensing-versie maken die alles wat je doet volgt. Hij maakt continu foto's, continu geluidsopnames, want dan kan de AI-assistent die in die bril zit je beter helpen. Dat is de gedachte. Maar dat LED-lampje, dat staat lang niet altijd aan. Want dat zou natuurlijk heel vervelend zijn als continu dat LED-lampje aanstaat. Ze zeggen nee, we slaan die opnames niet op die je dan maakt. Ook niet op de Meta-servers, maar we voeren ze wel in onze kunstmatige intelligentiemodellen. Oftewel, we slaan je data toch soort van op. En ook hier weer is het niet uit de kwestie dat ze die data gaan gebruiken om hun modellen zelf te trainen. Lang verhaal kort, straks heeft Meta over de hele wereld mensen lopen met hun bril die continu van iedereen en alles opnames maakt.
9: Straks vertelt Maxime je alles over de gesprekken tussen China en Nederland. China komt achteraf toch nog met een stevige boodschap voor Nederland en onze chipsector.
11: En Jelle vertelt meer over het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Hij heeft voor het eerst geld van andere mensen nodig voor zijn Blue Origin.
9: Eerst nu Unilever, dat ziet een van zijn grote aandeelhouders weglopen. Eén die al meer dan 15 jaar trouw was aan het bedrijf. Het gaat om fondsbeheerder Terry Smith, die hard uithaalt naar de directie. Tegen de Financial Times zegt hij misleid te zijn. Unilever beloofde hem, net na de afsplitsing van de ijsjestak in 2025, geen grote onderdelen meer te verkopen. En toen kwam ineens dit bericht naar buiten.
18: Unilever on Tuesday said it will merge its food business with spicemaker McCormick to create a company worth around $65 billion. In one of the largest food transactions in history. Under the terms of the deal, the British consumer goods giant will spin off its food division and merge it with McCormick in a tax-efficient structure known as a reverse Morris Trust.
9: Volgens Smith zit niet de directie, maar activistische belegger Nelson Peltz achter de deal. En al die afsplitsingen en overnames, ze lossen de problemen van het bedrijf helemaal niet op, zegt diezelfde Smith. Hij heeft geen vertrouwen meer in de directie van Unilever. Volgens hem presteren ze nu al niet goed genoeg, laat staan bij een veel groter bedrijf. Hij heeft daarom al zijn aandelen Unilever verkocht. Harde kritiek, Nico, om met dat misleiden te beginnen. Als je grote aandeelhouders belooft geen afsplitsing of verkoop te doen en je doet het toch, misleid je dan beleggers?
16: Ja, nou ja, het zijn hele grote woorden. Als je het nou hebt over iemand die chagrijnig is. Deze man is ook chagrijnig, want die heeft de afgelopen 5 jaar niks verdiend. Hij loopt 50% achter bij de bredere markt. En die begint nu een beetje om zich heen te schoppen en te slaan. Hij heeft ook een heel aantal andere aandelen verkocht. Maar ja, ik weet niet, kijk, we weten niet wat voor gesprekken hij heeft met Unilever. Het kan heel goed zijn dat het vorige management, hè, want die meneer Schumacher, die is daar een half jaar geleden weggegaan. Dat hij hem gezegd heeft van nou, we gaan alleen die ijsdivisie afsplitsen en verder niks. En dan komt er een opvolger en die doet wat anders. Ja, dat kan. Dat mag het bestuur doen. Dus en hij heeft alles. Maar ik denk dat hij een beetje narrig was, omdat die aandelen het gewoon niet deden.
9: Toch, advocaat van de duivel, het is niet alleen deze Smith. Er zijn veel meer aandeelhouders van Unilever die zich zorgen maken. Bijvoorbeeld over de hoge schulden vanwege die deal over de voedingstak. Maak je daar ook zorgen om?
16: Nou, dat zit niet per se bij Unilever, maar bij deel wat ze afsplitsen. En die Amerikanen, het is eigenlijk een klein Amerikaans Amerikaans bedrijf wat dat overneemt, die voedingstak. Het is een beetje een rare constructie. Mm-hmm. Ze wilden er kennelijk heel graag van af. En ja, daarom hebben ze zich gecommitteerd aan een deel van die schulden. Dus dat is inderdaad wel een dingetje. Maar op zich hoeft dat niet heel vervelend te zijn. Alleen deze Teddy Smith heeft gezegd van dat management van McCormick, het bedrijf wat overneemt, die vertrouw ik voor gemeten, die kunnen er zelf helemaal niks van. Laat staan dat ze dit bedrijf van Unilever kunnen managen. Dus die maakt zich meer zorgen eigenlijk over het management, over de deal zelf, dan echt over die schulden.
19: Ja, en je hebt dat, maar je hebt ook nog eens dat die aandeelhouders, die hebben van Unilever dus ook een deel van die McCormick-aandelen gekregen. Die zitten nu in een bedrijf met alleen maar voedingsmiddelen, terwijl ze uit de gespreide portefeuille van Unilever kwamen. Ik kan me voorstellen dat dat ook niet helemaal is hoe je het in gedachten hebt als je investeert in Unilever.
16: Nee, dat is waarschijnlijk ook zo en dat begrijp ik ook. Maar ik denk ook wel dat de meeste aandeelhouders wel begrijpen dat Unilever dat die van zijn voedingstak af wil. Dat is al heel lang eigenlijk een iets wat we al gecommuniceerd hebben. Omdat in de takken die ze overhouden hebben ze wat hogere winstmarges. Dus op zich moet dat ook geen verrassing geweest zijn. Alleen die deal is niet heel, heel mooi eigenlijk. Daar komt een beetje op neer.
9: Je zei het al, Hein Schumacher is weg. Zijn opvolger Fernando Fernandez, de oude CFO, die heeft het overgenomen. Toch heeft die Fernando Fernandez wel een probleem als dit soort grote aandeelhouders weglopen of andere aandeelhouders mobiliseren om in opstand te komen.
16: Ja, nee, dat klopt. Het is niet fijn. Het hoeft niet vervelend te zijn, want dat aandeel lag even onder druk. Ik kan ook zien dat waarschijnlijk die afgelopen maanden deze man is uitgestapt. Het aandeel is nu wat hersteld. Mm-hmm. Maar het is niet goed voor de reputatie van Unilever. En dat vinden ze niet leuk. En dit is wel een gerespecteerd iemand. Die man wordt ook wel de Europese Warren Buffett genoemd. Moet wel zeggen, wat ik net zei, de laatste 5 jaar heeft hij de bodem een beetje gemist. Maar hij heeft wel een hele goede reputatie. Dus ja, die wil je liever niet tegen je hebben.
9: Dan naar die Nelson Peltz. Die bepaalt best wel veel achter de schermen bij Unilever. Is dat nou goed of slecht nieuws voor de kleine belegger die belegt in Unilever?
16: Nou ja, die Nelson Peltz is een beetje, wij noemen hem altijd de luis in de pels. Hij zit altijd overal te klieren en hij wil zijn zin doordrijven. Hij neemt een belang en dan zegt hij hoe het moet. En hij heeft er heel erg op aangestuurd dat Unilever die voedingstak afsplitst. Dus hij is een beetje het tegenpool van die Teddy Smith. Hij is erg agressief en houdt ook wel van een beetje schuld. En Smith die zegt van ja, jullie laten je oren hangen naar die Nelson Peltz. En dat moet je niet doen, je moet zelf die beslissingen nemen. Dus hij vraagt zich eigenlijk af, wie is er nou de baas bij jullie? Is dat die Nelson Peltz? Of is dat die Fernando Fernandez?
9: Nou, de vraag aan jou, wie heeft nu de macht bij Unilever? Is dat Fernando Fernandez of Nelson Peltz?
16: Het is wel zo dat die Nelson Peltz heeft wel zijn zin gekregen. En kijk, het kan heel goed zijn dat die Fernandez, die is ook aangesteld omdat het bestuur van Unilever, de mensen daarboven, de raad van commissarissen, die wilde juist iemand hebben die met een streep erover ging. Die ervoor zorgde dat de winstmarges omhoog gingen. En niet dat Unilever alleen maar mooie dingen deed voor het milieu, zeg maar. Dus op die manier is hij wel aangesteld. En dat past ook in het straatje van die Nelson Peltz. Dus ze zitten wel een klein beetje in hetzelfde kamp ook. Het is niet dat hij beslist moet doen wat die Peltz zegt, maar hij denkt er waarschijnlijk zelf ook zo over.
9: Bij Fernando Fernandez is iets meer de baas. Kort samengevat.
16: Ja, nou, die is zeker de baas.
19: 51%. toen Schumacher vertrok, toen werd ook in de Financial Times al gezegd dat Schumacher eigenlijk het te rustig aan zou doen met het afstoten van die onderdelen. Hij zou zeggen, ja, het is niet goed om zo snel zoveel van je bedrijf kwijt te raken of af te snijden. Valt daar ook wat voor te zeggen?
16: Kijk, als belegger wil je ook een beetje rust in een aandeel. Je wil niet dat ze iedere keer de boel verbouwen. Dat ze dan weer dit gaan doen, dan weer dat gaan doen. Er moet geld verdiend worden, er moet een businessplan staan. En dat businessplan moet goed lopen. En die Smit die zegt ook van ja, als het niet lekker loopt in het bedrijf, moet je niet iedere keer dingen gaan verkopen en aankopen. Je moet zorgen dat de problemen opgelost worden. Dat je betere marketing doet of dat je je producten beter maakt. Dat is de oplossing. En niet dan maar zeggen van die divisie verkopen, dan gaan we daar weer wat aankopen. Want dat kost allemaal heel veel geld. Met name aankopen. Je weet nooit hoe het uitpakt. Hè. De meeste overnames, fusies, dat loopt niet heel goed af. Dus daar is wel iets voor te zeggen. Maar aan de andere kant kun je ook voorstellen dat Unilever om hogere winstmarges te krijgen en dus een betere waardering op de beurs, dat die wel iets moest doen met die voedingstak.
19: Verwacht jij dat ze nog meer gaan ingrijpen of dat ze eerst de banden met beleggers gaan herstellen?
16: Nou, ik denk dat ze nu wel even rustig aan doen. Want dit is best wel een lastige deal. En de beleggers van Unilever zitten ook nog met die Magnum-aandelen in. Hun make-al dat nu al redelijk goed gaat. Maar ik denk dat ze nu even je pas op de plaats maken. En te gaan ervoor gaan zorgen dat alles eerst even netjes op zijn pootjes terechtkomt.
20: BNR Beurs.
19: Het leek een gespannen, maar gemoedelijk bezoek. We hadden het er gisteren al over. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel was in China voor wat hij zelf een open en vooruitkijkend gesprek noemde.
21: Open, omdat we natuurlijk ook zaken zijn waar China en Nederland het niet over eens zijn, maar waar we wel met elkaar van gedachten willen wissen hoe we dat precies tegenaan zien. En vooruitkijkend, omdat ik zowel bij Wang Wentao, maar ook bij mezelf proefde dat we eigenlijk een punt willen zetten achter de afgelopen periode. Een periode waarin misschien de relatie met China misschien meer op een botsautopark leek dan op een goede bilaterale relatie.
19: Ja, vooruitkijkend, maar zijn Chinese evenknie kijkt nu toch nog even terug en komt met stevige uitspraken achteraf. Ze hopen dat Nederland zal helpen om de stabiliteit van chiptoeleveringsketens te handhaven en bedrijfsgeschillen op te lossen. Oftewel, los de kwestie Nexperia op en los de kwestie exportrestricties op. Maar gaat dat ook gebeuren, Nico?
16: Nou, dat weet ik niet. Ik moet in eerste instantie even zeggen dat ik blij ben dat die Sjoerdsma niet gearresteerd is daar, want die stond volgens mij op een zwarte lijst een half jaar geleden.
19: Ja, daar was hij ondertussen vanaf.
16: Dus die heeft het vege lijf kunnen redden. Maar goed, het is voor Nederland wel heel lastig. Want aan de ene kant moeten we natuurlijk we zitten in het kamp van de Amerikanen. Dus we moeten doen wat de Amerikanen zegt. Daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. Aan de andere kant willen we ook de relatie met de Chinezen goed houden. En dan heb je ook nog de EU. Die heeft ook nog met de Chinezen wat te stellen. Omdat we zitten ook met bijvoorbeeld de staalimport die aan banden wordt gelegd. En met de auto's die ze hierheen brengen. Daar willen we ook tarieven opheffen. Dus het is een hele ingewikkelde, lastige verhouding eigenlijk. Waarin je wel vrienden wil blijven. Want we hebben ze ook nodig voor onze economie. Ja. Maar we moeten ze wel een beetje kort houden, zeg maar.
19: Ja, China wil ook, jij noemt al dat de EU hier ook natuurlijk een rol in speelt. China wil graag dat Nederland die EU toch weer wat meer China-gezind krijgt. Is dat een rol die echt voor Nederland weggelegd is?
16: Nou ja, ik weet niet of dat nu een rol is die Nederland op moet pakken. Ja, dat kunnen ze denk ik beter op Europees niveau aanpakken. Maar het is wel iets wat heel erg speelt. En wat ook belangrijk is voor de Chinezen, want die mogen natuurlijk minder exporteren naar Amerika toe. Dus die zoeken andere afzetmarkten. En Europa is op haar gebied ook een beetje zoekende van om toch een beetje los van Amerika te komen. Dus op een of andere manier hebben die twee continenten elkaar wel nodig. Maar hebben ze ook natuurlijk onderling hun dingen te verhapstukken. En dat moet eigenlijk gewoon op Europees niveau geregeld worden. Want je wilt ook niet als Nederland vermalen worden in die diplomatie tussen de EU en China.
20: BNR Beurs.
9: We zijn echt wereldreizigers, want we vliegen van China naar Amerika, naar Wall Street om precies te zijn. De Dow Jones staat 1,2% in het rood. Dat is het ergste nieuws. Daarna valt het wat meer mee. De S&P 500 gaat 0,4% naar beneden en de Nasdaq verliest 0,2%. En het zijn vooral de oliemaatschappijen die het juist goed doen, zoals ExxonMobil en Chevron. Omdat, we zeiden het net al, Trump met zijn dreigementen naar Iran de olieprijs laat stijgen.
19: Jelle, jij had het al over Apple. Ik wil ook nog eventjes over Apple praten. Ze willen verboden Chinese chips in hun telefoon stoppen. Maar ja, dan moet je ook het Witte Huis pleasen.
22: Apple announcing its largest US manufacturing commitment to date, expanding its relationship with Broadcom in a deal expected to surpass $30 billion through 2031.
19: Een mega deal dus met het Amerikaanse Broadcom. Die gaan in de VS chips voor iPhones maken, chips voor Bluetooth, wifi en mobiele verbindingen. En in die deal zitten veel dingen waar Trump vast blij van wordt.
22: Apple says the agreement will lead to more than 15 billion US-made chips, support hundreds of American jobs and help fund a $1.5 billion expansion of Broadcom's manufacturing facility in Fort Collins, Colorado.
19: Het enige is, het is nog onduidelijk wanneer die productie precies van start gaat, maar de koersen lopen er al een beetje op vooruit. Apple krijgt een procentje erbij en Broadcom staat ondertussen 6% in de plus.
9: Heb ik ook nog Disney voor je, dat ligt overhoop met de FTC, de toezichthouder, dat onderzoek onderzoekt The View. Dat is een programma dat te zien is bij hun televisiezender ABC. Volgens de toezichthouder is het niet zeker of het wel een nieuwsprogramma is. Mocht dat niet zo zijn, dan zou de talkshow namelijk volgens de regels ook politieke tegenstanders evenveel zendtijd moeten geven. Nou, Disney is woest. Het noemt het een aanval op de persvrijheid. En vindt dat de toezichthouder alleen maar achter The View aan zit omdat het politieke klimaat veranderd is. Het roept in spotjes op televisie nu zelfs kijkers op om te klagen bij de FCC.
1: The View has welcomed your favorite guests and covered the issues you care about for nearly 30 years. Now, the FCC wants to control who is allowed to appear on the show. Viewers, use your voice. Scan this QR code.
9: Bijzonder van Disney, want ze gaan nu dus openlijk de strijd aan met de Trump-regering. Astronaut Buzz Lightyear is een karakter van Disney. Goed bruggetje naar mijn laatste bericht. En dat is Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos.
2: Blue Origin, of course, Jeff Bezos' space company, raising outside funds for the very first time. The company is going to be valued at $130 billion.
19: Ja, die presentator kwam vanuit de ruimte?
9: Of? Ja, Nico die heeft een betere verbinding. De vrienden bij CNBC die hadden een brakke telefoonlijn. Dus ik zet het nog even op een rijtje. Blue Origin had $10 miljard op voor het eerst dat het bedrijf geld ophaalt. Hiervoor stopt Jeff Bezos dus al zijn eigen miljarden erin. En daardoor wordt er een prijskaartje aan Blue Origin gehangen. Het is nu $130 miljard waard.
19: Heel kort nog, overmorgen moet het zover zijn. Dan gaat SK Hynix ook naar de Nasdaq. En om in thema te blijven, dat aandeel wil naar de sterren en daar voorbij. Nou, nu komt er alvast een update over die notering. Na de beursdag van vandaag neemt de chipmaker namelijk geen nieuwe inschrijvingen meer aan voor die Amerikaanse aandelen, omdat er zoveel beleggers zijn die zich erop in hebben geschreven. Nadat de inschrijvingen sluiten, kunnen ze ook dan wat zeggen over de introductieprijs die het aandeel gaat krijgen. Nou, dus afwachten. Dan hebben we alles voor vandaag wel behandeld. Bijna tijd om af te sluiten. Eerst nog even wat je morgen kan verwachten.
3: Rustig aan kunnen we al beginnen aan het cijferseizoen met nu de halfjaarresultaten van PepsiCo. Een aandeel dat een beetje stil ligt de afgelopen jaren. Het schommelt om de $150 heen. Het pijnpunt de afgelopen tijd waren hun snackmerken. Lay's en Doritos bijvoorbeeld. En dan specifiek de verkopen in de VS. Die lieten een kwartaal terug dan toch wel weer voorzichtige groei zien. Het is dus de vraag of ze dat door hebben kunnen zetten, ook nu de inflatie afgelopen maanden verder is opgelopen. En het is niet mega vaak dat we het over de beurs in Hongkong hebben, maar nu verdient het toch wel even je aandacht. De grootste beursgang van het jaar daar gaat namelijk gebeuren. Het gaat om Luxshare, de maker van elektronische onderdelen die onder meer in Apple's iPhones terechtkomen. Luxshare heeft al een notering in het Chinese Shenzhen, maar daar komt dus deze in Hongkong bij, waarmee ze dik $3 miljard willen ophalen.
9: Dit was de BNR Beurs van woensdag 8 juli. Er werd getwijfeld over de leiding van Unilever. Er werd getwijfeld over de sfeer tussen China en Nederland. Er werd wel eens getwijfeld over België. Maar over wie we nooit twijfelen, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dankjewel, mijn man.
16: Dankjewel, jongens. Graag gedaan.
19: En jij bedankt voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, laat het ons weten. Dat kan tegenwoordig in de BNR-app rechtsbovenin. En dan kunnen wij die vragen weer aan onze gasten stellen. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
9: Tot morgen.
23: There's something wrong with them. They're cuckoo.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again. Hit the beat and take it to the best now.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Premier Jetten heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jetten zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jetten heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar Europese onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week staan we weer paraat. De NAVO-top staat voor de deur. En Nederland is al met een ambitieuze defensienota gekomen. Nou, of dat Trump kan bekoren, dat bespreek ik met Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Michal, is jouw koffer al gepakt voor Ankara?
8: Nog niet, maar dat gaat dit weekend wel gebeuren. Volgende week inderdaad richting Turkije.
7: En wat gaat er mee?
8: Wat gaat er mee? Een microfoon, denk ik. En verder luchtige kleren, want volgens mij is het daar gewoon weer heel erg warm. Net zoals hier vorige week.
7: Nou, we horen er straks graag meer over. En je hebt natuurlijk ook de mega hit van deze week meegenomen. Ik kijk er naar uit. Maar eerst is het tijd voor de visie van de Vries. Het is namelijk tijd voor...
5: The Gradometer.
7: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Stefan, jij hebt je grenzeloos zitten ergeren aan iets. Brand los.
9: Ja, over grenzen. Toch wel in mijn ogen het meest idiote bedenksel in 300.000 jaar geschiedenis Homo sapiens. Althans het meest idiote na de uitvinding van Tweede Pinksterdag. Maar dat bleek ook deze week weer. Op Schiphol, Zaventem, Kastroep, El Prat, op elke Europese luchthavens staan reizigers inmiddels tot 5 uur in de rij, omdat het nieuwe entry-exit systeem eerst hun vingerafdrukken wil voordat het hem binnenlaat in de prachtige Europese Unie die zichzelf zo graag open noemt. Vliegtuigen vertrekken half vol, want de helft van de passagiers staat nog buiten op het platform te wachten tot een grens die onzichtbaar is of imaginair zichtbaar wordt gemaakt met een scanner. De luchtvaartsector smeekt Brussel om uitstel. Brussel, zoals altijd, denkt erover na. Maar dit was al jaren geleden aangekondigd, dus de luchthavens moeten ook even naar zichzelf kijken. En als je Europeaan bent, is er geen wachtrij. Want ja, dan ben je van Schengen, in Schengen, hoef je niet aan te melden.
7: Heel even kort expliqué, 29 landen doen hier aan mee.
9: Ja.
7: Om ervoor te zorgen dat een nieuw douanesysteem ook digitaal, savvy, helemaal goed geïntegreerd raakt. Maar dat werkt dus niet.
9: Nee, het werkt niet goed op de luchthavens. Het gaat veel te langzaam, het is ingewikkeld. En het is natuurlijk ook een reactie op de systemen die in Amerika al worden gebezigd. In het Verenigd Koninkrijk, straks ook in Japan. Dus de hele wereld is dit soort systemen aan het opzetten. En wij in Europa hebben een systeem voor het Schengengebied. Dus als je van buiten het Schengengebied komt, dan moet je aanmelden, vingerafdrukken geven. Nou ja, dat is best ingewikkeld. Wij kunnen gewoon doorlopen in Schengen. Maar de mensen daar van buiten, ja, die moeten wachten. Het is wel een heel duidelijke illustratie die, ja, waarmee je ziet wat de voordelen zijn van de Europese Unie. Maar het is natuurlijk een chaos.
7: Goed bedacht, slecht uitgevoerd.
9: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, niet eens goed bedacht. Het is natuurlijk onzin om dat allemaal te controleren. Maar
8: is dit in plaats van je paspoort laten zien? Of is het, je moet en.
9: Ja, in principe allemaal elektronisch. In principe zou het allemaal heel erg snel moeten gaan. Maar het blijkt dat de luchthavens daar toch wat moeite mee hebben.
10: Make Europe great again.
11: Wat we veel zullen kopen zijn onbemande of onbemenste systemen, zoals die drones.
12: We're backing this by putting in more than £5 billion into drones and autonomous weapons.
13: I think Ukraine is now number one in the world on that.
14: Ja, stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kost willen maken?
7: Drones. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zetten volle bak erop in. Over 5 jaar moet de helft van de wapensystemen van Nederland onbemand zijn. Ons grote voorbeeld is Oekraïne. En we staan natuurlijk ook aan de vooravond van de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. En dat gooien we allemaal op een hoop, want hoe trekt Europa een jaar na de... En we staan natuurlijk ook aan de vooravond van de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara.

0: modernificatie van de Nederlandse krijgsmacht. Daar wordt heel erg op ingezet. Ook dat we het leger min of meer gaan hervormen naar het idee van het Oekraïense leger. Dus dat betekent heel innovatief, heel snel schakelen. Directe contacten met de industrie, met universiteiten. Dus dat er eigenlijk in real time nieuwe wapens worden ontwikkeld. En als die niet goed werken, dan worden ze in de prullenbak gegooid. Dus een heel, dat heet dan met een modewoord of een management term, agile krijgsmacht. Maar het is dus echt een andere doctrine.
1: Lean and mean,
0: ja, ook zo'n fantastische term. Ja,
2: als jullie hiermee gaan strooien, mag ik ook strooien met naam van
0: termen. Strooien vooral.
2: Nee, laten we dat niet doen.
0: Maar wat ik eigenlijk interessanter vond, of het was natuurlijk al een interessante koerswijziging, maar ik ben daar een beetje als een drone boven gaan hangen. Je ziet eigenlijk dat defensie in dit geval een illustratie is van het feit dat je als maatschappij je voortdurend moet aanpassen aan de realiteit. Dat geldt zeker voor de politiek.
1: Dat is goed.
0: Dat is goed, maar de politiek gaat natuurlijk vaak uit van dingen die ze wensen of ideale toestanden die nooit zullen ontstaan. Hè. Zoals in verkiezingsprogramma's, dat zijn vaak boodschappenlijstjes, coalitieakkoorden.
1: En we hebben bureaucratie, we hebben vergunningen,
0: precies.
1: Dus het kost tijd.
0: Maar hoe goed bedoeld ook, het is vaak nog illusionistischer dan Harry Potter. Misschien een beetje meta, maar dat voelde ik wel bij die presentatie, dat bijna alles wat het leger heeft geleerd in de prullenbak kan. En dat vroeg ik ook aan de commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eigelsheim.
3: Nou, die hoeven niet geheel de papierversnipperaar in. Maar wat wel is dat je doctrine en je operationele concepten, die moet je veel sneller aanpassen aan het gevechtsveld van vandaag en morgen. Dus we gaan ook op een andere manier de doctrine zometeen bijhouden en veranderen, en de concepten bijhouden en veranderen.
1: Ja, een doctrine betekent het idee dat je hebt van hoe je oorlog moet voeren, hoe je om moet gaan, ja, met dreiging, de perceptie.
0: Precies, en dat is natuurlijk heel erg gebaseerd op de ervaring nog uit de Tweede Wereldoorlog, uit de Koude Oorlog. De legers die we sindsdien hebben gebouwd zijn eigenlijk niet geschikt voor de oorlog van morgen. Die zijn voor de oorlog van gisteren. En Eigelsheim, die ziet dat in en gaat nu dus de krijgsmacht veranderen. Er staan natuurlijk veel meer punten in dat akkoord, in de defensienota. Dat kan ik uitleggen. Maar de minister van Defensie, Dylan Jesselgus, ook.
4: Het is in zijn geheel fundamenteel anders. We breken echt met het verleden. Het zal gaan dat we ons heel erg gaan richten op het effect dat je wil bereiken, in plaats van de efficiëntie of hoeveel van wat moet je aankopen, maar wat is het effect. En u zult vooral dat terugzien in dat we onbemenste systemen, dat we daarop zullen investeren, zoals drones. Dat zijn de concrete lessen die we vanuit Oekraïne leren, waar we heel nauw mee samenwerken en ook een van de koplopers wereldwijd zijn nu in dat soort technologie. U zult ook zien dat we heel erg fors investeren in cyber, maar dat breder. Dus AI, inderdaad cyber, maar ook vanuit de ruimte. En uiteindelijk is het ook heel erg belangrijk dat we uitspreken dat we dit samen gaan doen. Dat zal betekenen dat we naast alle militairen die we nog nodig hebben en meer kunnen gebruiken overigens, we nauw zullen samenwerken met de defensieindustrie, met start-ups, met kennisinstellingen, met maatschappelijke organisaties. Omdat we dat en in de frontlinie zien overigens van Oekraïne, dat je echt een combinatie nodig hebt. Maar ook weten dat een weerbare samenleving pas echt weerbaar is als we allemaal op onze manier een steentje bijdragen. Dus daar zullen we als Defensie graag op investeren.
1: Dat was een zin van ruim een minuut zonder punt. Stefan, ja, Pak hem op.
2: Beetje af.
0: Ja, nou ja, alles wordt anders show. Dat was het eigenlijk afgelopen maandag natuurlijk. En ja, dat is in Europa toch redelijk uniek vooralsnog. Interessant genoeg, de Britten presenteerden ook een defensienota de dag later. En daar was de boodschap eigenlijk min of meer hetzelfde. Meer drones, veel meer drones. Dus dat is kennelijk toch de les die geleerd is uit 4,5 jaar oorlog in Oekraïne.
1: Ja, en Stefan, we gaan dus ook in die modernisering van ons beleid en ons leger ook ver met autonome wapens.
0: Ja, absoluut. En dat betekent dus meer drones, maar ook meer robots. En dat bracht me op de vraag of Onno Eigelsheim misschien binnenkort een duo-baan krijgt en dat naast zijn bureau een robot komt te staan die hem assisteert.
3: Wie weet, het zou toch wel mooi zijn. Maar dronificeren is goed, hè, want het gaat niet alleen om de systemen zelf. Het gaat ook om hoe je er tegen verdedigt. Hoe je ervoor zorgt dat je altijd veilig bent tegen de drones die mogelijk jou jou willen aanvallen of whatever. Dus het gaat meer in dan alleen maar de drones voor jezelf, maar ook hoe je er tegen verdedigt. En ja, ik denk echt dat ik over een paar jaar een aantal robots om me heen heb die ook met mij het schrijfwerk en het denkwerk doen.
1: Michal, jij maakt natuurlijk ook de BNR-podcast In het Defensief. Je bent dus onze zelfbenoemd defensiedeskundige. Deze defensienota, ik ga hem toch even inbrengen. Great, not so great, upgrade, downgrade.

0: Ja, het is een nota die wat mij betreft wel volledig past in wat we het afgelopen jaar hebben gezien en ik ook van Nederlandse bewindspersonen heb gehoord. En je kan het illusionistisch noemen, maar het is wel, we zien in Oekraïne wel degelijk dat als je iets nodig hebt in een oorlog nu, ja, is het wel flexibiliteit, ja, en innovatie. Dus ja, hoe vat je zoiets in een nota? Dat is natuurlijk wel best moeilijk. Dus dan is dit er uitgekomen.
1: Het is ook meer dan een nota, want je kan een heel rapport downloaden van tientallen pagina's. Ja. Voor mij is een nota eigenlijk een soort A4'tje, toch?
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja,
0: maar
2: ja,
0: het is natuurlijk, ja, ook, ik vind niet dat ze het heel slecht hebben, nee, gedaan. Het is ook een presentatie, ja, die aandacht moet genereren. Dus het is niet zo alsof de hele traditionele leger helemaal overboord gaat. Zij onder Engelsheim natuurlijk ook. Ja. Die gaat heus niet helemaal, dat blijft ook, maar dit komt erbij. Daar is Defensie ook al wel langer mee bezig, maar dat zit nu echt in een stroomversnelling. En wat wel belangrijk is, en dat zei mevrouw Jessicus ook kort even, het draagvlak. Drones zijn zeker belangrijk. Innovatie is heel belangrijk. Daar moet Nederland ook zeker, denk ik, op blijven inzetten. Dat is belangrijk voor bedrijfsleven. Alleen zonder die mensen ben je nergens. Niet alleen omdat er nog steeds mensen nodig zijn om beslissingen te maken, ook met drones op een afstand op het slagveld, maar ook omdat het draagvlak bij de rest van de bevolking belangrijk is. Zonder de wil om te vechten of om de wil om de van de vijand te verzwakken, ben je nergens. Dus dat is, het komt er gewoon bij.
1: Ja, de maatschappelijke weerbaarheid, daar moeten we ook in investeren. En als je naar Oekraïne kijkt, waar ik dan regelmatig kom, dan zijn er mensen aan het front, dronepiloten, dan zijn er drones, maar dan zijn er ook een heleboel mannen en vrouwen die visnetten maken in, ja, het land. Ja. Duizenden visnetten, ja, per dag, die dan weer over de wegen worden gehangen om de drones te kunnen weerstaan. En dat is gewoon mensenwerk. Ja, en zo hebben we denk ik een soort samenspel. Dat is de tijd waarin we leven. Een, ja, samenspel tussen automatisering, robotisering en de mens.
2: Ja, en ik ben met Michal eens. Het is natuurlijk een belangrijke koerswijziging. En het is ook heel pragmatisch. En dat moet je in deze oorlog zijn. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is wat is dan eigenlijk de strategie als het straks vrede is, of als de oorlog voorbij is? Wat gaan we doen met al die kennis en, ja, mensen en middelen? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag.
1: Zeker. We hebben dit allemaal even voorgelegd aan Michel Haas, onderzoeker op het gebied van Europees defensiebeleid aan Universiteit Gent. We hadden het al even over die leidende rol die Nederland misschien met deze nota gaat spelen in Europa. En dit is hoe zij dat ziet.
3: Je ziet eigenlijk breder in Europa een soort van Europa op twee snelheden wat gecreëerd wordt. Er zijn sommige staten die echt flink meer aan het investeren zijn en die ook op vlak van industrie, hun steun aan Oekraïne, echt wel stappen verder nemen. En ik zie dat Nederland ook met die defensienota zich positioneert als mogelijke leider ook in dat Europees verhaal. Dus dat valt toch zeker wel op. En ik denk ook wel dat het voor een deel terecht is. Nederland heeft ook bepaalde leiderschap getoond als het gaat over steun aan Oekraïne en defensieinvesteringen.
1: Nederland zit dan op de volle snelheid. Wie lopen er achter de feiten aan en trap op de rem?
0: Bijvoorbeeld Slovenië en Spanje. Spanje weten we natuurlijk allemaal. We herinneren ons nog wel vorig jaar op de NAVO-top de ruzie tussen Trump en de Spaanse premier Sanchez.
1: Stefan ook, want die kwam toen huilend uit de zaal. Door het geweld, geweld van Trump. Ja,
0: ja, inderdaad.
2: Nou, meer de stupiditeit gezien, van die oranje meneer.
0: Tranen gezien bij, ja, Stefan en Vries. Ja. Ook later weer met de oorlog in Iran. Dat is natuurlijk ook nog een onderwerp waar ik later nog wel even op terugkom. Maar ook in België is het geval. Die zitten ook op een wat lager pitje. Misschien even luisteren weer naar Michelle Haas, want zij ziet een breuklijn lopen tussen Nederland en België. Een grens, Stefan. En legt uit welke discussies er in België spelen over dit onderwerp.
3: Sinds 2022 zien we opnieuw weer inderdaad een soort scheiding in Europa. En ik denk dat dat in de komende jaren ook wel echt een belangrijke uitdaging wordt. En dat die breuklijn misschien best wel ligt tussen Nederland en België. Dus om bijvoorbeeld het politiek debat eens te vergelijken. Hier in België wordt de 2% zelfs nog in vraag gesteld. Door bijvoorbeeld de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten. Is het eigenlijk best wel met tegenzin dat er ook aan die strategische visies wordt gewerkt. En bijvoorbeeld een thema dat nu op de ministerraad ligt, wat geblokkeerd ligt, zijn de NASAMS, dus luchtafweer. Vooral omdat er dan Amerikaanse munitie voor nodig zou zijn. Dus je ziet nog, ja, dat Defensie ook een soort partijpolitieke speelbal is hier nog. En dat er niet een soort van consensus is van urgentie. Terwijl in Nederland zie je toch dat het politiek debat echt wel is geëvolueerd. En dat ook de traditioneel meer pacifistische partijen eigenlijk defensieinvesteringen over het algemeen steunen.
1: Michal, aan het begin van deze uitzending heb je het al gehad over jouw korte voorspelling van de NAVO-top, wat we kunnen verwachten.
0: Ja.
1: Laten we dat zo aanvullen, maar eerst even luisteren naar wat Michelle Haas daarover zegt, want ook haar hebben we gevraagd waar je op moet letten bij de NAVO-top.
3: Ja, wat voor mij cruciaal is eigenlijk, is dat Europese NAVO-landen geloofwaardig afschrikking opbouwen, maar dat ook op die manier signaleren. En want even belangrijk als het laat stijgen van je budgetten en nieuwe capaciteiten opbouwen is eigenlijk een soort eensgezindheid binnen Europa dat we elkaar gaan verdedigen. En daar gaat natuurlijk verder op worden ingespeeld. Omdat inderdaad Amerika zich voor een groot deel zal terugtrekken uit dat conventionele afschrikkingsverhaal. En omdat je met die verschillende dreigingspercepties zit in Europa. Waardoor dat, stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kost willen maken? Dus ik denk vooral het strategisch verhaal, de eenheid, het politieke narratief. Ik denk dat Europa daar wel nog een beetje aan moet werken. Omdat we vorig jaar met de Den Haag-top vooral hebben onthouden dat we die 5% gaan doen om Trump te pleasen. Maar wat is nu het Europees verhaal? We stijgen allemaal in onze defensiebudgetten. En dat doen we eigenlijk dat doen we voor de Europese verdediging, niet om voor een staat aan de andere kant van de oceaan.
1: Ja, dat laatste vind ik lastig, want we zijn wel allemaal lid van de NAVO.
0: Ja, maar ik snap wel wat ze zegt en ik denk ook wel dat het een goed punt is. We zien als Europa, en dat hebben we denk ik afgelopen jaar echt gezien, wel dat we meer moeten doen aan onze eigen veiligheid. Daar hebben we ook een handtekening onder gezet in NAVO-verband. Maar ik zou denk ik deze top, ik zou het goed vinden als op deze top een klein beetje, als we Trump er op de een of andere manier met grafiekjes of zonder grafiekjes ervan weten te overtuigen dat we dat dus op de Europese manier ook gaan doen als het gaat om onze defensiebudget.
1: Europa heeft een verhaal.
0: Ja, we hebben nou. Dat zou ik fijn vinden om
1: dat
0: te horen.
1: Verteld worden.
0: Dat moet verteld worden. Trump is een. Ik denk dat de marketing misschien wat beter zou kunnen.
1: Maar noemen ze een paar dingen waar we al aan gewerkt hebben. Dus in praktische zin, wat gebeurt er vanuit Brussel of wat gebeurt er vanuit Turkije dat ook veel te bieden heeft? Noem eens een paar punten.
0: Nou, Turkije, ik heb het al eerder gezegd, die heeft een hele grote eigen defensieindustrie. Deels omdat ze het F-35-programma zijn uitgezet, maar ook deels omdat ze gewoon graag hun eigen grondgebied willen verdedigen. Er zijn natuurlijk veel, toch wel meer samenwerkingen gekomen door de SAFE-leningen. Daar maken veel landen, Europese landen, gebruik van.
1: Grote financiële regeling.
0: Grote financiële regeling. Canada, die is bezig met een nieuwe soort investeringsbank. Apart van die SAFE-leningen om ook niet-Europese lidstaten te kunnen laten profiteren van de investeringen in defensie. We kunnen best wel deze resultaten allemaal aan Amerika presenteren, denk ik.
1: En Stefan, denk jij dat Rutte op deze NAVO-top dan ook meer achter Europa gaat staan? Hebben we dat dan daar als voorproefje gezien in het Witte Huis?
2: Ja, achter Europa.
1: Want de NAVO is voor de helft Amerika, voor de helft de rest?
2: Nou, zo kan je het niet zien. Kijk, er zijn twee dingen. De NAVO, de organisatie, wordt door alle leden op eenzelfde manier gefinancierd. Iedereen draagt evenveel bij aan percentage BBP. Zo, dat is net als bij de Europese Unie. Dus er is geen land dat meer bijdraagt. Er zijn wel landen die meer investeren in defensie. En daar profiteert natuurlijk ook de NAVO van. Dan andere landen. Maar er zijn ook landen die veel meer investeren dan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn helemaal niet zo heilig. Bovendien, dat enorme bedrag dat de Amerikanen besteden aan veilig of aan defensie, dat is voor de hele wereld. Want die hebben allerlei belangen overal. En dat is niet alleen Europa. Dus het is ontzettend gekleurd. Het is net maar welke pet je op hebt. En dat geldt met name natuurlijk voor Mark Rutte, die we natuurlijk van haver tot gort kennen als Nederlandse premier. Ja, de ene dag dit en de andere dag dat. Als het maar een doel dient. En misschien als hij nu meer achter Europa kan gaan staan. Hij voelt natuurlijk ook de kritiek van de Europese hoofdsteden. Hè. Men is eigenlijk niet zo meer blij met Mark Rutte vanwege zijn gelik bij Donald Trump. Misschien speelt dat ook mee. Dus ja, we zullen het zien volgende week. Volgende week dan staat hij misschien achter Europa. 3 weken later staat hij weer achter Donald Trump. Uiteindelijk denk ik dat de scheiding geconsumeerd is. We zullen zien, ook volgende week denk ik in Ankara, dat er een veel hardere Europese kern zal ontstaan binnen de NAVO. En dat uiteindelijk toch de rouwperiode is nu wel over. En nu gaan we kijken naar de toekomst.
1: Afrondend, Michal, even globaal. Wanneer is deze NAVO-top een succes?
0: Nou, directeur van de Atlantische Commissie, Anne van Soest, die zei tegen mij, als het een saaie top wordt, ik denk dat het een succes wordt als we op een of andere manier Trump dus duidelijk hebben kunnen maken dat wij heus meer willen doen voor eigen veiligheid, maar wel op een Europese manier.
4: BNR's mega hit.
1: Ja, aan het eind van deze uitzending kijken we altijd naar culturele pareltjes uit Europa, zoals we dat noemen. Dat kan een stedentripje zijn, Ankara. Dat kan een gelukkige film zijn, dat kan muziek zijn. En Michal, waar ga je naar luisteren als jij die lange vlucht naar Ankara maakt?
0: Nou, ik ga luisteren naar Canadese toppers. Want jullie hebben het vast meegekregen. Canada mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Nou, een grote mijlpaal voor het land. Het is het eerste nieuwe land dat mee mag doen sinds 2015. Dus ja, de vraag erom om wat Canadese muziek te luisteren, toch?
1: Wil jij al een hoe heet dat ook alweer? Een
2: schot voor de boeg.
1: Schot voor de
0: tipje
1: boeg?
0: Van de
2: Canadees voor de boeg.
1: Canadees voor de boeg. Daar komt ie.

0: Gert-Jan slaan achterover van enthousiasme, zie ik al. Dit is Justin Bieber. Echt zijn jaar. Hij stond op Coachella, werd Biebercella genoemd. Want de vraag is natuurlijk, wie gaat dan als eerste, tenminste dat is de vraag bij mij, wie gaat als eerste voor Canada?
1: Is Justin Bieber Canadees?
0: Zeker weten.
2: Oh. Als je zo jong bent, mag je niet in de avond werken.
0: Hij is niet meer zo jong, dit was van lang geleden. Maar ik ben nog eventjes het internet afgestruind en ik ben even gaan kijken, wie zou nou een goede kandidaat zijn? Weten jullie dit nog? Hot

0: Ja, hier zie ik toch wat meer dansmoves. Dit is Carly Rae Jepsen. Die had in 2012 alweer een hit. Call Me Maybe.
1: 2012.
2: Dat is zo lang geleden.
0: Heel lang geleden.
1: Ze heeft ons zo lang niet teruggebeld.
0: Het voelt als gisteren. Maar ze heeft vorige week een nieuw nummer uitgebracht. En in september schijnt er een nieuw album te komen. Dus dat zou misschien kunnen. En verder, wat ik nog tegenkwam, was de Canadese artiest Fauzia. Ik ken haar niet. Maar zij werd veel genoemd op de internetfora. En zij heeft al meegedaan aan een Chinees songfestival. En ze is dus misschien wel een goede kandidaat. Even luisteren.

0: Stefan deed halverwege zijn koptelefoon af.
1: Nee, ja, je kan zeggen wat je wil, maar dit is heel erg Songfestival.
2: Ja, het heeft echt de Songfestival vibes.
1: Echte vibes.
2: Ja. Maar ja, ik hou van geschiedenis. Canada heeft al een keer gewonnen. 1988, Céline Dion. Ja, grootste Canadese ster. Die won toen het Eurovisie Songfestival. Kwam uit voor Zwitserland, wel. Maar goed, dus Canada heeft al eigenlijk één winnaar.
1: Maar
2: op de naam.
1: Ik wilde het heel even noemen, omdat het... En jullie hebben het vorige week natuurlijk gehad over uitbreiding. Ja. Dit staat toch wel symbool voor de liefde die tussen Canada en Europa een beetje aan het ontstaan is. Het past echt in een breder patroon. Mark Carney heeft laatst nog gezegd dat Canada het meest Europese land is buiten Europa. En dit is voor hem denk ik een leuk stapje in de goede richting.
0: Nou, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL. Dankjewel, Michal. Een hele goede reis naar Ankara gewenst.
1: Dankjewel.
0: Met veel Canadese muziek. En Stefan de Vries, fijn dat je er weer was.
2: Avec plaisir.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Het nummer dat je hoorde in het intro, dat is Drones van Grandson. Zoek die ook even op. En maandag rond de klok van 4, dan zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
6: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
9: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
10: Hele goede middag, Conor.
9: Het is dinsdagmiddag en we zitten voor de tweede keer vandaag klaar om onze podcast op te nemen. Want vrij snel na onze opname kwam de aankondiging van een statement van Nigel Farage over zijn politieke toekomst. En dat is zojuist uitgezonden.
11: Why should I be judged? Today or in history in the future by Sky News and their ilk? Why should they be the people that decide my fate when, as I repeat, I've done nothing wrong? I thought about it hard, and I've decided today I will resign as a Member of Parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order. No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go.
9: Tja, Nigel Farage stapt op als Kamerlid en stelt zich meteen ook opnieuw verkiesbaar in de speciale verkiezingen die daardoor gehouden moeten worden in zijn kiesdistrict. Het is toch wel een onverwachte stap, Lia.
10: We hadden het over Farage hè, in onze eerste opname. Poging, want we voelden al, er zit iets aan te komen. Ik bedoel, die man, lang voordat we wisten dat hij sowieso kwam met deze verklaring, of met een verklaring, maar de afgelopen weken was al duidelijk dat het niet goed ging met de positie van Farage, met de man zelf, met zijn partij. Dat er iets wrong en dat er een beslissing genomen moest worden. Ja. En deze is behoorlijk dramatisch. Die had ik niet op mijn lijstje staan. Hoewel, eigenlijk wel, want ik herinner me, ik heb inderdaad net een bericht, een half uur geleden een bericht verzonden met wedden dat Farage aftreedt, om ook weer te wedden dat hij snel weer terugkomt. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Want dat heeft hij eerder gedaan. Ja. Hij heeft 3 keer eerder is hij teruggetreden om dan na een paar maanden of soms een jaar zichzelf weer opnieuw afgestoft te hebben, terug te komen als leider van een nieuwe partij. Ja. Nou, nu doet hij dat ietsje anders. Hij treedt af om inderdaad daarna hopelijk weer voor hem meteen opnieuw aan te treden. Hij trekt zich terug als Kamerlid. En dat betekent dat de verkiezingen uitgeschreven moeten worden voor zijn kiezerstrict, Clacton in Zuid-Engeland. En hij zal zich dan, zoals je hem hoorde zeggen, opnieuw kandidaat stellen voor dat kiezerstrict, in de hoop opnieuw gekozen te worden. Waarom doet hij dat? Wat wint hij daarbij? Hij staat onder gigantische druk dus voor het niet aangeven van miljoenen die zijn partij de laatste 2 jaar ontvangen heeft in de vorm van donaties. Op zich is daar niks mis mee. Je mag heel veel geld ontvangen, ook van buitenlandse cryptomiljardairs, in buitenland wonende cryptomiljardairs, maar je moet dat allemaal aangeven. Ja. En dat heeft Farage niet gedaan. En daarom staat zijn positie onder druk. En daarom ook wordt hij ondervraagd en wordt hij onderzocht door een vaste Kamercommissie die zich bezighoudt met gedragsregels. Nou, zo ziet Farage het niet. Farage ziet al die kritiek op die nalatigheid als kritiek op hem. Weet je, hij trekt dat op zijn persoon. Hij ziet dat als een manier van de elite om hem uit de politiek te werken. Om hem monddood te maken. Dus hij probeert nu het initiatief te hernemen door het volk te laten stemmen over hem en over zijn positie. En je hoorde het hem zeggen, hij zegt het veel kleurrijker en veel beter dan ik, maar hij schildert het af als een strijd tussen het volk, de kiezers, en het establishment, en zoals hij zegt, 2 vingers omhoog tegen de elite.
9: Ja, het Britse equivalent van de middelvinger. Ja, Nigel Farage doet hier iets. Ja, als we hem op zijn woord vertrouwen, dan is hij heel boos. En dan meent hij dit allemaal. Een cynischer persoon zou kunnen denken, dit is een hele handige manier om te ontsnappen aan de druk die te groot aan het worden was. Want Farage stond onder druk vanwege die miljoenen die hij op persoonlijke titel dan wel voor zijn partij had gekregen van niet 1, maar 2 crypto-miljonairs, miljardairs misschien wel. En ja, afgelopen weekend was er een gigantisch verhaal van The Times, wat hem echt toch wel bijna aan het wankelen heeft gebracht, ja.
10: Ja, nou, ik denk dat hij die kritiek en een mogelijke straf niet kon ontlopen. Want het is heel waarschijnlijk geweest dat die parlementaire onderzoekscommissie inderdaad binnen enkele dagen geconcludeerd zou hebben dat het niet aangeven van al die miljoenen betekent dat Farage geschorst moest worden.
9: Ja.
10: En afhankelijk van de lengte van die schorsing zou het heel goed mogelijk zijn geweest dat de verkiezingen zouden worden uitgeschreven, want dat kan.
9: Ja.
10: Als je langer dan 10 dagen geschorst wordt als Kamerlid, dan kunnen de kiezers van jouw district zeggen, in dat geval, als mijn Kamerlid voorlopig niet aan de bak komt, wil ik de keuze maar hebben om een ander Kamerlid te kiezen. Dus het zou toch wel van een tussentijdse verkiezing gekomen zijn in dit kiezerstrict Clacton van Nigel Farage. Maar ik begrijp wat je bedoelt en je hebt gelijk als je het hebt over cynisme. Van de andere kant, hij is oprecht boos. Dat heb ik ook gehoord via. Het afgelopen weekend, daar gaan we het direct over hebben, kwam de Sunday Times met een sensationeel verhaal over nog meer miljoenen van nog meer delinquente crypto-dealers voor de partij van Farage, waar Farage ook geen aangifte van had gedaan. Maar hij is ook boos, Farage, omdat bijvoorbeeld de Sunday Times en de Times die hebben de identiteit van zijn dochter onthuld. Hij zei niet dat het leven van mijn dochter is in gevaar, maar hij zei wel, ze heeft eigenlijk geen leven meer. Ze wordt nu achtervolgd, ze wordt lastiggevallen online door iedereen. Niet netjes.
9: Ja.
10: Hij is ook boos, en dat is ook oprecht, op de politie. Zoals alle politie in het Verenigd Koninkrijk, en ook, weet ik, heel veel politie, misschien wel alle in Nederland, is het niet meer abnormaal om als parlementariër doodsbedreigingen te ontvangen. En Farage zegt, de politie heeft dat gewoon genegeerd. Die negeert de doodsbedreigingen aan mijn adres. En hij zegt ook dat de politie, voordat hij Kamerlid werd bijvoorbeeld, en nadat hij bezig was geweest met de Brexit-campagne hem nooit beveiliging gegeven heeft. Met het gevolg dat hij zo vaak doelwit is geweest van mensen die hem achterna zaten, die hem met tientallen tegelijk achtervolgden, die probeerden zijn huis in brand te steken, dingen over hem heen gooiden, milkshakes, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, is hij niet de enige bij wie dat gebeurt, maar de meeste Kamerleden, zeker als het gaat om online doodsbedreigingen, die verzwijgen dat liever. Ja. Die willen daar geen ophef over, omdat ze bang zijn dat het alleen maar meer en erger uitlokt. Maar Farage is zo boos geweest na dit artikel van de Sunday Times dat hij besloten heeft om alle gal te spuien. En dat kwam mij over als ik hem zo zag in die ik wou zeggen persconferentie, maar er waren geen journalisten, er mocht er geen vraag gesteld worden. Maar het kwam mij over, die verklaring, als absoluut oprecht, als authentiek woedend.
9: Hij is dus woedend op de politie, hij is woedend op journalisten van de Times vanwege die onthulling. Hij stelt dat Sky News de locatie van de woning van zijn dochter zou hebben uitgezonden.
10: Ja,
9: Sky News,
10: ook.
9: Daar keek ik toevallig het uitgezonden statement van Farage, kwam meteen daarna met een statement dat zij bij dat pand, een pand waarvan ze zeggen dat eigendom is van Nigel Farage, dat ze daar geweest zijn, hebben aangebeld zonder draaiende camera, en dat de inwoner van dat pand heeft geweigerd om deel te nemen aan een gesprek. Het is een beetje wel eens niet dus. Hè? Maar hij gebruikt wel die verschillende journalistieke media en de politie, en sleept er ook Labour en de Conservatieven bij, om eigenlijk te zeggen, heel het establishment probeert mij en daarmee u, het volk,
10: precies,
9: weg te houden bij de macht. En dit is vuil spel om te zorgen dat wij niet aan de macht kunnen komen en niet het land kunnen veranderen. En met deze verkiezing gaan wij in Clacton, want klaarblijkelijk is Clacton de plek waar je de toekomst van het land moet bepalen. In Clacton gaan we een referendum houden over of ik nou wel of niet schuldig ben, in plaats van dat we dat overlaten aan een parlementaire enquête.
10: Precies. Hij ziet het als een campagne van de elite om hem te ondermijnen en zijn politiek te ondermijnen, zijn partij te ondermijnen. Dit is ook puur Farage. Ja. En dat zie je ook elders. Je zag het ook bij Marine Le Pen. Je ziet het in Trump, in de Verenigde Staten. Arme ik. Ik ben de underdog. Ik hoor niet tot de elite. Ik probeer de elite als buitenstaander niet op te blazen, maar wel een tip van de sluier op te lichten, en ze laten het niet toe. Integendeel, ze liggen altijd op de loer om mij een beentje te lichten. Dus laat het volk zich uitspreken over wie ze geloven en aan welke kant ze staan.
9: Hoe groot acht jij de kans dat hij deze herverkiezing gaat winnen?
10: Oh, ik denk vrij groot. Ik denk vrij groot. Het doet mij een beetje denken aan het scenario van Andy Burnham. Weet je wel, had je het ook over één kiezerstrict waar één van de 650, waar één tussentijdse verkiezing werd uitgeschreven omdat er één nieuw Kamerlid, nieuwe parlementariër gekozen moest worden. Maar het belang voor de rest van het land is veel groter dan het ene kiezerstrict. En dat ga je nu ook zien. Maar ik denk dat Farage dit echt gaat winnen en vrij makkelijk gaat winnen. Kijk, Farage staat onder druk. Zijn partij staat onder druk. Reform doet het niet meer zo goed als het gedaan heeft. Ze hebben echt punten verloren als je vergelijkt met hoe hoog ze in de peilingen stonden een half jaar geleden met nu bijvoorbeeld. Toen haalden ze een dikke 30%. Nu staan ze rond de 24-25. Maar nog steeds staat Reform bovenaan. En heeft ze het hele jaar bovenaan ruim 300 peilingen die gehouden zijn gestaan. Dus het is nog steeds de populairste partij. Dus bij de harde kern, bij de harde basis van de partij, kan Reform en kan Farage het goed doen. Maar daarbuiten is het niet meer zoals het was. Buiten die harde kern zijn er steeds meer Britten die vinden dat er toch een luchtje zit aan een partij die zo afhankelijk is van maar een handjevol meest crypto-miljardairs en van een Kamerlid en een partijleider als Farage die ook lobbyt voor die donateurs. De connectie met Trump is altijd gezien hier als dubieus. Bovendien heeft Reform 3 tussentijdse verkiezingen op een rij verloren. Dus de glans is er een beetje af.
9: Ja.
10: Begrijp je?
9: Ja, met dat in het achterhoofd zou je kunnen zeggen dat deze behendige manier om toch weer de regie te pakken, toch weer het initiatief te pakken nu hij onder druk staat, wel een handige manier kan zijn om weer wat momentum te creëren. Hè? Om weer de weg naar boven te zoeken. Denk je dat dat is wat hij doet?
10: Ja, dat probeert hij. Of het gaat lukken, dat weet ik niet. Want kijk, dat hele verhaal over de cryptomiljardairs, dat is fascinerend. Ik bedoel, nog even, lang verhaal kort, maar dat vind ik zelf zo interessant. We weten dat Farage 5 miljoen geaccepteerd heeft van een supporter. Een cryptomiljardair die in Thailand woont, maar die Brits is. Nogmaals, dat mag. Je moet het aangeven. Heeft hij niet gedaan. Vandaar dat onderzoek van de parlementaire commissie. Maar daarbovenop, blijkt uit de Sunday Times dus, was er een andere crypto-ondernemer. Iemand, ook een Brit, met een strafblad. En die schijnt geen cashgeld gegeven te hebben aan Farage of aan zijn partij, maar die heeft wel betaald voor de bewaking van Farage, voor de chauffeur van Farage, voor zijn lijfwachten, voor de sociale media en voor een huis in de buurt van Buckingham Palace, 5 verdiepingen hoog, waar Farage regelmatig zou logeren als hij in de binnenstad van Londen moest zijn. Nogmaals, ook dat mag. Ook dat is niet tegen de regels. Maar ook nogmaals, je moet het wel aangeven. En dat heeft Farage ook niet gedaan. Nou, het interessante is, kijk, het kan natuurlijk twee kanten uitwerken. En dat is, denk ik, het risico van Farage. Maar hij zal gedacht hebben dat hij geen keuze had. Want dit brengt alleen maar meer aandacht aan mensen als die George Cottrell. En George Cottrell is een crypto-miljonair die in Amerika destijds, waar hij samen was met Farage trouwens, toen is hij gearresteerd, toen ze samen op doorreis waren door de Verenigde Staten, door de Amerikaanse politie. En die George Cottrell, 32 jaar oud, aristocraat, wiens moeder trouwens ooit nog lang, lang geleden een scharrel heeft gehad met koning Charles. Deze George Cottrell, posh George geheten, chique George, die heeft toen een gevangenisstraf van een aantal maanden uitgezeten voor fraude in een Amerikaanse gevangenis. Sindsdien is hij alleen nog maar hechter geworden met Farage. Ik bedoel, als je kijkt naar foto's bijvoorbeeld van campagnes die Nigel Farage de afgelopen jaren gevoerd heeft, dan is echt duidelijk dat deze 32-jarige aristocraat in de inner circle, in de binnenste binnenkring van Reform zit en echt heel goed en dik bevriend is met Farage. Farage zou hem ook zien als zijn zoon. Maar goed, deze man is dus verantwoordelijk voor al die donaties en al die diensten die hij Farage bewezen heeft. Je denkt toch niet, Connor, dat nu Farage gezegd heeft, ik trek me terug en ik ga opnieuw de verkiezingen in en proberen de zetel van Clacton opnieuw te winnen, dat de pers het hele verhaal, dit hele fantastisch smeuïge verhaal over die posh George laat varen. Nee. Integendeel. Ik denk dat dit juist het licht op groen zet om nog dieper te gaan graven. En wie weet wat er nu nog boven komt. Want echt, als er één politicus in het Verenigd Koninkrijk die zich niet houdt aan de regels en die steeds dieper en verder gaat dan de meeste politici, dan is het Nigel Farage. Dus God weet wat er nu nog naar boven komt. Dat is het risico.
9: Ja, dat is de gok die hij neemt. En we gaan in de zeer nabije toekomst leren of die gok een goede was.
10: Ja, dit is ook weer denk ik een reden voor Farage, een methode om de aandacht af te leiden van Andy Burnham, die, zoals je weet, over een kleine, daar gaan we het direct over hebben, over een kleine 2 weken Britse premier wordt. Nou ligt de aandacht weer terug op Farage en Reform. En die twee leiders en die twee partijen zien elkaar als elkaars grootste tegenstander. Dus dat is ook weer, denk ik, een goede set van Farage, strategisch gesproken, om even de aandacht weg te trekken van Andy Burnham als nieuwe Britse premier.
9: Nog een kleine 2 weken en dan hebben de Britten weer een nieuwe premier. Niks is zeker natuurlijk, maar als alles loopt zoals verwacht, wordt Andy Burnham, tot voor kort burgemeester voor de regio Manchester, op 20 juli geïnstalleerd als eerste minister. Maar het zal geen triomfantelijke intocht zijn. Geen vlaggen, geen champagne. Enkel een verhuiswagen aan de achterdeur van 10 Downing Street die de oude ingezetene Keir Starmer afvoert. En voor de deur van 10 Downing Street een spreekgestoelte voor Burnham's eerste toespraak als premier. Burnham en Starmer, de een erin, de ander eruit, als politieke weermannetjes, waarvan er de afgelopen 10 jaar al 7 van voorbij kwamen. Lia, staan de Britten te popelen? Hebben ze zin in het premierschap van Burnham?
10: Nee, niemand staat te popelen, Connor. Er is wel een zekere nieuwsgierigheid, behalve een aantal pers. Die staat natuurlijk altijd te popelen, want ja. Hey, dit is weer nieuw, dit is weer anders, sensatie, opwinding, hè, zoals altijd bij een politieke wisseling van de wacht. Maar er is wel nieuwsgierigheid naar Burnham zelf en naar zijn boodschap. Ja. Hij heeft een ruime week geleden, dat weet je, de eerste toespraak gehouden. Eerste toespraak waarin hij echt duidelijk maakte wat hij wilde. Hij zei, ik ga de politiek afbreken, ik ga hem opnieuw opbouwen en allemaal via decentralisatie, ja. Devolutie, dat is het kernwoord. Dus de man heeft een boodschap. De man heeft een idee. De man heeft ook een idee dat heel samenhangend is. Ik bedoel, geen enkel ministerie dat daar onderuit komt. Dat idee van devolutie, daar heeft iedereen mee te maken. Decentralisatie. En de overtuiging, zoals heel veel mensen bij Labour, dat dit de laatste kans is van de partij.
9: Ja.
10: Ik bedoel, als deze Labour-regering onder Andy Burnham er weer niks van bakt, dan is het afgelopen. Dan is de baan vrij voor populistisch, nationalistisch rechts.
9: Ja.
10: Die dan bij de volgende verkiezingen teugels gaat overnemen. Dat is een beetje het gevoel. En ik denk dat dat betekent dat er nogmaals niet zozeer door de kiezer, maar wel door mensen die geïnteresseerd zijn in politiek en natuurlijk de media, dat je daar toch wel enigszins rechtop van gaat zitten. Want kijk, Andy Burnham weet ook hoe je politiek theater moet maken.
9: Mm.
10: Hij weet hoe je de aandacht moet opeisen. En hij kan het goed vertellen. Natuurlijk, presentatie is niet alles, maar in de politiek en vooral in de Britse politiek kom je er heel ver mee. We hebben het er al eerder over gehad, over de man zelf. Hij heeft een nonchalant soort zelfvertrouwen. Weet je nog, we hadden het over zijn handelsmerk, zijn kleren, zelden een stropdas, bijna nooit een maatkostuum. Altijd een t-shirt met een jasje. Trouwens, Cammy Badenoch, weet je, de leider van de Conservatieve Partij. Toen Andy Burnham net beëdigd was als Kamerlid, toen deed de Conservatieve Partijleider hem af als een stel wimpers en een zwart t-shirt. Waarna Burnham op Instagram reageerde door verleidelijk met de ogen te knipperen, zijn t-shirt even vast te pakken en te zeggen, het was donkerblauw, Cammy. Dan heb je 5 seconden zelfspot. En natuurlijk wordt dat overal bekeken. Begrijp je? Dus als je het wil hebben over verschil tussen Keir Starmer, dat ene weermannetje waar je het over had, en Andy Burnham, dan is dit 1 in het oog lopend verschil. Dus hij weet hoe hij aandacht moet trekken. En als hij zegt, ik ga de heilige koeien afslachten, ja, dan ga je rechtop zitten. Dat wil iedereen zien.
9: Ja.
10: Als hij zegt, de ambtenarij in Londen is veel te groot, dat is een staat binnen een staat geworden, die gaan we uithollen. Iedereen roept dan, yes, doen, weet je wel. Als hij het heeft over die typische Londense bed, dat zegt hij zo niet, maar dat bedoelt hij wel, bedweterige politieke adviseurs van 19,5. Die moeten overgeplaatst naar de Britse gulag, namelijk in Noord-Engeland bij Volker Manchester. Daar roept iedereen, doen, begrijp je?
9: Ja.
10: Dus in dat opzicht is men zeker meer dan nieuwsgierig naar wat hij allemaal gaat bewerkstelligen, of in ieder geval hoe hij gaat beginnen.
9: Ja, na een aantal jaar gehakkel en gestotter van Keir Starmer kan ik me voorstellen dat de Britten wel zitten te wachten op een wat vlottere leider. Maar als we kijken naar de inhoud van zijn plannen, hè, je liet het woord al vallen, decentralisatie of devolutie, zo je wil. Dat is echt een belangrijk speerpunt van hem. Hij spreekt ook over een Downing Street in het noorden. Gaat dat werken?
10: Ja, hij wil devolutie, dus minder centraal gezag.
9: Ja, want
10: meer
9: het VK op dit moment is echt ongelooflijk gecentraliseerd georganiseerd.
10: Ongelooflijk.
9: Hè? Ja.
10: Weet je dat 80% van alle publieke uitgaven in het hele land worden bepaald in Londen? Ja. Ik weet niet hoe het bij ons is, maar ik las dat in Duitsland is dat 30%. Begrijp je?
9: Ja.
10: En de hele manier waarop Duitsland is ingericht met die lender die vrij veel macht hebben, zoiets wil Burnham ook. He, dus macht aan de massa, op het platteland, in de regio, in de steden. Maakt niet uit waar, maar alsjeblieft buiten Londen. Dat spreekt tot de verbeelding natuurlijk.
9: Ja.
10: En zeker als je dan zegt, het speerpunt van al die macht, namelijk Downing Street, of zoals ze hier zeggen, number 10. Downing Street, dat is zo'n symbool van al die onterecht in Londen samengeperste macht. Dat als jij zegt, als aanstaande premier, ik ga een dochteronderneming van Downing Street in het noorden opzetten. Weer in die gulag Manchester, om toe te zien op de nawerking daarvan, op de uitwerking van die devolutie en die decentralisatie. Ja, dat is interessant. Spreekt tot de verbeelding. Gaat dat werken? Ik kan het me niet voorstellen.
9: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over Andy Burnham, zijn ideeën voor de toekomst en het afbreken van de kroonjuwelen van de kabinetten Thatcher. En het afbreken van de kroonjuwelen van de kabinetten Thatcher. En over jouw lang gekoesterde wens om een vogelsoort uit te roeien, Lia. Die gaat mogelijk in vervulling. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beekhoven's Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn twee mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. Twee andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Er was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, topjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert naar de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe, ditmaal vanuit het hart van de techprovincie Brabant. We zijn namelijk op Brainport Industries Campus. Maar waarom juist hier? Welke innovaties worden hier geboren, maar juist ook in andere hoeken van deze provincie, zo je wilt? Dat willen we weten. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
8: En Ben van der Burg.
7: En Ben... Ja. Deze donderdag gaan we nog één keer, voordat de zomervakantie aantreedt, het hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech.
8: En wat speelt er allemaal in deze week voor tech?
7: Nou, OpenAI heeft weer iets nieuws uitgebracht.
8: Het zal weer niet zo zijn.
7: Ja, er is een cybersecurity-wet waar jij van alles van vindt.
8: Ja, die is wel... Nou, daar wachten we al 2 jaar op. NIS 2, Nederland is 2 jaar te laat. En uiteindelijk gaat die nu... Eindelijk wordt die dus van kracht.
7: Nou, dat soort zaken en meer hoor je dus allemaal in de Grote Techshow. Abonneer je op de podcast, want dan kun je dat allemaal horen in je favoriete podcast-app vanaf deze donderdag. Voor het laatst, voordat we iets in de zomer gaan doen. En dat iets ga je ook allemaal nog merken. Dus abonneer je vooral op de Grote Techshow. Nu dan gaan we praten over Noord-Brabant. Specifiek met de techpet op uiteraard. Want zoals gezegd, we zijn geland op BIC, Brainport Industries Campus. De originele, want er is ook een tweede in aanbouw. En verderop op BIC Noord is ASML ook nog druk met uitbreiding. En Ben, als we hier zo rondlopen, wat is dan jouw indruk?
8: Ja, heerlijk. Weet je, allemaal apparaten en machines. Heel veel 3D-printing.
7: Ja, bedrijven en onderwijsinstellingen die samen
8: die
7: in
8: komen samen.
7: Zitten.
8: Dus daar word je altijd warm van. Ik heb wel altijd van, als ik hier zo loop, heb ik altijd van, hoeveel mensen en bedrijven zijn er bezig om het te faciliteren dat wij in Nederland in tech goed zijn. Mm-hmm. En hoeveel zijn we daadwerkelijk bezig om die tech te bouwen.
7: Ja.
8: En dat vind ik wel een heel mooi thema ook voor deze uitzending.
7: Precies, dus dat gaan we bespreken om te horen wat er niet alleen in de Brainport-regio, maar ook daarbuiten allemaal gebeurt, in ieder geval in de provincie Noord-Brabant. En hoe doe je dat als je dan ook moet optrekken met de nationale overheid en andere autoriteiten van allerlei soorten en maten in de wereld van tech? Nou, dat gaan we allemaal bespreken met Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde economie, talentontwikkeling en financiën bij de provincie Noord-Brabant namens de VVD. Dank voor deze ontvangst, moet ik zeggen, Martijn.
9: Goedemorgen, welkom op het BIC.
7: Ja, fijn om hier te zijn. Ik zeg er ook gelijk toch even bij. Nog een jaartje als gedeputeerde. Is het werk dan af? Of, Wat gaat er verder gebeuren als jij niet meer met tech belast bent?
9: Het is wel confronterend. Ik zeg altijd tegen de mensen, als we zeggen, oh, jij gaat stoppen. Nee, ik ga niet door. Dus eerst is de kiezer aan het woord in maart volgend jaar. Ja. En dan moet er nog een nieuwe coalitie gebouwd worden. Ja. Nou, en tot dat laatste moment, tot die laatste snik, ben ik volop bezig met het helpen de economie van Brabant wat verder te helpen.
7: Ik wou zeggen, want hier ben je al een tijdje mee bezig, volgens mij.
9: Volgend jaar dan heb ik 8 jaar gedeputeerderschap. Ja. Maar uiteindelijk is de optelsom van 16 jaar Brabantse politiek en bestuur. Wat ik zeg, het is goed om ook weer door te gaan met nieuwe uitdagingen in mijn leven. En wat dat is, nog geen idee. Ja. Maar ook daar kijk ik weer op een hele mooie, spannende manier naar uit.
8: Ja. Maar toch wel in deze hoek, hè? Want anders geen restaurant beginnen. Dat vind ik altijd zo.
7: Je gaat wel iets in de wereld van tech doen.
9: Ik vermoed dat het wel iets wat dat trekt me toch inhoud blijft me toch trekken.
8: Ja. Je vertelde dat het beleid is al 15 jaar oud. En jullie hebben mij, strikt beleid. En daar hoort dus BIC bij. Waar we nu zitten, hoort dat erbij. Kun je uitleggen wat het beleid is?
9: Ja, wij zijn toen het economisch beleid eigenlijk gedecentraliseerd is naar provincies, heeft Brabant het missiegedreven innovatiebeleid ontwikkeld. En dat zijn gewoon oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen die we hebben. Dan gaat het over transities energietransitie, in de gezondheid, in de landbouw, dat soort, in de mobiliteit. En bedrijven en instellingen hebben daar verdomd mooie oplossingen voor. En die proberen we juist samen te laten werken. En dat zie je hier onder andere op de BIC. Dus je hebt bepaalde hotspots nodig om tot die innovaties te komen, waar bedrijven en instellingen samenwerken. En dan is BIC daar een ontzettend mooi voorbeeld van.
7: Ja, nu is het, waarvan akte? Want er komt een tweede vestiging bij, die wordt hieraan verbonden. Maar wat maakt deze locatie dan ook uniek in Nederland? Of zeg je van elders in Nederland gebeurt dit ook al?
9: Ik kom niet zo vaak in andere provincies, moet ik zeggen. Maar hoe langer je met Brabant besmet bent, des te overtuigender dat je ook echt iets unieks hebt. Mm-hmm. En dat zie ik ook wel als ik bijvoorbeeld in het buitenland ben. Als ik in Stuttgart in de omgeving ben, dan is dat echt op een andere manier. En dat krijg ik wel te horen als ik bijvoorbeeld collega's uit Duitsland over de vloer krijg, dat het echt iets unieks is. En dat zie je wel op een andere manier. En dat krijg ik wel te horen als ik bijvoorbeeld collega's uit Duitsland over de vloer krijg,

0: samen te werken. En dat weten we in Brabant heel goed met elkaar te doen.
1: Ja. Ik vind het wel interessant om daar gelijk even op in te zoomen. Hè? Want we hebben het vaak over de erfenis van Philips. In de 20e eeuw hadden we alle kaarten in handen en die werden toen over de wereld verspreid. Want Philips ging het anders doen. Nu, nou, de afgelopen 16 jaar, jij alleen al heel erg bezig om weer allerlei dingen op te tuigen. Men is goed bezig, zou ik zeggen. Maar wat definieert dat nou? Is dit de erfenis van Philips? Of zijn er meer redenen waarom het techcluster juist in door Brabant zo hard kan floreren?
0: Ik denk dat het zelfs misschien nog wel langer teruggaat. Het is gewoon die sigarenindustrie. En kenmerkt eigenlijk ook door hoe maak je sigaren, is zo'n voorbeeld daarvan. En wat zijn dan de machines ervoor om die sigaren te kunnen maken? En uiteindelijk zie je daar dus de kennis van machinebouw zich ontwikkelen.
1: En dan hebben we het over de 18e eeuw, 19e eeuw?
0: Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, begin 19e eeuw volgens mij. Mm-hmm. En dat zie je elke keer doorontwikkelen. Dat dus inderdaad die maakindustrie, dat uiteindelijk door al die decennia heen weer aan een soort revival is gaan werken. Want iedereen dacht 20 jaar geleden alles op services, alles op diensten en dan is de economie af.
1: Ja.
0: En nu zie je dat toch vanwege innovatie en concurrentievermogen, dat we toch fysiek dingen nodig hebben. En dat is toch ook wel, denk ik, de revival van de maakindustrie, waar we dan als Brabant buitengewoon goed in zijn en slim in zijn. En daar samen in die triple helix aanpak ook de schouders onder zetten. En dat is wel heel mooi om te zien. En dat gebeurt hier in Eindhoven echt op die high-tech en semicon clusters. Maar ook hier in de buurt rondom batterijen. Echt die energietransitie. Maar in andere delen van Brabant, in Os, hebben we ook eigenlijk een pivot park, waar toen Organon 15 jaar geleden vertrok, is daar ook, Never Waste a Good Crisis, is daar ook uiteindelijk iets moois uit ontstaan, wat nu meer werkgelegenheid geeft dan in de tijd dat Organon vertrok.
1: Geef daar eens wat voorbeelden van, bijvoorbeeld specifiek de regio Os. Wat wordt daar nu juist in
0: innovatie? Ja, daar is echt alles rondom pharma, life science. Daar gebeuren ontzettend mooie dingen. En dat wordt alleen maar meer zichtbaar door ook de kennis die ook wel in COVID-tijd is ontwikkeld. Mm-hmm. Hoe ga je nou snelle vaccins ontwikkelen? Nou, heel veel de vaccins die in Nederland uiteindelijk gebruikt zijn, die werden via Os door heel het land verstuurd. Dus die combinatie van productie, maar ook de logistieke kennis werd daar op dat moment ingezet. En je ziet ontzettend mooie start-ups uit Os de wereld veroveren. Mm-hmm. En dat hebben we ook goed aan meegeholpen als provincie van Brabant, maar ook onze ontwikkelmaatschappij, die ook gewoon goed in die start-ups die daar zitten ook investeert, om uiteindelijk ook verder te brengen. Want tempo is ook één belangrijk onderdeel van de innovatieketen om dingen snel naar de markt te kunnen brengen.
1: Ja, Ben.
2: In Os heb je dan iets specifiek gedaan, dus als provincie?
0: Ja, we hebben eigenlijk samen met de gemeente Os zijn wij aandeelhouder van de campus. Dus dat is de fysieke deel. Ik noem het altijd de hardware. Mm-hmm. En de software, die moeten samen kunnen goed aligned zijn. Nou, we zijn aandeelhouder van de hardware, maar vanuit de economie zorg ik juist ook dat ecosysteemontwikkeling, investments, daar ook echt daadwerkelijk kunnen landen.
1: Ja. Nu waren we afgelopen winter in Breda. Hebben we het juist heel erg over de creatieve digitale sector gehad. Hè, gamebedrijven en dergelijke. Andere.
0: Top,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, heel mooi wat daar gebeurt.
0: BUAS heeft de gameopleiding. Volgens mij de derde van de wereld.
1: Ja, nee. Ja. We hebben uitgebreid erover gesproken. Dus dat is een voorbeeld van wat er in Breda gebeurt, denk ik, bij uitstek. En Tilburg, wat gebeurt daar dan eigenlijk waar we te weinig weten van hebben?
0: Nou, ook toch heel veel rondom AI. Meer mensgedreven. Mm-hmm. Als je kijkt naar Mindlabs, midden in de spoorzone daar. En daar zie je dus dat ook techbedrijfjes daar aan het ontwikkelen zijn. Mm-hmm. En die ook weer in verbinding staan met een Breda, met een Eindhoven. Dus ja, ik zeg altijd, Brabant is groot, maar Nederland is klein.
1: Ja.
0: En juist die complementariteit, de bedrijfjes en instellingen elkaar goed aanvullen. Dus dat Eindhovense bedrijven met bedrijven in Tilburg en in Breda samenwerken. Ja, dat is uiteindelijk wel iets waar we juist ook als provincie Noord-Brabant echt stimuleren om dat te doen.
1: Ja.
0: Omdat je toch daarmee ook massa weet te creëren. Ja. En massa is in dit geval echt, ook vanwege geopolitieke ontwikkelingen, echt belangrijk. In plaats van dat je elkaar binnen één provincie aan het concurreren bent.
2: Ja. Ja. Wat mij opvalt, dus Eindhoven is het centrum van de wereld op techgebied. Ja, je lacht, maar dat is echt zo. En dat is uitgebreid naar Os, naar Breda, naar Helmond voor de automotive. Dat breidt uit. Maar ja, blijf Brabant. Brabant is nu het centrum van de wereld. Maar natuurlijk Nederland moet het centrum van de wereld worden. Wat doen jullie om dit voorbeeld, of kan je het als voorbeeld nemen, is ook een vraag. Wat doen jullie om dit voorbeeld uit te breiden?
0: Hey, zeker. Wij geloven echt in waardeketens bouwen. En kijk.

0: hoe we die samenwerken. Daarom dat we vorig jaar ook met bijvoorbeeld Gelderland en Overijssel, de twee andere provincies, waar ruim 2/3 van de innovatieve maakindustrie van Nederland gevestigd zijn, en die dus ook over en weer samenwerken, hebben we gezegd van wij gaan beter samenwerken als 3 provincies. Wij gaan kijken hoe dat we onze budgetten ook goed op elkaar kunnen afstemmen, om uiteindelijk met Den Haag tot afspraken te komen, om uiteindelijk die maakindustrie in onze 3 provincies beter en sneller vooruit te laten komen.
1: Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
0: Nou, ik verwacht dat we na de zomer een goede afspraak maken rondom de semicon en fotonica cluster, maar daarna ook hopelijk rondom biotech en life science, met Den Haag afspraken maken om die clusters in onze provincies te versterken. Want wat we echt moeten doen is de clusters die goed zijn ook beter maken, zodat ze concurrerender worden voor de rest van Europa en de wereld.
2: Ja. Ja. Wat voor type afspraak is dat dan?
1: Is dat een locatie? Is dat
2: gewoon een type afspraak?
0: Nou, dat kan zijn dat wij samen gaan investeren in een scale-up of juist in een campus als voorbeeld. Maar ook in die samenwerking in die keten. Want je ziet gewoon dat bedrijven vanuit Brabant echt samenwerken met bedrijven in Twente. Nou, en dat gebeurt gewoon heel concreet. Omdat, en dat vind ik wel een mooi uitgangspunt. Ja, misschien werken toch slimmere mensen bij dat andere organisatie voor dat deeltje van de keten.
1: Ja.
0: En dus men is altijd op zoek naar beter, slimmer. Ja, en dat vind ik wel een hele mooie houding van die bedrijven. Want uiteindelijk gaat het daar gebeurt het. Hè? Niet binnen de overheid of dat soort dingen. Maar daar gebeurt het. En dat is gewoon heel goed om dat te kunnen faciliteren en te kunnen versnellen.
1: Ja, en eerlijk zeggen, in hoeverre moet dan er nog over bij bepaalde mensen, instanties, over schaduwen heen gestapt worden? Want ik heb het idee, TU Eindhoven, TU Twente, die hebben hun trots, weet je wel. Die zijn allebei het technisch centrum van de wereld. Wat is er voor nodig om dat echt op één lijn te krijgen?
0: Nee, ik denk dat ze inderdaad, ik denk één, heel veel mensen doen dat gewoon. Weet je, die zien dat ook, dat deze moeilijke of geopolitieke tijden, dat je gewoon samen moet werken.
1: Ja. En je kunt dat helpt dus om ze nader te krijgen.
0: Zeker, ja. Okay. Ik denk dat bijvoorbeeld Trump echt wel een blessing in disguise is voor die Nederlandse samenwerking, maar ook die Europese samenwerking. Ja. Wat ik net zei, in Baden-Württemberg, Stuttgart, 2 weken geleden ben ik in Dresden geweest.
1: Ja,
0: waar
1: op BNR voort.
0: TSMC. Dat zijn die waardeketens. Zitten gewoon in Europa. Dat vindt gewoon in die regio's plaats.
1: Ja.
0: En wij komen elkaar tegen en we faciliteren die samenwerking tussen die bedrijven. Omdat we met z'n allen realiseren dat we samen moeten werken om tempo te maken. Want tempo, echt actief de schouders onder. Ja, die ontwikkelingen gaan snel in andere delen van de wereld. En wij hebben ons daartoe gewoon simpelweg te verhouden.
1: Ja, maar we hebben altijd de factor bestuur van een regio, van een provincie. Daar zit bureaucratie in. Nu heb je 3 provincies bij elkaar.
0: Ja.
1: Dan, in mijn hoofd heb je dan ook een factor 3 bureaucratie. Of valt dat dan mee?
0: Nou, ik snap dat je die vraag stelt. Maar nee, dat proberen we echt. We hebben geen batterij ambtenaren aan deze klus gezet. Dat doen we echt. Elke gedeputeerde, dus mijn 2 collega's.
1: Met z'n drieën?
0: Met z'n drieën. En we nemen dan inderdaad één persoon mee.
1: Een sessie en jullie besluiten wat er gebeurt.
0: Eén persoon mee. Ja, dat hebben we echt heel dicht bij onszelf gehouden. Omdat we inderdaad door misschien een aantal barrières en grensontkennend gaan samenwerken.
1: Ja.
0: En ik weet dat er bijvoorbeeld, dat komt binnenkort wel op mijn bureau terecht, dat er gevraagd wordt aan mij om een investering te plegen, waarvan we willen die investering ook daadwerkelijk laten groeien. Dat die over een jaar of 5, 6 wel in een van de 2 andere provincies zou kunnen landen.
1: Ja, ja.
2: Wat voor investering is dat?
0: Ja, dat is een investering in de semicon.
2: Oké, en hoeveel gaat de provincie dan naar investeren?
0: Ja, dat gaat er wel over een paar miljoen.
2: Ja, dus
0: ik weet
2: het. De semicon niet zoveel, maar het is een beginnetje.
0: En dat is waar we aan het begin zeiden van de uitzending. We weten heel goed waar we specifiek onze interventie plegen. En dat zit niet in wanneer het echt grootschalig in de markt zit. Dat vindt ergens in, niet in het fundamentele onderzoek, maar ook niet aan de markt, ergens ertussenin. En dan gaat het over dit soort bedragen waar we nooit alleen in stappen. Dus meestal zeggen we maximaal 50% van het budget voor de ontwikkeling komt vanuit de provincie Noord-Brabant, om dat verder te helpen. Nou, en dan gaat het over een investering die dan in 2, 3 jaar ook weer door kan groeien. En daarna is weer een volgende investeringsronde nodig.
2: Ja. En welke criteria hanteren jullie dan? Ik investeer wel in A en niet in B?
0: Ja. Nou, dat het niet alleen gaat om één bedrijf gewoon verder te helpen, maar echt die transitie, welke transitie dan ook, dat een hele goede schwung krijgt door de investering die we doen. En het is ook zelden dat we echt, want daar hebben we dan onze ontwikkelmaatschappij voor, om in individuele bedrijven te organiseren, echt in samenwerking en versnelling te organiseren.
1: Ja, interessant dat het juist ook over Gelderland en Overijssel gaat nu. Want we hebben ook onlangs in Amsterdam gehoord dat ze een techcorridor willen met de Brainport. Hoe kijk je naar de regio Amsterdam?
0: Nee, ontzettend goed dat Amsterdam dat wil. Dat kan ik heel goed begrijpen. Maar waar we aan het begin ook even zeiden, Amsterdam is echt zo'n dienstenregio, wat ontzettend belangrijk is. Mm-hmm. Maar waar de knoppen echt wel anders draaien dan in de maakindustrie.
1: Ja.
0: Dan gaat het echt over het uiteindelijk veel sneller opschalen. De maakindustrie gaat echt een langere tijd duren voordat het naar de markt gaat. Mm-hmm. En bij de platformeconomie, bij de diensten, gaat het over sneller kunnen opschalen als je in de markt zit. Zodat je echt mobiel bent, internationaal aan de slag kunt. Dus dat zijn echt andere knoppen en die op een andere manier draaien.
1: Ja.
0: Nou ja, en als je daar elkaar kunt aanvullen in plaats van te concurreren, dan is dat alleen maar goed.
1: Ja.
0: Dus dat, ik heb het gelezen en mooi als dat binnen Nederland kan. Ja. Maar het is ook buiten Nederland dat we dat op moeten gaan zoeken.
2: Ja, waar zie je die aanvullingen tussen Amsterdam en Eindhoven?
0: Nou, we verwelkomen natuurlijk elke... Nee, maar de InvestNL zit ook in Amsterdam, die natuurlijk voor Nederland de investeringen doet.
1: Ja.
0: Maar ik denk kapitaal. Ik zie ook dat ze Amsterdam en regio Amsterdam echt wel door willen op datacenters. Nou, dan kunnen wij vanuit onze regio die fotonische chips in de toekomst neerzetten.
1: Ja.
0: Een datacenter. Ja, ik verwacht dat in de toekomst ook wel een SMR daarnaast komt staan, omdat ze veel energie gebruiken.
1: Ja, toch wel.
0: Daar komt dan ook
2: in Amsterdam een SMR.
0: Omgeving Amsterdam, waarom niet?
1: Ja.
0: Ik denk, we hadden laatst hier in de regio Wopke Hoekstra, eurocommissaris, voor de opening van de testfaciliteit van Horizon.
1: Ja.
0: Nou, dat is echt zo'n mooie technologie. Ik verwacht dat zij de eerste SMR van Europa zullen plaatsen. Ergens in 2032 in Zeeland. Ja, maar uiteindelijk de core komt uit Brabant. Dus ik hoop dat we daar ook echt verder in gaan.
1: Ja.
0: En dat we daarmee ook Europa veroveren met fotonische chips en de SMR. En dan komt dat allemaal uit Brabant.
1: Ja, maar toch heb ik het idee dat er bij Amsterdam misschien nog ergens iets moet gebeuren om ook echt de aansluiting te kunnen vinden. Met, zoals je net spreekt over de samenwerking met Gelderland en Overijssel, dat Amsterdam nog iets kan doen om daar nog iets beter op in te pluggen. Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, ik heb het niet helemaal gelezen. Maar altijd bereid om samen te werken, want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, oké, goed. Je had het net ook over buiten de landsgrenzen. Nou, dat is natuurlijk, je wees ook al naar de conferentie en de afspraak met Baden-Württemberg. Welke regio's, die we laten beginnen binnen Europa, zijn nog meer kansrijk om vanuit Noord-Brabant te kijken? Daar gaan we nou weer mee optrekken.
0: Nou, dat met name toch wel wat Duitse regio's. Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen. Mm-hmm. Dat zijn ook weer die echte innovatieve maakindustrie regio's. Maar we zijn ook naar Frankrijk aan het kijken. We zijn naar de Nordics aan het kijken. En dan met name om agro en life science, bijvoorbeeld de Nordics. Frankrijk ook semicon en agro. Plant-based economy. Dat is ook zo'n, denk ik, thema wat nu volwassen aan het worden is.
1: Ja.
0: En dat is ook zo'n mooi thema wat in West-Brabant weer ontzettend tot bloei kan komen. Omdat we daar veel meer akkerbouw hebben. Nou, veel meer aandacht voor die plant-based economy. Ja. Nou, en dat is ook een mooie technologische ontwikkeling die nu volwassen aan het worden is. Dus die regio's in Europa waar wij met name aan denken, moeten innovatieve maakregio's zijn. Want uiteindelijk, wij faciliteren dat. Maar de Brabantse bedrijven moeten er uiteindelijk mee samenwerken. En die moeten daar geïnteresseerd in zijn. En wij doen uiteindelijk een deurtje open samen met mijn counterpart aan de Duitse kant.
1: Ja.
0: Vond ik echt wel een heel mooi bezoek bij Tromf. Was dat in de buurt van Stuttgart.
1: Die kennen jullie natuurlijk goed vanwege de link met ASML.
0: Nee, natuurlijk. Maar dan helpt dat toch even dat je met het bestuur van Baden-Württemberg goed contact hebt. En dan vind ik het ook heel mooi om te horen dat onze Brabantse bedrijven die dan meegaan echt onder de indruk zijn wat daar gebeurt. Nou, en dat daar de contacten worden gelegd. En dat je dan een half jaar later hoort van maar er komt ook wel die samenwerking uit. Ja. Want we weten niet wat voor omzet. Wil ik ook niet weten wat onze Brabantse bedrijven aan omzet daar halen. Maar als ze de tweede keer meegaan, weet ik dat het relevant is. relevant is. Want anders, hun tijd is ook kostbaar. Dus dan weet ik dat het relevant voor ze is. En dat is zo'n mooi voorbeeld. Wij kunnen dat faciliteren, wij kunnen verbinding leggen, wij kunnen helpen deuren openen. Maar uiteindelijk gaat het om de bedrijven die samen moeten werken.
2: Ja, Martijn, ik ga nu toch de indruk, die vraag die ik in het begin stelde. Hoeveel mensen zijn er bezig met het faciliteren dat we kunnen produceren, dat kunnen innoveren? En hoeveel mensen zijn er bezig daadwerkelijk met produceren en met gewoon de techniek en met innoveren? Kun je die verhouding een beetje aangeven in Nederland? Hoe zie jij dat?
0: Nee, dat kan ik zo niet aangeven. Ik weet dat in ieder geval mensen vanuit de provincie en vanuit onze ontwikkelmaatschappij altijd toch die ontwikkeling bij die ondernemers centraal stellen. En dat wij echt relatief een kleine weet onze rol. We houden ons daar aan die rol. En uiteindelijk als het niet gaat vliegen, gebeurt af en toe ook, ja, dan moeten we daar ook gewoon mee stoppen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die bedrijven en instellingen verder komen. En dat is wel natuurlijk, ja, we doen het wel samen hier in Noord-Brabant. En neem samen de verantwoordelijkheid voor heel veel ontwikkelingen. Maar echt FTE stellen of uren tellen van doe je dit of doe je dat. Nee, we willen de oplossing samen brengen. Ik haal net even dat Horizon initiatief aan. Ja, dan krijg ik dat terug van de CEO van Horizon. Ja, we zijn lang voorbij die uren die in de overeenkomst staan. Maar ze willen het gewoon oplossen, Martijn. Nou, en dan ben ik trots dat ik gedeputeerde van Brabant ben.
1: Ja. Kan ik me voorstellen. Dankjewel, Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde Economie, Talentontwikkeling en Financiën bij Provincie Noord-Brabant.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: Dit was de Grote Tech Show voor nu. Volg ons in de BNR-app. Of welke podcast heb jij dan ook gebruikt? Want dan hoor je deze week donderdag nog één keer onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan gaan we de zomer in. En ook dan ga je nog van alles horen bij de Grote Tech Show. Tot de volgende. Dag.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Is jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Er was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven. Madison Square Garden in New York en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
0: Naam van jullie organisatie?
8: Dat is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
0: Wat is de belangrijkste rol van een regionale ontwikkelingsmaatschappij?
8: Ja, dat is eigenlijk het stimuleren van ondernemerschap en zorgen voor een toekomstbestendige, duurzame economie.
0: Dit is het allerbelangrijkste argument waarom een start-up geen cent van ons krijgt.
8: Geen marktpotentie.
0: Wat is de grootste misvatting die techpioniers hebben over het ophalen van kapitaal?
8: Dat het moeilijk is.
0: En, beste Mark, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
8: Met onze kennis, ervaring en netwerk brengen wij technologische innovaties sneller naar de markt. Samen met ondernemers.
0: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl is weer van de partij. Onze gast deze keer is Mark Jansen, Managing Director Investments bij De Bom. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, De Bom, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Dat is een van de, geloof ik, 7 regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland.
8: Ja, inmiddels zijn het er 8 met een landelijke dekking. Maar dat klopt, ja.
0: Ja, en jullie worden vaak gezien als koploper, voorloper.
8: Of? Ja, dat proberen we altijd te doen. En we proberen toch voorop te lopen op de markt. En mee te gaan met innovatieve manieren. Om ook te zorgen dat we die ecosystemen een belangrijke impuls geven. Ja,
0: ja, en jullie staan ook bekend als de meest actieve of een van de meest actieve start-up-investeerders van heel Nederland. En met name in die vroege fase. Als je dan dat kijkt over de afgelopen 5 jaar. Waarom stappen jullie eigenlijk juist in die toch wel risicovolle vroege fase in, waar veel reguliere banken toch vaak van schrik weglopen?
8: Ja. Nou, ik denk dat daar ook onze belangrijkste rol zit in die hele vroege fase. Omdat daar het kost relatief veel tijd om een goede propositie goed te doorgronden en te kijken naar de potentie van de technologie. En omdat dat in het begin gepaard gaat met relatief kleine bedragen die geïnvesteerd worden, nemen veel investeerders die tijd niet. En banken, voordat banken echt komen kijken, ja, dan zijn we toch alweer een paar jaar.
0: Dan moet er al een soort product market fit zijn. Hè?
9: Ja. En wanneer was dat bom ontstaan? Want het is uiteindelijk een onderdeel van het ministerie.
8: Nou, de bom is eigenlijk ontstaan in 1983. Omdat op dat moment er een grote crisis aan de gang was. Heel veel mensen werden ontslagen bij Philips, bij DAF. En met name vanuit de provincie, maar ook vanuit economische zaken, kwam toen het initiatief om inderdaad een maatschappij op te richten om juist die werkgelegenheid weer te creëren. Nou, en vandaag is dat natuurlijk van een andere orde, want we hebben een gebrek aan talent. Maar dat was destijds wel de reden in 1983. Ja.
0: Jullie krijgen honderden aanvragen per jaar. Van start-ups uit de regio, veel uit de omgeving Eindhoven natuurlijk. Honderden aanvragen voor financiering, voor hulp. De meeste daarvan die worden afgewezen, toch?
8: Ja, ja, ik denk dat met ongeveer 5% van alle aanvragen of proposities die wij actief bekijken, we verder gaan.
0: Verreweg de meeste worden dus afgewezen. Wat is nou de absolute basiseis aan een businessmodel om überhaupt bij jullie door die eerste selectie te komen?
8: Ja, we kijken in eerste aanleg of het ook past bij de doelstellingen die we zelf hebben. We kijken eigenlijk alleen maar naar proposities die ook bijdragen aan een aantal maatschappelijke uitdagingen. En dan gaat het op uitdagingen op het gebied van duurzame agrofoodketens. Het gaat over renewable energy. Het gaat over gezond ouder worden. En daarnaast over technologieën die dat allemaal kunnen ondersteunen. En dan moet je denken aan focusgebieden zoals fotonica, de semicon, quantum, maar ook alles op het gebied van dual-use technologieën. Dus dat zijn een beetje de belangrijke aandachtsgebieden. Dat is het eerste kader. En daarna kijken we eigenlijk naar 5 aspecten. We kijken naar hoe staat de technologie ervoor en wat betekent dat ook in relatie tot alle ontwikkelingen die er wereldwijd plaatsvinden op die niche. Vervolgens kijken we naar hoe groot is in potentie de hele markt. Want iets ontwikkelen voor een hele kleine markt, dan is de impact uiteindelijk ook heel klein. We kijken naar wat kan nou een potentieel businessmodel zijn wat daarbij past. Vervolgens kijken we heel erg naar team. Een team is eigenlijk het allerbelangrijkste bij start-ups. En kijken wat daarvoor nodig is en wat eventueel aangevuld zou moeten worden. En we kijken ook naar alles wat met de financieringsstructuur te maken heeft. Dus hoeveel geld heb je uiteindelijk nodig om het product in grote schaal naar de markt te brengen? En met welke partijen zou je dat kunnen doen?
9: En een van de manieren om naar die gradatie te kijken van start-up scale-ups is investment readiness level. Dat is ooit volgens mij ontstaan vanuit de gedachte van Steve Blank uit Amerika vandaan. Die vergelijkt het eigenlijk met een soort technical readiness level, wanneer je iets naar de maan kon schieten. Kun je misschien eens uitleggen hoe dat bij jullie werkt, dat investment readiness level?
8: Ja, wij kijken naar, omdat wij zo vroeg investeren, en dan gaat het al op TRL 4 niveau. En dan heb je dat. Dus dat is meer van, is er al een proof of concept? Hè? Kun je iets op labschaal maken? Vanaf dat moment stappen wij al in. En we realiseren ons dat er dan nog natuurlijk heel veel moet gebeuren. Als het gaat over deep tech investeringen. Voordat je echt naar de markt bent, dan ben je toch al 250 miljoen verder. Als het gaat over. Als het gaat over het ontwikkelen van medicijnen. Nou, doe dat ook nog een keer 2. Dus met 500 miljard. Als alles goed gaat, heb je een medicijn wat de markt op kan. Dus we beginnen heel vroeg en kijken wat er dan eigenlijk gedurende die ontwikkeling in die levensfases allemaal nodig is. Dus voor ons is het geen probleem dat het risico in het begin nog heel erg groot is.
0: En je noemt net diverse facetten waar een team, een soort van product in wording, waar het allemaal aan moet voldoen. Ik neem aan dat jullie hebben een soort afvinklijst, toch? Ik bedoel, wat je dan één voor één naloopt.
8: Ja, we kijken dus naar die 5 elementen. Of dat ook past bij de propositie. En we kijken of er heel veel potentie in de technologie zit. En of de markt in potentie heel groot is. En daar begint het dan mee. En uiteindelijk kun je nooit in het begin alles helemaal uittekenen. Want een ontwikkeling van een onderneming gaat altijd op allerlei manieren met ups en downs. Het duurt ook over het algemeen toch 2 keer zo lang en het kost 2 keer zoveel geld. Dus along the way ondersteunen we een onderneming ook in al die levensfases. En kijken wat er nodig is, wat we dan zelf kunnen toevoegen in die verschillende fases.
0: En daar hebben jullie ook diverse programma's voor. Nou, Investor Readiness programma is denk ik daarvan de bekendste.
8: Ja.
0: Maar eerst nog even dat team. Er wordt ook vaak gezegd, wat weegt nu zwaarder? De kwaliteit van het team of is het de technologie? Jullie zeggen heel duidelijk, het team moet het gaan doen. Dat is voor ons de key factor.
8: Ja, Het team moet het inderdaad gaan doen. Dus dat is vaak nog belangrijker dan de technologie. Maar ja, een team zonder technologie...
0: Ja, dat is ook niks.
8: Dat is ook lastig. Het is ook niet helemaal waar. Want ook een voorbeeld, bijvoorbeeld Salvia. Een bedrijf wat echt een oplossing heeft voor mensen met clusterhoofdpijn. Zij zijn gewoon begonnen vanaf een whiteboard. En hebben een oplossing. Ze hebben een probleem gesignaleerd. Hebben een oplossing op een whiteboard getekend. En zijn het als team... uiteindelijk gaan maken. En het was een heel goed team. En wist wat er allemaal nodig was om al die stappen te doorlopen. En dan zie je dat je met een heel goed team... zonder dat de technologie er op dat moment is...
0: Zijn jullie al ingestapt?
8: Ja, wij zijn in een hele vroege fase al met een paar honderdduizend euro ingestapt in dat bedrijf, ja.
0: Gewoon met een idee wat ergens op een whiteboard staat en met een paar knappe koppen, jongens en meiden, die dat op een hele overtuigende manier aan jullie hebben weten te presenteren.
8: Precies, en dat waren wel ervaren founders, dus die hadden al wel een keer in een eerdere fase natuurlijk ook al een heel traject
0: mee. Dat telt ook wel mee, toch?
8: Dat telt dan ook mee, hè? En het is natuurlijk heel moeilijk als je die ervaring niet hebt... Hè, om dat dan in één keer te doen, hè? En dan is het toch wel zaak dat je mensen om je heen hebt... Dus first-time founders wel op een bepaalde manier kunnen ondersteunen.
9: Ja, ik zat destijds bij Andreessen Horowitz aan tafel, een investeringsmaatschappij uit de US, vrij bekend. En zij zeiden ook, de criteria die zij gebruiken om te beoordelen was één, heb je een businessmodel wat ook wel uniek is en een beetje afwijkend van de rest. Daarnaast zeker kwam de team naar voren en de andere was een disruptieve technologie.
8: Ja.
9: En toen ging het over de techniek van Square. En Square is zeg maar een kleine applicatie die je op je telefoon kunt zetten, waardoor je betaling kon accepteren. En toen zeiden ze, die is interessant, want qua technologie was dat nog niet beschikbaar. Dus dat was check 1. 2, qua businessmodel eigenlijk een markt bedienen met kappers die ineens betaling konden accepteren. Dat was een hele grote gat. En de derde, Jack Dorsey, die was ondernemer. En die was natuurlijk bij Twitter al begonnen.
0: Ja.
9: Dus daar waren de check van de boxen.
0: Ja, founder die het dus al een keertje had gedaan. Even nog schetsen. Je gaf net aan, slechts 5% van de startups die zich op welke manier dan ook bij ons melden. Jullie scouten die. Dan belandt zo'n pitch deck op je bureau. Jouw medewerkers van het investment team die denken, dit is interessant. Die jongens en meiden die komen naar jullie toe. Er volgt een gesprek. En hoe gaat die selectie dan vervolgens?
8: Nou, het begint eigenlijk met toch wel een eerste licht technisch due diligence. Kijken van wat heeft iemand nu in huis? Is het inderdaad een disruptieve technologie? En dan gaan de teams, die over het algemeen bestaat een team 70% uit mensen met een technische achtergrond. Dus die kunnen ook met key opinion leaders in de wereld converseren over die bepaalde technologie. Die kijken of het nou echt iets is wat zo'n ondernemer in handen heeft. En vervolgens wordt er gekeken, en dat hangt dan van het team af, hoe goed het hele plan in elkaar zit. Is er een roadmap voor productontwikkeling? Is er een roadmap voor het benaderen van de markt? Is er al een gedachte over het businessmodel? Hoe kijken ze zelf tegen teamontwikkeling aan? En uiteindelijk ook, en daar komt onze rol dan ook vaak bij kijken. Ja, hebben ze zelf al nagedacht over hoe die hele fundingstrategie voor de komende jaren eruit komt te zien?
0: Jullie gaan ze in feite allemaal hele lastige vragen stellen, dus.
8: Dat is wel wat er in de praktijk gebeurt, de eerste kritische blik, ja.
9: En waar begint en stopt dat, hè? Want bijvoorbeeld bij diezelfde Andreessen Horowitz, die zei destijds van, wij hebben gewoon een heel batterij aan mensen en die helpen jou gewoon even door die hele achtbaan heen. Hoe doen jullie dat? Houdt het op bij advies of coaching? Of...
8: Nee, dat is in het begin, zeker bij teams die minder ervaren zijn, is dat hele actieve begeleiding. En we kunnen dat ook doen, omdat we erin investeren. Dan kunnen we die bijdrage ook leveren.
0: Daar gaan we zo meteen wat uitgebreider over praten. Inderdaad, in die begeleiding die jullie doen, want die is best intensief inderdaad. Maar eerst nog even, stel dat als je dan uiteindelijk ja zegt, dan praten we over bedragen van een paar ton tot misschien wel enkele miljoenen al in die premature eerste, die pre-seed fase?
8: Ja, in het begin is het een beetje tot een half miljoen.
0: Ja. Oh, tot een half miljoen, oké, tot 5 ton. Welke fouten zie je startups dan soms ook maken als dat zo'n zak met geld dan eenmaal op de bank staat? Ik kan me voorstellen dat je niet wil dat ze dan de volgende keer bij jullie komen met een dikke auto voor de deur.
8: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het belangrijkste is de focus op de markt houden. Dus blijf continu met je potentiële klanten praten in binnen- en buitenland. Vaak zijn er toch globale markten. Je moet niet alleen in Nederland kijken, is veel te klein. Dus het continue contact met je klanten, of je nog op de goede weg bent, dat is echt cruciaal. En we zien wel eens dat er gewoon te veel focus is op de ontwikkeling van een product. En dat gaat maar door, het gaat maar door. En op een gegeven moment heb je een product waar de markt niet op zit te wachten.
0: Ja.
8: Of veel te duur is.
0: Zeker nog omdat jullie met relatief veel technische mensen in zo'n team hebben. Is dat wel een valkuil?
8: Nou, iedereen is daar wel op geprept om het daar continu over te hebben. Ja.
0: Ja, ja.
9: Nog een andere vraag daarop is dat ik zie ook wel in jullie regio was destijds ook een soort medische booster vanuit de ziekenhuizen actief.
8: Ja.
9: Je merkt ook wel dat het moeilijk is om daar dat bestaansrecht te blijven houden. Zit er een bepaald volume of iets aan vast? Wil je zo'n Brabants ontwikkelingsmaatschappij gewoon echt duurzaam kunnen blijven bouwen?
8: Ja, kijk, uiteindelijk. Er zijn samenwerksverbanden met de ziekenhuizen in Brabant. Maar vaak is het toch moeilijker om in Nederland een product naar de markt te brengen dan in Amerika. Dus je kunt beter zorgen dat je veel met ziekenhuizen ook of in Amerika of in Azië schakelt. Hè, om dat als launching customer te laten fungeren.
0: En ik word daar best een beetje verdrietig van als je dat zo zegt.
8: Ja, dat klopt. Ja, je zou dat ook liever willen dat in Nederland, ja, dat de structuur natuurlijk in Nederland anders is. Maar dat heeft ook te maken met de manier waarop de hele zorgverlening en hoe het gefund wordt. En dat is natuurlijk anders.
9: In de Amerika, complete different ballgame.
8: Ja, en daarmee niet dat het voor Nederlanders in Nederland niet goed geregeld is. Want ik denk dat het hier veel beter geregeld is in Amerika. Maar als je een nieuw product naar de markt wil brengen, kan je dat beter toch vaak echt beter in Amerika doen. Of misschien ook wel in India dan in Nederland.
0: Ja. Ja. Nu hebben jullie de afgelopen 10 jaar ongeveer 150 bedrijven gefund. In echt die hele die premature fase. Noem maar eens een aantal die wij nu moeten kennen.
8: Ja. Nou, als we het hebben over gezond ouder worden, dan zou je een bedrijf als Acerta moeten kennen. Dat is natuurlijk verkocht aan
0: dat
8: AstraZeneca.
0: Dat was voor jullie een hele grote klapper.
8: Ja, dat was toen een hele grote klapper. Maar dat was ook dan een spin-off van een wat grotere corporate die aan het reorganiseren was, waar ook twee ondernemende personen de assets vanuit Organon of MSD toen hebben meegekregen. En,
0: In Os destijds.
8: En uiteindelijk hebben wij daar ook geassisteerd met hoe schrijf je nou een businessplan in die allereerste fase. Maar vervolgens ook heel snel in de eerste ronde samen met een gespecialiseerd fonds als BioGeneration Ventures, die daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld heeft. Nou ja, uiteindelijk is het samengegaan met een Amerikaans bedrijf, snel opgeschaald, totaal 500 miljoen erin. Hele goede resultaten. Nou, en dat medicijn zet inmiddels 3 miljard per jaar om.
0: Kijk.
8: Binnen AstraZeneca. Op datzelfde gebied is ook een naam als Citril. En dat is meer voor ontstekingen die door je immuunsysteem ontstaan. Nou ja, ik denk dat dat een veelbelovend bedrijf is waar Nederland nog veel meer van gaat horen. Waar we ook in de eerste fase van het ontstaan van dat bedrijf een hele belangrijke rol gespeeld hebben. Als het gaat over eiwittransitie, dan is een bedrijf als de Protein Brewery, denk ik, een bedrijf waar luisteraars nog veel van gaan horen. Als het gaat echt over technologie, dan zijn bedrijven als Smart Photonics en Effect Photonics, denk ik, twee namen die veel voorkomen.
0: Smart Photonics, daar hebben jullie ook meegeholpen in het begin.
8: Ja, nou daar zijn we net iets later gekomen. Het is een spin-off van de universiteit. Daar waren we niet vanaf de start bij. Maar ook daar hebben we in een latere fase, ook samen met onze aandeelhouders, wel een belangrijke rol.
0: En die timmer inmiddels ook aardig aan de weg, toch?
8: Timmer aardig aan de weg, ja. Om toch een goede foundry voor Integrated Photonics in Nederland te gaan bouwen voor de lange termijn.
0: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Remy Gilling van AI.nl.
10: We gaan het hebben over het businessmodel van het maken van hele mooie, goed converterende slide decks. Nou, de tool heet Frontend Slides. En het is een tool die gratis beschikbaar is op GitHub. Dat is een plek waar computerprogrammeurs, softwaremakers code delen. En als je dus een beetje van hobbyën houdt, een beetje van aanklooien in AI-tools, dan kan je dus deze tool installeren in Claude Cowork of Claude Code of in OpenClaw of in Codex voor de OpenAI-gebruikers. En dan kan je tegen jouw systeem gaan kletsen waar een presentatie over moet gaan. Over misschien een voorstel voor een klant die je aan het maken bent, of over een kennissessie die je voor collega's houdt. En vervolgens gaat dus dat systeem voor jou allemaal hele mooie

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij op Coney Island bij New York. Daar werd afgelopen weekend geschoten op mensen bij een familiebarbecue. 8 mensen raakten gewond en daar zaten 4 kinderen bij. De opgepakte verdachte wordt beschuldigd van meerdere pogingen tot moord. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken. En daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En geen enkel tv-programma is dit jaar zo vaak genomineerd voor een Emmy als de medische dramaserie The Pit. Die kreeg 25 nominaties. The Pit gaat over de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. De Emmys zijn de Amerikaanse televisieprijzen en worden half september uitgereikt. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
2: De blokkade rondom de verkoop van DigiD-beheerder Solvinity was volgens het bedrijf het gevolg van een onterechte mediastorm. En minister Velbrief wil binnen 2 jaar een verbod op uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Pieter Walraven is hier. Hij is van Public Matters, ook voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs, de BVPA. En Arco Timmermans, expert op het gebied van lobby en politiek, nog altijd verbonden aan de Universiteit van Leiden. Heren, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Morgen.
2: Als het aan Hans Velbrief ligt, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mogen vleesverwerkers vanaf 1 maart 2028 geen gebruik meer maken van uitzendkrachten. Dat zei hij afgelopen vrijdag. En die maatregel is broodnodig, vertelde hij in een gesprek met RTL.
3: Omdat daar misstanden zijn die echt heel ernstig zijn. Slechte arbeidsomstandigheden, mensen die uitgebuit worden, mensen wiens paspoort wordt afgepakt. Zelfs mensen die in elkaar geslagen worden. Dat is verschrikkelijk. Toestanden die niet meer in deze tijd thuis horen. En die hangen samen met het feit, het bedrijfsmodel wat gebruikt wordt met enorm veel uitzendkrachten, vaak arbeidsmigranten, waarvan het natuurlijk heel makkelijk is als je er één kwijt wil om die voor een ander in te ruilen. En dat proberen we hier te bestrijden.
2: Pieter, we hebben het over deze industrie al vaker gehad, ook in het lobbypanel, omdat dit al een tijdje boven de markt hangt. Overigens komt dit ook nog weer ongeveer een paar dagen voordat de voorzitter van de ABU, meneer Bruins, zegt, ja, wacht hier nu eens mee, want er komen al maatregelen om het kaf van het koren te scheiden. We gaan naar een toelatingssysteem. Waarom nu nog zo'n verbod instellen als je weet dat je uiteindelijk best wel schoon schip kunt maken met die algemene maatregel? Tref dan niet sector voor sector. Doe het anders. Wat vind jij van die verdediging?
4: Nou ja, even los daarvan. Ik vind het uitzendverbod vind ik echt een gedrocht van de maatregel. Ik vind dat echt wel heel bijzonder. Ik denk overigens wel dat die sector zichzelf achter de oren moet krabben dat het toch zover is gekomen. Maar om dat hele uitzenden te verbieden in een sector. Overigens wordt er in heel veel andere sectoren wel met argusogen naar gekeken. En de vakbonden slijpen natuurlijk hun messen. Want die hebben nog wel een aantal sectoren op het lijstje staan waarvan zij zeggen van nou, dat willen we ook graag dat een zwaard van Damocles boven laten hangen.
2: Maar jij vindt dat uitzendverbod een te stevige maatregel?
4: Ik vind dat te ver gaan. Ik vind sowieso trouwens dat de manier waarop de laatste tijd ook in politiek Den Haag over flexwerk wordt gesproken, zijn heel veel regels bijgekomen. Er zijn een aantal regels ook gemaakt die nog niet zijn ingegaan. Er is bijvoorbeeld de WTTA, die wordt volgend jaar van kracht.
2: Ja, dat is dat toelatingsstelsel.
4: Ja, zou je daar niet op moeten wachten hoe dat uitwerkt?
2: Nou ja, dat is wat Bruin zegt.
4: Ja, en ik vind dat een verstandige zet. Want dat zijn best wel vergaande regels waar heel veel uitzenders zich aan moeten houden. Ik denk dat ook wel een beetje een beeld geeft, is die uitzendkoepel waar Bruins voorzitter van is.
2: De ABU.
4: De ABU, die vertegenwoordigt een behoorlijk groot deel van de leden. Maar er zijn ook nog een heleboel uitzendbedrijven die helemaal geen lid zijn van de ABU. Dat zegt ook wel iets over de mate van organisatie in die sector.